vermogen wordt steeds belangrijker voor de kansen die je in het leven krijgt. De rijkste 10% van de huishoudens bezit bijna de helft van het totale vermogen. En eerlijk, een groot deel daarvan zit in huizen, ondernemingen en erfenissen. Maar daardoor wordt het wel steeds bepalender in welk gezin je wordt geboren. En dat raakt vooral jongeren. Zij moeten lang wachten op een woning, harder sparen voor een eerste huis en tegelijkertijd de verzorgingsstaat van morgen dragen. Terwijl een deel van de oudere generatie heeft kunnen profiteren van een sterke vermogensgroei. En daarom moeten we onszelf een ongemakkelijke vraag stellen. Hebben we bij de inrichting van onze samenleving voldoende oog voor de generatie die nu aan haar volwassen leven begint? Ik denk het niet. Want de samenleving is pas veerkrachtig als jonge mensen het gevoel hebben dat zij iets kunnen opbouwen. En dan denk ik aan de mogelijkheid om te studeren, om een eigen huis te bemachtigen, om samen met je partner een eigen leven op te bouwen. Maar ook aan een toekomstperspectief met een aarde die leefbaar blijft. Onze samenleving bloeit alleen als we ook een veerkrachtige economie hebben. De ontwikkelingen in de wereld die ik eerder beschreef raken ook de Nederlandse economie. Nederland is een open handelsland en voor onze welvaart zijn we afhankelijk van andere landen. Vooral onze Europese buren. Onze economie heeft de afgelopen decennia veel tegenwind opgevangen. En tegelijkertijd zijn ook kwetsbaarheden zichtbaar geworden. Onze industrie staat onder druk, de energieprijzen zijn hoog en we zijn afhankelijk van grondstoffen die we zelf niet hebben. Het stroomnet zit vol, stikstof en trage procedures verslechteren het investeringsklimaat en niet voor niets roept het Wenning-rapport op om fors te investeren in economische vernieuwing. En als we dat niet doen, raken we achterop. Dan zijn we niet langer in staat om onze verzorgingsstaat overeind te houden. Efficiëntie was jarenlang het uitgangspunt van onze economie. Zo weinig mogelijk voorraden en zo snel mogelijk leveren. Maar deze just-in-time-economie is kwetsbaar. Andere landen kunnen onze toeleveringsketens verstoren, bedrijfsgeheimen stelen en onze infrastructuur saboteren. En onze economie is daar nog niet goed op toegerust. De ontwikkelingen die ik beschreef staan niet los van de politiek en de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt. Want ook onze democratie wordt op de proef gesteld. Vlak na de Tweede Kamerverkiezing van 2025 schreven kranten over de comeback van het politieke midden. Politicoloog Tom van der Meer waarschuwde al snel dat die conclusie te optimistisch was. Volgens hem zit de Nederlandse politiek al jaren in een slingerbeweging. Periodes van middenkabinetten worden afgewisseld met de groei van radicale partijen. En die slinger is nog niet zomaar tot stilstand gekomen. Het politieke landschap is versnipperd, gefragmenteerd. En in de strijd om de kiezers proberen partijen op rechts elkaar te overtreffen met steeds hardere taal. Maar ook links weet teleurgestelde kiezers niet aan zich te binden. En dat maakt regeren moeilijker. En ook de oud-vicevoorzitter van de Raad van State waarschuwde dat Nederland steeds moeilijker bestuurbaar dreigt te worden. En daarnaast maak ik mij grote zorgen, net zoals Mark, over de groei van populistische en radicaal rechtse politieke partijen in Nederland en Europa. Niet omdat kiezers ineens veel radicaler zijn gaan denken. Die verschuiving is, denk ik, kleiner dan gedacht. Wat me vooral zorgen baart is de bereidheid van kiezers om op radicale partijen te stemmen. Zelfs als blijkt dat een partij antisemitisme en banden met extreemrechtse organisaties verweten wordt, zoals het geval is bij Forum voor Democratie. En dat zien we ook in de landen om ons heen. We moeten rekening houden met het donkere scenario waarin het eind van dit decennium in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk radicaal rechtse regeringen aan de macht zijn. En dat is zorgelijk, want radicale partijen geven onvrede een tijdelijke megafoon, maar uiteindelijk laten ze altijd een puinhoop achter. Maar alleen waarschuwen voor radicale partijen is te makkelijk. De partijen die zichzelf redelijk en constructief noemen, moeten ook in de spiegel kijken. Want vaak lukt het niet om zichtbare resultaten te boeken. Mensen zien een asielketen die jarenlang is verwaarloosd. Een stikstofcrisis die al 7 jaar in een impasse zit. Een stroomnet dat uit zijn voegen barst. Een defensie die te lang niet was voorbereid op een onveilige wereld. Of een woningtekort dat we jaren geleden al zagen aankomen. En dat voedt frustratie. Mensen mogen van de politiek verwachten dat probleem

problemen niet pas worden aangepakt als ze uit de hand lopen. Maar dat we ze op tijd zien aankomen en aan oplossingen werken, lang voordat ze echt nodig zijn. Juist daarin moet onze democratie veerkrachtiger worden. Op 4 niveaus heb ik zojuist stilgestaan bij ontwikkelingen die onze veerkracht op de proef stellen. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. Maar wie die veerkracht wil versterken, moet dieper kijken dan beleid alleen. Mijn overtuiging is dat dit alleen lukt als we een aantal ideeën uit het dominante liberale mensbeeld durven los te laten. Dat mensbeeld ziet de mens vooral als individu. Als iemand die zichzelf maximaal moet ontplooien. Vrij moet zijn, authentiek moet zijn. Als dit idee je politiek handelen stuurt, moet je er niet gek van opkijken dat dit maatschappelijke ontsporingen oplevert. Als wij onze jongeren het idee bijbrengen dat zij hun eigen project zijn en dat het slagen ervan dus op hun konto komt, dan zijn we heel onbarmhartig bezig. En de Gezondheidsraad bekritiseert terecht het meritocratische idee dat succes je eigen verdienste is en falen je eigen schuld. Ook vrijheid krijgt pas betekenis als we weten waarvoor we vrijheid gebruiken. Een realistische en hoopvolle mensbeeld begint daarom bij het besef dat we elkaar nodig hebben. Niemand is te groot om geen hulp van een ander nodig te hebben. Niemand is te klein om niet van betekenis voor anderen te kunnen zijn. En dat is wat John in I Swear, in de film I Swear, laat zien. Wij zijn niet self-made. Wij worden gevormd door de relaties die we met anderen aangaan. Onze identiteit ontwikkelt zich in interactie met onze omgeving. Onze geschiedenis, ons land, onze cultuur, onze tradities. Wie we zijn is wat we ontvangen hebben. Dat geeft vrijheid, maar ook verplichtingen. Naar elkaar en naar de wereld waarin we leven. De mens is daarnaast ook een wezen dat zin zoekt. Naar waarheid, naar goedheid en schoonheid. En wie die diepere laag buiten beeld laat, die mist iets wezenlijks van het mens zijn. En laten we eerlijk zijn, een realistisch mensbeeld ziet niet alleen het goede in mensen, maar ook zijn donkere kanten. Daarom hebben we regels en instituties nodig die grenzen stellen aan macht, egoïsme en willekeur. En ons mensbeeld bepaalt vervolgens de manier waarop we naar de samenleving kijken. Mensen bekommeren zich om elkaar. Mensen zijn solidair en bereid zich in te zetten voor de publieke zaak. Wij zijn niet allereerst individu of consument. Wij zijn burgers en dat betekent, we zijn elkaar en de gemeenschap iets verschuldigd. En die gemeenschap bestaat niet alleen uit onze directe naasten. Ze verbindt ons ook met de generaties voor ons en met de generaties die na ons komen. En vanuit dat perspectief is veerkracht nooit een persoonlijke prestatie. Veerkracht ontstaat in verbinding met anderen. Door mensen die je helpen, coachen, je uit het moeras trekken, een voorbeeldrol voor je vervullen en laten zien dat je ertoe doet. Dat maakt mensen weerbaar. Tegenslag, verdriet en trauma zijn beter te dragen als mensen zich gesteund weten door anderen. Maar we moeten ook accepteren dat niet alles maakbaar is. Niet elk probleem kan worden opgelost. En de overheid kan niet elke wens mogelijk maken. En dat moeten we als samenleving durven accepteren. In zijn boek over de democratie in Amerika schreef de Franse denker Alexis de Tocqueville dat de kracht van de democratie gelegen is in de mogelijkheid om vrije burgers te zijn. Maar welvaart kan ook een gevaar voor de democratie betekenen, volgens Tocqueville. Democratie brengt immers met haar vrijheid en welvaart ook individualisme en burgers die zich terugtrekken in de privésfeer. Welvaart kan omslaan tot een oppervlakkig materialisme en burgers die zich niet meer willen inzetten voor de publieke zaak, met als gevolg een uitdijende overheid die met een mild despotisme het volk de goede kant opduwt. En daarom moeten we ook eerlijk naar onszelf durven kijken. Zijn wij ook niet te veel gericht op materiële welvaart, op het behoud van de eigen status en op ons eigen comfort? En verwachten we niet te vaak dat de politiek elk probleem oplost? Als we veerkrachtiger willen worden, moeten we daarom niet alleen beleid veranderen, moeten ook sommige ideeën over mens en samenleving durven loslaten. Beste aanwezigen, tot zover een stukje college Christendemocratische Politieke Filosofie.
Nu naar de praktijk. Tot nu toe heb ik gesproken over de manieren waarop onze veerkracht op de proef wordt gesteld. En over de ideeën die ons daarbij in de weg zitten. Maar daar wil ik niet eindigen. Want ik geloof dat we sterker uit deze tijd kunnen komen. Als we de komende jaren investeren in onze veerkracht, kunnen we beter omgaan met tegenslag en verandering. En kunnen we Nederland sterker maken. Laten we vooruitkijken. Welke keuzes kunnen we maken voor een veerkrachtig Nederland? Ik begin weer bij de eerste schil, bij mensen zelf. Ik denk dan aan drie richtingen. Ten eerste heel praktisch, sociale media en smartphones. Als we weten dat overmatig gebruik de mentale veerkracht van onze jongeren beschadigt, dan moeten we durven ingrijpen. Niets is zo weinig sociaal als sociale media. In veel gezinnen is de telefoon een dagelijks onderwerp van gesprek. Ook bij mij thuis. Wanneer krijgt je kind een mobiele telefoon? Welke apps mogen er dan op? Hoeveel schermtijd is gezond? Hoe houd je als ouder je in de gaten wat er online gebeurt? Een grote meerderheid van Europeanen maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kinderen en wil dat de Europese Commissie actie onderneemt. We zien dat sociale media en overmatig telefoongebruik slecht zijn voor kinderen. Het is slecht voor hun fysieke en mentale gezondheid. Het verdrinkt wat kinderen echt gelukkig maakt, zoals buitenspelen, met vrienden afspreken, boeken lezen en muziek maken. En het legt ook een flinke mentale en sociale druk op jongeren. Daarom moeten we grenzen stellen. Onderzoekers adviseerden de Europese Commissie onlangs om een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media in te voeren. En in verschillende landen zijn inmiddels leeftijdsgrenzen voor sociale media ingesteld. En daarnaast zien we dat ouders en scholen zelf het initiatief nemen. In Spanje bijvoorbeeld spreken ouders en scholen bijvoorbeeld samen af om kinderen nog geen smartphone te geven. En ook in Nederland willen we een minimumleeftijd van 15 jaar voor het gebruik van sociale media. En wat mij betreft wachten we niet tot Europa zover is. Nederland kan zelf een eerste stap zetten. En laten we ook zorgen dat het smartphoneverbod op alle scholen wordt toegepast. Dat geeft jongeren meer rust, meer aandacht voor elkaar en uiteindelijk gewoon ook een gezelligere school. Mijn tweede voorstel voor meer persoonlijke veerkracht. Want er is een verband tussen het overmatig telefoongebruik bij kinderen en de achteruitgang van de leesvaardigheid. Goed kunnen lezen helpt je een weg in de wereld te vinden. En daarom is het ook terecht dat scholen daar meer aandacht aan geven. Maar goed lezen is niet genoeg. Jongeren hebben behoefte aan het vinden van richting en betekenis. Opvoeding en onderwijs gaat over meer dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We mogen jongeren leren dat iets bereiken inspanning vraagt. Dat talent groeit door te oefenen. En dat volhouden ertoe doet. Een samenleving die zich niet meer wil inspannen om iets goeds te bereiken, maar alleen hapklare brokken accepteert, zal ook niet excelleren. En de Amerikaanse journalist en schrijver David Brooks zegt het als volgt. Het leven is een pelgrimstocht, een reis. Het gaat ergens naartoe. Het draait om groeien door ervaring, jezelf ontplooien en streven naar een mogelijkheid die je nog niet bezit. De kenmerkende menselijke eigenschappen zijn daarom drijfveren. De impulsen die ons aanzetten tot mentale inspanning en het overwinnen van moeilijkheden. En aspiraties, weten waar je naartoe wilt, welk doel je dient en wat voor mens je zou willen zijn. Einde citaat. Wat echt de moeite waard is, voor welke waarde wil je staan, daarin moeten we kinderen opvoeden thuis en op school. En daarom zijn projecten als de maatschappelijke diensttijd en het dienjaar bij Defensie zo ontzettend belangrijk. Ze leren jongeren dat ze onderdeel zijn van iets groters en dat hun inzet ertoe doet. 3. Als we de veerkracht van jongeren willen versterken, moeten we ook de mensen versterken die het dichtst om hen heen staan. En voor de meeste mensen begint dat thuis. En het zal u niet verrassen dat ik pleit voor het versterken van families, zodat er ruimte is voor de opvoeding, voor aandacht, voor onderlinge zorg. En dat gaat om financiële ondersteuning, maar ook om goede verlofregelingen. In Nederland combineren 2 miljoen mensen een betaalde baan met de zorg voor een naaste. Zij houden elke dag meerdere ballen in de lucht. Ze houden hun gezin draaiend, werken en zorgen daarnaast voor een zieke vader, een vriend of een buurvrouw. En dan hebben we het nog niet gehad over de druk die ouders ervaren in combinatie van werk en zorg voor de kinderen. Het combineren van werk en zorgen kunnen we veel beter regelen dan nu. Een toekomstgericht verlofstelsel regelt 3 dingen.
naast het zwangerschapsverlof een ruime betaald verlof voor beide partners in het eerste jaar van het kind. Die regeling moet ook voor lage inkomens aantrekkelijk zijn. Een goede regeling voor betaald mantelzorgverlof en een wettelijke regeling voor rouwverlof. En ook in de cao's kunnen we veel meer maatwerk bieden voor zorgvriendelijke cao's waarin mantelzorg, flexibele arbeidstijden en verlofsparen goed geregeld zijn. Want wie wil investeren in veerkrachtige mensen, moet ook investeren in de mensen die het dichtst bij ons staan. In tijd, aandacht en ruimte om voor elkaar te zorgen. En dat brengt mij terug bij de veerkracht van de samenleving, die tweede schil. Willen we investeren in de veerkracht van onze samenleving, dan moeten we op zoek gaan naar de zwakke plekken in sociale structuren. En ik zie hier ook weer drie kansen. Mijn eerste voorstel gaat over verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Ik merk wel eens dat er lacherig wordt gedaan, want oh, daar heb je het CDA weer met een pleidooi voor vereniging en vrijwilligerswerk. Maar laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak doen u en ik wel eens wat voor een ander zonder dat we daar zelf beter van worden? En het blijft frustrerend om steeds te moeten vechten voor investeringen in verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Alsof dat een luxe is waar je makkelijk op kunt bezuinigen als het economisch tegenzit. Juist daar ontstaat een sterke samenleving. Verenigingen en initiatieven helpen eenzaamheid bestrijden. Ze zorgen dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen en minder snel afhaken. En niet alles wat waardevol is, past netjes in het rekenmodel van het CPB. Het vraagt om politieke moed om verder te kijken dan wat direct in euro's is uit te drukken. En daarom moeten we blijven investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In wijken met een sterke sociale cohesie zijn mensen veerkrachtiger. En die verbondenheid ontstaat als mensen elkaar ontmoeten op straat en in de wijk. We kunnen nog een stap verder gaan. In het Verenigd Koninkrijk krijgen kwetsbare wijken, dankzij het Big Local Community Empowerment Initiative, 10 jaar lang, ieder jaar £1 miljoen. Bewoners bepaalden zelf waar dat geld naartoe ging. Een buurthuis, een sportveld, meer groen in de wijk of een jeugdclub. En de resultaten zijn hoopgevend. Minder armoede, criminaliteit, werkloosheid, vandalisme en kinderarmoede. Maar meer trots op de wijk, meer sociale cohesie en economische activiteit. En waarom zouden we dat niet in Nederland ook doen? En ik stel voor dat we beginnen met 100 wijkdeals. 100 wijken krijgen voor 10 jaar €1 miljoen om hun gemeenschap sterker te maken. Niet Den Haag bepaalt of dat geld naar een buurthuis, sportveld, groenvoorziening of jeugdclub gaat. De mensen die er wonen zelf. Zonder administratieve rompslomp, maar juist door voor 10 jaar vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Het tweede voorstel is de manier waarop we de samenleving betrekken bij onze nationale veiligheid. We hebben de afgelopen decennia verzuimd te investeren in defensie en dat halen we nu in. Maar weerbaarheid gaat verder dan defensie alleen. Je bent alleen weerbaar als je dat samen bent. Polen laat zien hoe dat kan. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict. Burgers worden getraind in eerste hulpverlening, overleven in het bos en cyberveiligheid. En daardoor is elke Pool in staat om 3 dagen voor de eigen veiligheid te zorgen, zo is de gedachte. In België leiden ze crisisvrijwilligers op die samen lokale teams vormen. Bij een overstroming, stroomstoring of andere crisis kunnen zij direct helpen en de professionele hulpdiensten ondersteunen. En ook wij kunnen meer doen. Een noodpakket op zolder is niet genoeg. Want wie helpt de buurman die slecht ter been is? Wie haalt medicijnen voor iemand die zelf niet naar buiten kan? Daar zijn u en ik voor nodig. En daarom zou ik graag zien dat wij ook mensen de kans geven een cursus Nederland voorbereid te volgen. Leer reanimeren. Leer wat je moet doen als de stroom dagenlang uitvalt. Leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of cyberaanval. Daarna kun je vrijwillig aangesloten blijven bij een lokale of nationale reserve. En zo bouwen we stap voor stap aan een moderne vorm van burgerbescherming. Mensen die weten wat ze moeten doen en klaarstaan voor elkaar als het erop aankomt. En als we het over sterke gemeenschappen hebben, moeten we het ook over integratie hebben. Ook hier kan de samenleving veel doen wat de overheid eigenlijk niet goed kan. Ja,
We moeten eisen stellen aan taal en aan werk. En dankzij dit kabinet mogen nieuwkomers dat straks sneller dan voorheen. Maar zonder ondersteuning lukt het vaak niet. In Os laten ze zien dat het wel kan. Thuis in Os is een vluchtelingenopvang voor 500 asielzoekers en wordt gerund door 30 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. Zij helpen nieuwkomers met de taal, brengen hen in contact met lokale werkgevers en zorgen dat zij meedoen aan activiteiten in de buurt. Zo krijgen mensen niet alleen onderdak, maar ook een plek in de gemeenschap. Die aanpak werkt, er zijn minder incidenten, de kosten zijn lager en er is meer draagvlak in de buurt. En dat is de les van Os. Integratie werkt beter als je de gemeenschap zelf ruimte en verantwoordelijkheid geeft. En in Os laten ze zien dat asielopvang geen onderwerp hoeft te zijn waarmee politici aan de haal gaan om te polariseren. Thuis in Os laat zien hoe de asielopvang er in de toekomst uit kan zien. En wat mij betreft maken we deze aanpak de blauwdruk voor de rest van Nederland. En vragen we het COA wat er nodig is om deze aanpak breder in Nederland toe te passen. We zullen ook moeten investeren in een veerkrachtige economie. De Nederlandse economie is sterk en kan tegen een stootje. Tegelijkertijd staat ze ook onder druk door praktische problemen, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet, lange vergunningsprocedures en het stikstofprobleem. In drie richtingen, opnieuw, kunnen we de veerkracht van de economie versterken. Mijn eerste voorstel, investeer steviger in de economie van morgen. Het kabinet zet stappen om knelpunten op te lossen en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Maar wat mij betreft is dat nog niet goed genoeg. Als we nu niet investeren, betalen we daar vaak later een hogere prijs voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gericht investeren in infrastructuur, een schonere industrie en aan nieuwe technologie. En de rapporten van Wenning, Draghi, Letta, ze wijzen allemaal dezelfde kant op. Nederland en Europa moeten sneller en gerichter investeren. Laten we die positieve woorden van al die rapporten omzetten in actie. En wat mij betreft leggen we de lat hoger dan nu. Want als Nederland hebben we goede kaarten in handen. In Wageningen werken we aan de toekomst van ons voedselsysteem. In Delft lopen we voorop met kwantumtechnologie. In Leiden werken onderzoekers aan medische doorbraken. En daar moeten we ons op focussen. Investeren in de technologieën waarin Nederland echt het verschil kan maken. En soms moet de overheid zelf risico durven nemen als de markt dat niet doet. En daarom is het zo belangrijk dat er snel een stevige nationale investeringsinstelling komt. En dat geldt ook voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Hiermee kunnen we een extra push geven aan de nieuwe economie in Nederland. Dat betekent ook dat we moeten kiezen in schaarste, ten tweede. Want dat is moeilijk, want iets wel doen betekent ook iets niet doen. En dat geldt ook voor de discussie over arbeidsmigratie. Het kabinet heeft afgesproken de asielwetten aan te scherpen om meer grip op asielmigratie te krijgen. Nu wordt het ook hoog tijd om de beloften die gedaan zijn om arbeidsmigratie te beheersen concreet te maken. Want we lopen anders het risico dat het ook deze kabinetsperiode vooral zou gaan over asielmigratie, maar dat we die andere moeilijke discussie niet voeren. En wat het CDA betreft voeren we die discussie wel. Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze economie, maar we moeten selectiever zijn. Soms zijn de kosten voor buurten, woningen, zorg en voorzieningen groter dan de economische opbrengst. En dan moeten we durven zeggen, dat willen we minder. En dus zullen we ook selectiever moeten worden. Met betere arbeidsvoorwaarden, strengere eisen voor uitzendbureaus, door bindende afspraken te maken met sectoren om laagbetaalde arbeidsmigratie terug te dringen. En met bijvoorbeeld een vakkrachtenregeling om gericht toptalent naar Nederland te halen. Zo houden we ruimte voor arbeidsmigratie die echt bijdraagt aan onze economie. En remmen we vormen die vooral extra druk leggen op onze samenleving. De derde keuze voor een veerkrachtige economie gaat over de economische ongelijkheid. Te grote verschillen kunnen het vertrouwen in elkaar en in onze democratie aantasten. En als christendemocraat vind ik dat hard werken, sparen en ondernemen moet lonen. Maar het mag niet steeds meer uitmaken in welk gezin je geboren wordt. Het Centraal Planbureau die waarschuwt dat de economische verschillen tussen huishoudens toenemen. De inkomens
ongelijkheid in Nederland is relatief laag. Tegelijkertijd zijn hoge inkomens er de afgelopen jaren meer op vooruit gegaan dan de middenklasse. Huizen zijn de afgelopen jaren veel meer waard geworden. En dat is goed nieuws voor mensen die al een huis hebben. Voor huurders en starters wordt de stap naar een koopwoning juist groter. En ook zien we dat steeds meer vermogen in box 2 terechtkomt. Dat is goed nieuws als ondernemers dat geld gebruiken om te investeren. Maar box 2 is niet bedoeld als fiscaal aantrekkelijke plek om privévermogen te beleggen. Daarnaast wordt ook steeds meer vermogen via erfenis en schenkingen doorgegeven aan de volgende generatie. En we zien de komende jaren een golf aan erfenissen op de samenleving afkomen. Zo ontstaat, als we niet uitkijken, een nieuwe scheidslijn. Tussen jongeren die hulp krijgen bij hun eerste huis en jongeren die alles zelf moeten opbouwen. Als christendemocraat moedig ik mensen aan om voor hun kinderen te sparen. En ik wil dat ondernemerschap en hard werken wordt beloond. Maar daar hoort ook solidariteit bij. Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven. Als we het over de economie hebben, wil ik ook nog kort stilstaan bij de polder. Ik geloof in overleg tussen overheid, werkgevers en vakbonden. In een verdeeld politiek landschap kan de polder helpen om samen tot oplossingen te komen. Dat heeft ons ver gebracht. Het hoort bij onze Rijnlandse traditie, waarin overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers altijd onze kracht is geweest. En ook de komende jaren is die samenwerking cruciaal. Aan tafel zitten en invloed hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Ook voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel en de modernisering daarvan. Verantwoordelijkheid nemen getuigt van leiderschap. En daarom verwacht ik van vakbonden dat zij helpen voorkomen dat straks 1 miljoen mensen ziek thuis zitten. En wat het CDA betreft versterken we de rol van de sociale partners door meer cao's af te sluiten en een stelsel van werknemersverzekeringen uit te werken waar zij ook zeggenschap over hebben. Beste mensen, ik heb u zojuist verteld over de keuzes die we kunnen maken voor een veerkrachtige samenleving en economie. Maar met 18 zetels en een minderheidskabinet is het niet vanzelfsprekend dat al die plannen er ook komen. En daarom moeten we het ook hebben over de veerkracht van de politiek zelf. Misschien is dat wel onze belangrijkste opdracht. Want snel opeenvolgende verkiezingen en steeds wisselend beleid zijn fnuikend voor ons land, voor het vertrouwen van mensen in de politiek en voor onze economie. We komen, als we niet uitkijken, in een spiraal terecht waarvan het eindpunt chaos is. Een veerkrachtig politiek systeem moet een antwoord bieden op de versnippering van het politieke landschap. En een minderheidscoalitie kan een antwoord zijn. Regelmatig vragen journalisten aan mij: als je het nu over zou moeten doen, zou je dan nog steeds in een minderheidscoalitie zijn gestapt? En mijn antwoord is ja. Ik geloof dat een minderheidscoalitie kan werken. Maar een minderheidscoalitie zal alleen lukken als alle politieke partijen, coalitie en oppositie, het gedrag laten zien dat bij een minderheidskabinet past. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in een gefragmenteerd politiek landschap, en ik zie dat niet zomaar veranderen de komende jaren, een minderheidscoalitie vaker nodig zal zijn. Dus laten we er proberen maar zo goed mogelijk in te worden. Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten en andersom.
Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd. Ik verwacht van het kabinet dat zij de komende weken voortvarend in gesprek gaat met partijen in het parlement om tot brede steun te komen in de Tweede en Eerste Kamer. En zoals ik eerder opmerkte, maak ik me zorgen over de opkomst van populistische politiek. Populistische politiek maakt gebruik van de donkere kant in onze menselijke natuur. Kerkvader Augustinus schreef al dat de mens een wezen is dat zich ergens tussen het dier en de engel bevindt. En politici kunnen een beroep doen op allebei. Het is veel eenvoudiger voor een politicus om angst, boosheid en wanhoop aan te spreken. Veel eenvoudiger dan hoop, solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef. En elke politicus komt in de verleiding om die makkelijke weg te kiezen. Woede over aangedaan onrecht. Haat tegenover mensen die anders zijn. Ressentiment, omdat je het gevoel hebt achtergesteld te worden. Angst voor een wereld die te onvoorspelbaar, onveilig is geworden. De wil om te heersen over anderen. Het zijn donkere passies die ons allemaal niet vreemd zijn. En die ook makkelijk bespeelbaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we deze verleiding niet moeten aangaan. We moeten die weerstaan. Vuur bestrijd je niet met vuur. En politieke leiders die een samenleving echt verder willen brengen, die spreken juist de beste motieven van mensen aan. Ze schetsen een geloofwaardig perspectief en laten met concrete resultaten zien dat vooruitgang mogelijk is. Wie het stadhuis van Maastricht bezoekt en in de centrale hal naar boven kijkt, die ziet de klassieke deugden. Moed, rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. Die deugden hebben we ook nu nodig. Ze zijn denk ik een waardevol kompas om onze politieke cultuur te verbeteren. De deugd van de moed vraagt om het midden tussen roekeloosheid en lafheid. Het vraagt om moed om politieke keuzes te maken die nodig zijn, maar niet door iedereen worden toegejuicht. De deugd van de rechtvaardigheid is altijd gericht op het recht doen aan de samenleving als gemeenschap. De deugd van rechtvaardigheid zet de menselijke waardigheid in het centrum van alle politieke overwegingen. De deugd van de wijsheid helpt ons te doen niet wat slim of handig is, maar wat wijs is. Wijsheid is het vermogen om verstandig te handelen met het oog op het belang van de hele gemeenschap. En de deugd van de gematigdheid draait om zelfbeheersing en matiging in het politieke bedrijf. Het voorkomt heigerigheid, snel willen scoren, te grote woorden gebruiken. En ook in de Tweede Kamer kunnen we daar werk van maken. En daarom blijf ik pleiten voor minder moties en een motiequotum. En ook moeten we snijden in het aantal spoeddebatten en ons richten op goede wetgeving. En we zullen als fractie ook hier met voorstellen komen. Ik zie het als een grote opdracht om te bouwen aan een veerkrachtig politiek systeem. Om het vertrouwen in de democratie te versterken. En door samenwerking vooruitgang mogelijk te maken. Dames en heren, ik ga afronden. Aan het begin van deze avond vertelde ik u over John Davidson. Over een jongen van wie de wereld steeds kleiner werd. Totdat andere mensen hem zagen. John leerde daardoor niet alleen omgaan met tegenslag. Hij kon uiteindelijk zelf ook weer van betekenis worden. Voor anderen. En dat is misschien de belangrijkste les van deze avond. Veerkracht ontstaat niet als ieder mens zichzelf weet te redden. Veerkracht ontstaat als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor buurten en gemeenschappen, dat geldt voor heel Nederland. Daarom willen we investeren in jongeren en families, in buurten en verenigingen, in een eerlijke en sterke economie en in politiek die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt, problemen oplost. Maar de overheid kan een veerkrachtige samenleving niet voor ons maken. Dat doen we uiteindelijk zelf. Als ouders, als buur, als ondernemer, als leraar of als vrijwilliger. Door naar elkaar om te kijken, door verantwoordelijkheid te nemen en door iets
door te willen geven dat groter is dan onszelf. En er is genoeg om ons zorgen over te maken. Maar zorg hoeft geen cynisme te worden. En tegenwind hoeft niet te betekenen dat we achteruit gaan. Ik geloof dat een sterker en beter Nederland voor ons ligt. Een land waar jonge mensen iets kunnen opbouwen. Waar hard werken loont. En mensen ruimte krijgen om initiatief te nemen. Waar goede zorg beschikbaar blijft als je ouder wordt. Waar we van mening kunnen verschillen zonder elkaar los te laten. Waar we weten wat ons bindt en met vertrouwen kijken naar wat voor ons ligt. Een land waar we samen trots op kunnen zijn. En dat we sterker doorgeven aan onze kinderen dan we het zelf hebben ontvangen. Dat Nederland komt er niet vanzelf. Het vraagt iets van de politiek, maar het vraagt ook iets van u en van mij. Dat we niet alleen vragen wat Nederland voor ons doet, maar ook wat wij voor Nederland en voor elkaar kunnen doen. Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen. Dank u wel.

0: Thank you.
1: Ja, dankjewel Henry voor je verhaal. Ik heb even meegedurfd. 48 keer veerkracht kwam erin voor. En dat ging over mij, dat ging over jou. Dat ging over eigenlijk iedereen in deze zaal. Het ging over hier buiten. Maar het gaat ook over deze coalitie. En hoe staat het nou met die veerkracht van die coalitie als je zo'n moeilijk proces hebt afgelopen weekend?
2: Nou ja, misschien moet je zeggen dat veerkracht groeit. En dat veerkracht groeit door tegenslag. Dus dan zijn we goed bezig met groeien.
1: Dus er is groei. Ik hoorde je ook zeggen, een minderheidskabinet, ik zou er zo weer instappen. Het is een vorm waar we aan moeten wennen in Nederland. Die vaker gaat voorkomen. Je ziet hem niet verdwijnen. Dus nou ja, goed nieuws. Je zou weer in een minderheidskabinet stappen. Is dat ook met dezelfde partners die er nu in zitten?
2: Dan zeg ik, dan gaan de eerste verkiezingen plaatsvinden. En dan zullen we eerst even zien hoe de verdeling dan is. Ik zeg niet dat ik makkelijk in een minderheidscoalitie stap. Daar is echt goed over nagedacht en was ook niet de eerste optie. Ik heb steeds destijds gezegd, mijn voorkeur heeft een meerderheidsvariant. Maar als dat niet lukt, geloof ik ook echt dat een minderheidscoalitie kan werken. En dat komt ook vanuit het geloof dat ik denk dat we dit veel vaker nodig gaan hebben. En ik denk absoluut niet dat het makkelijk is. Het is een unicum. En dat wij niet meteen een cultuur hebben waarin dat lukt, dat denk ik ook. En daarnaast, we zullen gewoon uiteindelijk allemaal hoofdrolspelers moeten zien te vinden en moeten zijn die er zelf ook in gedrag ook vorm aan geven. En dat is wel echt iets wat we moeten leren. Want wat je nu zou kunnen zeggen is dat de coalitie misschien iets te veel met zichzelf bezig is geweest. En dan eigenlijk vergeet om goed te luisteren naar wat bijvoorbeeld de oppositie van ons vraagt en dat het ook te laat doet. Hè. Dus je ziet nu ook dat het proces vrij laat op gang is gekomen. Nou, ik vind dat een les. We moeten sneller, denk ik, de blik naar buiten gooien en ophalen wat er ook bij oppositiepartijen leeft. En tegelijkertijd moeten we het ook niet te makkelijk over doen. Een coalitie is sowieso ingewikkeld. Het zijn altijd verschillende politieke partijen met totaal verschillende visies op wat het goede leven is. Ook in deze coalitie zijn echt gewoon grote politieke verschillen. Nou ja, en vervolgens heb je altijd te maken eigenlijk met een dubbele beweging. Dat is ook wat je deze week ziet. Die dubbele beweging is altijd, kunnen we het met elkaar erover eens worden wat we moeten doen? En vervolgens ook, kunnen we dat in een uitnodiging naar de oppositie neerleggen? En dat is een dubbele beweging die dus ook twee keer zoveel tijd en energie kost. En dus ook twee keer zo moeilijk is. En dat dat niet gelijk goed gaat, daar ga ik vanuit. Ik hoop wel dat we in staat zijn te leren. En dat de fouten die wij onherroepelijk maken, en die zal ik ook maken, dat er enige mildheid voor is. Want ik geloof wel echt, volgens mij zit niemand in Nederland te wachten op politieke chaos. En hebben we allemaal erg de behoefte aan een kabinet wat er even wat langere tijd zit en een aantal problemen gewoon oplost. En ik wil heel graag dat deze coalitie dat is. Maar wel een coalitie die ook de geest van een minderheidscoalitie ook echt laat zien. He, dus ook niet een gesloten bolwerk is, maar ook echt luistert naar de wensen in het parlement. En ik denk dat dat kan.
1: Ja, en voor we naar de zaal gaan, die ook staat popelen om vragen te stellen. Je schetst in je verhaal ook dat beeld, de angst eigenlijk, dat radicaal rechts, niet alleen hier, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de macht over gaat nemen. En net in je antwoord heb je het over de chaos die dan zou heersen. Dat zei je ook in je verhaal. Maar wat is eigenlijk het verschil in chaos die ik herken van het kabinet Schoof, dat, zoals je net zegt, ook naar binnen was gekeerd, veel met zichzelf bezig, een rommelig proces had, tussen die van het minderheidskabinet Jetten?
2: Kijk, lieve mensen, Victor is, als hij in de kamer rondloopt, echt een veel aardigere jongen dan nu op het podium. Ik denk dan aan de slingerbeweging van Tom van der Meer. Ik denk dat hij dat goed ziet. Hè. Dus hij zegt, het lukt middenpartijen niet altijd die bestuurlijke partijen te zijn die resultaten leveren. Daar komt onvrede over. En dan gaan mensen naar radicale partijen. Die leveren weer niet en dan komt die slingerbeweging weer terug. Zijn analyse is dat je dus moet uitkijken dat die slingerbeweging steeds groter wordt en ook naar steeds radicalere partijen toe gaat. Kijk, de vraag die ik mezelf steeds gesteld heb, en dat is ook eigenlijk wel waar Mark over sprak, van in hoeverre sluipt dat gedachtegoed, dat toch wel wat populistisch gedachtegoed, ook in de centrumpartijen zelf. Want het is best wel aanlokkelijk om zelf toch ook iets te veel de peilingen te bekijken. En standpunten in te nemen waarvan je weet dat ze aantrekkelijk worden gevonden. De makkelijke boodschap is altijd wel wat aantrekkelijker dan de moeilijke boodschap. En ik ga ook heel eerlijk zijn. Op het moment dat je van 5 naar 18 gaat, euforie. Daarna, de dag daarna is dat natuurlijk weg. Want dan moet je heel hard gaan werken met z'n allen. Overigens wel met een fantastische fractie. Maar het is heel hard werken. En natuurlijk doet het je wat als politicus. Als je vervolgens ziet dat de kritiek komt. Dat de peilingen omlaag gaan. Ik kan zeggen, ik kijk nooit naar peilingen. Nou, ik doe het heel stiekem af en toe wel. En natuurlijk vindt een politicus dat niet leuk. Omdat je denkt, ja, ik probeer nu wel verantwoordelijkheid te nemen. En die route van verantwoordelijkheid nemen, het bestuur vormen, is gewoon echt veel ingewikkelder en levert niet altijd de populariteitsprijs op. Maar toch denk ik, en ook dat is een gedachte die ik veel de afgelopen dagen met Bart van der Brink, als we lang aan het onderhandelen waren, tegen elkaar zeiden van, ja, wat willen we nu bereiken? Is dat dan iets wat ons straks de meeste populariteit oplevert? Of is dat iets waar je, als je 's avonds voor de spiegel staat, van en denkt, ik heb gevochten voor datgene wat we echt goed vonden. Dat, waarvan we intrinsiek overtuigd waren dat dat goed was om te doen. En dan moet het, vind ik, niet uitmaken hoeveel zetels je daaraan overhoudt. Het heeft ons als partij heel veel ontspanning gebracht. Om niet meer een doel te hebben voor hoeveel zetels wij wilden halen. We hebben steeds gezegd, en het is een beetje sleets, maar het is wel hoe wij denken. Je wilt de beste versie van het CDA neerleggen. Het aantal zetels is een resultaat. Als het er 10 zijn, maar wij denken het beste verhaal te hebben neergelegd, zijn wij trots op die 10. Als wij de 30 hebben, maar eigenlijk denken we hebben onszelf een beetje verloochend, zou ik er niet trots op zijn.
1: Ik ga je niet kunnen beloven dat de vragen uit de zaal aardiger zijn dan die van mij, maar we kunnen het proberen.
2: Ik heb mijn hele fractie hier neergezet.
1: Ja, dat scheelt. Die slaan we dus over. Wie een vraag heeft, kan gaan staan. Houd alsjeblieft kort in één zin een vraag. Ik zie daar al iemand staan.
0: Ja, goeie avond, meneer Bonnebal. Ik wilde een korte vraag stellen, maar u maakt me eerlijk gezegd best wel moeilijk. Ik heb u horen zeggen, ik heb vorig jaar meneer Wennink horen zeggen dat hij tegen nationale koppen was. En u stelt een nationale kop voor social media bij pubers, waarvan we weten dat ze sowieso niet zo goed luisteren. Dus ik wilde daar eigenlijk de vraag over stellen. Vervolgens heb ik ook een oud klasgenoot van u gesproken over problemen die we in Nederland echt moeten oplossen. Die zit hiernaast trouwens.
1: Nog even kiezen wat de vraag is, alsjeblieft.
0: Die vraag. Ik sprak van het weekend een docent in Weert die uitlegt dat buschauffeurs niet bij een bushalte wilden stoppen.
1: Sorry meneer, maar wat is nu de vraag alsjeblieft?
0: De meest prangende vraag is toch echt over ondernemers. Want u wilt box 2 voor aanmerkelijk belang aanpakken. En dan vraag ik me af, we willen dat Nederland meer investeert in bedrijvigheid, meer werknemers, de gezinnen achter die werkgevers.
2: Zou ik daar nog antwoord op de, ja, en met name het laatste stukje?
0: U wilt die over aanpakken. Dus ja, moeten we niet betere keuzes maken?
1: Ja. Betere keuzes voor de economie.
2: Nou, misschien even over dat laatste stukje. Mijn collega Inge van Dijk zegt altijd, en dat drukt het denk ik goed uit. Je wil als partij wil je het ondernemen stimuleren. Maar het zijn van ondernemer is aan zich niet de reden om dat te stimuleren. Je wil het ondernemen stimuleren. Dus dat is ook de discussie over box 2 voor de zaal. Dit wordt veel te complex, dus ik ga het kort houden. Maar er zijn voorbeelden waarin bijvoorbeeld het eigen vermogen wordt gebruikt voor allerlei privédoeleinden. Daar is het niet voor bedoeld. Ik zeg niet dat ondernemers dat massaal doen. Maar we weten dat sommige fiscale constructies daar wel toe leiden. Nou, dan vind ik het helemaal niet gek dat als wij als politiek zeggen dat je daar bijvoorbeeld op dat excessief lenen, dat je daar een beetje een rem op zet. Het heeft niks met het beknotten van ondernemers te maken. Sterker nog, ik denk dat je regelingen eigenlijk efficiënter maakt en ja, maatschappelijk geld beter allokeert en dus ook de economie meer stimuleert.
1: Wie heeft er nog meer een vraag? Zie daar, ook aan de zijkant.
3: Ja, in je kritiek op de huidige situatie en je pleidooi voor de toekomst hoor ik een afzetten tegen het neoliberalisme van de afgelopen decennia terug. Ik ben benieuwd of je dat ook zo ziet. En zo ja, Wat voor stempel zou je dan drukken op wat jij voorstaat?
2: Ja, als dit is een prachtige vraag, want die kan ik dus 20 minuten.
1: Nu krijgen we weer dat college van hou hem toch ook zelf beperkt in de antwoorden.
2: Nou, ik heb een keer een fout gemaakt door toen het over neoliberalisme ging, een keer iets te zeggen over een van de kabinetten Lubbers. Maar toen had ik iets gezegd over dat misschien ook wel iets te neoliberaal was. Toen kreeg ik vrij snel een mailtje van Onno Ruding. En die zei, dit moet jij niet zomaar te snel zeggen. Want de staatsschuld destijds liep op, maar niks, 12%. Het begrotingstekort liep. Dus dat was volledig uit het lood. Dus hij zei, we waren iets aan het orde op zaken stellen. Je moet niet iets zomaar neoliberalisme noemen als het dat niet echt is. He, dus als het volledig door Den El uit de hand was laten lopen. Dat is ook logisch dat zo'n kabinet dan ingrijpt. Dus ik vind neoliberalisme is wel snel een etiket wat overal opgeplakt wordt voor iemand die kritisch is op de markt. In mijn optiek is het dat het marktdenken in allerlei sectoren sijpelt die daar niet horen. Neem bijvoorbeeld de zorg. Ja, dus als er allerlei zorgcowboys op de markt actief worden die helemaal niet begaan zijn met zorg, maar gewoon de makkelijkste zorg ergens uitpakken, daarmee cashen en vervolgens zo'n bedrijf weer net zo makkelijk naar een private equity bedrijf brengen. Ja, dat is dat soort type bedrijven. Ja, dan moet je denk ik de vraag stellen of dat een markt zou moeten zijn. Ja. En dat zou neoliberaal denken kunnen zijn.
1: En dat zit verder ook in lezing, want je hebt het over afscheid nemen van het dominante liberale mensbeeld. Nou, succes met twee liberale coalitiepartners.
2: Zeker. Ja, dus daar hebben we, ik kan u vertellen, tijdens de discussie die we hadden op de Zwaluwenberg in de formatie, hadden we daar bij het haardvuur vrij pittige discussies over dat mensbeeld. En in dit kabinet delen wij een heel aantal dingen. Namelijk gewoon de grote problemen waar Nederland voor staat en die we samen willen oplossen. Maar we doen dat wel vanuit verschillende mensbeelden. En soms kan dat dus inderdaad leiden ook tot hele verschillende politieke inzichten en ook politieke conflicten tussen deze drie partijen. En ik zou zeggen, wend eraan. Ik denk dat het heel goed is dat het politieke conflict ook in het midden zichtbaar wordt. Laten we vooral niet drie partijen worden die als een soort grijze brei bij elkaar zitten. Het politieke conflict mag ook in het midden zitten. En wij zijn inderdaad geen liberale partij. We hebben geen individueel mensbeeld. Wij zijn meer betrokken op de gemeenschap. En inderdaad, we zitten met twee partijen die zelfontplooiing, authenticiteit belangrijker vinden. Nou, dat vinden wij heerlijk om ons daar tegen af te zetten. Zoals nu.
1: Ik zie daar nog een vraag. Hou het kort, dan kunnen we er nog een paar doen.
4: Ook namens mijn eigen kinderen dan de vraag. Welke vrijheden die ze dan nu zouden hebben, zou u willen inperken? Dit vanuit een liberaal oogpunt gevraagd. He, dus als u stelt, het moet dus minder individualistisch, minder ontplooiingsmogelijkheden. Ik zou ze nog veel meer ontplooiingsmogelijkheden toewensen. Welke beperkingen zou u willen aanbrengen?
2: Ja, dan moet ik me daar zelf denk ik beter uitdrukken. Ik wil niet beperkingen opleggen. Ik denk alleen dat we, als je mensen leert dat zij volledig vrij zijn, maar je vertelt ze er niet bij tegen welke morele horizon dat dan plaatsvindt. En dat zij ook bijvoorbeeld als burger iets verplicht zijn ten opzichte van de gemeenschap, dan gaan mensen zweven. En dus als mensen niet geworteld zijn, ja, wat leer je ze dan bij? Ik vind dat opvoeden is ook opvoeden in een morele wereld. Zodat zin en vrijheid en verantwoordelijkheid worden dan betekenisvolle begrippen. En ik vind het eerlijk gezegd heel onbarmhartig dat wij tegen heel veel van onze jongeren zeggen dat ze volledig zichzelf kunnen ontplooien. Dat ze volledig vrij zijn. Dat alles mogelijk is. En dan blijkt dat dat niet altijd zo is. Want mensen hebben beperkingen. Ik heb beperkingen. Jongeren lopen tegen hun eigen grenzen soms aan. Tegen de maakbaarheid van de wereld. Door tegenslagen die ze ontmoeten. Dus ik denk dat als je als samenleving zo de nadruk legt op die vrijheden, dan kan je ook ze een mensbeeld meegeven wat eigenlijk onbarmhartig is. En daar ben ik wel eens bang voor. Ik denk dat een deel van de mentale crisis soms ook daarmee te maken heeft dat we ze zo'n last opleggen. Je moet jezelf ontplooien. Je moet jezelf maken. En ik denk, dat zouden we wat minder moeten doen. En dan worden denk ik onze jongeren een stuk gelukkiger.
1: Als we ook de antwoorden iets kort houden, gaan we nog twee vragen doen.
5: Dank u wel voor de lezing. U begon net het verhaal met het... nou, we hebben het over de zorgcowboys gehad. We hebben het gehad over de... ik ben het even kwijt. Maar ik vond het heel mooi dat u ook vanuit de christendemocratische achtergrond natuurlijk naar de deugd ging en wat daarmee te maken heeft. En ook de antwoorden die net gegeven werden, die haken daar mooi op in. Maar als ik het heel bot zeg, is de deugd niet dood? En zo ja, wat kunnen we eraan doen om die deugd ook weer bij te brengen? Want we zitten toch met die zorgcowboys bijvoorbeeld op een situatie waar mensen niet zien wat dat doet met de rest van de samenleving en de bredere context daaromheen.
1: Poeh. Is de deugd dood? Een kort antwoord.
2: Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat deugden... dat je die kunt leren, dat je die kunt koesteren. Maar ik denk dat heel veel mensen zelf die deugd al heel vaak beoefenen. Ik zie heel veel mensen die de deugd van de matigheid zelf al beoefenen. En dat is niet iets wat je uit een boekje leert. Dat is iets wat je moet doen. Deugden zijn een spier die je traint, wordt wel eens gezegd. En ik denk dat we dat met elkaar dus moeten doen. En dat we elkaar ook daarbij moeten helpen. Daar zijn, denk ik, gemeenschappen ontzettend belangrijk voor.
1: Nou, dat was toch een fijn kort antwoord. Dan hebben we nog een laatste vraag.
6: Ja, ik ben Imker en ik hoor u zeggen over dier en engel, dat daar iets tussenin zit. Volgens mij kunnen wij van dieren niet heel veel leren. En vooral van dieren die in een samenleving zitten, zoals bijen of mieren. Even een gekke vraag hoor, maar...
2: Nou, het is wel een goede
6: vraag. Ik heb er veel ervaring mee, met die dieren.
2: Nou, ik heb wat mensen die dan meelezen met mijn lezing en daar in rood en allerlei kleuren allemaal dingen bij schrijven en verbeteren. En een van de opmerkingen was, ja, doe je het dier niet tekort? Had ik daar niet een betere term voor moeten bedenken? Maar ja, ik vond het wel heel fijn om ook in deze lezing voor deze zaal met een orgel om ook een keer Augustinus te kunnen citeren.
1: Heel veel dank voor je antwoorden.
2: Nee, ook dank.
1: Dan komt Hella, onze hoofdredacteur, nog één keer het podium op.
7: Om eigenlijk af te sluiten. Ik ben heel blij dat het, nogmaals, ik begon er de avond mee, maar dat het lukte om er te zijn. Een inspirerend verhaal. Ik denk dat ook voor EW het afzetten tegen het liberalisme, dat vinden wij best even slikken. Wij zijn eigenlijk heel dol op al die individuele vrijheden. Maar het is veel food for thought en... ik zou zeggen, geef meneer Bontebouw een warm applaus. Dank je wel.

0: Meneer Jetten, hoe ziet het eruit?
1: Ja, wij hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
0: En wilt u straks steun van links of van rechts?
1: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen in onze veiligheid, in onze economie, in het aanjagen van de woningbouw. Dus echt een breed verhaal voor Nederland.
0: Maar brede steun hebben de oppositiepartijen nu al meerdere keren gezegd dat zij dat niet zien zitten. Heeft u dat ook gehoord?
1: Zeker. Kijk, oppositiepartijen hoeven ook absoluut niet met elkaar een akkoord te sluiten. Wij willen graag op een aantal thema's de stilstand in Nederland doorbreken. En we denken dat dat kan met deze ambitieuze begroting. We gaan de komende weken ons best doen om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren.
0: Is het nog steeds een lakmoesproef voor het minderheidskabinet? Hoe vindt u dat het gaat?
1: Nou, we hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden als je op een paar grote thema's ook echt de doorbraak voor elkaar wil krijgen.
2: Ja, meneer Jetten, het doel was een brede steun vinden bij de oppositie. Maar de afgelopen dagen hebben wij de oppositie niet gezien. U was vooral onderling in discussie. Wat is daar nou gebeurd die afgelopen dagen? Wat maakt het zo moeilijk?
1: Het had wat meer denk- en rekenwerk in zich om dus op al die thema's te kijken. Hoe
2: alleen
1: kun je
2: denken en rekenwerk?
1: Ja, nou, en dat, af en toe zit er een beetje wrijving bij, maar dat geeft ook meer glans aan zo'n begroting. We hebben nu echt een pakket liggen waarvan we overtuigd zijn dat we echt kunnen laten zien. We hebben goed geluisterd naar kritiek die er was op het coalitieakkoord, op een aantal ideeën die zijn aangedragen. En nu aan ons om vanaf Prinsjesdag van links tot rechts die steun dan ook te verkrijgen.
2: Ja, want is dat ook het moment dat het proces verder gaat? Of gaat u ook met oppositiepartijen in gesprek tussen nu en Prinsjesdag?
1: Nou, de stukken die we net in de ministerraad hebben vastgesteld worden met Prinsjesdag met heel Nederland gedeeld. Dat geldt ook dat dat in één keer voor iedereen openbaar wordt. We zullen natuurlijk de komende weken ook weer gesprekken voeren met allerlei partijen hier in Politiek Den Haag, maar ook in de rest van het land, om hen uit te nodigen de komende tijd met ons mee te doen.
2: Ja, de afgelopen weken was voor de buitenwereld enigszins rommelig. Er waren verschillende tafels. Eerst met oppositie, die hoefde toen niet meer te komen. Hoe kijkt u nou zelf terug naar deze eerste begrotingstest van dit kabinet?
1: Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
2: Dus het doet precies als gepland?
1: Hadden we denk ik wat minder avonden met elkaar doorgebracht. Maar we zijn heel erg tevreden met het resultaat dat er nu ligt. Maar wel in de wetenschap dat dit niet het einde is. Dit is ons aanbod aan het parlement om goed zaken te doen voor Nederland.
3: U begon dit kabinet met de woorden nieuwe politiek. We gaan samenwerken, compromissen zoeken, over ego's heen stappen. Is dat wat u de afgelopen dagen hebt gezien?
1: Dat gaan we ook laten zien met de begroting die voor ligt. We hebben niet voor niks verschillende oppositiepartijen uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten. We hebben veel van hun ideeën ook echt kunnen inpassen in de begroting. En daarmee laten we ook zien dat we niet alleen maar voor ons eigen gelijk staan, maar graag willen samenwerken om mooie dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen.
3: Hoe dicht heeft u bij een kabinetsval gestaan?
1: Niet.
3: Is er ook niet gesmeekt, we moeten bij elkaar blijven?
1: Nou, kijk, dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. Dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
3: En wie heeft de wedstrijd gewonnen? Is dat D66 en CDA of de VVD?
1: Nou, ik denk dat het punt hier juist is dat wij vanuit het minderheidskabinet heel goed luisteren naar ideeën die door oppositiepartijen worden aangedragen. Maar soms ook door mede-overheden, door maatschappelijke organisaties. En dat je dus ook laat zien dat je een stap in hun richting kan
3: mooie
1: zetten.
3: Mooie woorden, maar wat houdt dat in?
1: Dat wij onze coalitieplannen op een aantal belangrijke thema's echt aanpassen om daarmee de hand te reiken naar anderen.
0: D66 en CDA wilden graag een handreiking voor pro. Daar ging het dit weekend ook grotendeels over. Welke handreiking heeft u gedaan?
1: Nou, je zult op Prinsjesdag zien welke stappen wij zetten op een aantal grote thema's. En zoals ik net ook al aangaf, we zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is. Dat mensen thuis vooral willen weten, wat doen de plannen voor mijn portemonnee? Komen er meer betaalbare huizen? Wordt dit land veiliger? En geven we ook een extra boost aan de economie?
0: Maar worden er bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel geveegd? Verdwijnen die?
1: U zult binnenkort zien welke bewegingen wij maken, maar we doen echt een aantal forse handreikingen.
4: In de komende weken al gaan onderhandelen met voor Prinsjesdag gaan onderhandelen met de oppositie verder over de begroting?
1: Nee, zoals ik net al zei, de plannen worden echt op Prinsjesdag in één keer met het hele land gedeeld. Maar we zullen, omdat we ook de afgelopen weken natuurlijk... U zult binnenkort zien welke bewegingen wij maken, maar we doen echt een aantal forse handreikingen.
4: In de komende weken al gaan onderhandelen met voor Prinsjesdag gaan onderhandelen met de oppositie verder over de begroting?
1: Nee, zoals ik net al zei, de plannen worden echt op Prinsjesdag in één keer met het hele land gedeeld. Maar we zullen, omdat we ook de afgelopen weken natuurlijk intensieve gesprekken hebben gehad...

0: En die zeggen, ja, wij willen dan wel, als gesprekken weer worden uitgenodigd, willen wij wel de stukken zien. Want anders weten wij niet waar wij over praten. Want het kabinet heeft nu iets besloten. En wij willen weten wat dat is voordat wij eventueel willen onderhandelen. Dus hoe denkt u daar dan over? Want dan willen zij dus de stukken zien.
1: Nou, er gelden gewoon hele strakke regels voor het delen van de stukken. Maar de dagen na Prinsjesdag zijn de algemene politieke beschouwingen. Daarna de financiële beschouwingen. Er is heel veel ruimte om met elkaar verder te praten, te onderhandelen en waar nodig nog plannen verder aan te passen.
0: Maar dus voor Prinsjesdag dan niet?
1: Nogmaals, als de vraag is, worden de stukken gedeeld? Zo werkt dat niet. Nu is het besluit in het kabinet gevallen en zal iedereen even tot Prinsjesdag moeten wachten.
2: Voor het middenreiskabinet is nieuw. Bent u tevreden?
1: Ik vind het wel echt verfrissend dat je in de zomermaanden niet alleen maar als coalitie druk bent met de begroting van volgend jaar, maar dat je ook echt veel ideeën bij anderen ophaalt. En het is dan straks ook aan de oppositie om te oordelen. Doe ik mee met al die doorbraken op die grote onderwerpen? Waar heb ik misschien nog plannen en suggesties om het nog verder aan te scherpen? Dan gaan we daar ook graag het debat over aan. En ik zal u nu de gelegenheid geven om de minister van Financiën te spreken.
3: Namelijk over dit punt. Want in een eerdere fase van dit proces zei u eigenlijk, ik wil in augustus plannen maken voor meerdere jaren. U zei ook, ik wil dat ja van die oppositie eigenlijk al krijgen voor vandaag. Dat is niet gelukt. Dan is het toch niet gegaan zoals u had gepland.
1: Nou, u zult in de begroting zien dat we echt voor de komende jaren hele duidelijke plannen neerzetten, inclusief de financiering die daarbij hoort. En natuurlijk is het mooi als je al voor Prinsjesdag weet. Jazeker. En daar ben ik ook blij met het inhoudelijke resultaat dat er ligt. Maar er is zeker ook nog werk met de oppositie te verzetten. Dat gaan we de komende weken gewoon doen.
4: Er is eigenlijk nog één vraag op dat punt. Hoeveel ruimte is er nu nog voor de oppositie om toch nog opnieuw aan deze begroting die met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen te gaan sleutelen?
1: En dan zeg ik ook als oud-Kamerlid, het parlement heeft altijd het hoogste woord. En zij bepalen uiteindelijk in november hoe de totale begroting eruit ziet.
4: Dus er is ruimte?
1: Absoluut. Dank jullie wel.
2: Meneer Heijnen, er ligt een begroting. Gaat u straks samenwerken met links of met rechts?
5: We hebben het belangrijk dat we intern in het kabinet nu een begroting hebben. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt en dan gaan we nu weer verder spreken.
2: Welke 10 partijen?
5: Er zijn heel veel partijen in het parlement. En ik zoek breed draagvlak van links tot rechts.
2: Wat is nou het verschil tussen wat u woensdag af had en nu?
5: Dat zult u zien. Met Prinsjesdag ziet u het eindresultaat. En alle tussenproducten, die zijn niet relevant. Het gaat om het resultaat.
4: U bent schor. Heeft u geschreeuwd?
5: Ik heb heel kort geslapen.
4: Heel kort geslapen. Ja. Want hoe gingen deze gesprekken? Aan het begin van dit kabinet waren het woorden nieuwe politiek, samenwerken, compromissen sluiten, over ego's heen stappen. Is dat precies hoe het is gegaan?
5: Ja.
4: Ja? Waarom duurde het dan zo lang?
5: Omdat het een hele ingewikkelde puzzel is. Dus nogmaals, we kijken niet alleen, kan je een begroting maken voor 3 partijen, maar kan je dat echt met meerdere partijen, kan je iets neerleggen waar iedereen in herkent. Er zijn natuurlijk gesprekken aan vooraf gegaan, hele zomer aan doorgewerkt. En we denken echt dat hier een hele goede basis ligt, goed voor Nederland, maar ook goed voor het parlement.
4: En dat duurde heel lang voordat de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66, dan wilden bewegen richting elkaar?
5: Dat hoort er altijd bij. De deadline was vandaag en die hebben we gehaald.
3: U zegt, wij komen oppositiepartijen tegemoet. Hè. Er zijn plannen aangepast. Zijn uw kaders wel overeind gebleven? Als het gaat om de financiën en ook de staatsschuld bijvoorbeeld?
5: Ja. Dus er ligt gewoon een nette begroting. Gewoon netjes gedekt.
3: Maar de vraag is of ook alle oppositiepartijen dat net zo net vinden als u?
5: Die staatsschuld is van ons allemaal. Dus dat denk ik wel. En het belangrijkste is, zitten de ambities erin voor Nederland? We hebben met z'n allen het gevoel, dit helpt Nederland verder. En kunnen we investeren in de zaken die we belangrijk vinden? Kunnen we hervormen in de zaken die we belangrijk vinden? Het zit allemaal in de begroting. En over 2 weken zult u het zien op Prinsjesdag.
3: Er liggen natuurlijk 2 eigenlijk eisen van oppositiepartijen op tafel die veel geld kosten. De sociale lasten, waar Pro het over had. En ook vermogen Box 3. 2 dingen die heel veel geld kosten. Kunt u echt hun allebei die kanten tevreden stellen met een beetje aan beide kanten? Of hoe heeft u dat aangepakt?
5: Ja, ik snap natuurlijk de vraag. Maar ze hebben echt even geduld moeten hebben tot Prinsjesdag.
3: Maar u verwacht wel dat zij, zowel links als rechts, daar zich in kunnen vinden?
5: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is. Maar we gaan natuurlijk gewoon de gesprekken aan. Budgetrecht ligt in de Kamer, verwees de premier net ook al naar. Er komen nog politieke beschouwingen, financiële beschouwingen. We gaan alle begrotingen in het parlement netjes behandelen. Er ligt hier echt een hele goede baas.
3: En hoeveel wisselgeld heeft u nou nog in uw achterzak om die andere partijen, die misschien toch net nog niet helemaal tevreden zijn, tegemoet te komen?
5: Nou, daar zaten vooral heel veel bonnetjes in en die heb ik nu ook allemaal afgerekend.
2: Maar heeft u een begroting zonder meerderheid?
5: Nou, daar zijn we mee bezig om die te zoeken. Maar nogmaals, er ligt hier een hele

0: goede basis om die meerderheden ook gewoon voor elkaar te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.
1: Bent u heel tevreden dat het is gelukt zonder meerderheid?
0: Ik ben tevreden dat het echt is gelukt om in die coalitie een akkoord te maken. Maar niet alleen waar je het onderling eens bent, maar waar je ook weet, daar zitten echt belangrijke wensen van oppositiepartijen in.
1: Wat maakt het nou zo moeizaam? Want jullie wilden eerst vrijdag klaar zijn. Toen werd het zondagavond, toen werd het maandagochtend, maandagmiddag, maandagavond. Wat maakt het zo moeizaam?
0: Het is altijd zo. Net. Ik heb het nu een paar keer mogen doen. En dan zie je altijd die laatste loodjes, die wegen natuurlijk het zwaarst. Het soms ook gewoon praktisch alles goed narekenen. Herkennen we allemaal in. En ook breder kijken. Want nogmaals, ik maak het niet alleen voor drie partijen. Ik maak het echt voor meerdere partijen in de Kamer. Zit dat er allemaal goed in?
2: En hoe kijkt u nou naar de volgorde van hoe dit proces is gegaan? Was het niet handiger geweest om eerst als coalitie te bepalen, dit is wat we willen, en dan met de oppositie in gesprek te gaan?
0: Ja, en dat hebben we dus ook gedaan. Dus we hebben eerst een coalitieakkoord gesmeed met elkaar. Het al netjes werkt in de begroting. Toen zijn we gesprekken gaan voeren. Voor de zomer hebben we dat individueel gedaan. Samen met de premier. De hele zomer doorgewerkt. Daarna weer opgepakt. En alles wat we hebben opgehaald, hebben we geprobeerd zo goed mogelijk in te passen.
3: Denkt u Jesse Klaver blij te kunnen maken?
0: Ik hoop het hele parlement blij te kunnen maken.
3: Nou, maar met het hele parlement, dan heeft u straks niemand die tevreden is. U heeft keuzes moeten maken. Kunt u Jesse Klaver blij maken?
0: Nogmaals, mijn streven is dat ik iedereen blij maak natuurlijk.
4: Hebt u in de coalitie nu ook een oplossing gevonden voor box 3? Of is het iets wat later moet komen?
0: U zult echt even moeten wachten op Prinsjesdag. Dat valt dit jaar vroeg, dus dat is al over 2 weken. En dan zult u al de plannen zien.
5: Moet de oppositie ook wachten op Prinsjesdag? Voordat ze een enig idee krijgen wat u vandaag heeft afgesproken?
0: Iedereen krijgt een stuk op hetzelfde moment.
5: Dus er wordt de komende 2 weken niet onderhandeld met de oppositie. Want die willen weten dan wat u heeft afgesproken.
0: Dat willen we natuurlijk allemaal. En dan moeten we echt even wachten op Prinsjesdag.
5: Maar er wordt dus de komende 2 weken niet serieus onderhandeld.
0: Op Prinsjesdag maken we alle de stukken al openbaar. Ja.
2: Spannende dag wel voor u tot slot. Want wat nou? Ja, u bent natuurlijk heel tevreden en verwacht dat die steun er is. Maar wat nou als dat er niet is straks?
0: Stap voor stap. Het belangrijkste is eerst een formatie, begrotingen maken, met de oppositie spreken, nu weer een nieuwe begroting maken. Gaan we gewoon weer verdedigen in het parlement. En stap voor stap bewegen we voorwaarts.
3: Hoe vol is...
6: Wat vindt u van de kritiek die steeds te horen is dat u in het begin eigenlijk een veel te rechtse begroting had afgeleverd?
0: Daar herken ik me niet in. Ik streef naar een begroting met breed draagvlak.
6: En heeft dit hele proces heeft dat de verhouding geschaad binnen de coalitie?
0: Nee, het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die diepe in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
6: En hoe ziet u dat dan eigenlijk, dat de twee partijen tegen de VVD vooral zouden zijn geweest in dit hele spel?
0: Daar herken ik me totaal niet in. Ja. Nee.
3: U heeft misschien net als ik herinneringen bij deze onderhandeling over de begroting aan de voorjaarsnota. In hoeverre was dit anders? Is er geheld? Zijn er mensen weggelopen van tafel? Is er ruzie gemaakt?
1: Heeft een premier hier op
0: het
1: plankje
0: gezet? Het verschil is dat ik dit keer thuis heb kunnen slapen.
3: Oké, okay, ja. Maar het ging wel de nacht in en dat wilde u niet meer doen.
0: Nou, maar we hebben echt wel op put gezet. Dus rond middernacht zeiden we, het is mooi geweest. Er zitten achter de schermen ook allemaal medewerkers te werken.
3: Middernacht neemt u al wel ruim, want volgens mij was u om 2:30 weg. Maar...
0: Ja, maar mijn werkdagen zijn ook vrij ruim. Dus zo'n beetje rond etenstijd ben ik halverwege mijn werkdag. Ja. Oké, okay. Dank u wel. Zien elkaar snel weer. Dank u wel.
7: Meneer Dijk. Goedendag. Voor een groot deel zijn de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Wat vindt u van die bericht?
8: Ik heb nog helemaal niet alles gezien. Dus eerst maar zien of ze echt helemaal allemaal van tafel zijn.
7: Maar ik vind zeggen grotendeels.
8: Ja, grotendeels. Dat is niet helemaal. Volgens mij heeft niemand om die bezuiniging op sociale zekerheid gevraagd. En er staan nog steeds forse bezuinigingen op de zorg. Daar hoor je geen mensen over hier in Den Haag. Vind ik verpand. Want dat gaat mensen aan elkaar keihard treffen. Dus de vlag kan zeker niet uit.
7: Nee. Wat vindt u sowieso van het proces?
8: Nou, ik vind het opzienbarend dat de drie partijen dagen, weken, zelfs maanden erover hebben gedaan om met z'n drieën ergens over uit te zijn, om vervolgens de oppositie te gaan uitnodigen om aan te schuiven, terwijl ze er zelf al niet eens over uit waren.
7: Ziet u nog een rol voor uzelf voor de komende weken?
8: Zeker. Wij blijven gewoon goede plannen presenteren. Ik kom binnenkort met een uitgewerkt plan voor een betere...
7: Op tafel gaan.
8: Ik kom eerst met plannen. En zolang de bezuiniging op sociale zekerheid en de zorg nog grotendeels staan, dan schuiven wij niet aan.
7: Slecht nieuws voor u. Die bijna gratis kinderopvang wordt weer verder uitgesteld.
8: Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Ja. Volgens mij hebben we in Nederland te maken met een forse betaalbaarheidscrisis. Al jaren gaan we de komende maanden ook zien dat de brandstofprijzen en de voedselprijzen en de energieprijzen nog veel verder gaan stijgen. Daar moet een oplossing voor komen. Dan moet het kabinet niet komen met hoge rekeningen voor mensen, bijvoorbeeld voor de kinderopvang.
7: Grimwis, als u dit zo ziet wat eruit lekt, denkt u dan, nou, daar ga ik mee om tafel.
9: Nou ja, sowieso gaan wij eerst eens Prinsjesdag afwachten en heel goed bekijken wat er nou precies daadwerkelijk allemaal in die begroting staat. Welke maatregelen wel en niet zijn genomen, wat ze voor zich uit hebben geschoven. Want dat risico bestaat ook dat het kabinet veel voor zich uitschuift. En dan pas kunnen we een echt oordeel vellen. En nu zijn het slechts flinters en splinters en daar kun je nooit zoveel mee.
7: Kunt u voor die tijd nog niet met ze spreken?
9: Ja, kijk, als er een uitnodiging komt, dan kun je altijd met ze spreken. Het lijkt mij dat het kabinet zijn tijd heeft gehad. Hè. Tot 31 augustus hadden ze de mogelijkheid en de deadline om zelf zaken te doen. Het is nu ook aan de Kamer straks.
7: Niet de zaken doen in de komende tijd tot aan Prinsjesdag.
9: Ja, dat vind ik nu te vroeg om te zeggen. Ik ben benieuwd wat de coalitie wil. Ik ben benieuwd wat het kabinet wil. Als ze ons uitnodigen voor gesprek, ja, dan ga je natuurlijk zo'n uitnodiging niet afwijzen. Maar het lijkt mij dat als het kabinet zometeen een bod neerlegt met de begroting, dat het aan de Kamer is, primair bij de algemene beschouwing en ook bij de behandeling van de begroting en van de belastingplan daarna, om stappen te zetten.
7: Een groot deel van die bezuinigingen op sociale zekerheid, die zijn van tafel naar verluid. Dat zou toch een grote handreiking zijn?
9: Naar verluid. Dus we gaan echt zien wat er uiteindelijk op tafel ligt op Prinsjesdag. Maar het mogen duidelijk zijn. De ChristenUnie heeft altijd gezegd, het coalitieakkoord was in zaken de sociale zekerheid volstrekt onbarmhartig. De AOW-maatregel was echt onverstandig om mensen zo kort na een pensioenakkoord met een steeds hogere AOW-leeftijd op te zadelen, maximum dagloon, daar 20% op korten. Dat was echt ridicuul. Dus dat er stappen zouden zijn gezet op dat soort maatregelen, ja, dat is ook volstrekt logisch. Hoe wil je ooit anders de Kamer en de polder mee gaan krijgen? Maar hoe het er precies uitziet en hoe het wordt betaald, de rekening, ja, dat weet u niet, dat weet ik ook niet.
7: Risico is, zegt u, dat ze dingen gaan vooruitschuiven. Wat kan, wat u betreft, echt niet vooruitgeschoven worden?
9: Nou ja, sowieso heb je aan de inkomstenkant het belastingplan, moet je echt keuzes maken, want een aantal maatregelen dreigen in te gaan in 2027. Hè. De ChristenUnie heeft bijvoorbeeld gezegd, het kan niet zo zijn dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met steeds duurdere boodschappen, dat die volgend jaar minder op hun loonstrookje krijgen. Die vrijheidsbijdrage waar het vaak over ging, die moet echt anders. Ja, ik ben benieuwd welke keuzes ze daarover hebben gemaakt. Of hebben ze dat voor zich uitgeschoven?
7: En box 3.
9: Wie zal dat zeggen? Hebben ze dat voor zich uitgeschoven? Of hebben ze daar echt een keuze in gemaakt? Het feit is dat er een wetsvoorstel nu in de Eerste Kamer ligt, wat waarschijnlijk niet kan rekenen op een meerderheid. Dus ik ben heel benieuwd wat voor keuze het kabinet daarover heeft gemaakt. En daarover is weinig uitgelekt. En wie weet is dat een veeg teken.
7: Zou u ervan vinden als die bijna gratis kinderopvang weer een jaar wordt uitgesteld? Dat lijkt het toch ook op in de stukken.
9: Zou ik heel onverstandig vinden. Het is namelijk zo dat de dekking, hoe we deze maatregelen betalen, die gaat wel al in 27. Hè? Dus mensen, gezinnen met een hoger middeninkomen, die krijgen een lager belastingvoordeel. En ondertussen is het afschaffen van de kinderopvangtoeslag en een betaalbare kinderopvang voor iedereen raakt dan nog verder uit zicht. Dus als dat zo zou zijn, zou ik dat een hele onverstandige zet vinden. En dan zou ik als wedervraag willen stellen, hebben we dan niks geleerd van de kinderopvangtoeslagenschandaal? Alsjeblieft, haal die inkomensafhankelijkheid uit dat systeem.
7: Dank u wel.
9: Alsjeblieft.
7: Meneer Vermeer, wat vindt u ervan wat u tot nu toe ziet aan uitgelekte stukken?
10: Ja, dat men vooral geprobeerd heeft er voor dit moment uit te komen, zodat ze de bal een stukje vooruit kunnen trappen en weer een jaar verder kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk niet waar Nederland bij gebaat is.
7: U bedoelt dat het geen echte keuzes zijn?
10: Er zijn nog steeds geen echte keuzes. Ik zie wel dat de VVD fors door de pomp gegaan is, omdat blijkbaar mensen met hogere inkomens meer belasting moeten gaan betalen en het hele box 3 gebeuren nog steeds niet opgelost wordt. En dat is geen zaak voor vermogende mensen, maar dat is vooral zaak voor 1,5 miljoen ZZP'ers en zelfstandigen die via box 3, via hun eigen bezittingen, hun pensioen moeten verzorgen. En die lijken nog steeds gepakt te worden.
7: U was ook erg kritisch op bezuiniging op sociale zekerheid. Voor een groot deel gaan die nu van tafel. Is dat niet al een grote handreiking? Zou u dan niet wat blijer moeten zijn?
10: Ja, dat was in het gesprek met het kabinet, werd daar al op gehind dat eigen risico niet haalbaar was in deze Kamer. Om dat te verhogen. Alleen ik zie nu dat ze het maar een jaar vooruitgeschopt hebben, ook hier weer. En nog steeds niet een echte keuze gemaakt hebben. En dat die AOW van de baan is, extra verhoging van die AOW-leeftijd. Nou, dat was al duidelijk dat daar voor in de verste verte geen meerderheid voor te vinden was in de Kamer. Dus ja, dat is geen cadeau aan ons of wie dan ook. Dat is gewoon beleid wat sowieso niet door kan gaan.
7: Hoe ziet u dan de komende weken voor u zin?
10: Ja, dat kan ik niet beoordelen. Want tot nog toe was het zo van deze hele miljoenennota is geheim en blijft geheim tot aan Prinsjesdag. En dan heeft het ook geen zin om gesprekken te voeren over een geheim stuk. Wat ik dan niet eens kan bespreken met mijn Eerste Kamerfractie en met mijn eigen fractieleden.
7: Nee, dan kunt u niet kijken of zij dat, dat kunnen steunen.
10: Nee, dus of de hele boel moet op tafel, dan kunnen we praten.
7: Laat u dat vragen?
10: Dat zal wel een van de vragen zijn. Er wordt al aan gewerkt op de achtergrond om te kijken welke extra informatie we nu kunnen krijgen als Kamer.
7: Dank u wel. Bedankt. Meneer Klaver. Dag meneer Klaver. Is het genoeg?
11: Goedemiddag.
7: Goedendag.
11: Er gaan straks miljarden extra naar de allerrijkste mensen. En de bezuinigingen op gewone mensen via de sociale zekerheid die blijven staan. Dus u kunt raden, wat denkt u dat ik daarvan vind?
7: Ja, het is grotendeels aan tafel gehaald, maar dan is het nog steeds niet genoeg.
11: Nou, op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven. Maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkeloosheidsuitkering nodig hebben. En die daar zelf voor hebben betaald. Hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden. En hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden.
12: Maar het is een enorme stap die het kabinet, die de coalitie zet richting u ook. Wat vindt u daarvan?
11: Ja, dat is niet zoals wij het zien. Ik zie nog steeds dat er miljarden gaan naar de allergrootste vermogens, naar miljonairs. Meer nog dan in het coalitieakkoord stond. Dat is een verslechtering. En daarmee wordt er geen stap richting ons gezet. Wat ik hier zie, is een politiek compromis. Dus wat ze hebben geprobeerd is de ruzie in de coalitie op te lossen. Maar dit helpt gewoon de mensen in Nederland niet. En dat is wat voor ons altijd centraal heeft gestaan. Gewone mensen moeten erop vooruit. En dat is in deze plannen niet het geval.
7: Kunt u hiermee wel om tafel?
11: Nou, allereerst de stukken zijn nog niet gedeeld. We hebben het alleen via lekkages weten we nu wat er speelt. En dat betekent dat we met Prinsjesdag het debat zullen hebben. En dan zullen we ook ervoor zorgen dat de plannen gaan veranderen.
13: Maar ik zit toch even te kijken, hè, meneer Klaver. Geen bezuiniging op de AOW, streep door verlaging maximum dagloon, uitstel duur van de WW van 2 naar 1 jaar, uitstelverhoging eigen risico, zorg. Dat zijn toch allemaal punten die voor u heel belangrijk zijn?
11: Nu noemt u al een aantal dingen. Dus 1, uitstel. Nou, dat vinden we niet voldoende, hebben we vanaf dag 1 gezegd. Mensen zitten in onzekerheid. Mensen waar nu gereorganiseerd wordt, bedrijven, die denken, wat gaat er straks met mijn werkeloosheidsuitkering gebeuren? Die bezuinigingen moeten van tafel, dat is 1.
13: U tweede, bent niet bang dat u uw hand overspeelt dan?
11: Het tweede punt wat u daar... Ik maak me zorgen over mensen in Nederland, niet zozeer over onszelf hier in het parlement. Het tweede, op heel veel van de zaken die u daar noemt, wordt niet verteld hoe het wordt betaald. En wat ik zie is dat er miljarden gaan verdwijnen naar de grootste vermogens. Miljonairs krijgen er miljarden bij. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid, die blijven gewoon staan. Dus als u mij dan vraagt, is dit een beweging richting jullie? Nee, dat vind ik niet. Sterker nog, het is misschien wel slechter geworden ten opzichte van wat er lag in het regeerakkoord.
13: Maar wanneer bent u dan wel bereid om daar echt constructief over mee te praten? Want het is wel natuurlijk een gebaar richting pro.
11: Wij zijn altijd bereid om constructief te spreken. Dat zullen we ook altijd doen. De coalitie heeft zijn kans gehad om tot een akkoord te komen voor Prinsjesdag. Nu zullen we op Prinsjesdag hier met elkaar verder over spreken. We willen graag dit land vooruit helpen. Weet je wat voor mij echt belangrijk is? Dat gewone mensen erop vooruit gaan.
12: U zegt sterker nog, het is er slechter op geworden. Meneer Eerdmans zei vanochtend hetzelfde. Sterker nog, hij is pissig eigenlijk op de coalitie. En hij zegt, mijn prijs gaat omhoog. Gaat uw prijs nu ook omhoog?
11: Nee, onze prijs en onze inzet blijft precies hetzelfde. Ik wil gewone mensen in dit land helpen. Al te vaak hebben zij de rekening betaald. En dat gaat nu weer gebeuren. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. En deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel, maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat gebeurt. Dus met Prinsjesdag wordt het gewoon ontzettend spannend.
12: Maar dan gaan ze overrechts als u zo blijft in de wedstrijd blijft staan.
11: Nou, dan moeten ze veel succes.
12: Lekker doen.
11: Nee, ja, succes. Ik zit hier niet voor een snelle politieke deal. Ik zit hier omdat ik het beste wil voor mensen in Nederland. En ik zie dat die bezuinigingen blijven staan op de sociale zekerheid. En ik heb al die mensen die ik heb gesproken de afgelopen maanden één ding beloofd. Wij zijn er voor jullie. Wij knokken voor jullie. En wij gaan niet akkoord met de compromis.
12: Door een beetje water bij de wijn te doen, kunt u misschien wat binnenhalen.
11: Ja, maar dit is niet een beetje water bij de wijn doen. Dit is verdorie de halve Noordzee in een politiek compromis gieten. Dat gaan we niet doen.
1: Meneer Klaver heeft het over uitstel, dat niet genoeg is. Maar de begroting gaat in principe over volgend jaar, niet over de komende jaren. Dus wat hadden ze meer kunnen doen?
11: Mensen in Nederland maken zich enorm zorgen. Dus als je ziek bent of als je werkeloos raakt, er is onzekerheid over mensen uitgestort. En wij hebben daarom ook gezegd, daarmee willen we dat de bezuinigingen allemaal van tafel gaan op de sociale zekerheid. Daar zijn we vanaf dag 1 super helder over geweest. En als dat niet gebeurt, dan hebben ze een probleem met Pro.
13: Ik hoorde Stoffer nog en ook Eertmans over het proces. Ik vond het vrij verbijsterend. Dus ze zeiden eigenlijk, we zaten aan tafel en we werden daarna eigenlijk helemaal niet meer gecontacteerd. Was dat echt zo bizar?
11: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, dus het eerste wat ik hoor is nu via de krant.
1: Is er alweer contact met u opgenomen?
11: Ik heb meer met jullie gesproken nu dan met coalitiepartijen.
13: Maar wat zegt dat dan? Hè? Want ik heb echt het idee van ze hebben eerst even met de oppositie gesproken en daarna gingen gewoon de luiken dicht en gewoon geen contact meer. En nu verwachten ze van gaat u maar weer aan tafel.
11: Maar ze hadden een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. Dus ze hebben voor uitstel gezorgd. Zowel op een politiek, inhoudelijk op een aantal onderwerpen. Maar dit is ook een uitstelstrategie politiek. Want die meerderheid in het parlement die is er voorlopig niet. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen.
13: Ik lees wel, het been van Heijnen gaat naar links.
11: Ik wil niet weten waar het been van de Heijnen is, maar ik lees iets anders.
13: Die spagaat, is die überhaupt mogelijk om over links en over rechts te gaan?
11: Deze beeldspraak. Ik dacht dat u weer
13: Om naar die beeldspraak door te gaan. We zien nu Ilko Heijnen in de spagaat.
11: Exact, dat willen we niemand aandoen, dat beeld. Ilko Heijnen trouwens zelf ook niet. Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om de wensen hier van bijvoorbeeld 21 en van ons, om dat samen te combineren. Dat probeert het kabinet wel. Dat doen ze al de hele tijd. En daarvan zeggen zowel rechtse partijen als wij, dat is eigenlijk geen route. En dat zie ik wel terug in de plannen die er liggen. En daarmee denk ik echt dat ze voor uitstel kiezen en het probleem voor zich uitschuiven, maar geen stap dichterbij zijn.
13: Van de begroting.
14: Ik vind het een verschrikkelijk verhaal. Om te beginnen,
1: niet verwacht.
14: Wat een amateurisme, hoe het gaat. Ik weet nog goed, ik zie Robjette Daan nog staan, een paar jaar geleden, aan de interruptiemicrofoon, ondergetekende de les lezen over hoe er een puinhoop het was bij het kabinet Schoof. We zijn nu, een paar dagen na de deadline en het enige waar ze het over eens zijn is met elkaar. Nog met helemaal niemand anders, dus met terugwerkende kracht. Een veel te grote broek aangetrokken met de kritiek op ons. Dan inhoudelijk. Wat ik heb gezien is het, behalve wat uitschuiven en een enkele ombuiging schrappen, totaal niet wat wij zoeken. Wij zoeken als PVV een volledige asielstop. Die zit er niet in. En wij vinden dat al die miljarden die nu worden besteed aan Europa, aan de Oekraïne, noem maar op wat voor uitgaven ze doen, dat die terug moeten worden gesluist naar wat echt een probleem is. Box 3, vraag op straat aan mensen, wat vinden jullie een probleem? Niemand zal box 3 noemen. Ze hebben het echt over de prijs van boodschappen, over de huren, over het eigen risico en de zorgkosten, over de energierekening, over de benzine, volgend jaar ook weer voor een deel omhoog gaat. En dat zit er allemaal niet in. Het is
1: maar
14: wat gerommel.
1: Zit er ook niet in.
14: Het is wat, nog niet. Wat ik heb gezien bij RTL is dat nog niet bekend. Maar het schijnt wel dat ze daar, maar ik zal zien als het niet zo is, dat daar een deal over zou zijn. Maar hoe dan ook, het is gerommel en de marge is totaal niet waar Nederland op zit te wachten. En nogmaals, het beste voor ons land is wat ook, zag ik bij SBS6, 65% van de Nederlanders inmiddels vindt, is dat het kabinet gewoon moet opstappen.
13: Wie zou er langer zitten, denkt u? Kabinet Schoof of Jette?
14: Dat vroeger of een paar maanden geleden zou iedereen erom lachen, maar het is nu nog wel eens de kans dat dat anders is. Want nogmaals, ze zijn rollend over straat gegaan, hebben op het laatst in een fotofinish voor de deadline een akkoord gesloten, maar niet met de Kamer, maar met zichzelf. Dus dat belooft weinig goeds. Ik moet ook zien of het pakket wat we in volledigheid nog niet kennen, of dat ook gesteund wordt in de Kamer. In ieder geval in no way door de PVV. Hele discussies.
1: Gaat u dan overal tegenstemmen, meneer Wilders?
14: Dat zullen we moeten zien, hoe we met de individuele voorstellen overgaan. Maar wij gaan niet met een kabinet onderhandelen en wij doen niets om een kabinet te laten zitten. Wat de grote problemen van mensen, en dat zijn echt hun energierekening, dat zijn hun boodschappen, dat zijn hun zorgkosten, dat zijn noem maar op, wat iedereen iedere dag nodig heeft. Daar moet het geld naartoe. Er valt heel veel geld te halen. We geven bakken met geld aan ontwikkelingshulp, aan Afrika, 3 miljard per jaar aan de Oekraïne, noem maar op, klimaatfonds, stikstoffonds, terwijl de mensen zelf hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
1: Maar ik hoor hier allemaal ideeën, meneer Wilders, maar u bent niet met ze in gesprek geweest.
14: Nee, dat bewust niet. Want ik vind ook, de partijen die dat doen, moeten dat zelf weten. Ik vind het een beetje een nep-oppositie. Want nogmaals, dit kabinet met zo'n slechte plannen... en nu blijkt ook zo'n slechte chemie... moet je niet laten zitten, maar moet zo snel mogelijk naar huis. En dat is mijn doel. En dat vindt ook 65% van mensen die geaccanteerd zijn bij een omroep... die een collega van u zijn. Dus ja, ik vind dat ze weg moeten. En ik zal alles ervoor doen om ze weg te krijgen. Dat is te weinig op asiel. En de mensen zelf krijgen niks. Box 3. Geen burger die daar wat aan heeft.
15: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien. Ik wil ook zien wat er nu met box 3 gebeurt. Hoe gaan we met onze vermogens om? Ik weet nog steeds niet waar we voor de lange termijn in gaan investeren. Want we schuiven wel heel veel naar achteren nu. Het is allemaal korte termijn. Nou, het is bekend. Wij willen investeringen in de haven van Rotterdam. Op de energiehub. Ook de lange termijn. Daar zit hij hier ook voor. Regeren is vooruitzien. Nou ja, mijn staf is natuurlijk... Ik heb een weddenschap verloren, want ik zei nou woensdag, volgende week woensdag gaan die stukken lekker, let maar op. Nou, we zijn niet eerder, hè, dus ze mogen, iedereen gaat vanavond weer overwerken en terecht. Dus, maar goed, dus ik wil, ik ben, je staat niet, ik ga niet juichend op de boerenkar hoor.
7: Nou, dus een groot deel van de bezuinigingen zijn in ieder geval voor nu van tafel. Is dat dan niet een handreiking?
15: Ja, natuurlijk, daarom zeg ik ook, er zitten interessante dingen in. En ik ben hartstikke blij, hè, want dat het eigen risico voorlopig niet wordt verhoogd, dat we echt naar kwetsbare mensen kijken. Maar nogmaals, ik blijf een beetje argwaan. Er zitten echt goede dingen in. Mij hebben ze nog niet aan boord. Maar ik, als ik uitgenodigd word, dan ga ik zeker praten.
7: Wat vond u van die cijfers die u uitgelekt zag?
16: Ja, kijk, de hele plannen weten we nog niet. Maar wat er nu ligt, is gewoon uitstel. Uitstel van de bezuiniging op de sociale zekerheid. Daar zit Nederland zeker niet op te wachten.
7: Nee, is het niet ook een handreiking? Want ze waren eerst iets heel anders van plan. En er is toch wel geluisterd.
16: Nou ja, iets heel anders. Het is nu dat je ziet dat bijvoorbeeld de bezuiniging op de WW, dat wordt dan... uitgesteld, net zoals het eigen risico verhogen wordt uitgesteld. Ja, wat hebben we daaraan? Dan hebben we een jaartje respijt en daarna komt precies dezelfde discussie weer. En dat zie je wel dat het probleem is hier met het minderheidskabinet. Het is natuurlijk heel moeilijk meerderheden kunnen vinden voor de voorgenomen bezuinigingen.
7: Ja, wat vindt u van het proces, hoe dat is gegaan?
16: Ja, kijk, deadline gemist. En wat je ziet is dat de bal de hele tijd vooruit wordt geschoven. Dat heb je al eigenlijk gezien sinds dat de VVD heeft geweigerd om samen met Pro te werken. Buiten de onderhandelingen te houden. Ja, sindsdien is er alleen maar uitgesteld. En ja, nu ligt er dus iets. Nou, weer uitstel.
7: Is er een manier waarop u over een meerderheid zou kunnen praten? Over steun? Of hoeft u sowieso niet te bellen?
16: Nou ja, wat voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk is... is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid echt van tafel gaan. Maar wat ik daarnaast ook echt mis, is extra klimaatmaatregelen. Ik moet de begroting natuurlijk nog zien. Maar we hebben zo'n vreselijke zomer gehad met bosbranden, met de hitte, met de droogte. Dat er echt extra maatregelen zijn. Daar zal de Partij voor de Dieren ook bovenop gaan zitten dat die extra klimaatmaatregelen komen.
7: Stoffer, wat denkt u van die cijfers die zijn uitgelekt?
17: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het heel jammer vind dat dit uitgelekt is. Ook op zo'n kort moment nadat gisteren het kabinet er met zichzelf uit was en de boel in de Raad van State stuurde. Echt heel jammer. Ik vind ook een schoffering van ons staatshoofd die straks een troonrede over 2 weken voorleest. De getallen zelf hebben we niet uitgewerkt bestudeerd. Maar als ik er zo een eerste blik op werp, dan zie ik bijvoorbeeld dat het lijkt... dat kwetsbare gezinnen erop vooruit gaan met 62 miljoen. Maar ja, er zit wel even een koekje van eigen deeg in. Er wordt ook 150 miljoen bij gezinnen weggehaald. Oftewel, het gezin komt hier getalsmatig er al bekaaid af... als deze getallen kloppen. Dus ik word hier niet vrolijk van.
7: U wordt hier niet vrolijk van, terwijl het de bedoeling was... om eigenlijk alle partijen een beetje tevreden te stellen.
17: Nou ja, wat ons betreft, de eerste blik die we erop werpen... dat ziet er gewoon niet goed uit. Daarnaast... hebben we altijd gezegd dat voor ons het meest belangrijk immateriële zaken zijn... dat op abortus een stand stil is, of liefst eigenlijk dat we de trend gaan keren. En dat ook op de rest van medische ethiek, bijvoorbeeld de draagmoederschap... geen slechte stappen worden gezet. Ja, daar hebben we nog helemaal natuurlijk geen reactie op gekregen. Dus,
7: het kabinet wil eigenlijk vooral over de begroting praten en niet over dat soort zaken.
17: Ja, dat is heel mooi. Maar in de politiek heb je idealen. En daarna zorg je dat het financieel op orde is. Dus... eerst onze immateriële wensen op het gebied van medische ethiek en klassieke vrijheden. Die staan voor ons als randvoorwaarden voorop. En daarnaast proberen we natuurlijk op voor gezinnen goede dingen te zoeken. In deze plaats zie je het zelfs achteruit boeren. We willen wat voor de middeninkomens dat die goed rond kunnen komen. Ondernemers, vrouwen die zwanger zijn in kwetsbare posities. Ja, we zien er weinig van terug.
7: Dus dit is wel bijvoorbeeld iets geregeld als we horen bijvoorbeeld dat het op accijnsgebied een tegemoetkoming is voor mensen die brandstof rijden. Is dat dan nog iets, zeg je, nou, daar word ik wel vrolijk van?
17: Nou, op zich is dat mooi voor als dat iemand vooruit helpt natuurlijk. Maar ik heb niet exact gekeken wat gaat dat nu voor ieder gezin of ondernemer betekenen. Dus nee, het was ook niet voor ons een wens die voorop stond. Als je daarmee de koopkracht van gewone gezinnen zou kunnen verbeteren. Maar ik denk dat er wellicht ook nog betere maatregelen zijn wat dat betreft. Vooralsnog word ik niet blij van deze plaat. Wat we overigens wel hebben gedaan is het verzoek van Pro. Dat ze zeggen die mutatietabel laat die dan ook maar echt naar ons toekomen. Dat we weten of het klopt of niet. Want dat is ook de vraag. Dat hebben we nu gesteund bij hoge uitzondering. Want we vinden dat lekker verschrikkelijk. Stukken moeten pas bij Prinsjesdag naar buiten. Maar als nu overal ligt, bij de pers en iedereen weet dat, dan moeten we als politiek ook zeker weten of dit klopt of niet.
18: De Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Heeft u ze gezien?
19: Ik heb nog niet alles gezien, maar ik heb wat headlines kunnen lezen.
18: Wat denkt u dan?
19: Ik denk dat 1,5 miljard niet genoeg is om de grote kosten die mensen hebben, hè, de pijn die mensen voelen bij de supermarkt, om die echt te verzachten. Met een beetje meer inflatie is die alweer verdampt. Want je moet natuurlijk over huishoudens spreiden. Dus 1,5 miljard klinkt veel, maar dat is echt niet zoveel. Zeker als je kijkt naar de inflatie die op ons blijft afkomen. Dus ik denk dat er wordt nu wel naar knoppen gedraaid, zoals dat altijd wordt gedaan, politici. Maar ik denk dat we eigenlijk naar de hele machine moeten kijken. En dat hebben ze niet gedaan, willen ze ook niet doen, kunnen ze ook niet doen. Want ze zijn hopeloos verdeeld, die coalitie. En als je me vraagt, hoe moet die machine dan eruit zien? Er moet een economie komen die vrij wordt gegeven door de overheid. Dus er moet veel minder belasting worden geheven. Het moet bedrijven makkelijker worden gemaakt om bedrijven te starten, hier te houden, mensen aan te nemen. Je moet dus heel veel vrijheid teruggeven aan de markt.
18: Maar het kabinet zegt, voor bijna elke oppositiepartij zit er wat in. Wat ziet u?
19: Nou, ik zie in dat ze nogmaals aan wat knopjes hier en daar proberen te draaien. Maar ik maak me heel erg zorgen over de lange termijn overlevingskansen van de Nederlandse economie. En het begint echt dat de overheid eigenlijk in eigen vlees had moeten snijden. Misschien wel 10-15% af van die overheid. En dat doen ze niet. En dat betekent dus dat die belastingen heel erg hoog blijven en nog hoger worden. Zo betalen ze ook die 1,5 miljard bijvoorbeeld, door belastingen te verhogen. Ja, en ik denk dat dat voor de Nederlandse economie rampzalig is.
18: Mevrouw Bikker, de Prinsjesdagplannen zijn uitgelekt. Wat haalt u eruit?
20: Nou, dat je hoopt dat een kabinet één team, één missie is. En dat dat vooralsnog wel heel lang heeft geduurd. En ook al nu weer een aantal dingen echt vooruitgeschoven worden. En waarom vind ik dat ingewikkeld? Dat is omdat het hele belangrijke keuzes zijn die mensen raken die nu hard aan het werk zijn. En die willen weten, hey, hoe gaat dat de komende jaren uitzien? Over de zorg, welke rekeningen, als je chronisch ziek bent, welke rekeningen krijg ik? Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
18: U vindt eigenlijk dat ze geen keuzes maken?
20: Nou, ik zie dat het kabinet erg lang bezig is geweest met box 3. Een belasting die de meeste Nederlanders niet betalen. Waar ze al lang voor de zomer wisten dat ze daar een probleem hadden. Lijkt erop dat daar geen ei is gelegd, maar daar ben ik benieuwd naar. Terwijl die andere keuzes echt zo hard en zo snel gemaakt moeten worden. Dus ik hoop dat daar nog meer gaat volgen, want dit zijn uitgelekte stukken. Maar anders is er nog veel werk aan de winkel.
18: Dan kunnen ze niet op uw steun rekenen.
20: Ik ben altijd een partij, de ChristenUnie is een partij die zegt, wij willen echt wel zorgen dat er in dit land weer wat gebeurt, in plaats van politici die alleen maar praten over elkaar. Dus als het kabinet zegt, joh, dit is onze eerste uitgestoken hand, maar echt, wij zijn bereid om verder te kijken, zou ik altijd dat gesprek aangaan.
18: Maar het kabinet zegt, ja, we hebben voor bijna elke oppositiepartij hebben we wel wat bedacht om het te kunnen steunen.
20: Ja, dat vind ik ook heel mooi en daar zie ik ook goede dingen in. Maar als u en ik naar de winkel gaan en we zien iets moois liggen, hebben we het toch ook even over hoe gaan we dat betalen. En daar zit nu mijn zorg.
21: Oh, kijk, we hebben ingezet op werken meer moet lonen. Er wordt me nog niet helemaal duidelijk of dat er voldoende in zit. En wat me wel duidelijk wordt is dat heel veel keuzes toch naar achter worden geschoven. Dus wat mij betreft moet er nog veel gebeuren. Dus ik zou zeggen, leg al die stukken op tafel. Dan kunnen we echt het debat gaan voeren en dan kunnen we de begroting wat ambitieuzer gaan maken.
18: Het kabinet zegt, dit is die handreiking waar de oppositie om vroeg.
21: Ja, maar het zijn natuurlijk nog steeds stukken die ik nog niet helemaal in heb gezien. zien. Dus ik ben dan benieuwd wat er dan precies in zit, waar die handreiking dan zit. Kijk, wij willen heel graag dat er een goede begroting komt dadelijk. Dus ik hoop dat het kabinet echt goed geluisterd heeft naar de wensen van de oppositie en daar ook daadwerkelijk wat mee gedaan heeft. Dan valt het met ons altijd te praten. Maar ik zie nog wel wat ruimte voor verbetering, want de echte keuzes worden volgens mij nog niet gemaakt.
18: Die worden vooruitgeschoven, zegt u?
21: Die worden vooruitgeschoven. Er wordt heel veel uitstel naar komende jaren naar achter geschoven. Ja, en dat is natuurlijk omdat ze er zelf niet in staat waren om eruit te komen. Ja, die discussie zal dus nog wel gevoerd moeten worden. En dat weten ze zelf ook heel goed. En wat ons betreft kan het dus ook nog wel wat ambitieuzer.
18: Het kabinet heeft 66 zetels. Hebben er nog meer nodig? Misschien kunt u helpen. Hoe moet de komende 2 weken er volgens u uitzien?
21: Nou ja, wat ons betreft, ja, leg het dan maar open als het nu allemaal al uitgelekt is. Dan zou ik ook wel graag willen zien wat er dan precies gebeurt. Wat ons betreft moet er zo snel mogelijk dat debat voor Prinsjesdag, nou, dat gaan we voeren met elkaar. Ja, en dan zal het kabinet duidelijk moeten maken en met een plan moeten komen. Hoe gaan we dan met de oppositie verder en hoe gaan we ze ook echt betrekken?
18: Ja, maar dat mag toch helemaal niet, nu al die stukken geven?
21: Nee, maar je kunt natuurlijk wel nu met een plan komen van oké, wij hebben dadelijk een begroting neergelegd. Op deze manier gaan we jullie erbij betrekken. Hier zit de ruimte nog, dit is de discussie. En ik hoop wel dat ze dat ook gaan doen. Want we hebben gezien wat voor chaos het de afgelopen week is geweest. Ik hoop niet dat dat de komende maanden voorboden zal zijn.
18: Als u bellen om te praten?
21: Natuurlijk, dan komen wij praten. Waarom?
18: Maar
21: dan hoop ik ook wel dat er duidelijkheid is. En dat het ook duidelijk is van waar zit dan die uitgestoken hand. Want in mijn ogen, wat ik tot nu toe heb gezien, is het nog veel uitstellen en mag het ambitieuzer.
4: We zien een aantal punten die wij ook wel herkennen. Maar het wordt eigenlijk allemaal teniet gedaan door weer lastenverzwaring op andere fronten. Je ziet de energiebelasting die gaat stijgen. Terwijl wij juist bepleit hebben vorige week nog van laat die dalen, hè, de hoogste van Europa. Waterbelasting, box 3 wordt geparkeerd. Ondertussen de hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. Dus dat is blijkbaar ook van de baan. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar pro. Dus al met al worden wij hier niet vrolijk van.
18: Welk gevoel blijft bij u hangen als u dit ziet?
4: Nou, ik zie nog steeds dat ze proberen de meeste van alles wat tevreden te stellen. Maar men vergeet erbij dat als je de een tevreden stelt, dat je de ander ook ontevreden maakt, zodat iedereen ontevreden is. Dat is het beeld dat opdoemt. Wij willen dan nog steeds proberen die kant naar rechts op te schuiven. Dat moet ook bij het kabinet gaan landen. Dus tot Prinsjesdag hebben ze nog tijd om daarover na te denken. Tot die tijd zie ik geen steun vanuit JA21.
18: Wat is er nodig voor wel steun van JA21?
4: Nou, dat het kabinet bij zichzelf te raden gaat en duidelijk bedenkt van wat is nou de strategie naar voren. Is dat nou met pro of is dat met JA21? Deze miljoenennota lijkt mij meer naar pro te hellen dan naar JA21. Dat kan ook anders, maar dan zullen ze zich moeten bezinnen. En ik denk dat daar een weg is. Hè. We hebben 76 zetels met JA21 en de SGP. Dat kan, maar dan moeten er wel andere keuzes worden gemaakt.
18: Wat moet er komende 2 weken gebeuren?
4: Nou, laten we eerst kijken hoe het kabinet reageert op het informatieverzoek. Want anders praat je over dingen die in de krant staan. Dan weten we pas echt wat er op papier staat voor de troonrede. Miljoennota. Nou, en dan is nogmaals echt aan het kabinet om te zeggen, we maken een draai. We gaan inderdaad op deze manier niet verder. Van iedereen proberen tevreden te houden. We maken een keuze naar JA21. Dan staan wij in principe bereid om weer te praten.
18: Het kabinet zegt, dit is een handreiking naar misschien wel 10 oppositiepartijen.
4: Ja, dus naar niemand. Want dat is het probleem. Als je iedereen tevreden wil stellen, stel je eigenlijk iedereen teleur. Dat denk ik dat het algemene beeld ook is in de oppositie. Ik kan bijna niet voorstellen dat er één partij is die nu zegt, nou, hier word ik zo ontzettend vrolijk van. Ze hebben naar me geluisterd. Dit is eigenlijk ook ons plan van aanpak en onze cijfertabel. Dus ja, nogmaals, we hebben financiële voorstellen gedaan. We hebben natuurlijk op veiligheid voorstellen gedaan. We hebben op asiel-migratie voorstellen gedaan. Daar moet naar geluisterd worden. En dan valt het te praten.
18: Eén vraag. Wat vindt u van de houding van Jette in dit hele proces?
4: Ja, ik vind dat niet sterk. Dus ik heb ook al gezegd dat het proces is te laat opgestart. Is nog steeds ontdaan van keuzes. Dus er wordt nog steeds om de keuze heen gelopen. Willen we naar links, willen we naar rechts. Precies wat u zegt. Er wordt toch geprobeerd om iedereen tevreden te houden. Dat is fundamenteel verkeerd. Heb ik ook aan tafel gezegd. Maak die keuze, want dit is op zoek zijn naar een minderheid en niet naar meerderheid.
18: Spannende weken?
4: Ja, zeker. Ik denk dat dit wordt eigenlijk per dag spannender. Maar misschien heeft dat ook weer het catharsis, zou ik bijna zeggen, om te kijken van dat je toch weer ergens uitkomt als je eenmaal heel diep gaat. Maar ik heb er wel een hard hoofd in.
5: Ik geef het woord aan de heer Mohandis voor zijn vragen namens de fractie van PRO aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in de Tweede Kamer. Goed dat u er bent.
22: De rooster plank gelegd.
5: Meneer Mohandis, als u zover bent, dan heeft u het woord. Mag ik aandacht voor de heer Mohandis?
2: Voorzitter, dank u wel. Hoeveel gele kaarten kan een publieke omroep krijgen? Voorzitter, mijn vragen vandaag gaan over een publieke omroep die heet Ongehoord Nederland, die al zoveel gele kaarten aan de broek heeft dat ik me inmiddels afvraag wat een gele kaart voorstelt. Afgelopen zomer een extra dieptepunt door Hitlerverheerlijking bij deze omroep. Elke omroep staat het vrij om buiten het bestel zonder publiek geld content te maken. Maar voor elke omroep geldt dat als zij gesanctioneerd worden, en dat zijn ze tig keer, ik heb een heel rapport, door het commissariaat voor de media, door de ombudsman, door de NPO, dat het tijd wordt om een keer in te grijpen. En ik vraag deze minister wanneer het volgens haar tijd is om de omroeplicentie van deze omroep, die alle krediet heeft verspild, die niet heeft bewezen in de tijdelijke vergunning dat ze bijdragen aan het publieke bestel, daarvan de vergunning in te trekken. Graag een concrete reactie.
5: Het woord is aan de minister.
3: Goedemiddag, meneer de voorzitter. Ik kreeg afgelopen zomer het fragment opgestuurd tijdens mijn zomervakantie, hoog in de bergen, en ik ben me echt kapot geschrokken van het fragment rondom Hitler, de discussie die daar in dat programma werd gevoerd. Ik heb al eerder gezegd, ook in vragen vanuit de media vorige week, dat het werkelijk, ja, echt verwerpelijk, schandalig is dat op deze manier dit fragment naar buiten is gekomen. En als ik kijk naar ook hoeveel meldingen daarover zijn binnengekomen ten aanzien van dit fragment en de hoeveelheid mensen die daardoor gekwetst zijn geraakt, dan denk ik dat we hier in deze Kamer allemaal ons ver afstand nemen van wat we daarin gezien hebben. We hebben nog veel meer gezien afgelopen jaar rondom Ongehoord Nederland. We hebben een rapport gekregen van een evaluatiecommissie waarin is aangegeven dat de journalistieke kwaliteit ernstige zorgen geeft. We hebben sancties van het commissariaat van de media. En net voor de zomer heb ik een brief gekregen van het college van omroepen. Die hebben aangegeven bij het bestuur van de NPO, waar de brief ook aan gericht was, dat zij geen bereidheid meer hebben tot inhoudelijke samenwerking. Ik heb toen gewacht op NPO om te horen hoe gaan zij op die brief reageren. En die brief heb ik na de zomer gekregen. En u heeft ook daar een statement over kunnen lezen in de media, waarin NPO heeft aangegeven dat zij ook zorgen hebben over de samenwerkingsbereidheid binnen het bestel. Dat zij zich ook zorgen maken over de manier waarop de afgelopen periode ook tot die samenwerking bereidheid was. En tegelijkertijd ook ten aanzien van de juridische interpretatie kunnen zij nu mij verzoeken om tot intrekking over te gaan, nog vragen hadden en dat in een gesprek met mij wilde toelichten. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, waarin ik ook gevraagd heb wat de juridische interpretatie is zoals zij die lezen in die mediawet. Wat er nu in het vervolg gaat gebeuren is dat NPO een reactie gaat geven op deze ontstaande situatie. Want wat is er afgelopen maandag gebeurd, en ik denk dat afgelopen vrijdag, het is nu dinsdag, er is weer een brief gekomen van hetzelfde college van omroepen, waarin zij de NPO verzoeken om over te gaan tot een verzoek aan mij om de intrekking van de erkenning te overwegen. Dat verzoek heb ik op dit moment niet. En u kent de mediawet als geen ander, meneer de voorzitter. De mediawet geeft een aantal mogelijkheden waarop een minister over kan gaan tot intrekking van erkenning van een omroep. En u moet ook weten, dat is een zwaarwegend besluit. We hebben niet voor niets ook in onze grondwet de persvrijheid geborgd en ook in de mediawet vrij scherp ingekaderd wanneer een minister kan besluiten of moet besluiten tot intrekking. Nou, dat verzoek wat ik net zeg, dat ligt er dus niet. Er liggen op dit moment twee sancties van het commissariaat van de media. Er liggen heel veel zorgen, ook bij uw Kamer, die ik begrijp. En het is nu aan mij om uiteindelijk tot een finale afweging te komen. En ik heb afgelopen vrijdag ook gezegd, toen ik ook vanuit de media daar vragen over kreeg, dat ik voor het debat van 25 september... waarin wij over de herziening van het nieuwe mediastelsel gaan praten, mijn reactie op de hele ontstane gang van zaken ga geven.
5: De heer Mohandis.
3: Dus dat is binnen nu en twee weken.
2: Ja, voorzitter, dank voor het antwoord, maar ik had een iets scherper antwoord verwacht. Kijk, laat ik ook helder zijn naar de collega's. Het gaat hier niet om of Ongehoord Nederland leuke dingen of geen leuke dingen uitzendt. Dat is niet de rol van de Kamer. Wat wel de rol van de Kamer is, is het feit dat we instanties in het leven hebben geroepen die sancties mogen uitdelen. En de minister is de enige die bevoegd is, en als ooit gebeurt, die de voordeur kan openzetten om te zeggen: nieuwe omroep, u wordt toegelaten. Maar als een omroep zich misdraagt op basis van die sancties, dan kan de deur ook worden opengezet om te zeggen: u kunt ook uit het bestel vertrekken. En de minister is de enige die bevoegd is in de wet om dat zo op te pakken. En als ik dan inzoom op die wet, dan geeft de minister nu aan: de NPO kan dan met een verzoek komen op basis van artikel 2.33 Mediawet lid 2. Staat heel duidelijk dat als het commissariaat voor de media binnen één jaar twee sancties oplegt, dus binnen één jaar twee sancties, dan kunt u ook overgaan tot handhaven. Dus het kunnen ingrijpen reikt veel verder dan alleen of de NPO u een verzoek doet. En die mogelijkheid is er. Dus wat ik aan de minister wil vragen, ook omdat Ongehoord Nederland alle krediet heeft verspild met alle gele kaarten die ze hebben. Geen enkele omroep die ze nog wil als het gaat om samenwerking. Er is inmiddels een ruime Kamermeerderheid als we de berichtgeving lezen. Die zegt: minister, grijp in. Want u heeft nog maar twee keuzes die voorstaan. Of Ongehoord Nederland permanent in het bestel, of een keer optreden. En ik hoop dat de minister het laatste doet. Ik kijk er naar uit.
0: Minister, kort en bondig alsjeblieft. Minister.
3: Meneer de voorzitter, ik begrijp helemaal dat de bal nu bij mij ligt. En ik heb u aangegeven dat ik op heel korte termijn, ruim voor het debat, mijn reactie geef op deze situatie.
0: Neem mijn hand eens.
2: Ja, en dat gaat zijn?
3: Dat ga ik minister. Dat ben ik nu nogmaals. Dat vergt ook, meneer de voorzitter, een zorgvuldige afweging nogmaals. We hebben hier te maken met aan de ene kant het waarborgen van de persvrijheid en aan de andere kant een omroep die de integriteit van het bestel zwaar onder druk zet. Die afweging ben ik aan het maken en ruim voor het debat krijgt u van mij de finale reactie daarop.
0: De heer Mohandes.
2: Voorzitter, weet u waarom ik zo fel ben? Wij staan ook aan de vooravond om te praten over het inrichten van ons publieke bestel. Hoe gaan we de publieke omroep inrichten voor de toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Welke omroephuizen? En ik heb gewoon de serieuze zorg op het moment dat we Ongehoord Nederland met alle ondermijnende acties en al die gele kaarten die ze hebben gekregen, als we daar geen besluit over nemen, dat we geen zuiver debat gaan voeren over de toekomst van het bestel. Te meer geen enkele omroep met ze wil samenwerken. Dus dit zullen we, leuk vinden of niet, voorzitter, 24 september staat er een debat, dan zal die duidelijkheid er moeten zijn. En ik zeg er nu ook bij, wij hebben afgelopen zomer niet stilgezet, we hebben ook gewoon geschreven en echt gekeken hoe gaan we hier als Kamer onze rol pakken. Dit heeft niets te maken met of wij een bepaalde omroep links, rechts of wat dan ook vinden. Op het moment dat wij spelregels hebben in de mediawet die worden overschreden, dan zullen wij uiteindelijk, als de minister het niet doet, haar de opdracht geven om tot actie over te gaan. En dan kan er maar één ding gebeuren met al die gele kaarten van commissariaat, ombudsman, NPO, dat om op of gaat.
0: De minister.
3: En meneer de voorzitter, als ik in uw schoenen zou staan, zou ik precies hetzelfde doen. Tegelijkertijd ben ik als minister ook verantwoordelijk voor een zorgvuldig doorlopen proces. Daar zit ik middenin. En nogmaals, ruim voor het debat gaat u van mij een reactie krijgen. Gaat de heer Mohandes een reactie krijgen.
2: Ik kijk naar uit.
0: Dank u wel. Meneer Krul.
6: Voorzitter, Ongehoord Nederland gebruikt belastinggeld om een stroom aan ranzigheid over Nederland uit te storten. En het verheerlijken van Hitler is het absolute dieptepunt. En we zien nu wel een soort witwaspraktijk, maar het is al gewoon te laat. Hier komen ze niet meer van terug. En ik begrijp dat het complex is. De minister schetst dat denk ik goed. Het moet ook zorgvuldig. Maar als de minister zegt er komt een reactie, kunnen we dan op zijn minst ervan uitgaan dat die reactie ook een finaal oordeel zal bevatten? Wat dat oordeel is, dat kan de minister nu niet zeggen. Maar kunnen we ervan uitgaan dat wij voor het debat duidelijkheid hebben over die rode kaart voor deze omroep die zich structureel misdraagt?
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, daar kunt u van uitgaan.
0: Meneer Ergin.
8: Ja, voorzitter, Ongehoord Nederland die vergoeilijkt Hitler, verspreidt racistische omvolkingstheorieën, discrimineert, verspreidt nepnieuws. En het zijn allemaal rode kaarten, voorzitter. Rode kaarten keer op keer onder het mom van journalistiek. En ik zou aan de minister willen vragen, deelt ze de conclusie dat het geen journalistiek is wat Ongehoord Nederland doet, maar dat het normaliseren van racisme is en dat het normaliseren van nazisme is en dat er stevig op moet worden ingegrepen?
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, wat ik net aan het begin zei, dat het Hitlerfragment verwerpelijk, schandalig, kwetsend, onnodig is. Er zijn meldingen ook over binnengekomen bij de ombudsman die uiteindelijk gaat over de schending van de journalistieke normen. Dat is niet aan mij om die afkeuring hier in die hoedanigheid juridisch te maken. Dat zit bij de ombudsman en uiteindelijk is het aan het commissariaat van de media om daar ook op toe te zien. Maar volgens mij heb ik hier al voldoende geuit wat ik zelf van dat fragment vind.
0: Meneer Ergin.
8: Ja, voorzitter, natuurlijk is het schandalig en verwerpelijk dat Hitler wordt vergoeilijkt. Tuurlijk is het schandalig en verwerpelijk. Ik had niks anders van deze minister verwacht. Maar ik verwacht van deze minister inmiddels na zoveel incidenten geen procedurele antwoorden meer. Geen vooruitschuiven van lastige vraagstukken. En geen handelingsverlegenheid. Maar een minister die zegt, als je subsidie krijgt, als je belastinggeld krijgt en je gaat dit soort vreselijke dingen doen, dan gaat die geldkraan gewoon dicht. Ik begrijp gewoon niet waarom de minister deze conclusie die ze eigenlijk gisteren al had kunnen trekken, nog steeds niet trekt.
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, wat ik net heb proberen uit te leggen is dat ik, als ik in uw schoenen zou staan, kan ik me ook echt voorstellen dat u die druk hier wil opvoeren. Tegelijkertijd ben ik ook als minister verantwoordelijk om daar een zorgvuldig proces op in te regelen. Volgens mij doe ik dat met heel veel spoed, want ik heb u ook aangegeven dat u ruim voor het debat, wat op eind september gepland staat, van mij een reactie gaat krijgen. Dus ik ben daar alle zorgvuldigheid, maar ook de ernst van de situatie in aan het meewegen. Dus,
0: Mevrouw Welhuis.
9: Ja, voorzitter, dank u wel. En die afgrijzelijke beelden die we hebben gezien, die zijn op zich al schandalig, maar het feit dat ze met publiek geld worden gefinancierd maakt het echt ondraaglijk. En wat D66 betreft is het dan ook echt einde verhaal voor Ongehoord Nederland. Tegelijkertijd snap ik die zorgvuldigheid van deze minister in haar rol ook heel goed. We verwachten inderdaad een brief van deze minister. En mijn vraag is eigenlijk of ze in die brief dan ook misschien alvast een inkijkje kan geven in wat er dan nodig is om te voorkomen dat we in dezelfde soortgelijke situaties terechtkomen in de toekomst.
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, in diezelfde periode komt er ook een wetsvoorstel wat een internetconsultatie gaat over de herziening van het gehele mediabestel. En we zullen ook in het debat met elkaar dit gesprek gaan voeren. En dat debat staat gepland op 24 september.
0: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen. Ik open de vergadering van dinsdag 1 september 2026... Van harte welkom terug allemaal. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En aan de orde zijn vragen van mevrouw Van der Plas namens de fractie van de BBB aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, die ik van harte welkom heet in de Kamer. Als zij zover is, dan is het woord aan mevrouw Van der Plas.
10: Ja, als u even wilt wachten met de knopindruk van de seconde, wil ik even zeggen dat ik het fijn vind om iedereen weer in goede gezondheid hier terug te zien, want dat is natuurlijk niet altijd dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En dan ga ik van start. Voorzitter. 5 vergunningen, legale, onherroepelijke vergunningen van boeren die alles hebben gedaan wat de overheid van hun vroeg, al jaren, zelfs nog meer dan dat, hebben gedaan. Die worden gewoon maar eventjes ingetrokken. Althans, dat is het voornemen van de provincie Brabant. Dat is natuurlijk te zot voor woorden. We leven in zo'n gekkenhuis inmiddels in Nederland, zal ik maar even zeggen. Dat ondernemers, in dit geval zijn het boeren, maar morgen kunt u het allemaal zijn. Want de vergunning is in Nederland, eigenlijk staat dat gewoon op de richel. Je kunt het zomaar even kwijtraken. En daarvoor heb ik een aantal vragen aan de minister. De minister die gaf aan, bijvoorbeeld, ja, hij vond het allemaal erg spijtig en allemaal zielig en jammer voor die mensen. Maar ja, dit was dit had ook de rechter wel gevraagd in de uitspraak vorig jaar. En ik wil de minister als eerste vragen, waarom jokt de minister hierover? En dan zeg ik het even heel netjes. Want dat staat namelijk helemaal niet in de uitspraak van de rechter. De rechter heeft gezegd dat er een zorgvuldig besluit genomen moest worden, dat er in gesprek gegaan moest worden. Dat is wat de boeren hebben gedaan. En in de rechtelijke uitspraak staat niet dat vergunningen worden ingetrokken. En die vraag zal ik als eerste beantwoord willen zien.
0: Het woord is aan de minister.
11: Ja, voorzitter, misschien voordat ik die vraag letterlijk ga beantwoorden, is het ook goed om vanaf deze plek te zeggen dat het vreemd dat iedereen zomaar vergunningen kan kwijtraken een onjuiste voorstelling van zaken is. Op het moment dat er al intrekkingsverzoeken liggen, en in het geval van de vijf boeren waar het hier over gaat, lag al 3 jaar een intrekkingsverzoek bij de provincie Noord-Brabant, dan loop je met elkaar een traject af wat uiteindelijk kan leiden dat het bevoegd gezag bepaalde keuzes moet nemen. Het bevoegd gezag in dit geval de provincie Brabant. Maar dat dat overal zomaar aan de orde zou kunnen zijn, dat wil ik echt als eerste besproken hebben. Dan was de vraag over de uitlatingen van mij. Nou, deze zomer heb ik 3 dingen gezegd. Ik heb gezegd dat het heel ellendig is voor de ondernemers in kwestie. En dat is het ook. Dat hebben we denk ik kunnen zien, hebben we kunnen ervaren. Ik heb gezegd dat dit juist is wat we willen voorkomen. In het debat hier met de maatregelenbrief van 16 juni heb ik dat ook aangegeven, dat er 217 intrekkingsverzoeken bestaan. En dat we als de wiedeweerga dat pakket in wetgeving moeten omzetten om juist dit te voorkomen. Dus wij willen dit niet. En ik heb het eigenlijk aangegeven, ook op vragen van Kamerleden, ja, dat we alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen.
12: Mevrouw van der Plas.
10: Nou, voorzitter, mijn vraag was concreet. De rechtelijke uitspraak zegt niet dat vergunningen ingetrokken moeten worden. De rechtelijke uitspraak zegt dat er een zorgvuldig besluit moet komen. Dus nogmaals mijn vraag. En misschien hoeft dat niet van mijn tijd af te gaan, want ik moet hem herhalen. Waarom jokt de minister daarover? Want het staat niet in de rechtelijke uitspraak.
11: Nee, ik heb daar zelf in die zin geen mening over. Het is het bevoegd gezag wat een rechtelijke uitspraak vertaalt naar een handeling die zij moeten doen. Ik ben hier niet het bevoegd gezag. Waar ik wel een mening over heb, is wat we te doen hebben, namelijk dit voorkomen.
12: Mevrouw van der Plas.
10: Voorzitter, dit wordt een beetje irritant. Want de minister heeft gezegd dat dit het gevolg is van een rechtelijke uitspraak. Het staat niet in de rechtelijke uitspraak. Waarom jokt de minister hierover?
12: De minister.
11: Ja, voorzitter, het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag Brabant in dit geval om een oordeel te vellen. Kijk, dat hier 3 jaar aan vooraf zijn gegaan, dat er een intrekkingsverzoek is gekomen, dat de rechter een uitspraak heeft gedaan waarop in dit geval bevoegd gezag de provincie Brabant moet handelen, dat staat volgens mij buiten kijf. Dat staat gewoon vast. En als zij daar een besluit in nemen, ja, dan kan ik daar een mening over hebben, maar is het wel het gevolg van een rechtelijke uitspraak?
12: Mevrouw van der Plas.
10: Voorzitter, ik ga ervan uit dat de minister zijn uitspraak dat dit in de rechtelijke uitspraak stond daarmee terugneemt. Maar de minister zei ook dat alle alternatieven eerst serieus moeten worden onderzocht. En de provincie zegt dat intrekking nog altijd de enige uitkomst is. Wie heeft er nou gelijk, de minister of de provincie? En wat heeft de minister sinds zijn gesprek met de provincie concreet bereikt? Welk besluit is gewijzigd? Welke intrekking is voorkomen? Welke zekerheid hebben de 5 boeren vandaag gekregen? En de minister zegt alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de vergunningen niet worden ingetrokken. Maar ik wil weten, wat betekent dat concreet? Welke juridische, financiële en bestuurlijke middelen zet de minister in en op welke datum?
12: De minister.
11: Ja, voorzitter, alle alternatieve onderzoeken heb ik inderdaad aangegeven, omdat ik vind, zoals we ook in onze Kamerbrief hebben staan, dat je het trappetje van Remkes moet aflopen. Dat is ook een afspraak die we met alle sectorpartijen hebben gemaakt, dat in gebiedsprocessen ondernemers de keuze moeten hebben. En als ik de indruk heb dat dat onvoldoende naar voren komt, dan vind ik dat ik ook naar voren moet stappen om te zeggen dat dit is wat we in de Kamerbrief hebben besproken en dat dit ook is wat ik verwacht van de provincie. Nou, dat hebben we vervolgens ook in een statenbrief aan de Provinciale Staten van Brabant terug kunnen lezen, dat het bevoegd gezag, te weten gedeputeerde staten, die opties gaat onderzoeken, gaat bespreken. En dat ook de gedeputeerde in kwestie op bezoek gaat bij de ondernemers om dat gesprek daarover te voeren. Nou, volgens mij hebben we concreet bereikt dat dat hoger op de agenda staat, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat die gedeputeerde dat ook doet. En alles op alles zetten betekent ook dat wij vanuit het ministerie alle hulp aan provincies geven die we maar kunnen geven om dat maatregelpakket wat voor ligt, wat ik in een spoedwet aan u voor ga leggen, zodanig in een verweerlijn om te zetten dat je dit soort verzoeken, dit soort handhavingen, intrekkingsverzoeken kunt voorkomen.
12: Mevrouw van der Plas.
10: Goed, kan de minister dan uitsluiten dat vergunningen worden ingetrokken terwijl plannen voor innovatie, emissiereductie of aanpassing van de bedrijfsvoering nog niet onafhankelijk zijn getoetst?
11: Ja, voorzitter, ik ben niet het bevoegd gezag. Provincies, zo hebben we dat in Nederland afgesproken, zijn het bevoegd gezag hierin. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen twijfel dat ook de andere provincies die ik spreek gewoon dit soort zaken willen voorkomen. Dat zij eigenlijk van, ook van ons vragen, het Rijk, doe je werk, zorg dat je dat pakket zo snel mogelijk als kan in wetgeving omzet. Want dan kunnen wij dit soort verzoeken afwijzen. En als we samen die redeneerlijn bouwen, dan hebben we daar goed vertrouwen in. Maar nogmaals, ik ben niet degene die uiteindelijk moet reageren op de handhaving en intrekkingsverzoeken.
10: Nou, voorzitter, ik vind het allemaal opnieuw slappe hap. Enorm slappe hap, want de minister die zegt, ik ga alles op alles zetten. Alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die vergunningen niet worden ingetrokken. En keer op keer doet deze minister hetzelfde. Ja, ik ben niet het bevoegd gezegd. Ja, dat is de provincie. Dus dat betekent dan, en kan de minister dat dan toelichten of bevestigen, dat alles op alles in de praktijk gewoon loze woorden zijn en dat het alleen een gesprek is en dan vervolgens machteloos toekijken.
11: Ja, voorzitter, dat is onzin. Dat is onzin omdat ik nog erg weinig heb gezien dat een maatregelpakket wat op 26 juni wordt gepresenteerd in een beleidsbrief al in oktober tot spoedwetgeving leidt. Dat is ook alles op alles. Dat is je rol pakken. Provincies hebben hier een rol. Die moeten reageren op dit soort verzoeken. Maar wij hebben hier ook een rol om te zorgen dat het Rijk aandeel doet. En als we dat eerder hadden gedaan, 3 jaar geleden, want dit verzoek ligt er 3 jaar, dan hadden we hier ook niet met elkaar gezeten. Mevrouw van der Plas.
10: Ja, voorzitter. We praten wat ons betreft gewoon over onbehoorlijk bestuur. Als ondernemers 100.000 euro's, soms miljoenen.
11: Dit soort verzoeken, maar wij hebben hier ook een rol om te zorgen dat het Rijk aandeel doet. En als we dat eerder hadden gedaan, 3 jaar geleden, want dit verzoek ligt er 3 jaar, dan hadden we hier ook niet met elkaar gezeten. Mevrouw van der Plas.
10: Ja, voorzitter. We praten wat ons betreft gewoon over onbehoorlijk bestuur. Als ondernemers 100.000 euro's, soms miljoenen euro's. Ja, mensen, miljoenen euro's.

0: Nadat ze plannen hadden ingediend en ze mogen op 16 juli of 17 juli mogen ze dan opdraven om te horen. Ja. Om te horen dat hun bedrijf, wat vaak generaties in de familie is, generaties.
1: Dank u wel.
0: Dat die vergunning wordt ingetrokken.
1: De minister.
0: Kan de minister reflecteren op de handelswijze van de provincie?
1: Ja, de minister. Ja,
2: voorzitter, ik denk dat precies op het punt wat mevrouw Van der Plas hier aansnijdt, de gedeputeerde in de Statenvergadering, in het spoeddebat wat ze daar hebben gehad in Brabant, precies op dit punt heeft gereflecteerd en haar excuses heeft aangeboden. En ik denk dat het goed is dat ze langs deze ondernemers gaat.
1: Mevrouw Pot.
3: Voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat het helder is dat niemand wil dat het gebeurt zoals dit deze zomer is gegaan. Dus daarom misschien nog even heel duidelijk. Kan de minister nou even aangeven, wat is nou het verband tussen handhaving of eigenlijk het voorkomen van handhaving en het stikstofpakket zoals dat voor de zomer door het kabinet is gepresenteerd?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, het verband daar is dat uiteindelijk dit soort besluiten of dit soort verzoeken af te kunnen wijzen, dit handhavingsverzoeken, moet je een onderbouwing hebben waarom de stand van of de staat van instandhouding van de natuur erop vooruit gaat. Dat de staat van instandhouding van de natuur geborgd is. En dan is het dus nodig dat een provincie kan verwijzen naar de maatregelen die het Rijk neemt. Ze kunnen zelf maatregelen nemen, maar het Rijk heeft ook maatregelen te nemen. En het verband ertussen is dat als wij ons pakket juridisch geborgd hebben, dat duidelijk is wat de Rijksoverheid doet om onder andere stikstofuitstoot te reduceren, te zorgen dat die natuurgebieden in goede staat van instandhouding zijn, dan kun je onderbouwd aangeven wat je doet en daardoor kun je een handhavingsverzoek afwijzen. En dat is precies waar we in het Kamerdebat ook met elkaar over hebben gesproken. Dat laat zien dat we zo gauw als kan, zo snel als kan, dat maatregelpakket in wetgeving om moeten zetten.
1: De heer Korevaar.
4: Ja, voorzitter, ik viel echt van mijn stoel deze zomer toen ik de berichten over Brabant hoorde. En daarom heb ik toen ook Kamervragen gesteld en ben ik ook bij een van die pluimveehouders op visite geweest. Maar wat mij betreft was die brief inderdaad van juni de basis om die handhavingsverzoeken van ons weg te duwen. En daarom snapte ik ook niet echt de eerste reactie van de minister. Daar snapte ik helemaal niks van, om heel eerlijk te zijn. En later kwam de minister daarop terug door te zeggen, Oké, dit moet anders, ik ga alles op alles zetten. Dat lijkt er meer op, maar heel veel ondernemers met een geldige NB-vergunning worden onzeker. Dus mijn vraag is, komt de minister op voor alle boerenbedrijven met een geldige NB-vergunning?
1: De minister.
4: Wilt u daar eens op reflecteren?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, de alles op alles die ik heb aangegeven in reactie op de Kamervragen van de heer Korevaar, maar ook de Kamervraag van mevrouw Van der Plas, hebben juist inzicht dat wij dit pakket doen zodat boeren erop kunnen vertrouwen dat een belangrijk fundament onder hun bedrijven, want dat is een NB-vergunning, dat fundament niet om de havenklap aangetast kan worden. En ik vond het ook fijn dat de Kamervragen van de heer Korevaar mij die kans boden, want zo zit ik erin, zo zit ons pakket erin. En als dat niet duidelijk is bij ondernemers, ja, dan moeten we de kans wel benutten om precies die insteek van ons, namelijk ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat in beginsel een NB-vergunning iets is wat een fundament onder een bedrijf kan zijn, ja, dan moeten we dat nog duidelijker maken. Dat heb ik deze zomer gedaan.
1: De heer Christiansen.
5: Ja, dank voorzitter. Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst op het provinciehuis van Noord-Brabant. En daar werd een presentatie gegeven door de directeur stikstof van het ministerie en een aantal van zijn ambtenaren. En dat moest per se in beslotenheid. Statenleden zijn er zelfs over opgestapt, omdat men weigerde in openbaarheid die informatie te delen. Mijn vraag is, wat is daar in vredesnaam besproken? Zat er soms iemand van mop aan tafel wat dan niet openbaar mag worden of zo?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, de provincie gaat natuurlijk zelf over hoe zij de sessies organiseren. Daar heb ik als minister de invloed niet op om dat besloten of niet besloten te doen. Net zoals u dat kunt besluiten. En ik heb niet het idee dat daar nou grote geheimen zijn verteld of dat daar allerlei partijen bij aan zijn geschoven. De statenleden zijn bijgepraat door de provincie en er zijn wat vragen gesteld aan het ministerie van LVVN.
1: De heer Christiansen.
5: Ja, voorzitter, ze zijn bijgepraat door ambtenaren van het ministerie. En de minister zegt, ik heb niet het idee dat daar iets is gebeurd wat dan niet openbaar had mogen zijn of niet door de beugel kan. Maar heeft de minister überhaupt wel weet van wat daar dan besproken is? Of is het gewoon gissen?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, het is een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Brabant. Daar ga ik niet over. Hoe zij hun vergaderingen organiseren, wat besloten is en wat niet. Waar ik wel over ga is als men vraagt, mochten er vragen komen naar de landelijke overheid, iemand van LVVN aanwezig zijn, dan zeg ik, net als u Kamer vraagt om ambtelijke bijstand of een technische sessie, zeg ik, ja, tuurlijk, wat mij betreft geen geheimen.
1: Mevrouw Den Hollander.
6: Voorzitter, het intrekken van een rechtsgeldige vergunning

0: is wat de VVD betreft het allerzwaarste middel en moet er alle tijden voorkomen worden. We zijn ook heel blij dat op initiatief van de VVD in Brabant er uiteindelijk een motie is aangenomen die het college al daar oproept om nog eens een keer in gesprek te gaan, dat gebiedsproces gewoon beter te doorlopen. De minister heeft net al aangegeven in ieder geval het trappetje van Remkes te willen gaan begeleiden en daar de regie op te pakken. Mijn vraag daarbij is dan nog, gaat de minister er ook op toezien dat de betrokken ondernemers tijdig, persoonlijk en duidelijk worden meegenomen? Want daar heeft natuurlijk ook aan ontbroken de afgelopen weken. Zodat alles op alles wordt gezet om te voorkomen.
1: De minister.
2: Ja, voorzitter. Mijn reden om ook een van de pluimveehouders te bezoeken was juist om te horen hoe dit proces is gelopen. En dat contact is wat mij betreft niet eenmalig. We hebben, als ik me goed herinner, ook nummers uitgewisseld of manieren om contact te houden. Dus mochten daar signalen zijn die voor mij heel relevant zijn om te horen, dan kan de ondernemer dat doen. En ik zal ook bij hen informeren hoe zij het contact op basis van de motie die daar ook is ingediend door onder andere de VVD-fractie, hoe ze dat hebben ervaren.
1: Mevrouw Promet.
3: Ja, voorzitter, de provincie Noord-Brabant zag zichzelf gedwongen om dit te doen, omdat het juist het rijksbeleid was wat uitbleef. En dat zegt de minister eigenlijk nu ook in zijn inleiding. En hij heeft ook gezegd, zoals we al eerder hoorden, dat hij alles op alles gaat zetten om te voorkomen dat die vergunningen ingetrokken gaan worden. Maar is dat niet het scheppen van valse verwachtingen? Want het blijft zo dat er te veel stikstof uitgestoten wordt in dat gebied. Dat het pakket aan maatregelen, dat er ook voor gaat zorgen dat er minder uitgestoten moet worden, dat de bedrijven opgekocht worden, dat bedrijven moeten omvormen.
1: Ja.
3: Is het niet veel eerlijker om te zeggen, ja, er gaan hele grote veranderingen plaatsvinden daar in Brabant?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, ja, er gaan grote veranderingen plaatsvinden. Dat is ook de reden waarom we om ons heen zien wat er ook gebeurt in de landelijke gebieden en de signalen die daarvan naar ons toe komen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een provincie het maatregelpakket kan meerekenen en meewegen in de afweging die zij te maken heeft. We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we begin volgend jaar willen komen met normen voor de intensieve veehouderij. We willen in oktober, of wil ik heel graag, voorzitter, dat de Kamer die spoedwet aan gaat nemen, dat de Eerste Kamer dat ook doet. Ja, dat zijn zaken die zijn zo fundamenteel voor hoe we handhavingslijnen en handhavingsverweer opstellen, dat ik wil dat Brabant dat meeweegt in hoe ze uiteindelijk het besluit nemen. En zij nemen dat besluit. Zij gaan over het aflopen van het trappetje van Remkes. Maar ik vind niet dat je zulke grote stappen zou moeten negeren in het beoordelen van deze verzoeken. En daar is mijn reactie heeft daarop op toegezien. Laat onverlet dat daar veel staat te gebeuren.
1: Wat dan over?
4: Ja, voorzitter. Met het intrekken van de legitiem verkregen vergunningen van deze 5 pluimveehouders zijn we echt gekomen op een nieuw dieptepunt in het stikstofdossier. Ik wil dan ook van de minister weten, welke natuurwinst gaat deze verwoestende impact op deze 5 pluimveehouders concreet opleveren voor het herstel van de natuur?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, dat is helemaal afhankelijk van welke stappen op het trappetje van Remkes en uiteindelijk besluiten gereputeerde staten daar neemt. Op het moment dat ze met innovaties komen, is natuurlijk een heel ander perspectief, ook op de natuurwinst, dan wanneer sprake is van verplaatsen. Of wanneer er sprake is van stoppen. Dus het is heel moeilijk om daar nu antwoord op te geven terwijl de gesprekken met die ondernemers lopen.
1: De heer Goudswaard.
5: Voorzitter, de minister die had het over hulp aan provincies, maar hulp aan ondernemers is natuurlijk ook heel belangrijk. De minister die had het erover van we gaan een pakket invoeren. Nou, dat mag zeker gebeuren, maar er moet serieus wat aangepast gaan worden. Vooral het ontbreken van de rekentool is daarin een kwalijk iets. Kan de minister toezeggen, als hij ambieert om 100 zetels steun te vergaren, dat hij er alles aan gaat doen om ervoor te gaan liggen dat deze onteigening gewoon niet doorgaat? Want anders is het gewoon een belachelijk voornemen om te zeggen van we gaan voor brede steun. Want dat gaat nooit niet lukken op deze manier.
1: De minister.
2: Er zijn een paar vragen in één. Hulp aan ondernemers is superbelangrijk. Dat zit in de uitwerking van het pakket. En er zitten miljarden, hopelijk ook straks in een begroting die u mag goedkeuren, over ondersteuning aan ondernemers. En dat is superbelangrijk. En zoals ik heb aangegeven, vind ik dat provincies dus alles op alles moeten zetten om dit te voorkomen. Dat is een oproep naar ons allen om dat pakket snel aan te nemen. En dat is een oproep naar provincies om dat te doen. En wij ondersteunen die ondernemers met subsidies en we ondersteunen provincies met verweerlijnen op basis van het pakket.
1: Mevrouw Keijzer.
6: Ja, voorzitter, de democratische rechtsstaat die doet het meestal heel goed in D66-kringen. Wetten kun je aanpassen en daar zie ik nog weinig animo bij deze minister. Het pakket waar net naar verwijst is, de brief uit juni, gaat voor heel veel boeren betekenen dat hun bedrijf eindigt. Die democratische rechtsstaat gaat ook over grondrechten, eigendom, vrijheid van eigendom en bescherming daarvan. Hoe zwaar weegt dat voor deze minister? Ik heb uitgebreide vragen gesteld over de consequentie daarvan. Nog steeds geen antwoord. Misschien is dan nu het moment om als minister te zeggen: die vrijheid van eigendom en de bescherming daarvan staat bij mij het allerhoogst in het vaandel.
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, ik vind het belangrijk om te reageren op wat mevrouw Keijzer net zei, namelijk: het pakket betekent heel wat voor boeren. Dat realiseer ik me als geen ander. Ik woon ook op een plek waar je waarschijnlijk net zoals velen van u eerst langs vele vlaggen mag, makelaarsborden en noem zomaar op. Maar tegelijkertijd is dit pakket nodig om te voorkomen dat het onderwerp waar we het nu over hebben, namelijk intrekkingsverzoeken, om dat te voorkomen. En dat is mijn motivatie en volgens mij zou dat de motivatie van ons allen moeten zijn.
1: Heer Gimwis.
7: Dank u wel. Over de rechtsonzekerheid voor deze pluimveehouders is al veel gezegd, maar over de rechtsongelijkheid nog niet zoveel. En wat vindt de minister er nou van dat de rode loper voor de AMA-centrale is uitgerold en daar een vergunning voor is verleend? Dat met industriële bedrijven een convenant is aangeboden en dat deze pluimveehouders van de provincie Noord-Brabant een aanschrijving krijgen en een dreigement dat een vergunning wordt ingetrokken? En welke invulling geeft deze minister dan aan zijn stelselverantwoordelijkheid die hij heeft en welke instructieregels komen er voor provincies om deze rechtsongelijkheid en ook deze rechtsonzekerheid te bestrijden?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, laat me beginnen om te zeggen dat, en dat hebben we eerder ook bij een ander debat over een andere natuurvergunning geconstateerd met z'n beiden, zeg ik tegen de heer Grimwis, dat het beeld dat in Nederland de ene ondernemer wel wordt geholpen en de andere niet, dat vind ik een verschrikkelijk beeld. En daar zal ik ook alles aan doen om me daar tegen te verzetten. Want volgens mij moet iedereen, en dat vindt iedereen in het huis, ook gelijk behandeld worden. De instructieregels die we gaan komen, die zien juist erop toe dat het pakket wat we hebben zodanig vormgegeven wordt dat je in deze situatie dus niet meer komt. Dat provincies in staat worden gesteld om wat we hier in Noord-Brabant hebben gezien, om dat te voorkomen. En op die manier geef ik invulling ook aan mijn stelselverantwoordelijkheid, want de provincies hebben een landelijk pakket nodig om te zorgen dat Noord-Brabant en wat we daar hebben gezien niet ook op andere plekken gaat ontstaan.
1: Mevrouw Ouwehand.
8: Ja, voorzitter. Ik mis in de reacties van de minister ook vandaag weer wel de context die relevant is. Ik hoor hem op geen enkele manier zeggen dat het van levensbelang is dat we onze natuur beter gaan beschermen. Dat de overheid onder druk van de boerenlobby, hè, waar ook deze boeren zich door hebben laten vertegenwoordigen, voortdurend geitenpaadjes hebben gezocht waarvan we wisten dat gaat spaak lopen. Dan komen of individuele boeren in de problemen, zoals we nu zien, of de belastingbetaler moet de hele schatkist omkieperen omdat het heel veel geld kost om ze uit te kopen. Dat zien we nu gebeuren. Kan de minister bijvoorbeeld bevestigen dat een van die pluimveehouders 100% meer kippen houdt dan in zijn vergunning staat?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, op dat laatste. Ik kan het alleen bevestigen uit basis van uitspraken die ik hoorde van de gedeputeerde van Brabant. En op het eerste punt wat mevrouw Ouwehand aansnijdt, volgens mij heeft u mij hier op deze plek in interviews en op andere plekken heel vaak horen zeggen: natuurherstel is de enige weg vooruit. En daar blijf ik achter staan, achter die uitspraak. En dat is ook hoe ik ernaar kijk.
1: Mevrouw Ouwehand.
8: Ja, voorzitter, maar ik denk dus, en het is een advies aan de minister, dat hij veel vaker dat belang van dit maatregelenpakket echt moet uitdragen. Ja, het is ingrijpend voor individuele boeren, maar het is ook nodig, want we kunnen niet zonder de natuur. En een ander belangrijk deel van de context: een van die pluimveehouders houdt 182.430 kippen. Daar heeft hij een soort van toestemming van gekregen van de provincie. Dat moet ook de context zijn. De overheid heeft willens en wetens grote risico's genomen met de belangen van individuele boeren,
1: ja,
8: onder druk van de boerenlobby.
1: De minister.
8: Daar moeten we
1: de
8: mee
1: minister
8: stoppen.
2: Ja, er zat geen vraag in, voorzitter. Dank voor de overweging.
1: Mevrouw van der Plas.
9: Voorzitter, de minister die zei toen straks van nee, maar je kan niet zomaar je vergunning kwijtraken. Dat is een valse voorstelling van zaken.
2: Ja.
9: Dan heb ik een vraag aan de minister. Stel dat Johan Vollebroek, waarvan ik hoop dat hij geen gesprekspartner meer is op het ministerie overigens, dat Johan Vollebroek intrekkingshandhavingsverzoeken gaat doen op andere bedrijven dan boerenbedrijven. Welke garantie geeft deze minister ondernemers in Nederland, dus andere ondernemers dan boeren, ondernemers in Nederland, dat zij ook niet geconfronteerd worden met intrekking van legale en onherroepelijke vergunningen?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, zoals ik net heb gezegd, is dit verzoek lag er al 3 jaar. Al 3 jaar hadden wij de tijd om een maatregelpakket neer te leggen wat dit voorkomt. Dus ik vind het in die zin een valse voorstelling van zaken, alsof het iedereen zou kunnen overkomen. Er gaat tijd overheen, er gaan juridische procedures overheen. En als wij onze verantwoordelijkheid hier nemen, en dat doen we met dit maatregelpakket, dan behoort dat tot het verleden.
1: Van der Plas.
9: Ik hoop niet dat dit als een extra vraag wordt toegekend.
7: Zeker.
9: Want nou, ga ik even een puntje van orde maken naar de voorzitter. Ik heb gevraagd welke garantie geeft de minister andere ondernemers? Ik krijg weer een heel vaag en wollig antwoord. Maar hij kan zeggen, ik kan ze geen garantie geven. Ja. Of hij kan zeggen, ik geef ze die en die garantie. Dus dit is geen tweede interruptie, maar dat is een verduidelijking. Ik heb een duidelijke vraag gesteld, welke garantie?
7: Ik ga erover of dat wel of niet zo is. Ik constateer dat het wel zo is, omdat de minister gaat over zijn antwoorden en u over uw vragen. En u heeft hierbij namens de BBB-fractie uw tweede en laatste vraag gesteld in dit mondelinge vraaguur. En de minister gaat over tot de beantwoording daarvan.
2: Ja, voorzitter, volgens mij heeft mevrouw van der Plas zelf een keer aangegeven dat garantie je bij de mediamarkt krijgt op een wasmachine. Maar dit is een uitzonderlijke casus. Hier gaan jaren aan vooraf waarin ook juridische uitspraken komen. De rechter zegt een mening over veld. Dus dit is niet iets wat elke ondernemer mee kan maken. Dat is het absoluut niet.
7: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen.

0: Een van de partijen die vandaag meedeed aan de verkiezingen werd 75 jaar geleden hier opgericht. In Hotel Krasnapolski op de Dam in Amsterdam. De partij vond het tijd voor nieuwe politiek.
1: Ik voelde mij thuis bij de dingen die ze toen dus deden en waar ze voor stonden. Wij dansten om de meiboom. Het was eigenlijk een soort lentefeest dan.
2: Socialisme, dat is wil tot opbouw. Wil tot ordening. Wil tot en bereidheid tot discipline.
1: Ja, we werden toch wel een beetje gedrild, hoor.
0: Tijd voor nieuwe politiek. Dat was de bedoeling. Maar een doorbraak in de politiek van Nederland. Wat is daar nou van terechtgekomen?

We konden kiezen deze week per brief, ging niet helemaal lekker, of ouderwets, per stembiljet. En er deden een enorme hoeveelheid partijen mee. 37, dat is een groot verschil met landen als Amerika en Engeland, waar maar 2 of 3 partijen meedoen. Maar het hoort een beetje bij Nederland. Een paar grote partijen en een heleboel kleine partijen. En dat was voor de Tweede Wereldoorlog ook al zo. In de jaren 30 deden er namelijk 53 partijen mee. Grote partijen als de SDAP, de CHU en de ARP. Maar ook partijen met wonderlijke namen als de Oranjefascisten, de Rooms-Katholieke Bouwvakarbeiders, de Zuiderzeepartij, de Algemene Nederlandse Fascistenbond, de Partij Onafhankelijk Zakenlui en dan nog een stuk of 40 anderen.

0: Dit is Sint Michiels Gestel in Brabant, vlak onder Den Bosch. In de Tweede Wereldoorlog werd de bestuurlijke en politieke elite van Nederland hier in het klein seminarie gegijzeld door de Duitsers. Allemaal keurige heren.
1: Ze werden goed behandeld, maar leefden wel onder continue spanning. Zouden ze gefusilleerd worden of niet?
2: Dat gebeurde eigenlijk als een soort maatregel om het Nederlandse volk tot kalmte te maken. Ja. Het idee was, we sluiten jullie elite hier op. En op het moment dat er onrust uitbreekt en onlusten uitbreekt, dan komen daarvoor represaillemaatregels. Ja. Namelijk dat hier gijzelaars worden geëxecuteerd. Je moet je voorstellen dat de mensen die hier kwamen in dit kamp, die kwamen van de verschillende zuilen die je in Nederland had. Dus je had protestanten, katholieken, socialisten, liberalen. En dat waren eigenlijk mensen die elkaar in de dagelijkse politiek wel zagen, maar daarbuiten eigenlijk niet.
3: Gewoon allemaal lekker in hun eigen zuil.
2: In hun eigen zuil. Die troffen elkaar aan de onderhandelingstafels, maar verder niet. En hier in dit gijzelaarskamp hebben ze een paar jaar met elkaar opgesloten gezeten. En dan zit je in één keer de hele dag.
1: Een van de gijzelaars is de dan 28-jarige historicus Max Koonstam. Hij zit vast vanwege zijn anti-Duitse houding.
4: In het begin, en ook later nog wel, heb ik het wel eens vergeleken met een soort van stemming op, laten we maar zeggen, de buitensociëteit in Zutphen. Een mannengemeenschap die het op zichzelf voor een deel heel vreselijk vinden gescheiden te zijn van hun gezin en vrouw en van hun werk en alles. Aan de andere kant ineens plotseling tijd hebben voor alles. De routine van de dag verbroken zien. De routine van het leven verbroken zien. En het eigenlijk best wel eens gezellig vinden om zo van een aantal verplichtingen af te zijn.
1: Ook gegijzeld is de dan 30-jarige advocaat Piet Sanders. Ook hij zit vast vanwege zijn politieke opvattingen.
5: Je zat een hele bevoorrechte positie achteraf als je dat bekijkt. We zaten in het kamp waar we helemaal vrij om te doen en te laten wat je wilde. En aan de andere kant, maar dat praten we even over de hele periode, hebben we in het kamp eigenlijk, ook wat voeding betreft en dergelijke, een hele geprivilegieerde positie gehad.
4: Maar of je er na die zaterdag nog zou zijn, dat is een andere vraag.
5: We hadden dus de echte leslokalen in het seminarie, die werden vol in gebruik. Want die cursussen die waren in grote aantallen. Dan begon al met alle bijbelcursussen. Dan had je talencursussen die er waren. Maar ook een prachtige cursus die me nou eens te binnen schiet, die was over de Vaderlandse geschiedenis.
2: En uit een van die groepen, daar zijn ideeën ontstaan over vernieuwing van het Nederlandse politieke landschap.
5: Dat speelde natuurlijk in die, kunnen we daar niet na de oorlog, ook op politiek terrein, de andere groepering krijgen. En weer een grote, zoals je het in Engeland ook hebt, meer een deling in twee of drie groepen, bij wijze van spreken, in plaats van zoveel gesnipperd.
1: Geen versnippering meer. Om het goede voorbeeld te geven, heft de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeidspartij, de SDAP, zichzelf op en fuseert met een paar kleine partijen. De nieuwe naam is Partij van de Arbeid. En het belangrijkste streven is een doorbraak.
6: En nu wij op dit ogenblik de Partij van de Arbeid voorstellen aan het Nederlandse volk. En ik weet, duizenden begroeten haar met diepe vreugde.
7: Het één jaar na de oorlog is de Partij van de Arbeid opgericht. Mijn man en ik waren daarbij ook. Dat is een hele zaal vol, hoor. Dat waren mensen die of er al een verleden hadden, hè, voor de oorlog.
8: Hoe kwam u in aanraking met die partij?
7: Van mijn ouders al. Mijn vader is nog lid van de socialistische beweging geweest. Echte sociaaldemocraat. We mochten nooit zeggen dat hij socialist was. Het was sociaaldemocraat. Dat is natuurlijk ook een volkomen andere insteek eigenlijk. Ja, dat is nog altijd natuurlijk.
6: Er is een doorbraak. Er wordt een nieuw begin gemaakt. Een nieuwe weg wordt geopend. Tot heil van ons volk. Hier is de Partij van de Arbeid.
0: Het belangrijke woord bij de oprichting van de PvdA is de doorbraak, hè? Wat later ook nog heel vaak blijft klinken. Wat betekent dat nou precies?
2: Ja, de doorbraak was heel belangrijk voor de oprichting van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid noemde zichzelf ook bij het oprichtingscongres een doorbraakpartij. En daarmee werd bedoeld dat ze de leden van de Partij van de Arbeid, de top van de Partij van de Arbeid, een doorbraak wilden in de Nederlandse politiek van de hokjes- en schotjesgeest.
0: Ja.
2: En daarmee werd dan bedoeld, hè, de katholieken bij de katholieken, de protestanten bij de protestanten, ja, enzovoorts.
0: Ja, dus en de zuilen weg.
2: De zuilen weg. Ja. En het doel van de Partij van de Arbeid was om eigenlijk die arbeidersachterban weg te halen bij die conventionele, ja, partijen, zodat de conservatieven daar zouden overblijven. Het Nederlandse volk zou niet meer verdeeld moeten worden langs religieuze scheidslijnen en er zou een echte Nederlandse volksgemeenschap moeten ontstaan.
3: In de donkere dagen van heden klinkt een roep die

0: ik was 18. Dus reken maar uit. Als ik het goed heb, ik weet niet helemaal zeker. Maar ik geloof 64 jaar of 63 jaar. Zoiets.
1: Dat u lid bent?
0: Ja.
1: Dat is al heel lang. En u bent nog steeds lid?
0: Jazeker, jazeker. En mijn man is weer opnieuw lid geworden. Ik was al lid en toen ik hem leerde kennen, heb ik gewoon een paar eisen gesteld. Van, je wordt lid van de bond en je wordt lid van de Partij van de Arbeid.
1: Oh, echt?
0: Ja, anders gaat het niet door.
2: Ik ben 99 jaar.
1: 99 jaar?
2: Ja.
1: Bent u misschien ook het oudste lid van de PvdA? Of?
2: Ik ben in Zwolle het oudste lid van de PvdA. Ik kom nou eenmaal uit een rood gezin. En ja, als je dan... Ja, dan word je haast vanzelf lid. Dan wil je meedoen. Dat, en vooral na de oorlog. En dat, de oorlog was een verschrikking natuurlijk wat dat betreft. Maar na de oorlog, dan wil je er weer bij horen. Hè, dat, ja.
1: En was het ook omdat de idealen van de PvdA u aansprak?
2: Min of meer wel, ja. Maar daar was ik ook mee opgegroeid.
1: Ja.
2: Ver voordat ik geboren werd, was mijn vader al wethouder. Dus de mensen die voor de oorlog bij de partij waren, waren voor een groot deel nog heel goed bevriend samen en zo. En dat ging eigenlijk vanzelf. Je ontmoette elkaar weer helemaal in vrijheid toen. En en vooral jongeren.
1: Wat is dit?
0: Dat is de dreespenning. Toen ik 60 jaar lid was. Die krijgt dan iedereen.
1: En wat betekent dit voor u?
0: Ja, toch van, ik hoor erbij. Ik heb dat ook verdiend, vond ik zelf ook een beetje. Heb ik ook gezegd toen, in de kleine toespraak die ik toen zou, van, ik heb hem ook verdiend. Ik heb vreselijk veel gedaan vroeger. Langs de deuren gegaan, bloemen uitgedeeld.
1: Campagne gevoerd.
0: Ja, echt campagne gevoerd, ja. Ja.
1: Dus je bent er ook echt trots op?
0: Ja, ik ben er heel trots op, ja. Ik voelde mij thuis bij de dingen die ze toen dus deden en waar ze voor stonden. En ja,
1: wat waren die dingen? Waar stonden ze voor?
0: Een beter leven voor de mensen die het minder hadden. Geen verschil maken uit wat voor gezin je komt. Of je nou arm of rijk was. Iedereen mocht studeren. En dat trok mij toch wel heel erg aan. En wij hadden het zelf ook niet breed. Mijn vader was rietdekker. Dus die moest het in de zomer verdienen voor de winter erbij. Nou, dus dat viel altijd niet mee. Dus ik was geen luxe gewend. Dus ik voelde mij wel thuis zo daar.

0: wat de Partij van de Arbeid wilde, was een progressief linkskamp. En dat waren eigenlijk de mensen die dan voor de verzorgingsstaat zouden zijn. Ja. En een conservatief rechtskamp, laten we een beetje zeggen de VVD of het liberale kamp. Ja. En dat hadden ze deels afgekeken van Groot-Brittannië. De Nederlandse regering was ook tijdens de oorlog naar Londen gevlucht. Daar had je dit soort verhoudingen. En dus kozen deze sociaaldemocraten kozen er na de Tweede Wereldoorlog voor om hun partij, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, samen te gaan met andere partijen. En het de Partij van de Arbeid te noemen, eigenlijk een letterlijke vertaling van het Britse Labour Party.
1: Ja, ja.
0: En na de Tweede Wereldoorlog hebben ze een campagne gevoerd door de verkiezingsposters te nemen van het Britse Labour. En daar hebben ze gewoon de teksten van afgehaald. Daar hebben ze Nederlandse teksten voor in de plaats gedaan. Gewoon letterlijke vertalingen. En daarmee zijn ze het land ingegaan.

0: één poster ging zelfs zo ver dat ze daar een Brit op hadden gezet. En de tekst erbij, doe als Tommy, hij koos Labour. Dus het is echt heel letterlijk een Britse kopie.
1: De jonge leden van de nieuwe partij ontmoeten elkaar geregeld in de vooroorlogse arbeidersjeugdcentrale, de AJC. Geen drank of tabak, wel gymnastiek, muziek en dans.

0: Wij dansten om de meiboom. Het was eigenlijk een soort lentefeest dan. Ja, ja. Verder had het niet zoveel betekenis, hoor. Dat, nee, maar bij de mei, daar hoort iets vrolijks bij. En een meiboom, ja, dat is mooie linten eraan. En die linten werden al dansend door elkaar gevlochten. En zulke dingen.
1: Ik kan ons niet schelen. Wij zijn jong en dat is fijn.
2: En het ging ook dikwijls over hele andere dingen als... als politiek. Het ging ook over cultuur. Het ging over, nou ja, alle dingen die ook belangrijk zijn in je leven. En die daar eigenlijk samenkwamen. En het was natuurlijk veel meer als een clubje. He, je was natuurlijk echt een goede organisatie.
3: Ik heb daar ontzettende fijne vrienden allemaal aan overgehouden, moet ik zeggen. En dat was wel prettig dat je over dezelfde dingen kon praten en zo toen. Hè? En ook al was daar al verschil, hoor, tussen ons allemaal. Maar dat was gewoon wel fijn. En als je dan ouder wordt, dan denk ik... het was toch eigenlijk wel een beetje... ja, wat zou ik zeggen? Indoctrinatie een beetje.
4: Oh, echt?
3: Van,
4: Op wat voor manier?
3: Nou, het was... Koos Vorink was vooral zo iemand van... het hoort wel zo, hè. En dan kon je eigenlijk niet buiten de paadjes.
5: Socialisme! Dat is gerechtigheid. Geluk en welvaart van de een kunnen en mogen niet gebouwd zijn op wanhoop en armoede van de ander.
4: Wat is het hoort wel zo? Wat is dan het pad wat je moet volgen?
3: Dat je toch het rode vaandel moest voorop staan en zo. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Ik heb meegelopen op 1 mei in de optochten en zo allemaal wel. Dat allemaal wel. Dat vond ik toen ook wel prettig. Maar ik denk, ja, we werden toch wel een beetje gedrild, hoor.
4: Het was Vorink die dat deed?
3: Ja, die was vooral zo, ja.
5: Socialisme, dat is solidariteit. Socialisme, dat is dienst, bereidheid aan de gemeenschap. Socialisme, dat is eerbied voor de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid. Socialisme, dat is wil tot opbouw, wil tot ordening, wil tot... en bereidheid tot discipline.
0: Koos Vorink was niet zo heel erg sympathiek, denk ik, in die tijd. Zo een beetje schreeuwerig.
4: Schreeuwerig?
0: Ja, een beetje zo... ik weet niet hoe ik het moet noemen.
6: Vorink, aanvoerder van ons volk. Voorzitter van de Partij van de Arbeid. De grote volkspartij voor socialisme en democratie. Vorink. De onvermoeide vechter voor het democratisch socialisme. Kiest hem, beste mensen.
4: Er komt een verkiezing, 46, en ze verliezen.
7: Ja, Partij van de Arbeid verliest. Doet het in ieder geval niet zo goed als was gehoopt. Ja. De Partij van de Arbeid was een samenwerkingsverbond van 3 vooroorlogse partijen. De Sociaal-Democratische Arbeidspartij... dat waren de socialisten, Vrijzinnig Democratische Bond, linkse liberalen en nog wat kleine christelijke groeperingen. Die kwamen bij elkaar. En als je naar de vooroorlogse verkiezingen kijkt, dan zouden die partijen bij elkaar opgeteld, hadden die 31 zetels in een Tweede Kamer van toen 100 zetels.
4: Ja.
7: En de Partij van de Arbeid haalde na de oorlog 29 zetels. Dus minder dan die vooroorlogse partijen bij elkaar.
4: Vorink slaagde er niet in de Partij van de Arbeid tot grootste van het land te maken. Dat lukte de nieuwe lijsttrekker, Willem Drees, in 1952 wel. En dat zit de bisschoppen niet lekker. Ze zijn bang dat de katholieke arbeiders massaal zullen overstappen naar de PvdA.
7: In katholieke kringen was altijd het idee dat je als katholiek op een katholieke partij stemt. Dat was al sinds het begin van de 20e eeuw zo. Een katholiek stemt op een katholieke partij. En dat was ook een beetje, kiezen voor een katholieke partij. Dat ging niet alleen over politieke voorkeur. Maar het was ook gewoon, het was jouw clubje, daar hoorde jij bij. Daar hoorde leiders bij, daar stemde je op.
4: De bisschoppen komen met een zogeheten mandement. Een herderlijk schrijven dat na de mis wordt uitgedeeld.
7: En wat er in dat mandement stond, was iets heel merkwaardigs. Wat die bisschoppen namelijk aan de katholieken schreven was... nou, je mag als katholiek... geen lid zijn van de socialistische vakbond. Dat is verboden. En als je dat wel doet, dan onthouden we jou de sacramenten. En dat is het onthouden van de sacramenten is heel belangrijk. Want dat heeft natuurlijk gevolgen dan voor het leven in het hiernamaals. Dus dat is een behoorlijk machtsmiddel. Schreven de bisschoppen in datzelfde mandement... we ontraden een stem op de Partij van de Arbeid... En we vertrouwen erop dat de gelovigen begrijpen wat uw bisschoppen hier bedoelen en vragen. Dus dit is heel indirect omschreven. Maar wat er eigenlijk staat is dat een stem op de Partij van de Arbeid een zaak is van het geweten. En dat je wel hele goede argumenten moet hebben als katholiek om op de PvdA te gaan stemmen.
8: De Partij van de Arbeid geeft de doorbraak niet prijs. Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft zich dinsdag ernstig beraden over het mandement van de Nederlandse bisschoppen. Na dit overleg is een verklaring gepubliceerd waarin duidelijk te kennen wordt gegeven dat de partij wenst te strijden voor het behoud van de vrije politieke partijkeuze.
7: Binnen de Partij van de Arbeid werd dit gezien als ondemocratische inmenging. Bisschoppen die zich met politiek gaan bemoeien. Ja. Want volgens de Partij van de Arbeid hadden de bisschoppen hier niks mee te maken, want het was een politieke kwestie. Ja. Dus dit was ook die ruzie die toen rond dat mandement is ontstaan. Dat conflict liep hoog op. Ook omdat de Partij van de Arbeid en de katholieken en de KVP die zaten in één regeringssamenwerking. Nou, dan flikt je coalitiepartner flikt je zoiets. Nou, dat was echt dat was ruzie in de tent.
9: De Partij van de Arbeid heeft in de 10 jaar van haar bestaan voortdurend medeverantwoordelijkheid gedragen in de regering. Wij kunnen, daarvan ben ik zeker, met vertrouwen een beroep doen op de kiezers. Wegens ons werk in het verleden, wegens ons programma en ons beginsel, wegens de weg die wij wijzen voor de toekomst.
2: Therese was toen minister-president. En dat was natuurlijk een hele bijzondere man. Therese was, dus een mooi verhaal. Dat wij hadden zelf de schoenen allemaal vlak na de oorlog. Want je had allemaal niks meer natuurlijk. En dat toen wij de gewone schoenen alweer aan hadden, toen liep Therese altijd nog op zijn eenheidsschoenen. En dat was echt zoals die was.
10: Eenheidsschoenen?
2: Ja, allemaal dezelfde soort schoenen. En die hebben ze toen misschien in het groot ingekocht. En dan liep die ook altijd van zijn eigen huis naar zijn ministerie toe.
6: Therese, de man van de noodvoorziening voor Alden vandaag. Drees, die het Nederlandse volk wil brengen sociale zekerheid van de wieg tot aan het graf, kiest hem, beste mensen.
11: Waarom was Drees nou zo belangrijk voor die partij?
7: Ik denk dat Drees voor de Partij van de Arbeid heel belangrijk is geweest, omdat hij een soort uitdrukking vormde van die wederopbouwperiode. Drees kreeg snel een soort reputatie van soberheid. En dat was iets waar katholieken en sociaaldemocraten elkaar sowieso wel in konden vinden. Het arbeidersleven is enigszins sober. En soberheid werd vanuit katholieke kringen eigenlijk ook politiek in de politiek wel gepredikt.
11: Ja.
7: Dus dat ging in die zin wel goed samen. Drees was ook wat ouder, kwam uit 1886. Dus echt een best wel oude premier, hoor. Zeker voor die dagen was eind 60, begin 70. Dus dat had een soort staatsmanachtige allure. Ja, ja, ja. En een zekere saaie kleinburgerlijkheid kon hem ook niet worden ontzegd. Ik denk dat in het politiek klimaat in die tijd eigenlijk best aardig werkte. Zeker omdat de sociaaldemocraten waren dus voor de oorlog echt buiten de regering gehouden. Daar kon je niet mee regeren, was de gedachte. Misschien willen die lui wel revolutie. Ja. Nou, als je iemand niet een revolutie zou verwachten, dan was het wel Drees. Dus hij was ook iemand die voor de verschillende partijen aanvaardbaar was, denk ik.
12: Heeft u Willem Drees ooit in levende lijven ontmoet?
2: Ja, met het kopje thee en het biscuitje. Daar gingen ze op de... heb je dat nooit gehoord? Ja, Drees en mevrouw Drees, dat waren hele bijzondere mensen, maar heel degelijke mensen ook. Dus als je kwam, dan moest ik van mijn vader even wat afgeven. En dan voor de Partij van de Arbeid. En dan kreeg je een kopje thee met een biscuitje. Een kaakje noemden ze dat in Den Haag.
13: In de nacht voor de Kamerverkiezingen hebben de trouwe werkers der politieke partijen overal in het land hun nachtrust opgeofferd om in het belang van hun partij een laatste appel te doen op de Nederlandse kiezers. Toen de dag aanbrak, togen velen voordat ze aan het werk gingen ter stembus. In Amsterdam stemde professor Zijlstra, de lijstaanvoerder van de antirevolutionairen, evenals dokter Max Euwe. In Den Haag was dokter Drees ook al vroeg op pad gegaan, maar toch niet zo vroeg dat hij meteen kon doorlopen. Al vroeg in de avond, toen er bij lange na nog geen groot verkiezingsnieuws was, verdrongen zich duizenden op de Dam in Amsterdam voor het grote scherm dat daar was opgericht en waarop met tussenpozen de uitslagen der verschillende gemeenten geprojecteerd werden. Veel eerder dan verwacht werd, kwam de totaaluitslag van Nederland uit de bus. Een resultaat dat het meest bevredigend was voor de Partij van de Arbeid, die met 4 zetels winst de grootste partij van Nederland werd. Op de voet gevolgd door de Katholieke Volkspartij, die een winst van 3 zetels boekte.
4: Het was in het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel zo mooi bedacht. Niet meer die politieke versplintering van voor de oorlog. En weg met de zuilen, inclusief de sociaal-democratische. Maar het liep allemaal wat anders. De politieke elite bedenkt hier de doorbraak. Het tegengaan van de versnippering van de Nederlandse politiek en het losbreken van religie en politiek. Maar toch, je hebt de VARA, je hebt de clubjes, ja. Je hebt de vereniging en de verzekering. Ja. Het wordt gewoon weer een zeil, ja. Eigenlijk.
7: Ja, ook na de oorlog is er weer een socialistische zeil. En het probleem daarvan is eigenlijk, ja, je kunt wel zeggen, wij zijn van de doorbraak en we willen af van die zuilen. Maar ja, als de rest van de samenleving die doet, ja, dan word je toch weer een zuil.
0: Vroeger noemden ze dat de rode familie. He, er waren allerlei de stem des volks en de VARA natuurlijk. En, ja. En ik, vroeger ben ik op de kleine stem geweest. Daar was kinderkoor ervan. Zo, en er was een arbeiderssportbond. Dus dat waren allemaal zo georganiseerd.
3: We hadden het depot aan huis van het Vrije Volk en de VARA-gids. Mijn vader zat in de kadergroep van de toen nog NVV. En ja, en die deed van alles voor de partij. Dus ik ging al vroeg ook met hem mee voor dingetjes en zo. Kijk, ik was natuurlijk nog erg jong en er waren niet zoveel jongeren ook.
4: Nee?
3: Toen nog, nee. Nee, het waren toch wat... Want ik zat al voor mijn 18e dus al op een leesclubje van de Partij van de Arbeid. Oh. En daar zat ik dus, een vrouwenclub was dat dan, hè. En daar zat ik dus echt, ik was 16 en... Ik had eigenlijk nog nooit een goed boek gelezen. Dat heb ik daar dus geleerd. Ja, dat waren allemaal dames van toen al tussen de 30 en de 40. En soms nog ouder.
2: Zondagmorgen om 9:00 gingen mijn ouders al naar de bijeenkomsten van de Partij van de Arbeid. En dan werden daar gepraat over allerlei dingen. Er werd veel gelezen. Mensen gingen toen heel veel lezen. Vrouwen hadden toen natuurlijk toch nog een hele andere rol. He, dat is pas later in de Partij van de Arbeid ook zo geweest... dat ze echt natuurlijk veel meer bestuurlijk en veel meer doordacht konden meepraten. Mochten meepraten.
0: Ja, hiermee werd altijd uitvoerig gevierd. Ja, met optochten en een grote bijeenkomst 's avonds laat... In de grote buitensociëteit en een kinderfeest op de middag... en soms een familiefeest 's morgens.
3: Nou, je bleef toch wel een beetje bij je eigen groepje. Ja, dat was toen gewoon zo. Ik ben wat pas later gaan beseffen van... er is nog meer in de wereld dan alleen de Partij van de Arbeid.
4: Gelukkig.
3: Ja, gelukkig. Ja.
10: Hier de Partij van de Arbeid. Met deze woorden... presenteerde op 9 februari 1946 onze partijgenoot professor Banning de nieuw gestichte partij aan het Nederlandse volk. Er moest een doorbraak komen.
14: Als de Partij van de Arbeid de doorbraak verdedigt zoals zij doet, dan doet zij dit niet in de eerste plaats om wat katholieke en protestants-christelijke stemmen te winnen, toch in de eerste plaats om de innerlijke waarde van de doorbraak zelf.
4: Is dat oorspronkelijke doel van de doorbraak nou gelukt of mislukt?
7: Ik denk dat je de doorbraak in de zin van dat tegengaan van de versplintering... dat is nooit helemaal gelukt. Maar er is wel iets veranderd, want we hadden het er eerder over... dat vroeger dat geloof echt een rotsvast beginsel was... als katholiek stem je dus op een katholieke partij. Als protestant dus op een protestantse partij. Ja, die vanzelfsprekendheid is verdwenen. Het is veel meer een soort inspiratiebron geworden. Ja. Daar heeft de doorbraak natuurlijk niet alleen voor gezorgd. Maar van die ontwikkeling was de doorbraak wel een onderdeel. Ik denk dat de doorbraak zelf als strategische politieke zet is mislukt. Maar de plek waar die geloof tegenwoordig heeft in onze politiek... Daar zouden veel van de oprichters voor de PvdA zeker voor getekend hebben.
15: En dat dus dan werkelijk die zon van vrijheid, recht, vrede en menselijkheid, die het socialisme wil zijn, ons land en de wereld mogen beschijnen.

0: 26 oktober 1985. Nederland is tot op het bot verdeeld over de plaatsing van kruisraketten. Premier Lubbers trotseert woedende tegenstanders. Hij wil het land bijeenhouden, maar hij moet een knoop doorhakken.
1: Zeer velen de moeite hebben genomen.
2: I said, my assessment is that the prime minister will have to put the life of his government on the line to make a positive decision.
0: Ruud Lubbers. Hij is de langzittende minister-president van Nederland. 12 jaar staat hij in het centrum van de Nederlandse politiek.
3: Ruud Lubbers die heeft ongelooflijk veel in zijn hoofd zitten. Die weet zo verschrikkelijk veel. Die is zo extreem intelligent.
0: Hoe ver gaat hij om de macht in handen te houden?
4: Ik wist dat Ruud niet te veel ruimte moet hebben om, als je tenminste wil voorkomen, dat je er buiten staat. Dat je er een beetje wordt weggespeeld.
0: En hoe hard speelt hij het politieke spel?
5: Rinkman rekende wel op de steun van Lubbers.
6: Ja, nou, wie dus. Nogmaals, dat hoort ook zo.
5: Maar dat gebeurde niet.
6: Nee, ja, dat is ook dat nog.

0: Na de verkiezingen van 1982 komen de fractieleiders van het CDA en de VVD, Ruud Lubbers en Ed Nijpels, tot een akkoord over een nieuw kabinet. Voormalig minister-president Dries van Agt is de beoogde premier.
1: Ik werd op een gegeven moment opgebeld door de toenmalige informateur Scholten. En die zei dat er iets heel ernstigs aan de hand was. En of ik naar het katshuis wilde komen. Dus ik heb mijn auto gepakt en ben naar het katshuis gereden. Ik dacht, maar er is iets met de koningin of zo. En daar zat de hele top van het CDA bij elkaar. En die kwamen met de mededeling dat Van Agt zou gaan terugtreden. En dat Lubbers de nieuwe leider van het CDA zou gaan worden.
2: Betekent dat dat een jongensdroom werkelijkheid is geworden?
3: Nee, dat betekent het niet. Ik heb natuurlijk vele jongensdromen gehad, maar niet dit. Het is meer een onverwachte ontwikkeling door het terugtreden van de heer Van Agt die zich nu ineens aandient. Maar het komt heel veel vaker voor dat er grilligheden in het leven zitten. Als u de naoorlogse premiers naloopt, dan soms vanzelfsprekendheden, maar soms is ook iemand daar plotseling voor gesteld.
1: Lubbers kwam op een gegeven moment hier aan rijden in zo'n klein gele wagentje, volgens mij vol deuken. Lubbers houdt niet van de uiterlijk vertoon. En hij heeft dus de eerste beste auto die bij hem thuis stond, heeft hij gepakt. En dan reed hij het Binnenhof op. Lubbers werd dus opeens leider. En in plaats van dat ik 4 weken lang met de toekomstige fractievoorzitter had zitten onderhandelen, had ik dus met de toekomstige premier zitten onderhandelen. En je zag toen ook een omslag bij Lubbers. Want die dacht, ja, ik ga nu dat kabinet voorzitten. Dus dat betekent dat hij toch op een wat andere manier tegen dat programma aankeek dan de weken daarvoor.
0: Lubbers komt uit een Rotterdamse ondernemersfamilie. Al jong maakt hij carrière in de politiek. Hij wordt gevraagd als minister van Economische Zaken. Tijdens de oliecrisis in 1973 valt hij op door zijn nuchtere aanpak.
4: Ik dacht dat het mogelijk moest zijn om de thermostaten allemaal wat lager te zetten, de gordijnen eerder dicht te trekken. En ik denk dat we met elkaar verbaasd zouden kunnen zijn wat dat uitmaakt.
0: Als CDA-fractievoorzitter Aantjes in opspraak raakt vanwege zijn vermeende oorlogsverleden, volgt Lubbers hem op als fractieleider. Met zijn wollige taalgebruik in de debatten blijkt hij ongrijpbaar voor zijn politieke tegenstanders.
4: Dat ik daar gesteld heb dat ik voorstelde om tot een voorwaardelijke positieve besluitvorming te komen.
1: Lubbers is natuurlijk meester van het woord en in staat om dingen op een onafvolgbare manier aan elkaar te verbinden. En dat betekende dat wij altijd onzeker waren hoe sommige afspraken precies gingen verlopen. Dus ja, voor ons als VVD waren die ervaringen in ieder geval een waarschuwing. Zorg ervoor dat er strakke afspraken komen.
0: Koningin Beatrix beëdigt het kabinet Lubbers 1, dat voor een immense taak staat. De economie is volledig ingestort.
5: Ik zag het als een kans, een uitdaging om het goed te gaan doen. Ik dacht, ja, nu moet jij, als je minister-president wordt, tempo maken. Het probleem van de economie was duidelijk. Dus dat moest aangepakt worden.
0: Op 4 november 1982 begint Lubbers aan zijn karwei. Met zijn 43 jaar is hij de jongste premier ooit in de Trevenzaal. De plek waar de ministerraad zijn besluiten neemt.
6: Je moet wel bedenken dat toen was Nederland het buitenbeentje, de zieke man van Europa. Dus wij moesten ook onszelf dat verwijten en er wat aan doen.
7: Wat was uw eigen voornemen in dit kabinet?
6: Nou ja, om de puinhoop, mag je zeggen, waar de Nederlandse economie en de staatsfinanciën zich in bevonden, om daar een flinke verbetering aan te brengen.
8: Er was vrij veel behoefte in Den Haag om weer eens te gaan regeren. En die nieuwe ploeg die ademde ook wel iets uit van, nou ja jongens, het heeft nou lang genoeg geduurd, wij gaan ervoor. Dus er was wel een, hoewel veel mensen elkaar niet kenden, een soort teamgeest vanaf het eerste moment. We zijn voor de afdeling Algemeen Belang. Nou, ja, wie pijn moet lijden, die moet niet piepen. Hè? Dan had hij niet in het kabinet moeten gaan zitten.
0: Voordat de ministers plaatsnemen in de Trevenzaal, moeten ze akkoord gaan met de strenge bezuinigingen die Ruding in 4 jaar wil doorvoeren.
6: En dat was belangrijk voor de minister van Financiën, dat er geen uitgaven mochten worden gedaan in die 4 jaar als ze niet van tevoren waren goedgekeurd door Financiën.
7: Dat was de voorwaarde die u stelde?
6: Dat is inderdaad een soort, ja, noem het maar, contract van tevoren waar men zich aan committeert.
8: Je mag je kort oriënteren, maar ja, dan moet je ja of nee zeggen. En als je ja zegt, dan sta je daar ook voor.
0: Het financieringstekort is opgelopen tot zo'n 11,5%. De werkloosheid neemt toe met ruim 12.000 mensen per maand.
9: Hele straten, hele woonblokken. Ik bedoel, er kwamen honderdduizenden mensen per jaar bij. En ook heel veel jongeren. Ja. En dat betekende dat de radeloosheid bij ook de vakbeweging, bij werknemers in de vakbeweging, van dag tot dag toenam. Hoe komen we hieruit?
10: We zijn bereid om heel lang met alternatieve plannen te komen. Maar als we voor paal worden gezet met elkaar, als er gewoon niet naar ons wordt geluisterd, dan hebben we ook nog een keer een vuist om te laten zien.
0: Lubbers probeert met minister van Sociale Zaken Jan de Koning aan zijn zijde het tij te keren door de vakbonden en de werkgevers tot loonmatiging te dwingen.
5: Kijk, als jullie niet tot een akkoord komen, dan gaat dit gebeuren. En dat is dan ingrijpen van de overheid. Daar hadden ze allebei enorme hekel aan.
9: Met datgene wat ze hadden gezegd, namelijk een korte adempauze. En dan komt er een wettelijke loonmaatregel. Zette men ons onder druk. Je bent als vakbondsleider om dingen beter te laten worden. Ja. Niet om ze slechter te laten worden. Dus wat de werknemers moesten betalen was gelijk zichtbaar. En wat ze zo terugkregen, namelijk werkgelegenheid en betere rendementen. Mm-hmm. Dat zou pas op een later moment volgen. Het was voor mij echt een noodsprong die ik liever niet had gemaakt, maar die ik vond te moeten maken om er weer bovenop te komen.
0: FNV-voorman Wim Kok zet uiteindelijk zijn handtekening onder het akkoord van Wassenaar, dat niet meer is dan een A4'tje. De lonen worden gematigd in ruil voor arbeidstijdverkorting. Het kabinet Lubbers 1 slaat de eerste slag.
9: In het A4'tje staat niet veel. Er staat alleen maar in dat we afzien van loonstijging. Dus er zit veel meer kracht in de manier waarop samen werkgevers en werknemers invulling hebben gegeven aan het vervolg, dan dat het uit het akkoord zelf voortvloeit.
0: Na het akkoord van Wassenaar gaat het kabinet verder. Het komt met keiharde bezuinigingen. Het land staat op zijn kop.
11: Als u het wilt, dan is er geen macht in dit land die ons kan tegenhouden.
8: Nou ja, je moest, het was later in het jaar dat we starten, direct met bezuinigingen het land in. Dus je stond gelijk voor en in de wind. Hè? Nou ja, boze buitenwereld en we moeten er wel gezamenlijk voor gaan.

0: werkte nog veel 's avonds. En dan wist ik dat hele grote raam, dat het was fel verlicht, dan zat ik achter. Dat kon je zien aan de overkant van de straat. En mijn vrouw heeft toen een keer gezegd, heel langstreeks, ze zien je gewoon zitten. Dat is niet zo erg. Maar toen ben ik eens gaan kijken en dat glas was gewoon glas. En toen is er dus een versterkt glas neergezet. En je moet toch rekening houden met, ja, met serieuze zaken.
1: Lubbers staat zwaar onder druk. Het kabinet wil de salarissen van de ambtenaren met 3,5% verlagen. De protesten zijn heftig. Maar de verantwoordelijk minister Rietkerk geeft geen krimp. De onderhandelingen met de vakbonden zitten muurvast.
2: Ik heb ook al gezegd, ik denk dat het hele zware onderhandelingen worden. Ik doe ook evenmin een gok naar de uitkomst. Ik kan dat niet overzien.
1: Terwijl minister Rietkerk aan de onderhandelingstafel zit, gaat Lubbers zijn eigen weg. Hij meldt onverwacht dat de lonen niet met 3,5, maar met 3% omlaag kunnen.
0: Ik geloof, ja, voor de televisie na weer een demonstratie kondigde Ruud Lubbers een verlaging aan van 3,5 naar 3%.
3: Het netto salaris in december, volgend jaar, van december op januari, er niet op achteruit hoeft te gaan.
4: Betekent dat dat de 3,5% in feite van de baan is?
3: Ja.
0: Ik zag het op televisie, op nieuws en de Rietkerk ook. Het is de verantwoordelijkheid van een bepaalde minister, ook jegens de samenleving, jegens de Tweede Kamer, om een beleid te verdedigen. En daar kan niet iemand anders doorheen fietsen.
5: Ook niet als het een minister-president is?
0: Nee, ook staatsrechtelijk niet. Dat kan in Duitsland of Engeland of Frankrijk, waar de minister-president of de president ook staatsrechtelijk een veel zwaardere functie heeft.
1: De minister-president in Nederland is niet meer dan de voorzitter van de ministerraad. Hij is de eerste onder zijns gelijken en heeft geen beslissingsbevoegdheid ten opzichte van de vakministers.
0: Dat is een dunne lijn. En die lijn is ook een aantal keren overschreden. En bovendien denk je als minister van Financiën dan, ja, als dit vandaag gebeurt met dit onderwerp, dan hebben we het morgen bij Vul maar in. Dat is wel weer een ander onderwerp. En dat kan ik niet hebben.
5: Heeft u dit meneer Lubbers laten weten?
0: Wat denkt u? Kom nou. Tuurlijk. Als ministers geen tegendruk geven, ja, dan heb je natuurlijk het risico van een rupsje nooit genoeg. Ja.
6: Ik herinner me dat we in 1983... dat ik met de minister-president naar de Verenigde Staten ben geweest in Washington. En dat Ronald Reagan onder andere de vraag stelde aan de heer Lubbers: hoe krijgt u dat voor elkaar in Nederland, dat u ambtenaren kunt overtuigen dat ze 3% minder salaris gaan krijgen? Alleen maar om aan te geven hoe een bijzondere daad dat eigenlijk was en hoezeer dat met name ook door de Amerikaanse regering werd beoordeeld als iets, nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan kun je ook wel heel wat problemen oplossen.
1: Het allergrootste politieke probleem voor Lubbers ligt in de hoog opgelopen wapenwedloop tussen Amerika en de Sovjet-Unie.
7: I think at the distance we are now, people forget how important Cold War was, because we really faced the prospect of nuclear Armageddon. And people forget this. 20,000 nuclear weapons on both sides.
1: De Sovjet-Unie breidt zijn kernwapenarsenaal flink uit. De NAVO reageert en vraagt aan 5 Europese landen, waaronder Nederland, kruisraketten te plaatsen. Nederland is hopeloos verdeeld en schuift als enige land de beslissing jarenlang voor zich uit.
7: There was certainly a great deal of concern and interest in the US government about what the Dutch would do, not just because of the impact in the Netherlands, but because of the implications for NATO solidarity.
8: Said our allies in Europe are holding firm and accepting missiles. Yet the Dutch government here is going through a little rain dance here because their people don't want to take the new missiles.
9: Well, the decision must be made by the Dutch cabinet

0: 750,000 people paraded past our embassy in October of 83, a few months after I got there. I was thinking there are a lot of people who do not want to do this. this was a visible sign of how difficult the situation was. We needed to understand and accept the Dutch had a very difficult political situation, particularly the prime minister. Although he was the prime minister in the CDA, he had a split in his cabinet. Yeah. The foreign minister, Van den Broek, was in favor. The defense minister, Joop de Ruyter, was against. And then this was reflected in a split in the CDA fractie in the Tweede Kamer.
1: Lubbers had for himself één taak gesteld. Enerzijds zorgen dat het CDA bij elkaar bleef. Dat was knap ingewikkeld, met zo'n 10 dissidenten daar, ook weer in allerlei soorten en maten. En tegelijkertijd moest hij met de VVD eruit komen en moest hij met de NAVO uitkomen. Dus Lubbers had niet altijd behoefte om al zijn ideeën met iedereen te overleggen.
2: Lubbers zei nooit ik wil niet of ik wil wel of wat dan ook. Nee, die zei iedere keer er is grote verdeeldheid hierover. Ik vond dat je niet kon beslissen om nu maar te zeggen nee, we weigeren plaatsing.
3: Maar hoe hoog liep dat op in de discussies tussen u en Lubbers bijvoorbeeld?
2: Nou, dat kon vrij hoog oplopen, ja.
0: I said, my assessment is that the prime minister will have to put the life of his government on the line to make a positive decision. It's going to be that difficult.
4: Because we agreed that there are a few topics we should not talk about. And we can make that list as long as we want to. but for example, let's say cruise missiles. We don't talk about cruise missiles, thank God. It might be nice for the Dutch public if you explain why, and then we skip it.
5: In the case of our conversations with members of the government, for those to be most productive, they have to be kept confidential, I think. Otherwise, why would they...
6: In het openbaar zwijgt Bremmer over de kruisrakettenkwestie. Maar achter de schermen probeert hij de besluitvorming te beïnvloeden.
0: All of us wanted to have this come out right, and we wanted to influence it to come out right. So we had to be very well informed.
6: Het gaat zo ver dat de Amerikaanse ambassade elk parlementslid individueel nauwlettend in de gaten houdt.
0: Very often the political counselor would come to me and say he'd met with Mr. or Miss X from the parliament. They seem to be wavering. Maybe they could be persuaded. Could I have them around for a private lunch and see what I could do? And I would do that, obviously.
3: So also try to influence.
0: And of course try to influence them. Well, yeah, I mean, naturally, yeah. Find out what's going on and try to influence which direction they go.
7: Hoe moet dit in hemelsnaam? En toen kreeg ik die ingeving. Ik heb vaak heel hard gewerkt. Rennen, rennen, rennen. Praten, praten, praten. Maar een paar dingen die ik wel goed gedaan heb, zijn vaak gebeurd in een moment van rust. Dan moet je even afstand nemen. Als ik daar op Margraten zit, is het jaarlijkse herdenking. De geallieerden. En ik tijd heb. En dat was daar het geval toen ik dat idee kreeg.
6: Bij de jaarlijkse herdenking van gevallen soldaten in Margraten komt Lubbers tot een oplossing. Nederland zal nu geen kruisraketten plaatsen. Maar als de Sovjet-Unie over anderhalf jaar het aantal kernwapens heeft uitgebreid, zal Nederland alsnog kruisraketten toelaten. Lubbers koopt hiermee tijd en legt de druk bij de Sovjet-Unie.
7: En ineens, toen ik die ingeving kreeg, toen dacht ik, zo gaat het doen. Dat is geen kwestie meer van overleg geweest. Dus dat was een beetje bot.
2: Ik werd in Washington gebeld, waarin mij werd gezegd dat ministerraad zou plaatsvinden, de volgende dag geloof ik al, over de vraag of... Nou, en dan komt dat voorstel. Dat was voor mij allemaal nieuw. En ik ben toen direct op een vliegtuig gestapt en die hebben me direct naar Nederland gevlogen. En toen heb ik dus de ministerraad kunnen bijwonen waarin dit voorstel van anderhalf jaar, et cetera, werd besproken. Ik was niet zo snel naar Den Haag teruggekeerd als ik niet het gevoel had gehad dat daar dingen zou worden beslist zonder dat ik daar aanwezig was.
3: Wat vond u van die oplossing?
2: Nou, ja, die heb ik natuurlijk moeten accepteren.
3: Het was slikken of stikken.
2: Als ik daar tegen was geweest, dan had ik af moeten treden. Laat ik het zo maar zeggen.
0: I told both the prime minister and the foreign minister that we were disappointed.

0: I told Washington, this is probably the best we can do and let's just see if we can make it work.
1: Lubbers heeft plaatsing anderhalf jaar kunnen uitstellen. Maar op 1 november 1985 moet het besluit genomen worden. Enkele dagen daarvoor komt de Indiase premier Rajiv Gandhi op bezoek. Lubbers doet een laatste poging om de Sovjet-Unie ervan te overtuigen het aantal kernwapens te verminderen.
2: Gandhi, die werd blijkbaar gebeld vanuit de Sovjet-Unie of die bereid was om met Gorbachev een gesprek te voeren. En ik heb toen achteraf gehoord dat aan Gandhi door Ruud Lubbers was gevraagd om in ieder geval de situatie van de kruisraketten daar te bespreken met Gorbachev.
0: Lubbers, he said to me, I need to be able to show on November 1st, 1985, that I've made every effort with the Soviets.
1: Gaat Nederland alsnog over tot plaatsing? Terwijl Lubbers achter de schermen aanstuurt op wederzijdse ontwapening, lopen in Nederland de gemoederen verder op. Met als hoogtepunt de massale anti-kernwapendemonstratie in de houtrusthallen, waar Lubbers de menigte toespreekt.
3: Die kruisraketten komen er niet! Ze komen er niet!
4: Langzamerhand stroomt die houtrusthal ook steeds voller. Met name de mensen die hebben meegedaan aan een demonstratie die u hier ziet bij de Amerikaanse ambassade. Men komt vanaf het Maliveld.
5: Hij was er zeer op gebrand om erheen te gaan. Ik weet nog dat we er discussies over hadden. Wat heb je er te zoeken? Zei nee, doe het toch. We reden in de auto naar de houtrusthallen. Was druk bezig met zijn speech. Voortdurend aan het kras, druk op papier kijkend. Je voelde dat het gespannen was. Dat merkte je ook zodra we uitstapten. Je merkte ook de manier waarop we ontvangen werden. En de sfeer was om te snijden, zeggen ze wel eens. Ja, dat was hij.
6: Iedereen wist dat dit een heel belangrijk moment zou worden.
5: Ja.
4: Op dit moment arriveert de minister-president, de heer Lubbers, aan de achterzijde van de houtrusthallen. Min of meer onopgemerkt.
7: Ziet u dat tegenop?
8: Ik heb nu natuurlijk nog niks te vertellen. Ga eerst luisteren.
4: Draai Lubbers massaal de rug toe. Een premier die tegen ruggen praat en dan in feite achteraan staat. Mensen kijken duidelijk een andere kant op.
9: Hoe diepgaand de betrokkenheid bij dit immense vraagstuk, dat ons alle raakt en ons vreet ook is, op 1 november aanstaande, zal de balans worden opgemaakt.
5: Gefluit in de zaal, emotie, daarom reden we weer terug. Toen heb ik hem ervaren als aangeslagen. Was echt aangeslagen. Voelde toch bijna als een persoonlijke mislukking dat het hem niet gelukt was om in gesprek te gaan met geharnaste tegenstanders.
10: Zullen we aan de slag gaan?
11: Dames en heren, uw aandacht voor de minister-president.
1: 5 dagen later is het zover. Lubbers maakt na jaren van strijd het kabinetsbesluit bekend.
9: Vandaag, 1 november, de balans opgemaakt voor wat betreft het vraagstuk van de kruislichtwapens. Zoals we dat.
1: Omdat de Sovjet-Unie het aantal kernwapens niet heeft verminderd, kan Nederland niet meer terug en gaat over tot plaatsing.
12: Ben ik erg in geholpen door Gorbachev, want die liet mij weten, ik ga je in het publiek verrot schelden dat je dat gaat doen. Maar jij moet weten dat ik de kans niet uitsluit dat men een jaar we tot een akkoord gaan komen. Dus ga niet tevoren in de rij zitten. Dan hoef je misschien nooit te plaatsen. Dat is natuurlijk iets ongelooflijks eigenlijk. Als iemand dat zegt, en zo is het ook gegaan.
13: And the moment of silence.
1: Lubbers heeft besloten te plaatsen, maar heeft lang genoeg gewacht. Nog voordat de kruisraketten in Nederland zijn gestationeerd, wordt het ontwapeningsverdrag door Reagan en Gorbachev ondertekend. Daarmee is plaatsing in Nederland officieel van de baan.
2: Het feit dat hij zo lang eigenlijk definitieve beslissingen heeft uitgesteld, heeft tenslotte wel tot een oplossing geleid. Ja.
0: As I look back on it, the Dutch decision to deploy the missiles was a very important moment in both Dutch history and in the alliance history, because it showed the Soviets that they weren't going to break NATO. I think it was an important element of the collapse of the Soviet Union, therefore the end of the Cold War.
5: Uiteindelijk versterkte het beeld dat Lubbers een goede minister-president was, die ook naar tegenstanders luisterde, iemand die boven de partijen was. Hij kreeg daardoor kreeg hij iets staatsmanachtig. En dat is aan dat imago hebben we ook zorgvuldig verder gebouwd in de campagne van 86.
7: Daarom vraag ik uw stem. Uw stem op het CDA. Uw stem om mij de kans te geven het werk voort te zetten.
10: Dat is een prachtige slogan. Ik had hem graag zelf uitgevonden. Maar hij drukt precies uit dat het altijd de minister-president is die er met het succes van doorgaat van een kabinet en nooit de kleinere coalitiepartner.
14: En het was natuurlijk plezierig geweest als de VVD ook haar graantje had kunnen meepikken. Dat is helaas nu nog niet gebeurd, maar in 1990 komen we terug.
15: De VVD wordt afgerekend op het bezuinigingsbeleid en verliest 9 zetels aan het CDA. Lubbers vergroot zijn macht.
16: Vrienden.
17: Verontschuldigingen voor de baard.
18: Wat betekende dat die verkiezingswinst van het CDA voor de coalitie verhouden?
19: Het betekende dat de VVD verder onder druk kwam te staan en dat de argwaan in de VVD-fractie toenam. Het was echt een beetje een anti-CDA-stemming in de VVD.
15: Enkele maanden na de installering van Lubbers II komt het tot een frontale botsing tussen CDA en VVD als Lubbers een staatsbezoek van koningin Beatrix aan Japan aankondigt.
19: Er was een discussie ontstaan of het nou wel zo verstandig was dat het staatshoofd een bezoek aan de Japanse keizer zou brengen, die uiteindelijk de verantwoordelijkheid droeg voor Japanse oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak daarover met de heer De Korte, die een spreekbeurt voor de VVD zou hebben. En ik opperde om daar eens een opmerking over te maken.
15: Op een VVD-bijeenkomst neemt vicepremier De Korte afstand van het voorgenomen staatsbezoek en daarmee van het kabinetsbesluit.
20: Op de kortere termijn acht ik zo'n staatsbezoek niet verstandig, niet wijs en ook niet gewenst.
18: Had u door wat de implicaties daarvan zouden zijn?
19: Dat heb ik onderschat. En in die zin ben ik mede verantwoordelijk voor de gevolgen van wat men toen ging noemen het Hirohito-incident. Ik denk, politiek gesproken was het verstandiger geweest als de vraag door mij als fractievoorzitter was gesteld, als niet-lid van het kabinet. Dan had het een andere lading gehad dan toen de vicepremier het deed.
15: Openlijke kritiek van een minister op een staatsbezoek is ongehoord. In het debat hierover laat Lubbers zijn vicepremier keihard vallen.
21: Dat neemt niet weg dat dit tot de categorie behoort eens en niet meer. Nee, de voorzitter.
18: Had u dat van tevoren bedacht, eens maar nooit meer?
12: Ja, maar dat was denk ik, omdat ik denk, het wordt eindeloos gezeur op verhalen, misverstanden. Dus probeer het vuurtje meteen uit te trappen. Dus neem scherp afstand, maar wel in een hele korte zin. En het heeft wel gewerkt.
22: Voor de ministerraad heb ik in mijn positie van minister van Economische Zaken tegen de collega's gezegd, alles afwegende, ben ik mij bewust dat ik een procedurele fout heb gemaakt.
12: Maar ook hier zit natuurlijk aan. Je neemt een risico met een collega of die dat emotioneel aan kan.
19: Hij heeft de heer De Korte en mij uitgenodigd voor een etentje bij hem thuis. En dat was allervriendelijkst. Maar in de politiek gaat het in zijn algemeenheid niet om vriendschappen en aardig zijn. Het gaat om belangen. En de belangen waren natuurlijk fors geschaad. Aan de oppervlakte was het natuurlijk allemaal weer pais en vree. Maar vooral in de VVD-fractie heerst de grote boosheid over het feit dat de vicepremier zo'n kras over zijn gezicht had gekregen.
18: Dus Hirohito en dat zinnetje eens maar niet meer, kwam dat van koningin Beatrix vandaan?
12: Nee, ik vond het zo evident. Daar had ik geen signalen van het paleis van nodig. Als u mij vraagt, besprak u wel eens met bepaalde dingen? Jazeker. Maar het is niet zo dat ik zeg, ik ging mijn ideeën checken door het met de koningin over te spreken. Nee, maar, nee.
18: Want hoe was uw werkverhouding met toenmalig koningin Beatrix?
12: Ja, dat is... Die werd gekenmerkt dat we alle, denk ik, dat ook zij het gevoel had dat zij mij gunde om dat werk te doen. Omdat ze vond dat ik dat... Ja, ik deed het met plezier. En blij was als het goed ging. En dat ik overtuigd was dat het een deel van mijn rol was om voor de koningin te staan.
3: Lubbers die pakte zo'n persconferentie aan om ook over andere zaken te praten. Niet alleen over de paar besluiten die genomen waren die middag. Alle vragen ging hij uitvoerig op in. Dus hij werd veel meer een mediapersoonlijkheid ook daardoor. Hij sprak ook echt namens het kabinet. Hij kreeg een beetje presidentiële allure.
15: De wekelijkse persconferenties, maar ook de Europese ontmoetingen zetten Lubbers veel meer op de voorgrond.
3: Een simpele minister-president uit Nederland ging daar toch om met Kohl, met Thatcher, met Mitterrand. De omgeving geeft je een soort presidentiële allure. Maar het zet hem ook boven de andere ministers. Dat aspect van Europa heeft het ambt van minister-president meer verheven status gegeven.
18: Hoe reageerden de andere ministers daarop?
3: Nou, één reageerde heel erg slecht. Hans van den Broek kon het niet velen.
2: Het was wennen. Dat was duidelijk wennen. Ik weet dat ik hem op een gegeven moment heb gezegd dat ik best begrijp dat hij die contacten onderhield. Dat ik wel graag op de hoogte wilde blijven natuurlijk als het om buitenlands beleid ging. En als officiële bezoeken werden gebracht aan zijn collega's in het buitenland. Dat ik daar graag ook bij aanwezig zou willen zijn.
18: Maar hoe hoog liep de irritatie op bij Van den Broek?
3: Vloeken. Tieren. Ruzie maken. En nou ja, uiteindelijk is hij ook vertrokken natuurlijk naar Europa.
12: Bemoeide me vrij veel toch ook met Europa.
18: Ja.
12: En soms vond hij dat natuurlijk fijn, omdat we het samen deden. Maar soms dacht hij, wat doet hij hier eigenlijk? Want ik ben toch minister van Buitenlandse Zaken.
18: Ja.
12: Dus het is niet helemaal voor niks dat hij na twee periodes op een gegeven moment afgezwaaid is.
6: Brief naar vanochtend namelijk de heer Van den Broek voor te dragen voor benoeming tot lid van de Europese Commissie. Op de meest boeiende...
15: Zodra Van den Broek in het derde kabinet Lubbers de mogelijkheid krijgt in Europa aan de slag te gaan, grijpt hij die kans.
18: Nam je dat ook aan omdat het eigenlijk wel genoeg was?
2: Ja.
18: Ja. Weg van het kabinet?
2: Ja.
15: De minister-president staat aan het hoofd van Algemene Zaken, het departement aan het Binnenhof. Vanuit het torentje houdt Lubbers de touwtjes strak in handen.
3: Hij kon enorm snel informatie in zich opzuigen. Hij wilde door. Dus dan bracht hij die mensen bij elkaar, sloeg ze koppen tegen elkaar en nu gaan we dit doen. En dan heb je natuurlijk die informatie nodig.
18: Maar op welke manier kwam Lubbers aan die informatie?
3: Ja, Lubbers had natuurlijk een prachtig departement met 10 ambtenaren die raadadviseurs werden genoemd. De Lubbers Boys in zijn tijd. Die mochten overal komen, elk ministerie, konden met iedereen praten. Het waren echt de verkenners, de frontsoldaten van Lubbers.
18: Waarom weten we zo weinig van die raadadviseurs?
3: Ja, dat is ook wel slim van ze. Want mensen met macht zullen ook nooit zeggen dat ze macht hebben. Dus ze gaven ook nooit interviews, bleven onbekend. Dat is ook de reden waarom ze zich gewoon lang konden handhaven en ook overal binnenkwamen.
8: Je moet wel een politieke antenne op je hoofd hebben. Je moet geen ongelukken gaan maken, zeg ik wel eens. Hè? Dus in zoverre moet je natuurlijk wel een gave hebben van natuurlijke diplomatie. Je moet wel weten hoe de hazen lopen.
3: Maar als je natuurlijk onbekend bent als ambtenaar, dan kan je natuurlijk veel makkelijker opereren. Je bent onzichtbaar op de achtergrond en toch kan je al je informatie verzamelen. Het zijn een soort spion eigenlijk.
8: Spion, ja. Zo werd je soms wel gezien.
15: De raadadviseurs hebben vrij toegang tot alle departementen. Met korte notities en in directe gesprekken wordt Lubbers door hen gewaarschuwd voor mogelijke problemen. Op deze manier weet hij precies wat er speelt.
18: Maakte Lubbers optimaal gebruik van de raadadviseurs?
8: In mijn herinnering en beleving, ja. Gewoon ronduit ja.
18: Op welke manier ging hij dan te werk?
8: Bellen. Of vragen aan een raadadviseur. Hoe zit dat? Waar blijft dat? Heb je daar informatie over?
18: Hoe kwam die raadadviseur aan die informatie?
8: Via zijn goede contacten op het departement.
18: Die dook het departement in?
8: Ja.
18: Hoe cruciaal was dat soort informatie voor Lubbers?
3: Informatie is macht en Lubbers had een voorsprong. Dus ook Lubbers wist vaak eerder dan de minister zelf wat er in zijn eigen departement speelde.
15: Lubbers beschikt over zoveel informatie dat hij in de treinverzaal over de schouder van zijn ministers mee kan kijken. Hij zoekt daarmee de grenzen op van zijn bevoegdheden als minister-president.
12: Ik heb in die tijd natuurlijk al gehoord dat ik erg ver ging met het meedenken. Wat hem toch beschouwd werd als een vorm van bemoeizucht.
4: Maar zijn er momenten geweest dat u ook vakministers passeerde?
12: Ik denk dat die gevallen er geweest zijn, ja. Of dat ik ze verraste met een opmerking. Dat ik ineens dacht, ik kan het even huppelijkee dit zeggen. En de ander zegt, jeetje, maar dat hadden we toch niet afgesproken.
4: Doordat hij over die informatie beschikte, kon hij daarom meedenken met zijn vakminister?
8: Ik heb af en toe de pretentie dat ik wel eens denk. Ik zeg het voorzichtig, dat het wel een bijdrage is geweest, ja. Ik denk dat de wijze waarop de raadadviseurs hebben geopereerd een goede bijdrage hebben gegeven aan het 12 jaar functioneren.
4: Dat was het geheim van Lubbers?
8: Ja.
19: Na ongeveer het eerste jaar van het kabinet Lubbers 2 begon het steeds moeizamer te gaan. En ik herinner mij dat ik vaak hoofdschuddend en met hoofdpijn uit het bewindsliedenoverleg van de VVD vertrok door de verdeeldheid tussen VVD-ministers, die steeds heviger werd, en anderzijds de spanningen binnen de VVD-fractie. Er ontstond een situatie waarin ik eigenlijk een kabinetscrisis verwachtte, vooral in de laatste 6 maanden. Je weet dan alleen niet over welk onderwerp de boel uiteindelijk in elkaar stort.
12: Het mooiste moment was 86 verkiezingsuitslag. Van 45 naar 54 zetels. Maar tegelijkertijd schiep dat een enorm probleem. Vanaf die dag dacht de VVD, heel begrijpelijk, wat is dat? Die Lubbers, we zagen wel als een goede minister-president, maar die heeft kennelijk een scenario dat hij ons alsmaar kleiner wil maken.
15: De sluimerende onvrede binnen de VVD komt tot een ontploffing over een onbenullig onderwerp. Het reiskostenforfait. De afschaffing van het belastingvoordeel voor woon-werkverkeer.
10: Ik was in notabene in Oost-Duitsland en ik kreeg een telefoontje van Nelly Kroes. Zei van, je moet onmiddellijk terugkomen, want er dreigen grote politieke problemen. Op de zaterdag dat we als kabinet zaten te vergaderen, toen was er een compromis gesloten tussen CDA en VVD, waar alle VVD-ministers achter stonden. Voorhoeven was daar ook bij betrokken. Voorhoeven zou dat verdedigen in de fractie. En wij gingen allemaal naar huis met het idee, nou, de klus is geklaard.
15: Voorhoeven gaat met het compromis naar de VVD-fractie. Maar het lukt hem niet de opstandige fractieleden te overtuigen.
19: Ik was het niet inhoudelijk eens met het afschaffen van het reiskostenforfait. Maar ik vond in de politieke afweging dat de VVD op dit punt een nederlaag moest accepteren. Om te voorkomen dat er een kabinetscrisis zou uitbreken. De stemming in de VVD was dat zij dan maar zo.
9: Toen waren wij in Londen bij mevrouw Thatcher, dus Ruud Lubbers, Hans van der Broek en ik. En toen hoorden we tot onze verbijstering dat ze intern hadden besloten de stekker uit contact te trekken. Dat hadden we niet verwacht.
19: Ik heb volgens mij na die fractievergadering nog een telefoongesprek met de heer Lubbers gevoerd. En ik herinner me dat de heer Lubbers er heel kort op reageerde, zeggende, nou ja, Joris, we zien wel.
15: In een volgelopen Tweede Kamer dient Voorhoeven een motie in die CDA en VVD dichter bij elkaar moet brengen. Hij doet een laatste poging het kabinet te redden.
11: De VVD-fractie heeft zaterdag met open ogen een besluit genomen dat een risico inhoudt. Zij wensen een aantal verbeteringen in het voorgestane beleid. Als wij daarvoor steun krijgen van het kabinet en onze coalitiepartner, zal er sprake zijn van voortgezet vertrouwen in het beleid van dit kabinet.
12: En dan is hij die arme Joris Voorhoeven. Ik meen het haast letterlijk. Die zegt, nou ja, maar hij heeft altijd goede oplossingen weer gevonden. Dus we moeten gewoon een beetje harder zijn. En alweer uitdagen om nog weer inventief te worden. En dan denk ik, nee, dat is het niet. Want het zit dieper bij de VVD.
19: Hij had inhoudelijk gezien de VVD tegemoet kunnen komen.
12: En dan zeg ik, nee, ik ga naar de koningin. Dat is het einde van Lubbers 2.
23: Ik zal uiteraard morgen, want het is nu te laat, een bezoek aan de koningin brengen. Om het ontslag van alle ministers aan te bieden.
19: En de heer Lubbers schatte, denk ik, politiek goed in dat de schade bij de VVD terecht zou komen. En dat was ook zo.
15: Na 7 jaar spat de samenwerking uiteen. De conflicten met de VVD speelden al vanaf 1986. Waarom zette Lubbers dit keer niet alles op alles om zijn kabinet te redden?
24: Lubbers, wie ik van tijd tot tijd sprak in mijn functie van burgemeester van Rotterdam,
0: ging ik naar zijn huis toe. En die zei op een gegeven moment tegen mij... ja, je moet eens lezen mijn reden die ik gehouden heb... bij het congres in de Doelen van het CDA. En in die reden, die heb ik toen gelezen... daar gaf hij dus een beetje aan dat hij eigenlijk wel van partner wilde wisselen. Ik heb het over 88, hè. De tijd leek rijp om eens te gaan denken, ook voor hem, in het bijzonder voor hem... aan een combinatie met de Partij van de Arbeid. En dat betekent dus dat ik zeg, nou ja, zal ik ze eens bij elkaar houden? Ga jij eens naar wie er dan bij moeten zijn? Met Ruud Lubbers daarover gesproken. Ik wil wel een relevante groep hebben, want anders heb het geen nut, nietwaar? En toen heb ik het initiatief genomen om eens een paar toppers... en dat wist Kok en dat wist Lubbers. Het ging eigenlijk onder hun regie op grote afstand. Want Lubbers was natuurlijk nog steeds minister-president van dat kabinet. En je kunt moeilijk als minister-president zeggen... God, ik wil jullie eens even opruimen voortijdig.
18: In 87, 88, waarom kon hij toen niet afscheid nemen van de VVD?
12: Ah, eerder. Omdat ik geen alternatief had. Zoveel politicus was ik wel.
15: Terwijl het kabinet Lubbers II nog in volle gang is... worden er op het stadhuis van Rotterdam verkennende gesprekken georganiseerd... tussen de top van het CDA en de PvdA.
0: Het najaar van 88. Toen hebben we dus een gesprek gehad van een uur of drie... op de kamer van de burgemeester, op mijn kamer toen.
1: Er was een verkenning op een gegeven moment... ik denk op initiatief van Peper en de Koning... om eens te kijken wat als PvdA en CDA elkaar zouden treffen... aan een formatietafel de mogelijke hobbels zouden er zijn.
18: Ja. U zat bij die gesprekken?
1: Ik ben toen bij die gesprekken geweest, ja.
18: Ja. Hoe ging dat? Wat werd er besproken dan?
1: Ja, daar kwamen dingen aan de orde van veiligheid, van sociale zekerheid. Wat zouden nou de echt grote thema's zijn... waar we over en weer water in de wijn zouden moeten doen?
5: Het doel van de twee gesprekken was heel duidelijk... om een volgende regering te vormen tussen CDA en Partij van de Arbeid.
0: Ja, om dat in ieder geval mogelijk te maken. En, hè?
5: En Kok en Lubbers waren daarvan op de hoogte.
0: Zeer op de hoogte. Ze waren zeer geïnteresseerd. Kok die belde meteen en zei... Hoe was het? Weet je, de volgende ochtend vroeg.
13: Het doel van die gesprekken was eigenlijk geen ander, wat mij betreft... dan door gedachtenwisselingen over relevante en aangelegen onderwerpen... Nader tot elkaar komen.
5: Wist de VVD van deze gesprekken?
0: Nee. Niet dat ik weet.
5: Dus die werden in het geheim gehouden?
0: Ja, ja, we hebben geen enkel persbericht uitgegeven. Dat waren gewoon, ja, het geheim. Ja, geheime gesprekken, ja.
18: Wist u dat er achter de schermen al gesprekken gaande waren... tussen het CDA en de PvdA?
24: Nee, daar was ik niet van op de hoogte. Ik stel vast dat hij de trots die ik toewierp in het debat... andere financiering middels een motie... niet greep om inderdaad tot die andere financiering te komen. Hij heeft meteen geconcludeerd... ik ga naar de koningin, dit is het einde van het kabinet.
18: Hebben die gesprekken daarop invloed gehad, denkt u?
24: Zou heel goed kunnen.
18: Dus u kon het boek dichtslaan op dat reiskostenforfait... omdat u wist er is mogelijk een alternatief,
12: ja,
18: met Wim Kok?
12: Dat was echt mijn idee toen.
18: Had u dat al van tevoren bedacht, voordat u dat boek dichtsloeg?
12: Jazeker.
18: En dan ga ik richting PvdA.
12: Ja, natuurlijk.
15: Na opnieuw een overwinning in de Tweede Kamerverkiezingen... wordt het derde kabinet Lubbers gevormd. Het CDA en de PvdA hebben de plooien glad gestreken.
25: Ik vond het ook heel opvallend toen het kabinet viel in mei 89. Toen kwam er een verkiezingscampagne ook weer aan en ik had een filmpje gemaakt. En daar zag je vrij dramatisch de val van het kabinet met voorhoef als het qua de genius. En er staat ook een paar shots in van Wim Kok. Alsof hij er ook enigszins schuld aan was. En ik liet Lubbers dat filmpje zien. Hij vond het allemaal best, maar dat shot van Wim Kok, dat moest eruit. Want die was daar part nog deel aan de val van het kabinet, vond hij. En daar wilde hij daarna mee verder. En die verhouding mocht vooraf niet verstoord worden.
15: PvdA-voorman Wim Kok wil dicht op de macht zitten. En kiest ervoor minister van Financiën en vicepremier naast Lubbers te worden.
13: In die verantwoordelijkheid ben je zo dicht bij de eindverantwoordelijkheid van de premier... dat die premier ook niet veel ruimte heeft om dingen te doen buiten jou om. Ik wist dat Ruud ook niet te veel ruimte moet hebben... om, als je tenminste wil voorkomen, dat je er buiten staat. Dat je er een beetje wordt weggespeeld.
15: Aan het begin van het derde kabinet geeft Lubbers aan... dat hij zijn laatste termijn ingaat. dat overschaduwt belangrijke politieke vraagstukken zoals de hervorming van de WHO, de eenwording van Europa en de Eerste Golfoorlog. De vraag is, wie gaat Lubbers na dit laatste kabinet opvolgen?
3: De opvolger is de fractieleider. Want zoals bij Lubbers zelf ook gegaan. Dus we hebben hem ook dat zo voorgelegd. En gezegd, nou ja, als u dan terugtreedt, dan is het ook logisch dat, net als zoals bij u ging, dat dan Brinkman uw opvolger wordt. Ja, in die logica kon hij geen nee zeggen. Dus toen moest hij Brinkman als opvolger benoemen.
25: Ja, en toen kwam er Elke Brinkman meteen aan druk te liggen van, jij wordt nu niet meer gezien als die nieuwe fractievoorzitter die zich moet bewijzen, maar als die nieuwe partijleider. Die rol moet jij gaan bewijzen als toekomstig minister-president. En Brinkman die was hels over het interview.
4: Beseft u op dat moment dat u daarmee enorme druk op Brinkman legde?
12: Nee, dat is stomme fout. Dus mijn hele nadenken over de opvolging van mij, dan mag je rustig zeggen, Ruud Lubbers heeft 3 goede kabinetten gehad, maar hij is totaal gefaald om zijn opvolging te regelen.
15: Alle ogen zijn op fractieleider Brinkman gericht. Met zijn communicatieadviseur Wester probeert hij zich te onderscheiden. Maar de kritiek groeit.
1: Die hele beeldvorming was toen steeds minder inhoudelijk. En dat zag je ook in krantenkolommen van kan hij dat wel en is hij niet te bestuurlijk en zijn zijn ogen niet te groot en allemaal dingen die betrekkelijk irrelevant zijn.
25: Ging het land in, probeerde de boel te positioneren. Dus wij zochten gewoon wel nieuwe wegen om die mensen ook te bereiken.
15: Brinkman, de kroonprins van het CDA, staat op het podium niet meer achter het katheder. Met de zogenaamde Brinkman-shuffle presenteert hij zich als een modern leider.
25: Als hij gewoon iets presenteerde, dan was dat veel natuurlijker altijd. Dat hebben we toen een keer ergens uitgeprobeerd. En nou, hij heeft het bij elkaar, denk ik, het is ook een soort mythe geworden hoor, 4 keer gedaan.
1: Ja, met steeds meer camera's erop krijg je ook een situatie waarbij je bij wijze van spreken geen enkel woord meer goed kunt doen. En dat heeft me wel gestoken.
25: Ik heb al horen vertellen dat uit het koningshuis ook, koningin Beatrix, een keer verzucht heeft, dit land heeft wel een kroonprins. Dat wordt straks een soort presidentiële aura. En ik ben hier de koningin en ik heb al een kroonprins. En dat moeten zij niet worden.
15: Het loopt mis tussen Brinkman en Lubbers tijdens het grootste politieke obstakel. De hervorming van de WHO om het aantal arbeidsongeschikten terug te brengen. Het CDA komt er met de PvdA niet uit. Ondertussen weet Brinkman met oppositiepartij VVD tot een akkoord te komen.
25: Er lag een akkoord zaterdagmiddag. Toen werd dat akkoord besproken. Lubbers was erbij, Brinkman was erbij. Toen belde ineens de Partij van de Arbeid op. De Partij van de Arbeid wil toch weer opnieuw overleggen. En elke kijkt naar mij en ik kijk naar elke. Ik zeg, dat moet je niet doen. Dan ga je eraan. Je hebt nu een akkoord met de VVD. Dat kan niet. Ruud zegt, dat kunnen we niet weigeren.
15: Het CDA en de PvdA komen toch tot overeenstemming over de herziene hoogte en duur van de WAO. Brinkman wordt door Lubbers op het allerlaatste moment gepasseerd.
25: Ik weet niet wat toen, s'avonds was het dus toch weer een akkoord met de Partij van de Arbeid. Toen moest Brinkman de VVD gaan bellen, Bolkestein, dat het allemaal niet doorging. Nou ja, en toen werd Brinkman neergezet als het jongetje dat teruggefloten werd door Lubbers. En toen ben ik daar die gang zo boos geworden op Lubbers. Ik vond dat het niet kon. Toen liet hij Elko echt vallen en daarna is het met het beeld van Elko ook eigenlijk niet meer goed gekomen.
15: Met het WHO-akkoord houdt Lubbers zijn kabinet op koers. Maar binnen het CDA is er ongenoegen over het beleid. Fractieleider Brinkman neemt afstand van het kabinet en daarmee van Lubbers.
1: Luister eens, er zijn inhoudelijke opvattingen die de fractie niet deelt. Dus ik werd voortdurend op pad gestuurd, ook vanuit de fractie van timmer nog eens even goed daar op de deur van het torentje, dat het zo niet langer kan.
12: Binnen de kortste keren zaten we op een lijn waarbij het CDA als partij eigenlijk niet wilde dat met de PvdA geregeerd werd. En die begon een nieuw programma te plaatsen. Die wilde ook een zekere flinkheid ontwikkelen met AOW aantasten en dingen. En dat zag je niet zitten. En ik had juist willen bewijzen dat er niks mis is met een CDA-PvdA-kabinet.
13: Toen is natuurlijk hopelijk een buitengewoon ernstige situatie binnen het CDA ontstaan.
4: Want hoe kwam Lubbers bij u over in die periode?
13: Ja, toen heeft hij ook alle sporen vertoond van verwarring en desperaat gedrag.
12: Het is eerlijker om te zeggen dat ik radeloos was, hoe het toch kon. Dat ik naar mijn gevoel, ook in het derde kabinet, het land goed dienend, mijn eigen partij ging zeggen, ja, hoezo goed dienen? We moeten het helemaal anders gaan doen. Waterscheiding.
13: Ik heb een keer, op een moment dat de radeloosheid wel erg hoog was gestegen, een brief onder ogen gezien, waarin hij spelend met de gedachte dat het kabinet zijn ontslag zou moeten aanbieden, dacht een oplossing te hebben voor de problemen die in het CDA waren ontstaan. Die brief heb ik in het bijzijn van Ruud Lubbers verscheurd.
4: Dit gaan we niet doen.
13: Als je wil gaan, ga je maar ik ga niet.
1: Wat ik vervelend heb gevonden, maar ronduit vervelend, is dat op een gegeven moment, terwijl dus in het kabinet de boel niet goed meer marcheerde en ik mijn best deed om in ieder geval dat zo goed mogelijk overeind te houden, dat ik als het ware voortdurend bezig zou zijn geweest om een Ruudpootje te haken. Dat is gewoon, nou, zo heb ik het in ieder geval nooit beleefd.
15: Lubbers is het vertrouwen in Brinkman kwijt. 3 dagen voor de verkiezingen maakt hij bekend op wie hij zal stemmen. Het is de doodsteek voor Brinkman.
7: Ik heb er nog eens goed over nagedacht wat ik aanstaande dinsdag ga doen. En dat zal Elko Brinkman mij niet kwalijk nemen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer 3 van het CDA. Dat is Ernst Hirsch Berlin.
25: Ik zit in die auto in het donker. Elko zegt, wat is er? Nou ja, Ruud heeft zojuist gezegd dat hij niet op jou gaat stemmen. En op dat moment verzuchtte Elko ook dat nog. En hij keek het raam uit en hij heeft de hele weg alleen maar naar buiten zitten kijken.
4: Brinkman rekende wel op de steun van Lubbers.
1: Ja, al wie dus. Nogmaals, dat hoort ook zo.
4: Maar dat gebeurde niet.
1: Nee, ja, dat is ook dat nog.
12: Ik had het beter niet kunnen doen.
4: Ja, want heeft het u zo aangegrepen?
12: Ja, hij heeft mij zeer aangegrepen. Dat is ook gebleven natuurlijk later. Dat je zo'n mooie periode in dat CDA meegemaakt hebt. Maar dat je door dat de opvolging niet goed kwam, uit de verf kwam. Je was er zelf bij, je deed er dingen in. Ja, je vertelt dat nu. Ja, dat grijpt mij aan. Tuurlijk.
4: Wat heeft het u gekost?
1: Ja, veel verdriet, maar ook veel levenservaring. Omdat ik heb gedacht, kan niet zo zijn dat ik als enige de schuld van zo'n nederlaag heb. Dus dat heeft me ook wel op de been gehouden.
15: Het premierschap van Ruud Lubbers eindigt met de grootste verkiezingsnederlaag van het CDA tot dan toe. Na 12 jaar aan de macht verlaat hij de Trevenzaal, het hart van de Nederlandse regering.
13: Er zijn geen ideale recepten om het afscheid uit de politiek aan te kondigen. Komen is vaak verduiveld moeilijk, maar weggaan is nog 1000 maal moeilijker.
9: Hij wilde de regie altijd direct voeren. En soms is dat goed, maar je moet ook wel de grenzen van je bevoegdheden dan bekijken.
10: Lubbers is natuurlijk wel een wandelende oplossingenmachine. En dat kun je vervelend vinden. Dat kan soms ook buitengewoon nuttig zijn.
14: Hij wist altijd dingen te verzinnen waar gewone mensen niet aan denken. En hebben jullie daar al aan gedacht? Nee, verdomd, niet aan gedacht. Dat is Lubbers.
16: In American terms, he became more executive. He wasn't just advising. In the end, he had to make the decision.

0: Meneer,
1: Meneer Jette, u bent eruit.
2: Ja, we hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
0: En wilt u straks steun van links of van rechts?
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen in onze veiligheid, in onze economie, in het aanjagen van de woningbouw. Dus echt een breed verhaal voor Nederland.
0: Maar brede steun hebben de oppositiepartijen nu al meerdere keren gezegd dat zij dat niet zien zitten. Heeft u dat ook gehoord?
2: Zeker. Kijk, oppositiepartijen hoeven ook absoluut niet met elkaar een akkoord te sluiten. Wij willen graag op een aantal thema's de stilstand in Nederland doorbreken. En we denken dat dat kan met deze ambitieuze begroting. We gaan de komende weken ons best doen om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren.
0: Is het nog steeds een lakmoesproef voor het minderheidskabinet? Hoe vindt u dat het gaat?
2: Nou, we hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden als je op een paar grote thema's ook echt de doorbraak voor elkaar wil krijgen.
1: Ja, meneer Jette, het doel was een brede steun vinden bij de oppositie. Maar de afgelopen dagen hebben we bij de oppositie niet gezien. U was vooral onderling in discussie. Wat is daar nou gebeurd die afgelopen dagen? Wat maakt het zo moeilijk?
2: Het zat wat meer denk- en rekenwerk in zich om dus op al die thema's te kijken.
1: Hoe alleen kun je denken en rekenwerk?
2: Ja, nou, en dat, af en toe zit er een beetje wrijving bij, maar dat geeft ook meer glans aan zo'n begroting. We hebben nu echt een pakket liggen waarvan we overtuigd zijn dat we echt kunnen laten zien. We hebben goed geluisterd naar kritiek die er was op het coalitieakkoord, op een aantal ideeën die zijn aangedragen. En nu aan ons om vanaf Prinsjesdag van links tot rechts die steun dan ook te verkrijgen.
1: Ja, want is dat ook het moment dat het proces verder gaat? Of gaat u ook met oppositiepartijen in gesprek tussen nu en Prinsjesdag?
2: Nou, de stukken die we net in de ministerraad hebben vastgesteld worden met Prinsjesdag met heel Nederland gedeeld. Dat geldt ook dat dat in één keer voor iedereen openbaar wordt. We zullen natuurlijk de komende weken ook weer gesprekken voeren met allerlei partijen hier in Politiek Den Haag, maar ook in de rest van het land, om hen uit te nodigen de komende tijd met ons mee te doen.
1: Ja, de afgelopen weken was voor de buitenwereld enigszins rommelig. Er waren verschillende tafels, eerst met oppositie, die hoefde toen niet meer te komen. Hoe kijkt u nou zelf terug naar deze eerste begrotingstest van dit kabinet?
2: Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
1: Dus het is precies als gepland?
2: Hadden we denk ik wat minder avonden met elkaar doorgebracht. Maar we zijn heel erg tevreden met het resultaat dat er nu ligt. Maar wel in de wetenschap dat dit niet het einde is. Dit is ons aanbod aan het parlement om goed zaken te doen voor Nederland.
3: U begon dit kabinet met de woorden nieuwe politiek. We gaan samenwerken, compromissen zoeken, over ego's heen stappen. Is dat wat u de afgelopen dagen hebt gezien?
2: Dat gaan we ook laten zien met de begroting die voor ligt. We hebben niet voor niks verschillende oppositiepartijen uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten. We hebben veel van hun ideeën ook echt kunnen inpassen in de begroting. En daarmee laten we ook zien dat we niet alleen maar voor ons eigen gelijk staan, maar graag willen samenwerken om mooie dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen.
3: Hoe dicht heeft u bij een kabinetsval gestaan?
2: Niet.
3: Is er ook niet gesmeekt, we moeten bij elkaar blijven?
2: Nou, kijk, dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. Dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
3: En wie heeft de wedstrijd gewonnen? Is dat D66 en CDA of de VVD?
2: Nou, ik denk dat het punt hier juist is dat wij vanuit een minderheidskabinet heel goed luisteren naar ideeën die door oppositiepartijen worden aangedragen. Maar soms ook door mede-overheden, door maatschappelijke organisaties. En dat je dus ook laat zien dat je een stap in hun richting kan
3: zetten.
2: Mooie
3: woorden, maar wat houdt dat in?
2: Nou, dat wij onze coalitieplannen op een aantal belangrijke thema's echt aanpassen om daarmee de hand te reiken naar anderen.
0: D66 en CDA wilden graag een handreiking voor pro. Daar ging het dit weekend ook grotendeels over. Welke handreiking heeft u gedaan?
2: Nou, je zult op Prinsjesdag zien welke stappen wij zetten op een aantal grote thema's. En zoals ik net ook al aangaf, we zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is. Dat mensen thuis vooral willen weten, wat doen de plannen voor mijn portemonnee? Komen er meer betaalbare huizen? Wordt dit land veiliger? En geven we ook een extra boost aan die economie?
0: Maar worden er bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel geveegd? Verdwijnen die?
2: U zult binnenkort zien welke bewegingen wij maken. Maar we doen echt een aantal forse handreikingen.
4: In de komende weken al gaan onderhandelen met voorprintjes, dan gaan onderhandelen met de oppositie verder over de begroting?
2: Nee, zoals ik net al zei, de plannen worden echt op Prinsjesdag in één keer met het hele land gedeeld. Maar we zullen, omdat we ook de afgelopen weken natuurlijk intensieve gesprekken hebben gehad, ook weer even contact hebben met partijen in de Kamer. Maar ook allerlei mensen in het land die hebben aangegeven, wij willen graag helpen om een aantal grote doorbraken voor elkaar te krijgen.
4: De oppositie graag zegt, ik heb een aantal gesproken vandaag, en die zeggen, ja, wij willen dan wel, als gesprekken weer worden uitgenodigd, willen wij wel de stukken zien. Want anders weten wij niet waar wij over praten. Want het kabinet heeft nu iets besloten. En wij willen weten wat dat is voordat wij eventueel willen onderhandelen. Dus hoe denkt u daar dan over? Want dan willen zij dus de stukken zien.
2: Nou, er gelden gewoon hele strakke regels voor het delen van de stukken. Maar de dagen na Prinsjesdag zijn de algemene politieke beschouwingen. Daarna de financiële beschouwingen. Er is heel veel ruimte om met elkaar verder te praten, te onderhandelen en waar nodig nog plannen verder aan te passen.
4: Maar dus voor Prinsjesdag dan niet?
2: Nogmaals, als de vraag is, worden er stukken gedeeld? Zo werkt dat niet. Nu is het besluit in het kabinet gevallen en zal iedereen even tot Prinsjesdag moeten wachten.
0: Het binnenreiskabinet is nieuw. Bent u tevreden?
2: Ik vind het wel echt verfrissend dat je in de zomermaanden niet alleen maar als coalitie druk bent met de begroting van volgend jaar, maar dat je ook echt veel ideeën bij anderen ophaalt. En het is dan straks ook aan de oppositie om te oordelen. Doe ik mee met al die doorbraken op die grote onderwerpen? Waar heb ik misschien nog plannen en suggesties om het nog verder aan te scherpen? Dan gaan we daar ook graag het debat over aan. En ik zal u nu de gelegenheid geven om de minister van Financiën te spreken.
1: Namelijk over dit punt. Want in een eerdere fase van dit proces zei u eigenlijk, ik wil in augustus plannen maken voor meerdere jaren. U zei ook, ik wil dat ja van die oppositie eigenlijk al krijgen voor vandaag. Dat is niet gelukt. Dan is het toch niet gegaan zoals u had gepland.
2: U zult in de begroting zien dat we echt voor de komende jaren hele duidelijke plannen neerzetten, inclusief de financiering die daarbij hoort. En natuurlijk is het mooi als je al voor Prinsjesdag weet.
1: Uw doel.
2: Ja, zeker. En daar ben ik ook blij met het inhoudelijke resultaat dat er ligt. Maar er is zeker ook nog werk met de oppositie te verzetten. Dat gaan we de komende weken gewoon doen.
3: Er is eigenlijk nog één vraag op dat punt. Hoeveel ruimte is er nu nog voor de oppositie om toch nog opnieuw aan deze begroting die met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen te gaan sleutelen? En
2: dan zeg ik ook als oud-Kamerlid, het parlement heeft altijd het hoogste woord. En zij bepalen uiteindelijk in november hoe de totale begroting eruit ziet.
3: Dus er is ruimte?
2: Absoluut. Dank jullie wel.
0: Meneer Heijnen, er ligt een begroting. Gaat u straks samenwerken met links of met rechts?
5: We hebben het belangrijkste dat we intern in het kabinet nu een begroting hebben. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt en dan gaan we nu weer verder spreken.
0: Welke 10 partijen?
5: Er zijn heel veel partijen in het parlement. En ik zoek breed draagvlak van links tot rechts.
0: Wat is nou het verschil tussen wat u woensdag af had en nu?
5: Dat zult u zien. Met Prinsjesdag ziet u het eindresultaat. En alle tussenproducten, die zijn niet relevant. Het gaat om het resultaat.
3: U bent schor. Heeft u geschreeuwd?
5: Ik heb heel kort geslapen.
3: Heel kort geslapen. Ja. Want hoe gingen deze gesprekken? Aan het begin van dit kabinet waren het woorden nieuwe politiek, samenwerken, compromissen sluiten, over ego's heen stappen. Is dat precies hoe het is gegaan?
5: Ja.
3: Ja, waarom duurde het dan zo lang?
5: Omdat het een hele ingewikkelde puzzel is. Dus nogmaals, we kijken niet alleen, kan je een begroting maken voor 3 partijen, maar kan je dat echt met meerdere partijen, kan je er iets neerleggen waar iedereen in herkent. Er zijn natuurlijk gesprekken aan vooraf gegaan, hele zomer aan doorgewerkt. We denken echt dat hier een hele goede basis ligt, goed voor Nederland, maar ook goed voor het parlement.
3: En het duurde heel lang voordat de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66, dan wilden bewegen richting elkaar?
5: Dat hoort er altijd bij. De deadline was vandaag en die hebben we gehaald.
1: U zegt, wij komen oppositiepartijen tegemoet. Hè? Er zijn plannen aangepast. Zijn uw kaders wel overeind gebleven? Als het gaat om de financiën en ook de staatsschuld bijvoorbeeld?
5: Ja. Dus er ligt gewoon een nette begroting. Hè? Gewoon netjes gedekt.
1: Maar de vraag is of ook alle oppositiepartijen dat net zo net vinden als u?
5: Die staatsschuld is van ons allemaal, dus dat denk ik wel. En het belangrijkste is, zitten de ambities erin voor Nederland? We hebben met z'n allen het gevoel, dit helpt Nederland verder. En kunnen we investeren in de zaken die we belangrijk vinden? Kunnen we hervormen in de zaken die we belangrijk vinden? En het is allemaal, ja, het zit allemaal in de begroting. En over 2 weken zult u het zien op Prinsjesdag.
1: Er leggen natuurlijk 2 eigenlijk eisen van oppositiepartijen op tafel die veel geld kosten. De sociale lasten, waar Pro het over had, en ook vermogen Box 3. 2 dingen die heel veel geld kosten. Kunt u echt hun allebei die kanten tevreden stellen met een beetje aan beide kanten? Of hoe heeft u dat aangepakt?
5: Ja, ik snap natuurlijk de vraag, maar zullen we echt even geduld moeten hebben tot Prinsjesdag.
1: Maar u verwacht wel dat zij, zowel links als rechts, daar zich in kunnen vinden?
5: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is. Maar we gaan natuurlijk gewoon de gesprekken aan. Budgetrecht ligt in de Kamer, verwees de premier net ook al naar. Er komen nog politieke beschouwingen, financiële beschouwingen. We gaan alle begrotingen in het parlement netjes behandelen. Maar ligt hier echt een hele goede baas.
1: En hoeveel wisselgeld heeft u nou nog in uw achterzak om die andere partijen, die misschien toch nog niet helemaal tevreden zijn, tegemoet te komen?
5: Nou, er zaten vooral heel veel bonnetjes in en die heb ik nu ook allemaal afgerekend.
0: Maar heeft u een begroting zonder meerderheid?
5: Nou, daar zijn we mee bezig om die te zoeken. Maar nogmaals, er ligt hier een hele goede basis om die meerderheden ook gewoon voor elkaar te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Bent u heel tevreden dat het is gelukt zonder meerderheid?
5: Ik ben tevreden dat het echt is gelukt om in die coalitie een akkoord te maken. Maar niet alleen waar je het onderling eens bent, maar waar je ook weet, daar zitten echt belangrijke wensen van oppositiepartijen in.
0: Wat maakt het nou zo moeizaam? Want jullie wilden eerst vrijdag klaar zijn, toen werd het zondagavond, toen werd het maandagochtend, maandagmiddag, maandagavond. Wat maakt het zo moeizaam?
5: Het is altijd zo. Ik heb het nu een paar keer mogen doen en dan zie je altijd die laatste loodjes, die wegen natuurlijk het zwaarst. Het is soms ook gewoon praktisch alles goed narekenen, herkennen we allemaal in en ook breder kijken. Want nogmaals, ik maak het niet alleen voor 3 partijen. Ik maak het echt voor meerdere partijen in de Kamer. Zit dat er allemaal goed in?
1: En hoe kijkt u nou naar de volgorde van hoe dit proces is gegaan? Was het niet handiger geweest om eerst als coalitie te bepalen, dit is wat we willen, en dan met de oppositie in gesprek te gaan?
5: Ja, en dat hebben we dus ook gedaan. Dus we hebben eerst een coalitieakkoord gesmeed met elkaar. Toen we al netjes werkt in de begroting. Toen zijn we gesprekken gaan voeren. Voor de zomer hebben we dat individueel gedaan. Samen met de premier. De hele zomer doorgewerkt. Daarna weer opgepakt. En alles wat we hebben opgehaald, hebben we geprobeerd zo goed mogelijk in te passen.
6: Denkt u Jesse Klaver blij te kunnen maken?
5: Ik hoop het hele parlement blij te kunnen maken.
6: Nou, maar met het hele parlement, dan heeft u straks niemand die tevreden is. U heeft keuzes moeten maken. Kunt u Jesse Klaver blij maken?
5: Nogmaals, mijn streven is dat ik iedereen blij maak natuurlijk.
7: Hebt u in de coalitie nu ook een oplossing gevonden voor Box 3? Of is het iets wat later gaat
5: komen? U zult echt even moeten wachten op Prinsjesdag. Dat valt dit jaar vroeg, dus dat is al over 2 weken. En dan zult u al de plannen zien.
4: Moet de oppositie ook wachten op Prinsjesdag? Voordat ze een enig idee krijgen wat u vandaag heeft afgesproken?
5: Iedereen krijgt een stuk op hetzelfde moment.
4: Dus er wordt de komende 2 weken niet onderhandeld met de oppositie. Want die willen weten dan wat u heeft afgesproken.
5: Dat willen we natuurlijk allemaal. En dan moeten we echt even wachten op Prinsjesdag.
4: Maar er wordt dus voor de komende 2 weken niet serieus onderhandeld.
5: Op Prinsjesdag maken we alle de stukken openbaar. Ja.
1: Spannende dag wel voor u tot slot. Want wat nou, ja, u bent natuurlijk heel tevreden en verwacht dat die steun er is. Maar wat nou als dat er niet is straks?
5: Stap voor stap. Het belangrijkste is eerst een formatie, begrotingen maken, met de oppositie spreken, nu weer een nieuwe begroting maken. Gaan we gewoon weer verdedigen in het parlement en stap voor stap bewegen we voorwaarts.
6: Hoe vol is...
8: Wat vindt u van de kritiek die steeds te horen is dat u in het begin eigenlijk een veel te rechtse begroting had afgeleverd?
5: Daar herken ik me niet in. Ik streef naar een begroting met breed draagvlak.
8: En heeft dit hele proces, heeft dat de verhouding geschaad binnen de coalitie?
5: Nee, het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die diepe in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
8: En hoe ziet u dat dan eigenlijk, dat de 2 partijen tegen de VVD vooral zouden zijn geweest in dit hele spel?
5: Daar herken ik me totaal niet in. Ja. Nee.
6: U heeft misschien net als ik herinneringen bij deze onderhandeling over de begroting aan de voorjaarsnota. In hoeverre was dit anders? Is er geheld? Zijn er mensen weggelopen van tafel? Is er ruzie gemaakt?
1: Nee, heeft een premier in de gang?
5: Het verschil is dat ik dit keer thuis heb kunnen slapen.
6: Oké, okay, ja. Maar het ging wel de nacht in en dat wilde u niet meer doen.
5: Nou, maar we hebben echt wel op punt gezet. Dus rond middernacht zeiden we, het is mooi geweest. Er zitten achter de scherm ook allemaal medewerkers te werken.
6: Middernacht neemt u al wel ruim, want volgens mij was u om 2:30 weg. Maar...
5: Ja, maar mijn werkdagen zijn ook vrij ruim. Dus zo'n beetje rond etenstijd ben ik halverwege mijn werkdag. Ja, oké. Okay. Dank u wel. We zien elkaar snel weer. Dank u wel.
9: Meneer Dijk. Goedendag. Voor een groot deel zijn de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Wat vindt u van die berichten?
10: Ik heb nog helemaal niet alles gezien. Dus eerst maar zien of ze echt helemaal allemaal van tafel zijn.
9: Maar ik vind zeggen grotendeels.
10: Ja, grotendeels. Dat is niet helemaal. Volgens mij heeft niemand om die bezuiniging op sociale zekerheid gevraagd. En er staan nog steeds forse bezuinigingen op de zorg. Daar hoor je geen mensen over hier in Den Haag. Vind ik verpand. Want dat gaat mensen aan elkaar treffen. Dus de vlag kan zeker niet uit.
9: Nee. Wat vindt u sowieso van het proces?
10: Nou, ik vind het opzienbarend dat de drie partijen dagen, weken, zelfs maanden erover hebben gedaan om met z'n drieën ergens over uit te zijn, om vervolgens de oppositie te gaan uitnodigen om aan te schuiven, terwijl ze er zelf niet eens over uitdagen.
9: Ziet u nog een rol voor uzelf voor de komende weken?
10: Zeker. Wij blijven gewoon goede plannen presenteren. Ik kom binnenkort met een uitgewerkt plan voor een betere...
9: Op tafel gaan?
10: Ik kom eerst met plannen en zolang de bezuiniging op sociale zekerheid en de zorg nog grotendeels staan, dan schuiven wij niet aan.
9: Ook slecht nieuws voor u, die bijna gratis kinderopvang wordt weer verder uitgesteld.
10: Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Ja. Volgens mij hebben we in Nederland te maken met een forse betaalbaarheidscrisis. Al jaren gaan we de komende maanden ook zien dat de brandstofprijzen en de voedselprijzen en de energieprijzen nog veel verder gaan stijgen. Daar moet een oplossing voor komen. Dan moet het kabinet niet komen met hoge rekeningen voor mensen, bijvoorbeeld voor de kinderopvang.
9: Grimwis. Als u dit zo ziet wat eruit lekt, denkt u dan, nou, daar ga ik mee om tafel?
11: Nou ja, sowieso gaan wij eerst de Prinsjesdag afwachten en heel goed bekijken wat er nou precies daadwerkelijk allemaal in die begroting staat. Welke maatregelen wel en niet zijn genomen, wat ze voor zich uit hebben geschoven. Dat risico bestaat ook dat het kabinet veel voor zich uitschuift. En dan pas kunnen we een echt oordeel vellen. En nu zijn het slechts flinters en splinters en daar kun je nooit zoveel mee.
9: Kunt u voor die tijd dan niet met ze spreken?
11: Ja, kijk, als er een uitnodiging komt, dan kun je altijd met ze spreken. Het lijkt mij dat het kabinet zijn tijd heeft gehad. Hè. Tot 31 augustus hadden ze de mogelijkheid en de deadline om zelf zaken te doen. Het is nu ook aan de Kamer straks.
9: Niet zaken doen in de komende tijd tot aan Prinsjesdag?
11: Ja, dat vind ik nu te vroeg om te zeggen. Ik ben benieuwd wat de coalitie wil. Ik ben benieuwd wat het kabinet wil. Als ze ons uitnodigen voor gesprek, ja, dan ga je natuurlijk zo'n uitnodiging niet afwijzen. Maar het lijkt mij dat als het kabinet zometeen een bod neerlegt met de begroting, dat het aan de Kamer is, primair bij de algemene beschouwing en ook bij de behandeling van de begroting en van het belastingplan daarna, om stappen te zetten.
9: Een groot deel van die bezuinigingen op sociale zekerheid, die zijn van tafel naar verluid. Dat zou toch een grote handreiking zijn?
11: Naar verluid. Dus we gaan echt zien wat er uiteindelijk op tafel ligt op Prinsjesdag. Maar het mogen duidelijk zijn, de ChristenUnie heeft altijd gezegd, het coalitieakkoord was in zaken de sociale zekerheid volstrekt onbarmhartig. De AOW-maatregel was echt onverstandig om mensen zo kort na een pensioenakkoord met een steeds hogere AOW-leeftijd op te zadelen, maximum dagloon, daar 20% op korten. Dat was echt ridicuul. Dus dat er stappen zouden zijn gezet op dat soort maatregelen, ja, dat is ook volstrekt logisch. Hoe wil je ooit anders de Kamer en de polder mee gaan krijgen? Maar hoe het er precies uitziet en hoe het wordt betaald, de rekening, ja, dat weet u niet, dat weet ik ook niet.
9: Risico is, zegt u, dat ze dingen gaan vooruitschuiven. Wat kan, wat u betreft, echt niet vooruitgeschoven worden?
11: Nou ja, sowieso heb je aan de inkomstenkant het belastingplan, moet je echt keuzes maken, want een aantal maatregelen dreigen in te gaan in 2027. Hè. De ChristenUnie heeft bijvoorbeeld gezegd, het kan niet zo zijn dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met steeds duurdere boodschappen, dat die volgend jaar minder op hun loonstrookje krijgen. Die vrijheidsbijdrage waar het vaak over ging, die moet echt anders. Ja, ik ben benieuwd welke keuzes ze daarover hebben gemaakt. Of hebben ze dat voor zich uitgeschoven?
9: En box 3?
11: En box 3, wie zal het zeggen? Hebben ze dat voor zich uitgeschoven of hebben ze daar echt een keuze in gemaakt? Het feit is dat er een wetsvoorstel nu in de Eerste Kamer ligt, wat waarschijnlijk niet kan rekenen op een meerderheid. Dus ik ben heel benieuwd wat voor keuze het kabinet daarover heeft gemaakt. En daarover is weinig uitgelekt. En wie weet is dat een veeg teken.
9: Zou u ervan vinden als die bijna gratis kinderopvang weer een jaar wordt uitgesteld? Dat lijkt het toch ook op in een stuk.
11: Zou ik heel onverstandig vinden. Het is namelijk zo dat de dekking, hoe we deze maatregelen betalen, die gaat wel al in 27. Hè? Dus mensen, gezinnen met een hoger middeninkomen, die krijgen een lager belastingvoordeel. En ondertussen is het afschaffen van de kinderopvangtoeslag en een betaalbare kinderopvang voor iedereen raakt dan nog verder uit zicht. Dus als dat zo zou zijn, zou ik dat een hele onverstandige zet vinden. En dan zou ik als wedervraag willen stellen, hebben we dan niks geleerd van de kinderopvangtoeslagenschandaal? Alsjeblieft, haal die inkomensafhankelijkheid uit dat systeem.
9: Dank u wel.
11: Alsjeblieft.
9: Meneer Vermeer, wat vindt u ervan wat u tot nu toe ziet aan uitgelekte stukken?
12: Ja, dat men vooral geprobeerd heeft er voor dit moment uit te komen, zodat ze de bal een stukje vooruit kunnen trappen en weer een jaar verder kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk niet waar Nederland bij gebaat is.
9: U bedoelt dat het geen echte keuzes zijn?
12: Er zijn nog steeds geen echte keuzes. Ik zie wel dat de VVD fors door de pomp gegaan is. Omdat blijkbaar mensen met hogere inkomens meer belasting moeten gaan betalen. En het hele box 3 gebeuren nog steeds niet opgelost wordt. En dat is geen zaak voor vermogende mensen. Maar dat is vooral zaak voor 1,5 miljoen ZZP'ers en zelfstandigen. Die via box 3, via hun eigen bezittingen, hun pensioen moeten verzorgen. En die lijken nog steeds gepakt te worden.
9: U was ook erg kritisch op bezuiniging op sociale zekerheid. Voor een groot deel gaat die nu van tafel. Is dat niet dan een grote handreiking? Zou u dan niet wat blijer moeten zijn?
12: Ja, dat was in het gesprek met het kabinet, werd daar al op gehint dat eigen risico niet haalbaar was in deze Kamer. Om dat te verhogen. Alleen ik zie nu dat ze het maar een jaar vooruitgeschopt hebben, ook hier weer. En nog steeds niet een echte keuze gemaakt hebben. En ja, dat die AOW van de baan is, extra verhoging van die AOW-leeftijd. Nou, dat was al duidelijk dat daar voor in de verste verte geen meerderheid voor te vinden was in de Kamer. Dus ja, dat is geen cadeau aan ons of wie dan ook. Dat is gewoon beleid wat sowieso niet door kan gaan.
9: Hoe ziet u dan de komende weken voor u zin?
12: Ja, dat kan ik niet beoordelen, want tot nog toe was het zo van deze hele miljoenennota is geheim en blijft geheim tot aan Prinsjesdag. En dan heeft het ook geen zin om gesprekken te voeren over een geheim stuk. Wat ik dan niet eens kan bespreken met mijn Eerste Kamerfractie en met mijn eigen fractieleden.
9: Nee, dan kunt u niet kijken of zij dat kunnen steunen.
12: Nee, dus of de hele boel moet op tafel, dan kunnen we praten.
9: Laat u dat vragen?
12: Dat zal wel een van de vragen zijn. Er wordt al aan gewerkt op de achtergrond om te kijken welke extra informatie we nu kunnen krijgen als Kamer.
9: Dank u wel. Bedankt. Meneer Klaver. Dag meneer Klaver. Is het genoeg? Kijken of zij dat kunnen steunen.
12: Nee, dus of de hele boel moet op tafel, dan kunnen we praten.
9: Laat u dat vragen?
12: Dat zal wel een van de vragen zijn. Er wordt al aan gewerkt op de achtergrond om te kijken welke extra informatie we nu kunnen krijgen als Kamer.
9: Dank u wel. Bedankt. Meneer Klaver. Dag meneer Klaver. Is het genoeg?
13: Goedemiddag.
9: Goedendag.

0: opgeschoven. Maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan. Naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering nodig hebben. En die daar zelf voor hebben betaald. Hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden. En hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden.
1: Maar het is een enorme stap die het kabinet, die de coalitie zet richting u ook. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, dat is niet zoals wij het zien. Ik zie nog steeds dat er miljarden gaan naar de allergrootste vermogens, naar miljonairs. Meer nog dan in het coalitieakkoord stond. Dat is een verslechtering. En daarmee wordt er geen stap richting ons gezet. Wat ik hier zie, is een politiek compromis. Dus wat ze hebben geprobeerd is de ruzie in de coalitie op te lossen. Maar dit helpt gewoon de mensen in Nederland niet. En dat is wat voor ons altijd centraal heeft gestaan. Gewone mensen moeten erop vooruit. En dat is in deze plannen niet het geval.
2: Kunt u hiermee wel om tafel?
0: Nou, allereerst, de stukken zijn nog niet gedeeld. We hebben het alleen via lekkages weten we nu wat er speelt. En dat betekent dat we met Prinsjesdag het debat zullen hebben. En dan zullen we ook ervoor zorgen dat de plannen gaan veranderen.
3: Maar ik zit toch even te kijken, hè, meneer Klaver. Geen bezuiniging op de AOW, streep door verlaging maximum dagloon, uitstel duur van de WW van 2 naar 1 jaar, uitstelverhoging eigen risico, zorg. Dat zijn toch allemaal punten die voor u heel belangrijk zijn?
0: Nu noemt u al een aantal dingen. Dus 1, uitstel. Nou, dat vinden we niet voldoende, hebben we vanaf dag 1 gezegd. Mensen zitten in onzekerheid. Mensen waar nu gereorganiseerd wordt, bedrijven, die denken, wat gaat er straks met mijn werkeloosheidsuitkering gebeuren? Die bezuinigingen moeten van tafel, dat is 1.
3: U bent niet bang dat u uw hand overspeelt dan?
0: Het tweede punt wat u daar... Ik maak me zorgen over mensen in Nederland, niet zozeer over onszelf hier in het parlement. Het tweede, op heel veel van de zaken die u daar noemt, wordt niet verteld hoe het wordt betaald. En wat ik zie is dat er miljarden gaan verdwijnen naar de grootste vermogens. Miljonairs krijgen er miljarden bij. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid, die blijven gewoon staan. Dus als u mij dan vraagt, is dit een beweging richting jullie? Nee, dat vind ik niet. Sterker nog, het is misschien wel slechter geworden ten opzichte van wat er lag in het regeerakkoord.
3: Maar wanneer bent u dan wel bereid om daar echt constructief over mee te praten? Want het is wel natuurlijk een gebaar richting pro.
0: Wij zijn altijd bereid om constructief te spreken. Dat zullen we ook altijd doen. De coalitie heeft zijn kans gehad om tot een akkoord te komen voor Prinsjesdag. Nu zullen we op Prinsjesdag hier met elkaar verder over spreken. We willen graag dit land vooruit hebben. Weet je wat voor mij echt belangrijk is? Dat gewone mensen erop vooruit gaan.
4: U zegt sterker nog, het is er slechter op geworden. Meneer Eerdmans zei vanochtend hetzelfde. Sterker nog, hij is pissig eigenlijk op de coalitie. En hij zegt, mijn prijs gaat omhoog. Gaat uw prijs nu ook omhoog?
0: Nee, onze prijs en onze inzet blijft precies hetzelfde. Ik wil gewone mensen in dit land helpen. Al te vaak hebben zij de rekening betaald. En dat gaat nu weer gebeuren. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. En deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel. Maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat gebeurt. Dus met Prinsjesdag wordt het gewoon ontzettend spannend.
4: Maar dan gaan ze
0: over
4: rechts als u zo blijft in de wedstrijd blijft staan.
0: Nou, dan moeten ze veel succes.
4: Lekker doen.
0: Nee, ja, succes. Ik zit hier niet voor een snelle politieke deal. Ik zit hier omdat ik het beste wil voor mensen in Nederland. En ik zie dat die bezuinigingen blijven staan op de sociale zekerheid. En ik heb al die mensen die ik heb gesproken de afgelopen maanden 1 ding beloofd. Wij zijn er voor jullie. Wij knokken voor jullie. En wij gaan niet akkoord met de compromis.
4: Ja, maar door een beetje water bij de wijn te doen, kunt u misschien wel binnenhalen.
0: Ja, maar dit is niet een beetje water bij de wijn doen. Dit is verdorie de halve Noordzee in een politiek compromis gieten. Dat gaan we niet doen.
1: Meneer Klaver heeft het over uitstel, dat niet genoeg is. Maar de begroting gaat in principe over volgend jaar, niet over de komende jaren. Dus wat hadden ze meer kunnen doen?
0: Mensen in Nederland maken zich enorm zorgen. Dus als je ziek bent of als je werkeloos raakt, er is onzekerheid over mensen uitgestort. En wij hebben daarom ook gezegd, daarmee willen we dat de bezuinigingen allemaal van tafel gaan op de sociale zekerheid. Daar zijn we vanaf dag 1 super helder over geweest. En als dat niet gebeurt, dan hebben ze een probleem met pro.
3: Ik hoorde Stoffer nog en ook Eerdmans over het proces. Ik vond het vrij verbijsterend. Dus ze zeiden eigenlijk, we zaten aan tafel en we werden daarna eigenlijk helemaal niet meer gecontacteerd. Was dat echt zo bizar?
0: Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee.
3: Nee.
0: Nee, dus het eerste wat ik hoor is nu via de krant.
1: Is er alweer contact met u opgenomen?
0: Ik heb meer met jullie gesproken nu dan met coalitiepartijen.
3: Maar wat zegt dat dan? Hè? Want ik heb echt het idee van, ze hebben eerst even met de oppositie gesproken en daarna gingen gewoon de luiken dicht en gewoon geen contact meer. En nu verwachten ze van, gaat u maar weer aan tafel?
0: Ja, maar ze hadden een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. Dus ze hebben voor uitstel gezorgd, zowel op politiek, inhoudelijk op een aantal onderwerpen. Maar dit is ook een uitstelstrategie

0: politiek, want die meerderheid in het parlement die is er voorlopig niet. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen.
1: Ik lees wel, het been van Heijnen gaat naar links.
0: Nou ja, ik wil niet weten waar het been van de Heijnen is, maar ik lees iets anders.
1: Die spagaat, is hier überhaupt mogelijk om over links en over rechts te gaan?
0: Deze beeldspraak... Oh, sorry, ik dacht dat u weer...
1: Ja, maar die beeldspraak hoort het aan. We zien nu Ilko Heijnen in de spagaat.
0: Exact, dat willen we niemand aandoen, dat beeld. Ilko Heijnen trouwens zelf ook niet. Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om de wensen hier van bijvoorbeeld Ja 21 en van ons, om dat samen te combineren. Dat probeert het kabinet wel. Dat doen ze al de hele tijd. En daarvan zeggen zowel rechtse partijen als wij, dat is eigenlijk geen route. En dat zie ik wel terug in de plannen die er liggen. En daarmee denk ik echt dat ze voor uitstel kiezen en het probleem voor zich uitschuiven, maar geen stap dichterbij zijn.
1: Van de begroting.
2: Nou, ik vind het een verschrikkelijk verhaal. Om te beginnen, wat een amateurisme, hoe het gaat. Ik weet nog goed, ik zie Rob Jette Daan nog staan, een paar jaar geleden, aan de interruptiemicrofoon, ondergetekende de les lezen over hoe er een puinhoop het was bij het kabinet Schoof. Ja, we zijn nu, wat is het, een paar dagen na de deadline en het enige waar ze het over eens zijn is met elkaar. Nog met helemaal niemand anders, dus met terugwerkende kracht. Een veel te grote broek aangetrokken met de kritiek op ons. Dan inhoudelijk. Ja, wat ik heb gezien is het, behalve wat uitschuiven en een enkele ombuigingsschrappen, totaal niet wat wij zoeken. Wij zoeken als PVV een volledige asielstop. Die zit er niet in. En wij vinden dat al die miljarden die nu worden besteed aan Europa, aan de Oekraïne, noem maar op wat voor uitgaven ze doen, dat die terug moeten worden gesluist naar wat echt een probleem is. Box 3, vraag op straat aan mensen, wat vinden jullie een probleem? Niemand zal box 3 noemen. Ze hebben het echt over de prijs van boodschappen, over de huren, over het eigen risico en de zorgkosten, over de energierekening, over de benzine, volgend jaar ook weer voor een deel omhoog gaat. En dat zit er allemaal niet in. Het is
3: maar
2: wat gerommel.
3: Zit er ook niet in.
2: Het is wat, nog niet. Wat ik heb gezien bij RTL is dat nog niet bekend. Maar het schijnt wel dat ze daar, maar ik zal zien als het niet zo is, dat daar een deal over zou zijn. Maar hoe dan ook, het is gerommel en de marge is totaal niet waar Nederland op zit te wachten. En nogmaals, het beste voor ons land is, wat ook zag ik bij SBS6, 65% van de Nederlanders inmiddels vindt, is dat het kabinet gewoon moet opstappen.
1: Wie zou er langer zitten, denkt u? Kabinet Schoof of Jette?
2: Nou, dat vroeger of een paar maanden geleden zou iedereen erom lachen, maar het is nu nog wel eens de kans dat dat anders is. Want nogmaals, ze zijn rollend over straat gegaan, hebben op het laatst in een fotofinish voor de deadline een akkoord gesloten, maar niet met de Kamer, maar met zichzelf. Dus dat belooft weinig goeds. Ik moet ook zien of het pakket wat we in volledigheid nog niet kennen, of dat ook gesteund wordt in de Kamer. In ieder geval in no way door de PVV.
3: Hele discussies. Gaat u dan overal tegenstemmen, meneer Wilders?
2: Nou, dat zullen we moeten zien, hoe we met de individuele voorstellen overgaan. Maar wij gaan niet met een kabinet onderhandelen en wij doen niets om een kabinet te laten zitten. Wat de grote problemen van mensen, en dat zijn echt hun energierekening, dat zijn hun boodschappen, dat zijn hun zorgkosten, dat zijn noem maar op, wat iedereen iedere dag nodig heeft. Daar moet het geld naartoe. Er valt heel veel geld te halen. We geven bakken met geld aan ontwikkelingshulp, aan Afrika, 3 miljard per jaar aan de Oekraïne, noem maar op, klimaatfonds, stikstoffonds, terwijl de mensen zelf hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
3: Maar ik hoor hier allemaal ideeën, meneer Wilders, maar u bent niet met zijn gesprek geweest.
2: Nee, dat bewust niet, want ik vind ook de partijen die dat doen, moeten dat zelf weten. Ik vind het een beetje een nep-oppositie, want nogmaals, dit kabinet met zo'n slechte plannen en nu blijkt ook zo'n slechte chemie, moet je niet laten zitten, maar moet zo snel mogelijk naar huis. En dat is mijn doel. En dat vindt ook 65% van mensen die geaccanteerd zijn bij een omroep die een collega van u zijn. Dus ja, ik vind dat ze weg moeten. En ik zal alles ervoor doen om ze weg te krijgen. Dat is te weinig op asiel. En de mensen zelf krijgen niks. Box 3. Geen burger die daar wat aan heeft.
4: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien. Ik wil ook zien wat er nu met box 3 gebeurt. Hoe gaan we met onze vermogens om? Ik weet nog steeds niet waar we voor de lange termijn in gaan investeren. Want we schuiven wel heel veel naar achteren nu. Het is allemaal korte termijn. Nou, het is bekend. Wij willen investeringen in de haven van Rotterdam. Op de energiehub. Ook de lange termijn. Daar zit hij hier ook voor. Regeren is vooruitzien. Mijn straf is natuurlijk... Ik heb een weddenschap verloren, want ik zei volgende week woensdag gaan die stukken lekker, let maar op. Nou, we zijn eerder, hè, dus iedereen gaat vanavond weer overwerken en terecht. Dus, maar goed, dus ik wil, ik ben, je staat niet, ik ga niet juichend op de boerenkar, hoor.
5: Nou, dus een groot deel van de bezuinigingen zijn in ieder geval voor nu van tafel. Is dat dan niet een handreiking?
4: Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik ook, er zitten interessante dingen in. Oh, ja. En ik ben hartstikke blij, hè, want dat het eigen risico voorlopig niet wordt verhoogd. Dat we echt naar kwetsbare mensen kijken. Maar nogmaals, ik blijf een beetje argwaan. Er zitten echt goede dingen in. Mij hebben ze nog niet aan boord. Maar ik, als ik uitgenodigd word, dan ga ik zeker praten.
5: Wat vond u van die cijfers die u uitgelekt zag?
3: Ja, kijk, de hele plannen weten we nog niet. Maar wat er nu ligt, is gewoon uitstel. Uitstel van de bezuiniging op de sociale zekerheid. Daar zit Nederland zeker niet op te wachten.
5: Nee, is het niet ook een handreiking? Want ze waren eerst iets heel anders van plan. En er is toch wel geluisterd?
3: Nou ja, iets heel anders. Het is nu dat je ziet dat bijvoorbeeld de bezuiniging op de WW, dat wordt dan uitgesteld, net zoals het eigen risico verhogen wordt uitgesteld. Ja, wat hebben we daaraan? Dan hebben we een jaartje respijt en daarna komt precies dezelfde discussie weer. En dat zie je wel dat het probleem is hier met het minderheidskabinet. Het is natuurlijk heel moeilijk meerderheden kunnen vinden voor de voorgenomen bezuinigingen.
5: Ja, wat vindt u van het proces, hoe dat is gegaan?
3: Ja, kijk, deadline gemist. En wat je ziet is dat de bal de hele tijd vooruit wordt geschoven. Dat heb je al eigenlijk gezien sinds dat de VVD heeft geweigerd om samen met Pro te werken. Buiten de onderhandelingen te houden. Ja, sindsdien is er alleen maar uitgesteld. En ja, nu ligt er dus iets. Nou, weer uitstel.
5: Is er een manier waarop u over een meerderheid zou kunnen praten? Over steun? Of hoeft u sowieso niet te bellen?
3: Nou ja, wat voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk is, is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid echt van tafel gaan. Maar wat ik daarnaast ook echt mis, is extra klimaatmaatregelen. Ik moet de begroting natuurlijk nog zien. Maar we hebben zo'n vreselijke zomer gehad met bosbranden, met de hitte, met de droogte. Dat er echt extra maatregelen zijn. Daar zal de Partij voor de Dieren ook bovenop gaan zitten dat die extra klimaatmaatregelen komen.
5: Stoffer, wat denkt u van die cijfers die zijn uitgelekt?
6: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het heel jammer vind dat dit uitgelekt is. Ook op zo'n kort moment nadat gisteren het kabinet er met zichzelf uit was en de boel in de Raad van State zit. Echt heel jammer. Ik vind ook een schoffering van ons staatshoofd die straks een troonrede over 2 weken voorleest. De getallen zelf hebben we niet uitgewerkt bestudeerd. Maar als ik er zo een eerste blik op werp, dan zie ik bijvoorbeeld dat het lijkt dat kwetsbare gezinnen erop vooruit gaan met 62 miljoen. Maar ja, er zit wel even een koekje van eigen deeg in. Er wordt ook 150 miljoen bij gezinnen weggehaald. Oftewel, het gezin komt hier getalsmatig er al bekaaid af als deze getallen kloppen. Dus ik word hier niet vrolijk van.
5: U wordt hier niet vrolijk van, terwijl de bedoeling was om eigenlijk alle partijen een beetje tevreden te stellen.
6: Nou ja, wat ons betreft, de eerste blik die we erop werpen, dat ziet er gewoon niet goed uit. Daarnaast hebben we altijd gezegd dat voor ons het meest belangrijk immateriële zaken zijn. Dat op abortus een stand still is, of liefst eigenlijk dat we de trend gaan keren. En dat ook op de rest van medische ethiek, bijvoorbeeld de draagmoederschap, geen slechte stappen worden gezet. Ja, daar hebben we nog helemaal natuurlijk geen reactie op gekregen. Dus,
5: nee, het kabinet wil eigenlijk vooral over de begroting praten en niet over dat soort zaken.
6: Ja, dat is heel mooi. Maar in de politiek heb je idealen. En daarna zorg je dat het financieel op orde is. Dus eerst onze immateriële wensen op het gebied van medische ethiek en klassieke vrijheden. Die staan voor ons als randvoorwaarden voorop. En daarnaast proberen we natuurlijk op voor gezinnen goede dingen te zoeken. Nou, in deze plaats zie je het zelfs achteruit boeren. We willen wat voor de middeninkomens, dat die goed rond kunnen komen. Ondernemers, vrouwen die zwanger zijn in kwetsbare posities. Ja, we zien er weinig van terug.
5: Ja, dus dit is wel bijvoorbeeld iets geregeld. Als we horen bijvoorbeeld dat het op accijnsgebied een tegemoetkoming is voor mensen die brandstof rijden. Is dat dan nog iets, zeg je, nou, daar word ik wel vrolijk van?
6: Nou, op zich is dat mooi voor als dat iemand vooruit helpt natuurlijk. Maar ik heb niet exact gekeken wat gaat dat nu voor ieder gezin of ondernemer betekenen. Dus nee, het was ook niet voor ons een wens die voorop stond. Als je daarmee de koopkracht van gewone gezinnen zou kunnen verbeteren. Maar ik denk dat er wellicht ook nog betere maatregelen zijn wat dat betreft. Vooralsnog word ik niet blij van deze plaat. Wat we overigens wel hebben gedaan is het verzoek van Pro. Dat ze zeggen die mutatietabel laat die dan ook maar echt naar ons toekomen. Dat we weten of het klopt of niet. Want dat is ook de vraag. Dat hebben we nu gesteund bij hoge uitzondering. Want we vinden dat lekker verschrikkelijk. Stukken moeten pas bij Prinsjesdag naar buiten. Maar als het nu overal ligt, bij de pers en iedereen weet dat, dan moeten we als politiek ook zeker weten of dit klopt of niet.
7: De Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Heeft u ze gezien?
8: Ik heb nog niet alles gezien, maar ik heb wat headlines kunnen lezen.
7: Wat denkt u dan?
8: Ik denk dat 1,5 miljard niet genoeg is om de grote kosten die mensen hebben, hè, de pijn die mensen voelen bij de supermarkt, om die echt te verzachten. Met een beetje meer inflatie is die alweer verdampt. Want je moet natuurlijk over huishoudens spreiden. Dus 1,5 miljard klinkt veel, maar dat is echt niet zoveel. Zeker als je kijkt naar de inflatie die op ons blijft afkomen. Dus ik denk dat er wordt nu wel wat knoppen gedraaid, zoals dat altijd wordt gedaan, politici. Maar ik denk dat we eigenlijk naar de hele machine moeten kijken. En dat hebben ze niet gedaan, willen ze ook niet doen, kunnen ze ook niet doen. Want ze zijn hopeloos verdeeld, die coalitie. En als je me vraagt, hoe moet die machine dan eruit zien? Er moet een economie komen die vrij wordt gegeven door de overheid. Dus er moet veel minder belasting worden geheven. Het moet bedrijven makkelijker worden gemaakt om bedrijven te starten, hier te houden, mensen aan te nemen. Je moet dus heel veel vrijheid teruggeven aan de markt.
7: Maar het kabinet zegt, voor bijna elke oppositiepartij zit er wat in. Wat ziet u?
8: Nou, ik zie in dat ze nogmaals aan wat knopjes hier en daar proberen te draaien. Maar ik maak me heel erg zorgen over de lange termijn overlevingskansen van de Nederlandse economie. En het begint echt dat de overheid eigenlijk in eigen vlees had moeten snijden. Misschien wel 10-15% af van die overheid. En dat doen ze niet. En dat betekent dus dat die belastingen heel erg hoog blijven en nog hoger worden. Zo betalen ze ook die 1,5 miljard bijvoorbeeld, door belastingen te verhogen. Ja, en ik denk dat dat voor de Nederlandse economie rampzalig is.
7: Mevrouw Bikker, de Prinsjesdagplannen zijn uitgelekt. Wat haalt u eruit?
9: Nou, dat je hoopt dat een kabinet één team, één missie is. En dat dat vooralsnog wel heel lang heeft geduurd. En ook al nu weer een aantal dingen echt vooruitgeschoven worden. En waarom vind ik dat ingewikkeld? Dat is omdat het hele belangrijke keuzes zijn die mensen raken die nu hard aan het werk zijn. En die willen weten, hoe gaat dat de komende jaren uitzien? Over de zorg, welke rekeningen, als je chronisch ziek bent, welke rekeningen krijg ik? Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
7: U vindt eigenlijk dat ze geen keuzes maken?
9: Nou, ik zie dat het kabinet erg lang bezig is geweest met box 3. Een belasting die de meeste Nederlanders niet betalen. Waar ze al lang voor de zomer wisten dat ze daar een probleem hadden. Lijkt erop dat daar geen ei is gelegd, maar daar ben ik benieuwd naar. Terwijl die andere keuzes echt zo hard en zo snel gemaakt moeten worden. Dus ik hoop dat daar nog meer gaat volgen, want dit zijn uitgelekte stukken. Maar anders is er nog veel werk aan de winkel.
7: Dan kunnen ze niet op uw steun rekenen.
9: Ik ben altijd een partij, en de ChristenUnie is een partij, die zegt wij willen echt wel zorgen dat er in dit land weer wat gebeurt. In plaats van politici die alleen maar praten over elkaar. Dus als het kabinet zegt, joh, dit is onze eerste uitgestoken hand. Maar echt, wij zijn bereid om verder te kijken, zou ik altijd dat gesprek aangaan.
7: Maar het kabinet zegt, ja, we hebben voor bijna elke oppositiepartij hebben we wel wat bedacht om het te kunnen steunen.
9: Ja, dat vind ik ook heel mooi en daar zie ik ook goede dingen in. Maar als u en ik naar de winkel gaan en we zien iets moois liggen, hebben we het toch ook even over hoe gaan we dat betalen. En daar zit nu mijn zorg.
10: Oh, kijk, we hebben ingezet dat het werken meer moet lonen. Er wordt me nog niet helemaal duidelijk of dat er voldoende in zit. En wat me wel duidelijk wordt is dat heel veel keuzes toch naar achter worden geschoven. Dus wat mij betreft moet er nog veel gebeuren. Dus ik zou zeggen, leg al die stukken op tafel. Dan kunnen we echt het debat gaan voeren en dan kunnen we de begroting wat ambitieuzer gaan maken.
7: Het kabinet zegt, dit is die handreiking waar de oppositie om vroeg.
10: Ja, maar het zijn natuurlijk nog steeds stukken die ik nog niet helemaal in heb gezien. Dus ik ben dan benieuwd wat er dan precies in zit, waar die handreiking dan zit. Kijk, wij willen heel graag dat er een goede begroting komt dadelijk. Dus ik hoop dat het kabinet echt goed geluisterd heeft naar de wensen van de oppositie en daar ook daadwerkelijk wat mee gedaan heeft. Dan valt het met ons altijd te praten. Maar ik zie nog wel wat ruimte voor verbetering, want de echte keuzes worden volgens mij nog niet gemaakt.
7: Die worden vooruitgeschoven, zegt u?
10: Die worden vooruitgeschoven. Er wordt heel veel uitstel naar komende jaren naar achter geschoven. Ja, en dat is natuurlijk omdat ze er zelf niet in staat waren om eruit te komen. Die discussie zal dus nog wel gevoerd moeten worden. En dat weten ze zelf ook heel goed. En wat ons betreft kan het dus ook nog wel wat ambitieuzer.
7: Het kabinet heeft 66 zetels. Hebben er nog meer nodig? Misschien kunt u helpen. Hoe moet de komende 2 weken er volgens u uitzien?
10: Nou ja, wat ons betreft, ja, leg het dan maar open als het nu allemaal al uitgelekt is. Dan zou ik ook wel graag willen zien wat er dan precies gebeurt. Wat ons betreft moet er zo snel mogelijk dat debat voor Prinsjesdag, nou, dat gaan we voeren met elkaar. Ja, en dan zal het kabinet duidelijk moeten maken en met een plan moeten komen. Hoe gaan we dan met de oppositie verder en hoe gaan we ze ook echt betrekken?
7: Ja, maar dat mag toch helemaal niet, nu al die stukken geven?
10: Nee, maar je kunt natuurlijk wel nu met een plan komen van oké, wij hebben dadelijk een begroting neergelegd. Op deze manier gaan we jullie erbij betrekken. Hier zit de ruimte nog, dit is de discussie. En ik hoop wel dat ze dat ook gaan doen. Want we hebben gezien wat voor chaos het de afgelopen week is geweest. Ik hoop niet dat dat de komende maanden voorboden zal zijn.
7: Als u bellen om te praten?
10: Natuurlijk, dan komen wij praten. Maar dan hoop ik ook wel dat er duidelijkheid is en dat het ook duidelijk is van waar zit dan die uitgestoken hand. Want in mijn ogen, wat ik tot nu toe heb gezien, is het nog veel uitstellen en mag het ambitieuzer.
11: We zien een aantal punten die wij ook wel herkennen. Maar het wordt eigenlijk allemaal teniet gedaan door weer lastenverzwaring op andere fronten. Je ziet de energiebelasting die gaat stijgen. Terwijl wij juist bepleit hebben vorige week nog van laat die dalen, hè, de hoogste van Europa. Waterbelasting, box 3 wordt geparkeerd. Ondertussen de hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. Dus dat is blijkbaar ook van de baan. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar pro. Dus al met al worden wij hier niet vrolijk van.
7: Welk gevoel blijft bij u hangen als u dit ziet?
11: Nou, ik zie nog steeds dat ze proberen de meeste van alles wat tevreden te stellen. Maar men vergeet erbij dat als je de een tevreden stelt, dat je de ander ook ontevreden maakt, zodat iedereen ontevreden is. Dat is het beeld dat opdoemt. Wij willen dan nog steeds proberen die kant naar rechts op te schuiven. Dat moet ook bij het kabinet gaan landen. Dus tot Prinsjesdag hebben ze nog tijd om daarover na te denken. Tot die tijd zie ik geen steun vanuit JA21.
7: Wat is er nodig voor wel steun van JA21?
11: Nou, dat het kabinet bij zichzelf te raden gaat en duidelijk bedenkt van wat is nou de strategie naar voren. Is dat nou met pro of is dat met JA21? Deze miljoenennota lijkt mij meer naar pro te hellen dan naar JA21. Dat kan ook anders, maar dan zullen ze zich moeten bezinnen. En ik denk dat daar een weg is. Hè. We hebben 76 zetels met JA21 en de SGP. Dat kan, maar dan moeten er wel andere keuzes worden gemaakt.
7: Wat moet er komende 2 weken gebeuren?
11: Nou, laten we eerst kijken hoe het kabinet reageert op het informatieverzoek. Want anders praat je over dingen die in de krant staan. Dan weten we pas echt wat er op papier staat voor de troonrede. Miljoennota. Nou, en dan is nogmaals echt aan het kabinet om te zeggen, we maken een draai. We gaan inderdaad op deze manier niet verder. Van iedereen proberen tevreden te houden. We maken een keuze naar JA21. Dan staan wij in principe bereid om weer te praten.
7: Het kabinet zegt, dit is een handreiking naar misschien wel 10 oppositiepartijen.
11: Ja, dus naar niemand. Want dat is het probleem. Als je iedereen tevreden wil stellen, stel je eigenlijk iedereen teleur. Dat denk ik dat het algemene beeld ook is in de oppositie. Ik kan bijna niet voorstellen dat er één partij is die nu zegt, nou, hier word ik zo ontzettend vrolijk van. Ze hebben naar me geluisterd. Dit is eigenlijk ook ons plan van aanpak en onze cijfertabel. Dus ja, nogmaals, we hebben financiële voorstellen gedaan. We hebben natuurlijk op veiligheid voorstellen gedaan. We hebben op asiel-migratie voorstellen gedaan. Daar moet naar geluisterd worden. En dan valt het te praten.
7: Eén vraag. Wat vindt u van de houding van Jette in dit hele proces?
11: Ja, ik vind dat niet sterk. Dus ik heb ook al gezegd dat het proces is te laat opgestart. Is nog steeds ontdaan van keuzes. Dus er wordt nog steeds om de keuze heen gelopen. Willen we naar links, willen we naar rechts? Precies wat u zegt. Er wordt toch geprobeerd om iedereen tevreden te houden. Dat is fundamenteel verkeerd. Heb ik ook aan tafel gezegd. Maak die keuze, want dit is op zoek zijn naar een minderheid en niet naar meerderheid.
7: Spannende weken?
11: Ja, zeker. Ik denk dat dit wordt eigenlijk per dag spannender. Maar misschien heeft dat ook weer het catharsis, zou ik bijna zeggen, om te kijken van dat je toch weer ergens uitkomt als je eenmaal heel diep gaat. Maar ik heb er wel een hard hoofd in.
12: Ik geef het woord aan de heer Mohandis voor zijn vragen namens de fractie van PRO aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in de Tweede Kamer. Goed dat u er bent. Meneer Mohandis, als u zover bent, dan heeft u het woord. Mag ik aandacht voor de heer Mohandis?
13: Voorzitter, dank u wel. Hoeveel gele kaarten kan een publieke omroep krijgen? Voorzitter, mijn vragen vandaag gaan over een publieke omroep die heet Ongehoord Nederland, die al zoveel gele kaarten aan de broek heeft, dat ik me inmiddels afvraag wat een gele kaart voorstelt. Afgelopen zomer een extra dieptepunt door Hitler-verheerlijking bij deze omroep. Elke omroep staat het vrij om buiten het bestel, zonder publiek geld, content te maken. Maar voor elke omroep geldt dat als zij gesanctioneerd worden, en dat zijn ze, 10 keer, ik heb een heel rapport, door het commissariaat voor de media, door de ombudsman, door de NPO, dat het tijd wordt om een keer in te grijpen. En ik vraag deze minister wanneer het volgens haar tijd is om de omroeplicentie van deze omroep, die alle krediet heeft verspild, die niet heeft bewezen in de tijdelijke vergunning dat ze bijdragen aan het publieke bestel, daarvan de vergunning in te trekken. Graag een concrete reactie.
12: Het woord is aan de minister.
14: Goedemiddag, meneer de voorzitter. Ik kreeg afgelopen zomer het fragment opgestuurd tijdens mijn zomervakantie, hoog in de bergen, en ik ben me echt kapot geschrokken. Van het fragment rondom Hitler, de discussie die daar in dat programma werd gevoerd, Ik heb al eerder gezegd, ook in vragen vanuit de media vorige week, dat het werkelijk echt verwerpelijk, schandalig is dat op deze manier dit fragment naar buiten is gekomen. En als ik kijk naar ook hoeveel meldingen daarover zijn binnengekomen ten aanzien van dit fragment en de hoeveelheid mensen die daardoor gekwetst zijn geraakt, dan denk ik dat we hier in deze Kamer allemaal ons ver afstand nemen van wat we daarin gezien hebben. We hebben nog veel meer gezien afgelopen jaar rondom Ongehoord Nederland. We hebben een rapport gekregen van een evaluatiecommissie waarin is aangegeven dat de journalistieke kwaliteit ernstige zorgen geeft. We hebben sancties van het commissariaat van de media. En net voor de zomer heb ik een brief gekregen van het college van omroepen. Die hebben aangegeven bij het bestuur van de NPO, waar de brief ook aan gericht was, dat zij geen bereidheid meer hebben tot inhoudelijke samenwerking. Ik heb toen gewacht op NPO om te horen hoe gaan zij op die brief reageren. En die brief heb ik na de zomer gekregen. En u heeft ook daar een statement over kunnen lezen in de media, waarin NPO heeft aangegeven dat zij ook zorgen hebben over de samenwerkingsbereidheid binnen het bestel. Dat zij zich ook zorgen maken over de manier waarop de afgelopen periode ook tot die samenwerking bereidheid was. En tegelijkertijd ook ten aanzien van de juridische interpretatie kunnen zij nu mij verzoeken om tot intrekking over te gaan, nog vragen hadden en dat in een gesprek met mij wilde toelichten. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, waarin ik ook gevraagd heb wat de juridische interpretatie is zoals zij die lezen in die mediawet. Wat er nu in het vervolg gaat gebeuren is dat NPO een reactie gaat geven op deze ontstane situatie. Want wat is er afgelopen maandag gebeurd, en ik denk dat afgelopen vrijdag, het is nu dinsdag, er is weer een brief gekomen van hetzelfde college van omroepen, waarin zij de NPO verzoeken om over te gaan tot een verzoek aan mij om de intrekking van de erkenning te overwegen. Dat verzoek heb ik op dit moment niet. En u kent de mediawet als geen ander, meneer de voorzitter. De mediawet geeft een aantal mogelijkheden waarop een minister over kan gaan tot intrekking van erkenning van een omroep. En u moet ook weten, dat is een zwaarwegend besluit. We hebben niet voor niets ook in onze grondwet de persvrijheid geborgd en ook in de mediawet vrij scherp ingekaderd wanneer een minister kan besluiten of moet besluiten tot intrekking. Nou, dat verzoek wat ik net zeg, dat ligt er dus niet. Er liggen op dit moment twee sancties van het commissariaat van de media. Er liggen heel veel zorgen, ook bij uw Kamer, die ik begrijp. En het is nu aan mij om uiteindelijk tot een finale afweging te komen. En ik heb afgelopen vrijdag ook gezegd, toen ik ook vanuit de media daar vragen over kreeg, dat ik voor het debat van 25 september... waarin wij over de herziening van het nieuwe mediastelsel gaan praten, mijn reactie op de hele ontstane gang van zaken ga geven.
2: De heer Mohandis.
14: Dus dat is binnen nu en twee weken.
15: Ja, voorzitter, dank voor het antwoord, maar ik had een iets scherper antwoord verwacht. Kijk, laat ik ook helder zijn naar de collega's. Het gaat hier niet om of Ongehoord Nederland leuke dingen of geen leuke dingen uitzendt. Dat is niet de rol van de Kamer. Wat wel de rol van de Kamer is, is het feit dat we instanties in het leven hebben geroepen die sancties mogen uitdelen. En de minister is de enige die bevoegd is, en als ooit gebeurt, die de voordeur kan openzetten om te zeggen, nieuwe omroep, u wordt toegelaten. Maar als een omroep zich misdraagt op basis van die sancties, dan kan de deur ook worden opengezet om te zeggen, u kunt ook uit het bestel vertrekken. En de minister is de enige die bevoegd is in de wet om dat zo op te pakken. En als ik dan inzoom op die wet, dan geeft de minister nu aan, de NPO kan dan met een verzoek komen op basis van artikel 2.33 Mediawet lid 2. Staat heel duidelijk dat als het commissariaat voor de media binnen één jaar twee sancties oplegt, dus binnen één jaar twee sancties, dan kunt u ook overgaan tot handhaven. Dus het kunnen ingrijpen reikt veel verder dan alleen of de NPO u een verzoek doet. En die mogelijkheid is er. Dus wat ik aan de minister wil vragen, ook omdat Ongehoord Nederland alle krediet heeft verspild met alle gele kaarten die ze hebben. Geen enkele omroep die ze nog wil als het gaat om samenwerking. Er is inmiddels een ruime Kamermeerderheid als we de berichtgeving lezen. Die zegt, minister, grijp in. Want u heeft nog maar twee keuzes die voorstaan. Of Ongehoord Nederland permanent in het bestel, of een keer optreden. En ik hoop dat de minister het laatste doet. Ik kijk er naar uit.
12: Minister, kort en bondig alsjeblieft, minister.
14: Meneer de voorzitter, ik begrijp helemaal dat de bal nu bij mij ligt. En ik heb u aangegeven dat ik op heel korte termijn, ruim voor het debat, mijn reactie geef op deze situatie.
12: Nu mijn hand is.
15: Ja, en dat gaat zijn?
14: Dat ga ik minister. Dat ben ik nu nogmaals. Dat vergt ook, meneer de voorzitter, een zorgvuldige afweging, nogmaals. We hebben hier te maken met aan de ene kant het waarborgen van de persvrijheid en aan de andere kant een omroep die de integriteit van het bestel zwaar onder druk zet. Die afweging ben ik aan het maken en ruim voor het debat krijgt u van mij de finale reactie daarop.
12: De heer Mohandes.
15: Voorzitter, weet u waarom ik zo fel ben? Wij staan ook aan de vooravond om te praten over het inrichten van ons publieke bestel. Hoe gaan we de publieke omroep inrichten voor de toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Welke omroephuizen? En ik heb gewoon de serieuze zorg op het moment dat we Ongehoord Nederland met alle ondermijnende acties en al die gele kaarten die ze hebben gekregen, als we daar geen besluit over nemen, dat we geen zuiver debat gaan voeren over de toekomst van het bestel. Te meer geen enkele omroep met ze wil samenwerken. Dus dit zullen we, leuk vinden of niet, voorzitter, 24 september staat er een debat, dan zal die duidelijkheid er moeten zijn. En ik zeg er nu ook bij, wij hebben afgelopen zomer niet stilgezet. We hebben ook gewoon geschreven en echt gekeken hoe gaan we hier als Kamer onze rol pakken. Dit heeft niets te maken met of wij een bepaalde omroep links, rechts of wat dan ook vinden. Op het moment dat wij spelregels hebben in de mediawet die worden overschreden, dan zullen wij uiteindelijk, als de minister het niet doet, haar de opdracht geven om tot actie over te gaan. En dan kan er maar één ding gebeuren met al die gele kaarten van commissariaat, ombudsman, NPO, dat om op of gaat.
12: De minister.
14: En meneer de voorzitter, als ik in uw schoenen zou staan, zou ik precies hetzelfde doen. Tegelijkertijd ben ik als minister ook verantwoordelijk voor een zorgvuldig doorlopen proces. Daar zit ik middenin. En nogmaals, ruim voor het debat gaat u van mij een reactie krijgen. Gaat de heer Mohandes een reactie krijgen.
15: Ik kijk naar uit.
12: Dank u wel. Meneer Krul.
16: Voorzitter, Ongehoord Nederland gebruikt belastinggeld om een stroom aan ranzigheid over Nederland uit te storten. En het verheerlijken van Hitler is het absolute dieptepunt. En we zien nu wel een soort witwaspraktijk, maar het is al gewoon te laat. Hier komen ze niet meer van terug. En ik begrijp dat het complex is. De minister schetst dat denk ik goed. Het moet ook zorgvuldig. Maar als de minister zegt er komt een reactie, kunnen we dan op zijn minst ervan uitgaan dat die reactie ook een finaal oordeel zal bevatten? Wat dat oordeel is, dat kan de minister nu niet zeggen. Maar kunnen we ervan uitgaan dat wij voor het debat duidelijkheid hebben over die rode kaart voor deze omroep die zich structureel misdraagt?
12: De minister.
14: Meneer de voorzitter, daar kunt u van uitgaan.
12: Meneer Ergin.
17: Ja, voorzitter, Ongehoord Nederland die vergoeilijkt Hitler, verspreidt racistische omvolkingstheorieën, discrimineert, verspreidt nepnieuws. En het zijn allemaal rode kaarten, voorzitter. Rode kaarten keer op keer onder het mom van journalistiek. En ik zou aan de minister willen vragen, deelt ze de conclusie dat het geen journalistiek is wat Ongehoord Nederland doet, maar dat het normaliseren van racisme is en dat het normaliseren van nazisme is en dat er stevig op moet worden ingegrepen?
12: De minister.
14: Meneer de voorzitter, wat ik net aan het begin zei, dat het Hitlerfragment verwerpelijk, schandalig, kwetsend, onnodig is. Er zijn meldingen ook over binnengekomen bij de ombudsman die uiteindelijk gaat over de schending van de journalistieke normen. Dat is niet aan mij om die afkeuring hier in die hoedanigheid juridisch te maken. Dat zit bij de ombudsman en uiteindelijk is het aan het commissariaat van de media om daar ook op toe te zien. Maar volgens mij heb ik hier al voldoende geuit wat ik zelf van dat fragment vind.
12: Meneer Ergin.
17: Ja, voorzitter, natuurlijk is het schandalig en verwerpelijk dat Hitler wordt vergoeilijkt. Tuurlijk is het schandalig en verwerpelijk. Ik had niks anders van deze minister verwacht. Maar ik verwacht van deze minister inmiddels na zoveel incidenten geen procedurele antwoorden meer. Geen vooruitschuiven van lastige vraagstukken. En geen handelingsverlegenheid. Maar een minister die zegt, als je subsidie krijgt, als je belastinggeld krijgt en je gaat dit soort vreselijke dingen doen, dan gaat die geldkraan gewoon dicht. Ik begrijp gewoon niet waarom de minister deze conclusie die ze eigenlijk gisteren al had kunnen trekken, nog steeds niet trekt.
12: De minister.
14: Meneer de voorzitter, wat ik net heb proberen uit te leggen, is dat ik, als ik in uw schoenen zou staan, kan ik me ook echt voorstellen dat u die druk hier wil opvoeren. Tegelijkertijd ben ik ook als minister verantwoordelijk om daar een zorgvuldig proces op in te regelen. Volgens mij doe ik dat met heel veel spoed, want ik heb u ook aangegeven dat u ruim voor het debat, wat op eind september gepland staat, van mij een reactie gaat krijgen. Dus ik ben daar alle zorgvuldigheid, maar ook de ernst van de situatie in aan het meewegen. Dus,
12: Mevrouw Welhuis.
18: Ja, voorzitter, dank u wel. En die afgrijzelijke beelden die we hebben gezien, die zijn op zich al schandalig. Maar het feit dat ze met publiek geld worden gefinancierd, maakt het echt ondraaglijk. En wat D66 betreft is het dan ook echt einde verhaal voor Ongehoord Nederland. Tegelijkertijd snap ik die zorgvuldigheid van deze minister in haar rol ook heel goed. We verwachten inderdaad een brief van deze minister. En mijn vraag is eigenlijk of ze in die brief dan ook misschien alvast een inkijkje kan geven in wat er dan nodig is om te voorkomen dat we in dezelfde soortgelijke situaties terechtkomen in de toekomst.
12: De minister.
14: Meneer de voorzitter, in diezelfde periode komt er ook een wetsvoorstel wat een internetconsultatie gaat over de herziening van het gehele mediabestel. En we zullen ook in het debat met elkaar dit gesprek gaan voeren. En dat debat staat gepland op 24 september.
12: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen. Ik open de vergadering van dinsdag 1 september 2026... Van harte welkom terug allemaal. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En aan de orde zijn vragen van mevrouw Van der Plas namens de fractie van de BBB aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, die ik van harte welkom heet in de Kamer. Als zij zover is, dan is het woord aan mevrouw Van der Plas.
19: Ja, als u even wilt wachten met de knopindruk van de seconde, wil ik even zeggen dat ik het fijn vind om iedereen weer in goede gezondheid hier terug te zien, want dat is natuurlijk niet altijd dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En dan ga ik van start. Voorzitter. 5 vergunningen, legale, onherroepelijke vergunningen van boeren die alles hebben gedaan wat de overheid van hun vroeg, al jaren, zelfs nog meer dan dat, hebben gedaan. Die worden gewoon maar eventjes ingetrokken. Althans, dat is het voornemen van de provincie Brabant. Dat is natuurlijk te zot voor woorden. We leven in zo'n gekkenhuis inmiddels in Nederland, zal ik maar even zeggen. Dat ondernemers, in dit geval zijn het boeren, maar morgen kunt u het allemaal zijn. Want de vergunning is in Nederland, eigenlijk staat dat gewoon op de richel. Je kunt het zomaar even kwijtraken. En daarvoor heb ik een aantal vragen aan de minister. De minister die gaf aan, bijvoorbeeld, ja, hij vond het allemaal erg spijtig en allemaal zielig en jammer voor die mensen. Maar ja, dit was dit had ook de rechter wel gevraagd in de uitspraak vorig jaar. En ik wil de minister als eerste vragen, waarom jokt de minister hierover? En dan zeg ik het even heel netjes. Want dat staat namelijk helemaal niet in de uitspraak van de rechter. De rechter heeft gezegd dat er een zorgvuldig besluit genomen moest worden, dat er in gesprek gegaan moest worden. Dat is wat de boeren hebben gedaan. En in de rechtelijke uitspraak staat niet dat vergunningen worden ingetrokken. En die vraag zal ik als eerste beantwoord willen zien.
12: Het woord is aan de minister.
20: Ja, voorzitter, misschien voordat ik die vraag letterlijk ga beantwoorden, is het ook goed om vanaf deze plek te zeggen dat het vreemd dat iedereen zomaar vergunningen kan kwijtraken een onjuiste voorstelling van zaken is. Op het moment dat er al intrekkingsverzoeken liggen, en in het geval van de 5 boeren waar het hier over gaat, lag al 3 jaar een intrekkingsverzoek bij de provincie Noord-Brabant, dan loop je met elkaar een traject af wat uiteindelijk kan leiden dat het bevoegd gezag bepaalde keuzes moet nemen. Het bevoegd gezag in dit geval de provincie Brabant. Maar dat overal zomaar aan de orde zou kunnen zijn, dat wil ik echt als eerste besproken hebben. Dan was de vraag over de uitlatingen van mij. Nou, deze zomer heb ik 3 dingen gezegd. Ik heb gezegd dat het heel ellendig is voor de ondernemers in kwestie. En dat is het ook. Dat hebben we denk ik kunnen zien, hebben we kunnen ervaren. Ik heb gezegd dat dit juist is wat we willen voorkomen. In het debat hier met de maatregelenbrief van 16 juni heb ik dat ook aangegeven, dat er 217 intrekkingsverzoeken bestaan. En dat we als de wiedeweerga dat pakket in wetgeving moeten omzetten om juist dit te voorkomen. Dus wij willen dit niet. En ik heb het eigenlijk aangegeven, ook op vragen van Kamerleden, ja, dat we alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen.
12: Mevrouw Van der Plas.
19: Nou, voorzitter, mijn vraag was concreet. De rechtelijke uitspraak zegt niet dat vergunningen ingetrokken moeten worden. De rechtelijke uitspraak zegt dat er een zorgvuldig besluit moet komen. Dus nogmaals mijn vraag. En misschien hoeft dat niet van mijn tijd af te gaan, want ik moet hem herhalen. Waarom jokt de minister daarover? Want het staat niet in de rechtelijke uitspraak.
20: Nee, ik heb daar zelf in die zin geen mening over. Het is het bevoegd gezag wat een rechtelijke uitspraak vertaalt naar een handeling die zij moeten doen. Ik ben hier niet het bevoegd gezag. Waar ik wel een mening over heb, is wat we te doen hebben, namelijk dit voorkomen.
0: Mevrouw van der Plas.
19: Voorzitter, dit wordt een beetje irritant. Want de minister heeft gezegd dat dit het gevolg is van een rechtelijke uitspraak. Het staat niet in de rechtelijke uitspraak. Waarom jokt de minister hierover?
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag Brabant in dit geval om een oordeel te vellen. Kijk, dat hier 3 jaar aan vooraf zijn gegaan, dat er een intrekkingsverzoek is gekomen, dat de rechter een uitspraak heeft gedaan waarop in dit geval bevoegd gezag de provincie Brabant moet handelen, dat staat volgens mij buiten kijf. Dat staat gewoon vast. En als zij daar een besluit in nemen, ja, dan kan ik daar een mening over hebben, maar is het wel het gevolg van een rechtelijke uitspraak?
0: Mevrouw van der Plas.
19: Voorzitter, ik ga ervan uit dat de minister zijn uitspraak dat dit in de rechtelijke uitspraak stond daarmee terugneemt. Maar de minister zei ook dat alle alternatieven eerst serieus moeten worden onderzocht. En de provincie zegt dat intrekking nog altijd de enige uitkomst is. Wie heeft er nou gelijk, de minister of de provincie? En wat heeft de minister sinds zijn gesprek met de provincie concreet bereikt? Welk besluit is gewijzigd? Welke intrekking is voorkomen? Welke zekerheid hebben de 5 boeren vandaag gekregen? En de minister zegt alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de vergunningen niet worden ingetrokken. Maar ik wil weten, wat betekent dat concreet? Welke juridische, financiële en bestuurlijke middelen zet de minister in en op welke datum?
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, alle alternatieve onderzoeken heb ik inderdaad aangegeven, omdat ik vind, zoals we ook in onze Kamerbrief hebben staan, dat je het trappetje van Remkes moet aflopen. Dat is ook een afspraak die we met alle sectorpartijen hebben gemaakt, dat in gebiedsprocessen ondernemers de keuze moeten hebben. En als ik de indruk heb dat dat onvoldoende naar voren komt, dan vind ik dat ik ook naar voren moet stappen om te zeggen dat dit is wat we in de Kamerbrief hebben besproken en dat dit ook is wat ik verwacht van de provincie. Nou, dat hebben we vervolgens ook in een statenbrief aan de Provinciale Staten van Brabant terug kunnen lezen. Dat het bevoegd gezag, te weten gedeputeerde staten, die opties gaat onderzoeken, gaat bespreken. En dat ook de gedeputeerde in kwestie op bezoek gaat bij de ondernemers om dat gesprek daarover te voeren. Nou, volgens mij hebben we concreet bereikt dat dat hoger op de agenda staat. Dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dat die gedeputeerde dat ook doet. En alles op alles zetten betekent ook dat wij vanuit het ministerie alle hulp aan provincies geven die we maar kunnen geven om dat maatregelpakket wat voor ligt, wat ik in een spoedwet aan u voor ga leggen, zodanig in een verweerlijn om te zetten dat je dit soort verzoeken, dit soort handhavingen, intrekkingsverzoeken kunt voorkomen.
0: Mevrouw van der Plas.
19: Goed, kan de minister dan uitsluiten dat vergunningen worden ingetrokken terwijl plannen voor innovatie, emissiereductie of aanpassing van de bedrijfsvoering nog niet onafhankelijk zijn getoetst?
20: Ja, voorzitter, ik ben niet het bevoegd gezag. Provincies, zo hebben we dat in Nederland afgesproken, zijn het bevoegd gezag hierin. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen twijfel dat ook de andere provincies die ik spreek gewoon dit soort zaken willen voorkomen. Dat zij eigenlijk ook van ons vragen, het Rijk, doe je werk, zorg dat je dat pakket zo snel mogelijk als kan in wetgeving omzet. Want dan kunnen wij dit soort verzoeken afwijzen. En als we samen die redeneerlijn bouwen, dan hebben we daar goed vertrouwen in. Maar nogmaals, ik ben niet degene die uiteindelijk moet reageren op de handhaving en intrekkingsverzoeken.
19: Nou, voorzitter, ik vind het allemaal opnieuw slappe hap. Enorm slappe hap, want de minister die zegt, ik ga alles op alles zetten. Alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die vergunningen niet worden ingetrokken. En keer op keer doet deze minister hetzelfde. Ja, ik ben niet het bevoegd gezag. Ja, dat is de provincie. Dus dat betekent dan, en kan de minister dat dan toelichten of bevestigen, dat alles op alles in de praktijk gewoon loze woorden zijn en dat het alleen een gesprek is en dan vervolgens machteloos toekijken.
20: Ja, voorzitter, dat is onzin. Dat is onzin omdat ik nog erg weinig heb gezien dat een maatregelpakket wat op 26 juni wordt gepresenteerd in een beleidsbrief al in oktober tot spoedwetgeving leidt. Dat is ook alles op alles. Dat is je rol pakken. Provincies hebben hier een rol. Die moeten reageren op dit soort verzoeken. Maar wij hebben hier ook een rol om te zorgen dat het Rijk aandeel doet. En als we dat eerder hadden gedaan, 3 jaar geleden, want dit verzoek ligt er 3 jaar, dan hadden we hier ook niet met elkaar gezeten.
0: Mevrouw van der Plas.
19: Ja, voorzitter. We praten wat ons betreft gewoon over onbehoorlijk bestuur. Als een als ondernemers honderdduizenden euro's, soms miljoenen euro's. Ja, mensen, miljoenen euro's worden door boeren geïnvesteerd om hun stallen te verduurzamen, om te reduceren. En dat je dan toch een vergunning wordt ingenomen. Wat vindt de minister nou eigenlijk van de hele handelswijze van de provincie? Hoe dit allemaal is gegaan. Een half jaar hebben boeren niks meer gehoord nadat ze plannen hadden ingediend. En ze mogen op 16 juli of 17 juli mogen ze dan opdraven om te horen. Ja. Om te horen dat hun bedrijf, wat vaak generaties in de familie is, generaties.
1: Dank u wel.
19: Dat die vergunning wordt ingetrokken.
1: De minister.
19: Kan de minister reflecteren op de handelswijze van de provincie?
1: Ja, de minister. Ja,
20: voorzitter, ik denk dat precies op het punt wat mevrouw van der Plas hier aansnijdt, de gedeputeerde in de statenvergadering, in het spoeddebat wat ze daar hebben gehad in Brabant, precies op dit punt heeft gereflecteerd en haar excuses heeft aangeboden. En ik denk dat het goed is dat ze langs deze ondernemers gaat.
1: Mevrouw Pot.
21: Voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat het helder is dat niemand wil dat het gebeurt zoals dit deze zomer is gegaan. Dus daarom misschien nog even heel duidelijk. Kan de minister nou even aangeven, wat is nou het verband tussen handhaving, of eigenlijk het voorkomen van handhaving, en het stikstofpakket zoals dat voor de zomer door het kabinet is gepresenteerd?
1: De minister.
20: Ja, voorzitter, het verband daar is dat uiteindelijk dit soort besluiten of dit soort verzoeken af te kunnen wijzen, dit handhavingsverzoeken, moet je een onderbouwing hebben waarom de stand van of de staat van instandhouding van de natuur erop vooruit gaat. Dat de staat van instandhouding van de natuur geborgd is. En dan is het dus nodig dat een provincie kan verwijzen naar de maatregelen die het Rijk neemt. Ze kunnen zelf maatregelen nemen, maar het Rijk heeft ook maatregelen te nemen. En het verband ertussen is dat als wij ons pakket juridisch geborgd hebben, dat duidelijk is wat de Rijksoverheid doet om onder andere stikstofuitstoot te reduceren, te zorgen dat die natuurgebieden in goede staat van instandhouding zijn, dan kun je onderbouwd aangeven wat je doet, en daardoor kun je een handhavingsverzoek afwijzen. En dat is precies waar we in het Kamerdebat ook met elkaar over hebben gesproken. Dat laat zien dat we zo gauw als kan, zo snel als kan, dat maatregelpakket in wetgeving om moeten zetten.
1: De heer Korevaar.
22: Ja, voorzitter, ik viel echt van mijn stoel deze zomer toen ik de berichten over Brabant hoorde. En daarom heb ik toen ook Kamervragen gesteld en ben ik ook bij een van die pluimveehouders op visite geweest. Maar wat mij betreft was die brief inderdaad van juni de basis om die handhavingsverzoeken van ons weg te duwen. En daarom snapte ik ook niet echt de eerste reactie van de minister. Daar snapte ik helemaal niks van, om heel eerlijk te zijn. En later kwam de minister daarop terug door te zeggen, Oké, dit moet anders. Ik ga alles op alles zetten. Dat lijkt er meer op. Maar heel veel ondernemers met een geldige NB-vergunning worden onzeker. Dus mijn vraag is, komt de minister op voor alle boerenbedrijven met een geldige NB-vergunning?
1: De minister.
22: Wilt u daar eens op reflecteren?
1: De minister.
20: Ja, voorzitter, de alles op alles die ik heb aangegeven in reactie op de Kamervragen van de heer Korevaar, maar ook de Kamervraag van mevrouw van der Plas, hebben juist inzicht dat wij dit pakket doen zodat boeren erop kunnen vertrouwen dat een belangrijk fundament onder hun bedrijven, want dat is een NB-vergunning, dat fundament niet om de havenklap aangetast kan worden. En ik vond het ook fijn dat de Kamervragen van de heer Korevaar mij die kans boden, want zo zit ik erin, zo zit ons pakket erin. En als dat niet duidelijk is bij ondernemers, ja, dan moeten we de kans wel benutten om precies die insteek van ons, namelijk ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat in beginsel een NB-vergunning iets is wat een fundament onder hun bedrijf kan zijn, ja, dan moeten we dat nog duidelijker maken. En dat heb ik deze zomer gedaan.
1: De heer Christiansen.
23: Ja, dank voorzitter. Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst op het provinciehuis van Noord-Brabant. En daar werd een presentatie gegeven door de directeur stikstof van het ministerie en een aantal van zijn ambtenaren. En dat moest per se in beslotenheid. Statenleden zijn er zelfs over opgestapt, omdat men weigerde in openbaarheid die informatie te delen. Mijn vraag is, wat is daar in vredesnaam besproken? Zat er soms iemand van mop aan tafel wat dan niet openbaar mag worden of zo?
1: De minister.
20: Ja, voorzitter, de provincie gaat natuurlijk zelf over hoe zij de sessies organiseren. Daar heb ik als minister de invloed niet op om dat besloten of niet besloten te doen. Net zoals u dat kunt besluiten. En ik heb niet het idee dat daar nou grote geheimen zijn verteld of dat daar allerlei partijen bij aan zijn geschoven. De statenleden zijn bijgepraat door de provincie en er zijn wat vragen gesteld aan het ministerie van LVVN.
1: De heer Christiansen.
23: Ja, voorzitter, ze zijn bijgepraat door ambtenaren van het ministerie. En de minister zegt, ik heb niet het idee dat daar iets is gebeurd wat dan niet openbaar had mogen zijn of niet door de beugel kan. Maar heeft de minister überhaupt wel weet van wat daar dan besproken is? Of is het gewoon gissen?
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, het is een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Brabant. Daar ga ik niet over. Hoe zij hun vergaderingen organiseren, wat besloten is en wat niet. Waar ik wel over ga, is als men vraagt... mochten er vragen komen naar de landelijke overheid... iemand van LVVN aanwezig zijn? Dan zeg ik net als u Kamer vraagt om ambtelijke bijstand of een technische sessie... zeg ik ja, tuurlijk. Wat mij betreft geen geheimen.
0: Mevrouw Den Hollander.
3: Voorzitter, het intrekken van een rechtsgeldige vergunning... is wat de VVD betreft het allerzwaarste middel... en moet te alle tijden voorkomen worden. We zijn ook heel blij dat op initiatief van de VVD in Brabant... er uiteindelijk een motie is aangenomen die het college al daar oproept... om nog eens een keer in gesprek te gaan... dat gebiedsproces gewoon beter te doorlopen. De minister heeft net al aangegeven... in ieder geval het trappetje van Remkes te willen gaan begeleiden... daar de regie op te pakken. Mijn vraag daarbij is dan nog... gaat de minister er ook op toezien dat de betrokken ondernemers tijdig, persoonlijk en duidelijk worden meegenomen? Want daar heeft natuurlijk ook aan ontbroken de afgelopen weken. Zodat alles op alles wordt gezet om te voorkomen.
0: De minister.
20: Ja, voorzitter. Mijn reden om ook een van de pluimveehouders te bezoeken was juist om te horen hoe dit proces is gelopen. En dat contact is wat mij betreft niet eenmalig. We hebben, als ik me goed herinner, ook nummers uitgewisseld of manieren om contact te houden. Dus mochten daar signalen zijn die voor mij heel relevant zijn om te horen... dan kan de ondernemer dat doen. En ik zal ook bij hen informeren hoe zij het contact... op basis van de motie die daar ook is ingediend door onder andere de VVD-fractie... hoe ze dat hebben ervaren.
0: Mevrouw Promet.
4: Ja, voorzitter, de provincie Noord-Brabant zag zichzelf gedwongen om dit te doen... omdat het juist het rijksbeleid was wat uitbleef. En dat zegt de minister eigenlijk nu ook in zijn inleiding... En hij heeft ook gezegd, zoals we al eerder hoorden... dat hij alles op alles gaat zetten om te voorkomen... dat die vergunningen ingetrokken gaan worden. Maar is dat niet het scheppen van valse verwachtingen? Want het blijft zo dat er te veel stikstof uitgestoten wordt in dat gebied... dat het pakket aan maatregelen dat er ook voor gaat zorgen... dat er minder uitgestoten moet worden, dat de bedrijven opgekocht worden... dat bedrijven moeten omvormen.
0: Ja.
4: Is het niet veel eerlijker om te zeggen... er gaan hele grote veranderingen plaatsvinden daar in Brabant?
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, ja, er gaan grote veranderingen plaatsvinden. Dat is ook de reden waarom we om ons heen zien wat er ook gebeurt in de landelijke gebieden... en de signalen die daarvan naar ons toe komen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een provincie het maatregelpakket kan meerekenen en meewegen in de afweging die zij te maken heeft. We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we begin volgend jaar willen komen met normen voor de intensieve veehouderij. We willen in oktober, of wil ik heel graag, voorzitter, dat de Kamer die spoedwet wet aan gaat nemen, dat de Eerste Kamer dat ook doet. Ja, dat zijn zaken die zijn zo fundamenteel voor hoe we handhavingslijnen en handhavingsverweer opstellen. Dat ik wil dat Brabant dat meeweegt in hoe ze uiteindelijk het besluit nemen. En zij nemen dat besluit. Zij gaan over het aflopen van het trappetje van Remkes. Maar ik vind niet dat je zulke grote stappen zou moeten negeren... in het beoordelen van deze verzoeken. En daar is mijn reactie heeft daarop op toegezien. Laat onverlet dat daar veel staat te gebeuren.
0: Wat dan over?
5: Ja, voorzitter. Met het intrekken van de legitiem verkregen vergunningen... van deze 5 pluimveehouders zijn we echt gekomen op een nieuw dieptepunt... in het stikstofdossier. Ik wil dan ook van de minister weten, welke natuurwinst gaat deze verwoestende impact op deze 5 pluimveehouders concreet opleveren voor het herstel van de natuur?
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, dat is helemaal afhankelijk van welke stappen op het trappetje van Remkes en uiteindelijk besluiten gedeputeerde staten daar neemt. Op het moment dat ze met innovaties komen, is natuurlijk een heel ander perspectief, ook op de natuurwinst, dan wanneer sprake is van verplaatsen. Of wanneer er sprake is van stoppen. Dus het is heel moeilijk om daar nu antwoord op te geven... terwijl de gesprekken met die ondernemers lopen.
0: De heer Goudswaard.
6: Voorzitter, de minister die had het over hulp aan provincies... maar hulp aan ondernemers is natuurlijk ook heel belangrijk. De minister die had het erover van we gaan een pakket invoeren. Nou, dat mag zeker gebeuren, maar er moet serieus wat aangepast gaan worden... Vooral het ontbreken van de rekentool is daarin een kwalijk iets. Kan de minister toezeggen, als hij ambieert om 100 zetels steun te vergaren... dat hij er alles aan gaat doen om ervoor te gaan liggen... dat deze onteigening gewoon niet doorgaat? Want anders is het gewoon een belachelijk voornemen om te zeggen... Ja. Van we gaan voor brede steun. Want dat gaat nooit niet lukken op deze manier.
0: De minister.
20: Er zijn een paar vragen in één. Hulp aan ondernemers is superbelangrijk. Ja, dat zit in de uitwerking van het pakket. En er zitten miljarden, hopelijk ook straks in een begroting die u mag goedkeuren, over ondersteuning aan ondernemers. En dat is superbelangrijk. En zoals ik heb aangegeven, vind ik dat provincies dus alles op alles moeten zetten om dit te voorkomen. Dat is een oproep naar ons allen om dat pakket snel aan te nemen. En dat is een oproep naar provincies om dat te doen. En wij ondersteunen die ondernemers met subsidies. En we ondersteunen provincies met verweerlijnen op basis van het pakket.
0: Mevrouw Keijzer.
4: Ja, voorzitter, de democratische rechtsstaat die doet het meestal heel goed in D66-kringen. Wetten kun je aanpassen. En daar zie ik nog weinig animo bij deze minister. Het pakket waar net naar verwijst is, de brief uit juni, gaat voor heel veel boeren betekenen dat hun bedrijf eindigt. Die democratische rechtsstaat gaat ook over grondrechten, eigendom, vrijheid van eigendom en bescherming daarvan. Hoe zwaar weegt dat voor deze minister? Ik heb uitgebreide vragen gesteld over de consequentie daarvan. Nog steeds geen antwoord. Misschien is dan nu het moment om als minister te zeggen, die vrijheid van eigendom en de bescherming daarvan staat bij mij het allerhoogst in het vaandel.
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, ik vind het belangrijk om te reageren op wat mevrouw Keijzer net zei, namelijk het pakket betekent heel wat voor boeren. Dat realiseer ik me als geen ander. Ik woon ook op een plek waar je waarschijnlijk net zoals velen van u eerst langs vele vlaggen mag, makelaarsborden en noem zo zomaar op. Maar tegelijkertijd is dit pakket nodig om te voorkomen dat het onderwerp waar we het nu over hebben, namelijk intrekkingsverzoeken, om dat te voorkomen. En dat is mijn motivatie en volgens mij zou dat de motivatie van ons allen moeten zijn.
0: Heer Gimwis.
7: Dank u wel. Over de rechtsonzekerheid voor deze pluimveehouders is al veel gezegd, maar over de rechtsongelijkheid nog niet zoveel. En wat vindt de minister er nou van dat de rode loper voor de AMA-centrale is uitgerold en daar een vergunning voor is verleend? Dat met industriële bedrijven een convenant is aangeboden en dat deze pluimveehouders van de provincie Noord-Brabant een aanschrijving krijgen en een dreiging, een dreigement dat een vergunning wordt ingetrokken? En welke invulling geeft deze minister dan aan zijn stelselverantwoordelijkheid die hij heeft en welke instructie regels komen er voor provincies om deze rechtsongelijkheid en ook deze rechtsonzekerheid te bestrijden?
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, laat me beginnen om te zeggen dat, en dat hebben we eerder ook bij een ander debat over een andere natuurvergunning geconstateerd met z'n beiden, zeg ik tegen de heer Gimwis, dat het beeld dat in Nederland de ene ondernemer wel wordt geholpen en de andere niet, dat vind ik een verschrikkelijk beeld. En daar zal ik ook alles aan doen om me daartegen te verzetten. Want volgens mij moet iedereen, en dat vindt iedereen in het huis, ook gelijk behandeld worden. De instructieregels die we gaan komen, die zien juist erop toe dat het pakket wat we hebben zodanig vormgegeven wordt dat je in deze situatie dus niet meer komt. Dat provincies in staat worden gesteld om wat we hier in Noord-Brabant hebben gezien, om dat te voorkomen. En op die manier geef ik invulling ook aan mijn stelselverantwoordelijkheid, want de provincies hebben een landelijk pakket nodig om te zorgen dat Noord-Brabant en wat we daar hebben gezien niet ook op andere plekken gaat ontstaan.
0: Mevrouw Ouwehand.
8: Ja, voorzitter. Ik mis in de reacties van de minister ook vandaag weer wel de context die relevant is. Ik hoor hem op geen enkele manier zeggen dat het van levensbelang is dat we onze natuur beter gaan beschermen. Dat de overheid onder druk van de boerenlobby, hè, waar ook deze boeren zich door hebben laten vertegenwoordigen, voortdurend geitenpaadjes hebben gezocht waarvan we wisten dat gaat spaak lopen. Dan komen of individuele boeren in de problemen, zoals we nu zien, of de belastingbetaler moet de hele schatkist omkieperen omdat het heel veel geld kost om ze uit te kopen. Dat zien we nu gebeuren. Kan de minister bijvoorbeeld bevestigen dat een van die pluimveehouders 100% meer kippen houdt dan in zijn vergunning staat?
0: De minister.
20: Ja, voorzitter, op dat laatste, ik kan het alleen bevestigen uit basis van uitspraken die ik hoorde van de gedeputeerde van Brabant. En op het eerste punt wat mevrouw Ouwehand aansnijdt, volgens mij heeft u mij hier op deze plek in interviews en op andere plekken heel vaak horen zeggen, natuurherstel is de enige weg vooruit. En daar blijf ik achter staan, achter die uitspraak. En dat is ook hoe ik ernaar kijk.
0: Mevrouw Ouwehand.
8: Ja, voorzitter, maar ik denk dus, en het is een advies aan de minister, dat hij veel vaker dat belang van dit maatregelenpakket echt moet uitdragen. Ja, het is ingrijpend voor individuele boeren. Maar het is ook nodig, want we kunnen niet zonder de natuur. En een ander belangrijk deel van de context, een van die pluimveehouders houdt 182.430 kippen. Daar heeft hij een soort van toestemming van gekregen van de provincie. Dat moet ook de context zijn. De overheid heeft willens en wetens grote risico's genomen met de belangen van individuele boeren,
0: ja,
8: onder druk van de boerenlobby.
0: De minister.
8: Daar moeten we
0: de
8: mee
0: minister
8: stoppen.
20: Ja, er zat geen vraag in, voorzitter. Dank voor de overweging.
0: Mevrouw van der Plas.
19: Voorzitter, de minister die zei toen straks van... nee, maar je kan niet zomaar je vergunning kwijtraken. Dat is een valse voorstelling van zaken.
20: Ja.
19: Dan heb ik een vraag aan de minister. Stel dat Johan Vollebroek, waarvan ik hoop dat hij geen gesprekspartner meer is... op het ministerie overigens... dat Johan Vollebroek intrekkings- en handhavingsverzoeken gaat doen... op andere bedrijven dan boerenbedrijven. Welke garantie geeft deze minister ondernemers in Nederland... dus andere ondernemers dan boeren... ondernemers in Nederland, dat zij ook niet geconfronteerd worden... met intrekking van legale en onherroepelijke vergunningen.
12: De minister.
20: Ja, voorzitter, zoals ik net heb gezegd, is dit verzoek lag er al 3 jaar. Al 3 jaar hadden wij de tijd om een maatregelpakket neer te leggen... wat dit voorkomt. Dus ik vind het in die zin een valse voorstelling van zaken... alsof het iedereen zou kunnen overkomen. Er gaat tijd overheen, er gaan juridische procedures overheen... En als wij onze verantwoordelijkheid hier nemen... en dat doen we met dit maatregelpakket... dan behoort dat tot het verleden.
12: Van der Plas.
19: Ik hoop niet dat dit als een extra vraag wordt toegekend.
12: Zeker.
19: Want, nou, ik ga even een puntje van orde maken naar de voorzitter. Ik heb gevraagd welke garantie geeft de minister andere ondernemers? Ik krijg weer een heel vaag en wollig antwoord. Maar hij kan zeggen, ik kan ze geen garantie geven. Ja. Of hij kan zeggen, ik geef ze die en die garantie. Dus dit is geen tweede interruptie. Maar dat is een verduidelijking. Ik heb een duidelijke vraag gesteld. Welke garantie?
12: Ik ga erover of dat wel of niet zo is. Ik constateer dat het wel...
19: Ik heb gevraagd, welke garantie geeft de minister andere ondernemers? Ik krijg weer een heel vaag en wollig antwoord. Maar hij kan zeggen, ik kan ze geen garantie geven. Ja. Of hij kan zeggen, ik geef ze die en die garantie. Dus dit is geen tweede interruptie. Maar dat is een verduidelijking. Ik heb een duidelijke vraag gesteld. Welke garantie?
12: Ik ga erover of dat wel of niet zo is. Ik constateer dat het wel zo is, omdat...

0: uitzonderlijke casus. Hier gaan jaren aan vooraf waarin ook juridische uitspraken komen. De rechter zegt een mening over velden. Dus dit is niet iets wat elke ondernemer mee kan maken. Dat is het absoluut niet.
1: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen.

0: Ja, dames en heren, welkom. Hij begon bij het CDA, kwam voor het eerst in de Tweede Kamer voor de LPF in 2002. Daarna was hij wethouder voor Leefbaar Capelle, voor Leefbaar Rotterdam. In 2020 zat hij kort bij Forum voor Democratie. En daarna richtte hij met Annabel Nanninga Ja 21 op, waarvan hij sindsdien de politiek leider is. Nu is hij met 9 zetels in de Tweede Kamer, 2 in de Eerste Kamer, een interessante partner voor het minderheidskabinet. En hier in Nieuwspoort kennen we hem als jurylid van de Pim Fortuynprijs, maar ook als DJ Jopie. Deze zoon, politieke zoon van Pim Fortuyn, is 55 jaar jong. Dames en heren, Joost Eertmans.
1: Ja, en hij is pas 40 jaar oud, maar toch al een politieke veteraan. 40 jaar lang moet ik dan eens eigenlijk zeggen. Begon in 2017 als politiek assistent van staatssecretaris Mark Harbers op justitie met de portefeuille asiel, die hij nadien als Kamerlid ook zelf had. In het vorige kabinet was hij minister van Defensie.
2: En nam hij even waar op buitenlandse zaken. En nu is hij sinds februari fractievoorzitter van de VVD, de tweede partij van het land. Hij stond als nummer 3 op de lijst, dames en heren, Ruben Brekelmans.
0: Ja, en we gaan natuurlijk met u beiden vooruitblikken op het nieuwe politieke jaar. En u kreeg zo meteen de gelegenheid om rustig uw voorspellingen, uw visie op te geven. Maar we gaan toch eerst even terugblikken op de afgelopen dagen, op de actualiteit, natuurlijk op de begrotingsgesprekken. Meneer Brekelmans, u was er nauw bij betrokken. U zat daar ook aan tafel. Hoe kijkt u er nu? Is het 24 uur na het akkoord? Nee, nog net niet.
3: Nee, nog niet. Nee.
0: 12 uur na het akkoord op terug.
3: Het waren een paar intensieve dagen waarin inderdaad urenlang gesproken is en veel onderhandeld is. En dat komt natuurlijk. Kijk, het gaat uiteindelijk wel echt ergens over. Het gaat over belangrijke keuzes die worden gemaakt over bijvoorbeeld de economische kracht van Nederland. Maar ook een heleboel andere zaken natuurlijk, wat ook andere partijen belangrijk vinden. Ja, en nu we deze minderheidscoalitie hebben, ben je natuurlijk in die onderhandelingen ook aan het kijken van wat kun je nou niet aan de ene kant doen van wat je als partij zelf belangrijk vindt, maar ook hoe kun je nou de juiste dingen doen om ook het voor oppositiepartijen interessant te maken om mee te werken. Ja, en daarmee wordt eigenlijk die hele puzzel, die hele opgave wordt nog net een tandje complexer. Ja. Dus dat kost dan tijd en soms ook meer tijd dan je verwacht. Zo gaan die dingen in de politiek. Maar uiteindelijk geldt dan ook weer na een aantal van dat soort dagen dat het resultaat telt. Ja, dat is natuurlijk wat ongemakkelijk. Dat is altijd rond Prinsjesdag dat we nu niet al details kunnen bespreken. Dus het gaat u zo meteen aan mij vragen. Wat zit er allemaal in? En dan praat ik daar een beetje omheen. Dat hoort er allemaal bij. Maar uiteindelijk zal natuurlijk wel verder worden gesproken. Want we realiseren ons terdege dat wat er nu ligt, daar zijn we uitgekomen als minderheidscoalitie. Maar we zullen nog hard moeten werken om daar ook meerderheden voor te vinden.
0: En baalt u van dat proces van die laatste dagen, dat het zo chaotisch ging, dat D66 en de CDA tegenover de VVD kwamen te staan?
3: Ja, dat vult u op die manier in. Kijk, het is
0: U mag zeggen hoe het zit.
3: Ja, kijk, natuurlijk zijn er dingen waar we over van mening verschillen. En dat zal voor niemand verrassend zijn. Dat wij op een aantal thema's anders denken dan D66 of anders denken dan CDA. En soms kunnen ook weer die verhoudingen anders liggen. Maar het is meer wat ik zei. Het gaat echt om grote dingen. Weet je, er is ik zal er zo meteen iets over zeggen, maar er is natuurlijk in de wereld ontzettend veel aan de hand. En dat raakt ons allemaal. Weet je, dat raakt ons met de energierekening. Dat raakt ons als we de prijzen zien in de supermarkt. Ja, weet je, en hoe ga je daarmee om? En welke keuzes maak je dan? Nou, en voor de VVD is dan natuurlijk altijd belangrijk dat we zeggen van, kijk naar het fundament van onze economie. Zorg ervoor dat onze economie kan groeien. Dat mensen kunnen meedoen. Dat er een baan is. Ja, weet je, dat is uiteindelijk de kern. En daar moet je ook, om dat in stand te houden en dat zelfs te versterken, ja, moet je ook de keuzes maken die daarbij horen. Ja, en sommige partijen hebben daar net weer andere prioriteiten en accenten in. Weet je, daar praat je dan de hele tijd met elkaar over. Dat hoort er uiteindelijk allemaal bij.
0: Ja, meneer Eertmans, hoe kijkt u erop terug? En bent u misschien

0: bereid om te steunen.
1: Nou, even over keuzes maken. Dat is precies wat er dus niet gebeurt. En op tijd zijn, dat is ook niet helemaal gelukt. Want ik denk dat het echt een rampzalig proces is geweest. Om te komen tot meerderheden. Kijk, als je kijkt naar andere landen waar het werkt met een minderheidskabinet, is altijd dat je inderdaad draagvlak krijgt voor partijen die dat beleid feitelijk steunen. En het probleem van deze coalitie, maar ik ga er straks wel wat over zeggen, is natuurlijk uiteindelijk dat er gespleten wordt gedacht op een aantal fundamentele kwesties. En dat vergt gewoon moed, denk ik, om een keuze te maken. En dat is voor rechts of dat is voor links. Ik denk dat mijn buurman liever naar rechts, naar jaar 21 kijkt. En dat geldt alleen voor zijn twee coalitiegenoten niet. Dus ja, ik heb begrepen uit bronnen dat het langs het ravijn is gegaan dit weekend. Kan ik niet zelf bevestigen, was er niet bij. Maar het geeft wel aan hoe spannend het alleen al was binnen die coalitie. Dus dat ze 66 zetels hebben, ja, dat moet nog een prestatie dan worden genoemd. Dat zet ik maar even tussen aanhalingstekens. Maar kijk eens verder. Dit wordt een zeer, zeer ingewikkelde opgave. Terwijl wij, ja, ik zie het geroffel op de tafel. Kijk, dat hebben wij ook wel een paar keer gedaan. Van waarom wordt er niet beter geluisterd in die zin naar wat wij brengen? En kijk, dan kan, nou, ik zal er zo wat meer over zeggen. Kan natuurlijk de VVD zeggen, ja, dat wilden we wel. Maar dan moet je ook het mandaat hebben om dat te doen. En dat verwijt ik denk ook Rob Jette als premier. Dat hij die keuze niet heeft willen maken. En nu zijn we feitelijk gestrand, kun je zeggen. Op een minderheid, zoals het begon.
2: Klopt het, meneer Brekelmans, dat het langs het ravijn is gegaan, zoals Eerdmans zegt?
3: Kijk, we zitten met drie partijen en dat geldt in ieder geval voor mijzelf. Ik zit nu 5,5 jaar in de politiek, het werd net aangekondigd, en ik heb inmiddels al 3 verkiezingen meegemaakt.
2: Ja.
3: En volgens mij realiseert iedereen zich dat als er weer verkiezingen zouden komen, dan los je daar geen, dat op zichzelf lost niet het probleem op. Want dan zitten we over een half jaar of een jaar weer verder en dan zit je weer met dezelfde partij. En heeft dus de een paar zetels meer en de ander wat ander.
2: Uw partij was niet bereid om voor de derde keer een kabinet te laten vallen.
3: Ik denk dat Nederland dat niet in het belang is van. Ik denk dat het niet in het belang is van Nederland dat er weer verkiezingen zijn. En u weet ook dat het, want u bent een goed ingevoed journalist, dat het anders is dan hoe u het net neerlegt. Bij elke kabinetsval geldt dat er partijen samen tot de conclusie komen, we komen er niet uit. Het is nooit één partij die zegt, in ieder geval niet wat ik heb meegemaakt, ik trek de stekker eruit. Weet je, zo gaat het niet, behalve Geert Wilders. Die heeft natuurlijk gewoon gezegd van, uiteindelijk, ik wil niet meer doorpraten, ik trek het vloekkleed eronder uit. Maar als je in deze coalitie en deze partijen, dan ook wat we eerder hebben meegemaakt toen met ChristenUnie, kom je op een gegeven moment samen tot de conclusie, we kijken anders naar als u. En in dit geval zijn er 3 partijen die de verantwoordelijkheid voelen om te zeggen, ja, de meningen lopen uiteen, maar we moeten er toch alles aan doen om weer bij elkaar te komen. En natuurlijk loopt de spanning dan soms op, tijdens die dagen. Niet in de zin dat mensen met deuren lopen te slaan en naar elkaar te schreeuwen, maar wel gewoon dat je lange discussies met elkaar hebt over bepaalde dingen. Maar iedereen had de grondhouding steeds om te zeggen, we moeten eruit komen. We moeten nu belangrijke keuzes maken in Nederland en niet weer de bal verder vooruit trappen.
2: Is deze begroting in feite een aanpassing van het coalitieakkoord?
3: Nee, kijk, het is niet dat wat soms wel wordt het coalitieakkoord opengebroken, dat niet, in die zin het fundament staat. Maar natuurlijk zijn er wel, net zoals dat ieder jaar met de begroting gebeurt, gaat er naar het ene ding gaat meer geld en naar het andere gaat minder geld. Kijk, en ik hoorde Eerdmans net zeggen, we moeten over rechts of over links. Kijk, de begroting gaat vooral over sociaal-economische onderwerpen, voor een heel groot deel. Daar is in Nederland geen rechtse meerderheid. Partijen ter rechterzijde van jaar 21, of het nou PVV is of andere partijen, die zijn sociaal-economisch knetterlinks. Die willen niet de maatregelen nemen die nodig zijn om onze economie sterk te houden. De hervormingen doen die daarvoor nodig zijn. Dus zeg maar dat hele makkelijke van je moet sociaal-economisch over rechts of over links, hadden we maar een rechtse meerderheid wat dat betreft. Weet je, dan zouden we veel sneller stappen kunnen zetten. En dan, als dat, terwijl dat niet zo is, en de dingen die de heer Eerdmans en ik belangrijk vinden, lagere belastingen, investeren in onze economie, in groei, ja, daar is dan niet automatisch een meerderheid voor.
2: Dus u moet,
3: en dan
2: wel moet je ook naar links kijken?
3: Ik moet naar partijen kijken die niet economisch rechts zijn. Want er is geen economisch rechtse meerderheid. Ja. Ook partijen die zich rechts noemen, ja, die zijn misschien op asielrechts. Maar wat ik zeg, die zijn economisch knijterlinks.
1: Maar Maar de fout is dat jullie kijken naar iedereen en dan is niemand tevreden. Dat hoor je ook bij Pro. Dus dan vis je uiteindelijk achter elk net. Kijk, met JA21, SGP, BBB, belangrijk ook voor de Eerste Kamer straks, kan jij ook die agenda uitrollen. Maar wat meer, wat ons betreft, ook nog op asiel en migratie doen. Ook dacht ik een belangrijke wens van de VVD. Dus ook op veiligheid misschien wat meer doen. Daar zijn we het ook sociaal-economisch absoluut. En niet de lasten weer gaan verhogen voor vermogen straks als het aan Pro ligt. Dus ik denk dat er heel veel te verliezen is voor de VVD in deze ronde. En te makkelijk dus toch de hand uitsteken naar links en rechts gaat de VVD bezuren.
0: Maar meneer Eertmans, u bent nu heel kritisch. Bent u wel bereid om na alles wat er gebeurd is de afgelopen dagen wel om nog wel willend te gaan praten met de minister van Financiën of de coalitietop?
1: Kijk, ons gesprek is ook...
0: Zegt u van het is klaar?
1: Nou, u moet mijn gevoel begrijpen, dat wil ik wel duiden, dat wij abrupt zijn verlaten. Het gesprek is gewoon gestopt met het kabinet en er was totale stilte. En in het weekend word je even gebeld door die land van ja, het gaat allemaal prima. Ik zeg nou, niet met ons in ieder geval. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar dus... Ja, dat is zo doorgeëmmerd het weekend. En uiteindelijk is er dus, nou ja, wel of niet langs het ravijn, is er iets op tafel gekomen. Maar neem het ons niet kwalijk. Als oppositie, die zijn hand en zijn nek heeft uitgestoken afgelopen zomer om te praten, te kijken wat er kan. Dat ging vooral om de lastenverdeling in Nederland en asiel en migratie. Ja, dat totaal vastgelopen was. Onder het, zeg maar, de noemer van ja, we kunnen eigenlijk niet kiezen. Want precies wat Beckelman zegt, ze hebben toch ergens toch die linker achterzak waarin toch zaken moeten worden gedaan met Pro. En dat baart mij juist heel veel zorgen.
0: Maar bent u bereid om te...
1: Ja, dat is de vraag. Nou, kijk, wat er nu ligt is natuurlijk een stuk wat geheim is en verstuurd naar de Raad van State. Ik vraag me af of je daarover kan gaan praten, want dan... Ik weet niet eens of dat mag, want het zijn geheime stukken.
0: Dan na Prinsjesdag.
1: Dan zou het inderdaad een proces zijn tot Prinsjesdag. Ik vermoed een soort stilstand, surplus. En vervolgens gaat het feest losbarsten. Ja.
0: Maar dan
1: en dat is dan
0: bereid.
1: Nou ja, wij zijn altijd... Kijk, wij hopen nog steeds dat het kabinet bij zinnen komt. En met name de VVD. En die keuze maakt. Of met rechts of niet.
4: Kijk, wat ik... Ik snap best dat de heer Eerdmans zegt van ik heb irritatie bij het proces van de laatste week. Want er is in de weken daarvoor is er met verschillende oppositiepartijen gesproken. De ene, zoals JA21, gaf concreter aan wat ze graag zouden willen zien. Anderen hielden de kaarten tegen de borst. Dan is het ook moeilijk om daar serieus over te spreken. En vervolgens, dan heb je dat... totaal overzicht, of de minister van Financiën en het kabinet hebben dat totaal overzicht van wat de verschillende wensen zijn van de oppositiepartijen. Ja, en die zijn natuurlijk verschillend. Die lopen uiteen. En in die zin is daarom gesproken over wat leggen we nu in eerste instantie neer richting Prinsjesdag, waar we het alle drie over eens zijn. Maar waarbij ook, en dat zal de heer Eerdmans zien op het moment dat hij in meer detail ziet wat er voor ligt, ook echt een uitgestoken hand naar de partijen die constructief aan tafel zaten, waaronder JA21. Dus ik denk niet dat dit het moment is om nu de balans op te maken en hele harde conclusies te trekken. Er ligt nu een begroting waar heel veel dingen voor oppositiepartijen inzetten. En op basis daarvan voeren we het gesprek. Dat moet inderdaad kijken in welke mate van detail dat richting Prinsjesdag kan. En anders, pas over de begrotingen en het belastingplan wordt pas later in het jaar gestemd.
2: December.
4: En dan is daar ook nog ruimte voor om met elkaar daarover te spreken.
2: Nou. Dus de verhoging van het eigen risico gaat niet door?
4: Nou, ik had verwacht dat u de vraag wat subtieler zou stellen.
0: Nou, tot zover de terugblik op de afgelopen dagen. Laten we maar beginnen met de vooruitblik. U krijgt ieder om en nabij de 5 minuten. Mag ietsje meer zijn, maar ook niet te lang. Om uit te leggen hoe u het politieke jaar ziet, wat uw voorspellingen, verwachtingen, uw doelen zijn. En we beginnen alfabetisch, dus het woord is aan de heer Brekelmans.
4: Ja, het is toch goed dat je de achternaam gebruikt en niet de voornaam.
1: Ja. Partijnaam.
4: Ja, partijnaam. Ondanks dat ik de afgelopen weken talloze werkbezoeken en afspraken heb gehad, vroegen mensen aan mij toch vaak of het zomerreces niet één lange vakantie is. En ik hoop dan maar dat winst is van de afgelopen dagen, dat mensen daar wat minder over twijfelen volgend jaar. We staan inderdaad aan de start van een nieuw politiek seizoen. En ik zei het net al, voor mij geldt dat ik in de afgelopen 5,5 jaar 3 verkiezingen heb meegemaakt. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen in Nederland. En wie ik ook spreek, ik hoor heel breed mensen snakken naar oplossingen. Dat de asielinstroom omlaag gaat, huizen worden gebouwd, dat de economie van het slot wordt gehaald. En die wens, dat geldt breed in de samenleving en breed onder kiezers. Of het nou mensen zijn in de achterban van de coalitie of de oppositie of kiezers van Jaar 21 of de VVD. En ik zie het dan ook als fractievoorzitter als een van mijn voornaamste taken om dat te helpen voor elkaar te krijgen. We leven in een wereld waarin turbulentie een constante is geworden. Wie had vorig jaar bijvoorbeeld gedacht tijdens deze Machiavelli-bijeenkomst dat de Verenigde Staten nu al maandenlang in oorlog zou zijn met Iran? Met alle gevolgen van dien op wereldwijde handel, op energieprijzen en op inflatie. In die onrustige wereld verwachten mensen van politici en ook van Nederlandse politici verwachten zekerheid en resultaten. En het liefst ook grote resultaten. En ik vind dat als politici dat we natuurlijk stevige ambities moeten stellen. Maar tegelijkertijd leven we in een democratie met 18 miljoen meningen, met 17 partijen in de Tweede Kamer. Ik ben in de Eerste Kamer inmiddels de tel kwijtgeraakt. En we hebben daardoor zelden hebben we makkelijke meerderheden. En het was Otto von Bismarck die het al mooi zei. Politiek is de kunst van het mogelijke. The art of the possible. En wij politici zullen het komende jaar in een turbulente wereld en in een gefragmenteerd politiek landschap moeten laten zien wat mogelijk is. En daarin heeft ieder van ons een belangrijke rol. Dat geldt zowel voor Jaar 21 als voor de VVD. Dat geldt zowel voor Joost Eertmans als voor mijzelf. Ik moest toch aan Machiavelli denken, natuurlijk, in aanloop naar deze bijeenkomst. En de meeste mensen kennen hem van het boek Il Principe, de vorst of de heerser. En meest bekend zijn zijn harde opvattingen over de rol van de heerser en zijn relatie tot de bevolking en de manier om met machtspolitiek dingen voor elkaar te krijgen. En ik zal nu zeker niet zeggen dat ik de filosofie van Machiavelli onderschrijf, maar ik wil wel drie uitspraken noemen waarvan ik denk dat ze relevant gaan zijn in het komende politieke jaar. Een eerste citaat van hem is dat niets is lastiger om aan te pakken, hartelijker om een leiding over te nemen of minder zeker van succes dan het invoeren van nieuwe dingen. Omdat degene die nieuwigheden invoert hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden maakt en hen die het onder nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan als slechts lauwe verdedigers heeft. En dat is precies wat nu de situatie is in Nederland. Het kabinet wil een aantal grote vernieuwingen en een aantal grote hervormingen doorvoeren. Om uitkeringen te hervormen, zodat minder mensen aan de kant staan. Om de overheid drastisch te verkleinen, zodat er meer ruimte komt voor groei en ondernemerschap. Om Nederland uit het stikstofslot te halen, zodat er meer kan worden geïnvesteerd in onze economie en boeren eindelijk zekerheid krijgen. Kortom, grote vernieuwingen om de kracht van onze economie te versterken. En de tegenstanders van deze vernieuwingen, die melden zich, die zijn zeer vocaal en ook zeer fanatiek. En daar kan niet tegenover staan dat de voorstanders, in de woorden van Machiavelli, slechts lauwe verdedigers zijn. Zowel in de samenleving als in de politiek kunnen we met lauwe verdedigers niet de vernieuwingen voor elkaar krijgen die zo hard nodig zijn. Een tweede citaat van Machiavelli is: een veelkomende fout van mensen is om bij goed weer geen rekening te houden met de storm. Ik zei het al eerder, turbulentie in de wereld is een nieuwe constante geworden. En er gaat mogelijk al dit jaar meer storm komen. De Russische agressie duurt voort en zal zich uitbreiden. China zal ons de duimschroeven aandraaien, op zijn minst economisch. Het Iraanse regime en haar terroristische handlangers zullen het Midden-Oosten en de rest van de wereld blijven bedreigen en destabiliseren. En grote economische omwentelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot AI, zal met schokken gepaard gaan. En juist in die wereld is het zo belangrijk om buffers te hebben. Om te investeren in de kracht van onze economie, zodat we met z'n allen tegen een stootje kunnen. Om te zorgen dat we militair paraat en ook maatschappelijk weerbaar zijn. Maar u zult het komende jaar vooral heel veel mensen horen die toch heel graag deze buffers willen opsoeperen. Die naar buiten kijken en de zon zien schijnen. Misschien ergens een wolkje aan de hemel. Maar geen rekening houden met de storm die de komende jaren onherroepelijk gaat komen. Dan het derde citaat. Het was even zoeken, maar ik heb toch een toepasselijk citaat kunnen vinden in het boek De Heerser. Namelijk, het gaat over een heerser. En daarvan zegt Machiavelli, hij dient rustig, bedachtzaam en menselijk te werk te gaan. En ervoor op te passen dat te veel vertrouwen hem niet onvoorzichtig en te veel wantrouwen hem niet onverdraaglijk maakt. En nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat wij heersers zijn, hè, dat even niet het verkeerde beeld ontstaat. Maar dit specifieke citaat geldt ook voor mijzelf persoonlijk en wat mij betreft ook voor de coalitie in brede zin. Namelijk rustig, bedachtzaam en menselijk te werk gaan om met de juiste voorstellen te komen en hier meerderheden voor te vinden. Niet met te veel zelfvertrouwen, want voor meerderheden vinden zullen we hard moeten werken. Maar ook niet met te veel wantrouwen. Want we zullen op een vertrouwensbasis met elkaar moeten samenwerken, informatie moeten delen en afspraken moeten maken. Zoals we dat in de afgelopen maanden ook meermaals met Jaar 21 en met Joost Eerdmans hebben kunnen doen. En dat waardeer ik zeer. Tot slot wil ik eindigen met een bescheiden oproep. Want persoonlijk was een van mijn zorgen bij een minderheidscoalitie überhaupt dat het nog meer zou bijdragen aan de vluchtigheid van de Nederlandse politiek. Mijn zorg was dat alle aandacht zou uitgaan naar vragen als, gaat die en die motie het dinsdag halen? Wordt die wet of die begroting wel aangenomen? Welke partijen doen er wel mee? Welke doen er niet mee? En ik snap dat dat relevante vragen zijn en dat mensen dat bezighoudt, maar laten we ook met z'n allen proberen om net even wat verder te kijken dan die waan van de dag. Want ons land is er niet bij gediend dat politiek vervalt tot een soort van dagelijkse voetbaluitslagen. Maar dat het ook blijft gaan over de richting waar we heen willen met ons land en ook de keuzes die daarvoor nodig zijn. En als het ons het komende jaar lukt, als coalitie, samen met de oppositie, om te zorgen voor een streng asielbeleid, dat Nederland van een stikstofslot komt, dat we een begroting hebben die de economie aanjaagt en dat we de uitkering hervormen, dan leggen we in een jaar tijd echt een hele solide basis voor ons land. En als het ook nog lukt om dat met wisselende meerderheden te doen, krijgen we wellicht dingen voor elkaar die in een meerderheidscoalitie met een vaste coalitie nooit waren gelukt. En als we dat ook nog kunnen doen met de betrokkenheid van oppositiepartijen zoals Jaar 21, dan wordt het politieke debat relevanter en kan dat ook bijdragen aan de vitaliteit van onze democratie. En als ons dat allemaal lukt, dan kan een minderheidscoalitie een succes worden. En daarbij kunnen ook oppositiepartijen of partijen die nu in de oppositie zitten, kunnen ook in de toekomst daar baat bij hebben. Maar dat vraagt van ons allemaal iets minder vluchtigheid en iets meer en iets verder vooruitkijken. Dank u wel.
2: Dank u wel. Nou, meneer Eerdmans, dit klinkt als een heel verzoenend verhaal. Ik ben benieuwd wat u daar tegenover stelt.
1: Iets heel anders, maar...
3: Ja, wat jammer.
1: Ja. Jammer. Nee, het moet een aftrap. Het moet toch een aftrap zijn?
2: Ja, trap in kaksen. Gaat u gaan.
1: Dus, uiteindelijk... goedemorgen. Dank. Ik duik met jullie wel, naar Remco, volgens iets even in op de actualiteit. Maar ik begin even met een citaat. Want boven de zonnewijze poort in Groningen vond ik bij de Prinsentuin een mooie tekst. En die gaat als volgt. Het verleden is niets, de toekomst is ongewis en het heden is wankel. Pas op en verdoe uw tijd niet. Misschien had het wel van Machiavelli kunnen zijn. Maar ik vond hem, het is van twee Groningse kunstenaars, maar ik vond hem wel toepasselijk voor deze situatie waarin we nu beland zijn. De begroting is gisteravond gistermiddag naar de Raad van State gestuurd. En de minderheid is het dus met elkaar eens, nu de rest nog. Wij hebben bij Jaar 21 vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat wij geen fan zijn van een minderheidskabinet. Om twee redenen. Nederland heeft behoefte aan stabiliteit. Denk dus precies omgekeerd eigenlijk als Brekelmans. En twee, er zit in deze coalitie geen evenwicht. Het is twee keer links en één keer rechts. Een kabinet dat niet wil en niet kan kiezen, blijkbaar. En dat merkten wij van de zomer. Wij spraken met Eelco Heijnen, de minister. En wij spraken over een fundamentele kwestie. Die van de lastenverdeling in Nederland. En voor ons is dat heel belangrijk, het verlagen van die lasten ten opzichte van het pakket wat er lag. Het is de klassieke botsing, bekend, tussen het verlagen van de lasten of het verlagen van de uitgaven. elke keer als wij voorstelden om een belasting te verlagen, kwam het toch terug. Ja, dan moet er ergens anders weer een belasting omhoog. Nee, wij vinden die lasten moeten omlaag, maar dan ook de uitgaven daar aan gekoppeld. En dan kom je erachter uiteindelijk dat je met de minister praat die geen mandaat had van zijn coalitiepartners. 3 weken lang hebben wij met elkaar gepraat. En ik denk ook zeker dat wij een paar goede koerswijzigingen met elkaar in beeld hadden voor het belastingplan. Maar daarna werd de minister teruggefloten. Hij zei het zelf ook, ik moest mijn linkerbeen bijtrekken. En tot op de dag van vandaag hebben we niks meer gehoord, niks meer vernomen. Ja, en 20 is gevraagd of wij ook immateriële wensen hadden naast de lasten. Dat is heel duidelijk voor ons op nummer 1 prioriteit, strengere migratie- en asielafspraken. Wij willen, zoals bekend, aanscherpingen. Daar was geen enkele ruimte voor. Minister Van Brink heeft een overleg met ons gevoerd en die zei, ja, ik doe alles al wat er moet gebeuren. Dat staat volgens ons haaks, wat er in het eigen coalitieakkoord staat, opgeschreven. Er zullen aanvullende asielbeperkende maatregelen in beeld kunnen komen als het nodig is. Nou, noodopvang, we zien de situatie in Ter Apel. Ik denk dat wij, een dwangwet is nodig om gemeentes tot opvang te dwingen. Volgens mij is die noodzaak er wel. Maar het kan in ieder geval niet allebei waar zijn. We doen wat we kunnen en er zijn mogelijk andere maatregelen nodig. Kortom, het hele proces geeft aan dat er binnen de coalitie niemand goed en op tijd heeft doorgedacht hoe dit experiment dan moet gaan slagen. Ze zijn bewust in dat experiment gestapt, maar ze hebben uiteindelijk niet willen kiezen en een echte politieke deal willen sluiten. En ik vind dat dus naïef en tegelijkertijd hooghartig. Ik denk dat het dus klopt wat er boven de Groningse zonnewijzer staat opgetekend. Daarmee is een heleboel kostbare tijd verdaan. De vraag van Wilco aan mij was ook van wat is jouw politieke wens? Of misschien wel hoop voor het komende politiek seizoen. Ik hoop dus vooral op een kabinet dat bij zinnen komt. We hadden het net al over bij Prinsjedag en de APB alsnog zal gebruiken om overrechts te gaan. Want iedereen tevreden houden is niemand tevreden houden. En dat is gedoemd om te mislukken. Maar ik heb voor dit jaar ook nog een ander politieke wens. Ik kom misschien iets meer in de richting van bij Brekelmans. Iets meer nuchterheid in de Kamer. Misschien iets meer vaker tot 10 tellen. Iets minder geschreeuw, iets minder ophef. Kijk, want ophef, woede en conflict die zitten natuurlijk in onze Haagse grondbeginselen. Dat weten we allemaal. Maar die zou best wel eens mogen worden geamendeerd wat mij betreft. Want het wordt sleets als je ze elke dag hoort. Woedende politici krijgen altijd meer media-aandacht dan de wat genuanceerdere. En het is heel prima om af en toe boos te zijn. Maar met boosheid alleen lossen we het ook niet op hier. Wij zijn bij A21 meer van de schoolproblemen oplossen in plaats van uit te vergroten. En elkaar op de persoon ook een beetje heel laten. Een grappige anekdote. Ik werd vorig jaar, avond voor Prinsjesdag, gebeld door Bontebal. Hoe pakken we Wilders aan? Een dag later, op Prinsjesdag, belt Mona Keijzer mij. Hoe pakken we Bontebal aan? Dus kijk, ik vind het helemaal prima om met je collega's stevige debatten te voeren en elkaar stevig aan te pakken. Maar ik geloof niet in die treintjes van persoonlijke aanvallen. Want dan bellen mensen ons en mailen mensen ons van joh, waar zijn jullie nou weer de hele dag mee bezig geweest? Kijk, een BNB vol liefde gaan wij ook niet worden hier, dat weten we. Maar het krassen om het krassen, dat staat mij tegen. En we laten ons gedrag in de Kamer heel simpel, heel vaak bepaald door peilingen. Door de verhalen in de media, door bolletjesmoties of door boze mails of posts. En er is niks mis mee om eens een keer misschien 5 minuten na te denken voordat je een reactie geeft of dat jij wat zegt. En achter de schermen vindt iedereen dit. Dat is het frappante ervan. En die heigerigheid vinden we allemaal stom vervelend. Echt zonder uitzondering. Want we zijn de hele dag boos en met onszelf bezig. En toen ik wethouder was in Rotterdam, vatten we dat altijd wel mooi samen van joh, we zijn weer een dag het stadhuis aan het besturen in plaats van de stad. En dat moeten we denk ik, dat moeten we niet doen. En het geeft denk ik ook een gekleurd beeld van wat we hier aan het doen zijn. Want er wordt gewoon echt gewoon hard gewerkt. Ook achter schermen, ook voor de schermen. Het is niet alleen maar elkaar de hersens inslaan. En dat mogen we ook zeggen. En er wordt ook prima met elkaar omgegaan, ondanks de politieke verschillen. Dat wilde ik even kwijt. Tot slot. Wij willen met jaar 21 recht doen aan de stem van een hele grote groep Nederlanders. De rechtse stem. Dat is een stem voor ondernemerschap, voor autonomie, voor veiligheid. En het gaat ons dus niet om de dagprijs voor de heftigste soundbite. Wat wij willen, dat zijn resultaten. En dat staat denk ik in een lange Nederlandse traditie van onszelf redden, omzien naar elkaar en stevig doorpakken. Het liefst zonder te veel lauwe verdedigers, zeg ik maar even tegen mijn buurman vanuit het citaat. Het worden ongetwijfeld boeiende weken. Yep. En hierbij wou ik het laten. Dankjewel.
2: Dankjewel. Is niet de essentie van een minderheidskabinet dat je juist niet kiest voor de ene flank of de andere?
1: Ja, Ja, mijn gevoel is, maar Bontwal heeft daar geloof ik 3 weken onder de kerstboom een studie van gemaakt, is dat
2: die heeft er een heel essay
1: gemaakt. Ja, essay gemaakt. Ja. dat moet nog een keer worden uitgegeven. Maar uiteindelijk denk ik dat het alleen maar werkt als een coalitie in principe door gelijk verwanten wordt gedoogd of gesteund. Maar net hoe je het doet. Maar
2: dan had je net zo goed dat in de formatie kunnen doen en had je een meerderheidskabinet gehad.
1: Remco, dat is het. Nee, maar dat is precies.
2: Precies wat er niet gebeurd is.
1: Nee, maar dat is dus precies wat wij al maanden zeggen. Van, had dat geprobeerd. Wij zijn niet aan tafel gevraagd. Het bekend verhaal natuurlijk. Pro mocht niet van de VVD. Wij mochten weer niet van D60. Maar dat hebben ze zelf wel zo bepaald.
2: Nee, maar zeggen dat het kabinet nu moet kiezen is ontkennen wat een minderheidskabinet is.
1: Nou, ik denk de realiteit ontkennen van hoe je iedereen niet tevreden kan stellen. En dat je zult moeten kiezen. Ja, dat is ook vanaf het begin af aan bij ons de gedachte geweest. Van het moment dat je partijen gaat uitnodigen, dan ga je ze wel serieus wat bieden. Ik bedoel, wij zijn in principe vrijheid, blijheid. Wij hoeven niet. Ja, 21, kijk, ik wil wel mooie woorden van op iedereen gaan we rekenen. Wij werden weggestuurd, even heel plat gezegd, in januari. Omdat dat niet kon, blabla. Prima, maar dan moet je niet een half jaar later het hoogste eisen. Wij hebben wensen, wij hebben zelf onze eisen voor deelname aan dealvorming. Maar als daaruit blijkt dat uiteindelijk achter de schermen er eigenlijk geen overeenstemming is van willen we nou naar Pro of willen we naar Ja 21, ja, dan moet je ons dan niet kwalijk nemen.
0: Meneer Brekelmans, wat is uw reactie op het verhaal van Eerdmans? Want hij noemt het minderheidskabinet aan de ene kant naïef en hooghartig, maar doet ook tegelijkertijd een oproep tot samenwerking. Is die samenwerking dan wel mogelijk wat u betreft? Misschien bijvoorbeeld op migratie? Waar hij...
4: Zeker, zeker. Nee, en dat is ook wat ik net ook zei. Kijk, ik snap best de irritatie over de afgelopen week. Hè? Dus daar hebben we net even over gehad hoe dat is gegaan. Dus dat betreft begrijp ik de woorden van Joost Eerdmans wel. Kijk, het voordeel van een minderheidscoalitie is natuurlijk dat bijvoorbeeld we met jaar 21 kunnen werken aan een streng asielbeleid met zowel in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Maar dat niet betekent dat jaar 21 op alle andere onderwerpen ook samen hoeft te werken met D66 bijvoorbeeld, waar ze heel anders over denken. En dat geldt ook weer op andere manieren. Dus aan de ene kant, het biedt minder vastigheid, want je hebt niet een akkoord waar je 4 jaar aan vast kunt houden en elkaar 100% binnen die strakke contouren kunt houden. Maar het biedt wel flexibiliteit om dingen voor elkaar te krijgen met meerderheden wat anders misschien niet zou lukken. En ja, het hangt er vanaf hoe iedere partij zich opstelt en de mate van samenwerking daarin, of dat lukt om de ene keer met die ene meerderheid en de andere keer met die andere meerderheid toch dingen voor elkaar te krijgen. En ik denk nu, na een half jaar, hebben we bijvoorbeeld gezien dat het op asiel is gelukt om meer wetten aan te nemen dan ooit. Stikstofaanpak waar een meerderheid voor is. We hebben eerder het energiepakket met de meerderheid aangenomen. Nou, nu werken we aan de begroting. Ik denk dat je nu niet de balans kunt opmaken van of dit lukt. Maar we hebben in ieder geval wel het afgelopen half jaar hebben gezien dat we grote issues, zoals ik net zei, die al jarenlang in politiek Den Haag vastzitten. Dat we daar wel een enorme stap op zetten. Maar dat vraagt de inzet van ons allemaal. Het is niet een makkelijke construct. Maar het is wel, als je het slagend krijgt, kun je wellicht meer bereiken dan met de meerderheid.
0: En als het niet slaagt, want we zien nu Den Haag is nog aan het zoeken hoe dat werkt, zowel bij de coalitie en de oppositie, hoe dat eigenlijk moet, zo'n minderheidskabinet. Stel nou dat het niet werkt en de storm die u zojuist voorspelde, internationaal ook, komt op ons af. Is het dan misschien dit najaar een moment dat u zegt, minderheidskabinet werkt niet, we moeten uitbreiden naar een meerderheidskabinet?
4: Nou, dat is niet mijn verwachting dat gaat gebeuren. Kijk, hoe werkt het wel of niet? U zegt daarvan terecht, we zijn daarmee bezig. En ook omdat we in Nederland natuurlijk niet de politieke cultuur hebben van de minderheidskabinet. Toen ik nog minister was, heb ik een aantal keer met mijn Noorse en Deense collega over gesproken waar ze die cultuur wel hadden. Nou, en dan beschreven zij, weet je, wat bepaalde mores zijn in daar in de politiek. En ook hoe je als oppositiepartij bijvoorbeeld wordt afgestraft als je bepaalde dingen doet. Dus bijvoorbeeld mijn Noorse collega zei, bij ons worden thema's nooit aan elkaar gekoppeld. Als je dat gaat doen, als jij zegt bijvoorbeeld van, ik ga de begroting koppelen aan migratie, dan ben je als oppositiepartij weg. Waarom? Dan zit je in de Noorse manier van denken, zit je het landsbestuur in de weg. Nou, wij hebben die politieke cultuur niet. Dus nee. Ik zeg niet dat ik het daarmee dat ik het Joost Eerdmans kwalijk neem. Dat hij die dingen aan elkaar koppelt. Want zijn er in het verleden ook bredere akkoorden gesloten. En zijn er, dus dat is ook gaandeweg zoeken van nou, hoe we hebben het nu over de begroting. Hoe vind je daar een meerderheid voor? Hoe zorg je ervoor dat je daar ook steun voor krijgt, maar niet alles aan elkaar koppelt? Ja, weet je, dat is natuurlijk ook gaandeweg, wordt er aan gewerkt. Maar ja, terugkijkend op het afgelopen half jaar en ook vooruitkijkend met wat er nu ligt en hoe er daar denk ik ook heel veel interessants in zit voor Partij Jaar 20. Denk ik dat het mogelijk moet zijn.
2: Eerdmans refereerde net aan Bontebal. Die zei gisteravond in de schoollezing. We zullen nog veel meer minderheidskabinetten krijgen de komende jaren. Want het landschap is zo gefragmenteerd dat het waarschijnlijk vaker niet anders zal kunnen. Dus die politieke cultuur waar Brekelmans het over heeft, daar zullen we aan moeten wennen.
1: Ja, ik vind dat echt een theoretische gedachte. Want kijk, als je kijkt naar hoe de minderheidscoalitie al zichzelf heeft moeten bekreunen dit weekend om het bij elkaar te krijgen. Dan kijk, ik geloof in coalities. Ik geloof absoluut in coalities om elkaar vast te houden in barre tijden. Ik heb er zelf meermalen in gezeten. Lokaal niveau oké, maar ook daar was het spannend. Het wekelijkse crisisoverleg met D66 zijn we dan altijd. Dus dat is het ook. Maar je kunt elkaar vasthouden. En er werd voorspeld, je komt de winter niet door, de kerst. Nou, we hebben het 4 keer gehaald. Dus uiteindelijk is het mogelijk. Maar op deze manier het overlaten aan de grillen van oppositiepartijen die zijn geweerd, laten we het zo vaststellen, bij de deur. Want wij mochten, ik bedoel, zelfs Pro en ook wij hebben ons, denk ik, best redelijk opgesteld na de verkiezingen. Maar die stembusuitslag was 50-50. Zo moeten we vastleggen. Dit is ongeveer links-rechts, bijna goed links-rechts verdeeld. De coalitie is dat niet. Dat moeten we realiseren. En ik vind dat Jet een hele grote broek aantrekt. Eén zetel meer haalde volgens mij in den beginnen dan de PVV. Een hele grote broek van we gaan het doen volgens de wet van D66. En ik weet dat de VVD daar ook moeite mee heeft. Maar dan moet je ook niet mee akkoord gaan. Dat moet je dus ook niet willen. Het is niet goed voor Nederland. Het was voor Nederland goed geweest als er ook een rechtse stevige poot in dat kabinet had gezeten. Ja, 21. Misschien met een SGP erbij. Maar zeker wij. Dat gesprek heeft niet eens plaatsgevonden. Dus daar begint de weeffout.
5: Vindt u dat de heer Jetta zich te veel opstelt als een D66-premier?
1: Ja.
5: Vindt u dat ook, meneer Brekelmans?
1: In het proces dat ik heb doorlopen, ja. Ja, niet als hij een toespraak houdt voor militairen. Ik bedoel, zo is het niet. Maar wel in de rol die hij speelt, ja.
5: Meneer Brekelmans, vindt u dat ook?
4: Nee, ik vind niet dat hij... Ik vind dat hij zich gewoon opstelt als premier. Kijk, natuurlijk is het zo in de onderhandelingen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Ja, daar zaten de drie partijen aan tafel. En we hebben allemaal gezien wie daar aan tafel zaten. Daar zaten ook de premier en de twee vicepremiers aan tafels. Ook namens hun smaldeel. Dus als je op die manier in dat construct aan tafel zit, ja, dan krijg je inherent dat ook degenen die daar aan tafel zitten ook meer vanuit hun partijbelang redeneren. Maar het werkt altijd zo in een kabinet. Als je eenmaal een besluit hebt genomen, dan moet je dat ook gezamenlijk uitdragen. En dan stelt premier Jet zich ook als een premier namens het hele kabinet op.
2: Meneer Brekelmans, de VVD heeft in Rutte 2 5 jaar samengewerkt met de PvdA. En ook netjes de eindstreep gehaald. Zou dat nu nog steeds kunnen?
4: Nou, volgens mij hebben VVD en Pro überhaupt in welke peiling dan ook überhaupt geen meerderheid. Dus dat lijkt me sowieso een hele rare vraag.
2: Nee, maar dat kan zomaar veranderen natuurlijk. Pro is aan het groeien door de samenwerking. Als u het een beetje...
4: Zoals wij 50 zetels halen.
2: Als u het doet zoals u net zei, met alles wat u het komende jaar wilt, gaat u ook ongetwijfeld groeien. En wie weet komt u dan weer bij elkaar uit.
4: Nee, nou, ik ben benieuwd hoe Pro zich de komende... Kijk, schuin oog naar de heer Van Lee. Hoe Pro zich de komende maanden gaat opstellen. Want ik heb in ieder geval in de afgelopen weken gezien dat Pro zei, ja, eerst moet alles van tafel op het gebied van uitkeringen. En dan pas komen wij überhaupt te spreken. Ja, dat is niet een hele constructieve houding om serieus met elkaar in gesprek te gaan. Dus ik hoop dat ze zich daar de komende tijd, als het om de begroting gaat, wat constructiever in opstellen.
2: Maar los daarvan, u hebt aversie tegen Pro. Daar kunnen we gewoon kort over zijn.
4: U legt mij nu allemaal woorden in de mond. Ik beschrijf...
2: Nee, er stond een vraagteken achter.
4: Nee, we hebben... Oké, dan moet u dat wel even in de intonatie...
2: Ja, die had duidelijk gevind.
4: Even een octaaf omhoog. kijk, we hebben, dat bedoel ik net zeggen, het afgelopen half jaar misselende weerderheden gehad. Dus bijvoorbeeld op het energiepakket, daar heeft Pro steun aangegeven. Net als jij in de 20 overigens. Ja. Dus heel hard zeggen van, we gaan niet samenwerken, dit en met dat. Er zijn voorbeelden geweest, en dit was een grote, maar zo zijn er meerdere wetten en andere dingen geweest, waar een brede meerderheid voor was, van zowel jij in de 20 als Pro. Ja. Nou, er zijn ook dingen geweest zoals asiel, waar jij in de 20 voor was en Pro niet. En zo zijn er ook dingen de andere kant op geweest. Ja, en dat is de manier waarop we met dit minderheidskabinet werken. Dus ik sta iedere dinsdag bij de patatbanie en ik krijg letterlijk elke dinsdag dezelfde vraag. Wilt u over links, wilt u over rechts, wat vindt u van Pro, en met dat. Maar het is voor mij nu, het is geen relevante vraag in die zin dat we op zoek zijn naar brede meerderheden. En als Pro zich constructief opstelt, dan zullen we wellicht met Pro er op sommige dingen uitkomen. En als ze enorm, in mijn ogen, te absurde eisen stellen, ja, dan gaat het niet.
2: Ja.
5: Meneer Eerdmans, we hebben het dan nu inderdaad, we focussen natuurlijk veel op de VVD, want die zit in de coalitie. Maar ik zag dat u een bondje sloot met de SGP. Is dat dan nog? En gaat u elkaar ook de komende weken vasthouden?
1: Ja, ik vind het jammer dat ze er niet zijn. Ik weet niet wat daar. Nee hoor. Nee, maar Stoffer, die spreek ik bijna dagelijks.
5: En ook dan op de typische SGP-onderwerpen, zoals medisch-ethisch, gaat u daar ook samen optrekken?
1: Die zijn bij ons, zoals bekend, vrij in de fractie.
5: Dus daar steunt u de SGP niet?
1: Nee, dat zal een deal zijn tussen SGP en het kabinet. Ik begrijp wel dat ze immateriële wensen hebben, net als wij die hebben op asielmigratie.
5: Ja, maar het is dus niet zo dat u zegt van ik steun ook dat eisenpakket wat de SGP... Klopt. Dus het bondje is eigenlijk alleen sociaal-economisch.
1: Ja, dan. Daar komt het feitelijk op neer.
5: En kunnen daar nog meer partijen bij aanhaken? Ik noem een DNA.
1: Een DNA.
5: De groepmakers.
1: Dat kan. Nou, kijk, wij hebben gezegd, wij focussen ons. Dat is al lastig genoeg natuurlijk. Als je kijkt naar de route, hoe het kabinet wandelt en in 20 wil doen, hebben we met de SGP denk ik heel veel dragen overeenkomst. In die economische agenda, ook andere agenda's. Om daar nog meer aan toe te voegen is niet nodig, kun je zeggen. Want de route is naar 76 zetels. Dus maak het niet lastiger. Wij hebben deze focus gemaakt.
2: Moet dat rechtse blok niet wat homogener worden? Want we hebben er nu geloof ik 7 rechts van de VVD. Ja. Dat schiet niet op natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Er komt alleen maar meer bij, zou je zeggen. Nou zijn verkiezingen altijd wel goed daarin om dat ook weer misschien weer de rechter
2: te trekken. Beetje op te schonen.
1: Op te schonen. Ja. Zeg ik er gewoon zonder, met een gevoel van een statement bij. Ik geloof in bundelingen van krachten, dus dat is zeker waar. Alleen de vraag is hoe je daar komt. En ik ben ook heel erg voor stabiliteit. Dus wij hebben als fractie gezegd van iedereen die zich bij ons zou willen aansluiten, kan zich gewoon melden bij de kandidaatstelling voor diverse verkiezingen. En dat is nog steeds zoals van erin zitten.
2: Maar dat heeft Mona Keijzer niet gedaan. Die begint gewoon een nieuw project.
1: Ja, dat moet ze doen. Dat is ook helemaal haar goed recht, toch? Ja.
5: Ze zei over jaar 21, zei ze, en ik citeer, jaar 21, waar staat die partij eigenlijk voor?
1: Ja. Om vervolgens toch heel graag met ons over alles in gesprek te zijn. Dus ik denk dat ze wel weet wat we willen, dat daar wat overeenkomsten zijn. Nee, kijk, ze moet zich afzetten natuurlijk. Ik bedoel, ze moet een hele rijtje langslopen waarom ze toch van iedereen afwijkt. En zelf een eigen koers heeft. Het wordt voor kiezers denk ik lastig te zien soms. Wij geloven in eigen kracht bij JA21 waar we voor staan. We hebben ook 9 zetels. Dus we zijn goed in beeld in wat we doen met onze mensen. Geldt voor andere partijen ook. Kijk, ik heb geen probleem met Mona Keijzer. Ik vlieg meer in de haren met Jesse Klaver. Waarschijnlijk dan met Mona Keijzer.
5: Ja, nu hebt u veel ervaring met verschillende partijen. U hebt er veel van binnen gezien. Denkt u dat dat project 2029 dat kansrijk is?
1: Nou, ik weet, dat hangt natuurlijk sterk van de actualiteit af. Hoe dit kabinet de winter doorkomt. En of dan Keijzer daarvoor klaar is of niet. Het interesseert mij wat minder. Wij richten ons gewoon op onze taak die we doen met z'n negenen. En bespannende tijden voor ons nu ook. Voor Prinsjesdag, daar is al onze energie eigenlijk wel voor nodig.
5: Ja, meneer Brekelman, zorgt al die drukte op rechts, zorgt dat er nou voor dat die VVD ook steeds rechtser wordt, zich steeds rechtser wil profileren, echt absoluut niet met Pro gezien wil worden?
4: Nee, wij... kijk, het wordt over asiel en migratie wordt dat bijvoorbeeld soms gezegd, maar waar wij natuurlijk gewoon naar kijken is, wat is er aan de hand in Nederland? En als we zien dat de asielinstroom hoog is, te hoog, en dat mensen zich daar heel veel zorgen over maken, terecht, dan vinden wij dat die aantallen omlaag moeten. En of er nou 2, 5 of 10 partijen op rechts zijn die daar verder op rechts zijn, die dat allemaal nog harder schreeuwen, dat vinden wij. En hetzelfde geldt voor de economie. Wij vinden het enorm belangrijk met alle onzekerheid in de wereld dat we in Nederland een hele krachtige economie hebben. Ja, en wat andere partijen daar nog verder terecht te zijn over roepen, dat zien we.
5: Vindt u project 2029 van Mona Keijzer een toevoeging?
4: Nou, kijk, wat ik vooral de afgelopen jaren heb gezien, ik heb natuurlijk verschillende partijen heel snel omhoog zien gaan en ook weer naar beneden. En wat ik zelf erg vind, mensen die vestigen daar ontzettend veel hoop in, vaak met te hoge verwachtingen. Weet je, alsof een nieuwe partij in één keer wel zou kunnen wat 10 andere partijen daarvoor niet konden. Weet je, op het moment dat je dan ineens, dat hebben we bij NSC ook gezien, een grote partij bent, ja, dan heb je ook met hetzelfde krachtenveld te maken. Dan moet je ook in één keer heel moeilijk meerderheden gaan vinden en dan moet je compromissen sluiten en dat soort dingen. Dus of dit project gaat lukken, dat gaan we gewoon zien. Ik wens Mona wat dat betreft wens ik succes, net zoals ik dat iedereen doe. Maar ik zou niet zeggen van welke nieuwe beweging ook om daar al je hoop in te vestigen. Want
1: maar het geeft denk ik wel aan dat het ter rechterzijde gewoon mensen ontevreden zijn. En daarom kwamen ze ook bij ons terecht met de VVD van weleer. Hè, in de tijd van Bolkestein, die mensen spreek ik veel. De ondernemers die dachten bij de VVD een veilig huis te hebben. Hè, voor lasten, box 3, veiligheid, noem het op. Die mensen de poorten wijd openzetten, het Rutte-beleid. Dus dat moet je ook realiseren. Hè? Je kunt wel zeggen, ja, het is zo druk, maar dat is niet voor niks. En ik denk dat wij hopelijk daar met kop en schouders bovenuit gaan steken. Maar dat zal iedereen, zal Mona ook gaan willen. En dat wil de BBB. Dat zal moeten blijken. Kiezer moet vertrouwen hebben in mensen. In wat ze wat ook willen bereiken. Niet alleen maar aan de zijlijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wij onze nek ook uitsteken. Dat is jaar 21. Maar de schuld linkt denk ik wel aan de rechterflank. Ja, toch met name misschien deel CDA, maar vol VVD. En de PVV die nooit wat doet. Die dus aan de zijlijn blijft staan. Ja, daar is ruimte.
2: Meneer Erdmans, Brekelmans refereerde aan de internationale situatie die zeer ongewis is. Ja. Is wat u betreft steun aan Oekraïne in steen gebeiteld? Gaan we daar onverkort mee door?
1: Ja. Ja? Ja. Ja, dat hebben we ook afgesproken. Ja. En er geloof ik 3 miljard erbij jaarlijks. Dus dat is los van de NAVO-verplichting die we gaan opschroeven, is dat cruciaal dat we dat we Oekraïne steunen.
2: Brekelmans, houdt u rekening met een Russische aanval op de NAVO of een van de NAVO-landen?
4: Op welke termijn?
2: dit jaar?
4: Nou, rekening houden met is net of ik verwacht dat het zou gaan gebeuren. Dat verwacht ik niet. Maar kijk, we zien wel dat het risico dat het gebeurt neemt
2: toe.
4: Elk jaar toe. Ja. Zolang wij onze defensie niet op orde hebben. En wat we nu natuurlijk ook de afgelopen zomer hebben gezien, hè, met de drones in Duitsland. Het is in die zin onderdeel van hybride oorlogsvoering in de grijze zone waar we nu in zitten. Dus niet direct een militaire aanval. Maar wel via dit soort methoden die wel heel destabiliserend werken. En daar gaat Rusland steeds verder in. En daar nemen ze steeds meer risico in.
2: Ja.
4: Dus het risico op een conflict en het risico dat wat zij misschien zullen zien als een speldeprik toch steeds groter wordt, die is heel groot. En het tweede is dat we zien in de komende jaren Rusland gaat een gigantisch militair arsenaal nog opbouwen de komende jaren. En dat gaan ze gebruiken om ons onder druk te zetten. En de enige manier om die druk te weerstaan is als wij daar voldoende defensie en afschrikking tegenover stellen.
2: Gaat het helpen als Oekraïne EU-lid wordt? Of maakt het de boel alleen maar explosiever?
4: Ik denk dat dat niet van doorslaggevende betekenis is. Het is nu vooral heel belangrijk dat Oekraïne stand houdt. Want het is één op één zo als Rusland de overhand heeft in Oekraïne en daar sterk staat, is de dreiging voor de rest van Europa direct heel veel groter. Mm-hmm. Dus wat mij, er zijn twee dingen die mij in de publieke discussie enorm storen. Het eerste, dat wordt gezegd, het kan wel een tandje minder met Oekraïne, die steun. Nou, dat is direct in ons nadeel. Zowel qua veiligheid en ook bredere consequenties die dat heeft. Dus dat is door mij enorm. En twee, ik hoor soms zeggen, ja, de armoede in Nederland neemt toe omdat wij Oekraïne steunen. Weet je, als je kijkt naar wat wij in Nederland aangeven aan uitkeringen, aan
2: zorg. Met name Wilders zegt dat.
4: Dat gaat om honderden miljarden. En de steun aan Oekraïne is inderdaad orde grootte 3 miljard. Dan praat je over minder dan 1% van de totale rijksbegroting. Veel minder dan 1% van de totale. Ja. Dus zeg maar dat beeld alsof dat zo'n tegenstelling of die zo zwaar, dat is allemaal polemiek en zo goedkoop.
5: En Oekraïne EU-lid worden. Ziet u dat zitten, meneer Erdmans?
1: Nee, dit ben ik met Brekelmans eens. Dat is een heel ander traject. Ik bedoel, de steun voor Oekraïne, militair en moreel, dat staat los van die toekomst. Wij zijn daar terughoudend, zeer terughoudend in. Omdat er nogal wat issues spelen, ook rond Oekraïne, corruptie en dergelijke. Of dat toegevoegde waarde heeft. Wij zijn sowieso, trappen wij liever op de rem bij de uitbreiding van de EU, dan die los te laten. Dus eens Brekelmans, want dan moet je denk ik van elkaar loskoppelen.
5: Ja, en een ander thema, want ja, straks komt de winter er ook weer aan. Dan krijgen we weer discussies over die gasvoorraad. Ik zag u deze zomer weer pleiten voor boren in Groningen.
1: Ja, ja zeker. Nou, in ieder geval die putten die nu worden dichtgegooid, dat stopt. Daar hebben we een initiatief, onze Daniel van den Berg heeft daar een initiatiefwet voor gelanceerd. Om bizar besluit, vinden wij, van het vorige kabinet om die putten definitief met beton vol te storten.
5: Bent u nog eens recent in Groningen geweest om dat idee te bepleiten?
1: Nee. Maar daar is wel onze Ranjit Klemming geweest met ook Daniel van den Berg. Dus de twee Kamerleden die gaan over de situatie rond de voorraad van gas en ook de putten discussie daar. En de hele, kijk, als we het over globalisering hebben en over de wereld in brand, dan denken wij juist dat het heel verstandig is om die putten open te houden voor de noodvoorraad die we hebben. Het is onze safety choice als het nodig is. We hebben daar voor 3 miljard kuub aan gas beneden in de grond zitten. Dat is onder emotionele, wat mij betreft te veel emotionele argumenten, is dat verworden tot het dicht afsluiten van die put, in plaats van te zeggen we gaan het voorlopig niet doen. Wij vinden dat he, los van de hele operatie natuurlijk van herstel rond de huizen en de mensen die schadeclaims hebben, vind ik het oprecht een doodzonde om die putten voor altijd dicht te storten.
5: Meneer Brekelmans, vindt u dat een interessant idee inmiddels?
4: Ons standpunt is niet veranderd, hè?
5: Nee, dus maar gewoon door.
1: Ik merk wel dat andere standpunten wel veranderen. Hè? Dus de TNO, en er was laatst weer een instantie dat zegt, ik weet niet welke het was, toch genomeerde mensen zeggen steeds vaker van joh, daar zou je over na kunnen. Niet meteen, we zetten die poort weer open en laten Groningen aan zijn lot over, maar wel het dichtstorten definitief van de gasput, onze eigen energievoorraad voor moeilijke tijden. We hebben nu een probleem inderdaad richting de winter al begrepen met de vulgraden. Dat moet je gewoon niet doen. Dus ja, het wordt op een gegeven moment ook geparkeerd als een soort emotiebesluit van dat daar hebben we het niet over. Terwijl ik vind dat gewoon een taboe. En dat moeten we doorbreken.
4: Ik heb het zelf de afgelopen weken ook met verschillende energie-experts over gesproken. Ik ben ook zelf in Groningen geweest. En er zijn, als je kijkt naar wat er nodig is aankomende winter, maar ook daarna, zijn er of de Noordzee of kleinere boringen op andere plekken in Nederland, waar niet al die problemen zijn zoals rondom het Groningenveld. Er zijn de manieren om onze gasvoorziening gewoon goed op orde te houden, zonder dat we moeten terugkomen op ook wat aan de Groningers is toegezegd. En ook wat we vooral ook moeten zorgen is dat hele schadeherstel-traject, wat nu al jaren duurt, waardoor Groningers daar ook in onzekerheid zitten met alle ellende van die mensen die al nu 2 jaar of soms langer uit hun huis zijn. Ik zou zeggen, weet je, richt je alle aandacht op dat zo snel mogelijk wordt afgemaakt. Zorg er daarnaast voor dat we in onze energievoorziening, dat we voldoende onafhankelijk zijn van landen in het Midden-Oosten en andere plekken. Nou, daar moeten we hard aan werken. We moeten ook zorgen, en daar ben ik het met 2 dingen waar Eermans en ik samen optrekken. 1 is kernenergie. Ja. En 2, dat we ook zorgen voor de betaalbaarheid van energie. Want ik heb het over gehad over de economische kracht van Nederland. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij in een digitale economie dat je rekenkracht hebt. Daar heb je veel energie voor nodig, maar dan moet het ook betaalbaar zijn. Ook veel bedrijven die zeggen, ja, mijn energierekening is zoveel hoger dan in Duitsland of in België. Ik kan niet meer concurreren. Nou, dat is iets waar wij als VVD natuurlijk wel heel goed op letten. Ja, we willen allemaal onafhankelijker worden. Ja, we willen allemaal ook duurzamer worden. Maar wel op een manier dat bedrijven het kunnen meemaken.
1: Maar doe dan ook iets aan die energiebelasting, hè? De hoogste van Europa. Hetzelfde geldt voor de vliegbelasting. We zijn echt koploper, benzine, accijnzen. Ik weet, daar zit ook wel wens van de VVD. Maar het blijft, ook dat blijft blijkbaar een taboe om dat echt aan te pakken. En ik denk juist dat je met een opening van Groningen weer wat zelfvoorzienend en minder van Trump, minder van Qatar, minder van Rusland zelfs nog met contracten afhankelijk bent. Hou je eigen energievoorraad intact.
2: We hebben ruimte voor 2 vragen uit de zaal voordat wij zelf onze laatste vraag stellen. Wie heeft er een vraag aan Brekelmans of Eerdmans? Dan komt er een microfoon naar u toe. En zo niet, dan stellen wij zelf de laatste vraag. Daar is een vraag. Van een collega, Wilco Boom van de NOS.
6: Ja, het ging net even over samenwerking SGP en Ja 21. En wat ik me afvraag is, in hoeverre is de VVD bereid om de SGP tegemoet te komen als het gaat om de eisen van die partij op medisch-ethisch terrein?
4: Ja, kijk, wij denken natuurlijk als liberalen denken wij daar heel anders over dan de SGP. Maar we hebben in het verleden ook met de ChristenUnie in een coalitie gezeten en zijn we daar ook tot afspraken in gekomen. Dus het is wel iets waar we natuurlijk met de SGP over kunnen praten om te kijken. Er lopen verschillende wetsvoorstellen, verschillende trajecten. Nou, daar kun je wel afspraken met elkaar over maken. Maar goed, ook dat kost tijd, want het zijn wel dingen waar we echt anders over denken.
2: Nog iemand?
5: Ja, dan halverwege.
2: Ja, halverwege. Als ik het goed zie, Mieke Pennock.
7: Ja, klopt. Ja. Zou het een idee zijn om eens met elkaar te gaan praten als fracties in de Kamer om blokkeermacht uit te sluiten? Dus om niet meer dingen te koppelen van dit mag absoluut niet gebeuren en dan zijn wij bereid om wat anders te doen. Want dat haalt zo tempo uit de vooruitgang.
5: Aan wie is de vraag gericht?
2: Wie wil?
1: Maar bedoel je blokkeren van partijen in een formatie? Bedoel je uitsluiten van partijen?
8: Ik denk dat jullie praten.
1: Ja.
8: Minimaal dit. Dus blokkeren van de ander.
5: Mm. Misschien dan allebei even op reageren. Mm.
4: Ik begrijp de theoretische gedachte vanuit voortgang. Dus, maar ik zou dat politiek niet willen. Want kijk, voor ons zijn ook bijvoorbeeld een aantal dingen heel belangrijk die we gewoon niet willen aanpassen. Hè. Dus ik zeg maar wat, hypotheekrenteaftrek. Willen wij een standhouden? Dat is voor ons heel belangrijk. En dan zou ik niet willen dat, dat er dan om mij heen dan op die manier wordt gezegd van ja, oké, maar terwijl je in een coalitie zit, daar kunnen we toch omheen werken. En dan is de opvatting van de VVD in één keer niet meer relevant. Net zo goed als CDA en D66 ook dat soort dingen hebben. Ja, 21 ongetwijfeld ook. We hebben ook niet voor niks in Europa bijvoorbeeld terecht, ook op sommige dingen natuurlijk vetorecht. Hè? Dat je zegt van nou, ja, we willen samen dingen voor elkaar krijgen in Europa, maar op een aantal dingen moet toch echt iedereen het eens zijn. En ik zou die mogelijkheid politiek wel in stand willen houden.
1: Ja, Jort Kelder zegt altijd, het beste voor het land is een gematigde dictator. Daar ben ik het dan niet mee eens.
2: U zou dat zelf niet willen zijn.
1: Ik zou het niet...
4: Dit kan wel worden geknipt zo.
1: Maar er zit wel een naam van Kelder voor. Nee, kijk, de heerser, ze hebben toch weer terug bij Machiavelli. Ik geloof dus heel erg in coalities die je bouwt op basis van onderling begrip. En dat is absoluut water bij de wijn doen. Zo zit Nederland in elkaar. Dat kan niet anders. En ik geloof heel erg in... mensen, hè, we noemden dat vroeger altijd, elkaar niet de ballonnen kapot steken op andermans verjaardag. Want je kunt elkaar de hele tijd leven zuur maken, maar als je met elkaar vasthoudt, dan kan je heel wat moois bereiken. En dat, ik denk ook dat het gros van Nederland zit te wachten op die daadkracht. En niet de hele tijd, dat probeer ik ook in mijn boodschap vandaag te zeggen, niet de hele dag aan elkaar aan het krassen en inderdaad blokkeren of uitsluiten met grote woorden. Je hoeft niet alles te accepteren, weet je. Het is niet alleen maar slikken, het is geven en nemen. Maar in dit geval vonden wij dat dit proces daar geen schoolvoorbeeld voor is.
2: Meneer Brekelmans, Machiavelli organiseert altijd de ochtend na verkiezingen een debat met campagneleiders. Is dat dit jaar al nodig? Of kan dat nog 3 jaar duren?
4: Nou ja, we hebben in dit politieke seizoen natuurlijk sowieso de Provinciale Statenverkiezingen. Dus dan kunt u
2: een
4: zaaltje boeken. Ja. Maar niet voor de landelijke verkiezingen.
2: Niet voor de landelijke verkiezingen. Dit minderheidskabinet zit nog wel even in het zadel.
4: Ja.
1: Ik sprak hiervoor afgaand met onze secretaresse Mandy. Die mij vertelde dat ze vandaag een jaar in dienst is bij A21. En dat dacht ik een jaar geleden. Moesten we nog verkiezingen krijgen? Want dat vergeet je gewoon bijna. Je bent er bijna weer kwijt. Maar we zijn wat dat betreft, en dat ben ik het ook mee eens. Hè. Engeland is in 10 jaar tijd toe aan de 6e premier. We zijn in Nederland ook een beetje hard op weg. Dus dat heeft niet de voorkeur. Ik bedoel, verkiezingen, we zijn er klaar voor. A21 is er.
2: Ja, maar daar kun je wisselen van premier zonder verkiezingen. Hè?
1: Dat kan. Nee, zeker weten. Want het gaat mij om de onrust. Kijk, daar. Nederlands, als je de stembus vraagt, verkiezingen op dit moment misschien 50-50, ik weet het niet. Ik zou denken, we hebben nog een kans om dat wat ons betreft naar rechts te trekken. Dan hoeven we niet weer naar die stembus. Maar als het moet, dan zijn we er klaar voor. Dat is onze boodschap.
2: Dames en heren, Ruben Brekelmans, Joost Eertmans.
5: En tot zover deze activiteit van de Stichting Machiavelli. We hebben meerdere activiteiten in het jaar. Het campagneleidersdebat werd net al even genoemd. Maar ook in februari de prijsuitreiking van de Machiavelli-prijs en de lezing. En deze bijeenkomst had niet kunnen plaatsvinden zonder de sponsoren van Machiavelli. En dat zijn onze hoofdsponsor Public Matters, dat ziet u daarboven. Maar ook Rabobank, Amazon en Heineken. Dank u wel.

0: Goedemorgen. Het reces in de Tweede Kamer is ten einde en we beginnen gelijk met een mooi onderwerp bij de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, namelijk het ronde tafelgesprek volkshuisvesting en fiscaliteit. We zullen dat vandaag in twee blokken gaan doen, waarbij er een korte toelichting wordt gegeven op eerder verstuurde presentaties. Dat zal in de eerste ronde worden gedaan door de heer Gijsbertsen van het Nibud, de heer Vlak van Vastgoedbelang, mevrouw Stijns Bisschop van de Nederlandse Bank, de heer Sinnige Tamstee van het Centraal Planbureau en de heer Veltzer van Stichting Professional Platform Vastgoed. Voordat ik het woord geef aan onze gasten, die ik hierbij ook van harte welkom heet, wil ik ook de Kamerleden van harte welkom heten en natuurlijk alle mensen die hier in de zaal zijn. Na de vijf presentaties geef ik het woord aan de commissie voor vragen aan onze gasten. Allereerst wil ik graag het woord geven aan de heer Gijsbertsen van het Nibud.
1: Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de uitnodiging. Ik zal heel kort, zoals gevraagd, een toelichting nog geven op het position paper dat Nibud heeft opgesteld. Ik denk belangrijk om het perspectief van het Nibud nog even te onderstrepen. We kijken natuurlijk echt vanuit het perspectief van betaalbaarheid en financiële gezondheid naar die woningmarkt. En de voorbeeldbegrotingen die wij maken en de hypotheeknormen die we opstellen en de adviezen voor betaalbare huur, die gaan uiteindelijk allemaal over die betaalbaarheid van het leven. En vanuit dat perspectief wil ik eigenlijk drie noties nog even kort onderstrepen vanuit het position paper. De eerste is het grote verschil in financiële positie en financiële gezondheid dat op dit moment bestaat tussen woningeigenaren en huurders. In onze voorbeeldbegrotingen die wij maken zien we dat veel huishoudens op papier zouden moeten kunnen rondkomen. Maar al die berekeningen gaan ervan uit dat mensen ook wonen op een manier die past bij hun financiële positie. En de schaarste op dit moment op de woningmarkt leidt ertoe dat dat niet altijd het geval is. En dat betekent dat het resultaat is dat mensen die op papier rond zouden moeten komen, dat in de praktijk toch niet doen. En dat zien we vooral bij zouden moeten kunnen rondkomen. Maar al die berekeningen gaan ervan uit dat mensen ook wonen op een manier die past bij hun financiële positie. En de schaarste op dit moment op de woningmarkt leidt ertoe dat dat niet altijd het geval is. En dat betekent dat het resultaat is dat mensen die op papier rond zouden moeten komen, dat in de praktijk toch niet doen. En dat zien we vooral bij huurders.

0: Onderzoek naar financiële gezondheid, die we ook de afgelopen half jaar weer gedaan hebben, laten zien dat huurders substantieel meer geldzorgen en meer geldproblemen hebben. En dat 56% van de huurders moeite heeft met rondkomen tegenover 24% van de woningbezitters. En eigenlijk zie je een verschil van zo'n 30 procentpunt op alle indicatoren die wij gebruiken als het gaat over financiële gezondheid. Als het nu gaat over sparen, lenen, inkomen, uitgaven, zit een groot verschil tussen huurders en kopers met een aantal probleemgroepen die daar dan uitspringen. De tweede notie is dat de tweedeling die je daarin ziet in die financiële gezondheid niet een stilstaand feit is, maar dat het zich ook ontwikkelt en verdiept. Dat verschil in de financiële positie versterkt zich doordat de prijzen blijven stijgen als gevolg van marktwerking, maar ook vanwege de fiscaliteit. En dat betekent, er komt ook bij dat nu bijvoorbeeld jongeren die geen geld kunnen meebrengen, bijvoorbeeld van hun ouders, ook moeite hebben om die woningmarkt op te kopen. En dat leidt tot een langduriger effect, waarin als je vandaag een huis koopt, dan kun je ook later misschien een huis kopen voor je kinderen. Als je dat niet kan, dan sta je toch buiten die koopmarkt en bouw je ook dat vermogen niet op om later mee te doen, ook voor de volgende generatie. Dus dat creëert een niet alleen een haves en have-nots verhaal, maar ook een will-haves en will-have-nots verhaal. En dat is een probleem in onze ogen. De laatste notie die ik wil onderstrepen is dat als u dit zou willen oplossen, dat het een complex vraagstuk is en dat het zich niet alleen beperkt tot de fiscaliteit. Je moet dan echt in onze beleving breder kijken. Het raakt ook aan natuurlijk de woningbouwopgave, het raakt aan huurtoeslag, het raakt aan lonen. Alleen in dat samenspel kun je kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat koop en huur beide voor- en nadelen hebben. En dat mensen de kans hebben om te wonen op een manier die bij hen past. En op een manier die ook betaalbaar is voor hun inkomen.
1: Hartelijk dank. Gezien het vele aantal sprekers en we ook graag de commissie ruimte willen geven om de vragen te stellen, heeft u al een 3 minuten toegewezen gekregen. Niet dat de mensen die ook meekijken denken, dat is een interessant verhaal, maar waarom maar 3 minuten? Dat is dus omdat wij slechts 2 uur hebben deze vergadering. Om daar geen tijd verder van af te snoepen, ga ik gelijk door naar uw buurvrouw, mevrouw Stijns, bisschop van de Nederlandse Bank.
2: Voorzitter, dank. Ik wil graag beginnen met de constatering dat de problemen die we nu zien op de woningmarkt geen geïsoleerde problemen zijn. Ze raken de mensen, nou, we hebben net voorbeelden van gehoord, maar ze raken ook onze economie en ze kunnen ook onze financiële stabiliteit raken. Laat me 3 voorbeelden geven. Allereerst hebben we natuurlijk hoge hypotheekschulden in Nederland, ongeveer 80% van bbp. In andere landen in Europa is dat ongeveer 54%, dus dat is een stuk lager. We zien ook dat vooral starters vrij veel lenen om een huis te bemachtigen. Meer dan de helft leent meer dan 90% van hun woningwaarde. En als de prijzen dalen, dan zien we ook dat vooral deze huishoudens eerder hun hand op de knip houden, waardoor eigenlijk onze economie sneller meebeweegt met de woningmarkt dan onze omliggende landen. En dit kan ook uiteindelijk gevolg hebben voor de financiële stabiliteit. Dat hebben we natuurlijk tijdens de financiële crisis pijnlijk gezien. Nou, ten tweede, een ander kenmerk is dat het aanbod achterblijft bij de vraag. Dat heeft tal van redenen, zo vast met mijn buren straks ook uitgebreid op ingaan. Maar het heeft ook als gevolg dat daardoor stijgen de prijzen. Een gemiddelde woning kost nu bijna 5,5 ton. En 2/3 van de huishoudens kan ik niet financieren met alleen een hypotheek. En voor deze huishoudens is het een extra groot probleem dat in Nederland de vrije huursector extra klein is. Want die huursector is heel belangrijk voor mensen die niet terecht kunnen op de koopmarkt of ook niet terecht kunnen in een sociale huurwoning. En we zien ook dat de mobiliteit in deze vrije huursector ook hoger is dan in de andere sectoren, de verhuismobiliteit. En dit is vanuit economisch perspectief weer belangrijk, want hogere verhuismobiliteit betekent dat mensen sneller verhuizen voor hun werk. Dat kan helpen voor onze productiviteit en uiteindelijk ook ons groeivermogen. Nou, wat heeft dit allemaal te maken met fiscaliteit, toch het thema waar we hier voor zijn? Die hoge prijzen en hoge schulden komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Jaarlijks geeft de overheid ongeveer 16 miljard aan fiscale voordelen uit voor huiseigenaren. En dit drijft ook de prijzen op. En die financiële verschillen tussen huur en koop, die drijft ook de woonkeuze van mensen. We zien dat 1,8 miljoen huishoudens, dat blijkt uit het onderzoek, eigenlijk liever anders zou willen wonen. Dus veel ouderen zouden liever huren en veel jongeren zouden liever kopen. En deze mismatch

0: belemmert eigenlijk de doorstroming. En juist die doorstroming is super belangrijk op een markt die eigenlijk gewoon een voorraadmarkt heeft, waar je ook echt niet alleen moet hebben van nieuwbouw, maar ook van de bestaande voorraad. Nou, tot slot, het investeringsklimaat is ook verslechterd. Dat heeft meerdere redenen, maar daar speelt ook fiscaliteit een rol in. En ik ben begonnen met de vaststelling dat de problemen op de woningmarkt niet geïsoleerd zijn. En ik zou eigenlijk vooral willen eindigen met een soortgelijke oproep als mijn buurman, namelijk dat de oplossing ook geen geïsoleerde oplossing moet zijn. Je kan fiscaliteit zeker gebruiken. Je kan het zien als een soort van cement dat vraag en aanbod dichter bij elkaar kan brengen. Maar met cement alleen bouw je geen huis. Je hebt ook echt andere bouwstenen nodig, zoals bijvoorbeeld flankerend grondbeleid en snellere procedures. Dank.
1: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu naar uw buurman, de heer Veldser van de Stichting Professioneel Platform Vastgoed.
2: Dank u wel. Ik ben heel blij dat ik hier ben, omdat dit een heel bijzondere bijeenkomst is waar eigenlijk heel veel dingen tezamenkomen. Niebuhr die heeft het over de betaalbaarheid van wonen. De Nederlandse Bank die beschrijft de tekortkomingen voor het investeringsklimaat en het vraag en aanbod in de markt. Er zijn prachtige rapporten verschenen, die moeten jullie allemaal lezen. En die gaan verder dan de position paper, want het DNP-rapport en het Centraal Planbureau rapport, daar staan geweldige leerzame dingen in. Wij hebben ook een position paper ingediend. Wij komen op voor de belangen van de private vastgoedbedrijven in Nederland. De position paper spreekt voor zich, maar ik wil toch drie dingen benadrukken daarin. Eén, ik proef eigenlijk in het hele woningdebat weinig urgentie en weinig visie voor het oplossen van de problemen. Ik vergelijk het een beetje met een nieuwjaarsvoornemen om af te vallen. En dan gaan we toch nog naar de sportschool, want er is altijd iets urgenters. En er is toch maar heel weinig geld wordt er toebedeeld aan het oplossen van de wooncrisis. Wat wel nodig is als je regie wil houden en reguleren. Het is een van de twee. Je kan, dat schrijft de Nederlandse Bank ook, je kan niet en willen reguleren en regie willen houden en niet subsidiëren. Dus dat vind ik heel belangrijk en ik wil u oproepen om daar toch goed over na te denken. Want zoals de Nederlandse Bank al zei, het is heel erg belangrijk voor onze economie. Dat zeggen Draghi, dat zeggen Peter Wennink, ook de EU nu met zijn taxonomiebus weer, dat we een goed werkende huurmarkt hebben in dit land. Twee, wil ik u graag bewust maken van het belang van de private vastgoedbedrijven in de sector. Er zijn iets van 400.000 woningen in handen van vennootschappen. Die zijn niet allemaal privaat gehouden hoor, maar toch, het zijn heel veel woningen. En ik heb het gevoel dat de politiek liever kijkt naar woningcorporaties, naar institutionele beleggers. En nu zijn zelfs de buitenlandse pensioenfondsen weer in zwang. En natuurlijk, het is fijn, iedereen moet een bijdrage geven. Maar het is de private sector, of het nou privépersonen zijn of bedrijven, die bouwen en ontwikkelen in dit land. Zij zijn de motor. Zij verkopen aan institutionele beleggers. Zij verkopen ook meer en meer aan corporaties, omdat projecten gemengd worden. Die worden 40-40-20 en dan kan een corporatie dat niet in zijn eentje bouwen. Of 30-30-40 tegenwoordig. Dus de private partijen zijn de motor en die moeten we in hun kracht zetten. En in elke stad zijn er wel 2, 3, 4 grote private bedrijven die al generaties lang werken aan de verbetering van de stad. En dat willen we blijven doen. Ze hebben geld, maar ze moeten in kracht gezet worden. En wat betekent dat dan? Dan heb ik twee aspecten. Eén is de ATAD, dat is een hele moeilijke. Betekent dat ik moet stoppen?
3: Nee, elders beginnen de vergaderingen. Dus vervelend voor u. U kunt even wachten als u wil, maar...
2: Nee, dan ga ik door. Ik zijn eigenlijk twee belastingen die heel erg in het oog springen. En ik pleit niet voor dat wij minder belasting willen betalen dan anderen. Maar het is wel een beetje wrang dat wij die de meest maatschappelijk gewenste en moeilijke investeringen doen, zoals die in huurbouw, laag renderende investeringen, het meest belasting betalen. Meer dan Shell of Unilever of wie dan ook. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Dat komt door de renteaftrekbeperking, de ATAD. En als ik dat heel kort mag uitleggen hoe dat werkt. Het is een beetje alsof je een bakkerij hebt, die maakt een ton winst. Komt de Belastingdienst langs, die zegt, nou, dan moet je 25.000 euro winstbelasting betalen. Maar goed, dat vinden we wat weinig. Weet je wat? We zien dat je heel veel meel gebruikt. Waarom doen we niet alsof je maar de helft van dat meel gebruikt en dan betaal je twee keer zoveel belasting? Dat is wat ATAD doet. En dat is waarom de belastingdruk voor vastgoedbedrijven die woningen verhuren, inclusief de corporaties, en dan kijk ik naar Lisbeth, gewoon twee keer zoveel belasting betalen dan nodig. En dat is gewoon een absurde regeling en daar moeten we wat aan doen. En Europa wil ook dat we er wat aan doen. Dus ik zou zeggen, omarm die plannen van Europa. Dat is een belangrijk punt voor ons. En twee, dan hebben we de successierechten. Sinds een jaar wordt verhuurd vastgoed niet meer gezien als ondernemen. En dat betekent dat een vastgoedonderneming die vererfd wordt de helft van zijn eigen vermogen effectief moet gaan afstaan in de vorm van belastingen. Ja, en als je dan 400.000 woningen hebt bij vennootschappen, betekent dat dat die grotendeels verkocht gaan worden. Want wij willen schijnbaar als land niet meer dat er nog private verhuurders zijn. Dus mijn oproep ook is, kijk naar die twee bijzondere belastingen, ATAD en de bedrijfsopvolgingsregeling, laat die weer gelden voor verhuurd vastgoed. Dank u wel.
1: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan wij door naar uw buurman, de heer Vlak van Vastgoedbelang.
4: Dank u wel, voorzitter, dat u ons de gelegenheid geeft om ook onze inzichten te geven met betrekking tot de samenhang van fiscaliteit, woningmarkt en volkshuisvesting. En het is al eerder vanochtend aan de orde gekomen. De samenhang op de woningmarkt kun je niet alleen vanuit de optiek van volkshuisvesting en huren bekijken, maar je moet huren en kopen in een samenhang beschouwen. En dan zie je dat huren en kopen in Nederland geheel verschillend worden behandeld. Iemand die een woning koopt om er zelf in te gaan wonen is fiscaal gezien aanzienlijk beter uit dan wanneer hij besluit om in diezelfde woning, in plaats van er zelf in te gaan wonen, om er een huurder in te laten wonen. De belastingdruk op een particuliere huurwoning is al snel ruim 16 keer hoger dan een vergelijkbare koopwoning. Maar de ongelijkheid houdt niet bij de fiscaliteit op. Zo is in internationaal vergelijk de mogelijkheid om in Nederland een koopwoning te verwerven met geleend geld buitengewoon ruimhartig. De financiering met geleend geld van in Nederland gelegen huurwoningen sluit daarentegen wel geheel aan bij hoe dat in het buitenland gebeurt. En dat is aanzienlijk strikter. Maar de ongelijke behandeling gaat nog een stapje verder. De prijsvorming op de koopwoningmarkt is in beginsel vrij. Een woning op een gewilde locatie heeft een hogere prijzen dan dezelfde woning op een locatie die minder wordt gewaardeerd. Maar voor ruim 95% van de huurmarkt geldt daarentegen dat de aanvangshuren zijn gereguleerd en dat de gewildheid van een huurwoning daar nauwelijks invloed heeft op de prijs. En daar komt nog bij dat voor de gehele huurmarkt geldt dat de huurverhogingen voor zittende huurders zijn gemaximeerd, ongeacht de gewildheid van de woning. Deze verschillen tussen huur en kopen zijn niet als vanzelf ontstaan. Nee, ze zijn stuk voor stuk terug te voeren op beleid. En dan wel overheidsbeleid, wel te verstaan. En dit beleid drijft de prijzen van koopwoningen en van voor nieuwbouw van woningen bestemde grond structureel op. En dat tegen de achtergrond van het feit dat de Nederlandse woningmarkt de één na laagste aanbodelasticiteit kent van alle OESO-landen. Oftewel, prijsstijgingen doen het aanbod niet toenemen. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de prijzen van koopwoningen al maar boven inflatoren stijgen en dat als gevolg daarvan mensen met een modaal inkomen worden, en ik gebruik een lelijk woord, worden uitgesorteerd. En dan hebben we het over alleenstaanden en eenverdieners. Oké, de groeiende groep mensen die niet kunnen kopen en de mensen die om hen moverende niet willen kopen zijn dan dus op de huurmarkt aangewezen. Terecht. Maar dat wordt ook steeds knellender. Huren zijn immers een functie van de investeringswaarde van woningen. De investeringswaarde is op zijn beurt weer afhankelijk van de marktwaarde van woningen. En wat is die marktwaarde? Oh ja, dat zijn de koopprijzen die al maar boven inflatoren stijgen. Ofwel, als je de koopprijzen al maar boven inflatoren stijgen, moeten de huren wel volgen. Doen de huren dat niet, bijvoorbeeld omdat de overheid dat verbiedt, ja, dan zullen steeds meer verhuurders gedwongen zijn om te stoppen en zullen ook steeds minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd. En ja, dat verbieden, dat is nou net precies wat de overheid heeft gedaan. Vanaf 2019 is de fiscale druk op huurwoningen, of ze nou privaat bedrijfsmatig zijn verhuurd of door particulieren in box 3, aanzienlijk opgevoerd. Parallel daaraan zijn de mogelijkheden geblokkeerd omdat die fiscale druk via de huren te compenseren. Dit heeft tot gevolg dat de reguliere exploitatie van steeds meer huurwoningen in het lage en het middensegment negatief is geworden. Dat betekent dat de kosten na belasting hoger zijn dan de huur die mag worden gevraagd. Voor veel private woningverhuurders geldt daarom niets anders dan huurwoningen bij vrijkomen van huur op de koopwoningmarkt te verkopen. Het uitponden. En let wel, vanaf 22, begin 22 is dit al met meer dan 100, laatste alinea's, meer dan 122.000 private huurwoningen gebeurd. En daar blijft het niet bij. Een bestaande woning die niet kan worden geëxploiteerd, kan ook niet als nieuwbouwwoning worden gebouwd. Oftewel, ook de nieuwbouw wordt daardoor getroffen. Op de korte termijn is deze ontwikkeling in onze optiek alleen maar te keren door 4 gerichte fiscale maatregelen. En die hebben wij beschreven in ons position paper. Op de korte termijn, oftewel vandaag beginnen. Op de lange termijn is het investeringsklimaat voor private huurwoningen in alle segmenten, laag, midden, vrije sector, alleen dan duurzaam gewaarborgd bij eigendomsneutraal woonbeleid. En wat houdt eigendomsneutraal woonbeleid in? Wel, dat je ernaar streeft, dat je er naartoe werkt, dat de gebruikskosten van een woning, ongeacht of je deze als koper bewoont, dan wel als huurder, dat die kosten steeds meer met elkaar in één lijn komen, meer gelijk worden. Ook daarvoor hebben wij een aantal suggesties aangereikt, een aantal voorstellen gedaan, en die kunt u ook in ons position paper terugvinden. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw bijdrage. En dan gaan we voor dit eerste blok sluiten we af met de heer Sinnige Damstee van het Centraal Planbureau.
5: Dank, voorzitter. Ja, onze bijdrage aan dit gesprek betreft de publicatie Perspectief op de woningmarkt die wij eerder dit jaar hebben uitgebracht. Dat biedt vooral een denkkader om de problemen op de woningmarkt rond toegankelijkheid inzichtelijk te maken. En even kort, dat gaat dan om mensen die geen woning kunnen vinden, een hele dure woning bewonen of een woning hebben die slecht bij hun voorkeur past. Nou, 2 zaken zijn daar uiteindelijk bij van belang. Dat gaat enerzijds natuurlijk om het ontoereikende totale woningaanbod, het woningtekort zoals we dat kennen. Anderzijds is dat ook hoe we de beschikbare woningen verdelen over de huishoudens die in Nederland leven. Nou, en bij die verdeling spelen zowel fiscaal beleid als overig woonbeleid een hele belangrijke rol. Het is al eerder genoemd, we hebben een hele sterke fiscale stimulering van het eigen woningbezit in Nederland, wat vooral voor de midden- en de hoge inkomens belangrijk is. Anderzijds hebben we financiële steun voor huurders in de sociale sector. Nou, en dat geeft deze groepen eigenlijk allemaal een wat groter woonbudget in zekere zin, en geeft ze daarmee een setje omhoog op de woonladder, zoals wij dat in onze publicatie beschrijven. Tegelijkertijd weten we ook dat we bij dat starre woningaanbod in Nederland al die extra steun en al die extra stimulering vooral in prijzen gaat zitten en nauwelijks leidt tot extra woningbouw. Nou, een belangrijke consequentie is dan ook dat bij dat relatief constante woningaanbod het omhoog helpen van de een op die woningmarktladder eigenlijk betekent dat een ander moet dalen op die woningmarktladder. Het is dus echt een verdelingsvraagstuk en het loont om ook met die blik naar het woningmarktdossier te kijken. Een belangrijke aanbeveling uit ons stuk luidt dan ook om outsiders of diegenen die het meest in de knel zitten, om die te helpen. Het verstandiger zou zijn om voordelen voor insiders af te bouwen dan nieuwe steunmaatregelen te introduceren voor die mensen die in de knel zitten. Als we dat zouden doen, dan krijg je een soort race to the top, waarbij eigenlijk steeds andere groepen die onderaan staan een zetje omhoog proberen te geven. Maar waarbij we de facto iedereens woonconsumptie stimuleren, wat leidt tot hogere prijzen, et cetera, et cetera. En met het afbouwen van die steun kan je de facto eigenlijk vaak dezelfde verdeling van woonruimte bereiken, maar tegen lagere kosten. En dat kan dan dus gaan om het afbouwen van de fiscale stimulering van het eigen woningbezit. Denk aan een hoger EWF. Maar natuurlijk ook om het herzien van toewijzingsregels bijvoorbeeld in de sociale sector. Om daar te zorgen dat de mensen die daar het meeste aanspraak op maken ook daadwerkelijk die schaarse sociale huurwoningen bemachtigen. Nou, ten slotte een 2e aanbeveling uit het rapport luidt om de woningmarkt in zijn geheel te bekijken en daar ook rekening te houden met de doorwerking van beleid. Het is eerder al genoemd, maar die woningmarkt is een complex geheel waarbij die doorwerking er toe doet. Als voorbeeld, denk aan een huurbevriezing in de sociale sector. We hebben bedoeld om de betaalbaarheid van zittende huurders te verbeteren, maar die helaas ook negatieve gevolgen heeft voor de investeringscapaciteit van corporaties en daarmee toch in essentie een trade-off is tussen die betaalbaarheid voor de zittende huurder nu en de kans om een huurwoning te vinden voor toekomstige generaties. Dat soort doorwerkings, dat soort verdelingseffecten doen er ontzettend toe op de woningmarkt. En onze oproep is hier voornamelijk, en ook in het rapport, om daarbij het vormgeven van beleid bewust van te zijn en duidelijke keuzes in te maken. Dank.
1: Hartelijk dank voor uw bijdrage en die van u allen maal. En dan ga ik nu graag naar de leden toe om daar de vraag op te halen. En dan wil ik graag vragen om 1 vraag per keer te stellen. 1 en niet 1a tot en met 1f. Nou, volgens mij kan ik iedereen aankijken, inclusief mijzelf. En ook graag even aangeven aan wie u de vraag stelt. Waarbij het antwoord aan allemaal niet het juiste antwoord is. De heer Nobel heeft een verduidelijkende vraag.
6: Ja, of we nog de gelegenheid krijgen tot het stellen van een 2e vraag.
1: Het is nu 10:30. We hebben tot 11:00 met dit blok, dus ik denk dat zeker de 2e vraag erin zit als iedereen zich wat beperkt tot de lengte van de vragen en de lengte van de antwoorden. Ik ga snel beginnen. Ik ga gewoon de rij af. Ik begin bij de heer Van Leijen.
7: Dank, voorzitter. Heerlijk deze opgelegde discipline. Mijn vraag is aan de heer Veltzer. U heeft het over de ATAD. Ik las ook in uw position paper over de ATAD. En daar beschrijft u eigenlijk dat dat raakt vooral de laagrenderende investeringen in de gereguleerde huur en in de middenhuur. Kunt u ons meenemen waarom dat nou specifiek daar een stevige impact heeft?
2: Dat komt door de formule die geldt voor het berekenen van de ATAD. Als je een nieuwe woning gaat bouwen als woningcorporatie of als bedrijf, dan ga je dat geld lenen. Dat heb je niet op de bank staan. Dus eigenlijk op een nieuw project wordt 100% geleend. Ook al heb je maar 30% lening op je hele balans, je hebt het niet, dat is geen cash, hè, dus je gaat geld lenen. Dan krijg je misschien op een project 4% huur en je rentelasten zijn ongeveer hetzelfde. Dus er blijft niet zoveel over. Maar de fiscus zegt, wij gaan belasting heffen alsof 3/4 van die huur wel belastbare winst is. En daar betaal je dan een kwart over. Dus dan gaat 20% van je huur gaat naar de belasting, terwijl je dat geld helemaal niet binnenkrijgt. En je verliest, en daardoor ga je onderaan de streep verlies maken. En dat is gewoon prohibitief voor het bouwen van extra woningen.
1: Dank. Dan ga ik naar de heer Grinwis.
8: Voorzitter, dank u wel. En fijn dat dit initiatief al uit de vorige Kamerperiode vandaag wordt uitgevoerd en we deze rondetafel hebben. Omdat woordvoerders van volkshuisvesting en fiscaliteit toch soms een beetje als schepen in de nacht elkaar passeren. En dit brengt het bij elkaar. Mijn vraag is aan DNB en CPB. DNB heeft 6 jaar geleden geloof ik alweer een prachtige grafiek met een bijna perfecte correlatie tussen financieringsruimte en woningprijs het licht doen zien. En mijn vraag aan DNB is, nu zijn we 6 jaar verder, zijn andere factoren dominanter geworden dan financieringsruimte in die 6 jaar? Dus hoe actueel is die grafiek vandaag de dag nog? En aan het CPB daaraan gekoppeld, is de euro financieringsruimte veroorzaakt door hypotheekrenteaftrek dominanter in het woningmarktmodel dan bijvoorbeeld door een lagere IB? Of maakt het in wezen niet uit waar die euro vandaan komt?
1: Tot zover de ijzige discipline met het stellen van 1 vraag. Dank de heer Grinwis. Maar goed, het zijn 2 gesloten vragen die natuurlijk met ja en nee beantwoord kunnen worden. Dus we zullen daar niet veel tijd. Nee, we hebben wel even de tijd en het gaat om het voeren van een goed gesprek. Als eerste de heer mevrouw Stijns Bisschop hierop.
0: Ik kan wel kort beantwoorden. Het klopt dat financieringsruimte nog steeds bijna 1-op-1 bepaalt zeg maar, wat de prijzen zijn. En ik voel ook een verzoek om die grafiek weer eens te updaten, dus die neem ik mee. Ja.
1: Van de heer Sinnige-Damste.
5: Ja, ik zal het proberen ook kort te houden. Wat bij ons belangrijk is hè, u zegt een euro in de IB. Dat is natuurlijk dan de facto een euro die vrij besteed kan worden door huishoudens, waarvan we weten dat ze typisch een deel van dat geld uitgeven aan wonen. Zo'n 30% internationaal gezien, ook in Nederland. Tegelijkertijd een euro extra in de woningspecifiek, hè, of dat nou de huurtoeslag is of de fiscaliteit van de eigen woning, zien we dat die eigenlijk grotendeels daarin landt natuurlijk. Hè. Dus daarvan zijn prijsopdrijvende effecten sterker dan als u dat via de inkomstenbelasting terug zou geven.
1: Okay. De heer Nobel.
6: Ja, ik heb een vraag aan de heer Gijsbers van het Nibud. Kunt u iets zeggen over de betaalbaarheid van de huren over de afgelopen jaren en dan eigenlijk specifiek die groep huurders die in de knel komt? Want u sprak in uw betoog heel erg over gemiddelde. Maar we willen vanuit de Kamer denk ik juist mensen helpen die uiteindelijk het niet zelf redden.
9: Ja, ik denk dat het goed is om een paar groepen dan te benoemen. De eerste groep waarbij je ziet dat het knelpunt toeneemt, dat zijn middeninkomens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar niet voldoende vermogen hebben om de stap naar de koopmarkt te maken. Die zitten dan dus heel snel ook in onze plaatjes met een te hoge woonlast. Je ziet als het gaat over jongvolwassenen echt een vrij forse stijging de afgelopen jaren van financiële ongezondheid. Die voor een belangrijk deel ook door, als je dan wat dieper gaat kijken, maar dat voert wat te ver, denk ik, voor de beantwoording, ook vaak gerelateerd is aan woonlasten of het niet kunnen toetreden tot die koopmarkt. En een groep die we ook heel specifiek zien zijn ouderen die gehuurd hebben en vervolgens te maken krijgen met huur die blijft stijgen. Terwijl hun inkomen dat niet doet. Dus dat is een groep die niet heeft kunnen investeren, niet een vermogen heeft opgebouwd en vervolgens dan richting het einde van het leven in de knel komt. Dat is een hele specifieke groep.
3: Dan mevrouw Wiersma.
10: Ja, dank, voorzitter. En ik heb een vraag aan de heer Velser. Ik werd wel een beetje getriggerd door de weinige urgentie die volgens hem hier gevoeld wordt. Want ja, mijn beeld is daarin wel anders, maar het is wel een belangrijk signaal, denk ik, die hij meegeeft. En ik had eigenlijk ook een vraag over die renteaftrekbeperking, waar ook in de position paper, maar waar hij zojuist ook een aantal punten op inbracht. En ik vraag me dan af of hij in de praktijk ook ziet dat er daadwerkelijk woningbouwprojecten zijn en worden uitgesteld. En als heer Veilsen nu zeg maar mag aanwijzen van dit is er nu nodig om in deze regeling aan te pakken, te passen, wat op de korte termijn weer die investeringen in die projecten op gang helpt. Wat zou dat dan zijn? Wat moeten we dan zo snel mogelijk gaan doen?
2: Ja, wij zien inderdaad dat projecten worden uitgesteld of überhaupt er niet meer in aanmerking komen. Wij krijgen projecten langs, onze achterbank krijgt projecten langs. En dan zeggen we, nou ja, wij zijn even dicht, want wij kunnen onze balans niet nog langer maken. Wij kunnen niet nog meer geld gaan lenen. Dus dat zien we echt. Er gebeurt minder. Dat geldt ook voor de woningcorporaties trouwens. Maar dat kunt u in de volgende ronde vragen. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. Europa biedt de mogelijkheid om een vrijstelling te verlenen voor geld wat je van de bank leent. En die regeling is ooit bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan. Nou, corporaties en mensen die geld lenen van de bank, die kunnen niet, dat is altijd getoetst. Hè. Daar zit de scrutiny van de markt op. Dat is gewoon een goede lening, die wordt niet zomaar gegeven. En die vrijstelling moeten we invoeren. En dan is alle bankrente gewoon weer aftrekbaar en hebben we niet te maken met hogere belasting. Dat is overigens ook het advies van de Europese Commissie, die dat in 2029 verplicht wil maken in alle landen. Helaas heeft het ministerie van Financiën in de BNC-fiche, heet dat geloof ik, ja, bedacht. Nou, wij gaan dat niet doen. Wij gaan alleen de 3 miljoen en de 30% staffels opzoeken. Maar daar schieten de grotere bedrijven niks mee op. Wij moeten echt gewoon bankrente weer geheel aftrekbaar maken. En dat gaat toch een keer gebeuren, want er zijn ook heel veel rechtszaken gestart door woningcorporaties, maar ook de private vastgoedbedrijven tegen die regeling. Dus het is ook niet houdbaar om het niet te doen en doe het dan meteen, dan is de pijn ook het kleinst.
3: Heel mooi, man.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Vlak van Vastgoedbelang. Ik denk dat in het position paper van Vastgoedbelang ook heel duidelijk is opgenomen, dus juist ook in het betoog, welke maatregelen in ieder geval op korte termijn genomen kunnen worden. Die bevinden zich nu voornamelijk in het fiscale domein. Dat zijn de vier maatregelen die ook met ons gedeeld zijn. Tegelijkertijd horen we in de bredere discussie ook terug oorzaak en vervolgens het middel dat je zou kunnen gebruiken om die fiscale druk te verzachten. In de lange termijnvisie in de position paper van Vastgoedbelang wordt er ook gesproken over wettelijke kaders. En ik heb dan toch, misschien is de vraag een beetje pikant in die zin, de vraag aan de heer Vlak, wat voor Vastgoedbelang daarin het zwaarst weegt en waarom? Het fiscale domein of het beleidsdomein?
4: Dank u wel. Ik denk toch dat ik een wat laf antwoord ga geven. Allebei. En ik zal het kort toelichten. Want we hebben het over het lange termijn perspectief. Hè? Dus zeg even voor het hashtag eigendomsneutraal woonbeleid. Dan gaat het toch om de samenhang van aan de ene kant fiscaal beleid. Dus dat je zegt van ja, of je nou vermogen aanwendt voor een onderneming in box 1, of inzet via aandelenkapitalen in box 2, of je gebruikt het voor sparen en beleggen in box 3, maar dat je dat op een fiscaal gelijke wijze gaat behandelen. Dan bevoordeel je dus ten principale de eigen woning, of die nou in box 1 of in box 3 ooit gaat belanden, bevoordeel je hem dan niet meer. Maar het gaat ook bijvoorbeeld met name om de leennormen. Je kunt nu een eigen woning, kun je gewoon voor de waarde van de woning, de koopprijs zeg maar, mits die goed getaxeerd is, kun je 100% belenen. En daarbovenop kun je nog 6% verduurzamingsmaatregelen bijlenen. En als je een starter bent, dan kun je tot 30.000, 35.000 euro ook nog bijlenen. Ja, kijk wat je doet. Dat is alleen maar meer kapitaal specifiek op een inelastische voorraadmarkt afsturen. Dan heb je maar één effect, stijgende koopprijzen. Maar aan de andere kant, via de grondprijzen, ook stijgende huurprijzen. Althans druk op de exploitatie van verhuurders om die huurprijzen omhoog te brengen. En daar komen die huurders van in de knel. Dat is de Dat is de discussie. Dus je moet ook iets doen aan het balanceren van hoe kun je nou lenen voor de eigen woning en hoe kun je nou lenen voor bijvoorbeeld het exporteren van particuliere en anderszins bedrijfsmatige private huurwoningen. En dan als derde, ja, en dat is toch echt wel een lastige. Dat doet natuurlijk bij beleidsmakers altijd pijn in de buik. In Nederland is toch echt het aanbod wel extreem inelastisch. En dat zit hem toch in ons ruimtelijk ordeningskader. Om het maar gewoon, zoals je het in het café tegen elkaar zou zeggen op vrijdagavond. Je mag niks. Het duurt eindeloos voordat je een woning van plan uiteindelijk uit de bouwput getrokken hebt. Dus ook daar zullen we toch in Nederland elkaar op moeten aankijken en zeggen van dat noemen we dan versnellen. En dan wordt een hele discussie die hier in Den Haag veel gevoerd wordt, is de procedures versnellen. Maar voor procedures zitten regels. Dus dat je toch uiteindelijk ook zegt van ja, dat we ons ruimtelijke ordeningskader voor een aantal maatschappelijke doelen. We praten op dit moment over defensie, maar het kun je ook voor woningbouw doen. Dat we daarvan zeggen, we gaan daar een aantal ruimtelijke ordeningsregels voor versoepelen. Zodat het makkelijker wordt om het aanbod op de prijsvorming op de koopwoningmarkt of op de woningmarkt als geheel te laten reageren. En last but not least, dat was mijn vierde punt, ik gooi hem er toch in. Je kunt niet de huurmarkt reguleren op basis van een puntensysteem dat gebaseerd is gewoon op de kostprijsgedachte. Dat is dus een ander. Dat is een reliquie uit de tijd van objectsubsidies. Maar die hebben we sinds 1995 niet meer in dit land. En nog steeds hebben we een puntensysteem wat op de kostprijsgedachte is gebaseerd. Dus je moet naar een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem overstappen. Moeten we goed luisteren. Dit zegt vastgoedbelang. En wat is een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem? Dat is waarbij je een markthuur als referentie neemt en dan zegt, daar mogen ook nieuwe aanvangshuren op afgestemd worden. Dus dat betekent dat je dus ook wel degelijk de gewildheid van woningen en ook de differentiatie naar regio's en deelmarkten ook toestaat invloed te hebben op de maximale huurprijzen die binnen een reguleringssysteem aanvaardbaar worden geacht. Dank u wel.
1: Mevrouw Beckerman.
12: Ja, voorzitter. Verrassend begin. Ik zal me aansluiten bij de beginopmerking van het professioneel platform vastgoed. Namelijk dat we wel heel weinig urgentie zien. En dat het wel erg vergelijkbaar is met de goede voornemens van elk jaar. Ik denk dat we die allemaal een beetje voelden. Dank allen voor de inleidingen. Ik denk dat heel helder is wat de gevolgen zijn voor individuele huishoudens die insider zijn, maar zeker wanneer ze outsider zijn. Ook dank voor de toelichting op wat dit kan betekenen voor de reële economie of de bredere economie, zoals we het nu doen. Mijn vraag, ik moet toch kiezen, in de eerste ronde is voor de heer Veltzer over die ATAD. U gaf aan, Europa biedt niet alleen een uitzonderingsregeling of een vrijstellingsregeling voor banken, maar roept daar ook actief toe op. Nederland voldoet daar niet aan. Kunt u aangeven, zijn er meer landen die dat niet doen of juist wel doen, die vrijstelling? En wat betekent het als ze eerder wel ATAD hebben afgeroomd en dat nu niet meer doen, bijvoorbeeld in bouwvolume of in prijsstelling? Is daar iets over te zeggen?
2: Ja, daar is zeker iets over te zeggen. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar er is een heel mooi rapportje van PwC, en dat zal ik u sturen, waar per land staat welke vrijstellingen ingevoerd zijn. De meeste landen hebben wel een groepsvrijstelling, waardoor bankrente aftrekbaar is. De Europese Commissie stelt nu ook voor als alternatief om gewoon een derde lening vrijstelling te krijgen. Dat is eigenlijk nog duidelijker. Wordt daarmee bedoeld dat je bankrente kan aftrekken. Dus de meeste landen hebben dat. Nou, in elk land is natuurlijk de hele financieringsstructuur en de verhouding huur en koop en wat privaat is, wat bij corporaties zit, is een beetje anders. Dus je kan het ook niet allemaal over één kam scheren. Als we gewoon naar Nederland kijken, ben ik ervan overtuigd dat als je... ik neem maar de woningcorporaties. Die betalen straks 700 miljoen aan ATAD-belasting, zo noemen we dat maar. Nou, dat mag je maar een factor 30 doen. Als je dat weg zou nemen, wat het aan investeringsruimte geeft. Nou, en dat denk ik dat je dat bijna kan verdubbelen met de private vastgoedmarkt. Niet allemaal in woningen, maar er zijn ook scholen, kantoren en alles nodig in een stad. Dus het heeft een hele grote invloed. En voor mij is het een van de grootste barrières, persoonlijk.
1: Mevrouw Steen.
13: Ja, dank u wel en dank ook voor uw heldere inleidingen. Ik ga meteen maar even door naar mijn vraag, want ik heb er eigenlijk een hele hoop. Ik begin misschien met een beetje een flauwe vraag, maar ik ga hem toch stellen aan mevrouw Stijns, bisschop van de DNB. Want als het gaat over het uitponden van middenhuurwoningen, dan zeggen we vaak, ja, het is het samenstel van dingen. En vervolgens blijven we daar een beetje in hangen. En toch ben ik een beetje op zoek naar, aan welke knop zouden we nou als eerste moeten gaan draaien? Dus kunt u mij die uitpontgolf eens ontleden? Dus welk deel zit op box 3? Welk deel zit op huurregulering? Hoe groot is de verhouding bijvoorbeeld tussen de leegwaarde en de beleggingswaarde? Dus als we aan een knop zouden moeten draaien, waar zouden we dan eigenlijk moeten beginnen? En ik weet dat het antwoord gaat zijn aan alles. Maar dat is natuurlijk ook altijd wel een hele ingewikkelde. Dus ik ben gewoon benieuwd naar het ontleden van de uitpontgolf.
0: Ik zou proberen zoveel mogelijk in alles te vermijden. Maar ik wil wel benadrukken dat het ook een illusie is om te denken dat er één knop is waar je op kan drukken dat de hele woningmarkt vlakt. En dat is, en ik denk dat het wel belangrijk is om dat te benadrukken, omdat soms wel in het politieke debat wel die illusie kan worden geschetst. Weet je, als we nu vol inzetten op het betaalbaar maken van de woning voor deze groep, dan zijn de woningmarktproblemen opgelost. Dus eigenlijk waarom wij altijd zeggen, er is meer, dat vinden wij ook echt in het algemeen belang om dat te benadrukken. Als je het dan specifiek hebt over de uitpontgolf, we hebben een maand geleden een analyse gedaan. Ook dat is heel moeilijk te zeggen, waar komt dat nou door? Er is een mix van redenen waardoor het investeringsklimaat is verslechterd. Een deel daarvan is macro-economisch, gewoon de hogere rente. Een deel daarvan zijn zeg maar de huurregulering. Een deel daarvan zijn fiscale maatregelen. En dat pakt eigenlijk voor iedere belegger anders uit. Heel erg verschillend of je een pensioenfonds bent, of je een Nederlands pensioenfonds bent, of je een particuliere belegger bent. We hebben wel een paar voorbeeldberekeningen gedaan in dat rapport. Die kan ik u ook toesturen als het wilde, waar je, wat dus ook niet representatief is voor de hele groep, want het hangt ook af van hoeveel financier je met vreemd vermogen en hoeveel met eigen vermogen. Maar dan zie je wel wat het ongeveer doet met het rendement, die verschillende onderdelen, dus de macro-economische omstandigheden en meer de beleidsknoppen waar je als politiek ook aan kan draaien, noem ik dat dan maar. Dus regulering en fiscale maatregelen. Maar het verschil is, wat je vooral ziet, dat het vooral voor de buitenlandse beleggers, die hebben zich teruggetrokken, dus je ziet ook dat het voor hen ook slechter uitpakt. En inderdaad, ook als je meer met vreemd vermogen financiert, dan heb je ook meer last van die maatregelen waardoor je kosten niet kan aftrekken.
1: Meneer De Hoop.
14: Ja, dank voorzitter. En allereerst ook dank aan ieder voor de bevlogen betogen ook. En jullie een fijne bijdrage. Ik heb allereerst een vraag aan de heer Gijsbertsen van het Nibud. U schetst ook in uw position paper duidelijk de schrijnende ongelijkheid tussen huurders en kopers en ook de vermogenskloof die daar zit. Wat voor fiscale maatregelen zou u het eerste willen nemen, misschien zelfs nog binnen deze kabinetsperiode, om die schrijnende ongelijkheid, om die kleiner te maken?
9: Als ik dat nou eens wist, voorzitter. Het gaat eigenlijk, ik heb natuurlijk mijn betoog geëindigd met de opmerking dat het niet alleen maar gaat over de fiscaliteit. Kijk, je kunt, het heeft niet zoveel zin om aan de ene kant in de koopmarkt iets te doen aan de wijze waarop er met vermogen wordt omgegaan, als ondertussen geen aanbod gecreëerd kan worden voor de huurmarkt. Daar levert uiteindelijk niemand iets op. Dus ik heb geen antwoord op die vraag. Omdat het uiteindelijk toch wel degelijk een vraag is van kijken naar zowel woningaanbod als wat je doet in ondersteuning bij huren, als wat je doet aan de fiscaliteit in de koopmarkt. Wat wij in het verleden wel eens gedaan hebben, is dat we ook op basis van scenario's bijvoorbeeld rondom hypotheekrenteaftrek ook in beeld hebben gebracht van, goh, wat betekent dat nou voor de koopkracht? Maar je zou dus ook als onderdeel van zo'n totaalpakket moeten kijken, hey, wat zijn hier nu precies de effecten van? Hoe werken dingen op elkaar in? En wat is dan het resultaat voor mensen specifiek. Maar ik kan er niet één ding uithalen en zeggen, nou, als we dat nou eens oplossen, dan is het probleem dat ik net heb geschetst opgelost. Als ik dat wel had gekund, dan had ik dat zeker ook in mijn 3 minuten meegenomen.
1: Dank voor uw antwoord. Dank aan alle gasten van het eerste uur voor uw inbreng. Het gevoel dat we hier nog wel uren over door hadden kunnen praten met nog veel meer vragen. Nou, dat staat u natuurlijk alle vrij om dat alsnog te doen. Dank voor uw komst naar Den Haag vandaag en het delen van uw inzichten. We hebben nu een korte wissel voor blok 2. Over 5 minuten zullen we de vergadering vervolgen.

0: Welkom terug bij dit rondetafelgesprek over volkshuisvesting en fiscaliteit. Zojuist de eerste groep gasten gehad. En we gaan nu door met het tweede blok fiscaliteit, financiering en woningbouw. En daarvoor hebben wij weer vier gasten in onze zaal. En dat zijn Annemarie Maarsen van het IVBN, Fahid Minas van NEPROM, Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent financiering Erasmus van Erasmus Universiteit en Lisbeth Spies van EDES. En ik zou graag u welkom willen heten, allereerst natuurlijk. En als eerste mevrouw Maarsen van het IVBN het woord willen geven. Die zat als eerste op mijn lijst, dus die volgorde hou ik nu even aan. Om het position paper wat eerder was gestuurd in 3 minuten nog eens toe te lichten.
1: Voorzitter, dank voor de uitnodiging. Nederland heeft een groot tekort aan woningen. Ik denk dat iedereen aan deze tafel die mening deelt. Meer betaalbare woningen voor de mensen die vandaag geen passende woning kunnen vinden. De vraag is daarom niet of we willen bouwen. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat die woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarvoor zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. En dat is de rode draad van mijn bijdrage van vandaag. Ik wil allereerst het belang van middenhuur benadrukken. In het debat lijkt soms de indruk te ontstaan dat betaalbare koop een alternatief is voor middenhuur. Maar deze woonvormen bedienen niet dezelfde doelgroep. Voor veel middeninkomens is een betaalbare woning van, laten we even zeggen, rond de 4 ton, financieel niet bereikbaar. En er zijn bovendien mensen die juist behoefte hebben aan flexibiliteit na een scheiding vanwege verhuizing voor werk. Het is in de vorige ronde ook al nadrukkelijk naar voren gekomen. Voor al deze mensen is middenhuur geen tussenoplossing, maar een essentiële woonvorm. Maar voor middenhuurwoningen zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. Ik vraag daarom aandacht voor 2 fiscale maatregelen. Ten eerste, verlaag de overdrachtsbelasting van 8% naar 6% voor huurwoningen. Als we willen dat meer middenhuurwoningen worden gebouwd, moeten projecten financieel haalbaar zijn. De huidige belastingdruk maakt dat moeilijker. Een lager tarief verbetert de haalbaarheid van projecten en vergroot de kans dat woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd. Ten tweede, zorg voor een gelijk fiscaal speelveld voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen. Niet alleen Nederlands pensioenkapitaal, investeringen van woningcorporaties en andere investeerders. Met alleen die investeringen bouwen we niet genoeg woningen. Ook buitenlands pensioenkapitaal kan bijdragen aan de financiering van nieuwe woningbouw. Toch zien we dat buitenlandse pensioenfondsen in de praktijk fiscaal anders worden behandeld dan Nederlandse pensioenfondsen. Dat maakt investeringen in Nederlandse huurwoningen minder aantrekkelijk en beperkt de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar komt voor nieuwe projecten. Mijn oproep is dan ook om buitenlandse pensioenfondsen niet fiscaal ongunstiger te behandelen dan Nederlandse pensioenfondsen. Een gelijk speelveld maakt meer kapitaal beschikbaar voor de bouw van woningen. Ten slotte wil ik nog graag de aandacht voor het volgende. Als we meer mensen een thuis willen bieden, moeten we meer woningen bouwen. Het toevoegen van middenhuur aan woningbouwprogramma's heeft een accelererend effect op de totale woningbouw. Door de voorinvesteringen die langetermijnbeleggers kunnen doen, die dat overigens voor een heel groot gedeelte niet met geleend geld doen, worden ook andere programma-onderdelen, zoals sociale huur en koopwoningen, haalbaar in een project. Dat is 2 vliegen in 1 klap. Zorg er daarom voor dat er zoveel mogelijk middenhuur wordt toegevoegd in woningbouwprogramma's. Voorzitter, ik rond af. Als Nederland meer betaalbare woningen wil realiseren, dan moet middenhuur nadrukkelijk een onderdeel zijn van de oplossing. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat voldoende kapitaal beschikbaar komt om nieuwe woningen te bouwen. Verlaag daarom de overdrachtsbelasting en behandel Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen fiscaal gelijkwaardig. Deze maatregelen moeten onderdeel zijn van een samenhangend pakket dat investeringen in betaalbare woningbouw mogelijk maakt. Ik verwijs in dat verband daarom ook nog een keer naar het 7-puntenplan van de Taskforce Wonen. Zo brengen we ons gezamenlijk doel dichterbij. Meer betaalbare woningen en daarmee voor meer mensen een thuis.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Minas van de NEPROM.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En ontzettend goed dat de commissie volkshuisvesting en fiscaliteit in dit overleg rond het tafelgesprek gezamenlijk behandelt. Want het heeft ontzettend veel met elkaar te maken. Veel meer dan menigeen wel eens denkt. En de belangrijkste boodschap die ik vandaag wil achterlaten bij u... En dat is aanvullend op het position paper... is dat de woningmarkt en gebiedsontwikkeling is gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Veranderingen brengen heel veel onzekerheid... en daar is de woningbouw en de continuïteit van woningbouw niet bij gebaat. Want die gebiedsontwikkelingen en woningbouw... dat zijn investeringen die voor de lange termijn worden gedaan. Dus vaak een idee, het eerste idee, de eerste plannen... en uiteindelijk de oplevering van een woning... het zit zomaar tussen de 10 en de 15 jaar. En gelukkig wordt daaraan gewerkt om die termijn te verkorten. Maar dat vraagt dus wel langere termijn zekerheid. Dus als je vandaag wil investeren, heb je vertrouwen nodig over... en in de regels die de politiek maakt voor de langere termijn. En het vraagt om zekerheid en rendement. En dat is niet per se een doel, maar het is wel een hele belangrijke voorwaarde... voor investeerders om geld beschikbaar te krijgen voor woningbouw. Een euro van een investeerder rolt vaak naar een plek waar dat het meest rendeert. En eerlijk is eerlijk, dat is vandaag de dag niet de Nederlandse woningmarkt. Maar we staan wel voor een belangrijke publieke opgave. We moeten veel meer woningen bouwen en een groot deel daarvan... daarvan heeft u ook allerlei wetten aangenomen... waaronder de wet Versterking Regie Volkshuisvesting... moet in het goedkope prijssegment. Veel projecten die zijn momenteel al ontzettend moeilijk rond te rekenen. Maar als al die maatschappelijke eisen leiden tot publieke tekorten... dan betekent het ook dat er publiek geld bij moet voor de onrendabele top. Dus dat betekent dat die volkshuisvestingsambities van zowel het kabinet als van de Tweede Kamer... maar tegelijkertijd die worden ondersteund door een hele grote groep partijen uit de markt. U kent de Woonalliantie, u kent de Actieagenda Wonen, u kent de Uitvoeringsagenda Wonen. Daar zitten ontzettend veel partijen, maatschappelijke partners, corporaties, beleggers, de Woonbond... al dat soort partijen zitten erbij, inclusief Neperom. Wij omarmen die ambities, maar dat betekent ook dat u moet bekennen dat daar geld bij moet. Daar hebben we dus privaat kapitaal voor nodig, maar ook publieke investeringen. Dus daarom is het goed om te melden dat het belangrijk is om naar het totaal te kijken. En dat gaat dan om huurregulering, om de betaalbaarheidseisen, de hoge bouw- en ontwikkelkosten... en al die fiscale maatregelen die u neemt, die landen in zo'n projectacceptatie. Je kan niet aan een afzonderlijke knop draaien en verwachten dat de woningbouw gewoon doorgaat. Op een gegeven moment zijn projecten gewoon niet meer haalbaar. En wat dan helemaal niet helpt, is dat de spelregels veranderen. Neem nou eens de overdrachtsbelasting. Voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt... ging het tarief in 2021 van 6% naar 8%. In 2023 ging dat tarief van 8% naar 10,4%. Dit jaar gaat het weer terug naar 8%. En volgend jaar, en dat is een goede stap hoor, dat het naar 7% gaat. Maar het zijn wel 4 tarieven in 5 jaar. En voor investeringen met een lange doorlooptijd... is dat eigenlijk heel onvoorspelbaar. En daarom is het eigenlijk vooral belangrijk. Dat is de les die erachter zit. Hè? Of het nou 6% moet worden of 7%. De vraag is, maak een keuze en houd daar langjarig aan vast. Dat biedt de stabiliteit die de sector nodig heeft. En tegelijkertijd zeg ik, reken je als overheid niet rijk. Een hoger belastingtarief leidt niet automatisch... tot een evenredig hogere opbrengst. Want belastingmaatregelen veranderen het effect. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de Belastingdienst... van de verhoging van die overdrachtsbelasting. Die is niet doelmatig, die is niet effectief. En uiteindelijk leidt het tot minder opbrengsten... want er zijn minder aankoop en verkoop geweest vanuit investeerders. Kijk daarom dus niet alleen wat een fiscale maatregel op papier oplevert... voor de schatkist, maar ook naar het effect op investeringen in woningbouw. En datzelfde geldt andersom. Dan ga ik afronden, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, dus ik ga niet herhalen... wat mijn voorgangers hebben gezegd over de ATAD-regelgeving. Dat is nu inmiddels wel bekend... Maar met de huidige condities, de grote wens om veel goedkope nieuwbouwwoningen te bouwen... heeft de woningmarkt echt veel meer publieke financiering nodig... om maatschappelijke ambities waar te maken. En private partijen moeten tegelijkertijd voldoende perspectief hebben... om voor langer tijd in woningbouw te investeren. Dus wij vragen vooral om een stabiel investeringsklimaat... en duidelijke keuzes voor de lange termijn. Eigenlijk kom ik weer terug bij het begin. Rust, reinheid en regelmaat. Dank u wel.
3: Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurman, de heer Korevaar van de Erasmus Universiteit.
4: Ja, dank u wel voor de uitnodiging om over dit belangrijke thema te spreken. Ik denk dat mijn position paper dat één ding denk ik bovenaan staat. Hè, vorm nou als politiek een overkoepelende visie op wonen... en maak dan ook de instrumenten, de fiscale instrumenten daar consistent mee. Hè, want er is een lappendeken aan beleid en ik vind het heel moeilijk om die twee dingen daarin te herkennen. Die visies zullen verschillen, dat is denk ik ook politiek. Laat ik in mijn toelichting me nu vooral op de huurkant richten. De vorige sessie ging al heel veel over de effectiviteit van het stimuleren van koop. En die punten van mij daar zijn denk ik bekender. En eigenlijk liggen mijn zorgen nu het meest bij de mensen die wat ik noem het minst goed kunnen wonen. Dus een volkshuisvestelijk ideaal is eigenlijk dat iedereen goed moet kunnen wonen. Nou, in 1901 begonnen we met de woningwet. Toen betaalden arbeiders misschien maar 15% van hun inkomen aan huur. Maar ze woonden bar slecht. Dus het idee was eigenlijk dat volkshuisvesting ervoor zou zorgen dat die huishoudens beter konden wonen. En dat deden we met investeringen, met gegarandeerde leningen. Later objectsubsidies en de huurtoeslag. Zodat een betere prijskwaliteit voor al die mensen mogelijk werd. En de afgelopen jaren zie ik dat we betaalbaarheid minder zijn gaan zien als een uitkomst van voldoende investeringen. Maar steeds meer als iets wat je afdwingt ten koste van investeringen. In de private sector, maar ik zie dat vooral in de corporatiesector. En daar maak ik me zorgen over. En de corporatiewoning was eigenlijk decennia lang ongeveer 15% goedkoper dan een private woning van vergelijkbare kwaliteit. En onder druk van passend toewijzen huurverlagingen is dat gat gestegen tot 30%. En dat is heel fijn voor zittende huurders. Die betalen minder van hun inkomen aan huur. Het drukt fiscaal de toeslaguitgaven. Maar ook des te groter het gat, des te langer de wachtrij en des te exclusiever de toegang. Dus de prijs wordt betaald door de huishoudens die nog niet zo'n woning hebben. En voor corporaties, nou, straks zal de vennootschapsbelasting aan bod komen. Dat is een expliciete belasting bovenop deze impliciete belasting, zoals dat heet. Want dat drukt gewoon de huurinkomsten enorm. Ik schat dat verschilt met 2015 op 4 miljard euro per jaar. En eerst zagen we dat omdat die corporaties beperkt konden investeren, private beleggers in dat gat sprongen. Die hebben op grote schaal woningen toegevoegd in dat lage segment, maar natuurlijk voor enorme rendementen. Nou, dat heeft beleid nu een halt aan toegeroepen. Maar de vraag is, wie bouwt nu voor deze mensen? Dus dat is denk ik de eerste vraag. Er moet investeringscapaciteit komen. En de tweede is ook, fiscaliteit is ook herverdeling. En we herverdelen denk ik nu steeds meer buiten de fiscaliteit om. Ik schat dat op die 8 miljard per jaar. Binnen de corporatiesector, omdat mensen met de minste woningen vaak evenveel betalen als mensen met de beste woningen. Maar ook tussen de segmenten, omdat iemand in de private sector veel meer betaalt voor dezelfde woning of slecht woont. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is, dat er toch een relatie is tussen wat de huur opbrengt en wat de kwaliteit is. En volgens mij moet je een debat voeren over de mate waarin dat mag leiden tot hogere woonlasten en in hoeverre je dat moet dekken met publieke investeringen. Dat is aan u. Maar ik denk dat deze trend veel meer debat verdient. Dank u wel.
3: Dank voor uw bijdrage. En dan tot slot mevrouw Spies.
5: Dank u wel en heel veel dank voor de uitnodiging. En laat één ding duidelijk zijn. Wij gaan de wooncrisis alleen maar oplossen met een verbetering van het investeringsklimaat. En mijn collega's hebben al gewezen op de afspraken die we daarin met elkaar binnen de woonalliantiepartijen hebben gemaakt. En eigenlijk zou ik met een knipoog tegen u willen zeggen, hoe mooi zou het zijn als er ook een hele brede kamermeerderheid zou ontstaan die het investeringsklimaat voor alle partijen op de woningmarkt verbetert, om ervoor te zorgen dat die gebiedsontwikkelingen en die grote nood aan meer woningen in alle segmenten ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt. Investeringscapaciteit schiet echt tekort. In het bijzonder geldt dat ook voor de woningcorporaties. Wij liggen op schema om van 25.000 naar 30.000 woningen, nieuwbouwwoningen per jaar toe te gaan. Maar die startmotor die dreigt stil te vallen. En die dreigt vooral stil te vallen omdat onze investeringscapaciteit voor de komende jaren tekort gaat schieten. En dat maakt dat als we daarin niet nu interveneren, raden van commissarissen, directeur-bestuurders, maar ook toezichthouders gaan zeggen, jullie kunnen over 4-5 jaar de rekening, de rente en de aflossing van de leningen die jullie moeten gaan, niet meer betalen. En dat betekent dat er nu al op de rem gestaan wordt. En dat is het slechtste nieuws wat we aan al die woningzoekenden moeten vertellen op dit moment. En u bent bij machten door een verbetering van het investeringsklimaat daar iets aan te doen. En dan denk ik natuurlijk in de eerste instantie aan het terugbrengen van de vennootschapsbelasting naar nul. Dit kabinet zet een eerste stap om met een 25% verlaging van de vennootschapsbelasting te komen. Dat is mooi, maar onze investeringscapaciteit schiet 31 miljard tekort. En dat betekent dat we 115.000 nieuwe woningen niet meer zouden kunnen bouwen. Ontfermt u zich dus, zou mijn oproep zijn, over die vennootschapsbelasting. Een winstbelasting die over niet behaalde winsten betaald moet worden. Daar zit één hele praktische bij die u geen geld kost. Neem de afbouw van de vennootschapsbelasting alsjeblieft al op in het belastingplan 2027. Hij hoeft niet naar voren getrokken te worden, 1 januari 28, maar als hij in het belastingplan 27 een plek krijgt, dan doet hij mee in onze meerjarenramingen. Dan mogen we hem van de accountants ook in gaan rekenen, ook al gaat hij pas vanaf 1 januari 28 in. Het is een hele aantrekkelijke optie die geen geld kost voor de korte termijn, zeg ik dan ook maar even. Binnen de vennootschapsbelasting is de ATAD natuurlijk een doorn in het oog. Dat heeft eigenlijk ook de Europese Commissie met zoveel woorden al erkend en benoemd. Omdat ze, zeker voor de social housing, eigenlijk zeggen, ja, dat is een nationale kop op een Europese regel die er gisteren al af had gekund. Dus binnen de VPB zou die ATAD-last in ieder geval zo snel mogelijk naar nul toe moeten. Heel kort en goed komt het erop neer. Kiest u voor de woningzoekenden? Kiest u voor meer wonen, voor meer economische ontwikkeling, bedrijvigheid, btw-inkomsten, of voor het heffen van een winstbelasting op winsten die alleen maar op papier gemaakt worden? Dank u wel, voorzitter.
3: Dank u. Met de beëindiging van met een prikkelende stelling. En dan kijk ik naar links naar de collega's die ongetwijfeld vragen zullen hebben aan u vier. Begin met de heer Van Leyen.
6: Dankjewel, voorzitter. En dank ook aan alle sprekers. Mijn eerste vraag is aan mevrouw Maarsen van IVBN. U had het over de buitenlandse pensioenfondsen. Vind ik ook een heel relevant onderwerp. Ik heb er zelf ook kamervragen over gesteld. Nu zegt u, eigenlijk zouden ze een vergelijkbare fiscale behandeling moeten krijgen dan nationale pensioenfondsen. Ik begrijp dat dat kan, maar dat dat heel erg lang duurt. Dus dat je dat bij de Belastingdienst moet aanvragen, dat je dan vergelijkbaar gezien moet worden en dat je daar minimaal een paar jaar voor nodig hebt, wat natuurlijk niet opschiet als je snel wilt investeren. Wat ik ook begrijp is dat dat repareerbaar is door het besluit buitenlandse rechtsvormen aan te passen. Is dat een pleidooi wat u steunt? Denkt u dat dat zou kunnen helpen?
7: Ja, het klopt, hè, dat de huidige oplossing ruling aanvragen bij de Belastingdienst is. Dat is echt wel heel tijdrovend en ingewikkeld. Eigenlijk zeggen we dat de wet niet hoeft te worden aangepast. Hè, dus het gaat om dat de huidige vergelijkbaarheidstoets, die is heel erg toegespitst op Nederlandse juridische en institutionele kenmerken van pensioenfondsen. En buitenlandse pensioenfondsen kunnen vaak niet aan de criteria voldoen. En daardoor vallen ze eigenlijk buiten de boot. Maar je zou kunnen toewerken aan objectieve, functionele vergelijkingstoets. Waarbij je dus zegt van hoe kwalificeert een pensioenfonds in het buitenland? Is het een onder toezichthoudend staande instelling bijvoorbeeld? De IORP-wetgeving in de EU biedt eigenlijk al een perfect aanknopingspunt. Dus het gaat helemaal niet over aanpassing van wetgeving. Het is een vrij eenvoudige maatregel. En eigenlijk roepen we hier op van pas nou Europees beleid toe.
3: De heer Gimwis.
8: Voorzitter, dank ook weer aan alle sprekers en voor de kundige bijdrage. Ook conceptueel interessant. Ik heb een vraag over een specifiek punt van de overdrachtsbelasting, waar zowel mevrouw Maarsen als de heer Korevaar iets over hebben gezegd dan wel geschreven. En ik snap het pleidooi om af te schaffen. Tegelijkertijd, als wij een belastingplan binnenkort moeten aanpassen, dan hebben wij te maken met opbrengstneutraliteit. En dan moeten wij aan knoppen draaien die ook per 1 januari 2027 uitvoerbaar zijn, dan wel iets aankondigen voor langere termijn. En mijn vraag is, zou het al in ieder geval een verbetering zijn als we dus budgetneutraal, want dat is de spelregel waar ik mee moet dealen, de overdrachtsbelasting helemaal zouden uniformeren. Dan kom je uit op een percentage van 2,7%. Terwijl je nu op 0,27 vanaf 27 en 10,4 zit. En als je dan de startersvrijstelling zou willen houden, dan kom je op 3,6 uit. Is dat een stap vooruit? Of is dat slecht uitlegbaar? Want dan gaat de vraagstimulering natuurlijk bij een deel gaat een beetje weg. Want dan wordt aan de onderkant het tarief hoger. Maar je krijgt wel een eenvoudiger uitvoerbaar belasting. Voordeel. Plus, er wordt niet meer gediscrimineerd in tarief.
7: Als ik daarop mag reageren. De heer Mias gaf al even aan uit wat voor fluctuatie we komen qua overdrachtsbelasting. Maar een aantal jaar geleden hadden we zo'n systeem. En volgens mij is dat in die zin een helpvolle stap. Ja.
4: ik dan kort mag aanvullen. Kijk, ik denk dat het helpt in de zin van dat het maakt die fiscale verschillen tussen huur en koop kleiner. Dat is denk ik een verbetering. Ik denk dat in dit geval dan evident is, hè, dat de koopstarter is degene die hier het meest nadeel van ondervindt. Laat ik ook toelichten waarom ik overdrachtsbelasting over het algemeen geen goed idee vind. Hè, ik snap dat het heel goed uitvoerbaar is. Het is heel makkelijk. Maar uiteindelijk is het in zekere zin, ja, er is vanuit de economie geen goede rechtvaardiging. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat het gewoon heel verstorend werkt. Hè, dus zeg maar een verhoging van de consumptieve belasting op wonen. En je kan denken aan het eigen woningforfait in de koopsector, maar je kunt ook op een andere knoppen draaien. Dat is denk ik uiteindelijk beter voor iedereen in de woningmarkt, omdat je dan ook de doorstroom weer wat meer op gang brengt. Hè? Lagere overdrachtsbelasting is meer doorstroom in het private segment, in het koopsegment.
3: De heer Nobel.
9: Ja, voorzitter, dank. Ik wil graag de vraag stellen aan de heer Minjas. Het komt omdat hij eindigde met rust, reinheid en regelmaat. En als kersverse vader ben je dan meteen wakker.
10: Ga je dat alle drie niet?
9: Dit blokje gaat ook nadrukkelijk
4: meer doorstromen.

0: voeren. En ik vroeg me af of hij iets kan vertellen over lokale koppen binnen gemeenten. Want dat is ook iets wat we vaak in de Kamer bespreken. En in hoeverre dat de woningbouw stagneert.
1: Dat is een hele brede kop, voorzitter. Dus als ik niet uitkijk, dan kan ik hier de rest van het blok mee volmaken. Maar ik denk dat, ik hoorde zojuist een spreker in de vorige ronde zeggen, ja, nieuwbouw zou uit kunnen. Kijk, we hebben bij de totstandkoming van de wet betaalbare huur uitvoerig onderzoek laten doen, samen met IVBN, door een externe partij, in dit geval door Brink Groep. En er zijn botsproeven uitgevoerd. Op basis van die botsproeven zijn we tot de conclusie gekomen dat het woningwaarderingsstelsel in combinatie met allerlei andere regelgeving, het energielabel bijvoorbeeld, dat dat tot een maakbaar product leidt in combinatie met een nieuwbouwopslag. En de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dat leidt tot vaak hele kleine nieuwbouwwoningen. En wat we zien, gemeentes die waren een groot voorstander van de wet betaalbare huur, maar die zijn ondertussen heel veel lokale koppen aan het introduceren, want die zeggen, ja, maar ik wil toch wel ook een woning van 70 vierkante meter. En dat kan. Maar het probleem is wel dat je dus met heel veel verschillende regimes te maken hebt. En dan heb ik het nu alleen nog maar over een oppervlakte-eis. Maar er zijn ook nog gemeentes die stellen eisen aan hoeveel van die woningen moet je dan bijvoorbeeld maken. Dus we hebben landelijk 2/3 betaalbaar. Maar er zijn grote gemeentes waar de grootste bouwopgave ligt, die hebben aanvullende eisen. Dus dan moet je heel veel goedkope woningen maken. Amsterdam, 40, 40, 20, jullie kennen het allemaal wel. Eindhoven werkt ook met een soortgelijke regeling. Daar komt ook nog bij dat gemeentes aanvullende bouwtechnische kwaliteitseisen stellen. En als ik het coalitieakkoord lees, dan is dat eigenlijk best wel helder. Daar staat gewoon in, daar moeten we vanaf. En als u daar snel afstand van neemt, dan kunnen we nieuwbouwwoningen in het middensegment volgens de huidige systematiek bouwen en exploiteren. Maar dat moet dan wel voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt met de wet betaalbare huur. En dan kunnen geen lokale koppen zoals oppervlakte-eisen aan worden gesteld.
2: Mevrouw Wiersma.
3: Ja, ik heb een vraag van mevrouw Spies. En ik wil haar vragen waarom het pakket dat het kabinet op dit moment voorstelt, waarom dat volgens haar onvoldoende is voor de corporaties. En kan zij ook schetsen wat het volledig afschaffen bijvoorbeeld van de VPB zou opleveren?
4: Dank. Wij gaan als corporatiesector in de komende jaren van een belastingafdracht van zo'n 600 miljoen op dit moment naar 1,5 miljard. Wat een toename is in harde euro's. En iedere euro die wij aan belasting betalen staat gelijk aan 30 euro investeringscapaciteit voor nieuwbouwwoningen. Dus als wij deze belasting niet meer hoeven te betalen, dan levert dat 115.000 nieuwbouwwoningen op. Of zoveel een equivalent daarvan in termen van renovatie, verduurzaming of weet ik veel wat. Nou, dan kunt u zelf ook uitrekenen dat daar waar het kabinet 25% van die 1,5 miljard... nu als tegemoetkoming in de coalitieakkoordstukken heeft opgenomen, dat zo'n 35.000 woningen ongeveer extra oplevert. Maar de ambitie is natuurlijk dat we 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen, waarvan 30.000 sociale huurwoningen, ook gebaseerd op de wet regie, dat we toegroeien naar zo'n 5.000 middenhuurwoningen per jaar. En die ambitie wordt onmogelijk als de investeringscapaciteit niet verder wordt verruimd. Dus het kabinet zet een eerste stap, maar die is nog te klein.
2: Ja, mooi man.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk als vervolg hierop, duidelijk denk ik ook vanuit het betoog vanuit Edes en de position paper, dat de VPB voor woningbouwcorporaties moet worden afgeschaft. De 115.000 woningen zijn er natuurlijk veel. Tegelijkertijd wordt ook gesteld van ja, voorkom nou dat het belastingvoordeel van een eventuele afschaffing en de invoering van een herbestedingsreserve, iets dat mijn fractie ook zeker ondersteunt, dat weer wordt uitgehold door de ATAD. En kunt u daar nog wat toelichting over geven?
4: Nou, de ATAD is feitelijk een onderdeel van de totale VPB-last. En de ATAD is de Anti-Tax Avoidance Directive die ooit bedacht is om financiële rendementen die in Nederland worden behaald niet weg te laten vloeien naar het buitenland, om niet in Nederland aan belasting te hoeven betalen. Wij mogen niks in het buitenland doen. Het is ook volstrekt.

0: volstrekt bijzonder dat de sociale huursector onder die ATAD-regeling is gebracht. Dus als onderdeel van die VPB-last naar nul, zou die ATAD daar ook volledig in moeten worden afgebouwd. Dat is overigens in lijn met het voorstel wat de Europese Commissie doet. Maar Nederland is heel afwachtend en terughoudend daarin tot op heden. Dus het zou heel mooi zijn als dat verder naar voren wordt gehaald. En misschien toch ook nog goed die 115.000 woningen. Hè? We zien heel veel in gebiedsontwikkelingen dat het natuurlijk niet alleen gaat om die 30% sociaal, maar ook om die 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector. En als dat mandje niet meer rondgerekend kan worden, omdat in dit geval de corporatiesector de 30% niet kan leveren, dan ligt het natuurlijk, de schade zou nog veel groter kunnen zijn dan die 115.000 woningen. Omdat we met elkaar in die gebiedsontwikkelingen, nou, je zag gisteren 5 nieuwe steden of 5 nieuwe woonwijken gepresenteerd worden. Ja, daar moet ook dat totaal van die som van die 30% sociaal, 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector ontwikkeld gaan worden. Nou, als de een niet meer kan, dan gaat de rest ook niet meer van de wal komen.
1: Mevrouw Beckerman.
2: Dank u wel. Dank ook wederom aan alle sprekers en ook voor de nuttige position papers. Ik moet zo iets eerder weg, daarvoor excuses. En mijn vraag is voor de heer Korevaar. In het blok hiervoor zette de heer Gijsberts van Nibud eigenlijk uiteen hoe er een tweedeling op, nou ja, zoals sommigen noemen, woningmarkt is ontstaan. Liet ook zien dat op papier mensen moeten kunnen rondkomen, maar in praktijk dat steeds moeilijker wordt. Waarbij huurders het in veel gevallen zwaar hebben. De heer Korevaar laat zien. Er is ook een andere realiteit, namelijk betaalbaarheidseisen, drukke investeringscapaciteit. Dat zijn twee waarheden die allebei tegelijkertijd waar zijn. En waar zit nou de juiste oplossing hierin? Waarbij je bij voorkeur natuurlijk zorgt dat die ongelijkheid niet nog verder verdiept.
1: Ja, dank u wel voor deze vraag. Ik denk dat het ook een terechte vraag is. Ook omdat ik me juist zorgen maak dat betaalbaarheidsbeleid zelf ook tot die ongelijkheid kan leiden. En dus ik denk dat het eerste wat belangrijk is wat je eigenlijk ziet. Ik heb dat ook laten zien in wetenschappelijk onderzoek naar de private sector. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de rendementen op verhuur het hoogst liggen in het lage segment. En je ziet ook dat in de corporatiesector juist door het passend toewijzen eigenlijk de huur nauwelijks meestijgt met de kwaliteit. Waardoor ook relatief het hoogste rendement behaald wordt op die goedkoopste woningen. En dus ik vind dat daar eigenlijk de grootste probleem. En je zou kunnen zeggen dat die mensen hebben geen goede woning en ze hebben ook nog niet in zoveel inkomen. Dus daar zie ik echt de problemen. Dan is de vraag, hoe moet je hiermee omgaan? De eerste vraag die ik denk is, waarom wil je herverdelen via woningen? En waarom wil je herverdeling op basis van het inkomen? Dus ik denk dat over het algemeen je de meeste inkomenspolitiek via de belastingen moet vorderen en ondersteuning en sociale zekerheid. Ik denk dat de reden, en dat komt eigenlijk terug op een vraag die u in de vorige sessie stelde, en volgens mij een reden waarom je via het corporatiebeleid in stenen wil herverdelen, is dat je eigenlijk zegt, we willen ook dat mensen met een niet zo grote portemonnee op plekken kunnen wonen die veel kansen en mogelijkheden bieden. En wat ik nu opmerk is eigenlijk dat we betaalbaarheidsbeleid niet meer op die manier zijn gezien. We zeggen eigenlijk iedereen moet een lage huur krijgen, in plaats van dat je gericht met die corporatiewoningen mensen eigenlijk kansen probeert te geven die ze anders niet gehad hebben. En dat is denk ik hoe ik betaalbaarheidsbeleid zie. Dat je het wel met een gedachte moet doen en een visie. Dank u wel.
3: Mevrouw Steen.
4: Ja, dank u wel. Ook mijn vraag is aan de heer Korevaar. Kun je überhaupt een stabiel middensegment creëren zolang fiscale prikkels tussen koop en huur zo uit elkaar liggen?
1: Ja, dank u wel. Ik ben daar relatief pessimistisch over. Want we zagen al voordat we begonnen met bijvoorbeeld het dwingend maken van de wet betaalbare huur, dat er best wel grote verschillen waren tussen koop en huur in Nederland. En ik heb nog overwogen dat in de position paper op te schrijven, maar het werd te veel. Ja, maar je ziet eigenlijk dat het nogal afhangt van wie de verhuurder is, wat de effectieve belastingdruk is en hoeveel de schuldfinanciering is. Dat loopt soms echt wel uit elkaar. Dat een koper bij wijze van spreken een voordeel heeft van 2% van de woningwaarde per jaar of 3%, zeker bij box 3 verhuur. En ik denk dat zolang je dat niet enigszins wat gelijker maakt, kan private verhuur nooit competitief zijn. He, dus dan krijg je altijd, denk ik, een klein privaat huursegment. En daar kun je politiek over twisten hoe belangrijk dat is. Maar ik denk wel dat voor de mobiliteit het hebben van enige vorm van private verhuur die direct beschikbaar is, naast dat corporatiestelsel, belangrijk is.
3: Heer De Hoop.
5: Ja, dank voorzitter. De heer Korevaar heeft zijn geluksdag, want ik heb ook een vraag aan hem. Allereerst de oproep, ook in zijn betoog, maar ook in de position paper, dat fiscale maatregelen ook politieke visies moeten dienen, heeft mij zeer aangegrepen. Daar ben ik het ook hartstikke mee eens. Dus dank daarvoor, ook die oproep. Waar ik een vraag aan over heb, is dat hij ook in zijn position paper behoorlijk kritisch is over fiscale maatregelen die eigen woningbezit bijvoorbeeld aanmoedigen. Maar hij noemt daar wel concreet ook dat die groep starters die echt grote financiële problemen heeft, dat daar wel specifiek maatregelen voor genomen zouden moeten worden. En ik zou hem willen uitdagen om dat wat concreter te maken, wat voor maatregelen je juist voor die groepen wel kunt nemen, zonder dat het echt een prijsopdrijvend effect heeft.
1: Kijk, ik denk het eerste dat je... Er is heel veel onderzoek naar woonbeleid. En ik heb ook altijd wel veel respect voor politici in zekere zin. Het is heel moeilijk om goed woonbeleid te maken, laat ik dat voorop stellen. En ik denk dat er ook niet heel veel onderzoeken die zeggen, dit is nou de beste manier om starters te ondersteunen. Ik denk dat je eerst een beetje terughoudend moet zijn en zeggen, het is heel moeilijk om dat eigen woningbezit te bevorderen. Hetgeen wat ik nu opmerk is dat we in Nederland de stimulering van koop heel breed doen. Dus eigenlijk iedereen heeft een laag eigen woningforfait. Er is heel lang recht op hypotheekrenteaftrek. Daar zit geen beperkingen op. Als je dat gerichter wilt maken, dan wil je dat volgens mij doen voor de mensen die zonder die steun geen koopwoning zouden kunnen kopen. Dus op het moment dat je zegt, noem maar die verlaging van de overdrachtsbelasting of het hebben van hypotheekrente, het recht op hypotheekrenteaftrek. Als je dat richt, bijvoorbeeld als je daar een maximum op zet, zeg maar je mag geen hypotheekrenteaftrek meer krijgen of hypotheken boven een 500.000, ja, dan wordt het al veel gerichter. Dus ik denk dat je veel meer het beleid moet richten op de mensen die zonder die steun er niet tussen komen. En dan denk ik dus dat een limiet op de hypotheekrenteaftrek een goed idee is, want dan geef je eigenlijk het voordeel alleen aan duurder. Dan kun je zeggen, dat mag je alleen doen bijvoorbeeld voor de eerste woning die je koopt. Het is heel moeilijk om te zeggen wat de juiste route is, want het hangt van zoveel dingen samen. Maar ik denk dat de richting vooral moet zijn om het gerichte te maken op de mensen die er anders niet tussen komen en niet zo breed.

Dames en heren, goedenavond. Zo, hoe was uw weekend? Ik hoop dat u ondanks het slechte weer nog een beetje buiten bent geweest. Mijn weekend zag er iets anders uit. De afgelopen dagen en nachten stonden in het teken van de begroting. En ik kom daar straks nog even op terug. De redactie van EW die verzekerde mij dat u vanavond niet alleen komt voor de politieke dagkoersen. Want u zoekt verdieping. U zoekt zuurstof tot nadenken. Een scherp verhaal over hoe we het land kunnen besturen. En misschien zoekt u ook een beetje tegendraadsheid. Want juist in een turbulente wereld, waarin algoritmes standpunten steeds verder opjagen, is het rebels om jezelf te blijven, om zelf na te denken en te zoeken naar een evenwichtig oordeel. Voor zo'n publiek is het een eer om vandaag de HJ Schoollezing te mogen geven. Een lezing in de geest van Hendrik Jan Scho. Essayist, columnist, hoofdredacteur, iemand met een scherpe pen en minstens zo'n scherpe geest. Iemand die de ontwikkelingen, de samenleving met elkaar wist te verbinden. Onverwachte parallellen trok en met zijn analyses een steen in de vijver kon gooien. En ik zal vanavond proberen iets van die geest mee te nemen. En ik wil de redactie van EW Magazine danken voor de uitnodiging om deze lezing te mogen geven. Maar ik zie ook het risico. Voorgangers die deze lezing mochten geven, kwamen er meestal niet zonder kleerscheuren vanaf. In 2024 luidde de kop van het AD bijvoorbeeld: gelukkig heeft Omtzigt niks te zeggen over ons geboortecijfer. In 2023 legde Caroline van der Plas de lat hoog door te gaan zingen. Ik doe dat haar vandaag niet na, dat beloof ik u. Dylan Jezogus sprak 59 minuten over de rechtsstaat en slechts 1 minuut over wokisme. En dat haalde de krant. Sigrid Kaag deed in 2024 in haar lezing een niet erg subtiele aanval op Rutte. Nog tijdens de formatie van Rutte 4 en het kwam niet meer goed met dat kabinet. In 2019 kopte de Volkskrant: CDA-kroonprins Hoekstra treedt met rechtsgeluid in Buma's voetsporen. En dat was vast niet als een compliment bedoeld van de Volkskrant. En dat was nog mild vergeleken bij wat Sybrand Buma 2 jaar daarvoor ten deel viel in Trouw. Want daar luidde het commentaar op zijn schoollezing: Buma ontpopt zich als een Trump light. U begrijpt, ik heb er zin in vanavond. De HJ Schoollezing is inmiddels een traditie geworden en markeert de start van het nieuwe parlementaire jaar. Maar vandaag, op die start, bereikt ons ook het verdrietige bericht dat Eelco Brinkman is overleden. En voordat ik verder ga, wil ik daar wel kort bij stilstaan, bij zijn overlijden. Want met grote waardering kijk ik naar wat hij voor onze partij en voor het openbaar bestuur heeft betekend. En mijn gedachten zijn bij zijn familie en zijn dierbaren. Beste mensen, het is een nieuw parlementair jaar na het zomerreces waarin er veel gebeurde. Van het WK en de Tour de France tot de bosbranden in Europa, de droogte in Nederland, de bestorming van Ceuta door migranten, de dagelijkse beschietingen door Oekraïne en Rusland en de hopeloze oorlog tussen de VS en Iran. Een nieuw parlementair jaar waarin het best spannend wordt. Want gaat het dit minderheidskabinet lukken om met de oppositie om tot een akkoord te komen? En ik kan me goed voorstellen dat deze ontwikkelingen tot onzekerheid leiden. We stellen onszelf de vraag: wat geeft ons houvast? Wat houdt ons als samenleving overeind? En hoe komen we met elkaar verder? En dat bracht me bij het thema van deze lezing: veerkracht. Want dames en heren, wanneer werd u voor het laatst geraakt door een film? Het overkwam mij deze zomer toen ik de film I Swear zag. De film vertelt het verhaal van John Davidson, een jongen met Gilles de la Tourette. John houdt van voetbal. Hij staat op het doel en hij is goed. Zijn vader is trots. Misschien wordt hij gescout. Maar dan beginnen de tics. Eerst klein, de zenuwtrekjes, de ongecontroleerde bewegingen. Dan erger, de rare geluiden, het schelden. En langzaam wordt zijn wereld kleiner. Thuis eet John alleen voor de open haard, want zijn ouders weten geen raad met hem. En op school wordt hij niet begrepen. Het pesten begint. John heeft geen baan.
Want welke werkgever neemt iemand aan die klanten uitscheldt? Hij heeft geen relatie. Want hoe krijg je een date als je ongecontroleerde bewegingen maakt? En je ziet in de film de eenzaamheid bij John. Het sociale isolement, de angst, de schaamte. De vroegere keeper die staat doelloos. Totdat bij John de vraag ontstaat, hoe lang houd ik dit nog vol? Maar dan kantelt het verhaal. Niet omdat John verandert, maar omdat andere mensen zich voor hem openstellen. Dottie, de moeder van een klasgenoot, neemt John in huis. Ze accepteert hem, ze helpt hem op weg. En ze brengt hem in contact met Tommy, de conciërge van het wijkcentrum. Die geeft hem vertrouwen en neemt hem aan als hulp in dat wijkcentrum. En langzaam wordt John's wereld weer groter. Met vallen en opstaan lukt het John om op eigen benen te staan. John wordt weer van betekenis voor anderen. Door andere kinderen met Tourette te helpen. En door voorlichting geven aan werkgevers. En jaren later krijgt hij daarvoor een koninklijke onderscheiding. Als eerbetoon voor zijn inzet voor anderen met Gilles de la Tourette. Deze film die doet je lachen en die doet je huilen. En John, Dottie en Tommy die zijn een voorbeeld van het thema dat ik vandaag centraal wil stellen, veerkracht. Want veerkracht betekent tegen een stootje kunnen, terugveren naar tegenslag en daardoor verder kunnen groeien. Het is het vermogen van een mens, een samenleving of een systeem om met tegenslag om te gaan en er ook sterker uit te komen. En dat is het verhaal van John in I Swear. We kennen allemaal mensen die sterker zijn geworden door tegenslag in het leven. Persoonlijke groei loopt vaak langs de weg van tegenspoed. Maar wat voor mensen geldt, geldt ook voor samenlevingen. Ook Nederland heeft momenten gekend waarop onze veerkracht zichtbaar werd. Vaak als antwoord op een ramp of tegenslag. En dan denk ik aan de wederopbouw na de oorlog en de reactie op de watersnoodramp. Ook denk ik aan de coronapandemie, waarin we elkaar overeind hielden op moeilijke momenten. Momenten van maatschappelijke crisis worden momenten van groei. Zolang we bereid zijn eerlijk terug te blikken en aan zelfonderzoek te doen. En veerkracht gaat ook over de politiek zelf. Onze democratie kan gelukkig tegen een stootje. En kent moeilijke fases waar we toch steeds weer uitkwamen. En in Hongarije zien we dat een democratie na een periode van verval zich kan herstellen. Hetzelfde geldt voor onze economie. De coronapandemie liet zien dat de Nederlandse economie grote schokken kan opvangen. En ook de huidige energiecrisis die laat zien dat de Nederlandse economie relatief veerkrachtig is. Veerkracht speelt dus op 4 niveaus. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. En waarom moeten we met elkaar nadenken over veerkracht? Is veerkracht niet zo'n begrip dat inmiddels overal op wordt geplakt? Je vindt het in managementboeken, beleidsnota's en vooral in het schap met zelfhulpboeken. En het is niet mijn ambitie dat mijn lezing daar na vanavond ook tussen belandt. Toch denk ik dat het stellen van de vraag naar de veerkracht van de samenleving ons helpt om scherper te zien waar onze opdracht ligt. Veerkracht hebben we hard nodig om de komende decennia als samenleving weer vooruit te komen. Er zal een beroep gedaan worden op ons vermogen om met tegenslag en verandering om te gaan. Vaak hoor ik stemmen waarin maatschappelijke somberheid doorklinkt. Somberheid over de toekomst. Cynisme over ons vermogen om goed met elkaar samen te leven. Maar zorg over de toekomst mag niet betekenen dat we ons neerleggen bij pessimisme en cynisme. Veerkracht zegt dat we kunnen handelen. Dat we ons een toekomst mogen verbeelden. Waarin we geloven dat morgen beter wordt dan vandaag. Een toekomst waar we samen aan kunnen bouwen. En voor mij is dat een toekomst waarin jongeren weer zin hebben om die toekomst mee vorm te geven. En zelf ook een goed leven op te bouwen. In een land waarop je op je oude dag nog steeds helemaal onderdeel bent van de samenleving. En kunt rekenen op goede zorg als dat nodig is. Een land waarin alle Nederlanders zich thuis voelen en veilig. Een toekomst waarin er zekerheid is dat je op elkaar kunt rekenen als je elkaar nodig hebt. Een toekomst waarnaar we met vertrouwen op weg zijn. En daarvoor zullen we opnieuw een beroep moeten doen op onze veerkracht. Maar als we die veerkracht willen versterken, moeten we eerst weten wat er eigenlijk van ons wordt gevraagd. Laten we daarom kijken naar een aantal ontwikkelingen die onze veerkracht de komende jaren op de proef stellen. We leven in een wereld waarin alles met alles verbonden is.
Een oorlog in het Midden-Oosten zorgt direct voor een hogere olieprijs en dat voelen we in onze portemonnee. Een containerschip in het Suezkanaal blokkeert. Een containerschip dat het Suezkanaal blokkeert kan maandenlang de wereldhandel verstoren. En wat duizenden kilometers verderop gebeurt, komt direct onze huiskamers binnen. Na de val van de muur dachten we in het Westen dat de globalisering van de economie ook een globalisering van westerse waarden zou betekenen. Dat was naïef. China bleek haar eigen model van staatskapitalisme te combineren met een autocratische surveillance regering. Een regering die haar burgers geen vrijheid gunt en handel als geopolitiek wapen inzet. Europa en de VS stelden hun markten open in de verwachting dat China zich aan dezelfde spelregels en waarden zou houden. En dat bleek een pijnlijke misrekening. De oorlog in Oekraïne sloeg een andere illusie aan diggelen. Dat oorlog en imperialisme niet meer thuishoren in onze moderne wereld. We dachten dat economische belangen de wereldorde zouden bepalen. Maar trots, ressentiment en de wil tot overheersing zijn nog steeds springlevende drijfveren van staten. En het religieus geïnspireerde machtsdenken van Poetin en zijn streven naar een groot Russisch Rijk zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar ook over de Verenigde Staten zijn we een illusie armer. We kijken met ledenogen aan hoe de Amerikaanse democratie in verval is. De goede transatlantische band heeft flinke krassen en deuken opgelopen. De VS vaart een isolationistische koers. Trump en zijn regering geloven niet in de internationale rechtsorde, maar in een internationale machtsorde. Het recht van de sterkste geldt. En intussen maakt China zich groter in de strijd om wereldwijde dominantie. En velen vragen zich niet af of, maar wanneer het land de confrontatie met Taiwan aangaat. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn. 80% van 's werelds meest geavanceerde microchips worden daar geproduceerd. Europa zoekt ondertussen nog altijd zijn rol in de wereld. Een rol krijgt pas gewicht als Europese landen tot eenheid komen. We komen daarnaast uit een zomer waarin het ene na het andere weerrecord verbroken werd. Niet alleen in zuidelijke landen als Frankrijk, Griekenland en Spanje, maar ook in onze eigen natuurgebieden. In Limburg en Wassenaar braken bosbranden uit. Het klimaatprobleem is niet verdwenen omdat we er minder over praten. De gevolgen ervan worden de komende decennia steeds voelbaarder. En de energietransitie is daarom nodig, maar die verandert onze economie en industrie ingrijpend. En dat brengt ook onzekerheid met zich mee. En Europa maakt zich terecht zorgen over deindustrialisatie van zijn economie. En zonder eigen industrie is onze economie te kwetsbaar en zijn we te afhankelijk van andere landen. En ik wijs hier ook op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat AI met onze arbeidsmarkt doet, weten we nog niet precies. AI kan banen overbodig maken, maar ook nieuwe banen scheppen. AI gaat ons helpen in ingewikkelde problemen op te lossen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde of de energiesector. Maar dezelfde technologie kan ook voor maatschappelijke ontwrichting zorgen. De combinatie van deze technologie en de achterliggende ideologie kan de menselijke waardigheid ondermijnen. Techbedrijven en staten die een verbond sluiten kunnen burgers controleren, informatie manipuleren of andere landen met nieuwe vormen van oorlogsvoering bedreigen. Ook maak ik me zorgen over wat AI doet met ons publieke debat. Wat echt of nep is, wat waar of onwaar is, het valt steeds moeilijker te onderscheiden. Kwaadwillende politici maken daar misbruik van. Een samenleving floreert alleen als mensen elkaar kunnen vertrouwen. Deze technologie kan dat vertrouwen ondermijnen en polarisatie aanwakkeren. Beste mensen, het zijn deze grote ontwikkelingen in de wereld die ons onrustig maken. Veel dichter bij huis zijn de zorgen over inkomen, het vinden van een vaste baan of een geschikte woning, kopzorgen. Nieuwe technologieën en geopolitieke onrust kunnen nog langs je heen gaan. Maar ook in ons eigen leven kan het onrustig en onzeker zijn. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving waarschuwde onlangs dat de mentale gezondheid van Nederland onder druk staat. We leven in een hypernerveuze samenleving, waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten
en het welzijn van jong en oud bedreigen, schrijft de Raad. De cijfers zijn zorgelijk. Meer mensen dan ooit hebben last van psychische problemen. Ook gevoelens van angst, depressie, overspannenheid en burn-out komen vaker voor. Jongvolwassenen geven steeds vaker aan minder tevreden te zijn met hun leven. En dat correspondeert met de groeiende vraag naar professionele hulp voor mentale problemen. Nederland behoort tot de landen met de meeste psychologen per inwoner. En waar komt die ontwikkeling vandaan? De Raad die wijst naar de individualisering. We leggen steeds meer nadruk op vrijheid en autonomie, ten koste van waarden die het gemeenschappelijke benadrukken. Steeds meer ik en steeds minder wij. Daar komt het zogenaamde meritocratische ideaal bij, dat ons vertelt dat succes onze eigen verdienste is en falen onze eigen schuld. Op school en op het werk voelen veel mensen dat ze continu moeten presteren. Tegelijkertijd gaat het leven sneller. De focus ligt op efficiëntie, terwijl tijd voor rust en bezinning afneemt. En samen vormen deze ontwikkelingen de hypernerveuze samenleving waar de Raad voor waarschuwt. En vooral het afnemende welzijn, mentale welzijn van jongeren is een punt van zorg, in het bijzonder bij meisjes en jonge vrouwen. Prestatiedruk, statusangst, maar ook de rol van sociale media spelen hierin een rol. Maar er speelt nog iets. Veel jongeren zoeken naar zingeving. Waar hun ouders nog vochten voor persoonlijke vrijheid, hebben jongeren deze vrijheid geërfd. En nu stellen zij een andere vraag. Wat doe ik met die vrijheid? Waar leef ik voor? Wat mag ik hopen? Jongeren zoeken zingeving en zingevende verbanden. Ze ontdekken dat vrijheid alleen niet genoeg is. Vrijheid krijgt pas betekenis als zij verbonden is met een groter verhaal en een groter verband. En dat brengt mij bij de veerkracht van de samenleving als geheel. Want ondanks de hypernerveuze samenleving staat Nederland nog steeds op de 7e plek in het World Happiness Report. En de Monitor Brede Welvaart rapporteert dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met het leven. De materiële welvaart is hoog en neemt nog steeds toe. En we behoren tot de meest welvarende landen van Europa. En Nederlanders zijn ook steeds beter opgeleid. Vanwaar dan toch die maatschappelijke somberheid? We kunnen er niet omheen dat het debat over migratie en integratie nog steeds veel mensen bezighoudt. Het legt vragen op tafel die we nog niet goed met elkaar hebben beantwoord. Wat hebben we met elkaar gemeen? Wat is onze gezamenlijke identiteit? Kunnen we het met elkaar rooien of dreigt de samenleving uiteen te vallen in rivaliserende groepen? En daarbij moeten we niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen. We moeten ook kijken naar hoe mensen in de praktijk met elkaar samenleven. Want dan ontstaat een genuanceerde beeld. Mensen die kritisch zijn op migratie en in diverse wijken wonen, blijken vaak goed met hun buren overweg te kunnen. Omgekeerd hebben mensen die diversiteit toejuichen in de praktijk soms maar weinig contact met hun diverse buurtgenoten. Hoogopgeleide Nederlanders hebben een minder diverse vrienden- en kennissenkring dan praktisch opgeleide Nederlanders. Kortom, de praktijk van het samenleving is gelaagd en laat zien dat de meeste mensen goed met hun buren willen en kunnen omgaan. En daarom denk ik dat we de weerstand tegen migratie op een dieper niveau moeten begrijpen. Als een verlangen naar geborgenheid. Naar een samenleving die herkenbaar en begrijpelijk blijft. Het gevoel van vervreemding, van verweest zijn, is uiteindelijk een verlangen naar gemeenschap, naar erkenning, naar gezien worden. En dat is een diep menselijk verlangen. Het is een zoektocht naar wat ons bindt. En er is nood aan een gemeenschappelijk verhaal dat ook identiteit, traditie en cultuur omvat. En daarom was het een slimme vondst van D66... om tijdens de campagne met onze nationale driekleur campagne te voeren. Ik verwacht daarom tijdens de volgende campagne dat D66 voorstelt het Wilhelmus weer verplicht te leren op alle basisscholen. Zo'n gek idee was dat niet. Veel mensen maken zich ook zorgen over de verschillen in kansen, opleiding en inkomen. Want Nederland is nog altijd een relatief gelijk land. De inkomensverschillen zijn internationaal gezien beperkt. Maar onder die cijfers verandert er wel degelijk iets. Vermogen wordt steeds belangrijker voor de kansen die je in het leven krijgt. De rijkste 10% van de huishoudens bezit bijna de helft van het totale vermogen.
En eerlijk, een groot deel daarvan zit in huizen, ondernemingen en erfenissen. Maar daardoor wordt het wel steeds bepalender in welk gezin je wordt geboren. En dat raakt vooral jongeren. Zij moeten lang wachten op een woning, harder sparen voor een eerste huis en tegelijkertijd de verzorgingsstaat van morgen dragen. Terwijl een deel van de oudere generatie heeft kunnen profiteren van een sterke vermogensgroei. En daarom moeten we onszelf een ongemakkelijke vraag stellen. Hebben we bij de inrichting van onze samenleving voldoende oog voor de generatie die nu aan haar volwassen leven begint? Ik denk het niet. Want de samenleving is pas veerkrachtig als jonge mensen het gevoel hebben dat zij iets kunnen opbouwen. En dan denk ik aan de mogelijkheid om te studeren, om een eigen huis te bemachtigen, om samen met je partner een eigen leven op te bouwen. Maar ook aan een toekomstperspectief met een aarde die leefbaar blijft. Onze samenleving bloeit alleen als we ook een veerkrachtige economie hebben. De ontwikkelingen in de wereld die ik eerder beschreef raken ook de Nederlandse economie. Nederland is een open handelsland en voor onze welvaart zijn we afhankelijk van andere landen, vooral onze Europese buren. Onze economie heeft de afgelopen decennia veel tegenwind opgevangen. En tegelijkertijd zijn ook kwetsbaarheden zichtbaar geworden. Onze industrie staat onder druk, de energieprijzen zijn hoog en we zijn afhankelijk van grondstoffen die we zelf niet hebben. Het stroomnet zit vol, stikstof en trage procedures verslechteren het investeringsklimaat. En niet voor niets roept het Wenning-rapport op om fors te investeren in economische vernieuwing. En als we dat niet doen, raken we achterop. Dan zijn we niet langer in staat om onze verzorgingsstaat overeind te houden. Efficiëntie was jarenlang het uitgangspunt van onze economie. Zo weinig mogelijk voorraden en zo snel mogelijk leveren. Maar deze just-in-time-economie is kwetsbaar. Andere landen kunnen onze toeleveringsketens verstoren, bedrijfsgeheimen stelen en onze infrastructuur saboteren. En onze economie is daar nog niet goed op toegerust. De ontwikkelingen die ik beschreef staan niet los van de politiek en de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt. Want ook onze democratie wordt op de proef gesteld. Vlak na de Tweede Kamerverkiezing van 2025 schreven kranten over de comeback van het politieke midden. Politicoloog Tom van der Meer waarschuwde al snel dat die conclusie te optimistisch was. Volgens hem zit de Nederlandse politiek al jaren in een slingerbeweging. Periodes van middenkabinetten worden afgewisseld met de groei van radicale partijen. En die slinger is nog niet zomaar tot stilstand gekomen. Het politieke landschap is versnipperd, gefragmenteerd. En in de strijd om de kiezers proberen partijen op rechts elkaar te overtreffen met steeds hardere taal. Maar ook links weet teleurgestelde kiezers niet aan zich te binden. En dat maakt regeren moeilijker. En ook de oud-vicevoorzitter van de Raad van State waarschuwde dat Nederland steeds moeilijker bestuurbaar dreigt te worden. En daarnaast maak ik mij grote zorgen, net zoals Mark, over de groei van populistische en radicaal rechtse politieke partijen in Nederland en Europa. Niet omdat kiezers ineens veel radicaler zijn gaan denken. Die verschuiving is, denk ik, kleiner dan gedacht. Wat me vooral zorgen baart, is de bereidheid van kiezers om op radicale partijen te stemmen. Zelfs als blijkt dat een partij antisemitisme en banden met extreemrechtse organisaties verweten wordt, zoals het geval is bij Forum voor Democratie. En dat zien we ook in de landen om ons heen. We moeten rekening houden met het donkere scenario waarin het eind van dit decennium in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk radicaal rechtse regeringen aan de macht zijn. En dat is zorgelijk, want radicale partijen geven onvrede een tijdelijke megafoon, maar uiteindelijk laten ze altijd een puinhoop achter. Maar alleen waarschuwen voor radicale partijen is te makkelijk. De partijen die zichzelf redelijk en constructief noemen, moeten ook in de spiegel kijken. Want vaak lukt het niet om zichtbare resultaten te boeken. Mensen zien een asielketen die jarenlang is verwaarloosd. Een stikstofcrisis die al 7 jaar in een impasse zit. Een stroomnet dat uit zijn voegen barst. Een defensie die te lang niet was voorbereid op een onveilige wereld. Of een woningtekort dat we jaren geleden al zagen aankomen. En dat voedt frustratie. Mensen mogen van de politiek verwachten dat problemen niet pas worden aangepakt als ze uit de hand lopen. Maar dat we ze op tijd zien aankomen en aan oplossingen werken, lang voordat ze echt nodig zijn.
Juist daarin moet onze democratie veerkrachtiger worden. Op 4 niveaus heb ik zojuist stilgestaan bij ontwikkelingen die onze veerkracht op de proef stellen. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. Maar wie die veerkracht wil versterken, moet dieper kijken dan beleid alleen. Mijn overtuiging is dat dit alleen lukt als we een aantal ideeën uit het dominante liberale mensbeeld durven los te laten. Dat mensbeeld ziet de mens vooral als individu. Als iemand die zichzelf maximaal moet ontplooien. Vrij moet zijn, authentiek moet zijn. Als dit idee je politiek handelen stuurt, moet je er niet gek van opkijken dat dit maatschappelijke ontsporingen oplevert. Als wij onze jongeren het idee bijbrengen dat zij hun eigen project zijn en dat het slagen ervan dus op hun konto komt, dan zijn we heel onbarmhartig bezig. En de Gezondheidsraad bekritiseert terecht het meritocratische idee dat succes je eigen verdienste is en falen je eigen schuld. Ook vrijheid krijgt pas betekenis als we weten waarvoor we vrijheid gebruiken. Een realistische en hoopvolle mensbeeld begint daarom bij het besef dat we elkaar nodig hebben. Niemand is te groot om geen hulp van een ander nodig te hebben. Niemand is te klein om niet van betekenis voor anderen te kunnen zijn. En dat is wat John in I Swear, in de film I Swear, laat zien. Wij zijn niet self-made. Wij worden gevormd door de relaties die we met anderen aangaan. Onze identiteit ontwikkelt zich in interactie met onze omgeving. Onze geschiedenis, ons land, onze cultuur, onze tradities. Wie we zijn is wat we ontvangen hebben. Dat geeft vrijheid, maar ook verplichtingen. Naar elkaar en naar de wereld waarin we leven. De mens is daarnaast ook een wezen dat zin zoekt. Naar waarheid, naar goedheid en schoonheid. En wie die diepere laag buiten beeld laat, die mist iets wezenlijks van het mens zijn. En laten we eerlijk zijn, een realistisch mensbeeld ziet niet alleen het goede in mensen, maar ook zijn donkere kanten. Daarom hebben we regels en instituties nodig die grenzen stellen aan macht, egoïsme en willekeur. En ons mensbeeld bepaalt vervolgens de manier waarop we naar de samenleving kijken. Mensen bekommeren zich om elkaar. Mensen zijn solidair en bereid zich in te zetten voor de publieke zaak. Wij zijn niet allereerst individu of consument. Wij zijn burgers. En dat betekent, wij zijn elkaar en de gemeenschap iets verschuldigd. En die gemeenschap bestaat niet alleen uit onze directe naasten. Ze verbindt ons ook met de generaties voor ons en met de generaties die na ons komen. En vanuit dat perspectief is veerkracht nooit een persoonlijke prestatie. Veerkracht ontstaat in verbinding met anderen. Door mensen die je helpen, coachen, je uit het moeras trekken. Een voorbeeldrol voor je vervullen en laten zien dat je ertoe doet. Dat maakt mensen weerbaar. Tegenslag, verdriet en trauma zijn beter te dragen als mensen zich gesteund weten door anderen. Maar we moeten ook accepteren dat niet alles maakbaar is. Niet elk probleem kan worden opgelost. En de overheid kan niet elke wens mogelijk maken. En dat moeten we als samenleving durven accepteren. In zijn boek over de democratie in Amerika schreef de Franse denker Alexis de Tocqueville dat de kracht van de democratie gelegen is in de mogelijkheid om vrije burgers te zijn. Maar welvaart kan ook een gevaar voor de democratie betekenen, volgens Tocqueville. Democratie brengt immers met haar vrijheid en welvaart ook individualisme en burgers die zich terugtrekken in de privésfeer. Welvaart kan omslaan tot een oppervlakkig materialisme en burgers die zich niet meer willen inzetten voor de publieke zaak, met als gevolg een uitdijende overheid die met een mild despotisme het volk de goede kant opduwt. En daarom moeten we ook eerlijk naar onszelf durven kijken. Zijn wij ook niet te veel gericht op materiële welvaart, op het behoud van de eigen status en op ons eigen comfort? En verwachten we niet te vaak dat de politiek elk probleem oplost? Als we veerkrachtiger willen worden, moeten we daarom niet alleen beleid veranderen, we moeten ook sommige ideeën over mens en samenleving durven loslaten. Beste aanwezigen, tot zover een stukje college christendemocratische politieke filosofie. Nu naar de praktijk.
Tot nu toe heb ik gesproken over de manieren waarop onze veerkracht op de proef wordt gesteld. En over de ideeën die ons daarbij in de weg zitten. Maar daar wil ik niet eindigen. Want ik geloof dat we sterker uit deze tijd kunnen komen. Als we de komende jaren investeren in onze veerkracht, kunnen we beter omgaan met tegenslag en verandering. En kunnen we Nederland sterker maken. Laten we vooruitkijken. Welke keuzes kunnen we maken voor een veerkrachtig Nederland? Ik begin weer bij de eerste schil, bij mensen zelf. Ik denk dan aan drie richtingen. Ten eerste heel praktisch, sociale media en smartphones. Als we weten dat overmatig gebruik de mentale veerkracht van onze jongeren beschadigt, dan moeten we durven ingrijpen. Niets is zo weinig sociaal als sociale media. In veel gezinnen is de telefoon een dagelijks onderwerp van gesprek. Ook bij mij thuis. Wanneer krijgt je kind een mobiele telefoon? Welke apps mogen er dan op? Hoeveel schermtijd is gezond? Hoe houd je als ouder je in de gaten wat er online gebeurt? Een grote meerderheid van Europeanen maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kinderen en wil dat de Europese Commissie actie onderneemt. We zien dat sociale media en overmatig telefoongebruik slecht zijn voor kinderen. Het is slecht voor hun fysieke en mentale gezondheid. Het verdrinkt wat kinderen echt gelukkig maakt, zoals buitenspelen, met vrienden afspreken, boeken lezen en muziek maken. En het legt ook een flinke mentale en sociale druk op jongeren. Daarom moeten we grenzen stellen. Onderzoekers adviseerden de Europese Commissie onlangs om een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media in te voeren. En in verschillende landen zijn inmiddels leeftijdsgrenzen voor sociale media ingesteld. En daarnaast zien we dat ouders en scholen zelf het initiatief nemen. In Spanje bijvoorbeeld spreken ouders en scholen bijvoorbeeld samen af om kinderen nog geen smartphone te geven. En ook in Nederland willen we een minimumleeftijd van 15 jaar voor het gebruik van sociale media. En wat mij betreft wachten we niet tot Europa zover is. Nederland kan zelf een eerste stap zetten. En laten we ook zorgen dat het smartphoneverbod op alle scholen wordt toegepast. Dat geeft jongeren meer rust, meer aandacht voor elkaar en uiteindelijk gewoon ook een gezelligere school. Mijn tweede voorstel voor meer persoonlijke veerkracht. Want er is een verband tussen het overmatig telefoongebruik bij kinderen en de achteruitgang van de leesvaardigheid. Goed kunnen lezen helpt je een weg in de wereld te vinden. En daarom is het ook terecht dat scholen daar meer aandacht aan gaan geven. Maar goed lezen is niet genoeg. Jongeren hebben behoefte aan het vinden van richting en betekenis. Opvoeding en onderwijs gaat over meer dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We mogen jongeren leren dat iets bereiken inspanning vraagt. Dat talent groeit door te oefenen. En dat volhouden ertoe doet. Een samenleving die zich niet meer wil inspannen om iets goeds te bereiken, maar alleen hapklare brokken accepteert, zal ook niet excelleren. En de Amerikaanse journalist en schrijver David Brooks zegt het als volgt. Het leven is een pelgrimstocht, een reis. Het gaat ergens naartoe. Hij draait om groeien door ervaring, jezelf ontplooien en streven naar een mogelijkheid die je nog niet bezit. De kenmerkende menselijke eigenschappen zijn daarom drijfveren. De impulsen die ons aanzetten tot mentale inspanning en het overwinnen van moeilijkheden. En aspiraties. Weten waar je naartoe wilt. Welk doel je dient en wat voor mens je zou willen zijn. Einde citaat. Wat echt de moeite waard is, voor welke waarde wil je staan, daarin moeten we kinderen opvoeden thuis en op school. En daarom zijn projecten als de maatschappelijke diensttijd en het dienjaar bij Defensie zo ontzettend belangrijk. Ze leren jongeren dat ze onderdeel zijn van iets groters en dat hun inzet ertoe doet. 3. Als we de veerkracht van jongeren willen versterken, moeten we ook de mensen versterken die het dichtst om hen heen staan. En voor de meeste mensen begint dat thuis. En het zal u niet verrassen dat ik pleit voor het versterken van families, zodat er ruimte is voor de opvoeding, voor aandacht, voor onderlinge zorg. En dat gaat om financiële ondersteuning, maar ook om goede verlofregelingen. In Nederland combineren 2 miljoen mensen een betaalde baan met de zorg voor een naaste. Zij houden elke dag meerdere ballen in de lucht. Ze houden hun gezin draaiend, werken en zorgen daarnaast voor een zieke vader, een vriend of een buurvrouw. En dan hebben we het nog niet gehad over de druk die ouders ervaren in combinatie van werk en zorg voor de kinderen. Het combineren van werken en zorgen kunnen we veel beter regelen dan nu. Een toekomstgericht verlofstelsel regelt 3 dingen. Naast het zwangerschapsverlof, een ruime betaald verlof voor beide partners
in het eerste jaar van het kind. Die regeling moet ook voor lage inkomens aantrekkelijk zijn. Een goede regeling voor betaald mantelzorgverlof en een wettelijke regeling voor rouwverlof. En ook in de cao's kunnen we veel meer maatwerk bieden voor zorgvriendelijke cao's waarin mantelzorg, flexibele arbeidstijden en verlofsparen goed geregeld zijn. Want wie wil investeren in veerkrachtige mensen, moet ook investeren in de mensen die het dichtst bij ons staan. In tijd, aandacht en ruimte om voor elkaar te zorgen. En dat brengt mij terug bij de veerkracht van de samenleving, die tweede schil. Willen we investeren in de veerkracht van onze samenleving, dan moeten we op zoek gaan naar de zwakke plekken in sociale structuren. En ik zie hier ook weer drie kansen. Mijn eerste voorstel gaat over verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Ik merk wel eens dat er lacherig wordt gedaan, want oh, daar heb je het CDA weer met een pleidooi voor vereniging en vrijwilligerswerk. Maar laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak doen u en ik wel eens wat voor een ander zonder dat we daar zelf beter van worden? En het blijft frustrerend om steeds te moeten vechten voor investeringen in verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Alsof dat een luxe is waar je makkelijk op kunt bezuinigen als het economisch tegenzit. Juist daar ontstaat een sterke samenleving. Verenigingen en initiatieven helpen eenzaamheid bestrijden. Ze zorgen dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen en minder snel afhaken. En niet alles wat waardevol is, past netjes in het rekenmodel van het CPB. Het vraagt om politieke moed om verder te kijken dan wat direct in euro's is uit te drukken. En daarom moeten we blijven investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In wijken met een sterke sociale cohesie zijn mensen veerkrachtiger. En die verbondenheid ontstaat als mensen elkaar ontmoeten op straat en in de wijk. We kunnen nog een stap verder gaan. In het Verenigd Koninkrijk krijgen kwetsbare wijken, dankzij het Big Local Community Empowerment Initiative, 10 jaar lang, ieder jaar £1 miljoen. Bewoners bepaalden zelf waar dat geld naartoe ging. Een buurthuis, een sportveld, meer groen in de wijk of een jeugdclub. En de resultaten zijn hoopgevend. Minder armoede, criminaliteit, werkloosheid, vandalisme en kinderarmoede. Maar meer trots op de wijk, meer sociale cohesie en economische activiteit. En waarom zouden we dat niet in Nederland ook doen? En ik stel voor dat we beginnen met 100 wijkdeals. 100 wijken krijgen voor 10 jaar €1 miljoen om hun gemeenschap sterker te maken. Niet Den Haag bepaalt of dat geld naar een buurthuis, sportveld, groenvoorziening of jeugdclub gaat. De mensen die er wonen zelf. Zonder administratieve rompslomp, maar juist door voor 10 jaar vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Het tweede voorstel is de manier waarop we de samenleving betrekken bij onze nationale veiligheid. We hebben de afgelopen decennia verzuimd te investeren in defensie en dat halen we nu in. Maar weerbaarheid gaat verder dan defensie alleen. Je bent alleen weerbaar als je dat samen bent. Polen laat zien hoe dat kan. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict. Burgers worden getraind in eerste hulpverlening, overleven in het bos en cyberveiligheid. En daardoor is elke Pool in staat om 3 dagen voor de eigen veiligheid te zorgen, zo is de gedachte. In België leiden ze crisisvrijwilligers op die samen lokale teams vormen. Bij een overstroming, stroomstoring of andere crisis kunnen zij direct helpen en de professionele hulpdiensten ondersteunen. En ook wij kunnen meer doen. Een noodpakket op zolder is niet genoeg. Want wie helpt de buurman die slecht ter been is? Wie haalt medicijnen voor iemand die zelf niet naar buiten kan? Daar zijn u en ik voor nodig. En daarom zou ik graag zien dat wij ook mensen de kans geven een cursus Nederland voorbereid te volgen. Leer reanimeren. Leer wat je moet doen als de stroom dagenlang uitvalt. Leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of cyberaanval. Daarna kun je vrijwillig aangesloten blijven bij een lokale of nationale reserve. En zo bouwen we stap voor stap aan een moderne vorm van burgerbescherming. Mensen die weten wat ze moeten doen en klaarstaan voor elkaar als het erop aankomt. En als we het over sterke gemeenschappen hebben, moeten we het ook over integratie hebben. Ook hier kan de samenleving veel doen wat de overheid eigenlijk niet goed kan. Ja, we moeten eisen stellen aan taal en aan werk.
En dankzij dit kabinet mogen nieuwkomers dat straks sneller dan voorheen. Maar zonder ondersteuning lukt het vaak niet. In Os laten ze zien dat het wel kan. Thuis in Os is een vluchtelingenopvang voor 500 asielzoekers en wordt gerund door 30 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. Zij helpen nieuwkomers met de taal, brengen hen in contact met lokale werkgevers en zorgen dat zij meedoen aan activiteiten in de buurt. Zo krijgen mensen niet alleen onderdak, maar ook een plek in de gemeenschap. Die aanpak werkt, er zijn minder incidenten, de kosten zijn lager en er is meer draagvlak in de buurt. En dat is de les van Os. Integratie werkt beter als je de gemeenschap zelf ruimte en verantwoordelijkheid geeft. En in Os laten ze zien dat asielopvang geen onderwerp hoeft te zijn waarmee politici aan de haal gaan om te polariseren. Thuis in Os laat zien hoe de asielopvang er in de toekomst uit kan zien. En wat mij betreft maken we deze aanpak de blauwdruk voor de rest van Nederland. En vragen we het COA wat er nodig is om deze aanpak breder in Nederland toe te passen. We zullen ook moeten investeren in een veerkrachtige economie. De Nederlandse economie is sterk en kan tegen een stootje. Tegelijkertijd staat ze ook onder druk door praktische problemen, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet, lange vergunningsprocedures en het stikstofprobleem. In drie richtingen, opnieuw, kunnen we de veerkracht van de economie versterken. Mijn eerste voorstel: investeer steviger in de economie van morgen. Het kabinet zet stappen om knelpunten op te lossen en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Maar wat mij betreft is dat nog niet goed genoeg. Als we nu niet investeren, betalen we daar vaak later een hogere prijs voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gericht investeren in infrastructuur, een schonere industrie en aan nieuwe technologie. En de rapporten van Wenning, Draghi, Letta, ze wijzen allemaal dezelfde kant op. Nederland en Europa moeten sneller en gerichter investeren. Laten we die positieve woorden van al die rapporten omzetten in actie. En wat mij betreft leggen we de lat hoger dan nu. Want als Nederland hebben we goede kaarten in handen. In Wageningen werken we aan de toekomst van ons voedselsysteem. In Delft lopen we voorop met kwantumtechnologie. In Leiden werken onderzoekers aan medische doorbraken. En daar moeten we ons op focussen. Investeren in de technologieën waarin Nederland echt het verschil kan maken. En soms moet de overheid zelf risico durven nemen als de markt dat niet doet. En daarom is het zo belangrijk dat er snel een stevige nationale investeringsinstelling komt. En dat geldt ook voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Hiermee kunnen we een extra push geven aan de nieuwe economie in Nederland. Dat betekent ook dat we moeten kiezen in schaarste, ten tweede. Want dat is moeilijk, want iets wel doen betekent ook iets niet doen. Dat geldt ook voor de discussie over arbeidsmigratie. Het kabinet heeft afgesproken de asielwetten aan te scherpen om meer grip op asielmigratie te krijgen. Nu wordt het ook hoog tijd om de beloften die gedaan zijn om arbeidsmigratie te beheersen concreet te maken. Want we lopen anders het risico dat het ook deze kabinetsperiode vooral zou gaan over asielmigratie, maar dat we die andere moeilijke discussie niet voeren. En wat het CDA betreft voeren we die discussie wel. Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze economie, maar we moeten selectiever zijn. Soms zijn de kosten voor buurten, woningen, zorg en voorzieningen groter dan de economische opbrengst. En dan moeten we durven zeggen, dat willen we minder. En dus zullen we ook selectiever moeten worden. Met betere arbeidsvoorwaarden, strengere eisen voor uitzendbureaus, door bindende afspraken te maken met sectoren om laagbetaalde arbeidsmigratie terug te dringen. En met bijvoorbeeld een vakkrachtenregeling om gericht toptalent naar Nederland te halen. Zo houden we ruimte voor arbeidsmigratie die echt bijdraagt aan onze economie. En remmen we vormen die vooral extra druk leggen op onze samenleving. De derde keuze voor een veerkrachtige economie gaat over de economische ongelijkheid. Te grote verschillen kunnen het vertrouwen in elkaar en in onze democratie aantasten. En als christendemocraat vind ik dat hard werken, sparen en ondernemen moet lonen. Maar het mag niet steeds meer uitmaken in welk gezin je geboren wordt. Het Centraal Planbureau die waarschuwt dat de economische verschillen tussen huishoudens toenemen. De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief laag.
Tegelijkertijd zijn hoge inkomens er de afgelopen jaren meer op vooruit gegaan dan de middenklasse. Huizen zijn de afgelopen jaren veel meer waard geworden. En dat is goed nieuws voor mensen die al een huis hebben. Voor huurders en starters wordt de stap naar een koopwoning juist groter. En ook zien we dat steeds meer vermogen in box 2 terechtkomt. Dat is goed nieuws als ondernemers dat geld gebruiken om te investeren. Maar box 2 is niet bedoeld als fiscaal aantrekkelijke plek om privévermogen te beleggen. Daarnaast wordt ook steeds meer vermogen via erfenissen en schenkingen doorgegeven aan de volgende generatie. En we zien de komende jaren een golf aan erfenissen op de samenleving afkomen. Zo ontstaat, als we niet uitkijken, een nieuwe scheidslijn. Tussen jongeren die hulp krijgen bij hun eerste huis en jongeren die alles zelf moeten opbouwen. Als christendemocraat moedig ik mensen aan om voor hun kinderen te sparen. En ik wil dat ondernemerschap en hard werken wordt beloond. Maar daar hoort ook solidariteit bij. Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven. Als we het over de economie hebben, wil ik ook nog kort stilstaan bij de polder. Ik geloof in overleg tussen overheid, werkgevers en vakbonden. In een verdeeld politiek landschap kan de polder helpen om samen tot oplossingen te komen. Dat heeft ons ver gebracht. Het hoort bij onze Rijnlandse traditie, waarin overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers altijd onze kracht is geweest. En ook de komende jaren is die samenwerking cruciaal. Aan tafel zitten en invloed hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Ook voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel en de modernisering daarvan. Verantwoordelijkheid nemen getuigt van leiderschap. En daarom verwacht ik van vakbonden dat zij helpen voorkomen dat straks 1 miljoen mensen... De komende jaren is die samenwerking cruciaal. Aan tafel zitten en invloed hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Ook voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel en de modernisering daarvan. Verantwoordelijkheid nemen getuigt van leiderschap. En daarom verwacht ik van vakbonden dat zij helpen voorkomen dat straks 1 miljoen mensen ziek thuis zitten.

maken voor een veerkrachtige samenleving en economie. Maar met 18 zetels en een minderheidskabinet is het niet vanzelfsprekend dat al die plannen er ook komen. En daarom moeten we het ook hebben over de veerkracht van de politiek zelf. Misschien is dat wel onze belangrijkste opdracht. Want snel opeenvolgende verkiezingen en het steeds wisselend beleid zijn fnuikend voor ons land, voor het vertrouwen van mensen in de politiek en voor onze economie. We komen, als we niet uitkijken, in een spiraal terecht waarvan het eindpunt chaos is. Een veerkrachtig politiek systeem moet een antwoord bieden op de versnippering van het politieke landschap. En een minderheidscoalitie kan een antwoord zijn. Regelmatig vragen journalisten aan mij: als je het nu over zou moeten doen, zou je dan nog steeds in een minderheidscoalitie zijn gestapt? En mijn antwoord is ja. Ik geloof dat een minderheidscoalitie kan werken. Maar een minderheidscoalitie zal alleen lukken als alle politieke partijen, coalitie en oppositie, het gedrag laten zien dat bij een minderheidskabinet past. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in een gefragmenteerd politiek landschap, en ik zie dat niet zomaar veranderen de komende jaren, een minderheidscoalitie vaker nodig zal zijn. Dus laten we er proberen maar zo goed mogelijk in te worden. Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten en andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd. Ik verwacht van het kabinet dat zij de komende weken voortvarend in gesprek gaat met partijen in het parlement om tot brede steun te komen in de Tweede en Eerste Kamer. En zoals ik eerder opmerkte, maak ik me zorgen over de opkomst van populistische politiek. Populistische politiek maakt gebruik van de donkere kant in onze menselijke natuur. Kerkvader Augustinus schreef al dat de mens een wezen is dat zich ergens tussen het dier en de engel bevindt. En politici kunnen een beroep doen op allebei. Het is veel eenvoudiger voor een politicus om angst, boosheid en wanhoop aan te spreken. Veel eenvoudiger dan hoop, solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef. En elke politicus komt in de verleiding om die makkelijke weg te kiezen. Woede over aangedaan onrecht. Haat tegenover mensen die anders zijn. Ressentiment, omdat je het gevoel hebt achtergesteld te worden. Angst voor een wereld die te onvoorspelbaar, onveilig is geworden. De wil om te heersen over anderen. Het zijn donkere passies die ons allemaal niet vreemd zijn. En die ook makkelijk bespeelbaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we deze verleiding niet moeten aangaan. We moeten die weerstaan. Vuur bestrijd je niet met vuur. En politieke leiders die een samenleving echt verder willen brengen, die spreken juist de beste motieven van mensen aan. Ze schetsen een geloofwaardig perspectief en laten met concrete resultaten zien dat vooruitgang mogelijk is. Wie het stadhuis van Maastricht bezoekt en in de centrale hal naar boven kijkt, die ziet de klassieke deugden: moed, rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. Die deugd hebben we ook nu nodig. Ze zijn denk ik een waardevol kompas om onze politieke cultuur te verbeteren. De deugd van de moed vraagt om het midden tussen roekeloosheid en lafheid. Het vraagt om moed om politieke keuzes te maken die nodig zijn, maar niet door iedereen worden toegejuicht. De deugd van de rechtvaardigheid is altijd gericht op het recht doen aan de samenleving als gemeenschap. De deugd van rechtvaardigheid zet de menselijke waardigheid in het centrum van alle politieke overwegingen. De deugd van de wijsheid helpt ons te doen niet wat slim of handig is, maar wat wijs is. Wijsheid is het vermogen om verstandig te handelen met het oog op het belang van de hele gemeenschap.

En de deugd van de gematigdheid draait om zelfbeheersing en matiging in het politieke bedrijf. Het voorkomt heigerigheid, snel willen scoren, te grote woorden gebruiken. En ook in de Tweede Kamer kunnen we daar werk van maken. En daarom blijf ik pleiten voor minder moties en een motiequotum. En ook moeten we snijden in het aantal spoeddebatten en ons richten op goede wetgeving. En we zullen als fractie ook hier met voorstellen komen. Ik zie het als een grote opdracht om te bouwen aan een veerkrachtig politiek systeem. Om het vertrouwen in de democratie te versterken. En door samenwerking vooruitgang mogelijk te maken. Dames en heren, ik ga afronden. Aan het begin van deze avond vertelde ik u over John Davidson. Over een jongen van wie de wereld steeds kleiner werd. Totdat andere mensen hem zagen. John leerde daardoor niet alleen omgaan met tegenslag. Hij kon uiteindelijk zelf ook weer van betekenis worden voor anderen. En dat is misschien de belangrijkste les van deze avond. Veerkracht ontstaat niet als ieder mens zichzelf weet te redden. Veerkracht ontstaat als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor buurten en gemeenschappen, dat geldt voor heel Nederland. Daarom willen we investeren in jongeren en families, in buurten en verenigingen, in een eerlijke en sterke economie en in politiek die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt, problemen oplost. Maar de overheid kan een veerkrachtige samenleving niet voor ons maken. Dat doen we uiteindelijk zelf. Als ouders, als buur, als ondernemer, als leraar of als vrijwilliger. Door naar elkaar om te kijken, door verantwoordelijkheid te nemen en door iets door te willen geven dat groter is dan onszelf. En er is genoeg om ons zorgen over te maken. Maar zorg hoeft geen cynisme te worden. En tegenwind hoeft niet te betekenen dat we achteruit gaan. Ik geloof dat een sterker en beter Nederland voor ons ligt. Een land waar jonge mensen iets kunnen opbouwen. Waar hard werken loont. En mensen ruimte krijgen om initiatief te nemen. Waar goede zorg beschikbaar blijft als je ouder wordt. Waar we van mening kunnen verschillen zonder elkaar los te laten. Waar we weten wat ons bindt en met vertrouwen kijken naar wat voor ons ligt. Een land waar we samen trots op kunnen zijn. En dat we sterker doorgeven aan onze kinderen dan we het zelf hebben ontvangen. Dat Nederland komt er niet vanzelf. Het vraagt iets van de politiek, maar het vraagt ook iets van u en van mij. Dat we niet alleen vragen wat Nederland voor ons doet, maar ook wat wij voor Nederland en voor elkaar kunnen doen. Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen. Dank u wel.

0: Ik open de vergadering van donderdag 3 september 2026. Er zijn geen berichten van verhindering. Aan de orde is een hamerstuk 36.880. De wet uitvoering EU-verordening overbrenging van afvalstoffen en implementatie enkele andere EU-rechtshandelingen. Aangezien zich geen sprekers hebben gemeld, stel ik voor dit wetsvoorstel zonder stemming aan te nemen. Aldus besloten. Aan de orde is het 2 minuten debat Landbouw en Visserijraad 6 en tot 8 september 2026. En ik heet van harte welkom de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in vak K. En als eerste geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas. Er is een punt van orde. Je mag daar op die plek. Gaat uw gang.
1: Ik wil eerst even een punt van orde maken. Kennelijk heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een doorrekening gemaakt van de stikstofplannen van de minister. Straks wordt in Nieuwspoort de pers bijgepraat door het PBL, heb ik begrepen. En ik vind dat een vreemde gang van zaken. Want het zou niet moeten zijn dat de pers eerder plannen, doorrekeningen, een toelichting op krijgt en het rapport dan de Tweede Kamer. Dus ik wil vragen of onmiddellijk gezorgd kan worden dat de Tweede Kamer dit rapport ook krijgt. Als het onder embargo moet, moet het onder embargo. Maar het is een beetje vreemde stijl om de pers eerder in te lichten dan de Tweede Kamer. Dus dat verzoek wil ik graag direct door laten geleiden.
0: Het verzoek geleiden wij door naar het kabinet. Het scheelt dat de afvaardiging van hetzelfde departement op dit moment in vak K zit. Ik stel het volgende voor, dat we even kijken of de staatssecretaris er in zijn beantwoording iets over kan zeggen. Zodat we even weten wat er aan de hand is. In beginsel ben ik het natuurlijk met u eens. Eerst dient de Kamer altijd geïnformeerd te worden en daarna de rest van de wereld. Laten we even weten wat er aan de hand is van de staatssecretaris en dan even verder kijken. Is dat een werkbare optie voor u allen? Mevrouw Bromet?
2: Voorzitter, ik wil eigenlijk het verzoek van mevrouw Van der Plas ondersteunen. Omdat de doorrekening best wel cruciaal is voor het vervolg. Moeten er dingen bij? Moeten er dingen af? We hebben een uitgebreid debat gehad. Ik hoorde dat het vanavond kwam en ik was al nieuwsgierig of dat dan vanavond naar de Kamer komt. Ik hoor nu voor het eerst dat de pers eerder geïnformeerd wordt. Graag in ieder geval gelijktijdig met de pers. En ik weet niet, misschien kan mevrouw Van der Plas zo meteen ook nog even zeggen hoe laat dat dan is. Want desnoods gaan we dan even bij Nieuwsport luisteren.
0: Nou, ik denk dat er ook andere wegen zijn dan de plenaire zaal om elkaars agenda's bij te houden. Laten we gewoon in ieder geval van de staatssecretaris horen wat er aan de hand is. En op basis daarvan even kijken waar u verder behoefte aan heeft. Mevrouw Van der Plas, u heeft als eerste het woord tijdens het 2-minuten-debat.
1: Ja, voorzitter, ik heb een motie en ik heb wat vragen. Ik begin even met de motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de minister Europees wil inzetten op een betere implementatie van de nitraatrichtlijn, overwegende dat Nederlandse meetgegevens en onderzoek van Wageningen Livestock Research laten zien dat de derogatie en het gebruik van rundveedrijvenmest kunnen samengaan met een goede waterkwaliteit, verzoekt de regering om bij deze Europese inzet samen met Ierland, die voorzitter is, te pleiten voor ruimte voor nationale, regionale en gewasspecifieke derogaties en daarbij de Nederlandse meetgegevens en relevante wetenschappelijke onderzoeken actief in te brengen. En gaat over tot de orde van de dag. Dan heb ik een vraag over kweekvlees. Laboratoriumvlees, vlees uit het laboratorium. Kennelijk moeten mensen daar massaal van gaan eten. Ik hoef het niet, maar goed. Wij lazen in de antwoorden dat er de laatste jaren 60 miljoen euro belastinggeld is uitgetrokken voor kweekvlees, in een laboratorium dus. Terwijl veehouders die vandaag ons voedsel produceren te horen krijgen dat er voor hun toekomst geen geld in ruimte is. En als de minister dat ook niet eerlijk vindt, zoals wij dat vinden, trekt hij die subsidies dan in? Stopt hij met die subsidies? Of erkent hij dat dit kabinet bewust kiest voor kweekvlees ten koste van onze boeren? Dan heb ik nog één vraag en dat is een klein verzoek. Het is een klein iets, maar wel een belangrijk verzoek, want het gaat om mensenlevens. En dat gaat over de AED's op visserijschepen. Dat zijn die defibrillatoren, als iemand een hartstilstand krijgt. Deze zijn niet standaard verplicht aan boord en ze zijn ook heel erg kostbaar. Ik wilde vragen of er een mogelijkheid is om te kijken of er binnen het meerjarig financieel kader misschien een mogelijkheid is voor een subsidie, zodat op visserschepen die dan op zee zitten zonder hulpdiensten nabij
0: dank u wel.
1: Eentje kan worden toegevoegd. Dus als dat
0: Dank u wel.
1: Zou dat mooi zijn.
0: Dank u. Doe één vervolgvraag. De dag is namelijk lang. Mevrouw Pot.
3: Ja, ik was benieuwd. Mevrouw van der Plas die klaagt over 60 miljoen... die naar innovatie gaat van nieuwe soorten eiwitten. Ik ben benieuwd of ze iets kan zeggen over hoeveel geld er gaat... naar innovatie gewoon in de veehouderij. Of ze daarvoor
0: mevrouw van der Plas.
1: Ja, ook daar gaat het geld naartoe. Maar wij vragen van onze boeren natuurlijk vaak nog wel onmogelijke dingen. En dat gaat gewoon over voedselproductie. Dat gaat niet over vlees wat in een laboratorium wordt gekweekt.
0: Ja, meneer Lohman,
1: 60 miljoen
0: krijgt het woord.
1: Vind ik wel een aardige
0: van het
1: bizarre
0: CDA.
1: Bedrag.
0: Dank u wel, mevrouw van Plas. Ja, het woord is aan meneer Lohman van het CDA.
4: Voorzitter, in de stikstofbrief van voor de zomer... of in de volksmond de stikstofbrief, de brief van voor de zomer... wordt veel van boeren gevraagd. Extra inspanningen op het erf kosten geld... terwijl dat geld niet uit de markt komt. De vraag die veel boeren hebben is... hoe verdien ik die investering terug? Ook in Denemarken gaan boeren de straat op. Andere situatie, zelfde kern. Er wordt om verduurzaming gevraagd... maar niemand vertelt ze wie dat betaalt. Voorzitter, we zeggen samen en iedereen draagt bij. Maar waar zijn de supermarkten? Waar is de verwerkende industrie? Waar is het agrobedrijfsleven? Wie toont er leiderschap? Ook de Europese Commissie kiest met de voedselvisie van Hansen... nadrukkelijk voor een ketenaanpak. Ik neem aan dat u daar in Brussel over gaat spreken. Dat gaat ook niet vanzelf, want de ketens, de marges in de keten... staan in heel Europa onder druk. Kunt u mij een voorbeeld geven waar ter wereld het is gelukt... om echt de keten mee te laten betalen met de verduurzaming van de landbouw? Is de staatssecretaris met mij eens dat ketenaanpak uit de brief... beperkt is uitgewerkt in verhouding tot de normeringsonderdelen? Welke voornemens om de keten verantwoordelijkheid te laten nemen... zijn al in gang gezet? En welke resultaten kunnen we op korte termijn verwachten? Ziet de minister in de Europese voedselketenvisie een kans om de Nederlandse aanpak te versterken? En zo ja, hoe dan? Niemand zal zeggen dat het veranderen van de voedselketen... de grote veranderingen die nodig zijn om dit een succes te maken, gemakkelijk is. Het speelveld is complex en Europees. Maar de opgave die bij de boer ligt, is dat ook niet. Ik herhaal ook mijn oproep aan de sector. Toon leiderschap. Laat de boer niet in de kou staan. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Bromet... Namens Pro.
2: Ja, voorzitter, we hebben zometeen het commissiedebat over de concretisering van de natuurherstelverordening. En voor Progressief Nederland staat één ding vast. We moeten er alles aan doen om ons om een mooie natuur te beschermen en te verbeteren. En dat kost ook een hoop geld. Pro wil daarom dat een groter aandeel van het Europese budget ten goede komt aan natuurherstel. Er lopen nu onderhandelingen over de nieuwe kaders voor de financiën voor de komende jaren. En ik wil wat meer horen over hoe de staatssecretaris daarover denkt. Gaat hij ervoor pleiten om een deel van de nationale en regionale partnerschapsplannen te bestemmen voor natuurherstel en andere groene doelen? Is hij van plan om hiervoor de vrije ruimte die er is in dat budget te gebruiken? En zo ja, denkt hij dan aan een specifiek percentage? En kunnen wij als Kamer meer informatie ontvangen over de claim die LVVN op het budget doet bij het ministerie van Financiën? Op welke termijn kan dat gedeeld worden? Want voor Pro blijft het uitgangspunt altijd: we besteden publiek geld aan publieke doelen. En we hebben dat geld hard nodig om onze natuur te beschermen en te verbeteren. En ik reken op de staatssecretaris om ook bij zo'n collega van Financiën te pleiten voor genoeg middelen in de Europese begroting. Ik overweeg bij de volgende Landbouw- en Visserijraad desnoods met een motie te komen. Maar dat ligt ook aan de beantwoording die ik zo meteen krijg. Dank u wel.
0: Dank u wel. Tot slot is het woord aan de heer Jansen namens de PVV.
5: Dank voorzitter. Ik heb één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging... overwegende dat de Europese Commissie in haar onlangs gepubliceerde strategie voor de veehouderij en het EU-eiwitactieplan nadrukkelijk inzet op het sturen van consumptiegedrag en het verschuiven van het evenwicht tussen dierlijke en plantaardige eiwitten, overwegende dat consumenten te allen tijden volledig vrij moeten zijn in hun voedselkeuze en het absoluut niet de taak is van Brussel of Den Haag om de consumptie van hoogwaardig vlees en zuivel actief te ontmoedigen of extra te belasten, Overwegend dat onze melkvee- en veehouderijsectoren van vitaal belang zijn voor onze nationale voedselzekerheid, onze economie en de sociale en economische leefbaarheid van het platteland, verzoekt de regering om tijdens de verdere uitwerking van de Europese strategie voor de veehouderij in Brussel keiharde garanties te eisen dat deze initiatieven op geen enkele wijze zullen leiden tot een krimp van de Nederlandse veestapel, nog tot actieve ontmoediging van de consumptie of de productie van dierlijke eiwitten en de resultaten terug te koppelen aan de Kamer. En gaat erover door naar de van de dag.
0: Dank u wel. Ik schors 7 minuten voor de beantwoording van de staatssecretaris. Ja.

0: Ik herop in de vergadering. Geef het woord aan de staatssecretaris.
1: Dank u, voorzitter. Begin ik met de moties, doe ik dan de vragen. De motie van der Plas over de nitraatrichtlijn en moet ik ontraden, verwijzend ook naar de brief in april over de inschatting van het kabinet dat dit niet haalbaar is. Motie 2, voorzitter, zou ik verzoeken aan de heer Janssen om aan te houden, omdat hij nog ontijdig is. U ontvangt vrij spoedig ook ons BNC-fiche op de inzet op deze onderwerpen. En dan kunt u dan als Kamer besluiten of u met deze motie...
0: Is de heer Janssen daartoe bereid?
1: En anders is hij ontijdig.
2: De heer Janssen gaat er even over nadenken, voorzitter.
0: Dan zien we het wel op de stemmingslijst.
2: Ja. En overigens, misschien ook direct voor de record, mevrouw Van der Plas van BBB heeft aangegeven dat ze graag mede wil ondertekenen.
0: Uitstekend. Dan is dat bij deze genoteerd en zal iemand ergens haar naam eronder plaatsen. De vragen, staatssecretaris.
1: Ja, voorzitter, de vragen. De vraag van mevrouw Van der Plas over kweekvlees heb ik gestaan. Of wij dit bewust voor kiezen. Nou, kweekvlees is één van de inzetten van het kabinet op dit vlak. Voor ons gaat het om diversificatie. En staat het niet inderdaad in verhouding tot het vervangen van de bestaande productie. Maar is het een mooie innovatie die onder andere bij een boer in Nederland al toegepast wordt. Dus het kan ook een nieuw verdienmodel zijn. Dus we doen het vanuit het kader van diversificatie, voorzitter. En mensen die het niet willen eten, hoeven het ook niet te eten. En anderen kunnen het wel eten.
0: Eén vervolgvraag, mevrouw Van der Plas.
3: Nou, voorzitter, ik loop al een tijdje mee in het leven, maar ook in deze sector, de agrarische sector. Voordat ik hier kwam, ben ik jarenlang journalist geweest. En ik kan me nog herinneren dat volgens mij in 2005, nou, dat was echt, dit was het. En binnen 5 of 10 jaar zouden mensen kweekvlees eten. We zitten nu in 2026. We zitten nog steeds in onderzoeks en proeverijen en allemaal gedoe. Ja, hoe lang gaan we hier nog geld in steken? Dat gaan we toch niet meer doen?
1: Nou, voorzitter, de ontwikkelingen gaan wel degelijk door. Ik kan me nog herinneren dat een van de eerste kweekvleesburgers meer dan 1 miljoen kostte. De kostprijs is nu gedaald tot richting de 10 euro. Dat is nog steeds te duur voor veel mensen wat dat betreft. Dus die ontwikkelingen gaan wel degelijk door. En ja, de private sector heeft interesse ook om hierin te investeren.
0: Dank u wel. U vervolgt.
1: Voorzitter, dan een verzoek van mevrouw Van der Plas om te kijken of AED of visserijschepen kan komen en of daar een regeling op mogelijk is. In het huidige meerjaar financieel kader hebben we die ruimte niet. De onderhandelingen voor het nieuwe MFK lopen nog daarbinnen, dus ik kan er niet op vooruit lopen. Ik sta wel sympathiek tegenover het idee, dus wanneer wij het MFK rond zouden hebben, zou ik kunnen verkennen of dit een mogelijkheid is. Dan, voorzitter, heb ik vragen van het CDA. Kunt u mij een voorbeeld geven waar ter wereld het gelukt is om de keten echt mee te laten betalen? Ik wil daarbij wel benoemen, voorzitter, dat als de vragen niet in een schriftelijk overleg zijn, wij nog geen uitvraag kunnen doen in 10 minuten bij alle andere lidstaten. We hebben één voorbeeld gevonden op dit moment, maar het zou er meer kunnen zijn, dus die kunnen nog gaan checken. Is in juli 2025 een voorstel voor de Franse wijnsector in deze, om het duurzaamheidsniveau te handhaven door toepassing van bepaalde normen en deze bovenwetten. Afspraken zijn gebaseerd op de mogelijkheden die de gemeentelijke gemeenschappelijke markt daarvoor biedt. Dus de wijnsector, voorzitter, in Frankrijk, maar het kan zijn als ik meer tijd had dat wij meer en bredere voorbeelden hadden. Dan, voorzitter, een vraag van het CDA over de ketenaanpak. Of wij het eens zijn dat die beperkt is uitgewerkt in verhouding tot de normering. Nou, de brief van de taskforce is de aankondiging van het maatregelpakket voor de primaire sector als partij in de keten. In de brief benadrukt de minister dat we samen aan zet zijn, dus ook de ketenpartijen. En die hebben een belangrijke rol te spelen bij de verduurzaming van de primaire sector. Daar worden ook maatregelen voor uitgewerkt. En zo wordt de Kamer eind dit jaar geïnformeerd over de mogelijkheden van een zogeheten uitgebreide ketenverantwoordelijkheid. En ook niet vrijblijvende bijdrage van de keten. Dan, voorzitter, is er een vraag nog van de CDA over de Europese voedselketenvisie als een kans om de Nederlandse aanpak te versterken. Dus inderdaad, ook in die voedselketenvisie komt het uitgangspunt samen aan zet goed naar voren. Zowel van boeren, ketenpartijen als ook de regio wordt gevraagd om te investeren in de toekomst van het Europese voedselsysteem. Met het maatregelpakket sluiten we inderdaad ook aan bij die Europese ambities op het gebied van klimaatadaptatie, verduurzamen en ga zo door. En in de Europese strategie is weerbaarheid naast duurzaamheid eveneens een belangrijk thema. Dus kort na de stikstofbrief kwam daarom ook vanuit ons ministerie de aankondiging van die strategische agenda voedselzekerheid. Dus we proberen ook te kijken waar die verschillende beleidslijnen, Europees en nationaal, elkaar kunnen versterken. Hetzelfde geldt ook voor de Europese ambitie om te investeren in innovaties. En daarmee komen we ook met de Agri-Food Innovatieagenda, voorzitter. Dus de optelsom moet ervoor zorgen dat Europa en Nederland leidend blijven.
0: Heel kort, één vervolgvraag.
4: Ja, dank u wel voor deze beantwoording. En ik begrijp ook hoe complex het is. Hè. Dat is mijn achtergrond van mijn vraag ook. Dus fijn dat er serieus naar gekeken wordt. Ik had zelf misschien één voorbeeld uit Nederland. Hè. De kip van morgen, waar beperkt in bepaalde ketens wel marges op boerenerf terechtkomen. En ik vind het fijn om te horen dat er aan gewerkt wordt. Mijn vervolgvraag is wel, welke partijen zijn er op dit moment in de Nederlandse sector in voorbereiding tot het gesprek wat u dit najaar gaat hebben, worden daarbij betrokken? Want ik heb het gevoel dat supermarkten onvoldoende aangesloten zijn bijvoorbeeld bij dit proces.
1: Nou, onder andere supermarkten worden daarbij betrokken. Maar wat ons betreft ook de bredere keten. Denk aan de out-of-home sector, de horeca, et cetera. Maar een groot deel ook van het voedsel wat ingekocht wordt natuurlijk niet alleen door supermarkten ingekocht wordt.
0: U vervolgt.
1: Voorzitter, een aantal vragen van mevrouw Bromet. Gaan we een deel van het NPP gebruiken, ook van natuurherstel en andere groene doelen? Ja, het kabinet zet daar nadrukkelijk op in, op het gebruik van middelen daarvoor. Ik kan niet vooruitlopen de besluitvorming in de ministerraad daarover. En u had vragen over de vrije ruimte. En ook volgens mij op welke termijn dus we de informatie kunnen delen, ook van welke beroepen we op die middelen doen. Dat komt met een brief in oktober uw kant op. En voorzitter, het ordevoorstel of punt van orde die gemaakt was door mevrouw Van der Plas op het begin over de PBL-doorrekening. Het is mij niet gelukt om in 10 minuten van de schorsing het contact met de PBL te hebben. Dus ik stel ook voor dat wij, aangezien zij onafhankelijk opereren, ook het verzoek van de Kamer doorgeleiden. En dat kan betekenen dat of de minister daar al zo wat over kan zeggen of dat lukt, voorzitter. En wat de PBL reageert, of dat we dat later moeten doen met een brief. Maar ik snap wel de achtergrond van het verzoek van de Kamer. Alleen het PBL gaat over hoe ze informatie naar buiten brengen. Dat beslis ik niet.
0: Mevrouw Van der Plas.
3: Nee, ja, dat beslis ik niet. Dat beslissen wij wel. Wij moeten gewoon informatie die naar anderen gaat, moet gewoon eerst naar de Kamer gestuurd worden. En het rapport is onder embargo. En wij krijgen ook wel eens wat onder embargo. Dat is helemaal niet ongebruikelijk. En ik vind het gewoon vreemd dat hier over 20 minuten in Nieuwsport hier beneden allemaal journalisten te horen krijgen wat de doorrekening is. En dat wij gewoon, ja, 11 uur vanavond, zo heb ik het begrepen. 11 uur vanavond komt het bericht naar buiten. Maar 11 uur vanochtend, nu dus, zometeen, zit er in een zaaltje een aantal journalisten. En ik gun ze alles hoor. Ik gun ze alle liefde, alles van de wereld. Maar het is wel gek dat dit is voor ons cruciaal. Ja. Wij moeten dat toch dan minimaal tegelijkertijd hebben. En de pers heeft het kennelijk al een aantal uren onder embargo. Die hebben het al, wij hebben niks.
0: Ja, staatssecretaris.
1: Nee, voorzitter, ik snap het ook het verzoek van de Kamer hierop. Nogmaals, het PBL gaat dus over die tijdslijn en hoe ze het naar buiten brengen. Dat is de realiteit hierin. En ik zal ook dat verzoek doorgeleiden. En u heeft voor mij zo'n debat met de minister. Dus misschien heeft hij dan ook al een update van de PBL wat daarover gezegd wordt. Maar ja, ik kan niet namens hun nu gaan spreken hier. Dat is even het ongemak wat ik nu.
0: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vraag en zijn aanwezigheid in de Kamer. Ik schors een enkel ogenblik en dan gaan we verder met de 2 minuten debat innovatie. Over de ingediende moties, 2 stuks, zal bij de aanvang van de middagvergadering worden gestemd. Ik schors kort.

0: gaan we gewoon.
1: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat innovatie. En ik heet van harte welkom de minister van Economische Zaken en Klimaat, die de hele dag in ons midden verkeert. 7 sprekers van de zijde van de Kamer. 6 sprekers van de zijde van de Kamer. Ik corrigeer mij. Ik kijk of de heer Dassen in huis is. Dat is nog niet het geval. Dus geef ik eerst het woord aan de heer Van der Lee voor zijn inbreng namens PRO.
2: Dank, voorzitter. Het is even geleden, het debat. We hebben het gehad over de toekomst van innovatie in Nederland en met name de zwakte die we hebben als het gaat om valorisatie. En op dat punt wil ik een motie indienen. De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat valorisatie van kennis essentieel is voor een innovatieve en concurrerende economie. Constateren dat structurele financiering voor de valorisatie, opschaling en vermarkting van kennis en technologie ontbreekt, waardoor kansrijke innovaties onvoldoende tot ontwikkeling komen. Verzoekt de regering opties in kaart te brengen voor structurele financieringsvormen van kennisvalorisatie met als doel kansrijke technologieën beter op te schalen en naar de markt te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. Daarnaast wil ik toch even op een actuele kwestie ingaan. Niet heel actueel, want we hebben het hier al vaak over. Ook met deze minister. En dat betreft de definitie van onderneming in moeilijkheden. Die steun aan start-ups. Zelfs sommige scale-ups in de weg staat. En we hebben daar een brief over gekregen die echt heel teleurstellend is. Er moet op Europees niveau een verruiming komen van die definitie. Er ligt nu een nieuw voorstel op tafel dat niet voldoet aan wat nodig is. Ik snap ook de inzet van de minister om proberen in de consultatie en dat soort onderhandelingen nog een stap verder te komen. Maar mijn scepties dat het gaat lukken is alleen nog maar toegenomen. En daarom wil ik de minister oproepen om toch vooral ook misschien geïnspireerd door lidstaten die hier wel meer ruimte zien en nemen dan Nederland, te kijken naar wat we kunnen nationaal doen om toch die steun cruciale momenten voor start-ups te geven en eventueel nieuwe voorzieningen te treffen voor als het onverhoopt misgaat. En als er sancties worden opgelegd. Misschien is dat ook weer een vorm van staatssteun, dat weet ik allemaal niet. Maar mij wordt verteld dat toch Nederland strikter is dan andere landen. Dat lidstaten, ook Frankrijk bijvoorbeeld, routes hebben gevonden waardoor zij bijvoorbeeld nu niet meegaan in die verruiming discussie.
1: Ja.
2: Dus ik hoop dat de minister daar naast haar inzet in de onderhandelingen werk van gaat maken.
1: Dank u wel.
2: Dank.
1: Het woord is aan minister Schenk namens Forum voor Democratie.
3: Dank, voorzitter. Een tweetal moties van de fractie van Forum voor Democratie. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat regeldruk en complexe regelgeving investeringen en innovatie door Nederlandse ondernemers kunnen belemmeren. Overwegende dat het bestaande regeldrukbeleid zich breed richt op het verminderen van regeldruk voor ondernemers. Overwegende dat het voor Nederlandse innovatie en verdienvermogen van groot belang is om regelgeving weg te nemen die concrete investeringen en in innovatie verhindert. Verzoekt de regering binnen de bestaande aanpak van regeldruk specifiek te inventariseren welke nationale regels en verplichtingen er in de praktijk toe leiden dat ondernemers investeren in nieuwe machines, automatisering, digitalisering en andere vormen van procesinnovatie uitstellen of achterwege laten en voorstellen te doen om deze belemmeringen waar mogelijk weg te nemen. En dat gaat over tot de orde van de dag. En het tweede, de Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat innovatiebeleid zich niet alleen richt op de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën, maar ook op de toepassing daarvan binnen bestaande bedrijven. Overwegende dat juist voor het brede, midden- en kleinbedrijf procesinnovatie, waaronder automatisering, digitalisering en robotisering, kan bijdragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en een sterker concurrentievermogen. Overwegende dat bestaande innovatieinstrumenten niet altijd primair zijn ingericht op de toepassing en implementatie van reeds beschikbare technologie binnen het brede, midden- en kleinbedrijf, verzoekt de regering te bezien hoe binnen de bestaande regelingen voor innovatie procesinnovatie in het brede, midden- en kleinbedrijf beter kan worden ondersteund, daarbij specifiek aandacht te besteden aan automatisering, digitalisering en robotisering, en de Kamer hierover voor het einde van 2026 te informeren. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Bühler namens het CDA.

0: Voorzitter, twee punten. Allereerst de Nationale Investeringsinstelling. Bedrijven en innovatieve projecten moeten kunnen opschalen. Maar juist waar de risico's groot zijn, blijft de financiering achter. Wat het CDA betreft gebruiken we de NEI daarom als een hefboom om privaat en institutioneel kapitaal te mobiliseren. Door ons juist te richten op het risicodragende deel dat de markt nu onvoldoende financiert. Wil de minister dit uitgangspunt centraal stellen bij de vormgeving van de NEI? En is zij bereid instrumenten te ontwikkelen waarmee de NEI risico tijdelijk kan overnemen, bijvoorbeeld via risicodragende financiering of garanties in de ontwikkel- en bouwfase, waarna banken of institutionele beleggers kunnen instappen? En mijn tweede punt betreft een economisch-geopolitieke dimensie. Andere landen zetten hun economische en technologische macht steeds strategischer in. Innovatieve Nederlandse bedrijven kunnen daarmee te maken krijgen, maar zijn soms terughoudend om signalen over druk of kwetsbaarheden te delen. Kan de minister daarom toezeggen in laagdrempelige, vertrouwelijke route te organiseren waar bedrijven zulke signalen kunnen melden en die bij de juiste onderdelen van de overheid terechtkomen?
1: Was dat het einde van uw inbreng? Ja, u heeft nog een interruptie van meneer Van der Lee.
2: Ja, mevrouw Müller. Ja, de eerste punt, daar kan ik me eigenlijk heel erg in vinden. Tegelijkertijd weten we aan de ene kant dat we bijvoorbeeld de pensioenfondsen ook dat vragen. Die willen ook garantstellingen trouwens. Dat slagen ze gisteren nog in het Financieel Dagblad. Maar betekent dit nou dat ook het CDA vindt dat een substantieel deel van het kapitaal van de nieuwe investeringsinstelling ook zal door relevante uitgaven mogen zijn?
1: Mevrouw Müller.
0: Dat is een goede vraag. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de Nationale Investeringsinstelling doet wat hij moet doen en dat hij werkt. En dat is de richting die wij op willen. Daar hou ik het even bij.
1: Mevrouw Martens, Amerika.
3: Ja, dank. Ik hoorde mevrouw Buder iets aanhalen wat ik en ook uw voorganger mevrouw Van Dijk al heel lang vragen, namelijk het onderdeel borgstelling en garantstelling onderbrengen in de investeringsinstelling. Dus ik ben altijd bang dat we het blijven noemen en dat er geen voortgang over komt. Dus misschien kan ook de minister, en ik gok zomaar dat het bij het volgende debat er wat langer over gaat, ons ook wel vertellen hoe het daar nu mee hoe dat daar nu eigenlijk mee staat. Want we zijn eigenlijk al best wel lang hierover in gesprek. Dus ik juich het toe, maar laten we het niet allemaal elke keer opnieuw doen.
4: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Walhaj namens D66.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat valorisatie een wettelijke kerntaak van universiteiten is, maar dat een uniform en vergelijkbaar landelijk beeld van de resultaten op het gebied van economische valorisatie ontbreekt, overwegende dat het rapport Wennink oproept tot heldere prestatieafspraken en gestandaardiseerde monitoring en deze feitelijk al bestaan maar nog niet zijn gestroomlijnd, verzoekt de regering om in overleg met die kennisinstellingen te komen tot een uniforme, vergelijkbare en openbaar toegankelijke set kernindicatoren voor valorisatie, waaronder spin-offs, licentieinkomsten, dealterms en vervolginvesteringen. En gaat over tot orde van de dag. En deze is ook namens de heer Van der Lee van Pro ingediend. En rest mij ook nog inderdaad een punt te maken over de brief die we hebben ontvangen over ondernemers in moeilijkheden. En ja, voorzitter, ook daar ben ik best wel teleurgesteld over. En ik hou mijn motie die ik daarover had dan ook nog even aan. Maar ik zou wel graag met de minister nog verder in gesprek gaan over de mogelijkheden, zodat we inderdaad wel kunnen doen voor die ondernemer die nu op dit moment misschien wel op omvallen staat, juist omdat we niet kunnen doorpakken in Brussel, terwijl andere landen in Europa dat wel kunnen. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Vermeer namens de BBB.
6: Dank u wel, voorzitter. Een drietal moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat vanaf 2030 structureel wordt bezuinigd op het toekomstfonds, waaronder op de vroege fasefinanciering, overwegende dat de vroege fasefinanciering een revolverend instrument is en rijksmiddelen bovendien als hefboom werken voor provinciale cofinanciering, verzoekt de regering bij de uitwerking van de bezuiniging op het toekomstfonds de regionale vroege fasefinanciering en de daarbij behorende hefboomwerking zoveel mogelijk te ontzien. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank je.
6: De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat agrifood een belangrijk Nederlands innovatiedomein is, waar onder meer robotica, AI, biotechnologie en machinebouw samenkomen. Overwegende dat de overheid innovatie beter kan helpen opschalen door vaker als eerste klant op te treden, verzoekt de regering bij verdere uitwerking van innovatiegericht inkopen en de launching customer aanpak agrifood expliciet mee te nemen, waaronder landbouwtechnologie, voedselzekerheid en circulaire productie. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat InvestNL zelfstandige investeringsbeslissingen neemt binnen de door de overheid gestelde wettelijke kaders. Overwegende dat innovatieve agrarische ondernemingen niet op voorhand vanwege hun productietype buiten publieke financiering zouden moeten vallen, verzoekt de regering inzichtelijk te maken welke sectorale uitsluitingscriteria InvestNL binnen agrifood hanteert en bij de vormgeving van de nationale investeringsinstelling te borgen dat innovatieve agrarische ondernemingen worden beoordeeld op onder meer business case, additionaliteit en maatschappelijke en economische bijdrage. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. En die laatste motie is vooral bedoeld omdat wij duidelijke signalen van meerdere bedrijven krijgen dat dierlijke productie op dit moment uitgesloten wordt, terwijl daar geen geldige kaders voor zijn.
7: Tot slot is het woord aan Bram Nanninga, namens JA 21.
0: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoef hier niet uit te leggen dat scale-ups en start-ups essentieel zijn voor de innovatie in Nederland. En toch lopen deze jonge bedrijven steeds tegen dezelfde problematiek aan. Arbeidsrechtelijke regels ontnemen hun de dynamiek en veerkracht in een cruciale maar onzekere opstartfase. Daarom, voorzitter, mede in het kader van de vermindering van regeldruk, versterking van onze concurrentiepositie en om de minister steun te geven om andere ministeries waar dit ook aan raakt mee te krijgen, als er een uitspraak van de Kamer ligt, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de arbeidsrechtelijke regels de groei van start-ups en scale-ups kunnen belemmeren, overwegende dat deze bedrijven ruimte nodig hebben om snel te groeien en internationaal talent aan te trekken, verzoekt de regering samen met start-ups en scale-ups de grootste arbeidsrechtelijke knelpunten vast te stellen en uiterlijk eind 2026 voorstellen te doen om deze weg te nemen. Verzoekt de regering tevens een tijdelijke regulatory sandbox uit te werken. Dat is jargon, ben ik bang. Ik ben niet zo dol op onnodig Engels, maar goed, het heet nu eenmaal zo. Waarin deze bedrijven zonder extra administratieve lasten van aangewezen regels kunnen afwijken om te bepalen welke regels structureel kunnen worden versoepeld of geschrapt en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
7: Dank u wel. Ik schors 5 minuten voor de beantwoording van de minister.

0: Ik herop en geef het woord aan de minister.
1: Dank, voorzitter. En wat fijn om er weer te zijn.
0: Fijn dat u er bent.
1: Even kijken, we hebben een aantal moties en een paar vragen. Ik doe eerst de moties. Te beginnen met motie 1 van der Lee. Dat gaat over het in kaart brengen van structurele financiering voor kennisvalorisatie. Die geef ik oordeel Kamer. Ik werk aan een impuls voor valorisatie. Ik heb in de afgelopen maanden ook naar aanleiding van een motie van mevrouw Walhatsch onderzocht hoe structurele financiering voor academische spin-offs gekoppeld kan worden aan ondernemersvriendelijke randvoorwaarden. En uw Kamer zal volgende week met Prinsjesdag geïnformeerd worden over de beschikbare financiële middelen hiervoor. Eind deze maand komt er een brief, de 3% R&D... brief waarin ook nog weer nadere informatie zit.
0: Motie 2.
1: Motie 2. Een motie van meneer Schenk gaat over de bestaande aanpak van regeldruk om daarin te specificeren daar waar dat procesinnovatie in de weg staat. Alhoewel ik natuurlijk helemaal herken dat regeldruk impact heeft op investeringsbereidheid en daarmee ook procesinnovatie bij ondernemers, heb ik er moeite mee om allerlei specifieke deelonderzoeken te gaan doen binnen het regeldrukonderzoek. En dat is omdat ik er zo sterk van overtuigd ben, net als meneer Schenk, hoe belangrijk het is om generiek die regeldruk te verminderen. Daar zet ik vol op door. Er komt een nieuwe aanpak voor die regeldruk. Daar wordt u ook begin oktober over geïnformeerd. Ik ontraad deze specifieke motie.
0: Ja. Motie 2 ontraden, motie 3?
1: Motie 3 gaat over een onderzoek hoe bestaande regelingen voor innovatie juist procesinnovatie zouden kunnen steunen. Die moet ik ontraden om reden dat de regelingen die er zijn voor specifiek het ontwikkelen van innovaties nodig zijn voor dat doel en niet gebruikt in mijn beleving moeten worden voor het toepassen van innovaties. Overigens hebben we daar wel allerlei instrumentarium voor, zoals we dat inzetten vanuit de EDI's en de productiviteitsagenda en Shaping the Future of Work. Kortom, allerlei zaken waarmee we wel degelijk werken aan het doel, zoals meneer Schenk dat benoemde.
0: Motie 4.
1: Motie 4 van mevrouw Walhatsch, gesteund door van der Lee, gaat over de suggestie om kernindicatoren op te stellen voor valorisatie. Dat geef ik oordeel Kamer. Past weer bij wat ik ook vind, waar we productiviteitsagenda en Shaping the Future of Work. Kortom, allerlei zaken waarmee we wel degelijk werken aan het doel, zoals meneer Schenk dat benoemde.
0: Motie 4.
1: Motie 4 van mevrouw Walhatsch, gesteund door van der Lee, gaat over de suggestie om kernindicatoren op te stellen voor valorisatie. Dat geef ik oordeel Kamer. Past weer bij wat ik ook vind, waar we heel erg op moeten voortgaan.

0: van die bezuiniging is gedaan. Ik kan de motie daarom niet uitvoeren.
1: Motie 5 overbodig. Motie 6.
0: Motie 6 gaat over innovatiegericht inkomen, inkopen. Specifiek gericht op agrifood. Ik ontraad deze motie. In het beleid op innovatiegericht inkopen is het aan overheden zelf om te kiezen waar zij innovatiegericht op inkopen. In dit geval zou dat dan gaan over het departement van LVVN. Het kabinet geeft overigens met de opzet van NADI bijvoorbeeld wel weer een impuls aan dat innovatiegericht inkopen. En daar kunnen ook departementen zoals LVVN op instappen. Dan motie 7, ook van meneer Vermeer, moet ik ontraden. Dat gaat over het inzichtelijk maken van sectorale uitsluitingscriteria. Ik herinner me heel goed het gesprek wat we hierover hadden in het commissiedebat. Ook toen heb ik aangegeven dat die uitsluitingscriteria er niet zijn. En die zijn er alleen als het gaat om controversiële wapen, drugs en alcohol toepassing. Daar waar de heer Vermeer meldingen krijgt dat het wel degelijk toch het gevoel is dat het gehanteerd wordt, ontvang ik ze graag, zodat we daarna kunnen kijken.
1: Een vervolgvraag van de heer Vermeer.
2: Minister is het toch wel met mij eens dat InvestNL daar zelf bevoegdheden toe heeft, maar dat de minister toezichthouder is en verantwoordelijk is voor wat hoe die kaders dan toegepast worden.
1: Minister.
0: Voor het meegeven van de kaders voel ik mij zeker verantwoordelijk. Ben ik verantwoordelijk en daar wordt toezicht op gehouden.
1: Motie 8 tot slot.
0: Motie 8, dat is een samengestelde motie. En gaat over een onderwerp wat mij aan het hart gaat. Namelijk over het vereenvoudigen van eigenlijk alle sociale wetgeving voor specifiek start-ups, scale-ups. Ik ben gecharmeerd om dat aan te doen in die zogenaamde sandbox, de regulatory sandbox aanpak. Daar wil ik mij graag voor inzetten. Ik vind het niet makkelijk en ook niet eigenlijk verstandig om te beloven dat ik eind 2026 allerlei heel specifieke arbeidsrechtelijke zaken zou kunnen hebben weggenomen. Daarmee wek ik verwachtingen die ik niet waar kan maken. Op deze samengestelde manier kan ik die motie dus alleen maar ontraden.
1: Motie 8 ontraden. Daarmee één vervolgvraag van mevrouw Nanninga.
3: Dank, voorzitter. Kunnen we nog wat afstemmen om een gewijzigde motie in te dienen?
1: Op welke wijze kan de minister de motie wel aan het orde van de Kamer laten, is volgens mij de vraag.
0: Dat kan als het gaat over de verkenning van die regulatory sandbox. Die natuurlijk tot inzichten gaat leiden, waardoor we weer gerichter kunnen werken aan verbeteringen van het hele stelsel.
1: Dank u wel. Over de ingediende moties zal aanstaande dinsdag
0: worden vragen.
1: Gestemd. Of vragen nog?
0: Ja.
1: Gaan te snel. Gaat uw gang.
0: Excuus. Een vraag die zowel door meneer Van der Lee als mevrouw Walhatsch werd opgeworpen over de onderneming in moeilijkheden. Een onderwerp wat mij ook enorm aan het hart gaat. Dus ik herken de frustratie die de brief heeft opgeroepen die ik daarover heb gestuurd begin september. Ik zoek echt naar mogelijkheden hoe ik wat kan doen voor de ondernemingen waar we het over hebben, zonder dat ik ze daarmee in problemen breng, omdat als wij iets aan zouden gaan geven als hulp, dat dat als staatssteun betiteld gaat worden, zoals eerder gebeurd is, en we daarop teruggefloten zijn, of dat we iets gaan geven wat ze terug moeten gaan betalen, waardoor ik ze ook in problemen breng. Dus iedereen die ideeën heeft over hoe dit zou kunnen en kan vertellen hoe ze dat in Frankrijk doen, wil ik zelf ook naar op zoek. Daar sta ik voor open. Weet hoezeer ik me hier hard voor wil maken. Dan mevrouw Buhler vraagt of eigenlijk over een aantal zaken die de vormgeving van de Nationale Investeringsinstelling aangaan, specifiek over het risicodragende deel. Ja, het is een ontzettend belangrijk uitgangspunt voor mij. Die Nationale Investeringsinstelling moet natuurlijk additioneel aan de markt gaan opereren. En daarvoor moet een breed palet aan instrumenten ingezet worden. Het is ook een beetje aan het NII om te kijken welk instrument ze waarvoor inzetten. Rond Prinsjesdag zal ik de Kamer hier verder over informeren. Ik weet hoezeer u hierop wacht. Dan de laatste vraag gaat over economische veiligheid van mevrouw Buhler ook. Die benoemde dat er economische druk door andere landen op bedrijven gezet wordt. En hoe daar vertrouwelijk een melding van gemaakt kan worden, zodat we daar maatregelen op kunnen overwegen. Dat loket is er eigenlijk al, namelijk bij RVO in opdracht van Economische Zaken. Dat gaat om het ondernemersloket waar inderdaad op vertrouwelijke wijze meldingen gemaakt kunnen worden. Dus ik hoop dat daarmee in de behoefte voldaan wordt.
1: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen en de appreciaties van de moties. Eén korte vraag en dan gaan we verder naar het volgende thema.
4: Ja, dank u wel. Dan ben ik ook heel erg benieuwd. U geeft aan, er is al een loket waar meldingen gemaakt kunnen worden, dat is bij RVO. En hoe wordt er

0: dan verder mee omgegaan? Dus in welke pijplijn komen ze dan terecht? En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat we er iets mee doen? Want minister, dat is hetgene wat we willen.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen dat als vertrouwelijke meldingen gedaan worden, dat we daar niet inhoudelijk precies verantwoording over gaan afleggen. Ik wil nadenken over hoe we wel iets kunnen vertellen over generieke inzichten daaruit.
2: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2 minuten debat. En gaan we meteen verder met het 2 minuten debat midden- en kleinbedrijf. En daarvoor geef ik als eerste het woord aan mevrouw Bühler voor haar inbreng namens het CDA.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga nog even terug naar het commissiedebat dat we gehad hebben hierover. En waarin de heer Kisterman en ik met elkaar spraken over de evaluatie van Kamer van Koophandel. Daarin constateerden we dat er een aantal taken waren bij Kamer van Koophandel die niet meer door ondernemers werden gewaardeerd. Toen hebben we ook gezegd, laten we eens kijken of we, wat we daarmee doen en of we dat moeten gaan afbouwen. De heer Kisterman komt dadelijk met een motie. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat die taken bij Kamer van Koophandel op het moment dat ze niet meer voldoen, dat die worden afgebouwd. Hè, als we met elkaar belangrijk vinden dat we dingen doen die werken voor de ondernemers, dan moeten we ook stoppen met de dingen die niet werken en niet gewaardeerd worden. En wij zouden heel graag de minister willen vragen om daarmee aan de slag te gaan en te kijken waar we middelen die over zijn in te zetten. Wij willen als CDA, hebben we altijd gezegd, we vinden het ook heel belangrijk om financiering van het MKB mogelijk te maken. De heer Bontebal is al een keer gekomen met de motie Bontebal in het Iran-debat, waarin we ook gevraagd hebben om middelen vrij te maken voor MKB-financiering en met name ook via een win-win-construct. Dus dat komt dadelijk ook terug in de motie die de heer Kisterman zal voordragen. Voorzitter, dat was het wat mij betreft.
1: Dank u wel. Het woord is aan meneer Van der Lee namens PRO.
2: Dank, voorzitter. Ook dit debat is al wel even geleden. Maar de minister kan zich nog herinneren, denk ik, dat ik me toch wel heb hard gemaakt voor sociale ondernemingen. Die al jaren aan de bel trekken en vragen aan de politiek om erkenning en herkenning van hun businessmodel dat vooral gericht is op impact en niet per se op winst. En daarvoor zoeken zij ook een juridische vorm. En daar is al heel veel werk op verzet. Er ligt ook gewoon een wetsvoorstel op het departement. Ja, en ik vind dat we daar gewoon niet meer moeten dralen. Dat als er een groep ondernemers is die dit wil en daar belang aan hecht en er eigenlijk, denk ik, geen enkel reëel bezwaar tegen is, laten we tot actie overgaan. Vandaar de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging. Overwegende dat sociale ondernemingen al jarenlang wachten op een passende juridische vorm die hun maatschappelijke missie juridisch verankert, constateerde dat inmiddels een ver uitgewerkt conceptwetsvoorstel voor de BVM beschikbaar is en er daarmee al jarenlang een oplossing wordt gewerkt. Overwegende dat een passende rechtsvorm voor sociale ondernemingen de maatschappelijke missie centraal moet stellen en transparantie moet bieden over de daadwerkelijke gerealiseerde maatschappelijke waarden, verzoekt de regering om nog dit najaar een concreet stappenplan uiteen te zetten ter realisatie van een dergelijke juridische status van sociale ondernemingen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan minister Schenk namens Forum voor Democratie.

0: Dank, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat bij nieuwe en gewijzigde regelgeving reeds een regeldrukberekening wordt gemaakt waarin administratieve lasten en nalevingskosten worden geraamd. Overwegende dat dezelfde wettelijke verplichting voor een kleine onderneming relatief veel zwaarder kan wegen dan voor een grote onderneming die beschikt over bijvoorbeeld gespecialiseerde juridische en administratieve capaciteit. Overwegende dat het zodoende niet volstaat om uitsluitend de totale regeldrukkosten van nieuwe regelgeving te berekenen, maar tevens moet worden beoordeeld of kleine ondernemingen hierdoor onevenredig worden belast. Overwegende dat waar dit het geval is bij de vormgeving van regelgeving nadrukkelijk moet worden bezien of kleine ondernemingen kunnen worden ontzien. Verzoekt de regering bij nieuwe regelgeving met substantiële gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf expliciet te beoordelen of kleine ondernemingen hierdoor relatief zwaarder worden belast en indien daarvan sprake is te bezien of een MKB-uitzondering of vrijstelling mogelijk is en deze afweging inzichtelijk te maken. En dat gaat over tot de orde van de dag. En dan de laatste. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet de doelstelling heeft om jaarlijks 500 regels te schrappen of te vereenvoudigen. Constaterende dat de ontwikkeling van de regeldrukkosten reeds wordt bijgehouden in de regeldrukmonitor, daarin niet afzonderlijk inzichtelijk wordt gemaakt welk deel van de toe- en afname van regeldrukkosten neerslaat bij het midden- en kleinbedrijf. Overwegende dat het aantal geschrapte of vereenvoudigde regels onvoldoende zegt over de daadwerkelijke ontwikkeling van de regeldruk voor ondernemers wanneer tegelijkertijd nieuwe verplichtingen worden ingevoerd. Overwegende dat juist voor het midden- en kleinbedrijf de totale kosten en tijd die gemoeid zijn met het naleven van regelgeving bepalend zijn voor de ervaren regeldruk, verzoekt de regering in de regeldrukmonitor afzonderlijk inzichtelijk te maken welk deel van de toe- en afname van regeldrukkosten neerslaat bij het midden- en kleinbedrijf en zodoende de nette ontwikkeling van de regeldrukkosten voor het MKB inzichtelijk te maken en gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Kisteman namens de VVD.

0: Voorzitter, we hebben in het MKB-debat uitgebreid stilgestaan bij de Kamer van Koophandel en de twee wettelijke taken die ze uitvoeren, namelijk innovatie en regiostimulering. Ik heb daarover nog twee vragen aan de minister. Hoeveel ambtenaren zijn er bij deze twee taken betrokken? En welk bedrag is hiervoor jaarlijks gereserveerd? En daarop vooruitlopend heb ik een motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat in de evaluatie van de Kamer van Koophandel het advies wordt gegeven binnen een jaar te komen tot herijking van innovatie en regio-stimuleringstaak en indien het niet lukt deze wettelijke taak te schrappen. Overwegen dat innovatie en regio-stimulering ook op andere plekken binnen economische zaken wordt vormgegeven, zoals bij de Rijksdienst Ondernemend Nederland en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Overwegen dat het kabinet de ambitie heeft zorgvaardiger te willen worden. Verzoekt de regering nog voor de behandeling van de begroting van economische zaken met een voorstel te komen de wet aan te passen dat innovatie en regio-stimuleringstaak als taak bij de Kamer van Koophandel wordt geschrapt en de middelen die hieruit vrijkomen in te zetten voor de win-win-lening en daarin meenemen dat de taken op een ordentelijke manier worden afgebouwd. Gaat over tot orde van de dag, Kisteman, Buurler en Nanninga. En voorzitter, in het debat marktordening en consumentenbescherming hebben we stilgestaan bij consumenten die dubbele verzekeringen afsluiten zonder dat zij dit weten. Toen gaf de minister aan hierna te willen kijken, maar inmiddels ligt er een onderzoek van de AFM die dit bevestigt en daarom heb ik de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat consumenten bij aankopen zoals een vliegticket, fiets, tv of concertkaartje vaak wordt er gestuurd naar het afsluiten van de verzekering en daarbij niet over de juiste informatie beschikken om te beoordelen of deze verzekering nuttig is. Overwegen dat veel consumenten verzekering afsluiten die niet past is bij hun situatie, zogenaamde oververzekeringen, bijvoorbeeld doordat de dekking overlapt met bestaande verzekeringen waardoor zij te veel betalen. Overwegen dat de AFM een onderzoek stelt dat deze praktijk anders moet. Verzoekt de regering marktpartijen een termijn van 6 maanden te stellen om significante maatregelen te nemen tegen oververzekeringen. Verzoekt de regering voorts bij onvoldoende actie en het verstrijken van deze termijn bij toezichthouders op aan te dringen handhaving op dit fenomeen op te voeren en zo nodig additionele geregulerende maatregelen te treffen. En gaat over tot orde van de dag, mede ondertekend namens Schoonis.
1: Dank u wel. Het woord zijn de prikkaarts namens de PVV.
2: Dank voorzitter. MKB-debat is al een tijdje geleden geweest en de minister weet dat ik me grote zorgen maak over de ambulante handel in Nederland en het feit dat kennelijk dit kabinet verduurzaming belangrijker vindt dan het voortbestaan. Vandaar ook deze motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat uit het SEO-onderzoek blijkt dat gemiddelde terugverdientijd in de ambulante handel 8 tot 11 jaar bedraagt. Overwegen dat ondernemers noodzakelijke investeringen moeten doen in onder meer verduurzaming en materieel, terwijl vergunningen bij sommige gemeenten voor slechts 2 jaar worden verleend, wat veelal leidt tot afwijzing van banken om deze investeringen te financieren. Overwegen dat een dergelijke korte vergunningsduur onvoldoende zekerheid biedt om deze investeringen te financieren en terug te verdienen, verzoekt de regering een landelijke minimale vergunningsduur van 10 jaar vast te stellen voor schaarse vergunningen in de ambulante handel en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging, constateren dat ondernemers en in het bijzonder het MKB al te maken hebben met hoge regeldruk, overwegende dat nationale koppen bovenop Europese regelgeving leiden tot onnodige extra lasten en rapportageverplichtingen voor Nederlandse ondernemers. Overwegende dat deze extra regeldruk de concurrentiepositie en het ondernemerschap onnodig onder druk zet, verzoekt de regering geen nieuwe nationale koppen in te voeren die leiden tot extra lasten of rapportageverplichtingen voor het MKB en gaat over tot de orde van de dag. En de laatste, de Kamer gehoort beraadslaging, constateren dat kleine ondernemers bij zakelijke financiering geconfronteerd kunnen worden met zeer hoge rentes, doordat ze vaak verplicht worden gebruik te maken van non-bankaire financiers. Overwegen dat consumenten wettelijke bescherming genieten tegen excessieve rentes, terwijl kleine ondernemers deze bescherming niet kennen. Overwegen dat hoge financieringskosten het ondernemerschap en de continuïteit van kleine bedrijven onder druk kunnen zetten. Verzoekt de regering te onderzoeken of een renteplafond voor zakelijke financiering tot €250.000 wenselijk en uitvoerbaar is, ten einde kleine ondernemers beter te beschermen tegen excessieve rentelasten en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord zijn de heer Schoonis namens D66. Gaat uw gang.
3: Dank u, voorzitter. Ondernemers vragen niet om nog een rapport voor regeldruk. Ze vragen om tijd om te ondernemen. Het kabinet wil 500 regelschappen. Prima ambitie. Maar begin juli waren er daarvan 94 echt geschrapt. De rest is vooral in beeld gebracht. En in beeld brengen is nog geen schrappen. Daar heeft geen enkele ondernemer 's avonds minder papierwerk van. Daar komt bij dat MKB Nederland zegt: dit is overwegend laaghangend fruit en dubbele regelgeving. 4 regels eraf, 5 erbij en de ondernemers schieten er niets mee op. Vandaar hun oproep tot een netto-telling. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. Tel niet wat je schrapt, maar wat er per saldo overblijft. En meet het in uren, niet in aantallen. Anders blijven we dweilen met de kraan open. Voorzitter, de diagnose kennen we. Nu is het tijd voor de uitvoering. Minder tijd achter de formulieren, meer tijd voor ondernemen. Ik dien vandaag geen moties in. De ambitie staat er, de toezeggingen zijn gedaan. Maar ik houd de minister wel aan haar woord. Ik kom hier terug met de teller in de hand. Want deze vermindering van regeldruk moet niet alleen op papier staan. Ondernemers moeten hier ook echt wat van gaan merken. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Nanninga tot slot. Namens JA21.
4: Dank, voorzitter. Mooie woorden van mijn voorganger over regeldruk. Wat in de tweede termijn van het Bushofdebat zou ik hem willen verzoeken die bril op te houden, maar dat terzijde. Voorzitter, tijdens het commissiedebat heb ik gewezen op de onevenredige, heb je meer regeldruk, waarmee Nederlandse ondernemers worden geconfronteerd. Ik heb een lange reeks regels opgesomd die het MKB verstikken. En omdat deze regels verschillende ministeries raken, heb ik de minister gevraagd samen met haar collega's een plan van aanpak op te stellen en deze regels grondig tegen het licht gehouden. En de minister heeft toegezegd onze vragen hierover voor de begrotingsbehandeling op 16 oktober te beantwoorden, zoals ze net al noemde. Dat is heel erg fijn, dat scheelt onze motie en het scheelt ons dinsdag ook weer een stemming. Daarvoor dank ik haar. Ik hoor graag in de beantwoording hoe het met de uitvoering van deze toezegging staat. Voorzitter, dank u wel.
1: Dank u wel. Ik schors 7 minuten voor de beantwoording van de minister.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de minister.
1: Met rokende panties, voorzitter. Motie 1 van meneer Van der Lee gaat over sociale ondernemingen. Ik herken het punt wat hij maakt. Toch ontraad ik de motie. En dat is namelijk omdat het ontwerpvoorstel maatschappelijke BV beoogt om het sociaal ondernemerschap te faciliteren. Het blijkt iedere keer weer dat dat toch eenvoudig werkbaar en ook juridisch dat het moeilijk is om eenvoudig werkbare en ook juridisch sluitende regeling vorm te geven. De staatssecretaris van JEV werkt aan een wettelijke regeling van de redmeestervennootschap. Dat is ook in het coalitieakkoord afgesproken. Ik weet dat ik dat ook eerder benoemd heb aan meneer Van der Lee. Die regeling kan ook sociaal ondernemerschap faciliteren. Dus al het werk waar meneer Van der Lee naar verwees wordt ook verwerkt in waar die staatssecretaris JEV nu mee bezig is. En in het najaar komt er een Kamerbrief over die rechtsvorm.
0: Meneer Van der Lee.
2: Ja, ik ben toch teleurgesteld. En kijk, de definitie van een rentmeestervennootschap is dat zeggenschap en financieel belang van elkaar gescheiden zijn. De meeste sociale ondernemingen die ik ken zijn ondernemers die met hun hele hebben en houden ook een volledig financieel belang voor een missie dat bedrijf zijn gestart. Die zijn niet geholpen met een rentmeestervennootschap. Want dan moeten ze de zeggenschap overdragen aan anderen.
0: Uw vraag.
2: Ik snap niet waarom, terwijl er jaren gewerkt wordt aan dat traject, we niet gewoon met elkaar die publieke discussie aangaan. Het wetsvoorstel ligt er, laten we dat nou gewoon met elkaar bespreken en beoordelen of die definitie, want ik snap dat het best een discussie is, dat we die samen snel genoeg kunnen krijgen. Want ze zijn niet geholpen met de rentmeesterschrijving.
0: Minister.
1: De informatie die ik heb is dat dit toch meer moeilijkheden in zich heeft dan zoals gesuggereerd wordt. Ik snap de behoefte om hierover in gesprek te kunnen gaan. Ik wil graag overleg kunnen voeren met mijn collega staatssecretaris JNV over op welke manier we dat kunnen doen.
0: Motie 2.
1: Motie 2 is van meneer Schenk. Die zou ik willen ontraden. Eigenlijk voelt het eigenlijk ook als overbodig. Het gaat over nieuwe regelgeving met we moeten bekijken of daar MKB-uitzonderingen op gedaan moeten worden. Maar daarvoor is in de bedrijfseffectentoets vorig jaar al een aanpassing gedaan waarin elk departement verplicht is om specifiek stil te staan bij effecten voor MKB. En of daar vrijstellingen voor kunnen gelden. Dan motie 3, ook van meneer Schenk. Om in de regeldrukmonitor afzonderlijk inzichtelijk te maken hoe kosten neerslaan bij het midden- en kleinbedrijf. Ik ontraad deze motie. Ik ben me overigens heel goed bewust dat 99% van het aantal ondernemers in Nederland MKB'er is. En daarom zie ik ook dat alles wat wij inzichtelijk maken over regeldruk vooral gaat over MKB. Die ontwikkeling, dus de impact voor MKB loopt in die zin ook grotendeels parallel aan wat de monitor toont.
0: Eén vervolgvraag van meneer Schenk.
3: Ja, dank voorzitter. Ik hoorde net D66 spreken. En die had het eigenlijk ook over die nette ontwikkeling in beeld brengen. En nu is het verschil dat ik zeg, ik wil het specifiek op het MKB richten. Maar als we daar nou van maken, verzoekt de regering in de regeldrukmonitor inzichtelijk te maken wat de nette ontwikkeling van regeldrukkosten is. Dan heeft ook het MKB er veel aan. Heb ik waarschijnlijk D66 aan mijn zijde. Want dat is exact waar de woordvoerders net toe opriep. Zouden we dan zo kunnen verwoorden om dan een oordeelkamer te...
0: Minister, kunt u daarmee leven?
1: Ik kan dit net niet goed, dus voorzitter, ik kan dit net niet goed genoeg overzien van wat de impact is van deze vraag. Ik snap heel goed hoezeer we op zoek zijn naar kunnen we aan de goede knoppen draaien om die regeldruk effectief te verminderen. Overigens ben ik wel vooral gebrand om niet het instrument steeds beter te maken, maar om de actie steeds daadkrachtiger te maken. Mag ik hier op een ander moment op terugkomen?
0: U weet elkaar ongetwijfeld voor de stemmingen nog te vinden. Motie 4.
1: Motie 4 is van meneer Kisteman en dat gaat over de Kamer van Koophandel. Vooruitlopend op het schrappen van een taak en om daarvan de vrijgevallen velden gelden in te zetten voor win-win. Ik ontraad deze motie, omdat namelijk ik er niet op uit ben om een taak af te schaffen, maar wel om te kijken over hoe het doel wat we voor ogen hebben, namelijk innovatie voor het MKB, hoe we dat beter bereiken. Heel specifiek de win-win kan ik sowieso niet voeden vanuit deze kant, omdat het een scheiding tussen inkomsten en uitgaven eigenlijk overbrugt. Ik heb hier ook veel in geleerd in de afgelopen periode. Ik ben overigens wel bezig met een uitvoering van de motie Bontebal over het voeden van die win-win lening.
0: Motie 5.
1: Motie 5 gaat over oververzekeringen. Daarvan vraag ik om die aan te houden. Want ik ben op dit moment bezig met aanvullend onderzoek naar het van die verzekeringen, over verzekeringen. Ik heb dat ook toegezegd in het commissiedebat. De verwachting is dat het onderzoek begin 2027 klaar is. En dan zou ik graag dat delen met uw Kamer.
0: Is de heer Kisterman bereid om de motie aan te houden?
4: Ja, mag ik een vraag zetten, voorzitter?
0: Eentje.
4: Want AFM heeft ook een onderzoek recent gepresenteerd. Volgens mij 2 maanden geleden in juli. Dus welk onderzoek is de minister nu nog mee bezig dan?
0: Minister.
1: Even kijken, aanvullend onderzoek. Dat staat helaas, voorzitter, niet in mijn tekst. Dus ik durf hier niet het juiste antwoord op te geven. De heer Kisterman vraagt volgens mij naar het combineren van inzichten uit onderzoeken. Dat zal ik zeker doen.
0: Dan constateer ik dat als de heer Kisterman de motie in stemming brengt, dat hij de appreciatie ontijdig krijgt. We gaan zien of die wordt aangehouden. Motie 6.
1: Dat is een motie over de vergunningsduur voor de ambulante handel. Ik ken inderdaad de betrokkenheid van meneer Prikkaert op deze specifieke sector. Toch moet ik helaas de motie ontraden. Het vaststellen namelijk van een minimale vergunningsduur is niet mogelijk onder de Europese dienstenrichtlijn, omdat deze een passende vergunningsduur vereist. En dat kan per geval verschillen. Dat is nou juist ook de reden waarom die vergunningsduren niet in alle gevallen 1 jaartal hebben. Ik vind het heel goed dat dus het bepalen van die passende vergunningsduur bij gemeentes ligt, omdat die het meest zicht hebben op hun lokale omstandigheden. Wat ik wel kan doen als minister is het opstellen van richtsnoeren om gemeenten daarbij te helpen, bij het vaststellen van die vergunningsduur. En overigens heeft mijn voorganger dat al gedaan. Dat vindt u terug in de Kamerbrief van 2 juni 2025.
0: Meneer Prikkaerts.
5: Ja, voorzitter. Ik heb die dienstenrichtlijn, want dat is namelijk een antwoord wat ik wel eerder gekregen heb van deze minister. Volgens de dienstenrichtlijn is een sectorspecifieke minimumtermijn wel mogelijk. Mits die maar sectorspecifiek is. En dit is een hele sectorspecifieke richtlijn. Dus ik zou de minister eigenlijk willen verzoeken en om te controleren en te onderzoeken of het niet daadwerkelijk wel mogelijk is. Want volgens de regels, volgens de dienstenrichtlijn, zou het wel moeten kunnen.
0: Minister.
1: Vanzelfsprekend, voorzitter, ben ik bereid om te onderzoeken wat meneer Prikkaert zegt.
0: Nu komt daar dan schriftelijk op terug.
1: Daar kom ik dan op terug.
5: Mag ik nog een vraag?
0: Nee, we doen 1 interruptie. Motie 7.
1: Is motie 7 gaat over weer MKB. En om toe te zeggen dat er geen nationale koppen ingezet worden om regeldruk voor MKB specifiek te voorkomen. Nou herken ik natuurlijk helemaal, en staat het ook in het kabinetsbeleid, dat we geen nationale koppen willen zetten. Uit principe. Of het daarmee een belofte kan zijn om dat nooit te laten gebeuren, dat wil ik toch liever wel blijven, kunnen blijven bekijken. Daarom ontraad ik deze motie.
0: Motie 8.
1: Dan is er onderzoek naar maximale rentes, waar meneer Prikkaert om vraagt. Daar doe ik al onderzoek naar, naar die maximale rentes. Dat is ook naar aanleiding van een motie van meneer Vlag. Eind van dit jaar zal ik daarop rapporteren. En ik zet natuurlijk in op de versterking van zelfregulering van de non-bankaire sector via Financeur. Daar hebben we het ook eerder in het commissiedebat over gehad. Daarmee ontraad ik deze motie.
0: Motie 8 ontraden. En die heeft nog een aantal vragen.
1: Dat is allereerst de vraag van meneer Kisterman. Een feitelijke vraag. Hoeveel mensen en budget er besteed worden aan regio- en innovatiewerk bij de Kamer van Koophandel? Het antwoord is dat in totaal 1400 mensen bij de Kamer van Koophandel werken aan informatie en advies. En dat daarvan 135 FTE... dus verschillende eenheid, daarvan werkt aan regio en innovatie. En in 2025 gaat het dan om ongeveer 21 miljoen euro. Dan is er een vraag van mevrouw Nanninga, die vooral benieuwd is hoe het gaat met mijn toezegging om op de 16 regels die door haar aangedragen zijn, hoe het daar gaat om te onderzoeken of we daar reducties in kunnen doorvoeren. Nou, mevrouw Nanninga, zeg ik via de voorzitter, ik heb weer goed uitgevonden dat het niet makkelijk is, maar dat wist mevrouw Nanninga zelf ook wel. U mag ook van mij weten dat ik daar elke week gesprekken over voer. Dus dat antwoord gaat er zeker komen. Of daar iedereen heel gelukkig van wordt, dat kan ik niet beloven, maar er wordt wel aan gewerkt.
0: Bent u daarmee aan het einde gekomen van uw beantwoording?
1: Dat ben ik.
0: Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit 2-minuten-debat over de ingediende motie. Zal dinsdag worden gestemd. Ik schors een heel kort ogenblik, want dan gaat de Kamer het debat voeren over het rapport Wennink, de route naar toekomstige welvaart. De vergadering is voor een kort ogenblik geschorst.

Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het debat over het rapport Wennink, de route naar toekomstige welvaart. En ik had de minister van Economische Zaken en Klimaat al welkom geheten, want zij verkeerde al in ons midden voor een aantal andere debatten hiervoor. We hebben maar liefst 15 sprekers van de zijde van de Kamer. We hebben tot 6 uur voor dit debat. Dat lijkt eindeloos, maar we weten met elkaar dat dat heel hard kan gaan. En ik weet hoe belangrijk dit debat voor de Kamer is, dus ik ga het aantal interrupties niet maximeren. Wel maximaal in 3 keer per interruptie en kort en bondig. Maar 6 uur is wel de tijd die we ervoor hebben. Dus ik zeg erbij, kwaliteit is net zo belangrijk als kwantiteit. En als we gaandeweg met elkaar toch te veel uit de tijd lopen, dan moeten we de werkafspraken weer eventjes aanpassen. Maar met ieders medewerking hoeft dat niet en heeft u ook geen last van mij. Dus laten we vooral gewoon gaan beginnen. En daarvoor geef ik als eerste spreker van de zijde van de Kamer het woord aan mevrouw Martens Amerika voor haar inbreng namens de VVD in eerste termijn.

0: Voorzitter, we moeten nu iets doen. De boodschap die oud-ASML-topman Peter Wennink zou boven ieder Haags debat moeten hangen. Het rapport dat wij vandaag bespreken, waar door veel experts en bedrijven aan gewerkt is, legt de ongemakkelijke waarheid bloot. Nederland kan niet blijven teren op het economische succes uit het verleden. Het Centraal Planbureau verwacht op de middellange termijn slechts 0,9% groei. Nu zullen er partijen zijn in dit huis die denken groei is groei, of zelfs de degrowth-beweging aanhangen. Maar zoals Wennink ook omschreef, we hebben 1,5 tot 2% economische groei nodig om onze welvaart op peil te houden. Vrijwel iedereen reageerde enthousiast op het rapport. Iedereen zegt innovatie belangrijk te vinden en iedereen wil ASML behouden. Maar zodra het aankomt op fundamentele hervormingen, is het opeens een stuk stiller. Voorzitter, wat de VVD betreft zetten we niet alleen in op het behoud, maar kiezen we voor de toekomst, voor de volgende ASML. Een belangrijk aspect uit het rapport, vergelijkbaar met Beethoven, is de realisatie dat onze economie een ecosysteem is. Nederland draait op ondernemingen van ZZP tot multinationals, van start-ups tot MKB. Ze zijn allemaal nodig en allemaal van elkaar afhankelijk. Zonder basisindustrie geen economische veiligheid. Zonder universiteiten geen spin-offs. Zonder MKB geen toeleveranciers. Het hangt samen. Het is dus niet of-of. We zullen ons hele ecosysteem moeten versterken. En ons vestigingsklimaat vraagt om een integrale aanpak. Om keuzes op de arbeidsmarkt, onderwijs, regeldruk en het fiscale beleid. En precies daar zit het ongemak. Want wie de brede oproep onderschrijft, moet ook bereid zijn om de gerichte investeringen middels een andere NADI, de investeringsinstelling, ook de arbeidsmarkt te willen hervormen. Ook het sociale stelsel ter discussie te durven stellen. Neem de arbeidsmarkt. Grote hervormingen stranden vaak in politiek-ideologische discussies. Het houden van de nul is onvoldoende om een stap vooruit te zetten. Zo wordt het wat de VVD betreft strijd om terug te brengen wat we doen met de lange, buitensporige loondoorbetaling bij ziekte. En moeten we kijken naar ons achterhaalde ontslagrecht. Het is een rem op groei, een rem op innovatie en een rem op kansen op de arbeidsmarkt. Of de ijzeren greep van ouderwetse cao's op nieuwe verdienmodellen. Afspraken uit het verleden. Grote belangen gegoten in traditionele machtsstructuren. De innovatie en innovatieve bedrijven dwingen zich te conformeren aan dat het al bestaat. Het remt innovatie. En dan talent. We hebben een hoop te winnen. Het geringe aantal spin-offs, dure D-terms en de gebrekkige aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt. Voorzitter, aan geld geen gebrek. Aan fundamentele debatten over welke opleidingen en hoe we die tekorten gaan oplossen wel. Een dalend aantal studenten en de opkomst van nieuwe economieën zullen we moeilijke politieke keuzes moeten maken. Het komt nu aan op lef, voorzitter. En ondanks de ogenschijnlijk beste intenties van deze minister mis ik elke vorm van urgentie. Mijn fractie heeft meermaals gevraagd om überhaupt een reactie op het rapport en wat kwam was heel sumier en heel laat. Mijn vraag aan de minister zijn: waarom? Kan ik ervan uitgaan dat na al die maanden de minister een beeld heeft van wat ze wil hervormen op de arbeidsmarkt? En wat wordt de inzet van deze minister in de poldergesprekken? Na alle gesprekken die zij met het bedrijfsleven heeft gevoerd. Er ligt een talentstrategie. Oké, er staat bijna niets in. Wat kunnen we verwachten en op welke termijn? Gaat u verder met het trechteren van sectoren waar we ons geld mee moeten verdienen in de toekomst? Waar uw voorganger mee begonnen is. Denk bijvoorbeeld aan de Nationale Technologiestrategie en de Industriebrief. Welke concrete acties liggen er op dit moment op uw bureau via de voorzitter om de private R&D-uitgaven los te krijgen? En tot slot, en dan rond ik af. Voorzitter, ik begon mijn bijdrage dat ik sprak over de constatering dat iedereen ASML wil behouden. Maar volgens mij moeten wij het vandaag hebben over hoe we gaan zorgen dat er een volgende ASML opstaat.
1: Minister Henk.
2: Ja, dank voorzitter. Ik hoor dat de VVD het rapport van de heer Wennink omarmt. En er wordt daarin fikse kritiek geuit op een aantal situaties in het land. Laag productiviteitsgroei, regeldruk, vergunningverlening, stikstofslot, teruglopend onderwijs, de kwaliteit daarvan. Dat zijn natuurlijk situaties en de stand van zaken die niet uit de lucht is komen vallen. En ik ben heel erg benieuwd welke partij de afgelopen jaren aan de knoppen van de macht heeft gezeten en hoe het land dan ook in deze situatie gekomen is.
1: Mevrouw Martsen-Amerika.
0: Ja, ik ben oprecht benieuwd naar de vragen. Voorzitter, wil de heer Schenk horen dat wij in tegenstelling tot Forum voor Democratie wel een stap naar voren hebben gezet en hebben geprobeerd een bijdrage te leveren aan het landsbestuur? Want wij leven in een democratie en ik weet dat de heer Schenk voorstander is van landen waar de urgentie van de democratie soms wat ter discussie staat. Maar hier moet je altijd op zoek naar meerderheden.
1: Meneer Schenk.
2: Ja, toch altijd leuk dat ik volgens mij een terechte, legitieme en kritische vraag stel en mij dan hier teruggeworpen wordt dat wij voorstander zouden zijn van landen waar geen democratie geldt of zo. Nou, die woorden laat ik aan mevrouw Martens Amerika. Maar het is natuurlijk wel een beetje hypocriet om als VVD jarenlang, decennia lang aan de knoppen van het landsbestuur gezeten te hebben. Om dan nu te gaan zeggen van ja, al die problemen moeten eindelijk eens wat gaan doen. De VVD kon decennia lang wat doen, heeft dat niet gedaan. Dus ik zou wel wat meer zelfreflectie willen, hand in eigen boezem. Want waarom zou de ondernemer de VVD nu wel geloven dat er iets gaat gebeuren, terwijl zij de afgelopen jaren dit land van crisis naar crisis gesleurd hebben?
1: Mevrouw Martens Amerika.
0: Ja, voorzitter, jeetje. Ik snap dat de heer Schenk nieuw is bij de debatten economische zaken. En ik snap ook dat hij dit punt wil maken. En ik steek met liefde hand in eigen boezem, want al deze punten had ik heel graag eerder willen regelen. Maar wat ik probeer aan te geven, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte of het ontslagrecht, daar moeten meerderheden voor zijn. Dat is hoe het werkt. Daarom haal ik aan dat je ten alle tijde meerderheden moet vinden. Ik hoop dat ik Forum voor Democratie in deze aan mijn zijde kan vinden. Dan zijn er toch weer een aantal zetels erbij. En wellicht lukt het me ooit wel, want u zou het me ook via de voorzitter kwalijk nemen als ik er niet meer voor strijd. Dus dat ga ik blijven doen.
1: Afrondend.
2: Zeker, maar dan zou ik ook wel wat daadkracht willen zien. Ik heb ook nog een vraag over die 1,5% economische groei. Dat is ook een specifiek doel dat het kabinet zichzelf heeft gesteld. Maar als we praten over economische groei, praten we natuurlijk over het bruto binnenlands product. En dan kan het dus zo zijn dat als de overheid zegt, oh, we hebben te weinig economische groei, laten we 100.000 extra ambtenaren aannemen, waardoor we meer belasting moeten heffen bij gewone normale Nederlanders, waardoor zij weer die salarissen kunnen betalen, dat de economie misschien wel groeit, maar de Nederlander zijn koopkracht ziet afnemen. Dus is economische groei het doel of is welvaart voor een Nederlander het doel?
0: Ja, voorzitter, dat is een interessante vraag. Want een van de punten uit rapport Wennink is natuurlijk dat we minder conservatieve uitgaven moeten doen. En wat de VVD betreft is de extreem grote overheidsuitgaven daar een heel groot onderdeel van. Dus wat mij betreft hangt dat volledig met elkaar samen. Maar laten we wel genoemd hebben, het zijn de bedrijven die de schatkist vullen. Dus op het moment dat we die concrete ambitie van economische groei die de bedrijven opbrengen al niet na kunnen streven, wordt het lastig. Maar ja, als er investeringen gedaan moeten worden, doen wij dat liever middels bezuiniging als het gaat over de conservatieve uitgaven. Dus volgens mij zijn we het met elkaar eens.
3: Van der Lee.
4: Ja, dank voorzitter. Ja, ik ben toch een beetje verbaasd door het betoog van mevrouw Martens Amerika, omdat het ingaat vooral op de arbeidsmarkt. En dat is maar een klein onderdeel van het rapport. Ik denk een halve A4. Ligt ook op het terrein van een andere bewindspersoon. En is een lobby vanuit het bedrijfsleven die we al jaren kennen. Daarnaast over de talentstrategie. Die is in handen gesteld van de commissie OCW. In samenwerking met SZW. Die gaan dat behandelen. Maar de kern van het rapport gaat om kansrijke, innovatieve projecten waar veel geld en investeringen voor nodig zijn. Daarom roept Wenning op. Investeer meer. Desnoods ten laste van de staatsschuld. Herzie het middeleeuwse begrotingsbeleid. Zijn woorden. Daar hoor ik helemaal niets over.
1: Mevrouw Martens Amerika.
0: Ja, voorzitter, ik vind die lastig. Want de heer Van der Lee doet nu precies hetzelfde. Die haalt ook de expertise aan van een ander bewindspersoon. Volgens mij staan wij hier vandaag omdat onze economie vraagt om een integraal debat over alle portefeuilles heen. En moeten wij, en ik snap dat misschien niet elke woordvoerder alle antwoorden heeft op hele specifieke punten, maar moeten we wel proberen onze economie integraal te versterken. En de reden waarom ik inderdaad begin over talent. Een expatregeling bijvoorbeeld is daar ook onderdeel van. Over de arbeidsmarkthervormingen. Alle bedrijven die u en ik spreken beginnen met nummer 1, loondoorbetaling bij ziekte, start- en skill-ups. Nummer 2, het hele stroeve ontslagrecht. Het zijn punten die ze noemen. Ons bedrijfsleven vraagt om een integrale aanpak. De regering, de coalitie heeft ervoor gekozen om tegen advies Wennink in het niet chef Zagge te maken, maar deze minister van Economische Zaken hier in de lead op te zijn. Dus ik richt vandaag al mijn vragen op deze minister van Economische Zaken. En ik ga er ook vanuit dat zij al mijn vragen kan beantwoorden.
1: Spreekt u via de voorzitter.
0: Excuus, voorzitter.
4: Ja, dank voorzitter. Ja, kijk, op zich, we hebben heel lang gewacht. Die kritiek deel ik, 10 maanden. Maar er is ondertussen is er al gewerkt. Er wordt in die commissies al op deze onderwerpen gewerkt. We zien ook al op stikstof en netcongestie, prioriteiten waar wij ook ons hart voor maken, wordt er volop gewerkt. Wat er nog niet besproken is, is wat gaan we nou echt aan economische kant doen in termen van investeringen met nieuwe instrumenten of het hervormen van bestaande instrumenten. Dat, denk ik, is de kern van de discussie van woordvoerders economische zaken. En daar zit die oproep in, investeer nu veel meer. Stap af van dat boekhoudersdenken. En ik snap niet waarom de VVD nu niet de hand reikt naar al die ondernemers die echt nu die kans willen grijpen. En daarmee ook een sociaal akkoord mogelijk maken met vakbonden.
0: Voorzitter, het is natuurlijk wel lastig. Want de heer Van der Lee pakt er nu, en dat wisten we allemaal van tevoren dat u dit via de voorzitter ging doen, één onderwerp uit. Wat we moeten doen en wat onze economie vraagt en die ondernemers vragen: zorg voor een stabiel fiscaal klimaat. Investeer in nieuwe technologieën, wat we gaan doen met NADI, met de investeringsinstelling. Werk aan randvoorwaarden. En om dan toch antwoord te geven op de vraag van de heer Van der Lee, want het is te makkelijk om er geen antwoord op te geven. Die enorme investeringen die Wennink zegt dat we moeten doen, die onderschrijf ik. De randvoorwaarden zijn te lang verwaarloosd. En als je dan optelt tot welk bedrag we komen op dit moment, als het gaat over stikstof en netcongestie: 20 miljard voor stikstof, 7 miljard voor woningbouw, 6,2 miljard voor wind op zee, 5,5 miljard na die investeringsinstelling. We komen een heel eind richting het voorstel dat de heer Wennink, zeg ik, via de voorzitter doet. En dan toch, om af te sluiten, de argumentatie om te kijken naar de begrotingssystematiek is aangehaald omdat het gedekt moet worden. Maar op het moment dat deze coalitie de miljarden zelf weet te vinden en daarnaast nog een redelijk ordentelijke, toch al oplopend, waar ik wat van vind, begrotingstekort hanteert, is het win-win. De heer Van der Lee maakt er een fundamenteel debat van over begroten. Wat wij vandaag bespreken is: hoe betalen we die investeringen?
2: Tot slot.
4: Ik wil er een fundamenteel debat van maken over investeringen. En niet over weer alle discussies over consumptieve uitgaven. Daar hebben we meningsverschillen over. Maar hoe voeren we de investeringen op? Hoe halen we 3% R&D-uitgaven collectief? En wat is daarvoor nodig? En ik zie dat de instrumenten die worden toegezegd, de financiële onderbouwing is er nog niet. De vraag: kunnen zij niet marktconform marktfalen oplossen, kunnen we nog niet beantwoorden in dit debat. En dat zijn de urgente vragen die we met deze minister moeten bespreken. En ik vind dat de VVD daarvan wegloopt in dit debat.
2: Mevrouw Marks-Amerika.
0: Ja, voorzitter, nee, want ik geef er letterlijk antwoord op. Om die investeringen te kunnen betalen die u en ik allebei nodig vinden, moeten er ook minder constructieve uitgaven worden gedaan. Iets waar de heer Van der Lee ook geen antwoord op geeft. En het lastige is: in theorie zou de heer Van der Lee dus en meer constructieve uitgaven willen doen, daar niet op willen bezuinigen, en meer willen investeren. En dan pakken we het verkiezingsprogramma van de heer Van der Lee erbij en dan willen ze het bedrijfsleven ook nog extra hard belasten. Ik ken geen bedrijf dat daar gelukkig van wordt. Ik ken helemaal geen bedrijf dat denkt: dan hou ik de ruimte over om privaat te investeren in die R&D. En daarom, de heer Van der Lee, is het ook mijn uitgestoken hand: probeer het debat te verbreden. Hoe zorgen we ervoor dat zij gaan doorgroeien en ontwikkelen? Dat is talent. Dat zijn de randvoorwaarden als stikstof. Dat is de stroeve arbeidsmarkt. We verliezen het van de landen om ons heen, heer Van der Lee. En het zou u sieren als u er niet één ding uithaalt, maar dat we in alle breedte met z'n allen dit debat hier gaan voeren.
3: Vandaag. Meneer Dassen.
5: Ja, voorzitter, ik wil hier toch even op door, omdat het natuurlijk wel een fundamentele vraag is. Van hoe kom je er uiteindelijk toe dat er echt geïnvesteerd wordt, dat de randvoorwaarden goed zijn en dat uiteindelijk ook, wat mevrouw Marts-Amerika aanhaalt, dat er op de middellange termijn dat er andere cijfers terechtkomen bij het CPB dan dat we nu hebben, namelijk negatieve cijfers. Dus kunnen we niet kritisch gaan kijken naar de manier hoe we met die begroting omgaan, om juist te zorgen dat we die randvoorwaarden gaan scheppen en dat we nu investeren wat zich op de middellange termijn heel hard terug gaat betalen, ook belangrijk voor het bedrijfsleven.
3: Mevrouw Marts-Amerika.
0: Ja, voorzitter, dit is inderdaad een van de knoppen. Dus ik ben ook heel benieuwd, en dat is ook een vraag die ik zou willen stellen aan de minister van Economische Zaken: de consumptieve uitgaven versus de investeringen die we doen, hoe die verhoudingen zijn, waar we in investeren versus waar we consumptieve uitgaven aan doen. Volgens mij moeten we ook vandaag al die vragen op tafel leggen. Maar waar we aan voorbij gaan, en dat is niet hoe ik de heer Dassen ken, want daar voer ik vaak in alle breedte namelijk het hele debat mee, ook over de fiscale stimuleringsmaatregelen om te zorgen dat die kleine bedrijven gaan investeren in groei. En dat is ook het debat van wat de heer Van der Lee hier ervoor zit uit de weg gaat, omdat we dan fiscale voordelen moeten geven aan groeibedrijven. Dus ja, ik geef het toe aan de heer Dassen. Dit moeten we in alle breedte voeren. Alleen de vraag die eronder ligt is: waar halen we het geld vandaan om die ambitieuze investeringen te doen? Die doen we nu al. Ik heb het lijstje hier voor ons liggen. Dus dat is een dekkingsvraagstuk. Dus we laten het wel uit elkaar trekken. Je hebt een fundamentele vraag hoe je met de begroting omgaat. En we spreken vandaag Wennink. En die investeringen die dekken we. En een breder debat altijd welkom.
3: De heer Dassen.
5: Ja, voorzitter, en een van de kritiekpunten juist is dat we te weinig investeren in die randvoorwaarden. En Wennink zegt: ja, dat komt omdat we op middeleeuwse manier omgaan met de begroting. Dus als je het hebt over infrastructuur, dan moeten miljarden en miljarden naartoe om te zorgen dat we dat nu voor elkaar krijgen, zodat we daar straks het profijt van hebben, in plaats van dat de rekening alleen maar verder oploopt, waardoor het bedrijfsleven ook in de problemen gaat komen. Dat betekent dat we nu in onderwijs moeten investeren, juist om te zorgen dat we die nieuwe ideeën voor de toekomst met elkaar genereren. En dat betekent dus nu dat er ook echt die ruimte is om innovatie te investeren, om te zorgen dat we dus ook dat verdienvermogen van de toekomst hier krijgen. Dat betekent dat we op een andere manier naar die begroting moeten kijken om die investeringen vrij te maken. Is de VVD bereid om er in ieder geval kritisch naar te kijken en het kabinet om te roepen om te gaan onderzoeken hoe we dit op een andere manier kunnen doen? Juist om te zorgen dat als we nu investeren, dat we ook in de begroting mee gaan nemen wat het rendement daarvan is.
3: Mevrouw Martens-Amerika.
0: Voorzitter, ik ben tot alles bereid. Dat is ook wat Wennink ons oproept. Voer over alles een debat. Dan kunnen we alsnog besluiten of we het investering waard vinden en het niet op een andere manier zouden kunnen dekken. Want ik wil het toch maar even gezegd hebben. Er is een reden waarom wij ons houden in deze economisch onzekere tijden, geopolitiek gezien, en denken laten we de staatsschuld een beetje binnen de perken houden. Dat heeft natuurlijk een reden. De miljarden die we investeren komen heel erg in de buurt van het bedrag dat de heer Wennink noemt. Dus we gaan voorbij aan het feit wat we vandaag bespreken. We vinden het geld om te investeren in die randvoorwaarden. Miljarden en miljarden. Maar waar we het over moeten hebben is hoe zorgen we dat die bedrijven gaan groeien. Onderwijs bijvoorbeeld, waar de heer Das over begon, daar is geld geen gebrek. Volgens mij is er meer dan genoeg geld richting het onderwijs. Het onderwijs wordt slechter en slechter en slechter en sluit niet aan op de arbeidsmarkt van de toekomst. Als ik in dit huis dan een fundamenteel debat probeer te voeren over het stijgend aantal opleidingen en het dalend aantal leerlingen, dan mag ik daar niet over beginnen. Nee, ik zeg niet u. Dit zijn de debatten die we in het huis moeten voeren om daadwerkelijk te zorgen dat we klaar zijn voor de economie van de toekomst. Dus laten we het nou niet alleen hebben over één zin uit het hele rapport, maar alles proberen te bespreken vandaag.
3: Afrondend, de heer Das.
5: Ja, voorzitter, dat wil ik ook graag doen. Ik zal daar ook in mijn bijdrage verschillende punten aanstippen. Maar ik vind dit wel een hele relevante, want uiteindelijk gaat dit in de kern van hoe gaat de overheid bijdragen aan dat vestigingsklimaat wat zo belangrijk is voor die bedrijven om te groeien. Daarvoor is infrastructuur belangrijk. Ja, als ik dan zie hoeveel miljarden er nodig zijn en wat dit kabinet op dit moment op de plank zet, dan denk ik, ja, dan worden die keuzes wel vooruitgeschoven. Dus ik hoop echt dat de VVD bereid is om vandaag het kabinet op te roepen om kritisch te gaan kijken naar die begroting. En zijn we bereid met elkaar om investeringen die we nu eenmalig kunnen doen en die op de lange termijn dubbel en dwars terug gaan betalen, om die op een andere manier mee te nemen in de begroting dan dat we op dit moment doen.
3: Mevrouw Martens-Amerika.
0: Voorzitter, we geven miljarden en miljarden uit. Het verschil alleen, denk ik, ergens tussen de partij van de heer Dassen en die van mij is dat ik die andere randvoorwaarden met een reden benoem. Want ik geloof dat het bedrijfsleven ons uiteindelijk kan brengen tot die 3% R&D. En op het moment dat we die andere randvoorwaarden, namelijk fiscaal stabiel beleid, het niet elke keer willen verhogen van alle belastingen, het uitmelken van ondernemers, het doorschuiven van de rekening hier niet ook bespreken, dan kan de overheid uitgeven wat hij wil, maar gaan die bedrijven naar het vliegen. Dus het is wat de VVD betreft niet alleen de overheid die moet zorgen voor economische groei. Het is een balans die we moeten zoeken. Volgens mij geven we miljarden en miljarden uit. Hebben we belangrijke stappen gezet als het gaat over stikstof. Laten we nu gaan kijken hoe we bedrijven kunnen laten groeien. En wat de VVD betreft komt dat niet alleen vanuit de overheid.
3: De heer Jimmy Dijk.
6: Voorzitter, ik hoor twee dingen van de VVD. Eén, ik hoor een uitgebreid programma voor sociale afbraak, het afnemen van werknemersrechten. De hele arbeidsmarkt moet hervormd worden, oftewel zo ongeveer afgebroken worden. Maar ik wil daar eigenlijk niet te lang op ingaan, want we zien de macht van de vakbonden op dit moment en dat is te prijzen. Dus ik zou zeggen, succes daarmee de komende tijd. Mijn vraag is, u heeft het over publieke investeringen. Om ervoor te zorgen dat onze economie kan groeien. En ik neem aan dat het is om ervoor te zorgen dat de productiviteit van werknemers omhoog kan en dat we daardoor een beter leven kunnen hebben. Wat vraagt dan investeringen van die grote bedrijven die miljardenwinst te maken en die het uitkeren aan aandeelhouders in het buitenland, waardoor we eigenlijk gewoon een kapitaalvlucht zien naar het buitenland?
3: Mevrouw Martens-Amerika.
0: Ja, ik ben ook wel blij dat de heer Dijk deze vraag stelt. En we zien de macht van de vakbonden, waarvan akte. Ik denk dat het goed is dat we die gesprekken open en eerlijk voeren. Maar waar de heer Dijk voor mij totaal aan voorbij gaat, is dat het de bedrijven zijn die de schatkist vullen. Alle plannen die de heer Dijk hier voorstelt worden niet betaald door de overheid. Die worden betaald door het bedrijfsleven. Dus als u fundamenteel aan mij vraagt welke rol onze bedrijven spelen en wat hun investering is in onze publieke voorziening, is het alles. Want u en ik betalen dat niet. Dat zijn de bedrijven. Daar mogen we ze ook voor waarderen. Zij creëren de banen. Zij zorgen voor onze welvaart. Zij zorgen ervoor dat wij hier debatten kunnen voeren over dat er nog meer miljarden naar het onderwijs gaan.
3: Meneer Dijk.
6: Voorzitter, het zijn werkende mensen die de winsten maken. En mijn punt is nu juist, en u geeft daar geen antwoord op, dat die winsten naar het buitenland verhuizen. In de afgelopen 10 jaar heeft uw partij de winstbelasting verlaagd met 10%. En weet u hoeveel de uitkering aan aandeelhouders is gestegen? 280%. Met name naar buitenlandse aandeelhouders. Zo in één keer rechtstreeks een vlucht naar het buitenland. Daar trekt u geen grenzen voor op. U zou ook kunnen zeggen hier als VVD, het zijn die hardwerkende Nederlanders die die winsten maken. Het zijn die hardwerkende Nederlanders die productiever kunnen worden doordat bedrijven gaan investeren met die winsten in plaats van uitkeren aan het buitenland. Wat zou dat betekenen? dat mensen een rustiger en een beter leven kunnen hebben in plaats van de red race, de internationale red race die u aan het bevorderen bent.
7: Mevrouw Martini.
6: Exact hetzelfde patroon met uitkeringen van winst aan buitenlandse aandeelhouders zien we in Duitsland, zien we in België, zien we in Frankrijk. Waarom zegt u niet tegen die bedrijven, stop met die kapitaalvlucht naar het buitenland. Mevrouw investeer in je eigen onderneming, zodat we productiever kunnen worden.
7: Meneer Dijk, kort en bondig hadden we gezegd. Ja, mevrouw Martens, Amerika. En u spreekt via de voorzitter.
0: Voorzitter, ik ben een beetje op zoek naar de concrete vraag. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om ook te stellen dat een van de belangrijke onderwerpen die wij vandaag zouden moeten bespreken is hoe we investeerders bereid gaan vinden om te investeren in de economie van de toekomst. En als wij alle investeerders hier gaan wegzetten, zoals de heer Dijk op dit moment via de voorzitter doet, als graaiers en vlucht naar het buitenland, dan zou ik de heer Dijk willen vragen om met al die kleine investeerders, maar ook grote investeerders, te vragen waarom ze dat risico nemen. Omdat zij geloven in ons land, in de toekomst van onze economie. Dus ik ga er niet aan meedoen door alle investeerders weg te zetten als graaiers. We hebben ze nodig voor ons toekomstig verdienvermogen, voor die banen waar het u het vandaag over heeft, dat die ook over 20 jaar nog bestaan.
7: Kort en bondig.
6: Voorzitter, dit is altijd het interessante onderscheid tussen de VVD en de SP. Ik vind namelijk dat een kleine ondernemer die werkt in zijn zaak, die heeft zeker een punt bij loondoorbetaling bij ziekte. Ik heb daar zelf een voorstel voor ingediend, meer dan 1,5 jaar geleden. Er is nog geen snars mee gebeurd, overigens, even richting het kabinet.
0: Over 20 jaar nog bestaan.
7: Kort en bondig.
6: Voorzitter, dit is altijd het interessante onderscheid tussen de VVD en de SP. Ik vind namelijk dat een kleine ondernemer die werkt in zijn zaak, die heeft zeker een punt bij loondoorbetaling bij ziekte. Ik heb daar zelf een voorstel voor ingediend, meer dan 1,5 jaar geleden. Er is nog geen snars mee gebeurd, overigens, even richting het kabinet. Het gaat over kleine ondernemers dat het tweede jaar een loon...

0: productieve welvaart. Die profiteren van de winst die werknemers maken. En die vluchten naar het buitenland. Die vluchtelingen, mevrouw, die zouden we moeten aanpakken.
1: Mevrouw Marts, Amerika.
2: Ik hoor er geen vraag
1: van. Oké, mevrouw Van Brink.
3: Ja, voorzitter, het is goed dat de VVD openstaat voor visie. Dat is jaren niet gebeurd. Maar ze schetst alleen de problemen rondom sociale zekerheid in de arbeidsmarkt. Maar in het rapport wordt heel erg ingespeeld op infrastructuur, deregulering. Maar dat is geen onderdeel van de scope van de taskforce. Hoe kijkt de VVD daar tegenaan?
2: Ja, dank voorzitter. Ik vind dat een op de eerste wellicht onnodige sneer, maar waarvan akte en opmerking na, een hele terechte inhoudelijke vraag. Want dat laat ook zien dat de vraag die we uitzetten, waar we ons mee bezig gaan houden, hoe we onze verdienvermogen gaan versterken, heel veel knoppen raakt. Dat is ook waarom ik er vandaag voor heb gekozen om een keer andere punten aan te halen dan alleen maar aandeelhouders, alleen maar fiscaliteit. We versterken onze economie ook door het onderwijs beter te maken, door de arbeidsmarkt te hervormen. Infra is daar een belangrijk onderdeel van, dat horen we steeds meer de laatste tijd. Ik zou die vraag eigenlijk ook wel willen doorgeleiden aan de minister. Daar is die scope natuurlijk uitgezet, daar zijn wij geen onderdeel van geweest. Dus wellicht is het mogelijkheid om te vragen waarom ervoor gekozen is om infra daar niet onder te brengen.
1: Mevrouw Van Brink.
2: Goeie vraag.
3: Ja, voorzitter. Misschien is het toch gewoon goed om met elkaar te kijken naar wat hebben we in het verleden. We hebben een investeringsplatform gehad. We hebben allerlei dingen gedaan en opgetuigd. En ik kan niet zeggen dat dat heel erg succesvol was. Zouden wij niet veel meer op de terughand moeten zijn en veel meer een faciliterende rol moeten hebben voor het bedrijfsleven dan de financiering en sturen naar bepaalde richtingen? Laat de markt zijn werk doen.
1: Mevrouw Marts, Amerika.
2: Dank voor de vraag. Ingewikkelde vraag. En ik ben het deels met u eens en deels ook niet. Ik ben een liberaal en ik geloof dat wij de randvoorwaarden optimaal moeten maken om te zorgen dat ondernemers uiteindelijk zouden kunnen doen waar ze het best in zijn. Tegelijkertijd zijn instellingen als bijvoorbeeld een NADI nodig die niet direct rendabel zijn, waarvan ik wel geloof dat de overheid daar een belangrijke rol speelt. Omdat zij technologieën ontwikkelen, neem bijvoorbeeld Bluetooth, die niet direct rendabel zijn, waar niet direct investeerders voor in de rij staan. En als wij zeggen, wij willen innovatief niet vermorzeld worden tussen China enerzijds en de VS anderzijds, dan zullen wij moeten investeren in die technologieën, waarbij wat de VVD betreft uiteindelijk private investeerders het overnemen. Dus ik zou het vliegwieleffect, waar de heer Van der Lee en de heer Dassen mij natuurlijk op bevragen met hoe groot moet de rol van de overheid zijn. Ik denk wel dat die er moet zijn. Heel specifiek op iets dat niet gelijk rendabel is, waar geen markt voor is op dit moment, en de rest overlaten aan de markt. En daarom probeer ik ook in alle breedte vandaag dit debat hier te voeren. Als wij het willen overlaten aan de markt, moeten al die randvoorwaarden beter.
1: Afrondend.
2: Ook de loonuitbetaling bij ziekte, ook het ontslagrecht, ook het onderwijs.
1: Ja. Afrondend.
3: Ja, voorzitter, ik zou nog één punt van de VVD willen weten. Er ligt in Europa ook een rapport van Draghi. Dat zit echt wel in mekaars verlengde. Hoe gaan we nou zorgen dat er niet 28 rapporten wenning komen, maar dat we dat eens fatsoenlijk met elkaar afstemmen?
2: Ja, dat is een vraag naar mijn hart. Draghi was het eerste grote plenaire debat dat ik hier heb mogen doen. En het voelt eigenlijk wel alsof we niet heel veel stappen verder zijn gekomen. Waar we wel eerlijk moeten zeggen, we zijn wel heel veel verder gekomen. Als je het hebt over de Nationale Technologiestrategie, na die investeringsinstelling. Ik weet dat Nederland heel druk bezig is en voorop loopt als het gaat over het vervolmaken van de kapitaalmarktunie bijvoorbeeld. Ook een van de aanbevelingen als het gaat over Draghi. Dus er gebeurt een hoop. Alleen ik denk wel dat een ieder ook in deze zaal zijn fractie daar moet aansporen om te voorkomen dat we dit inderdaad opnieuw moeten doen. Dus ik denk dat daar ook voor ons een rol ligt weggelegd. Maar ik vrees wel dat er nog heel veel wennings worden geschreven.
1: Meneer Vermeer.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD spreekt mooie woorden over dat bedrijven zorgen voor de welvaart. Ben ik het helemaal mee eens. Maar ook over het belang van de ecosystemen en MKB. Hoe kan mevrouw Marts Amerika dan verdedigen dat de VVD akkoord is gegaan met een voorstel bij de miljoenennota, waarbij bijvoorbeeld het box 3-verhaal nog niet wordt opgelost?
1: Mevrouw Marts Amerika.
2: Voorzitter, ik heb nog helemaal niets gelezen of gezien.
1: Dus
2: we lezen dingen in de krant, dingen die gelekt zouden zijn. Ik hoop dat u begrijpt
1: dat de heer Vermeer...
2: Oh, excuus, voorzitter. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Meneer Vermeer.
4: Voorzitter, ik hoop dat mevrouw Marts Amerika begrijpt, en de rest van Nederland ook, dat het niet zo kan zijn dat een VVD-coalitie die in de coalitie zit akkoord is gegaan met iets wat ze niet gezien hebben.

0: Dus nogmaals, dan doe ik het even hypothetisch. Stel dat er niets is opgelost met box 3. Wat vindt de VVD hiervan in het kader van wat ik net vroeg?
1: Voorzitter, de inzet van de VVD-fractie op box 3 is altijd heel helder geweest. Daar hebben namens het hele kabinet zijn er onderhandelingen geweest. Daar moet wat uitkomen. Het is het idee dat dit soort stukken niet uitlekken. Dus mijn fractie is bijgepraat op hoofdlijnen. Dat hoeft geen verrassing te zijn. En ik ben zelf benieuwd naar de stukken.
2: Afrondend.
0: Voorzitter, dan kan ik alleen maar constateren dat als de fractie niet bijgepraat is over box 3... dat dat geen hoofdlijn van de VVD meer is. Dank u.
2: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde mevrouw Martens net zeggen, ik ben een liberaal. Dus het is van belang dat de maatregelen optimaal zijn, zodat ondernemers kunnen ondernemen. Dat klinkt goed. Tegelijkertijd zit hier een minister in haar eentje. Zonder degene die bepalend zijn voor randvoorwaarden waardoor ondernemers kunnen ondernemen. En er ligt een 10-regelig flutbriefje, grootste gedeelte samenvattingen en geen concrete maatregelen, behalve dan een taskforce waarin Den Haag met Den Haag in gesprek is met een toefje ondernemerschap. Wat gaat de VVD hier nou aan doen?
2: Mevrouw Martens, Amerika.
1: Ja, dank. En ook dank aan mevrouw Keijzer voor de vraag. Want wij delen deze frustratie. En ik heb geprobeerd mijn frustratie nog enigszins netjes te verpakken in mijn bijdrage. Omdat ik denk dat we er niet zoveel mee opschieten als ik hier uit mijn slof schiet. Maar ik heb ook gezegd, het heeft te lang geduurd. En de reactie had ik zelf ook wel samen kunnen vatten. Ik heb ook gezegd dat ik er wat van vind dat we ervoor hebben gekozen. Dat het niet chef Zag is, wat mevrouw Keijzer ook weet. Ze gaan over hun eigen afvaardiging, dus dat is wat het is. Ik heb vertrouwen in deze minister met werkervaring in het bedrijfsleven. Alleen het duurt te lang. Het geduld is op. Ik verwacht voortgang op NADI, investeringsinstelling, Wenning en alles wat erachter vandaan komt. Dat ga ik hier vandaag doen. En dan hebben we daar heel snel, hoop ik, een volgend debat over. En ik hoop dat mevrouw Keijzer en ik daar samen kunnen optreden om die druk daar te verhogen.
2: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, het kabinet gaat over de eigen afvaardiging, dat is correct. Maar blijkbaar vinden al die VVD-ministers dit niet belangrijk genoeg. Dat gecombineerd met stukken uit de begrotingsonderhandelingen, waar op geen enkele manier de urgentie zit om die randvoorwaarden, die mevrouw Martens als liberaal zo belangrijk vindt, vorm en inhoud te geven. Dus nogmaals, wanneer kan ik nou zien, en met mij ondernemend Nederland, dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren? Want u bent namelijk wel een kabinet, een minderheidskabinet ingerommeld. U heeft net vanuit dat vak kunnen zien wat dat betekent als daar de meerderheden moeten worden gezocht. En daar ziet het nu wel naar uit.
2: Mevrouw Martens, Amerika.
1: Ja, voorzitter, ook hier, ik lees ook de stukken in de krant. Dat is waar ik nu mijn mening op baseer. Dit is het eerste grote debat wat we met deze minister van Economische Zaken hierover voeren. Dat mijn ongeduld op is, heb ik nu 2, 3, 4, 5 keer ook in mijn eigen bijdrage gezegd. Maar het is wel het eerste grote plenaire debat dat deze minister voert. Dus ik ben benieuwd naar haar antwoorden. En laten we daarna kijken wat voor antwoorden er zijn gegeven. Maar laten we niet nog voor het eerste debat al besluiten wat we vinden van het optreden van de minister. Daar ga ik niet aan meedoen.
2: Afrondend.
3: Ik zie constant VVD'ers waar het ongeduld op is. We zouden ook na de zomer vanuit de VVD verstrekkende maatregelen zien op asiel. Niet gezien. Hetzelfde geldt hiervoor. Dan wachten we met z'n tweeën het antwoord van deze altijd glimlachende minister af. En als het onvoldoende is, waar ik voor uitga, dan steken we de koppen bij elkaar en maken we een verstrekkende motie waarin we box 3 nu daadwerkelijk aan gaan pakken. Want als we dat niet doen, blijft die vlucht van ons kapitaal naar het buitenland, van ondernemers naar het buitenland voortgaan. En dat is dramatisch voor onze economie.
2: Mevrouw Martens, Amerika.
1: Ja, voorzitter, voor mij moeten we een paar dingen uit elkaar halen. Een motie over box 3. Ik weet niet wat er is afgesproken. Ik ben wel enorm benieuwd, kan ik u vertellen. We hebben natuurlijk allemaal het een en ander gehoord en gelezen. Dus laten we pas nadat we weten wat er feitelijk is afgesproken, kijken wat er nodig is. Ik ben wel bereid, en daar kijk ik oprecht naar uit, om met mevrouw Keijzer te kijken als de antwoorden wat ons betreft onvoldoende zijn, of we denken dat het ergens sneller of beter moet, dat wij daar samen voorstellen op gaan indienen. Daar ben ik absoluut altijd toe bereid. En daarom zeg ik ook, mijn geduld begint wel een beetje op te raken, maar ik wil de minister wel de kans geven om in haar eerste grote plenaire debat met antwoorden te komen.
2: Meneer Dassen.
1: Mij doen we dat hier zo.
4: Ja, voorzitter, ik zou het graag nog over AI met mevrouw Martens-Amerika willen hebben. Want dat is volgens mij een van de grote aanjagers van welvaart, van innovatie en dus ook van concurrentievermogen. Nou zien we dat de infrastructuur, maar ook de rekenkracht, dat die voornamelijk in handen is van buitenlandse partijen. Veel van Amerikaanse partijen. Je ziet daardoor ook dat de overheid daar veel op inzet. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we ook juist ervoor zorgen dat Europese partijen die rekenkracht hebben, maar ook de infrastructuur, dat we die beter in handen krijgen van Europese partijen, juist om te zorgen dat we die concurrentiestrijd ook aan kunnen gaan.
2: Mevrouw Martens-Amerika.
1: Ja, dank. Dit is ook een vraag die ik had gehoopt dat de heer Dassen ergens ook wel zou stellen, omdat we elkaar hier ook zeker wel vinden kunnen. Kijk, het zijn natuurlijk meerdere onderwerpen. Een AI-gigafabriek als het gaat over kwantum. Wat willen we op eigen grond hebben? Wat doen we in Europa? Maar volgens mij komen we met z'n allen wel tot de conclusie dat die volledige afhankelijkheid van Amerika steeds ongewenster is. Ik ben het ook eens met de heer Dassen dat alles op Nederlands grondgebied wellicht niet past, ook omdat de toegang tot het stroomnet niet werkt. Dus volgens mij delen we die ambitie. Ik ben ook oprecht benieuwd naar de antwoorden van de minister hierop. Interessant in Wennink is natuurlijk ook dat hij schrijft dat die investeringen in bijvoorbeeld AI, gigafabriek, niet per se vanuit de overheid hoeven te komen. Dus dat we de randvoorwaarden zouden moeten creëren voor de private investeerders. En een laatste ding waar ik misschien nog een keertje met de heer Dassen ook wat langer van gedachten zou willen wisselen. Dus dan moeten we natuurlijk ook naar het aanbestedingsrecht durven kijken. Dat is ook iets waar mijn fractie wat langer mee bezig is. Maar dat zijn denk ik de knoppen waar we aan zouden moeten gaan draaien om dit op ons eigen grondgebied te krijgen.
2: Meneer Das.
4: Voorzitter, aanbestedingsregels graag. Daar spreek ik graag op een andere keer over. Over het tweede punt wat genoemd wordt. Namelijk, wie gaat er uiteindelijk voor zorgen dat die rekenkracht ook daadwerkelijk voor Europese partijen beschikbaar is? Daar zit natuurlijk een groot knelpunt. Want de enorme investeringen die Amerikaanse partijen kunnen doen, daar zijn veel Europese partijen zijn daar nog niet. Ik was 2 weken geleden bij Mistral in Parijs. Indrukwekkend wat zij doen. Fantastische Europese onderneming. Gaat ook de strijd aan juist op dat wereldtoneel. Maar heeft niet het vermogen wat bijvoorbeeld een OpenAI heeft. Of wat een Amazon heeft. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat die Europese partijen ook die rekenkracht hebben? En zouden we niet als overheid daar ook een rol in moeten spelen, juist om rekenkracht te reserveren voor Europese partijen dat die kunnen groeien?
1: Hele technische vraag, voorzitter. En ik weet niet of ik... ik heb wel geleerd, als je het antwoord niet hebt, dan moet je ook niet er uiteindelijk doorheen proberen te lullen. Dus ik weet er iets van. Maar de vraag die hieronder ligt is natuurlijk, hebben we die rekenkracht überhaupt nodig? Dat is een vraag die ik misschien dan ook wel aan de minister of de staatssecretaris uiteindelijk ze willen vragen dat we de rekensom zouden kunnen maken. En het liefst, zeg maar, 20 jaar vooruit in plaats van wat we vandaag nodig hebben. En dat we daarna wat langer debatteren over hoe we dat zouden moeten inrichten. Ik denk dat het een beetje te niche is om nu helemaal uit te doen. Maar daar heeft u 100% gelijk, voorzitter.
2: Afrondend.
4: Ja, voorzitter, ik vind het niet niche. Ik vind het vrij fundamenteel. Maar ik zal er in mijn bijdrage ook vragen aan de minister over stellen. Omdat ik denk dat we hier snel als politiek een antwoord op moeten geven. Omdat anders alles naar Amerikaanse bedrijven blijft gaan. Dank u wel.
1: Voorzitter, heeft de heer Dassen helemaal gelijk in.
2: Dank u wel, mevrouw Martens-Amerika. Het woord is aan de heer Jimmy Dijk voor zijn inbreng in de eerste termijn namens de Socialistische Partij.
5: Dank u wel, voorzitter. Een sterke economie is belangrijk voor mens en samenleving. En na de Tweede Wereldoorlog investeerde onze overheid veel in de wederopbouw en was er sprake van een actieve industriepolitiek. De overheid investeerde en nam deel in cruciale sectoren, zoals de productie van staal, onze energievoorziening, de bouw en industrie. En met de opkomst van het neoliberalisme in de jaren 80 verdween de deelname van de overheid stap voor stap in cruciale economische sectoren. Het bedrijfsleven en neoliberale politici wilden privatiseren, financialiseren en dereguleren. Zij wilden van ons land een BV Nederland maken. En ook toen werd er steeds gesproken over een onvoldoende concurrerend vestigingsklimaat. En werd er gewaarschuwd en angst gezaaid voor de onstuitbare opmars van de Aziatische tijgers. De privatisering, financialisering en deregulering werden doorgezet. In verschillende sectoren werd een markt gecreëerd. Vaak voor buitenlandse bedrijven die winstmaximalisatie tot primair doel hebben. Van zorg tot woningbouw, van infrastructuur tot energievoorziening vonden privatiseringen plaats. Financiële instellingen kregen zoveel vrijheid dat zij tijdens de financiële crisis in 2008 met miljarden euro's gered moesten worden. Normale mensen betaalden de prijs. En toen vroeg het bedrijfsleven ook om deregulering. Nu weer. In de praktijk leidt het stevast voor gewone mensen, werkende mensen, tot de afbraak van hun sociale voorzieningen, van arbeidsrechten en de afbraak van collectieve voorzieningen. Van loonmatiging tot langer doorwerken, minder ontslagbescherming en meer flexibiliteit, oftewel onzeker werk, onzeker inkomen. Dat maakt het leven van mensen en onze samenleving en het leven van de werkende klasse absoluut niet beter, maar onzekerder.
2: Mevrouw Martens-Amerika.
1: Ja, dank, voorzitter. En laat ik beginnen met dat ik snap vanuit welk oogpunt de heer Dijker redeneert. Dus dat is fundamenteel anders dan die van mij. Maar is de heer Dijker dan niet ergens met mij eens? Als je bijvoorbeeld de loondoorbetaling bij ziekte bekijkt in vergelijking met landen om ons heen. Of het ontslagrecht. Dat het gewoon een simpele MKB'er die nieuw talent nodig heeft met nieuwe expertises. En niet in staat wordt gesteld door onze regels om daar wat aan te doen. Is de heer Dijker dan niet ergens met mij eens dat we moeten kijken om te zorgen hoe we die bedrijven wel de ruimte geven om dit dat het niet altijd slecht is.
2: Meneer Dijk.
5: Ja, er zitten twee manco's in uw redenatie. De eerste is dat u gaat vergelijken met andere landen. Oftewel de standaarden gaat verlagen. En dat vind ik zeer onverstandig. Ik vind het zeer onverstandig dat de collectieve regeling van ziekte bij werk, dat die om is gezet, ook in de jaren 80, naar een privaat stelsel waarbij bedrijven, dus niet het risico verspreid over alle bedrijven, waarbij bedrijven zich individueel moeten verzekeren voor ziekte van hun werknemers. Vind ik zeer onverstandig. Daarom ook het voorstel van de SP om ervoor te zorgen dat loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middengrote bedrijven het tweede jaar gecollectiviseerd worden. Ik zou het liefst helemaal doen. Want op dit moment is het groot voordeel van grote bedrijven boven de 100, 200, 1000 werknemers. Als je dan één iemand hebt die 2 jaar ziek is, dan legt dat dubbele druk op je loonkosten. Dat is bij een klein bedrijf veel erger. Dus ik zou niet ervoor willen zorgen dat je de loondoorbetaling bij ziekte gaat verkorten. Maar laten we het collectiviseren, het risico spreiden. Dat heeft onze samenleving sterk gemaakt. Want dat maakt namelijk onze werkende klasse sterk. Een zekere werkende klasse, die zich zeker voelt over werk en inkomen, zet zich ook harder in bedrijven, voelt zich ook betrokkener. Dat zorgt ervoor dat wij vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de jaren 80 enorme economische groei hadden. En die sociale afbraak die daarna heeft plaatsgevonden, heeft er alleen maar toe gezorgd dat we een redrace naar het putje hebben gevoerd. Zo erg zelfs dat de mensen van heinde en verre hier naartoe worden gehaald om laag loonwerk te doen zonder enkele zekerheid. En die mensen die slapen nu hier nog geen kilometer vandaan in het park.
2: Mevrouw Martens-Amerika.
1: Ik wil de heer Dijk toch uitdagen om een beetje mee te doen in het rapport dat we vandaag bespreken. Namelijk het verdienvermogen van de toekomst. Dus niet van vandaag. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat die bedrijven die hier nu zijn vernieuwen, blijven en er nieuwe bedrijven bij komen voor die werkende klasse? Dat uw toekomstige kind en mijn dochter straks een mooie baan hebben. En de heer Dijk zegt, je moet ons niet vergelijken met de landen om ons heen. Dat moeten we wel. Want de bedrijven waar u het over heeft, waar die fabrieksmedewerkers werken, verliezen hun baan aan de landen om ons heen. Dat kan de heer Dijk toch niet ontkennen? Dat er ook een vlucht van bedrijven is naar landen waar dit allemaal net wat minder extreem is vastgeregeld.
2: Meneer Dijk.
5: Ja, u heeft helemaal een punt. U heeft helemaal een punt. Alleen waar uw redenering mank gaat, en dat zei ik u net ook al. U gaat mee in een concurrerend vestigingsklimaat wat naar het laagste putje zal leiden. En er zit iets heel ongemakkelijks in dat je niet wil dat een bedrijf verhuist van Nederland naar een ontwikkelingsland, laat ik het even zo zeggen, waar mensen ook werk zoeken. Maar laten we ervoor zorgen dat die kapitaalvlucht niet plaats kan vinden. Want ik was bijvoorbeeld afgelopen vrijdag bij Transcom in Groningen, waar 150 mensen hun baan verliezen. Niet omdat daar geen winst wordt gemaakt, maar omdat er ergens anders winst moet worden gemaakt. Ik was bij een papierfabriek in Eerbeek. Niet omdat daar geen winst werd gemaakt, maar omdat er ergens anders meer winst kon worden gemaakt. En zo zien we constant dat het naar het laagste putje toe leidt. En komt u hier aan de microfoon staan en zegt, ja, daar moeten wij ons naartoe gaan meten. Terwijl ik zeg, nee, als we kijken in Nederland, leven we in de rijkste tijd van de geschiedenis van ons land. De winsten zijn nog nooit zo hoog geweest. En in Interruptienet liet ik blijken hoe groot de uitkeringen zijn aan aandeelhouders, de kapitaalvlucht naar het buitenland. En heb ik het niet eens over Frankrijk, heb ik het niet over Duitsland, ik heb het niet over België. Het gaat vaak nog veel verder. Het zijn vaak belastingontwijkingen ook nog. Dat zorgt ervoor dat wij geen economie voor de toekomst kunnen opbouwen als we dat geen halt toe doen.
2: Mevrouw Martens-Amerika, antwoord nog echt iets korter.
1: Ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Wat gaat de SP doen om te voorkomen dat bedrijven vertrekken naar landen om ons heen, zelfs binnen de EU, waar deze regels niet dusdanig star zijn dat ze wel kunnen groeien, dat ze wel nieuw talent kunnen aannemen, dat ze wel mensen met een beperking durven aannemen omdat ze er niet voor jaar en jaar en jaar aan vastzitten als het net niet even matcht. Wat gaat de heer Dijk doen? Want we kunnen geen hek om ons land neerzetten om te voorkomen dat bedrijven vertrekken, om te zorgen dat die papierfabriek hier blijft. Gewoon heel concreet, welke maatregelen?
2: Meneer Dijk, echt kort en bondig.
5: Nee, mooi. Ik vind dat het interessant dat de VVD wel graag een hek om Nederland wil zetten voor mensen die hier naartoe vluchten, maar geen hek om Nederland wil zetten voor kapitaal dat naar het buitenland wil vluchten. Maar ik zal een antwoord geven op uw vraag. Want dat is namelijk de echte olifant in de ruimte. Hoe kan het dat we hier één keer in de zoveel tijd, en de afgelopen tijd wel heel vaak trouwens, democratische verkiezingen hebben? Eén man, één stem, één vrouw, één stem, één mens, één stem. En hoe komt het dat in onze economie die democratie niet plaatsvindt? Ik vind namelijk dat wij ervoor moeten zorgen dat bedrijven in Nederland moeten blijven en bij strategische beslissingen afhankelijk moeten worden gemaakt van de werknemers. Dat werknemers democratische zeggenschap hebben over strategische beslissingen, zoals fusie, zoals bedrijfsverplaatsingen en, let op, uitkering van winsten.
2: Ja.
5: Als je dat namelijk niet doet, dan vertrekt het geld wat werkende mensen opbrengen naar het buitenland. Die vorm van democratie,
2: ja,
5: met al die mooie partijen, met allemaal Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in hun naam, Democraten 66, Christendemocratisch Appel. Maar in de economie hanteren we niet de stelregel één mens, één stem. Dan geldt de democratie in één keer niet meer.
2: Meneer
5: dat
2: Dassen,
5: is toch eigenlijk verplant als dat zo'n belangrijk onderdeel is van ons leven en werken en bestaan.
2: Meneer Dijk, heel even. De dag is nog lang. Ik vind het vervelend om u steeds in de reden te moeten vallen.
5: Dat
2: is ook niet nodig als u gewoon kort en bondig antwoordt. Meneer Dassen.
4: Ja, voorzitter, ik werd even getriggerd bij de eerste interruptie van mevrouw Martens Amerika, omdat me dat deed herinneren aan een debat volgens mij wat de heer Dijk vorig jaar voerde met mevrouw Jezogus. En toen hebben de VVD en de SP samen een motie ingediend over loondoorbetaling om dat het tweede jaar te collectiviseren en aan het kabinet met een plan te komen. Ik was benieuwd of daar nog iets mee gebeurd was, want ik vond dat namelijk een constructieve uitkomst van een debat. Ja. Dit werd wat groot ideologisch, maar wellicht kunnen we terug naar wat daarmee gebeurd is.
2: Meneer Dijk.
5: Nee, nou, het is een goede vraag, de heer Dassen. En om dan inderdaad op de vraag van de VVD ook even kort dan te reageren. Wij zijn het hier met elkaar over eens. Het grote verschil zit, grote bedrijven of kleine bedrijven. De SP heeft dat voorstel gedaan met de VVD op kleine bedrijven, dat we het tweede jaar loondoorbetaling kunnen collectiviseren, zodat het niet bij de verantwoordelijkheid alleen bij het midden- en kleinbedrijf komt te liggen. Maar daar is nog eigenlijk niks mee gedaan. En dat vind ik net als u zeer zonde. En ik zal er op deze manier aan het kabinet vragen om daar snel met een antwoord op te komen. En ik ga er direct even aan koppelen, gezien het al zo lang geleden is, graag binnen een maand.
2: U vervolgt uw betoog.
5: Voorzitter, ik beschreef net hoe het neoliberalisme ons eigenlijk in deze situatie terecht heeft doen komen. En het rapport Wennink is exact geschroeid op diezelfde neoliberale leest. Het is een plan van CEO's, VNO, NCW en consultants. En de uitkomst mag dan ook niet verrassend zijn. Meer publieke uitgaven, meer schulden en meer risico's voor gewone mensen en de private winsten voor de aandeelhouders en de bedrijven. Er moet een belastingcompetitie komen. U hoorde het mij net ook al in het interruptiedebatje met de VVD. Er moet een belastingcompetitie komen, zelfs met Europese landen, voor lagere belasting op kapitaal, omdat er dan een hoger rendement voor het kapitaal kan gelden. En dat alles moet opgebracht worden door sociale afbraak, minder sociale zekerheid, minder collectieve voorzieningen. En als klap op de vuurpijl wordt er zelfs gezegd dat we fors moeten gaan bezuinigen op onze ouderenzorg. Ik zou bijna willen zeggen, hoe durf je als CEO die zulke bedragen nog steeds als aandeelhouder van een van de grootste bedrijven van ons land tonnen in een zak steekt? En daarom heb ik de volgende vragen aan het kabinet. Want het kabinet lijkt deze koers te willen volgen. Waar liggen volgens dit kabinet de risico's? Hoe zijn de lusten en de lasten verdeeld als de overheid gaat investeren en de winsten privaat zijn? Wat doet u met de maakindustrie die nu verdwijnt? Of het nou gaat over fietsenfabrieken of over papierindustrie, ik kan zo'n hele tijd doorgaan. Wat doet u daaraan? Waar nu vele mensen werken, maar nog steeds vertrekken deze bedrijven om er elders hogere winsten te kunnen maken. Waarom verlaagt u zich tot het Anglo-Saxische model? Met bezuiniging op sociale zekerheid. Ik heb het in de kabinetsplannen gezien, ook in de uitgelegde plannen. Minder ontslagbescherming en bezuiniging op collectieve voorzieningen. Waarom gaat u mee in deze redrace? Hoe kijkt u zelf terug op 40 jaar privatisering, financialisering en deregulering? De SP kiest voor een totaal ander economisch model. Echt afscheid nemen van het neoliberalisme. Eerst de mens, menszeggenschap geven, dan pas de winst. Het moet werknemers meer economische vrijheid geven, meer zekerheid. En wij hebben de afgelopen jaren tal van gesprekken gevoerd met de werkende klasse.
2: Dank u wel.
5: En goed naar hen geluisterd, ook naar de vakbonden.
2: Dank u wel.
5: De mensen die ons land draaiende houden. En ik sluit af, voorzitter. Het zou fijn zijn als dit kabinet ook eens met werkende mensen en de vakbonden in gesprek gaat, in plaats van hen in het harnas te jagen.
2: Mevrouw Keijzer.
3: Dank u, voorzitter. Ja, een prachtig socialistisch betoog, voorzitter. Ik hou ervan. Ik hou daarvan, voorzitter.
5: Ja, nieuws dat maakt vandaag,
3: Ik hou daarvan. Ik hou daarvan, omdat dan duidelijk wordt waar het denken vandaan komt. En het klinkt zo lekker, hè? Democratisering van het bedrijfsleven. En dat is wat het socialisme is, hè? De productiemiddelen aan de werknemer. Waar in de wereld is dat in onze geschiedenis trouwens een succes geweest?
2: Meneer Dijk.
5: Oh, dat is interessant. In de meeste Scandinavische landen is onze economie en ook bedrijfsvoering uitgebreid gedemocratiseerd. Maar nog dichter, een van onze oosterburen, Duitsland bijvoorbeeld, heeft een hele mooie scheiding van machten als het gaat over bedrijfsleven in de economie. Met bijvoorbeeld raden voor werknemers, raden voor omwonenden en raden voor aandeelhouders. Dat verdelen ze in drieën, soms door de helft. Dat is ongelooflijk goed werkt dat. Daarom krijg je ook een stabielere economie.
3: Ja, voorzitter, en dat gaat nou precies prachtig mooi mank. Want in Scandinavië heb je namelijk wel grote, andere, veel lagere belastingen op vermogen en erfbelasting bijvoorbeeld. Dus daar loont het om meer te gaan werken, want dan heb je vervolgens geld om te kunnen investeren in de economie. En het Rijnlandse model in Duitsland, dat hebben wij hier, want wij hebben al die inspraak. Dus nog een keer, waar in de wereld is het nou succesvol geweest om de productiemiddelen, dus de bedrijven, grote zeggenschap en het liefst in eigendom over te dragen aan de werknemers.
2: Meneer Dijk.
5: Nou, ik zei u net, ik noemde het voorbeeld van Duitsland, wat een wezenlijk verschil heeft ten opzichte van de werknemerszeggenschap in Nederland, is dat de werknemerszeggenschap in Duitsland, of de zeggenschap van omwonenden, die ook bijvoorbeeld in zo'n raad van commissarissen kan zitten, is dat zij echte zeggenschap hebben. Niet inspraak of adviesrecht, zoals we dat in Nederland kennen, maar echte zeggenschap. En laat ik u dan echt een goed voorbeeld geven van waar het helemaal doorgevoerd is. Het is een heel mooi plekje in Baskenland. Ik zou er ook, als ik u was, aanraden om daar een keer op vakantie te gaan. Mondragon, waar ze de banken, de universiteiten en het bedrijfsleven volledig gedemocratiseerd hebben. Waarbij werknemers die daar komen te werken mede aandeelhouder worden als ze een tijd daar hebben gewerkt. 1-op-1 zeggenschap krijgen, 1 mens, 1 stem. Als het niet goed gaat met het bedrijf, gaan ze met elkaar overleggen of ze de lonen misschien iets kunnen matigen. Gaat het goed met het bedrijf, gaan ze kijken of ze meer mensen kunnen aannemen, minder werkdruk kunnen krijgen of dat ze meer winst aan zichzelf kunnen uitkeren. Dat is toch een fantastisch systeem.
2: Afrondend.
5: Dus de zeggenschap, ja. De winsten in de handen van werkende mensen die ook die winsten zelf maken.
2: Afrondend.
3: Maar voorzitter, en dat is wat de heer Dijk er niet bij zegt. Als jij dus meebesluit over de toekomst van een bedrijf, moet jij dus ook stilstaan bij de vraag: hoe kan ik concurrerend blijven? En dat moet de heer Dijk er wel bij zeggen. Want mensen denken nu: oh, wat fijn, ik mag meedoen. En dan kan ik namelijk ervoor zorgen dat mijn belang hoog komt te staan. Maar dat is niet wat het is. Want een bedrijf moet altijd opereren binnen een nationale of een internationale context. En als je jezelf uit de markt prijst, en dat is wat Nederland doet, ga je uiteindelijk failliet.
2: Meneer Dijk.
5: Ja, voorzitter, dat uit de markt prijzen, dat kunnen we op verschillende manieren kunnen we dat bekijken. Ik denk dat Nederland zichzelf uit de markt prijst en zichzelf leeg laat zuigen door mensen die van buiten hier komen even geld droppen in een bedrijf, maar wel verwachten dat ze enorme hoge winstuitkeringen krijgen. Waardoor mensen langer moeten doorwerken, de arbeidsproductiviteit niet verhoogt, omdat er minder wordt geïnvesteerd in de bedrijven en in de productieprocessen, maar dat de winst naar het buitenland verhuizen. En ik vind het frappant als ik de vraag krijg: waar heeft uw systeem wel gewerkt? Maar laten we dan even kijken naar hier. Laten we even kijken naar de Nederlandse situatie. Op dit moment, hoe het gaat met de werkende mensen. Het is niet voor niets dat steeds meer mensen in de WIA terechtkomen. Het is niet voor niets dat jonge mensen steeds meer druk ervaren en ziek worden. Wij hebben een systeem, een economisch systeem in ons land gecreëerd wat mensen ziek maakt, wat mensen over de kop werkt. En ik ben apentrots op al die mensen, en u heeft het wel eens gezegd, op al die mensen, die bouwvakkers, die stug door blijven werken, iedere ochtend. Maar ik gun ze een betere toekomst. Ik gun ze een andere toekomst dan in de red race terecht te komen van mensen die van heinde en verre hier moeten worden gehaald, die lagere lonen, lagere standaarden hebben.
2: Ja.
5: Ik gun ze een betere toekomst en dat ze hun werk en hun rug en hun knieën hebben gegeven in een papierfabriek die vervolgens naar Hongarije of iets verhuist, waar ze slechtere sociale omstandigheden hebben, omdat daar meer winst wordt gemaakt.
2: Mevrouw Martens,
5: en daar moeten wij op ingrijpen. Als we dat niet doen,
2: meneer Dijk. Ja.
5: En ik vind dat veel partijen dat niet doen, dan draaien mensen een rat voor ogen als je het hebt over hardwerkende Nederlanders.
2: Mevrouw Martens, Amerika.
1: Ja, voorzitter, ik hoor hier vele opmerkingen, insinuaties, zonder data, feiten, et cetera. Een van de punten die ik gewoon even graag zou willen factchecken bij de heer Dijk is dat wij in Nederland ons helemaal over de kop werken en daardoor jongeren steeds vaker ziek zijn. Is de heer Dijk op de hoogte van hoeveel uur wij gemiddeld werken in Nederland en dat in verhouding tot de rest van Europa?
2: Meneer Dijk.
5: Ja, wij werken, als je kijkt naar Europese landen, het meeste uren als je het bij elkaar optelt, dan heeft mede als oorzaak dat we een hoge AOW-leeftijd hebben. Dus in absoluut aantal uren zijn wij koploper aantal uren werken in Nederland.
2: Mevrouw Martens-Amerika?
1: Ik vroeg naar de jongeren waarvan u zegt dat die steeds vaker in de WIA terechtkomen.
5: Oh, ik zie dat heel veel jongeren onder meer door hard werken, onzekerheid, grote studieschulden, torenhoge huren, noem maar op, een systeem, een economisch systeem, want u heeft namelijk ook de woningbouw geprivatiseerd. U heeft ons onderwijs ver geprivatiseerd en onzeker gemaakt. Dus ja, dat legt een enorme druk op werkende jongeren en studerende jongeren.
2: Dank u wel, meneer Dijk. Het woord is aan de heer Van der Lee voor zijn inbreng namens PRO in eerste termijn.
6: Voorzitter, deze zomer was er een van opgedroogde rivieren, gesloten kanalen en vervallen bruggen. De Nederlandse economie piept en kraakt onder een gebrek aan actie. Inmiddels blijkt naast het klimaat ook de ondernemer slachtoffer van dogmatisch boekhouden. Gisteren heb ik namens mijn partij een ondernemingsakkoord getekend. In een grote zaal vol CEO's die volop gaan voor duurzame en toekomstgerichte verdienmodellen. Ik wil graag via de bode dat akkoord aan de minister overhandigen. Peter Bakker, president van de World Business Council, sprak daar ook. En hij was glashelder. China kiest en investeert maximaal in de toekomst van duurzame verdienmodellen. De Verenigde Staten, helaas, gaat volledig voor het fossiele verleden. En hij zei, Europa kiest niet. Terwijl onze kracht ligt in samenwerking. Binnen één vrije markt, gebaseerd op het Rijnlandse model. Cruciaal voor het slagen van de Nederlandse ambitie, gebaseerd op de rapporten van Letta, Draghi en Wenning, is een breed sociaal akkoord. Met de vakbeweging dus. Erkent de minister dat? En wat gaat zij doen om dat te bereiken? Helaas blijkt 10 maanden na het rapport Wenning, het kan wel, toch niet te kunnen. De minister van Financiën wil geen financiële risico's nemen als het gaat om een nationale investeringsinstelling, of NADI. En geen hervormingen van het middeleeuwse begrotingsbeleid, Dixit Wenning. De VVD heeft helaas een ideologisch gedreven agenda die meer gericht is op het krimpen van de overheid dan toekomstige groei verwezenlijken. En dus bereiken ons steeds meer bezorgde signalen van zowel werknemers, werkgevers en kennisinstellingen dat er geen keuzes worden gemaakt, geen concrete actie wordt ondernomen. Dat begint bij een scherp en gedeeld beeld van de toekomst. Als we een veiliger, gezonder, duurzamer en productiever Nederland willen, kan 1,5% economische groei heel gewenst zijn, maar is het geen doel op zich? Dus welke maatschappelijke en strategische doelen gaat de minister stellen? En hoe gaat ze die concreet maken? Alleen dan kun je lange termijn investeren en samenwerken. Wat ons betreft zijn de duurzame energie en circulaire economie cruciaal voor die toekomst. Een groeimarkt waar waarmee we ook onafhankelijker worden. Toch mist clean tech, schone technologie, als een van de focussectoren van dit kabinet. Hoe kan dat, vraag ik aan de minister. Is de minister bereid om ook voor deze sector een specifieke aanpak op te zetten? Want uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Het is nu nog volstrekt onduidelijk hoe het kabinet de 6 uitvoeringsprogramma's wil vormgeven. Wie heeft de regie en doorzettingsmacht? Met welk geld? Binnen of buiten de overheid? Wie worden betrokken? Wanneer biedt de minister hier eindelijk duidelijkheid over? Wat we wel horen is dat de taskforce enkel vraagt om ideeën die geen geld mogen kosten. Prudent begrotingsbeleid voor investeringen, het is een mantra dat we horen, maar is niet de keuze die we nu moeten maken. Om de R&D-investeringen in Nederland op die 3% te brengen is echt veel meer nodig. Alleen al aan publieke middelen, zo'n 15 miljard, gaat dat er komen. Het is daarom niet uit te leggen dat het kabinet draait met vormgeving van de NNI en NADI. Met de tekst en geld uit het regeerakkoord gaat de inzet van de taskforce niet slagen. Ook is veel minder begroot dan Wennink adviseerde. Kan de minister inmiddels wel toezeggen dat de Nationale Investeringsinstelling, ik zou eigenlijk nog liever een bank willen, gaat opereren als publieke aanvulling op de markt?
7: Rondaf. Rondaf.
6: Ja, dat ging opeens heel snel.
7: Oké, okay, ja, nou, ja, het is de spreektijd. Ik ben door de spreektijd heen. Mevrouw van Brenk.
8: Ja, voorzitter. Ik deel de mening met Pro dat een breed gedragen sociaal akkoord heel erg zou helpen. Ook voor alle bedrijven in Nederland. Maar ik zou wel graag willen de vraag stellen: zou daarmee dan niet ook de vraag beantwoord moeten worden dat dit de groei van Nederland chefzaggen zou moeten zijn?
7: Meneer Van der Lee.
6: Ja, zonder meer. Daar ben ik het mee eens. Kijk, het is niet voor niks dat de premier voorzitter is van de taskforce. Het lijkt me hartstikke logisch dat het bereiken van een sociaal akkoord, en dan bedoel ik een breed akkoord, echt toekomstgericht. Hè. We hebben ooit het akkoord van Wassenaar gehad. Dat was te veel gericht, denk ik, op loonmatiging. Dat is niet wat dit tijdperk vraagt. Dit tijdperk vraagt duidelijke keuzes en echt investeren op een manier die ook alle delen van de economie meeneemt. En dus ook de vakbeweging. En door alleen maar tegenover elkaar te staan, komen we er hier in Den Haag niet uit, maar ook maatschappelijk niet uit. En daarom denk ik dat het inderdaad primair ook op het bordje van de premier ligt, om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk draagvlak komt om gesprekken te heropenen en er een nieuw breed sociaal akkoord tot stand wordt gebracht in Nederland.
7: Mevrouw van Brenk.
8: Ja, voorzitter. Wij denken daar hetzelfde over. De heer Van der Lee. Punt 1, sector aan waarvan hij zegt die mist. Maar is dat niet een van de grote risico's die we in het verleden ook genomen hebben, dat wij vonden dat we ergens goed in moesten zijn en dat achteraf helemaal niet gelukt is? Dus als u zegt clean tech, prachtig, maar zou dat niet vanuit het bedrijfsleven zelf moeten komen en niet vanuit de overheid?
7: Meneer Van der Lee.
6: Ja, nou, dat is precies het punt dat ik ook wilde maken. Daarom heb ik dat ondernemingsakkoord ook meegenomen. Dat zijn allemaal ondernemingen die met clean tech, of hoe je het ook wilt noemen, duurzame innovaties, nieuwe verdienmodellen aan het ontwikkelen zijn. En die roepen de overheid op, pak daarop door. Geef ons ook de mogelijkheid om harder te groeien dan we op dit moment kunnen, omdat er maar geen actie plaatsvindt in Den Haag. En het is echt niet zo dat dit de enige sector is die kansen biedt. Ik denk dat we als Nederland wel hebben laten zien dat we op een aantal terreinen goede keuzes hebben gemaakt. We zijn een wereldspeler in de semicon. Ik bedoel, ASML is by far het grootste in termen van kapitaal, aandeelhouderskapitaal, bedrijf van Europa. En niet alleen ASML, we hebben meer belangrijke spelers. Daar wordt ook veel aandacht aan gegeven. Ook als het gaat om de groene en rode biotechnologie zijn we in een aantal deelsectoren wereldspelers. Wij zouden graag zien dat ook nog meer gebeurt als het gaat om de clean tech. Omdat we daar zien dat China op allerlei terreinen, ook met heel veel staatssteun, anders de lead neemt. Van de Amerikanen hoeven we niet te verwachten, die blijven hangen in een fossiel verleden. Maar de kansen voor Europa, als het gaat om toekomstverdienvermogen, ligt in innoveren en samenwerken. Ja. Op basis van een breed, ook maatschappelijk akkoord.
7: Afrondend.
8: Ja, afrondend, voorzitter. Wij delen die visie. Alleen vraag ik me wel af, bijvoorbeeld ASML, is die nou zo groot geworden door een groot deel staatssteun en staatsfinanciering, of kwam dat van ASML zelf en de eigen innovatiekracht?
7: Meneer Van der Lee.
6: Nou, ik denk, er is een boek over geschreven, over de geschiedenis van ASML. Het is natuurlijk een spin-off, zeg maar, van Philips. Het is bijna 6 keer failliet gegaan. En het heeft door een combinatie van steun vanuit de overheid en haar oorspronkelijke moederbedrijf erin geslaagd om een cruciale fase door te komen en een product te ontwikkelen dat uniek is in de wereld. Het is een toonbeeld van waar Nederland sterk in kan zijn naar een publiek-private samenwerking op basis van gedurfde cases, vooruitkijken en niet blijven hangen in het fossiele verleden.
7: Mevrouw Walhatsch.
9: Ja, voorzitter, dank u wel. En ik hoor de heer Van der Lee net refereren aan het diner waar we gisteren allebei waren. En iets over kommer en kwel van de ondernemers over dit kabinet. Nou, ik heb er ook gezeten en misschien is het ook wel gewoon de bril waardoor ik kijk en de bril waardoor de heer Van der Lee kijkt. Want ik heb toch ook wel hele positieve noten gehoord daar. En dat gaat mijn vraag eigenlijk ook over aan de heer Van der Lee. Want u bent heel kritisch en u haalt ook alle kritische woorden van de heer Wenning uit het rapport naar voren. Maar u bent niet zo heel scheutig met complimenten en dat is ook niet erg. Complimenten bijvoorbeeld aan het kabinet, die heel veel van de plannen van de heer Wenning ook hebben overgenomen in het coalitieakkoord. En mijn vraag is eigenlijk heel simpel aan de heer Van der Lee. Kan de heer Van der Lee iets noemen uit het coalitieakkoord waarvan hij zegt, nou, daar word ik wel vrolijk van?
7: Meneer Van der Lee.
9: Ik zou daar graag met de heer Van der Lee ook over samen willen werken. Ja. Want ik hoor hem ook over dat samenwerking heel belangrijk is.
7: Ja, meneer Van der Lee.
6: Ja, dat wil ik doen, maar de voorzitter is heel streng en ik had nog meer tekst. Maar fijn dat
7: u heeft gewoon spreektijd meegekregen. Dus ja, komt, ja, en de voorzitter ziet daarop toe. Het zijn onze eigen
6: Zo gaat het. Maar alle gekheid op een stokje. Kijk, wij hebben volgens mij al eerder duidelijk gemaakt, zowel als het ging trouwens om het rapport Letta als Draghi. En Wenning is daar een Nederlandse invulling van, dat wij heel erg voor die agenda zijn. Dat wij vinden dat het om geopolitieke redenen, maar ook om het veiligstellen van onze toekomstige voorzieningen. Zorg, onderwijs, maar zeker sociale zekerheid, WAO, cruciaal is dat we werken aan ons verdienvermogen. Het geld moet verdiend worden. En de koek moet groter. En hoe bereik je dat? Ik denk dat we daar vaak discussies over hebben. En dat betekent in ieder geval ook investeren. En keuzes maken. En ik zie dat de keuzes worden gemaakt op papier. Maar ik zie nog niet de uitvoering. Ik zie nog niet de harde en bekendelijk moeilijke Haagse discussies beslecht worden over hoeveel ruimte krijgt die investeringsinstelling nou? En mag die nou dingen doen die niet al door private partijen gebeurt? Of ja, wordt dat voorkomen omdat de heer Heijne bang is dat daar misschien onvoorzien de staatsschuld door oploopt. Die duidelijkheid is er niet. Bij het NADI zie ik ook heel veel kansen. Die steunen wij als concept. Vanochtend is er weer strategisch gelekt en lijkt er wat geld voor te zijn gereserveerd. Minder trouwens volgens mij dan uit het regeerakkoord zou moeten. Maar goed, daar gaan we nog op wachten en naar kijken. Maar wij maken ons grote zorgen of het, als het gaat om de uitvoering, de urgentie, de actie, dat ook echt gaat plaatsvinden. En daar hoor ik van al die ondernemers gisteren ook grote zorgen over. Den Haag is te veel met zichzelf bezig en niet met concrete stappen zetten.
7: Mevrouw Wallhuis, kort en bondig.
9: Kort en bondig, voorzitter. Ja, daar zijn we dus zelf bij, voorzitter. En de vraag aan de heer Van der Lee was dus ook dat, even los van de systematieken waar u graag over wil spreken vandaag, zijn er gewoon miljarden die we kunnen uitgeven. Die staan in het coalitieakkoord. En de vraag is, hoe gaan u en ik daar samen verder over nadenken, over die invulling, over die nationale investeringsinstelling, waar u heel veel ideeën over heeft. Ja. Maar ik hoor ze nog niet. Dus laten wij samen met elkaar daar nou goede gesprekken over voeren. Deze minister die er hier vandaag bij zit ook op opdracht sturen. Zodat we ook daadwerkelijk verder kunnen dan dit gesprek, waar we de hele tijd blijven verzanden in allerlei discussies. Die gaan niet over de economie van morgen.
7: Meneer Van der Lee.
6: Ik denk dat het een beetje een karikatuur is van wat ik heb gezegd. En we hebben de afgelopen maanden al vaak gesproken, zowel over de investeringsinstelling als NADI, waar ik ook al heb aangegeven wat wij graag zouden willen. En de toegezegd is dat die uitwerkingen er komen. Maar die worden elke keer vooruitgeschoven. En ook nu weer praat ik een beetje met de mail in het mond, omdat ik nog niet heb gezien wat het kabinet nou concreet gaat doen. En ik juich het toe, inderdaad, dat die stappen worden gezet, dat daar budget voor gaat komen. Maar ik ben heel benieuwd naar of daar de ruimte is, de mogelijkheden ervoor zijn, om ook onorthodoxe stappen te zetten. En dat is ook wat Wenning vraagt. En hij vraagt eigenlijk veel meer. Dat heb ik mevrouw Martens Amerika ook al wel voorgelegd. Hij wil veel meer stappen zetten dan dat. Maar goed, ik ben positief over de keuzes op papier, maar negatief over het feit dat we de uitwerking nog niet hebben en dat het allemaal zo lang duurt.
10: Meneer Schenk.
11: Ja, dank voorzitter. Een van de problemen die de heer Wenning diagnosticeert in zijn rapport is de arbeidsproductiviteit in Nederland. En oplossingen daarvoor, wat het rapport betreft, zijn meer arbeidsinzet of een hogere arbeidsproductiviteit, oftewel meer produceren per gewerkt uur. En ik ben heel erg benieuwd naar de visie van de heer Van der Lee van Pro op de arbeidsproductiviteit in Nederland en hoe we daar verbetering in gaan brengen.
6: Meneer Van der Lee. Ja, hartelijk dank. Ik denk dat het de beste, snelste en sterkste route naar een hoge arbeidsproductiviteit innovatie is. Zodat je met hetzelfde relatief aantal mensen veel meer kunt produceren. Het werd net al even genoemd. Als je kijkt naar het aantal gewerkte uren door de Nederlandse arbeidsbevolking. Ja, die is al heel erg hoog in Europa. En laten we ook niet te veel somberen. Misschien heb ik daar zelf ook aanleiding toe gegeven. Als je kijkt naar de recente cijfers van de MEF. Van het Centraal Planbureau. Dan zie je dat onverwacht ook de oorlog tegen Iran wordt gevoerd, de Nederlandse economie best sterk draait. Dat onze exportpositie is verbeterd. Dat het optimisme heel groot is. Juist ook in de maakindustrie, specifiek in de machinebouw. Onze economie is best sterk, maar kan nog veel sterker worden als we erin slagen om die 3% R&D-investeringen te krijgen. Maar dat betekent ook van de overheid meer dan nu even afstappen van de traditionele manier van boekhouden. En ervoor te gaan om investeringen, echte investeringen, op grotere schaal in te zetten. Ook als dat ten koste gaat van een staatsschuld die ook in Europees verband bijzonder laag is.
2: Minister Henk.
11: Ja, ook Forum voor Democratie is groot voorstander van innovatie. Maar wij denken ook dat er wel meer gewerkt kan worden. Dat kan je onder andere aanjagen door de loonsbelasting wat te verlagen. Maar ik zat gisteren eens te lezen in het conceptprogramma van de jongerenbeweging van Pro. Namelijk Protest. En daar gaat het over een basisinkomen en het normaal maken van een 25-urige werkweek. En ik ben heel erg benieuwd wat de heer Van der Lee van deze plannen vindt en wat voor gevolgen dat voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt zal hebben als dit soort plannen doorgevoerd gaan worden.
2: Meneer Van der Lee.
6: Ja, kijk, het mooie is van een jongerenbeweging is dat ze gewoon hun eigen activiteiten hebben en hun eigen prioriteiten kiezen. Dit staat niet in het verkiezingsprogramma van Pro. En ik ga dat ook niet verdedigen tot het mijne maken. En ik denk ook niet dat het verstandig is om mij aan te spreken op een programma van een zelfstandige organisatie.
2: Afrondend.
11: Ja, ik spreek de heer Van der Leer niet op aan. Ik ben gewoon heel benieuwd naar zijn visie daarop. Maar dan krijg ik die misschien niet. Of misschien wil hij het alsnog doen. Want ik heb bij deze dan mijn derde en laatste interruptie volgens mij gepleegd. Dus ik hoor heel graag. Het is gewoon een soort filosofische discussie. Wat vindt de heer Van der Leer daarvan? En wat zou het betekenen voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt en de Nederlandse economie? Ik denk dat het drastische gevolgen zal hebben.
2: Meneer Van der Leer.
6: Nou ja, ik grijp dit toch aan om dan er graag iets over te zeggen. Want ik heb het straks ook even gezegd. Dat het, zeg maar, het oude akkoord van Wassenaar. Dat was heel erg gericht op loonmatiging. En dat was in een moeilijke tijd. Dat heeft ons na de jaren 80 gebracht in een tijd waarin we weer gingen groeien. Maar het heeft er ook toe geleid dat we in Nederland sectoren hebben die zulke lage lonen betalen dat ze eigenlijk niet passen bij de Nederlandse economie. Dat is sprake van uitbuiting, met name ook van arbeidsmigratie. Ook dat is een punt dat Wennink signaleert. We moeten bepaalde sectoren afbouwen die een veel te lage bijdrage leveren eigenlijk aan de economie, ten koste gaat van werknemers. En loonmatiging heeft nog een ander effect. Het maakt het maar minder noodzakelijk om te innoveren. Omdat je als werkgever relatief lage kosten hebt. Zodra de lonen omhoog gaan, je loonkosten stijgen, wordt de druk om te innoveren alleen maar groter. Dus we leven in een andere tijd. Ik denk ook dat we aan een ander sociaal akkoord moeten, met ook hogere lonen, ook gelet op de hoge inflatie. Maar dat kunnen we doen als we gezamenlijk werkgevers, werknemers, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties ervoor gaan om veel meer te investeren in innovatie. Dan maken we nationaal de koek groter en kunnen we ook weer wat makkelijker herverdelen.
2: Dank u wel.
6: Graag gedaan.
2: Het woord is aan de heer Dassen voor zijn inbreng namens Volt in eerste termijn.
10: Dank, voorzitter. Ik heb zeker uitgekeken naar dit debat, want we krijgen een uitgestoken hand van de heer Wennink om de mentaliteit in Den Haag te veranderen en de wet van de remmende voorsprong te doorbreken. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie ook al wel goede stappen, voorzitter. Gisteren was president Macron hier op bezoek samen met de minister-president bij ASML. En werd er opgeroepen om van Europa een echte techreus te maken. Volgens mij een belangrijke stap. Ook zie ik dat er geld wordt vrijgemaakt voor innovatie, voor het NADI. En ik ben zelf ook op pad geweest en mijn verantwoordelijkheid genomen om gesprekken te voeren met Mistral, met ASML en natuurlijk met minister Heijnen. Een ambitieuzere start van het jaar kan ik maar eens niet voorstellen. En dat is volgens mij ook de kernboodschap van de heer Wennink. Relevanter dan ooit, investeren. Maar dan wordt het ook meteen spannend, voorzitter. Want tot nu toe houdt minister van Financiën Heijnen met zijn boekhoudersmentaliteit elke vorm van vernieuwing van ons begrotingsstelsel tegen. En waardoor er geen lange termijn investeringen mogelijk zijn. Funest voor het toekomstig verdienvermogen van ons land. Zo oordeelt ook Wennink. En hoe kijkt de minister naar het oordeel van Wenning over deze boekhoudersmentaliteit? Daarnaast bleek, voorzitter, uit de gelekte Prinsjesdagstukken dat het kabinet door interne verdeeldheid geen pijnlijke keuzes durft te maken als het gaat om digitale zaken, om klimaatverandering tegen te gaan of om Europese samenwerking. En deelt de minister mijn frustratie dat ons verdienvermogen leidt onder de Haagse politiek, terwijl we juist moeten investeren in infrastructuur, talent en digitalisering. Iets wat nu onvoldoende gebeurt. Voorzitter, de markt heeft ook geen behoefte aan, of heeft behoefte aan duidelijkheid. De semiconvisie, de nationale technologiestrategie, Draghi, Letta, allerlei visies en werkagenda's liggen momenteel half uitgevoerd op de plank. We hoeven niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Maar we moeten kiezen wat we wel en vooral ook wat we niet gaan doen. Wanneer gaat de minister deze keuzes maken om bedrijven en investeerders structureel perspectief te bieden? En dus ook te kiezen van welke bedrijven daar onderdeel van zijn. De plannen uit te voeren in samenwerking met lokale overheden, in plaats van de stapel van visies en werkagendas alleen maar groter te maken. En op welke doelstelling stuurt de minister en hoe monitort zij dit? Daarnaast ligt er een duidelijke verantwoordelijkheid bij de overheid om innovatie op gang te krijgen. Alleen moet die verantwoordelijkheid wel genomen worden. Nu wordt er toch veel onduidelijkheid gezaaid. We lezen dat er toch 500 miljoen extra voor het NADI gereserveerd wordt. En toen we dat vorige week op tafel legden bij de minister van Financiën, merkten we juist een rem. Omdat elke euro letterlijk terugverdiend zou moeten worden. Het lijkt nu wel te gebeuren, maar we hebben nog geen idee hoe dit ingevuld gaat worden. Is het geld eenmaal relevant, zodat het daadwerkelijk voor vernieuwing kan zorgen? Of is het innovatie op zijn VVD's? En hoe lang moeten we nog wachten op die investeringsbank, voorzitter? Want daar zijn we al ruim 1,5 jaar geleden mee begonnen en nog steeds ligt er helemaal niks waar we op kunnen voortborduren. En een voorbeeld van hoe we meer Europees moeten gaan optreden is Europese AI-industrie. We zijn namelijk zelf op ons eigen continent de AI-race aan het verliezen. En met alle gevolgen voor onze toekomstige welvaart van dien. Ziet de minister ook dat veel rekenkracht op Europese bodem in bezit is van of opgekocht wordt door Amerikaanse bedrijven? En dat Europese bedrijven door schaarste geen toegang hebben tot datacenters op eigen bodem? En dat dus ook betekent dat we hier geen Europese AI-industrie kunnen opbouwen en dus ook dat die welvaart en concurrentievermogen naar andere continenten gaat. En erkent de minister daarnaast dat er te veel contracten zijn op IT in het algemeen, maar vooral op AI. Gesloten. Dat die contracten te veel gesloten worden met niet-Europese aanbieders. Vindt de minister dit de beste bestemming voor publieke gelden? Dat is natuurlijk een probleem waar we mee zitten. Want aan de ene kant willen we juist zorgen dat we Europees gaan investeren, maar we zitten vast nog steeds aan die Amerikaanse techbedrijven. En voorzitter, één ding is zeker. Als we willen opboksen tegen de wereld om ons heen, gaat het ons in ons eentje niet lukken. Nederland heeft het privilege om haar lasten te mogen delen met een mooi continent, namelijk het Europese. En alleen door samen te investeren vergroten we onze slagkracht. Durft het kabinet het Europese perspectief te benutten en te investeren in onze gezamenlijke toekomst? Dat zal namelijk het verschil maken tussen behouden welvaart en vergane glorie. En om in de woorden van Wenning te blijven, laten we beginnen. Dank u wel, voorzitter.
2: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Vermeer namens BBB in eerste termijn.
0: Dank u wel, voorzitter. Ons verdienvermogen wordt niet in Den Haag gemaakt. Het wordt verdiend door ondernemers die hier investeren, in dit land. Mensen aannemen, nieuwe technieken toepassen en risico nemen. En daarvoor hebben zij vooral ruimte, betrouwbare randvoorwaarden en stabiel beleid nodig. Jaren van falend beleid hebben het vertrouwen van investeerders beschadigd. Wenning constateert dit terecht scherp. Ons verdienvermogen daalt en het vestigingsklimaat wordt slechter. Nog maar 7,9% van het bedrijfsleven ervaart het overheidsbeleid als enigszins stabiel. Investeringen in fabrieken, machines en infrastructuur hebben een horizon van vele jaren. Investeerders en ondernemers hebben niet de luxe dat ze zich alleen maar met de komende 2, 3 of 4 jaar kunnen bezighouden. Afhankelijk van of een kabinet de rit uitzit of niet. En het zou het kabinet maar ook de Kamer sieren om dat in het achterhoofd te houden. Dus wat wij uit de gelekte plannen zien van allerlei zaken die toch weer vooruitgeschopt worden, dat gaat niet helpen. Voorzitter, de analyse ligt er, dat is goed. Maar tegelijkertijd zijn de uitkomsten niet nieuw, niet onbekend en al vaak besproken hier. Ook over de voornaamste oorzaken is al veel gesproken. Stikstofwet, netcongestie, constant zwalkend beleid. Voorzitter, de tijd van praten en rapporten schrijven moet nu echt een keer voorbij zijn. En de minister gaf bij het laatste commissiedebat innovatie aan dat veel van de keuzes rond strategische markten in de augustusbesluitvorming zouden landen. Kan de minister daarom aangeven wanneer voor ieder van de gekozen strategische markten een concrete uitvoering ligt, inclusief investeringsopgaven, financiële dekking en de knelpunten die het kabinet daarvoor gaat oplossen? En om net zo'n toestand als de interruptiedebat met mevrouw Martens Amerika te voorkomen, ze hoeft niet te zeggen welk bedrag erin staat, maar alleen maar te zeggen of het geregeld is nu of niet. BBB zal altijd aandacht blijven vragen voor sectoren van nationaal belang die buiten beeld raken, zoals agri-food. Wenning neemt Food 2040 op als concreet programma van miljarden euro's rond onder andere Wageningen, Food Valley, robotica, AI, veredeling en biotechnologie. Toch staat agri-food niet zelfstandig tussen de 6 strategische markten van het kabinet. En ik vraag de minister, waarom niet? En waar landt Food 2040 concreet binnen die 6 markten? En welke consequenties verbindt het kabinet aan de investeringsagenda die Wenning voor agri-food heeft opgenomen? En hetzelfde geldt voor de regio. Innovatie ontstaat daar waar bedrijven en vakmensen, onderwijs en kennisinstellingen elkaar vinden. En provincies vragen terecht dat nationale middelen aansluiten op regionale investeringsagendas. Maar al die investeringen hebben weinig zin als die bedrijven vervolgens vastlopen op netcongestievergunningen of slechte bereikbaarheid. En daarom verbaast het BBB dat fysieke mobiliteitsinfrastructuur veel minder nadrukkelijk terugkomt dan energie en digitale infrastructuur. Wegen, spoor, bruggen en vaarwegen zijn net zo goed economisch productiekapitaal. Waarom behandelt het kabinet fysieke mobiliteitsinfrastructuur niet op dezelfde manier als randvoorwaarde voor het toekomstig verdienvermogen, vraag ik de minister? En waar blijven de ambitieuze keuzes om onze infra van hoogwaardige kwaliteit te behouden? Voorzitter, familiebedrijven en ondernemingen met Nederlandse eigenaren blijven in het rapport vrijwel buiten beeld. Dat is een ernstige blinde vlek. Juist deze bedrijven kijken niet alleen naar het volgende kwartaal, maar naar de volgende generatie. Voorzitter, ik sluit af. Tenminste, dat moet ik doen volgens mij, of niet?
7: Ja, dat klopt. U bent uw spreektijd heen.
0: Ja. Nou ja,
7: het
0: wordt tijd dat we in actie komen. En ik hoop dat bij de miljoenennota dat ook stevig onderbouwd terug te vinden. Want anders hebben we hier onze tijd verdaan.
7: Dank u wel. Ja, ik zie de priemende ogen van de heer Van der Lee ook al. Gelijke monniken, gelijke kappen. Het woord is aan mevrouw Nanninga. Voor haar inbreng namens Ja 21. 4 minuten spreektijd. Gaat uw gang.
12: Voorzitter, dank u wel. Ik begin vandaag met een woord van dank aan de heer Wenning, maar ook al die mensen die hebben bijgedragen aan dit mooie rapport en aanbeveling De route naar toekomstige welvaart. Want daar hebben we het vandaag over. Een punt dat ik vaker heb gemaakt, voor jij in 20 bestaat een gezonde samenleving uit 3 pijlers. De markt, de gemeenschap en de staat. En die verhouding is op dit moment uit balans. De staat is steeds groter geworden en bemoeit zich met veel te veel onderdelen van de economie en ons dagelijks leven. Ondernemers krijgen te maken met veel te veel regels, vergunningen, subsidies, duurzaamheidseisen. Dat kost tijd, geld en vooral heel veel energie van de ondernemer. Vanuit dit perspectief kijken wij naar dit mooie rapport Wenning. Veel van de problemen die daarin worden genoemd herkennen wij dus. De oplossingen ook deels wel. Nederland groeit te weinig. De productiviteit blijft achter. Bedrijven lopen vast op regeldruk, hoge kosten, netcongestie, trage vergunningverlening en personeelstekorten. Het rapport stelt ook duidelijk, als we deze koers voortzetten, worden onze publieke voorzieningen onbetaalbaar en worden we uiteindelijk arm en relevant. En dat geldt te meer voor onze kinderen en kleinkinderen. En misschien nog het ergste, we worden ook afhankelijk van de rest van de wereld. Het rapport wijst ons erop dat wij dreigen achter te lopen in de zogenaamde sleuteltechnologieën. Dit gaat om hoogwaardige innovatie in industrie. En denk daarbij aan AI, quantum en dergelijke. Maar vergeet niet, de eerder genoemde problematiek geldt niet alleen voor die industrie. Het gehele Nederlandse bedrijfsleven heeft hieronder te lijden. Van het MKB tot de grote basisindustrieën als chemie, raffinage en staal. Vele productieketens staan onder druk en dreigen uit Nederland te verdwijnen. De linkervleugel van de Kamer beschouwt het verdwijnen van industrie misschien als klimaatoverwinning, maar van waar ik zit is dit een tragedie, voorzitter. En niet alleen vanuit economisch oogpunt of vanuit het perspectief van de vele werknemers die banen dreigen te verliezen, Nee, het maakt ons ook onveiliger, voorzitter. Industrie is van groot belang voor onze nationale veiligheid. De oorlog in Oekraïne, Iran en Israël laten zien dat het overwicht op het slagveld voor een grote ligt bij het vermogen om zowel hoogwaardig technisch materiaal als laagwaardig materiaal en masse te kunnen produceren. Dus het floreren van onze industrie en innovatie is niet alleen voor onze welvaart belangrijk, maar ook voor onze veiligheid. En laten we toch dat beetje maar even bij de naam noemen. VVD, D66, CDA droegen jarenlang regeringsverantwoordelijkheid. Nederland en haar bedrijven moesten verduurzamen op een manier die totaal niet rendabel was. En de infrastructuur was er niet voor. Nationale heffingen kwamen daar nog eventjes lekker bovenop. En oh ja, de stikstofcrisis, nog steeds niet opgelost. Deze partijen kunnen niet hun handen wassen in onschuld. Ze zijn medeverantwoordelijk voor de problemen waar we het vandaag over hebben. Het zijn wel de partijen die dit nu moeten gaan oplossen. Dat baart mij zorgen, voorzitter. Mijn vraag aan de minister is daarom vrij simpel. Hoe nu wel? Wat gaat er nu na dit debat veranderen? Wenning vroeg expliciet om snelheid en haast. Wat is er sinds het verschijnen al in werking gezet? Voelt de minister urgentie? Waaruit zou dat moeten blijken? We gaan toch niet weer jaren aanmodderen en selectief shoppen in een rapport? Omdat de coalitie het verder onderling over helemaal niets eens lijkt te kunnen worden. Voorzitter, dan nog een punt over de nationale infrastructuur. Wenning vroeg expliciet om snelheid en haast. Wat is er sinds het verschijnen al in werking gezet? Voelt de minister urgentie? Waaruit zou dat moeten blijken? We gaan toch niet weer jaren aanmodderen en selectief shoppen in een rapport? Omdat de coalitie het verder onderling over helemaal niets eens lijkt te kunnen worden. Voorzitter, dan nog een punt over de Nationale Investeringsbank.

0: Scale-ups en nieuwe technologie. Dat vraagt allereerst wel om een beter investeringsklimaat. Een investeringsinstelling kan daarop een aanvulling zijn. Daarom zijn wij ondanks onze kritiek op het groeifonds niet op voorhand tegen, maar dan wel onder duidelijke voorwaarden. Economisch rendement, productiviteitsgroei en strategisch Nederlands belang moeten centraal staan. Geen geneuzel met diversiteitsprogramma's bij InvestNL met een waarde van 50 miljoen euro.
1: Dank u wel.
0: Ik hoor graag hoe de minister hiernaar kijkt. Dank
1: u wel.
2: Ja, dank voorzitter. Ik heb de fractievoorzitter van Ja 21, de heer Eertmans, af en toe voorbij zien schuiven de afgelopen weken als onderhandelaar voor een begroting. Ik heb daar eigenlijk nooit gehoord wat hij nou eigenlijk wil. Ik heb gezien dat uiteindelijk de vliegbelasting waarschijnlijk gelijk getrokken wordt met Europa. Is dat het wapenfeit van Ja 21? Of zijn er meerdere zaken die Ja 21 ingebracht heeft om uiteindelijk ook handen en voeten te geven aan hetgeen wat mevrouw Nanninga hier nu naar voren brengt om onze economie weer vooruit te helpen?
1: Mevrouw Nanninga.
0: Ik begrijp de vraag niet helemaal. Mevrouw Keizer heeft het over begrotingsonderhandelingen waar wij zijn uitgestapt. Hè. Het minderheidskabinet zocht steun. Hadden zelfs onderling ruzie, kregen het zelfs onderling niet voor elkaar. We hebben daarin heel duidelijk allerlei eisen op tafel gelegd. Ja, ik kan mijn partijprogramma gaan voorlezen. Ik denk dat we daar geen tijd voor hebben, voorzitter. Dus ik begrijp de vraag van mevrouw Keizer niet helemaal. Er is met ons gesproken om te kijken of we dit kabinet rechts af kunnen laten slaan. Het enige dat wij heel duidelijk hebben gesteld is, die begroting gaat over rechts of hij gaat zonder Ja 21. Maar we hebben daar natuurlijk legio-punten. We hebben allerlei voorstellen voor het uit het slop trekken van de economie als we ons even beperken tot dat punt.
1: Mevrouw Keizer.
2: Nou, dat heb ik dan niet gezien, voorzitter. Maar laten we kijken hoe we dan samen sterk kunnen gaan worden. Mevrouw Martens Amerika van de VVD-fractie heeft hier ook een fantastisch verhaal gehouden. Maar ja, praatjes vullen geen gaatjes. Dus er moet dan ook echt concreet bijgestuurd gaan worden. Dus laten wij de koppen bij elkaar steken om bijvoorbeeld bij Box 3, een van de grote wegjagers van het bedrijfsleven in Nederland, om te kijken hoe we daar de boel de goede kant op krijgen. En van de emotie, voorzitter, dreigt mijn stem nou zelfs weg te vallen. Maar ik neem aan dat dat een ja wordt.
1: De snik is ontroerend. Mevrouw Nanninga.
0: Nou ja, wat betreft Box 3, dan heeft mevrouw Keizer de kranten niet goed gelezen. Als er toch één fractie is geweest, bij monden van onze financieel woordvoerder Michiel Hogeveen, die daar glashelder over is geweest, die daar allerlei voorstellen voor heeft gedaan. Ik zou het even moeten terugzoeken of mevrouw Keizer die gesteund heeft. Maar gezien haar pleidooi hoop ik en ga ik er vanuit van wel. Maar als er toch één partij is die daar heel duidelijk over is geweest naar dit kabinet toe, dan is het natuurlijk Ja 21 wel. Maar dan moet u de knipsel maar een beetje beter doornemen 's ochtends.
1: Afrondend.
2: Ja, voorzitter, geloof mij, ik doe niet anders. Maar het lastige is ook, hou je vol of val je op een gegeven moment om en stem je toch mee met de coalitie. Maar als ik mevrouw Nanninga zo hoor, gaat dat hier niet gebeuren. Dus laten we de koppen bij elkaar steken om een mooi voorstel in elkaar te zetten, zodat we daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen voor het vestigingsklimaat en voor de ondernemers in Nederland.
0: Ja, weet u, voorzitter, dit soort politiek-strategische profilering, ik begrijp het wel hoor, vanuit het standpunt van mevrouw Keizer. Maar dat is natuurlijk ontzettend flauw om daar zo'n debat voor te gebruiken. Daar is ook geen ondernemer mee geholpen. Daar is geen belastingbetaler mee geholpen. De lijn van Ja 21 is altijd glashelder geweest. Sociaal-economisch, op economische zaken, financieel, fiscaal. We zijn een fiscaal-conservatief rechtse partij, zijn we altijd geweest. En als mevrouw Keizer een goed idee heeft, zullen we die steunen. En dat verwachten we mutatis mutandis ook terug.
1: Mevrouw van Brenk.
3: Ja, voorzitter. Ik hoorde het betoog van Ja 21 over de investeringen en dat ze daar nu positief tegenover staan. Is daar dan vertrouwen in dat degene die dat beoordeelt, laat ik het even chargeren waar onze zorgen zitten, gaan nu ambtenaren bepalen of iets wel of niet gaat slagen en krijgen ze dan geld, ja of nee? Dus hoe kijkt Ja 21 daarnaar?
0: Oh, een hele goede vraag. En dat is precies de zorg die mevrouw van Brenk uitspreekt, die wij ook hebben. En daar zal onze steun dus heel erg van afhangen. We zien een noodzaak. Hè? We waren er eerst echt mordicus op tegen, maar we zijn geen rigide, dogmatische club. En als wij praten met partijen die wij serieus nemen, we zien dat daar behoefte aan kan zijn. Prima. Maar the proof of the pudding is in the eating. Hè?

0: Het zal echt zitten in de uitvoering. En als het weer allemaal ideologische wensdenkprojecten worden, of het wordt een verkapt ambtenaren-subsidieloket, dan gaat onze steun smelten als sneeuw voor de zon.
1: Mevrouw Van Brink.
2: Nou, dan delen we deze visie. Dank u wel.
1: Meneer Van der Lee.
3: Ik zal niet treden in de discussie over of mensen die werken bij InvestNL ambtenaren zijn. Volgens mij zijn dat geen ambtenaren, maar goed, dat is even terzijde. Het zijn wel mensen die...
1: Uw vraag?
3: Ja. Die goed zijn in het beoordelen van investeringen.
1: Uw interruptie.
3: Mijn punt gaat meer, het is toch meer op het ideologische niveau. Omdat de heer Nanninga, of mevrouw Nanninga, zag ik.
0: Gaat mevrouw u mij nou Nanninga,
3: ja, nee, sorry.
1: Dit gaat helemaal echt, mis. Gaat
3: ik zat met meneer de voorzitter bezig. En mevrouw Nanninga. Excuses.
1: Mevrouw Nanninga.
3: Mevrouw Nanninga. Toch heel erg benadrukken, en daar zijn ze jaar 21 consequent in. De overheid moet zich niet te veel bemoeien met die economie. Ik snap dat vanuit een bepaald denken. Tegelijkertijd, en dat is ook de aanleiding van al die rapporten, is de geopolitieke concurrentiestrijd. Als je nou ziet dat de Verenigde Staten een staatsschuld heeft van 123%. Ja. China 110%. Hoe massaal daar bedrijven, industrieën worden gesteund. Dan is die liberale opvatting toch niet helemaal meer matchend met de geopolitieke realiteit waarin we leven. Verandert dat niet het denken van jij?
1: Mevrouw Nanninga.
0: Het oplopen van de staatsschuld, dat vinden wij gewoon geen goed idee. En dan kunnen jullie zeggen, ja, hun niet doen het ook. Maar goed, dat zei de juf in groep 3 al als je iets stouts had gedaan. Als je dan zei, ja, Pietje doet het ook. Dan zegt de juf van groep 3, nou, als Pietje in de gracht springt, spring jij dan ook in de gracht. Is en blijft geen goed idee. Waar het bedrijfsleven baat bij heeft in onze visie, en die is gewoon anders dan die van meneer Van der Lee, daar gaan we ook niet over eens worden vandaag, is het bekende riddeltje, denk ik, van soepeler ontslagrecht, minder regeldruk, fiscaal aantrekkelijk maken. Dan gaat ook de papierfabriek van meneer Dijk niet meer naar het buitenland als we dat voor elkaar krijgen, maar die staatsschuld maar laten oplopen. Nee.
3: Ja, ik denk niet dat we het moeten vergelijken met wat er op school gebeurt in een klas. Het gaat hier toch om hele serieuze, niet alleen grote bedragen, maar grote belangen. Mm-hmm. Ook om wie heeft de toekomstige verdienmodellen letterlijk in handen. En het is goed dat jaar 21 ook door gesprekken met bedrijven wat anders is gaan denken over de Nationale Investeringsinstelling. Maar ik hoor vanuit bedrijven massaal, zelfs ook vanuit VNO-NCW, de behoefte, ook van de overheid, vraag... Dus investeer meer. Echte investeringen. Dat is nu nodig, nu cruciaal. Want we gaan het verliezen van China en Amerika. Daar moet je toch voorbij de ideologie.
0: Nee, ik begrijp uw punt, meneer Van der Lee. Of ik begrijp het punt van de heer Van der Lee, via de voorzitter. Maar er zijn hele andere keuzes die we nog kunnen maken. En ook dat zijn andere keuzes dan die pro zou maken. Dat begrijp ik heel goed. Maar de manier waarop wij miljarden weggooien aan ineffectief klimaatbeleid. Ik zeg niet dat we geen klimaatbeleid moeten voeren, maar wat we nu uitgeven ten opzichte van wat het ons oplevert aan CO2-reductie, is waanzin. Daar kan enorm op bezuinigd worden. Dat kun je gaan investeren. Niet de staatsschuld laten oplopen. Zo weet ik ook nog wel een aantal voorbeelden. Dus de overheid verdient ook geen geld om te investeren. Dat zei de heer Vermeer net heel terecht. De ondernemers verdienen geld. De industrie verdient geld, ZZP'ers verdienen geld, MKB verdient geld, niet de staat. De staat heeft het een deel daarvan in beheer en geeft dat in onze ogen aan volstrekt onverantwoordelijke zaken uit. Als we dat anders doen, dan kunnen we al meer gaan investeren. Maar die staatsschuld oplopen, ja, dat blijft voor ons niet een goede optie.
1: Afrondend.
3: Ja, afrondend. Ja, kijk, ja, ik denk dat ook vanuit het bedrijfsleven juist wordt aangegeven, hou nou op met dat jojo-beleid. Ook als het gaat om klimaatbeleid. Daar zijn afspraken gemaakt, er waren goede instrumenten opgetuigd. Ja, en nu wordt er wat van afgehaald, ook als het gaat om het ETS. Het heeft een enorm negatief effect op al die bedrijven die al die investeringen hebben gedaan, want het businessmodel klopt opeens niet meer. Dus laten we daar nou consistent in blijven en doen wat men nu vraagt. En dat is extra investeren, vooral ook in R&D. En ik hoop dat jaar 21 het licht gaat zien, ook op dat punt.
0: Nou, dat consistente beleid, dat is mij als jaar 21er uit het hart gegrepen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je slecht beleid moet kunnen terugdraaien. Dus investeringen in verduurzaming die amper CO2-besparing oplevert, verplichte investeringen daarin, geen enkele ruimte meer op het stroomnet. Ik ben het helemaal eens met consistent beleid. We moeten alleen wel stoppen met slecht beleid. En dan gaan we gewoon goed, effectief klimaatbeleid vaststellen en dat consistent vasthouden. En dat hoeft het bedrijfsleven geen pijn te doen. Dat levert de schatkist miljarden op als de overheid daar niet meer ontzettend veel geld aan verspilt. En we moeten ons echt gaan afvragen hoe diep wij bereid zijn in eigen vlees te snijden voor een minimale impact op het klimaat op deze mooie groene aarde.
1: Mevrouw Walluis.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. En ik ga het dan proberen om het over een andere boeg te gooien. Want ik wil toch hier nog even over door. Want ik hoor ook mevrouw Nanninga zeggen dat we juist minder afhankelijk moeten zijn van andere landen. Maar er is toch ook gewoon bewezen dat als we juist investeren in die duurzaamheid, dat we als we investeren in schone energie van eigen bodem, dat we ook ons minder afhankelijk maken van landen buiten Europa of regimes waar we nu juist nog te afhankelijk van zijn.
1: Mevrouw Nanninga.
0: Zijn we ook helemaal niet op tegen, voorzitter.
4: Maar voorzitter, dan hoor ik mevrouw Nanninga een paar keer zeggen dat het om effectief klimaatbeleid zou moeten gaan. Maar wat is er dan niet effectief aan het huidige klimaatbeleid? Het is toch, uit alle rapporten blijkt toch dat alles wat we nu doen ertoe leidt dat we op lange termijn ons onafhankelijker kunnen opstellen van alles wat zich nu bijvoorbeeld afspeelt in die straat van Hormuz.
0: Ja, mevrouw Walluis haalt twee dingen door elkaar, denk ik. Dat is energievoorziening en klimaatbeleid. En waar klimaatbeleid effectief kan, hè, we zijn nu miljarden euro's Nederlands belastinggeld gewoon aan het weggooien aan een minimale reductie met amper impact op de temperatuur op deze aarde. Dat is waanzin, daar moeten we mee stoppen. Als het gaat om energieonafhankelijkheid, ja, dan lust ik er nog wel een paar. Dan moeten we als een malle kerncentrales gaan bouwen. Dat is de grootste bang for your buck als het gaat om energieonafhankelijkheid en CO2-reductie. Iedere euro die je daarin uitgeeft is op die terreinen oneindig veel effectiever dan het gehannes met die spuuglelijke windturbines die ons prachtige platteland kapot maken. En ik kom daar vaak in Overijssel. Ga een keer met me mee. Nou, we hebben morgen werkbezoek, geloof ik, in die regio. Als je ziet welke prachtige gebieden ze daar kapot willen maken met die kringen, wat amper wat oplevert, heel veel geld kost. Dus schaar u dan eens met D66, zeg ik tegen mevrouw Walluis, achter kernenergie. Denk even logisch na over Groningen. Waar echt iedereen, allerlei experts het over eens zijn dat die gasput dichtplempen, wat moet van D66, echt het slechtste idee ooit is. En niet dat we daar meteen weer gas gaan uit oppompen, maar alleen al het openhouden van die gasputten dempt al de gasprijs. Zorgt voor grotere energieonafhankelijkheid. Dus energieonafhankelijkheid, ja. En dat energie zo groen en CO2-neutraal maken als financieel haalbaar en mogelijk is, helemaal goed. Lekker doen. Maar dat waanzinnige klimaatbeleid, dat draait ons echt de nek om. Zoals het nu is, hè?
1: Mevrouw Latsch, afrondend.
4: Ja, voorzitter, goed dat mevrouw Nanninga nog even Groningen aanhaalt. Want het kan toch niet zo zijn dat we hier weer opnieuw ook maar de twijfel durven te gaan zaaien over of we Gronings gas weer, of we daar weer gaan boren. En eigenlijk alle mensen die daar nu wonen eindelijk de zekerheid hebben gegeven, weer in die onzekerheid storten door ze weer angst aan te praten dat het misschien toch wel gaat gebeuren. Nou, ik kan u verzekeren, ik ben er trots op dat we deze als D66 hebben gezegd, dat gaan we dus niet meer doen. En ik sta daar ook achter en ik nodig eigenlijk juist mevrouw Nanninga uit om ook aan die kant van de wedstrijd te komen staan, om ervoor te zorgen dat we als overheid ook betrouwbaar blijven.
1: Mevrouw Nanninga.
0: Het openhouden van gasputten is iets anders dan boren. Bovendien laat recent opinie over onderzoek zien dat bijna de helft van de Groningers daar ook gewoon helemaal niks op tegen heeft. En dit is echt een van mijn favoriete standpunten van onze partijen, voorzitter, omdat we gewoon gelijk hebben en alle experts en deskundigen zijn het daar ook over eens.
1: Dank voor uw inbreng. Het woord is aan de heer Ginwis namens de ChristenUnie in de eerste termijn.

0: Ja, voorzitter, dank u wel. Waar verdienen we in Europa, in Nederland en in de toekomst ons brood mee? Dat is wat mij betreft de kernvraag naar het rapport Wennink. Jarenlang dachten we dat welvaart vanzelf zou blijven groeien als we ons maar hielden aan de regels van vrijhandel en eerlijke concurrentie. We stapelden ondertussen regel op regel. Maar de wereld is veranderd. De VS en China lopen technologisch op ons uit. China speelt bovendien een ander spel dan wij. En ondertussen zien we industrieën in Nederland en Europa worstelen of vertrekken. Dus de simpele vraag is, waar verdienen wij straks nog ons brood mee? Wennink geeft een helder antwoord. Hij zegt, investeren en innoveren. Maar ik zie 3 G's die bepalend zijn voor onze toekomstige welvaart. Groei, maar ook gemeenschap en geo-economie. Eerst de G van groei. Deze zomer bezocht ik GGM Advanced Structures, een high-tech bedrijf hier aan de rand van Den Haag, dat zonnepanelen voor satellieten ontwikkelt en produceert. Nederlandse kennis die bijdraagt aan onze strategische weerbaarheid. Diezelfde dag bezocht ik Van Dorp, een prachtig familiebedrijf in de installatietechniek. Het werkt onder andere aan oplossingen voor ons overvolle stroomnet. 2 totaal verschillende bedrijven. Maar 1 overeenkomst, ze zijn allebei van grote waarde voor Nederland. En juist voor zulke bedrijven moeten wij de randvoorwaarden op orde brengen. En daar zie ik nog te weinig urgentie. Neem ETS en CBAM. We verhogen de kosten voor de Europese industrie om te verduurzamen, maar vervolgens beschermen we die industrie onvoldoende tegen concurrentie van buiten Europa. CBAM is namelijk zo lek als een mandje. Ook de nettarieven zijn veel te hoog. Onze industrie betaalt aanzienlijk meer dan bedrijven in buurlanden. Tegelijk blijft de toezichthouder vasthouden aan de eigen systematiek. Mijn vraag is simpel, wanneer gaat dit kabinet hier nu echt iets aan doen? En hoe gaat de minister de energie-envelop uit het coalitieakkoord invullen? En is dat bedrag überhaupt voldoende? Maar misschien nog belangrijker is voorspelbaarheid. Ondernemers kunnen omgaan met regels, ze kunnen omgaan met kosten, maar ze kunnen niet investeren als ze niet weten welke regels over 5 of 10 jaar gelden. Zwabberbeleid vernietigt investeringsbereidheid. En daarom mijn fundamentele vraag, hoe gaat deze minister het vertrouwen van ondernemers terugwinnen? Ik doe 2 suggesties. 1. Als de markt onvoldoende investeringsbereidheid toont, moet de overheid soms zelf instappen. Dat doen we nu bijvoorbeeld bij kernenergie met een staatsdeelneming. Waarom zouden we niet breder kijken naar strategische sectoren, zoals onze basischemie? Als de overheid zelf mede aan boord zit, geef je bedrijven een veel sterker signaal voor de lange termijn. Graag reactie. 2. Sluit met bedrijven contracten waarmee beleidsrisico's kunnen worden afgedekt. Als een bedrijf investeert op basis van bestaand beleid en dat beleid vervolgens fundamenteel wordt gewijzigd, moet je daar iets tegenover kunnen zetten. Dat kost de overheid in principe geen geld. Het kost vooral de bereidheid om je aan je woord te houden. En is de minister bereid dat te verkennen? Dan de G van gemeenschap. Wat ik in het rapport Wennink mis, is het Rijnlandse denken. Juist dat heeft Nederland groot gemaakt. Lange termijn, verantwoordelijkheid voor alle belanghebbenden, een brede welvaart in plaats van alleen aandeelhouderswaarde. Mijn motie om het Rijnlandse denken beter te verankeren bij met name beursgenoteerde ondernemingen is aangenomen. Maar de vorige minister heeft die motie nog niet uitgevoerd. En ik heb vertrouwen dat deze minister van CDA-huizen deze motie alsnog ruimhartig uitvoert. Kan ze toezeggen de Kamer grondig te informeren over de uitvoering daarvan? En vindt zij dat het Rijnlandse denken nu voldoende is verankerd? En zo nee, wat gaat ze er dan aan doen? Ten slotte de G van geo-economie.
1: Maar eerst een interruptie van de heer Dijk.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik ben ook benieuwd naar de uitvoering van die motie over het Rijnlandse Mulder. U heeft net mijn bijdrage ook gehoord. Misschien gaat hij een stapje verder, maar ik zou het erg goed vinden als we richting het Rijnlandse model gaan. Ik ben benieuwd hoe de heer Grinwis kijkt naar de huidige plannen van het kabinet. En hoe die beoordeelt als dat een opmaat zou moeten kunnen zijn naar het Rijnlandse model.
1: Meneer Grinwis.
0: En ja, misschien toch ter verheldering, welke plannen precies? Want het kabinet heeft in een coalitieakkoord heel veel plannen opgeschreven. Er leek nu van alles uit dat van alles weer wordt vooruitgeschoven en dan wel wordt teruggedraaid. Dus ik ben benieuwd op welke plannen de heer Dijk precies een antwoord wil. En sorry voor deze ophelderingsvraag.
1: Ja hoor, meneer Dijk.
2: Hey, voorzitter, ik begrijp die vraag ook heel goed, want iedere dag lekt er weer iets nieuws en dan moet je weer daarop kunnen. Zullen we het gewoon houden bij wat allemaal openbaar bekend is en waar het kabinet mee begon en de brieven die vandaag voorliggen naar aanleiding van het rapport van Wennink?
1: Geen mis.
0: Nou ja, voorzitter, dan nog vind ik de vraag heel erg breed. Ik leg de vinger zelf al bij een aantal G's die ik mis. Hè? En dat is met name de G van gemeenschap en de G van geo-economie. Op dat vlak vind ik het kabinet nog echt terughoudend. Daar vind ik ook het rapport Wennink zelf terughoudend. En daarom was ik blij met, je zou het zo kunnen zeggen, de aanvulling vanuit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. om niet naïef te zijn en ons echt beter te gaan wapenen als Europese Unie en als Nederland tegen bijvoorbeeld hoe niet alleen Amerika, maar hoe vooral China zich opstelt in de wereldeconomie. Daar kom ik zo in mijn bijdrage nog op terug. Als het gaat om sociale zekerheid, als de heer Dijk daarop doelt, daar vind ik de focus van het kabinet natuurlijk veel te eenzijdig. We hebben het eerder al over de AOW gehad. We hebben het over de enorme grove ingreep gehad in het maximumdagloon. Nou, het schijnt dat daarop bewogen gaat worden. We gaan het zien bij Prinsjesdag. Maar ik vind eigenlijk dat je... dus dat even voor nu, anders wordt het veel te lang antwoord.
3: Afrondend.
2: Ik ga even proberen om de achterliggende gedachte van de vraag even te verduidelijken. Ja. Misschien helpt dat de heer Grinwis. Als ik een rapport van Wennink lees... Dan zie ik eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. Een soort doorontwikkeling van neoliberalisme. Niet minder overheid, meer markt, maar vooral de overheid in dienst van de markt. Ik zie het concurrentiegedachte heel erg terug. Die blokken die u ook noemt, de VS, China, Europa. Maar ik zie dan tegelijkertijd in die plannen en eigenlijk ook in de eerste reacties van het kabinet, zie ik dat daarin meegegaan wordt. En dat er afstand wordt genomen van de kracht van ons Rijnlandse Europese economisch model, dat er afstand wordt genomen. Ik zie dat in de afbraak van sociale zekerheid, maar ook in het hele erge concurrerende denken, dat we eigenlijk een race to the bottom aan het creëren zijn, een red race aan het creëren zijn. En ik ben daar nieuwsgierig naar, want ik vind uw woorden erg gewogen. Terwijl als ik de rapporten lees, dan is het zo klaar als een klontje. Dit is niet het Rijnlandse model. Ja. Dit is de doorontwikkeling van het neoliberalisme naar de overheid in dienst van de markt.
3: Ja, meneer Grinwis.
0: Ja, voorzitter. Dat moet blijken. Hè, want ik vind de heer Dijk daar wel erg pessimistisch over. Waar ik vooral de vinger bij wil leggen is dat ik de urgentie van de heer Wennink en ook van Draghi enorm deel. Het gaat echt niet goed met onze industrie. Waar we bij staan, sluiten ze. En dat wil ik niet laten gebeuren. En daarvoor moet je enerzijds kijken naar... zijn onze randvoorwaarden nog op orde? En daar is altijd het risico dat je meegaat in een race naar de bottom. En daarom heb ik ook gezegd, als je ETS hebt, moet je zorgen dat je grensheffing, hè, je stop op de deur, die CBAM, dat eigenlijk waterdicht is. En dat is het niet. Hè. En als je dat niet doet, dan is ETS alleen maar een methode om je bedrijven over de grens te jagen. Dus daarom wijs ik daarop. Ik wijs ook op dat wij, denk ik, in de Europese Unie, en volgens mij zijn er ook wel bewegingen die kant op, veel assertiever moeten gaan worden als het gaat om ons te weer te stellen tegen de methode van China. Ik kom daar nog op terug, maar het punt van bijvoorbeeld de Chinese munt wordt ondergewaardeerd, waarom betalen wij dat niet terug met een vergelijkbare importheffing op Chinese producten? Even die wederkerigheid, die zie je gewoon niet. En we laten dus onze industrieën wegconcurreren. En ik wil dat niet gelijk in een enorm groot ideologisch debat gaan trekken van, zoals de heer Dijk nu doet, van dat we als het ware de markt in ons beleid in dienst stellen van de markt en van het bedrijfsleven. Nee, vanuit de visie van de ChristenUnie hoort dat gewoon een mooi samenspel te zijn tussen samenleving, bedrijven en burgers en overheid. En wil ik niet bijvoorbeeld het hoofd in de schoot leggen. En ik denk dat deze minister van CDA-huis, ik sprak er daar net al een beetje op aan, ook al is zij Dina van de Kroon, daar ook wel gevoel bij heeft. En ook naar een invulling streeft die niet uitkomt in een wereld zoals de heer Dijk die schetst. Namelijk dat wij allemaal aan het handje lopen van het grote bedrijfsleven.
3: U heeft nog een half minuut.
0: De G van geo-economie. Want alleen innoveren is niet genoeg. Het WRR-rapport dat vorige week verscheen maakt het glashelder. We leven in een wereld waarin niet iedereen volgens onze regels speelt. Zeker China niet. De WRR zegt daarom, wees niet langer naïef. Corrigeer de scheefgetrokken handel, ook als dat pijn doet. Een van de opties is strategische symmetrie. Als China maatregelen neemt, beantwoorden wij die dan dus met vergelijkbare maatregelen. En is de minister het daarmee eens? Waarom blijven we onszelf bijvoorbeeld zo sterk beperken met regels rond staatssteun, terwijl China zich daar nauwelijks door laat weerhouden? Waarom accepteren we bijvoorbeeld concurrentienadeel door de onderwaardering van de yuan? En hoe wil de EU dit verschil compenseren? Ik ben benieuwd naar de reactie van het kabinet op het WRR-rapport en naar de kabinetsinzet. En dat was mijn eerste termijn.
3: Dank u wel. Maar er is nog een interruptie van meneer Van der Lee.
4: Ja, dank aan de heer Grinwis. Ook mooie drieslag, gemeenschap, groei, geopolitiek. Maar ik wou toch ook even kijken dan naar de Europese dimensie daarvan. Terecht, Draghi geroemd. De commissie heeft een voorstel op tafel gesteld voor een ingrijpende hervorming van het meerjarig financieel kader met een heel groot fonds voor concurrentiekracht en toekomstig verdienvermogen. Tegelijkertijd loopt Nederland voorop om te eisen dat er nog honderden miljarden afgaan van de begroting van de EU. En ik was wel benieuwd hoe de ChristenUnie ook in het licht van die geopolitiek, de nadruk op gemeenschap, maar ook het veiligstellen van groei aankijkt tegen die inzet van Nederland.
3: Meneer Gimbis.
0: Ja, voorzitter, wij moeten ons standpunt nog bepalen over de precieze inzet op het gebied van het MFK. Maar ik kan wel dit zeggen dat wij in ieder geval in de Europese Unie in deze geopolitiek onzekere tijden, waarin we heel goed moeten beseffen dat een individuele lidstaat niet zo veel gaat betekenen in het grote geweld van de schuivende panelen tussen China en Amerika, dat wij heel erg moeten inzetten op een Europees spoor. Maar zoals collega Van der Lee dat ook weet, dat is bij de ChristenUnie niet altijd synoniem met geld. Hè. Niet alles hierin lossen we op met geld. Ik heb bijvoorbeeld een suggestie gedaan, dat is even weer naar Nederland, dat wij met kabinetten die gaan en komen binnen de 2 jaar tegenwoordig, daarmee totaal niet in rapport zijn met de horizonnen, de investeringshorizonnen van bedrijven. En dat wij dus eigenlijk een soort garantie ook moeten geven aan bedrijven die investeren, dat we tijdens hun investeringshorizon de spelregels niet veranderen. En daar kunnen we volgens mij veel slimmer mee omgaan. Dat kunnen we als Nederland zelf. Daarbij kan Europa helpen, maar dat hoeft niet per se met een enorm opgepompt MFK. Dus ik snap wel de Nederlandse inzet om het MFK een beetje binnen de perken te houden. Want als wij dat niet doen, en alleen maar zeggen dat het om die en die prioriteiten moet gaan, wie doet het dan wel?
3: Hè? Meneer Van der Lee.
0: Dus dat is wel een beetje ook hoe het spel gespeeld wordt, meneer
3: ja,
0: Van der Lee.
3: Meneer Van der Lee.
4: Ja, dat laatste dan toch een vervolgvraag. Omdat, kijk, op zich snap ik de onderhandelingstactiek, zeg maar. Maar we moeten ook leren uit het verleden. En we zien dat bij iedere onderhandeling van het MFK de door ons zo vurig gewenste modernisering sneuvelt. Omdat er zo hard gedrukt wordt op de totale omvang, dat uiteindelijk als concessie naar de zuidelijke lidstaten cohesie en landbouw toch groot blijven en al die modernisering niet lukt. Wordt het niet tijd, juist vanwege die geopolitieke dynamiek, om dat te doorbreken? Ik bedoel, het hoeft niet naar onnodig opgeplust te worden, maar is de ChristenUnie daar niet gevoelig voor?
3: Meneer Gimbis.
0: Ja, voorzitter, ik ben er wel gevoelig voor, want ik zie, het zou natuurlijk jammer zijn als prioriteiten daardoor sneuvelen. Tegelijkertijd ben ik ook niet naïef over hoe dit soort dingen werken. Ik weet niet of nou per se. Kijk, de consequentie van de inzet van PRO kan zijn dat je dus straks en grote cohesiefondsen krijgt en daarnaast ook nog wat geld voor nieuwe prioriteiten. En dat het een enorm opgepompt MFK wordt en dat het een steeds groter budget wordt. En tegelijkertijd moeten wij het ook aan onze eigen belastingbetalers kunnen uitleggen van oké, Europese Unie brengt ons veel, vergt enige solidariteit. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk niet meer uit te leggen dat wij hier pensioenleeftijden aan het verhogen zijn, terwijl elders in Europa dat niet gebeurt. En tegelijkertijd een enorme negatieve netto betalingspositie hebben. Dus ja, in die afweging moeten wij uiteindelijk een keuze maken. En daar kijken wij niet alleen naar de prio's, maar ook naar kunnen we het nog uitleggen aan onze belastingbetalers.
3: Afrondend.
4: Ja, we komen hier vaker over te spreken, maar ik wil toch nog wel even benadrukken dat het voorstel dat er ligt enorm ingrijpt in de omvang van de landbouw en regiogelden. Dat was bijna 2/3 van de Europese begroting en dat zakt nu naar 40%. En die winst, die dreigen we wel te verspelen als we alleen maar kijken naar het totale budget en daarop keihard drukken om dat te verlagen. En ik hoop dat de ChristenUnie met ons in de komende discussie wel scherp houdt. Die modernisering is cruciaal, ook voor onze toekomstige concurrentiekracht en verdienvermogen richting China en de Verenigde Staten.
3: Meneer Gimbis.
0: Ja, voorzitter, nu raakt de heer Van der Lee ook nog eens aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het budget wat daarmee gepaard gaat. Dat vereist echt een andere discussie en een ander debat. Ik ben daar graag bereid over in debat te gaan met de heer Van der Lee. Ik zie in ieder geval de enorme urgentie en de prioriteiten om in deze geopolitieke onzekere tijden, waarin we ook met een geo-economisch oog moeten kijken naar het MFK, zie ik in ieder geval de urgentie om hier het gesprek met elkaar te vervolgen. En tegelijkertijd wil ik het wel kunnen uitleggen aan al onze belastingbetalers.
3: Dank u wel, meneer Gimbis, voor uw bijdrage. En dit debat krijgt een gouden randje. En dat is niet alleen dankzij uw scherpe bijdrage allen, maar dankzij mevrouw Bühler, die ik het woord geef, voor haar medespeech. En we weten dat tijdens medespeeches niet wordt geïnterrumpeerd. Mevrouw Bühler zal haar medespeech uitspreken namens de fractie van het CDA. Gaat uw gang.
5: Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, het heeft even geduurd, maar vandaag gaat het dan toch gebeuren. Mijn medespeech. En dat is bijzonder en persoonlijk. Want wie mij vraagt waarom economie voor mij belangrijk is, krijgt geen abstract antwoord. Dan kom ik uit in mijn regio, Zuid-Limburg, Geleen. 100 jaar geleden, in 1926 precies, startte daar de productie van de staatsmijn Maurits. Waar eerst het Malse koren stond, kwamen mijnschachten van bijna 900 meter diep. Mensen kwamen van heinde en verre werken. En met het werk kwamen de woningen, winkels, verenigingen, cultuur en scholen. De economie bouwde niet alleen fabrieken, zij bouwden een samenleving. Maar ik zag ook een andere kant. Toen de mijnen verdwenen, verdween werk, trots en saamhorigheid. Als kind uit de jaren 70 zag ik de teleurstelling van de oud-mijnwerkers in de mijnwerkerskolonie, of de kolonie, zoals wij dat noemen. Later zag ik als wethouder hoe economische neergang generaties lang kan doorwerken in armoede, kansenongelijkheid en verlies van vertrouwen. Daarom is mijn overtuiging: een sterke regionale samenleving begint met een sterke economie. Werk en perspectief zijn immers het fundament onder bestaanszekerheid en gemeenschapszin. Voorzitter, daar raakt mijn persoonlijke verhaal aan het rapport Wennink. De analyse ligt er: Nederland moet productiever worden, investeren in onderzoek en innovatie, strategisch kiezen en zorgen dat kennis leidt tot productie, banen en welvaart. Dat is de basis van een nieuw economisch en industriebeleid. Maar hoe komen we van analyse naar uitvoering? Voor mij is in ieder geval duidelijk dat je zo'n nieuwe economie niet enkel vanuit Den Haag bouwt. De grootste kracht zit in de regionale ecosystemen. Ik bezocht innovatieclusters in Wageningen, Limburg, Nijmegen en Leiden. En wie daar rondloopt, wordt optimistisch over Nederland. Want je ziet bedrijven, start-up, MKB-maakindustrie, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en ontwikkelingsmaatschappijen samenwerken aan ideeën, producten en nieuwe bedrijvigheid. En deze regionale ecosystemen willen doorgroeien, maar lopen vast op randvoorwaarden. Geen aansluiting op het energienet, geen vergunningen vanwege de stikstof, geen bedrijfsruimte of infrastructuur, tekort aan talent en onvoldoende groeikapitaal. Voorzitter, dat moeten we aanpakken. Maar we kunnen niet alles tegelijk doen, dus daarom is een heldere governance nodig van de minister. Zodat het voor bedrijven duidelijk is hoe en waar de prioriteiten worden bepaald. Wie eindverantwoordelijk is, hoe publiek-private samenwerking wordt opgezet en sectoren en kennisclusters worden betrokken. En hoe regionale, nationale en Europese programma's, waar veel cofinanciering mogelijk is en nodig is, op elkaar aansluiten. Kan de minister deze regierol pakken en helderheid geven? Voorzitter, we moeten vooral aan de slag, zodat we over een jaar spreken over welke fabrieken, labs, campussen en banen we mogelijk hebben gemaakt. En daarom wil ik de minister aansporen tot een doorbraakaanpak door een aantal prioritaire projecten van strategisch belang te selecteren met een groot hefboom-effect, waar private investeringsbereidheid is en waar randvoorwaarden op de korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Is de minister bereid samen met de regionale innovatieclusters zo'n doorbraakaanpak op te zetten? En kan dit onderdeel worden van de vervolgopdracht van de taskforce? Dus welke projecten willen we? Wat houdt het tegen? Wie gaat dat oplossen? Wanneer moet het opgelost zijn? En hoe creëert de minister doorzettingsmacht over departementale grenzen heen? Voorzitter, ik eindig in Zuid-Limburg. Mijn streek weet wat economie met een samenleving kan doen. Zij weet wat er ontstaat met werk, trots en perspectief, maar ook wat er verloren gaat als dat fundament verdwijnt. We hebben de analyse, de regionale kracht en ondernemers die willen investeren. Nu moeten we een overheid organiseren die doorbraken mogelijk maakt. Kies nationaal waar we sterk in willen zijn. Organiseer regionaal waar de kracht zit. En zorg voor doorzettingsmacht wanneer het vastloopt. Want alleen zo zorgt economische groei opnieuw voor perspectief voor mensen, gezinnen, gemeenschappen in heel Nederland. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank
3: Dank u wel, mevrouw Bühler. En het is een genoegen om u als eerste te mogen feliciteren met uw medespeech. En ik nodig u uit om felicitaties voor het rostrum in ontvangst te nemen. En ik schors de vergadering tot 14:15 voor felicitaties en voor de lunch. Ik schors tot 14:15.

0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn de stemmingen. Over moties ingediend bij 2 minuten debat Landbouw en Visserijraad 6 tot 8 september. 21.501, 32, nummer 1832. De motie van der Plas over pleiten voor ruimte voor nationale, regionale en gewasspecifieke derogaties. Wie is voor de motie? 50PLUS, SGP, ChristenUnie, Ja 21, BBB, Lidkeizer, Groep, Markkensauer, PVV, FVD. Verworpen. 1833, de motie Chris Jansen van der Plas over eisen dat EU-initiatieven op geen enkele wijze zullen leiden tot een krimp van de Nederlandse veestapel. Wie is voor de motie? SGP, Ja 21, BBB, Lidkeizer, Groep, Markkensauer, PVV, FVD. Verworpen. Dat waren de stemmingen. Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. En als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. Aan de orde is een korte regeling van werkzaamheden. Ik stel voor de volgende zaken toe te voegen aan de agenda van de Kamer. De wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein. De Rijkswet delegatiegrondslagen artikel 38 tweede lid statuut voor het Koninkrijk. En de wijziging van de telecommunicatiewet. En het 2 minuten debat EU-dimensie koninkrijksrelaties met als eerste spreker het lid Hira Dijk. Ik deel mee dat een aantal debatten en moties is komen te vervallen. En ik stel voor een aantal stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren. Aangezien voor een aantal stukken de termijn zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. De bijzonderheden zullen in de handelingen worden opgenomen. Ik stel voor toestemming te verlenen voor het houden van een wetgeving CQ-nota-overleg met stenografisch verslag aan de vaste commissie voor buitenlandse zaken op maandag 5 oktober van 3 tot 7 over mensenrechtenbeleid, aan de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport op maandag 2 november van 1 tot 7 over het begrotingsonderdeel sport en op maandag 30 november van 2:30 tot 10 uur over het begrotingsonderdeel jeugd en aanverwante zaken. En tot slot stel ik voor dinsdag 8 september aanstaande ook te stemmen over de aangehouden motie Westerveld. Dat was de regeling van werkzaamheden. Aan de orde is de voortzetting van het debat over het rapport Wenning, de route naar toekomstige welvaart. En daarvoor geef ik het woord aan de heer Vlag voor zijn inbreng namens de staatkundig gereformeerde partij. Het kwam als een verrassing. Gaat uw gang.
1: Voorzitter, dank u wel. Stel je voor, Cornelis Lely had aan het begin van de vorige eeuw gezegd: een afsluitdijk, dat is veel te duur, veel te ingewikkeld en we weten niet eens wat het over 20, 30 of 50 jaar gaat opleveren. Dan was die dijk er misschien nooit gekomen. Lely keek niet alleen naar wat het plan vandaag kostte, hij keek naar wat Nederland op lange termijn nodig had. Je moet soms investeren in iets waarvan de opbrengst pas veel later zichtbaar wordt. Het rapport Wenning leest als één groot alarmsignaal. Als we nu niet doorpakken, raakt Nederland achterop en leveren we de welvaart van morgen en zelfs van vandaag in. Het kabinet zegt inmiddels: Wenning heeft gelijk, maar dat is pas het begin. Want Nederland is historisch gezien niet groot geworden door plannen te omarmen. Het is groot geworden door ze uit te voeren. Trekt het kabinet de portemonnee om onze economie te verstevigen? En hoe wordt private investering losgetrokken? Voorzitter, ondernemers hebben baat bij een vaste koers. Geen zwabberbeleid. Nu is er weer onzekerheid over de begroting van volgend jaar. Laat staan dat helder is waar we op koersen over 10 of 20 jaar. De SGP wil daarom al langer een nationaal ondernemersakkoord, waarin overheid en bedrijfsleven langjarige afspraken maken over investeringen, belastingen en het bredere vestigingsklimaat. Dat geeft financiers en bedrijven zekerheid en commitment om in Nederland te investeren. We zullen ook verstikkende regelgeving uit de weg moeten ruimen. 500 regelschrappen klinkt leuk, maar is eigenlijk te mager. Wanneer er jaarlijks duizenden nieuwe regels en verplichtingen bijkomen, zijn we aan het dweilen met de kraan open. Daarom wil de SGP een kabinetsbrede doelstelling voor regeldrukreductie invoeren. Niet het aantal regels is daarbij bepalend, maar de daadwerkelijke tijd en kosten die ondernemers eraan kwijt zijn. Legt het kabinet zich nu eindelijk een reductietarget op? Dan de aanpak van netcongestie. Daar hebben we al vele debatten over gevoerd. Ik merk dat het verschil tussen woorden en daden vaak zit in de huiver om af te wijken van de altijd gevolgde werkwijze en normering. Wat betreft de inzet op flexibel netgebruik of het zwaarder belasten van het net, deelt het kabinet dat de belangen zo groot zijn dat we op dergelijke punten meer lef moeten tonen. Bij stikstof volgt Wennink de eenvoudige redenering: de landbouw is de grootste boosdoener in het stikstofdossier, terwijl de bijdrage aan het BBP beperkt is. Dus huppakee met die moeilijke keuzes. Dat vind ik een elitaire insteek die kortzichtig is. Want van high-tech chips kun je tenslotte ook niet op je brood smeren, zou ik maar zeggen. Problemen in de primaire sector werken door naar de ketenpartijen erachter. Het is niet los verkrijgbaar. De landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de bedrijvigheid buiten de Randstad. De innovatiekracht bij boerenbedrijven wordt juist gefrustreerd door de Haagse modellenwerkelijkheid. Dat energieprojecten tegen de stikstofproblematiek aanlopen, zoals Wennink aangeeft, is puur een juridisch probleem. Ziet het kabinet dat boerenbedrijven vooral onderdeel zijn van de oplossing in plaats van veroorzaker van de ellende? Dan een punt wat me na aan het hart ligt, voorzitter. Nederland is het waterland bij uitstek. Onze maritieme maakindustrie is dan ook al decennia lang toonaangevend in de wereld. En dat moeten we zo houden. Hollands glorie. Met de aangenomen motie die ik daarover heb ingediend, wordt de sectoragenda voortgezet. Maar heeft het kabinet voor de komende jaren ook het budget vrijgemaakt? Tot slot, de afsluitdijk werd niet gebouwd omdat iedereen zeker wist wat hij zou opleveren. Hij werd gebouwd omdat men begreep wat er op het spel stond als je niets deed. En misschien is dat wel de kern van de discussie van vandaag. Niet de vraag of we het eens zijn met Wennink, maar of we bereid zijn te doen wat nodig is. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel. U heeft nog een interruptie van de heer Jimmy Dijk, die dat heel goed kort en bondig kan. Gaat u gaan.
2: Voorzitter, ik schijn daar een ster in te zijn, heb ik begrepen van u.
3: Ik weet het.
2: Complimenteus ook tijd om mij als dat op dit vlak gaat. Ik zal het echt kort doen. Voorzitter, ik hoorde de SGP het hebben over diepteinvesteringen. Een afsluitdijk bijvoorbeeld. Nou is een van de dingen die de heer Wennink ook adviseert en waar ik het ontzettend mee eens ben, is om af te stappen van het kaststelsel en over te stappen naar het waterlastenstelsel. En ik ben benieuwd of de SGP er ook een voorstander van is met al die grote investeringen bijvoorbeeld in de infrastructuur die we moeten doen de komende jaren.
0: Meneer Vlag.
1: Oeh, dit is een buitengewoon interessante vraag die me best wel bezighoudt en waar ik graag op reageer. Het wordt dan wel een beetje een financieel technisch debat als we niet uitkijken, maar ik heb die vraag ook al een aantal keer voorgelegd aan de minister van Financiën. Ik kom uit de gemeentewereld. Daar werken we met zo'n batenlastenstelsel. Dat geeft een veel stabieler beeld als het gaat over je investeringen. Je kunt ze namelijk afschrijven zoals ieder normaal bedrijf doet. En wij hanteren nog steeds, in mijn ogen, dat wat gekke stelsel, dat wat je nu uitgeeft, in één keer op je begroting moet. Ik heb wel geleerd in de afgelopen 1002 dagen dat ik hier actief ben, dat omzetten van zo'n stelsel erg ingewikkeld is. Dat is één. Het is praktisch gezien een van de grootste operaties die je kan doorvoeren in de Rijksbegroting. En het tweede is, en dat merkte ik ook wel op gemeentelijk niveau, naarmate je daar wat langer mee bezig bent met dat baat- en lastenstelsel, wordt je begroting steeds zwaarder met onderdelen waar je geen invloed meer op hebt. Want de lonen staan min of meer vast en ook je kapitaallasten staan vast. Dus je beïnvloedbare deel, met andere woorden, je budgetruimte waar je als Kamer nog over gaat, wordt wel steeds kleiner. Dat zie ik wel als een nadeel. Maar ik vind het een heel interessante oproep, zeker. Ja.
2: Ja, voorzitter, ik heb omwille van de tijd niet iedereen hierop geïntrumpeerd, maar het is wel ook, denk ik, echt een kern van hoe je naar de economie kijkt of niet. Of je kijkt naar diepteinvesteringen die dat echt kunnen helpen ook om een toekomstplan te gaan maken. Lange investeringen. En als we dan toch hebben over allerlei andere landen en waar we mee zouden moeten concurreren volgens heel veel sprekers hier, dan is dit een van de dingen die zij wel doen. Meerjarenplannen maken, diepteinvesteringen. En dat kan eigenlijk enkel en alleen als je ook echt dat financieringsstelsel aanpast. En u zei dat gemeenten die doen dat, woningbouwcorporaties doen dat, bedrijven doen dat. Als ze dat niet kunnen, dan kunnen ze die diepteinvesteringen voor de toekomst, voor onze woningen, voor onze infrastructuur niet maken. Dus het zou mijn liefding waard zijn als een van de uitkomsten is dat deze Kamer vandaag de uitspraak zou doen om dat wel te gaan doen.
0: Even lach.
1: Nou, voorzitter, ik begrijp dat we zijn als Kamer te vaak bezig met leuke dingen voor de mensen. Soms is het wat financieel strooigoed, zonder dat ik dat al te bagatelliserend wil maken. En te weinig met diepteinvesteringen. We zijn nu bezig met hele grote investeringen die eigenlijk voor de volgende generatie ook zijn. Zoals aanpakken van netcongestie, woningnood en defensie. Het gekke is dat we dat allemaal nu op onze begroting kwijt moeten. Terwijl het iets is voor tientallen jaren. Dus er zit echt wel iets in die gedachte om dat nog eens een keer goed te beschouwen. Ik denk wel dat we dat niet vandaag in één dag kunnen aftikken. Er zal wel een of andere commissie van wijze mensen, waar misschien de heer Dijk in zou kunnen zitten, over moeten nadenken. Maar ik vind het zeker interessant om het daarover te hebben.
0: Ja. Dank u wel. Meneer Vermeer.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat de heer Vlag ervan op de hoogte is dat die investeringen in netcongestie niet op deze begroting staan, maar betaald worden door burgers en bedrijven vanuit de netwerkkosten. Dus ik zou dat voorbeeld de volgende keer niet gebruiken.
0: Meneer Vlag?
1: Nee, maar dat is ook precies het probleem, voorzitter. Want die investeringen zijn zo gigantisch dat we zoeken naar allerlei kunstgrepen om die nu ergens weg te moffelen in tarieven. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, nou, dat is gewoon een activum wat je op je balans hebt staan en wat je in de loop van 50 of misschien wel 100 jaar afschrijft, dan wordt het veel draaglijker.
3: Daar kan ik me helemaal in vinden en ik zie voorstellen tegemoet hoe we dit samen aan gaan pakken. Want het systeem moet echt anders. Helemaal mee eens.
0: Ja. Dank u wel. Het woord is aan de heer Schenk namens Forum voor Democratie in de eerste termijn.
4: Voorzitter, het ontbreekt ons Nederland niet aan ondernemers, kennis en kapitaal. We houden onszelf echter al decennia lang klein door mogelijkheden te begrenzen, grootsheid te onderdrukken en succes te bestraffen. Allemaal verkeerde politieke keuzes die gemaakt zijn en worden. En nu ligt er een rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. Daar spreken wij vandaag over. En dat rapport beschrijft veel symptomen die voortvloeien uit die verkeerde politieke keuzes. De route naar toekomstige welvaart, niet geheel ontoevallig de titel van het rapport, is uitermate onzeker of zeg gerust doodlopend wanneer wij op deze manier doorgaan. Regeldruk als gevolg van de onnodige machtsoverdracht naar Brussel, een tekort aan goed opgeleide vakmensen als gevolg van de verwaarlozing van ons onderwijs en onbetaalbare energieprijzen als gevolg van die rampzalige energietransitie. Ga met zo'n realiteit maar eens je boterham verdienen. Voorzitter, het moet overduidelijk anders, maar precies daar laat het rapport van de heer Wennink steken vallen. We zouden onze economie en ons verdienvermogen namelijk redden, zo zegt het rapport, met nieuwe investeringsinstellingen, publiek gestuurd kapitaal, allerhande taskforces en een hele bestuurlijke architectuur rond vier door de overheid geselecteerde economische domeinen. Waarom voor die vier specifieke domeinen van klimaattechnologie tot weerbaarheid is gekozen en niet voor andere domeinen, agri-food, watermanagement, blijft volstrekt onduidelijk. De oplossingen lijken voor het rapport Wennink hoe dan ook te liggen in de ultieme samensmelting van big government en big business. En wie niet erkent dat politieke keuzes de oorzaak zijn van het verwateren van onze welvaart, zal inderdaad op dergelijke oplossingen uitkomen. Maar wie de oorzaak wel erkent, komt tot de conclusie dat we niet meer, maar juist minder overheid nodig hebben. En dan is het ook enigszins ironisch dat de coalitie van D66, VVD en CDA zich nu met het rapport onder de arm presenteert als de redder van het Nederlandse verdienvermogen. De hypocrisie tussen woord en daad kan bijna niet groter. Juist onder en door het bestuur van voornamelijk deze drie partijen kregen we de afgelopen jaren te maken met de problemen waar Wennink op wijst. Door deze partijen, voorzitter, verslechterde het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland en daarmee ons verdienvermogen. De grootste woorden van het kabinet over economische groei staan in schril contrast met de werkelijkheid. De partijen die Nederland afbraken, die gaan het schijnbaar nu zonder enige zelfreflectie op hun eigen beleid ineens oplossen. Forum voor Democratie ziet een ander pad voor zich. Wij geloven in een economie die ontstaat vanuit de kracht van ons land, vanuit ons ondernemersbloed, dat kruid waar het niet gaan kan. Waarin we erkennen dat ASML een bijzonder en essentieel groot bedrijf is, waar we ook enorm trots op zijn, maar dat het MKB de ruggengraat van onze economie vormt. Wij geloven bovendien in een economie waarin de ruimte bestaat voor wat nu nog MKB is, om het ASML van de toekomst te worden. Dan wel om de bakker op de hoek te blijven en in beide gevallen uitstekend en waardevol werk te leveren en bij te dragen aan een mooier, beter en rijker Nederland. Wij geloven dat er in ons land ruimte moet zijn voor maakindustrie, want uiteindelijk wordt daar de echte waarde gecreëerd. Dat we de chemie kosten wat kost moeten behouden. Net als de internationale relevantie van onze prachtige Rotterdamse haven en onze belangrijke luchthaven Schiphol. Wij willen dat onze boeren gewoon kunnen boeren en geen cent naar de afbraak van de ongelofelijke rijkdom die onze geweldige landbouw ons oplevert. We houden van onze vissers en willen onze vissersvloot weer in volle glorie zien uitvaren. Laten we mensen aanmoedigen te beleggen. Laten we het kapitaal dat onze economie nodig heeft om te groeien niet uit de zakken van de overheid laten vloeien, maar uit enthousiasme en ondernemerschap van gewone, hardwerkende Nederlanders. Uit hun geloof in het Nederland van de toekomst. Want laten we niet vergeten dat het gewone guldens van gewone Amsterdammers waren die in 1602 het startkapitaal voor de VOC vormden. Van klein beginnen en groots denken naar stijgen naar de absolute wereldtop. De overheid moet daarvoor de randvoorwaarden creëren, voorzitter. Goedkope en betrouwbare energie, minder regels, lage belastingen, goed onderwijs, hoogwaardige infrastructuur, vrijheid van ondernemerschap. En als we dat organiseren, heeft Nederland alles in huis om opnieuw een van de meest ondernemende, productieve en welvarende landen ter wereld te zijn.
0: Dankjewel.
4: Het enige wat de politiek daarvoor moet doen, is ophouden dat potentieel voortdurend in de weg te staan.
0: Dank u wel.
4: Dank u wel.
0: Het woord is aan de heer Priekaerts voor zijn inbreng namens de PVV in eerste termijn.
1: Ja, dank voorzitter. Voorzitter, het rapport Wennink gaat over een vraag die centraal zou moeten staan in het economische beleid. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland ook in de toekomst nog een welvarend land is? Dat is een terechte vraag, maar voordat we bepalen waar Nederland over 20 jaar moet staan, moeten we ook eerlijk kijken naar waar we vandaag staan. Nederland was ooit een land waar ondernemerschap werd beloond, waar mensen met een goed idee de ruimte kregen om dat idee uit te werken, waar ondernemers konden investeren, groeien en risico nemen. Juist daardoor hebben Nederlandse ondernemers bedrijven en innovaties voortgebracht die de wereld hebben veranderd. Maar van het ondernemingsklimaat blijft steeds minder over. De ondernemer van vandaag krijgt te maken met steeds meer regels, verplichtingen, duurzaamheidseisen, belastingen en vergunningstrajecten. Ondernemers zijn steeds meer tijd en geld kwijt aan het voldoen aan wat de overheid van hen verlangt en steeds minder aan waar ze goed in zijn, ondernemen. Laat ik vooropstellen. De PVV deelt de analyse dat Nederland moet blijven werken aan zijn verdienvermogen. Nederland moet blijven investeren, innoveren en groeien. Maar de PVV heeft grote moeite met de manier waarop dit rapport vervolgens de toekomst van onze economie wil vormgeven. We zien een hele sterke nadruk op zogenaamd strategische sectoren. Innovatie, technologie en duurzaamheid. Er worden duidelijke keuzes gemaakt over waar Nederland volgens het rapport zijn economische toekomst moet zoeken. Oftewel, de overheid gaat bepalen waar de economie naartoe moet. Geen ministerie, geen ambtenaar en geen adviescommissie kan met zekerheid voorspellen welke sector over 20 jaar de wereld gaat veroveren. De geschiedenis van innovatie staat juist vol met ontwikkelingen die vooraf door niemand voorspeld hadden kunnen worden. Sterker nog, Nederlandse start-ups die worden opgericht binnen 10 jaar bijna de helft alweer verdwenen. Maar ook dat is ondernemerschap. Wie vandaag als overheid bepaalt welke sectoren de winnaars van morgen zijn, bepaalt automatisch ook welke ondernemers en sectoren minder belangrijk worden gevonden. En dat is wat betreft de PVV de verkeerde route. Waar is in dit verhaal de ondernemer die gewoon een bedrijf wil runnen? De bakker op de hoek, de loodgieter die met zijn bedrijfsbus een klant niet meer kan bereiken vanwege een zero-emissiezone, de winkelier die iedere maand meer regels en administratieve verplichtingen op zijn bord krijgt. MKB'ers die helemaal niets hebben aan een miljardenfonds voor strategische technologie, maar vooral behoefte hebben aan betaalbare energie, lagere belastingen en een vergunning die gewoon op tijd wordt afgegeven. Het MKB is de levensader van onze economie. Grote bedrijven hebben toegang tot ministeries, consultants en subsidieprogramma's. De gemiddelde kleine MKB'er heeft dat niet. En dan het pijnlijkste onderdeel van het rapport. De positie.
0: Een interruptie van mevrouw Max Amerika.
1: Ja.
5: Ja, voorzitter. Is de PVV ervan op de hoogte hoeveel werkgelegenheid bijvoorbeeld een ASML als speel in een ecosysteem direct voor MKB-bedrijven zorgt?
1: Dat klopt, daar is de PVV van op de hoogte. En zoals u ook weet, de ASML is ook ooit begonnen als onderdeel van Philips. Is heel veel geld in geïnvesteerd en is uiteindelijk een hele grote speler geworden.
5: Ja, oké. Dus dan neem ik het eerste gedeelte van uw bijdrage met een korrel zout. Want wel degelijk kan het soms zo zijn dat je bedrijven waar eventuele rendementen nog onduidelijk zijn moet ondersteunen. Dan heb ik een vervolgvraag. Want Ik ken de PVV eigenlijk als een partij die alles waar het MKB baat bij heeft op dit moment tegen is. Bijvoorbeeld actief lobby voor verhogen van het minimumloon. Terwijl horecazaken en verschillende winkels in winkelstraten het water al aan de lippen staat en dat niet willen. 2 jaar loonbetaling bij ziekte is volgens mij via de voorzitter uw partij tegen. Het ontslagrecht ook. Dus wat dan in de SZW-hoek zou de PVV bereid zijn om te hervormen?
0: Meneer Priekaerts.
1: Nou, volgens mij is dat niet helemaal waar, voorzitter. Wij zijn juist tegen elke vorm van bezuiniging op de sociale voorzieningen. En dit is een van de onderdelen van bezuinigen op sociale voorzieningen. Het terugbrengen van de WW-duur, de WIA, noem het allemaal maar op. Daar is de PVV gewoon strikt op tegen.
0: Tot slot.
5: Ja, dat is, voorzitter, ook wat ik vraag. Dus betekent dus dat in theorie de PVV nog steeds voor het verhogen van het minimumloon is, in stand houden van het 2 jaar loon door betaling bij ziekte, het behouden van het ons. Dus eigenlijk alles waar die MKB er nu om smeekt, wil de PVV in stand houden.
0: Meneer Priekaerts.
1: Nou, waar het om gaat, kijk, die MKB'er is alleen maar in staat om dit soort dingen te kunnen betalen op het moment dat hij ook de ruimte krijgt en ruimte heeft om te kunnen ondernemen. En dat is waar het nu aan waar het misgaat.
0: Mevrouw Keizer.
6: Voorzitter, Eigenlijk geeft de hippiekaart geen antwoord op de vraag. En ik snap dat wel. Hè? Want als jij net aan rond kan komen, maak je je zorgen over je baan. En als je dan discussies hoort over bijvoorbeeld versoepelen van ontslagrecht of dat je niet 2 jaar, maar 1 jaar loondoorbetaling bij ziekte krijgt, dan denk je, wauw, wat gebeurt hier? En dat is precies op dat treintje springt de PVV. Is het niet verstandig om, als je vindt dat het MKB de ruimte moet krijgen om te ondernemen, om die belangenafweging uit te leggen aan je kiezer en een andere keuze te maken?
0: Meneer Prikaerts.
1: Nou, ik denk dat wij die belangen heel goed afwegen en ook uit kunnen leggen aan onze kiezer. Want ik ben zelf ondernemer, zoals u waarschijnlijk weet. En het grote probleem zit er niet in het feit dat er een aantal dingen betaald moeten worden door de ondernemer, door de werkgever. Het grote probleem zit er in het feit dat de kosten dusdanig gegroeid zijn dat je bijna geen ruimte meer hebt om überhaupt nog wat te kunnen verdienen.
6: Voorzitter, dat is ook waar. Daar heeft de heer Prikaerts gelijk in. Maar als je een ondernemer, dus die bakker op de hoek, die kleine logistieke ondernemer spreekt, dan begint hij altijd over het feit, iemand meldt zich ziek en vervolgens hang je 2 jaar.
1: Ja.
6: Moet je 2 jaar betalen. En toch zijn dat keuzes die de PVV niet maakt. Ontslagrecht idem dito. Als je iemand in dienst neemt die niet functioneert, kom je er bijna niet meer van af, behalve nadat je ontzettend veel geld betaald hebt. En nogmaals, ik snap dat dat een moeilijke afweging is, maar als je uiteindelijk alles weegt en voor die MKB-ondernemer staat, dan moet je toch ook als belangrijke politieke partij in Nederland, die vindt dat het MKB de ruimte moet krijgen, dat toch juist ook willen uitleggen aan je kiezer.
0: Meneer Prikaerts.
1: Ja, voorzitter. Mevrouw Keijzer weet ook, kijk, die problemen die zijn eigenlijk wel iets van de laatste jaren. In het verleden was dat niet eens zo'n heel groot probleem. Ik heb bijvoorbeeld binnen mijn bedrijf heb ik altijd mijn personeel volledig verzekerd, waardoor ik maar verantwoordelijk was voor een klein deel van de doorbetaling op het moment dat mensen langdurig ziek waren. Er waren allerlei mogelijkheden om dit soort dingen ook als ondernemer te ondervangen. Alleen op het moment dat er geen geld meer verdiend kan worden, dan kan je niks meer ondervangen. En daar is het hele grote probleem. En ik denk dat de PVV op een partij is die wel wil inderdaad dat de MKB de ruimte krijgt om te kunnen ondernemen, maar wil ook niets veranderen aan de zekerheden van het personeel. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ik vind, ik sta er als ondernemer ook zelf gewoon 100% achter.
0: Afrondend.
6: Uiteraard, voorzitter, want je personeel is het kapitaal, het belangrijkste kapitaal. Precies. In je bedrijf. Maar toch is dit een klein beetje om de hete brei heen draaien. Want als je al die voorwaarden bij het collectief, bij de overheid laat, betekent dat hoge overheidslasten en die moeten we weer met z'n allen betalen via belastingen. Dus linksom of rechtsom pak je dan je eigen kiezer. Dus nogmaals, is de PVV, en ik snap dat de heer Prikaerts hier nu niet even opeens een ander beleid uit kan stippelen, maar zou er toch niet eens binnen de gelederen moeten worden nagedacht hoe we dat ondernemingsklimaat, want daar hebben we het hier over in dit land, en de lasten voor ondernemers en burger lager kan houden door wel dit soort moeilijke discussies toch eens een keertje te gaan voeren.
0: Meneer Prikaerts.
1: Ja, daar ben ik het, voorzitter, daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens. Die discussie moet ook gevoerd worden. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om die discussie te voeren, om te kijken. Kijk, mevrouw Keijzer geeft al aan, op het moment dat je dat gaat neerleggen bij de overheid, zal de overheid dat moeten betalen. Ik denk dat de overheid dat uitstekend kan. Zeker gezien de hoeveelheid belasting die er betaald wordt door ondernemers. Maar op het moment dat ondernemers, door het feit dat de overheid kiest om dat geld in hele andere dingen te besteden, is er geen geld meer om dit soort dingen op te vangen.
0: Meneer Vlag?
7: Ja, toch even door hierop, want ik hoor van collega Prikaerts een soort rechtsbetoog op het gebied van vestigingsklimaat en omgaan met bedrijven. Maar het probleem is dat de PVV in de aard eigenlijk sociaal-economisch links is en eigenlijk meer lijkt op de SP. En daardoor niet eigenlijk de moeilijke keuzes durft te maken die ondernemers belemmeren ook in hun ondernemerschap. Bepaalde hervormingen inderdaad die net genoemd zijn. Dus die inconsistentie in de opstelling van de PVV draagt er volgens mij ook aan bij dat het nooit echt leidt tot een stevige meerderheid die zegt van nou gaan we het ondernemersklimaat in Nederland echt eens even de goede kant op sturen.
0: Prikaerts.
7: Vraag een reflectie daarop.
1: Ja, voorzitter. Ik snap de vraag van meneer Vlag. Het is wel zo dat op het moment dat ondernemers weer kunnen ondernemen, nogmaals, dat die ruimte daar wel is. En wat we net al overeen waren gekomen, personeel is je belangrijkste asset. En het is ontzettend belangrijk om daar goed voor te zijn en die ook zo
8: zoveel mogelijk binnen te houden. Maar daar moeten wel de financiële mogelijkheden voor zijn. En wij zijn ervan overtuigd dat op het moment dat je die ondernemer weer de ruimte geeft om te ondernemen, op het moment dat je de lasten gaat verlichten voor de ondernemers, en dan bedoel ik dus de lasten die vanuit de overheid worden opgelegd, dat die mogelijkheid er ook gewoon is. Dus ik zie het niet zo als of-of, maar meer als en-en.
7: Meneer Vlag? Nou, als je de ondernemers spreekt, zijn er een paar grote problemen die ze noemen. Dat is de lastendruk en onder andere personeelslasten. Om daar wat aan te doen, zul je ook impopulaire maatregelen moeten nemen. En ik roep de PVV dan ook op om die ook echt eens in overweging te nemen. Want als op het moment dat die langskomen, of het nu gaat om hervormen van de AOW of andere ingrepen, dan zie ik toch dat de PVV die keuze niet durft te maken. En uiteindelijk komt het bonnetje daarvan altijd bij de ondernemers terecht. Dus nou, ik wens de heer Prikkaerts heel veel succes binnen zijn fractie om dit geluid verder te brengen en te zorgen voor een meer consistente visie op ondernemerschap en sociale zekerheid.
8: Ja, voorzitter, ik kan meneer Vlag toezeggen dat ik die discussie zeer zeker intern ook zal voeren.
7: Mevrouw Landinga.
9: Dank, voorzitter. Laat ik hem even heel concreet maken. Iets wat nu heel actueel is, is bijvoorbeeld het minimumloon. Het kan niet allebei. Hè? Je kan niet voor lastenverlichting voor ondernemers zijn en voor verhoging van het minimumloon. Dus wat gaat het worden bij de PVV?
8: Ja, voorzitter. Als we even kijken naar het minimumloon, we kijken even naar het niveau van het algemeen van de lonen. Laten we zeggen, voor de coronaperiode, na de coronaperiode, vooral in de horeca, die lonen zijn natuurlijk gigantisch gestegen. En we hebben in Nederland hebben we al jaren te maken met een enorm personeelstekort. En dat betekent dat de lonen automatisch zullen stijgen, omdat je gewoon meer moet gaan betalen om mensen binnen te kunnen halen. Dus je kan er een hele discussie over voeren over het minimumloon. Ja, wij zijn voorstander van het verhogen van het minimumloon, omdat wij denken dat het beter is voor de koopkracht van de consument. Maar daarentegen, de lonen liggen vrij hoog op dit moment.
7: Mevrouw Landinga.
9: Nee, maar nu gaan er dingen door elkaar lopen. Want als ondernemers beslissen de lonen te verhogen, hè, dat is een beslissing van de markt. Dat is marktwerker, er is schaarste, je gaat meer betalen. Verhogen minimumloon is overheidsingrijp. Dus linksbeleid hindert ondernemers, neemt de vrije keuze ook weg bij ondernemers. Dus dat is geen goed voorbeeld. En ik ben gewoon zo benieuwd, ja, of de PVV moet gewoon zeggen, inderdaad, we zijn sociaal-economisch een linkse partij. Zitten meer op de lijn van de SP. Verder, cultureel en op asiel zijn we een beetje rechts. Maar dan snap ik het rechtse verhaal weer niet zo goed wat hier wordt verteld. Dus nogmaals, wordt het minimumloon omhoog of wordt het lasten verlicht voor ondernemers?
7: En de Prikkaerts?
8: Beide.
7: Afrondend.
9: Ik zei eerder vandaag dat ik overbodig Engels niet zo leuk vond, maar you can't have your cake and eat it too. En de kiezer en de ondernemer is hier niet zo bij gebaat nu. Die weet nu niet wat ze aan de PVV hebben op dit gebied. Met name, we staan hier natuurlijk in een economisch verhaal. Met name ondernemers die zullen nu denken, ja, welke kant moeten we nou op met de PVV? En dat is verder natuurlijk op zich niet mijn probleem. Maar ik zou net als de heer Vlag heel graag willen dat we daar misschien elkaar in kunnen vinden. Want dit kabinet moet toch rechtsaf? Dat zal de heer Prikkaerts toch ook met me eens zijn?
7: Meneer Prikkaerts.
8: Ja, voorzitter. Het is gewoon wat ik net zeg. Het is en-en. Kijk, denk dat de ondernemer heel goed weet waar de PVV voor staat. PVV is partij die staat voor meer ondernemen en minder regels. Minder belasting. Minder lasten. En dat is de enige manier om op een gegeven moment te kunnen ondernemen. En op het moment dat een ondernemer kan ondernemen, die kan geld verdienen, dan is dit eigenlijk een achteraf discussie.
7: U vervolgt.
8: Dank u. Ik was bij de boer gebleven. Als er één groep ondernemer is die de afgelopen jaar voortdurend is geconfronteerd met veranderd overheidsbeleid, dan zijn het onze boeren. En vervolgens krijgen zij te horen van Wennink dat hun bedrijf eigenlijk niet meer past binnen het toekomstbeeld van onze economie. We moeten niet eerst ondernemers stimuleren om te investeren, om ze vervolgens jaren later te vertellen dat hun sector niet langer gewenst is. De PVV wil geen overheid die bepaalt welke ondernemer toekomst heeft. De PVV wil een overheid die ervoor zorgt dat iedere ondernemer toekomst heeft. Of je nu een high-tech bedrijf hebt, een fabriek runt, transportbedrijf, winkel, garage, restaurant of een boerenbedrijf. Want wat heb je aan miljarden voor innovatie als bedrijven Nederland verlaten omdat energie hier simpelweg onbetaalbaar is geworden? Want een ondernemer die wil investeren moet vervolgens jaren wachten op een vergunning, kan zijn plannen net zo goed in de prullenbak gooien. En dat betekent ook een aantrekkelijk fiscaal klimaat waarin werken, investeren en ondernemen duidelijk daadwerkelijk weer loont. En misschien wel de belangrijkste les uit het rapport Wennink. Nederland hoeft ondernemers niet te vertellen wat ze moeten ondernemen. Nederland moet ondernemers weer de ruimte geven om te ondernemen. Want de volgende ASML, de volgende innovatieve start-up of de volgende wereldspeler wordt misschien helemaal niet geboren in de sector die vandaag door de overheid als strategisch wordt aangewezen. Geef de huidige, maar ook de nieuwe ondernemers dus de ruimte om te ondernemen. Laat hen investeren, laat hen risico nemen en laat hem groeien. Want een sterke economie ontstaat niet door een overheid die de winnaars van morgen aanwijst. Een sterke economie ontstaat wanneer de overheid de voorwaarden schept waarin iedere ondernemer de kans krijgt om de winnaar van morgen te worden. Dat is de keuze van de PVV. Een sterk ondernemersklimaat voor alle ondernemers en niet een overheid die bepaalt hoe Nederland er over 20 jaar uitziet. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Prikaerts. Het woord is aan mevrouw Keizer voor haar eerste termijn.

0: Gaat u gaan.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, Nederland, voorzitter, was eeuwenlang het land waar mensen naartoe kwamen om zaken te doen. Maar wat eeuwenlang als vanzelf ging, lijkt inmiddels onder druk te staan. Onder het motto goede bedoelingen, beschermen van natuur, mensenrechten, hebben we een land gebouwd waarin modellen belangrijker zijn geworden dan ondernemen. Ondernemers die willen investeren, uitbreiden, lopen vast in vergunningen, bezwaarprocedure, stikstofberekeningen, stikstofwetten en andere juridische onzekerheid. En wat je dan volgens mij absoluut niet moet doen, is komen met waar Wenning mee kwam, hoewel ook een aantal goede dingen in stonden, is een commissaris voor toekomstige welvaart juridisch in een wet vastgelegd. Maar ook niet een taskforce waarin Den Haag met Den Haag overlegt met een toefje ondernemers erbij. Wat we nodig hebben is lef en vrijheid om te ondernemen. Maak die vergunningstermijnen echt korter. Haal de Nederlandse koppen van Europese regels af. Los alsjeblieft de stikstof inpassen op zonder dat je onze agrarische sector opoffert. Geef ondernemers fiscale zekerheid voor de langere termijn. Doe iets aan de box 3-regelgeving. Een sterke economie kan bovendien niet zonder een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Onze industrie, high-tech sector en maakindustrie kan alleen maar ondernemen en concurreren als er voldoende energie beschikbaar is, betrouwbaar is en als de prijs concurrerend blijft. En op alle punten schiet Nederland tekort. Dat is geen natuurverschijnsel, dat zijn politieke keuzes. Dus de belangrijkste vraag vandaag is wat mij betreft niet wat de overheid kan investeren. Nee, de belangrijkste vraag is, waarom heeft die overheid het voor ondernemers zo moeilijk gemaakt om zelf te investeren? Ooit zei iemand daar in vak K, in de oude kamer, Nederland kan het weer, die VOC-mentaliteit. En weet u, ik denk dat die er nog steeds is. Die koopmansgeest, de ondernemerszin, de wil om iets te bouwen, die zijn we niet kwijtgeraakt. Die is alleen onder komen te liggen ten opzichte van al die goede bedoelingen, wetten en regelgeving. Een ondernemer of een spaarzame burger kan geen vermogen meer opbouwen omdat het via belastingen wordt afgeroomd. En meer werken doe je ook niet, want dan kom je in de armoedeval terecht vanwege toeslagen. Dus, voorzitter, laten we daarom kiezen voor een Nederland dat weer de meest concurrerende economie van Europa is. Dat waren we ooit, zijn we nu niet meer. We moeten weer een land worden dat bouwt in plaats van blokkeert, onderneemt in plaats van reguleert en dat werken weer laat lonen. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Walhatsch namens D66.
2: Voorzitter, dank u wel. Allereerst een compliment aan de heer Wenning. Zijn rapport ligt er al even, maar blijft terecht volop in de aandacht staan. Zeker ook dankzij zijn eigen blijvende inzet. En dat is belangrijk, want de urgentie is er nog steeds. En voorzitter, het gaat vandaag over je bed op de intensive care. Over de bibliotheek in de wijk en over de juf voor de klas van je kind. Dat is namelijk het verdienvermogen. En Wenning rekende ons voor dat een gemiddeld huishouden er over 10 jaar €1.700 aan koopkracht op achteruit gaat als we niets doen. Gelukkig doet dit kabinet wel wat. Sterker nog, er wordt geïnvesteerd niet alleen om te voorkomen dat we erop achteruit raken. We doen dit juist ook om vooruitgang te boeken. En ik zie daar ook al de eerste stappen van terug. En voorzitter, we hebben het vandaag ook over onze onafhankelijkheid. Als wij technologisch niet voorop lopen, maken we ons afhankelijk van anderen. En zo moeten we bijvoorbeeld zelf onze chips gaan ontwikkelen en produceren en kunnen bepalen waar onze gegevens worden opgeslagen. Maar die onafhankelijkheid, dat worden we niet vanzelf. Gisteren zette ik, zoals de heer Van der Lee, samen met 100 bestuurders mijn handtekening onder het ondernemersakkoord van Future Up. Bedrijven die geloven dat Nederland gaat verdienen aan die economie van morgen. En bedrijven die weten dat we daardoor sneller moeten kiezen voor schone, innovatieve producten, hier bedacht en geproduceerd. En voorzitter, met de nog steeds afgesloten straat van Hormuz zouden we ons daar allemaal van doordrongen moeten zijn. Voorzitter, de ideeën die zijn er, het geld is er en deze bedrijven staan klaar. En nu zijn wij dus aan zet met ruimte, keuzes maken en die vergunningen verlenen. En veel van wat Wenning vraagt staat gelukkig dus ook al in dat coalitieakkoord. Zo krijgen we meer ruimte om nieuwe technologie sneller te kunnen testen in die zogenaamde sandboxes. En gaan we ons overheidsgeld aanwenden om onze eigen innovatie aan te jagen. Maar helaas zijn die meeste plannen nog niet gestart. Daarom ook een aantal vragen aan deze minister. Te beginnen bij die sandboxes, die testruimte voor nieuwe AI-toepassingen. Die moet er van Europa uiterlijk in augustus 2027 zijn. Kan de minister toezeggen dat die sandboxes er zo snel mogelijk komen? En wat mij betreft dus ook voor de zomer van 2027. We hoeven niet te wachten op die uiterste datum. Kan zij daarnaast aangeven wat er nu aan plannen ligt voor die fysieke experimenteerruimte, zodat een bedrijf ook al echt een eerste testfabriek zou kunnen neerzetten zonder eerst jaren te moeten wachten op die vergunningen? Dan die 51 investeringsvoorstellen uit het rapport van Wenning. We willen daar zo snel mogelijk mee van start, maar we weten ook niet alles kan direct en tegelijk. En juist daarom is het belangrijk dat wij als Kamer kunnen kiezen voor de voorstellen waar nu de grootste kansen liggen. Is de minister bereid de Kamer te voorzien van de 3 meest impactvolle investeringsvoorstellen per groeimarkt? En kan de minister daarbij aangeven wat er nu nodig is om deze investeringen daadwerkelijk mogelijk te maken?
0: Meneer Vlag.
3: Ja, voorzitter, ik weet niet of de bijdrage al af was en misschien gaat het nog over regeldruk. Maar daar zit wel voor de SGP een heel belangrijke vraag. Ik kreeg een noodkreet van een van de wethouders uit ons land, dat in zijn gemeente 45 projecten, waarvan sommige in de afrondende fase zaten, stilgelegd zijn omdat er een controleur van allerlei regelgeving is geschorst. Nederland verzuipt in de regelgeving en in de controledrift. Wat zijn de plannen van D66 om behalve die 500 regels, want dat is absoluut veel te weinig. Je ziet nu dat één zo'n controlebureau kan de hele boel onderuit halen. Om dit aan te pakken.
0: Mevrouw Balazs.
2: Ja, voorzitter, een van de belangrijke punten uit het rapport van Wenning is dus ook dat we veel aan die randvoorwaarden moeten gaan werken om ervoor te zorgen dat het sneller van start kan. Dus dat ondernemers inderdaad niet op die vergunningen of regelgeving hoeven te wachten. En dat gaat er dus om dat we bijvoorbeeld, een van de belangrijkste randvoorwaarden is bijvoorbeeld stikstof. Nou, daar heeft het kabinet ook plannen voor aangeleverd om dat uit het slop te trekken. Dat kan ervoor zorgen dat heel veel van de vergunningen, heel veel van de regelgeving die op dit moment dwars ligt, dat het ook verder opgelost is. Dus dat is een van de zaken volgens mij die heel belangrijk is, zeg ik via de voorzitter, om mee aan de slag te gaan.
0: Meneer Vlag.
3: Ja, dat is niet helemaal wat ik bedoel, want dit is eigenlijk een aparte discussie. Maar ik lees even uit dat bericht. 1300 bouwprojecten vallen stil door schorsing van één controleur. We hebben zo'n complex regelstelsel opgesteld met allerlei controlerende instanties, dat het zo kwetsbaar is geworden dat nu 1300 bouwprojecten stil dreigt te vallen. Daar kun je niet tegenaan werken. Daar kun je geen beleid tegenaan maken. Dus is het niet tijd om echt radicaal het mes te zetten in die regelgeving en meer uit te gaan van vertrouwen en kracht van de samenleving en bedrijfsleven in plaats van die doorgeschoten controledrift?
0: Mevrouw Walhatsch.
2: Ja, voorzitter, ik ben het helemaal eens met de heer Van de Vlag. Want regels zijn er inderdaad helemaal niet om tegen ondernemers te werken of tegen in dit geval inderdaad die bouwvergunningen die daar staan. Dat ben ik helemaal met u eens. En wat we daaraan doen, dat kunt u lezen in het coalitieakkoord. En het heeft wel degelijk met elkaar verband, voorzitter, dat er aan de ene kant heel veel van de randvoorwaarden die nu niet opgelost zijn, dat houdt wel degelijk verband met de situatie die u hier ook schetst.
0: Afrondend.
3: Nee, goed, dan komen we ergens, want het coalitieakkoord is hierop echt absoluut de maag. Heb ik betoogd ook in mijn termijn. Die 500 regels is leuk, maar die zijn niet gekwantificeerd in tijd of in geld. Met andere woorden, we moeten het veel impactvoller gaan maken door daarop te gaan sturen. Dus ik kom daar graag bij u op terug om daar ook in samen te werken.
2: Heel graag, zeg ik via de voorzitter.
0: En laten we spreken inderdaad blijven spreken via de voorzitter. Mevrouw Van Brenk.
4: Ja, voorzitter. De heer Vlag gaf toen straks een mooi voorbeeld. En 8 jaar geleden heb ik in deze Kamer samen met D66 een voorstel gedaan over Schiphol op zee. Een visionair project waar je eigenlijk wel durf voor moet hebben. Dat ontbreekt zo ontzettend in dit regeerakkoord. Ik kijk even naar collega van D66. Zijn er nou nog projecten of durf bij D66 om zo'n uitdaging aan te gaan?
0: Mevrouw Hatsch.
2: Ja hoor, voorzitter. Ik denk dat D66 nog altijd bekend staat als die ene partij die baanbrekende dingen durft te agenderen. Maar kijk, Schiphol op zee, heel graag. Tegelijkertijd, we hebben ook in het coalitieakkoord de NADI opgenomen, juist om dit soort baanbrekende innovaties mogelijk te maken. Want al deze mooie, slimme ideeën, die kunnen u en ik bedenken, maar er zijn ook nog veel meer mensen in Nederland die dit misschien nog wel beter kunnen. En dan is het aan ons om een organisatie op te tuigen waar dat in samen kan komen, zodat ook kan vliegen.
0: Mevrouw Van Brenk.
4: Ja, voorzitter, het zou heel mooi zijn. Ik zie in ieder geval niet dit soort uitstraling vanuit het regeerakkoord komen. En de vraag is of wij een D66 zien die collega's meekrijgt binnen haar coalitie om dit soort durf te tonen.
2: Ja, voorzitter, ook hier graag. Ik ga graag met iedereen eigenlijk hier in de Kamer nadenken over baanbrekende ideeën.
0: Meneer Das.
5: Ja, dank, voorzitter. In de eerste interruptiedebatjes ging het ook over de manier waarop we begroten. En eigenlijk het probleem wat dat doet met de investeringsbereidheid en vermogen ook van de overheid om te zorgen dat we juist die randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat op orde hebben. Nou, Wennink heeft daar ook kritiek op gegeven. Vrij harde kritiek. En ik was benieuwd hoe D66 in deze discussie stond.
2: Ja, voorzitter. Kritiek hebben mag altijd. En dat is ook weer goed. Want het is ook goed om overal discussies over te blijven voeren. Tegelijkertijd kijk ik ook naar een coalitieakkoord waar binnen de huidige kaders ook heel veel kan. En dat hebben we ook vandaag hier een paar keer over en weer gehoord. Er ligt een coalitieakkoord waar miljarden aan plannen ter beschikking zijn. Ook voor u en ik, om daar verder over na te denken, over de invulling van die miljarden die dus al klaar liggen.
0: Meneer Dassen.
5: Ja, voorzitter, ik had gehoopt op een iets opener antwoord van collega Balhaj. Omdat voor de verkiezingen haar collega's ook een duidelijke inzending hebben gedaan. Waarin ze eigenlijk heel duidelijk ook aangeven van de huidige begrotingssystematiek houdt onvoldoende rekening met de lange termijnbaten. En als we op deze manier doorgaan, dan gaat dat ten koste van onze toekomstige welvaart. Dus zouden we niet als Kamer ook aan het kabinet de opdracht mee moeten geven om juist te zeggen, ga hier nou eens kritisch naar kijken. Kijk nou eens of we die investeringen op een andere manier kunnen begroten en of we mee kunnen nemen in de langjarige termijn. Zodat we meer ruimte hebben, juist om ook te zorgen dat die investeringen in het toekomstig verdienvermogen en die kaders die daarvoor nodig zijn ook daadwerkelijk gedaan kunnen worden.
0: Mevrouw Balhaj.
2: Ja, voorzitter, nogmaals, die investeringen, die doen we. In dit coalitieakkoord is er ontzettend veel ruimte opgenomen om te gaan investeren. En ik kan met u nog een keer een begrotingssystematiek discussie gaan voeren. Ik denk niet dat het voor dit debat bijdraagt aan hetgene wat er wel ligt, namelijk wat we wel kunnen doen. Dat is er gewoon. Die mogelijkheid hebben we, ook u en ik, zeg ik tegen
6: de heer Dassen en ik. Ja.
2: Ja. Dus het is helemaal geen gesloten antwoord. Het is juist een open antwoord waarin ik u ook uitnodig om met mij mee te denken over hoe we de miljarden kunnen uitgeven.
0: Afrondend.
5: Ja, voorzitter, ik denk dat de kritiek van de heer Wennink vrij hard was. Middeleeuwse begroting. Als ik kijk naar de investeringen die we bijvoorbeeld in infrastructuur moeten doen. En dan hebben we het voornamelijk nog over wegen, sporen en die infrastructuur waar dit kabinet 1,5 miljard voor lijkt uit te trekken, terwijl er meer dan 35 miljard nodig is, geloof ik. Dan hebben we het nog niet eens over de digitale infrastructuur gehad, waar dit kabinet tot op heden in ieder geval 0 euro extra voor uit heeft getrokken. Dat zijn wel investeringen die we met elkaar moeten doen, omdat we anders dat toekomstig concurrentievermogen niet overeind kunnen houden. Dat is niet meegenomen in de miljarden die mevrouw Balhaj nu net opnoemt. En dat gaat ons wel raken. Dus ik wil ook de collega van D66 toch uitdagen om te kijken van hoe gaan we zorgen dat we die investeringen op een makkelijkere manier kunnen doen, omdat die juist renderen op de middellange termijn en niet dus op het korte termijn perspectief van de begrotingssystematiek die we nu handhaven gebruikt kunnen worden.
0: Mevrouw Balhaj.
2: Ja, voorzitter, ik ben juist heel erg blij met wat er staat in het coalitieakkoord, omdat dat juist investeringen zijn die heel erg gelden over de lange termijn. Er zitten ontzettend veel plannen in het coalitieakkoord. Die gaan niet over vandaag op morgen. Die gaan erover dat we die stip op de horizon zetten, zodat we inderdaad over 20 jaar kunnen terugkijken en er inderdaad een nieuwe ASML is geboren.
0: Meneer Schenk.
7: Dank, voorzitter. Ik ken D66, hoe je het ook went of keert, uiteindelijk als een liberale partij. En grondbeginselen daarvan zijn vrijheid van ondernemerschap, de markt zijn werk laten doen en toch minder overheid. En in het rapport Wennink lees ik toch ook wel heel veel meer overheid. Hè. Er wordt voorgesteld om een investeringsbankinstelling, of hoe je het ook allemaal noemt, op te zetten. Een nieuw agentschap voor baanbrekende innovatie. Verantwoordelijkheid voor toekomstige welvaart bij de minister-president. Welvaartscommissaris met mandaat, fonds en uitvoeringsunit. Ik kan nog even doorgaan. Waar ligt de grens? Ik begrijp best dat je op een aantal punten ook als overheid aanjager zal moeten zijn van bijvoorbeeld innovatie. Maar er is toch ergens een grens wanneer het genoeg overheid is geweest?
0: Mevrouw Lach.
2: Ja, voorzitter, er wordt eigenlijk zelf het antwoord wordt al gegeven. Want die instelling die speelt een cruciale rol bij het overbruggen van het financieringsgat. Dus daar ligt ook de grens. Dus dat financieringsgat, dat komt zo vaak voor. Dat noemen we ook wel de Valley of Death. En daar ligt dus ook de grens. Dat is precies waarom we een nationale financieringsinstelling oprichten.
0: Meneer Schenk.
7: Dat kan ik tot op zekere hoogte volgen. Alleen Wenning diagnosticeert ook heel terecht regeldruk, problemen met vergunningen en eigenlijk dus projecten die niet van de grond afkomen. Door dit soort dingen te gaan doen, dus meer overheid te introduceren, gaan wij niet alle ondernemers die nu tegen beperkingen aanlopen helpen. Dus wat gaan wij nog meer doen? Behalve dan die 500 regels, dat ook totaal niet van de grond komt, hebben we gezien als we de statistieken bekijken. Wat gaan we nou nog meer doen om de ondernemer vanaf vandaag of vanaf morgen, of in ieder geval zo snel mogelijk, ruim baan te geven en het Nederland van morgen te laten bouwen?
0: Mevrouw Lach.
2: Ja, voorzitter, we gaan werken aan al die randvoorwaarden die op dit moment die ondernemer in de weg zit. Daar werken we aan. En dat betekent dus dat we stikstof moeten aanpakken. Dat betekent dat we die netcongestie moeten aanpakken. En er zit in vak K, zitten daar de mensen die daarmee bezig zijn dag in dag uit. Althans, daar heb ik alle vertrouwen in. Waar mijn kritiek op zit, is dat het wel wat sneller zou mogen. Dus ik, wat dat betreft, zeg ik via de voorzitter, ben ik het helemaal met u eens.
0: Afrondend.
7: Ja. Ik vind het eigenlijk best een optimistisch verhaal. En uiteindelijk hebben we dan ook weer straks met allerlei nieuwe Europese regelgeving te maken. We hebben sinds afgelopen maand ook iets gezien van verpakkingsregels, waardoor een ondernemer die een kleine webshop heeft nu allerlei registratieverplichtingen in het buitenland heeft en €7.000 kwijt is voordat er überhaupt één pakketje verstuurd is. Als we met al die Europese regels, waar vaak ook nog eens nationale koppen opkomen, te maken blijven hebben, dan gaan wij de ondernemer toch alleen maar blijven beknotten in het land. Zullen we niet juist al die regels moeten schrappen, de ondernemer de vrijheid moeten geven en zo Nederland weer in bloei moeten zetten?
0: Mevrouw Walaas.
2: Ja, voorzitter, nogmaals, ik ben ook blij dat het optimisme ook overkomt. Want ik ben inderdaad vrij optimistisch over wat ik zie aan plannen. Ik ben alleen ietsje kritischer op het tempo. Daar moeten we inderdaad wat aan doen.
0: Meneer Dijk.
6: Voorzitter, ik haak even aan op de interrupties die de heer Dassen net had op mevrouw Wellerts van D66... Want als je gewoon goed kijkt, dan is het VNO-NCW, de Algemene Rekenkamer, eigenlijk alle economen die je zo ongeveer spreekt. Ik weet dat van deze kant van de Kamer tot en met de BBB, en ik hoorde net de SGP ook in interruptie zeggen dat we inderdaad moeten gaan kijken naar een andere manier van lange termijn investeringen. Omdat de markt altijd gericht is op korte termijn en de overheid op lange termijn. Wat houdt mevrouw Wellerts tegen om te zeggen, laten we dat uitwerken?
0: Mevrouw Wellerts.
6: Laten we dat andere stelsel van investeringen, dus kostenbaten investering. Laten we dat gaan doen in plaats van het kaststelsel dat we nu hebben.
0: Mevrouw Lats.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Niets houdt mij tegen. We kunnen dat gesprek ook wel degelijk voeren. Ik weet ook wel dat er een ander debat hier specifiek voor bedoeld is, om daarover van gedachten te wisselen.
0: De Dijk.
6: Dus dan hoor ik goed dat als ik straks met een voorstel kom om uit te werken hoe we over kunnen stappen op zo'n kostenbatenstelsel, dat D66 zegt, goed idee, gaan we uitwerken, kunnen we doen. Kunnen we het kabinet mee op pad sturen?
2: U kunt altijd met mij over van alles in gesprek, zeg ik via de voorzitter tegen de heer Dijk. Ik zeg tegelijkertijd ook, als u kijkt naar wat er binnen de huidige kaders al mogelijk is, en daar is vandaag gaat dit debat ook over, wat kunnen we nou vandaag doen? Als we het hebben over die economie van morgen, dan is er heel veel mogelijk. Dat hoort u mij ook zeggen. Er is heel veel mogelijk, omdat er in dit coalitieakkoord nogmaals miljarden klaar liggen om uitgegeven te worden.
0: Afrond.
2: En daarover kunnen we ook met elkaar in gesprek.
0: Afrond.
6: Voorzitter, ik vind het wat ongeloofwaardig. Want u draait eromheen.
0: Mevrouw Wellerts.
6: Mevrouw Wellerts draait eromheen. Ik stel gewoon een hele normale vraag over of we dat vandaag kunnen regelen of niet. Het is een breed maatschappelijk debat al. Het speelt al een hele lange tijd, is niets nieuws. Ik kan gewoon tellen, er is een meerderheid, volle meerderheid in deze Kamer is daarvoor. Alleen als de VVD het niet wil. en D66 en CDA het hok trapt, dan gaat het niet gebeuren. En dan gaat ten koste van diepte-investeringen, laat ik er eentje noemen, en daar wil ik dan een antwoord van u op hebben, die miljarden die nodig zijn voor onze infrastructuur en wegen, die staan niet in dit plan. Dat zijn tientallen miljarden.
0: Ja, mevrouw Balazs.
6: Hoe gaat u dat doen zonder dat we dat gaan aanpassen?
2: Ja, voorzitter, nogmaals, er kan over van alles met elkaar gediscussieerd worden. We kunnen over van alles met elkaar van gedachten wisselen, ook over welke investeringen er nodig zijn. Betekent wel dat het ten koste kan gaan van iets anders. En ik kijk op dit moment, in dit debat, naar wat er nodig is om de economie uit het slop te trekken. En dan zie ik investeringen in het onderwijs van 1,5 miljard. Ik zie een nationale investeringinstelling waar 3 tot 5 miljard voor begroot is in het coalitieakkoord. Ik zie voor stikstof een van de belangrijkste randvoorwaarden, die ook, waar ook de heer Wenning het over heeft, om op te lossen, daar gaat 20 miljard naartoe. 20 miljard, ik herhaal het nog maar even. Dat zijn miljarden, dat is echt geld wat we nu uit kunnen geven.
0: Mevrouw Nanninga.
8: Ja, dank voorzitter. Ik denk dat de heer Dijk van de SP en ik van Jaar 21 van verschillende kanten tegen hetzelfde probleem aanlopen. Namelijk een regeringspartij die geen keuzes durft te maken. Er worden allemaal bedragen hierop genoemd en plannen. En natuurlijk moet je beginnen met een droom en een idee. En we hebben verschillende dromen. Ik droom van kerncentrales. D66 droomt van meer Europa. Maar wat wij nu gemeen hebben, ik haal er één voorbeeld uit. Ik denk dat wij allebei dromen. Het stond in uw verkiezingscampagne van 10 nieuwe steden. Nou, laat er nou een hele zak geld voor zijn. Dan is er een stikstofslot. Dan is er een netcongestie. Bedenk even wat die 10 nieuwe steden gaan doen qua impuls in onze economie. Maar dat die droom, D66 zet hij op slot. Met hun ideeën, door hun idealen. Door hun dingen die allemaal niet kunnen als je een bloeiende economie wil hebben.
0: Mevrouw Balazs.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En ik moet er een beetje om gniffelen, omdat mevrouw Nanninga juist die dingen noemt. Aan de ene kant, wij kiezen niet, maar aan de andere kant noemt ze precies die elementen die we dus wel doen. Namelijk een crisiswetnetcongestie die eraan komt. Namelijk een stikstofplan dat gepresenteerd is voor het zomerreces. Dat zijn precies de zaken waar juist D66 in het kabinet hard aan heeft meegewerkt en gepresenteerd heeft of wat er aan zit te komen.
0: Mevrouw Nanninga.
8: Nou, laten we een klimaatbeleid dat deze netcongestie heeft veroorzaakt, dat blijft onverkort in stand. Dus wordt helemaal niets opgelost. Dat stikstofslot, er kan nu, as we speak, vandaag nog, kunnen we ervoor kiezen die rekenkundige norm die nu weer is uitgesteld toe te passen. Dus er worden plannen gemaakt voor ellende. Maar die ellende, daar wordt geen keuze in gemaakt. Er wordt geen verstandig klimaatbeleid gevoerd. Er wordt geen verstandig stikstofbeleid. Ja, er zijn wat pleisters geplakt. Maak keuzes. En nou goed, als het over links gaat, dan is meneer Dijk blij. Als het over rechts gaat, zijn wij blij. Maar de boel staat nu stil. En D66 is daar hoofdverantwoordelijk voor. Dus plannen zijn mooi, maar wat gaan we doen?
0: Mevrouw Balazs.
8: Wat gaat D66 doen?
2: Ja. Ja, voorzitter, mevrouw Nanninga heeft helemaal gelijk. Het begint met een plan. Nou, dat is ook gepresenteerd. Dat heet een coalitieakkoord. En dan moeten we naar de uitvoering kijken. En daar is het kabinet mee bezig. En ik heb er net twee genoemd. Twee belangrijke elementen die in het Wenning-rapport staan.
8: Waarvoor verantwoordelijk voor? Dus plannen zijn mooi, maar wat gaan we doen?
0: Mevrouw Balazs.
8: Wat gaat D66 doen?
0: Ja,
2: voorzitter, mevrouw Nanninga heeft helemaal gelijk. Het begint met een plan. Nou, dat is ook gepresenteerd. Dat heet een coalitieakkoord. En dan moeten we naar de uitvoering kijken. En daar is het kabinet mee bezig. En ik heb er net twee genoemd. Twee belangrijke elementen die in het Wenning-rapport staan, waarvan hij zegt, of waarvan het rapport

0: met ons mee te denken hoe we dat nou kunnen verbeteren. Al die miljarden die ik net noemde, die invulling daarvan, daar is nog best veel ruimte om met de vraag na te denken hoe we dat precies gaan doen.
1: Afrondend.
0: Dus ik begrijp niet helemaal waar mevrouw dan ik ga naartoe wil.
1: Afrondend.
2: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje raar, hè? Om nu bij ons neer te leggen. Wij hebben als oppositiepartij tig van ideeën en moties al gelanceerd. Geprobeerd in onderhandelingen dit beleid bij te sturen. Het rapport Wenning staat vol aanbevelingen. Maar wat mevrouw Wouwhuis bewust doet alsof ze het niet snapt of echt niet snapt, en dat laatste is zorgwekkender, voorzitter, is dat het allemaal oplossingen zijn voor problemen die D66 gecreëerd heeft. Dus dan kan je wel zeggen, kijk ons lekker bezig zijn. Ja, als ik hier een emmer water over de vloer gooi, dan is het probleem, dan is alles hier, zei ik. Nou, dan kan ik wel zeggen, kijk mij lekker dweilen. Maar ik had beter die emmer water niet om kunnen gooien.
3: Mevrouw Wouwhuis.
2: Draai dat nou eens terug. Die rare ideologische sloten die D66 op dit land legt.
3: Mevrouw Wouwhuis.
0: Ja, voorzitter, de laatste keer dat er hier een regering zat, namelijk voor dit kabinet, is er nogal wat stilstand gecreëerd. En juist dit kabinet kijkt naar hoe we die stilstand weer kunnen doorbreken. En ik geloof daar heel erg in dat we alles wat er in het coalitieakkoord staat, als we dat gaan doen met elkaar, als we kijken, en dat is ook een oproep aan de Kamer, als wij nou eens kijken naar wat er mogelijk is en hoe we de zaken die we nu zien, alle problemen waar ondernemers op dit moment tegenaan lopen, als we die eens met elkaar gaan oplossen, dan kan de ondernemer die ook vandaag over onze schouder meekijkt met een gerust hart naar bed.
3: U vervolgt uw betoog.
0: Ja, voorzitter. Ik was gebleven bij die 51 goede investeringsvoorstellen die de heer Wenning in zijn rapport heeft geschetst. En ik vroeg daar, even kijken waar ik ben gebleven, naar de impactvolle investeringsvoorstellen per groeimarkt. En of de minister daarbij wil aangeven wat er nodig is. Die vraag heb ik al gehad. Ik denk bijvoorbeeld aan specifieke acties, zodat we vergunningen kunnen versnellen, regelgeving kunnen versoepelen en fysieke ruimte kunnen creëren en netaansluitingen kunnen creëren. En lukt het de minister om te schetsen wat de verwachte bijdrage is aan onze brede welvaart per voorstel? Voorzitter, het rapport heet De route naar een toekomstige welvaart. Volgens mij ligt die route ook klaar. De 100 bestuurders die gisteren met mij tekenen, die wachten niet op een voortgangsevaluatie. Zij willen gewoon aan de slag.
3: Dank u wel.
0: Ik vraag de minister dan ook om te kijken hoe we naar een nog hogere versnelling kunnen om dat te bereiken. Ik kijk uit naar de beantwoording. Dank u wel.
3: Interruptie van de heer Van der Lee.
4: Ja, dank voorzitter. Dank mevrouw Wouwhuis voor haar verhaal. Ik heb even een verduidelijkende vraag over de 51 projecten. We krijgen nieuwe instrumenten. Mogelijk gaan die projecten daarvan profiteren. Maar begrijp ik het nou goed dat D66 eigenlijk parallel daaraan een soort maatwerkaanpak wil, waarbij alle projecten of een selectie per speergebied de minister moet zorgen voor een soort maatwerkaanpak met aanvullend beleid om die investeringen los te trekken.
3: Is dat
4: wat D66 wil?
0: Heel goed, voorzitter. Wat ik vraag is, er zijn een aantal groeimarkten geïdentificeerd. En we hebben 51 projectvoorstellen, investeringsvoorstellen in dat rapport staan. En ik kan me voorstellen dat niet alles nu tegelijk en direct kan. Dus mijn vraag eigenlijk aan de minister is of er een overzicht kan komen van, laten we zeggen, de drie meest impactvolle investeringsvoorstellingen stellen per groeimarkt.
3: Meneer Van der Lee.
4: Ja, daar ben ik ook hartstikke voor, want informatie is belangrijk. Maar waar wil D66 naartoe, is mijn punt. Want kijk, als het gaat om die investeringen, we gaan vehikels creëren waarin experts beslissen over wat zijn de kansrijke investeringen. Maar ik proef ook een beetje een parallel traject waarbij wij als politiek gaan kiezen uit die 51 en dan daarnaast nog maatwerk willen gaan toepassen. Is dat nou waar we dan naartoe gaan?
3: Ja.
4: Dat wil ik graag weten.
0: Nee, heel goed. Nog een keer dan voor de helderheid. Het is inderdaad niet de bedoeling om nog een parallel traject, want volgens mij hebben we al genoeg trajecten. Nee, de bedoeling is om te kijken waar zit nou de meeste impact per voorstel, zodat we ook weten wat er nu kan. Dus niet alleen, al die 51 voorstellen, het liefst doen we ze nu allemaal tegelijk. En als dat kan, zeg ik tegen de minister, nou graag, laten we dat dan vooral ook doen. Maar als van de 51 er per groeimarkt op dit moment duidelijk is, nou dit kunnen we nu, en dit maakt ook nog eens de meeste impact, nou dan denk ik dat u en ik daar toch alleen maar blij van worden.
3: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van Brenk, als laatste spreker van de zijde van de Kamer namens 50+. Ja, dan had u al moeten staan, meneer Dassen. Het is mevrouw Wouwhuis aan het einde van de betoog. Er is nog een tweede termijn. En zoals ik al zei, dit debat duurt tot 18:00. Want er is ook een avondprogramma in deze zaal.

0: Zit u ook weer alle? Dus ik doe het eigenlijk voor u. Gaat u gang.
1: Ja, als eerst wil ik mevrouw Bühle feliciteren met haar medespeech. En voorzitter, Europeanen en ook wij Nederlanders zijn in de jaren 20 van deze eeuw ingestapt met een rotsvast vertrouwen in de grootmacht van de Europese Unie. Onze sociale Europese Unie zou haar verworvenheden op het gebied van onder andere sociaal beleid, gelijkheid, strenge regels voor het bedrijfsleven, zorg voor milieu wel gaan exporteren naar de rest van de wereld. We waren ervan overtuigd dat wij niet alleen de juiste mening en de juiste moraal hebben, maar in vergelijking met anderen ook de meest kansrijke en rechtvaardige economische dynamiek. Maar inmiddels zijn er duidelijke haarscheurtjes ontstaan in dat rotsvaste vertrouwen. De EU is haar toonaangevende positie aan het kwijtraken. We hebben een ministerie Groene Groei en in Brussel zit een eurocommissaris Schone Groei. Maar nog Nederland, nog Europa is leidend geworden op het gebied van zonnepanelen, windturbines en batterijtechnologie. Een onstilbare honger naar nieuwe regels en naar nieuwe belastinginkomsten hebben onze economische motor beschadigd. We raakten ongemerkt achterop. Niet door de nominale krimp, maar door het mislopen van de groei die onze concurrenten in de wereld wel binnenslepen. De rapporten van Wenning en op Europees niveau Draghi trachten het ontbreken van urgentie te doorbreken. Deze rapporten vormen in feite een schop tegen onze kont. Nederland en Europa moeten stevig aan de bak om aansluiting bij de top van de wereld te behouden. Dat is wat er op het spel staat. En wij houden ons hart vast als Nederland en Europa er niet in slagen om de economische wedstrijd te winnen. Dan zullen anderen gaan bepalen wat de morele, de sociale en de milieugerelateerde ondergrenzen in de wereld worden. Dat was en is toch juist niet de bedoeling. Wat denkt deze minister daarvan? Wij betwisten de keuze voor de vier domeinen in het rapport Wenning niet, maar wij herinneren ons wel de strategische keuzes van inmiddels 20 jaar geleden voor groene en duurzame klimaattechnologie. Die hebben we niet naar ons toe weten te trekken. Integendeel, anderen zijn daar leidend op geworden. Wat hebben wij hiervan geleerd, vraag ik de minister. Want ook deze regering zal op basis van de feiten en resultaten moeten erkennen dat de strategische keuzes van Europese lidstaten en van de Europese Unie, ondersteund met veel subsidie en publiek geld, ons vooralsnog geen klinkende strategische overwinningen hebben opgeleverd, maar eerder stagnatie en achteruitgang. Ziet de minister dat ook zo? Wij vrezen voor dezelfde centraal geleide dynamiek met teleurstellende resultaten. Hoe gaat de regering dit voorkomen? Het rapport van Wenning spreekt ook over deregulering, flexibilisering, infrastructuur en het versterken van beschikbaarheid van privaat kapitaal. Waarom is regeldruk dan geen onderdeel van de scope van de taskforce? En deelt de regering onze visie dat de fundamentele verandering van de strategie die wij nodig hebben er een is waarbij de inzet van overheden niet centraal staat, maar faciliterend is? Ziet de regering wel voldoende in dat de inzet om van de EU een regulatory superpower te maken is mislukt? Of blijft die ambitie stiekem overeind? Wij constateren namelijk dat Wenning en Draghi het wel gezien hebben en het goed opgeschreven hebben. Voorzitter, ik ben bijna klaar, maar ik heb net al gezegd, ik maak mij zorgen dat er 28 rapporten Wenning komen in 28 lidstaten met 28 afzonderlijke keuzes. Hoe gaan we zorgen dat dat allemaal bij elkaar komen en ruilen we de enorme potentie van de Europese markt niet in voor kabouterdoelen? Dank u wel.
0: Dank u wel. Ik schors tot 4:50 voor de beantwoording van de zijde van het kabinet. De vergadering is geschorst tot 4:50.

0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de voortzetting van het debat over het rapport Wennink, de route naar toekomstige welvaart. En ik wil het woord geven aan de minister voor de eerste termijn van de zijde van het kabinet. En natuurlijk is er ruimte voor een goed debat, maar wel binnen de kaders van de klok die we hebben. Dus ik zou willen voorstellen dat we interrupties ook gewoon ruim de ruimte voor blijven geven, maar wel steeds even na afronding van een subonderdeel van de beantwoording van de minister. En natuurlijk zijn interrupties kort en bondig. En als u zich daarin kunt vinden, en ik zie dat dat het geval is, dan zou ik de minister willen vragen langs welke lijn zij haar beantwoording heeft gestroomlijnd.
1: Ja, voorzitter. Ik zou graag een algemene inleiding willen doen en dan in vier blokjes de vragen voorbij laten komen. Namelijk door 1 in te gaan op de analyse van Wennink. 2 op randvoorwaarden in te gaan. 3 markten en sectoren te behandelen. En dan 4 met name de financiële initiatieven wat te verdiepen.
0: Uitstekend. Ga er gang.
1: Dank. En voorzitter, als u mij toestaat, wil ik beginnen met het feliciteren van lid Buhler met haar maiden speech. Mooi persoonlijk en inhoudelijke toevoeging aan dit debat. En ik herken in haar verhaal de urgentie die ook door Peter Wennink is geschetst. Want toen hij in zijn rapport presenteerde afgelopen december, gaf hij aan dat hij de opdracht om onafhankelijk advies uit te brengen over het toekomstig verdienvermogen van Nederland en het Nederlands investeringsklimaat had geaccepteerd vanuit dat gevoel van urgentie. Nederland, zo schetste hij, is een welvarend en gelukkig land, maar die welvaart is niet vanzelfsprekend. En in zijn rapport beschrijft Wennink hoe onze welvaart in het geding komt. Onder andere door teruglopende productiviteitsgroei, door een vergrijzende beroepsbevolking, door toenemende afhankelijkheden van de VS en China en door grote uitdagingen op het gebied van zorg, klimaat en defensie. En ik deel deze urgentie die door de heer Wennink en ook door mevrouw Buhler zijn geschetst volledig. Dit kabinet voelt de verantwoordelijkheid om de Nederlandse economie, het fundament onder onze brede welvaart, gezond te houden. En daarvoor moet onze productiviteit omhoog. Want in een productievere economie kunnen we met minder arbeidsuren meer werk verzetten. Dat is hoog nodig om in een vergrijzende samenleving het werk te kunnen blijven uitvoeren en voorzieningen te kunnen betalen. Daarmee kunnen we onze brede welvaart behouden. Onze economie moet ook weerbaar zijn. De afgelopen jaren hebben ons het belang van een weerbare economie laten zien. Weerbaar tegen schokken zoals de energieschok die voortkwam uit het conflict in het Midden-Oosten. Maar ook weerbaar tegen internationale druk. Zodat we niet eenzijdig afhankelijk worden van derde landen en zo onze autonomie kwijtraken. En daar werk ik aan. Een productieve en weerbare economie die levert voor heel Nederland. Het kabinet heeft zich geïnspireerd door het rapport Wennink ten doel gesteld om structureel 1,5% groei te realiseren. En om deze ambitie waar te maken moeten we beleid voor de lange termijn maken. Ook in lange lijnen denken. Het vereist investeringen die we nu doen, maar waarvan we de effecten misschien pas over enkele jaren terugzien. En dat betekent dat we over de begrotingscyclus heen moeten kijken, zelfs over deze kabinetsperiode. Maar voor de toekomstige welvaart van Nederland moeten we politiek bedrijven die niet van dag tot dag, debat tot debat, begroting tot begroting wijzigt. Maar stabiliteit is niet de enige randvoorwaarde. Zoals het rapport Wennink liet zien, wordt onze economie op meerdere vlakken bekneld. Stikstof, netcongestie, schaars talent, regeldruk, het zijn allemaal zaken die ondernemers in heel Nederland belemmeren. En deze knelpunten zijn niet van de een op de andere dag opgelost. Ze zijn ook niet de verantwoordelijkheid van 1 bewindspersoon. Was het maar zo simpel. Het is een gezamenlijke inspanning van dit kabinet om knelpunten aan te pakken en het economisch potentieel van Nederland volop te benutten. En daar werk ik dan ook samen met collega bewindspersonen hard aan. De afgelopen maanden hebben we de eerste stappen gezet. Zo hebben we uw Kamer eerder geïnformeerd over belangrijke opleverpunten op netcongestie, met een stikstofpakket en met onze talentstrategie. Het zijn allemaal dingen die belangrijk zijn voor bedrijven, kennisinstellingen en ondernemers om kans te krijgen om weer verder te bouwen aan die Nederlandse economie van morgen. Ik ben ook aan de slag gegaan met vergunningverlening, om die meer voortvarend en voorspelbaar te krijgen. Bijvoorbeeld in de haven Rotterdam zijn we gestart met een rapid delivery traject om de verlening van complexe omgevingsvergunningen 60-80% sneller te laten verlopen. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met ministeries van KGG, van VRO, van INW, de Omgevingsdienst, Provincie Zuid-Holland, Delta Links, Havenbedrijf Rotterdam. Allemaal in samenspraak ook met de gemeente en het bedrijfsleven. Dus deze maand krijg ik vanuit deze groep 11 interventies die tot versnelling gaan leiden. En dat is ook precies waar ik mij voor inzet. Samen met een heleboel partijen die betrokken zijn, werken om ervoor te zorgen dat er concrete resultaten komen voor ondernemers. Dat die ruimte ervaren om te ondernemen. als het gaat om financieringsinstrumenten. Dan, die zijn namelijk ook nodig, want we moeten niet alleen ruimte maken voor ondernemers, maar we moeten ook ze toegang geven tot passende financiering. Om innovatie en investeringen verder aan te jagen, richt ik mij met de Taskforce op 3 financieringsinitiatieven. Die heeft u ook herkend in het coalitieakkoord. Het gaat om de Nationale Investeringsinstelling, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie en het Nationaal Groeifonds. Helaas kan ik vandaag nog niet vooruitlopen op de resultaten van de financiële besluitvorming. Daarvoor wachten we allemaal tot Prinsjesdag. Maar ik beloof al wel dat ik deze maand de Kamer nog zal informeren over de plannen van het kabinet voor deze financieringsinitiatieven. Ik weet ook hoezeer u hier wacht. Waar ik al wel eerder over heb geïnformeerd is het nieuwe industriebeleid. De internationale context waarin wij opereren vereist dat we keuzes maken. De internationale concurrentie neemt namelijk toe. Handelsketens worden echt kwetsbaarder en landen zetten steeds sterker in op hun eigen strategische sectoren. In ons nieuwe industriebeleid maken we die keuzes. En dat vraagt lef. Ik voel ook aan uw interventies van dat u soms dat wil bevragen. Waar wij voor gekozen hebben als kabinet is om het advies uit het Wenningrapport te volgen en te kiezen voor 4 domeinen die essentieel zijn voor enerzijds de toekomstige economie en anderzijds maatschappelijk welzijn. Die ook nog eens gaan helpen om meer weerbaar te worden. Die 4 domeinen zijn digitalisering en AI, veiligheid en weerbaarheid, energie- en klimaattechnologie en life sciences en biotechnologie. En in deze 4 domeinen hebben we als Nederland een sterke technologische positie, dus ook iets om uit te kunnen bouwen. Daartoe kiest het kabinet voor 6 strategische markten binnen die domeinen waar Nederland een sterke uitgangspositie heeft. En met concrete interventies en investeringen werken we hier aan het versterken van weerbaarheid en het verdienvermogen van de Nederlandse economie. De Taskforce Toekomstige Welvaart en Verdienvermogen, waarvan ik coördinerend bewindspersoon ben, vervult hier een cruciale rol door doorbraken te realiseren waar nodig. En de eerste uitingen van dat beleid zijn al zichtbaar, namelijk we investeren 102,5 miljoen euro in het Nederlands medtech-ecosysteem. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met het bedrijfsleven in deze sector. Die hebben namelijk al toegezegd om deze investering minstens te willen verdubbelen. Bijvoorbeeld Philips, die al voor 50 miljoen bijdraagt. Dat is een voorbeeld van hoe ik voor me zie hoe in al die sectoren er roadmaps uitgelegd worden. Met die investeringen bouwen we aan het Nederlands verdienvermogen en tegelijkertijd ook aan de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Van dit soort investeringen profiteert de Nederlandse samenleving dus dubbel. Er is ontzettend veel optimisme en energie in dit land. Daar willen we met elkaar de schouders onder zetten. Het rapport Wenning is voor dit kabinet een belangrijke inspiratiebron om die energie ook om te zetten in zichtbare verbeteringen voor onze ondernemers. Ik ben me er echt van bewust dat dat voor veel van hen niet snel genoeg gaat. En dat er op allerlei vlakken nog steeds belemmeringen zijn. Het stroomnet is nog vol. Het verstrekken van natuurvergunningen verloopt in veel regio's moeizaam. En financiering blijft een knelpunt voor groeiende bedrijven. Maar we zijn er overtuigd dat we met de adviezen van Wenning de juiste richting te pakken hebben en dat eerste stappen zijn gezet. Ook zeker weet ik dat er nog heel veel werk te verzetten is. Juist in die samenwerking. Ik wil die samenwerking uitbouwen en ik kijk ernaar uit om dat met u samen, met uw Kamer samen, ook in gesprek te brengen. En dan zou dit mijn overstap zijn naar de blokjes, voorzitter.
0: Interrupties van de heer Vlag en mevrouw Keizer. Meneer Vlag.
2: Voorzitter, even over die 4 sectoren die dan het kabinet overgenomen heeft uit het rapport Wenning. Digitalisering, veiligheid, energie, life science. Dat zijn allemaal, hoogwaardige sectoren, zoals dat dan wordt genoemd. Ja. Maar het zijn ook sectoren waar vaak ontwikkeling nog in de kinderschoenen staan en we heel erg afhankelijk zijn van kennis uit het buitenland. Wat gebeurt er met de sectoren waar mensen nog met de broodtrommel achter op de fiets al jarenlang een ijzersterke wereldwijde positie hebben? Zoals bijvoorbeeld de maritieme sector enzovoorts.
0: De minister.
2: Wat gaat het kabinet daarmee doen?
1: Ja. Het klopt inderdaad dat er gekozen is voor domeinen waarin juist die unieke kennis aanwezig is en de bedrijvigheid daarvan verder ontwikkeld moet worden, waar we ook goede kansen in zien. Betekent dat dan dat alle andere sectoren in Nederland er niet meer toe doen? Nee, dat betekent het niet. Juist ook in het werk van onze taskforce richten we ons op generieke verbeteringen. Ik noemde er al een aantal van. Het oplossen van stikstofproblematiek, van netcongestieproblemen, schaarste aan talent moet ten bate van heel veel sectoren komen. Ook voor die maritieme sector waar u naar verwijst. Overigens weet ik heel goed dat daar, ik zoek het er even bij, we natuurlijk werken met die maritieme sectoragenda. No Guts, No Glory. Daar gaan we ook met een rapportage over komen over hoe we daar verder mee gaan. En dan zullen we ook ingaan op uw motie.
0: Meneer Vlag.
2: Nou ja, die past ook uitstekend onder veiligheid en weerbaarheid. Dat is helder. Nee, ik snap best dat het kabinet niet tegen de rest van de economie zegt van nou, u bekijkt het maar. Nee. Maar als de staat focussen op domeinen waar we een strategische positie kunnen opbouwen, is dat ook een gok die je neemt. He, want in landen als China en Japan zijn ze op sommige vlakken al veel verder. Je kunt het ook zomaar verliezen. Moeten we niet veel meer ook de basis stevig houden? Want we hebben gezien wat er kan gebeuren als je afhankelijk wordt van hele basale industrieën van andere landen. Dus die afhankelijkheden mogen toch ook wel een rol spelen in die focus. Ik zou toch eigenlijk van de minister willen horen dat er naast focus op groei in strategische sectoren ook echt stevige inzet blijft op basissectoren.
0: De minister.
1: Het is inderdaad zo van dat wij wel echt het lef hebben willen tonen om te kiezen. En dat betekent dat we niet alles, 1000 bloemen laten bloeien. Dat gaat vooral over daar waar wij nog gerichter ondersteunend beleid willen inzetten. Versnelling willen creëren. Dat doen we omdat we daar oprechte kansen zien. Veel sterkte vanuit Nederland. Wat makkelijk uitbouwbaar is en waarmee we onze weerbaarheid vergroten. Ik blijf herhalen dat dat niet betekent dat we de rest van onze industrie willen verkwanselen. En ja, dan zijn de basisindustrieën waar u het ook over heeft dus relevant.
0: Afrondend.
2: Ja, ik ben toch nog niet helemaal gelukkig, want ja zeggen tegen het een is ook nee zeggen tegen het ander. En met beperkte budgetten, dat zien we ook in de hele begrotingsgesprekken, sneuvelen er ook gewoon dingen. Dus ik zou de minister echt willen uitdagen om ook aan tafel te gaan met vertegenwoordigers van de industrieën die hier al tientallen jaren veel welvaart hebben gebracht, om te kijken wat hebben jullie nou nodig. En dan kom je er niet met alleen maar we gaan het stikstofprobleem oppakken. Dan zal er echt meer nodig zijn. Ook op het gebied van regeldruk, financiering en personeelsbeleid. Dus ik zou de minister daar graag toe willen oproepen.
1: Voorzitter, ik heb dit zeer goed gehoord en heb er nog steeds geen twijfel over dat de generieke insteek van Taskforce en kabinet precies gaat bijdragen aan wat meneer Vlag ook beoogt.
0: Mevrouw Keizer.
3: Ja, voorzitter. Ik zit nu naar de inleiding van de minister te luisteren, maar ik beluister zo weinig urgentie. Het gaat over een taskforce. Nou, een vergadering met alle ministers die u nu hier trouwens, de minister nu hier in haar eentje laten zitten. Mag af en toe wat ondernemers voorbij komen. Dan komt er een bedrag van 100 miljoen voorbij in een bepaald soort industrie. Maar daadwerkelijk de echte problemen aanpakken waardoor dit land steeds verder achterop laat, dreigt te komen te lopen, daar hoor ik haar niet over. Wat doet zij daar nou voor? Wat treffen wij nou straks met Prinsjesdag aan? En ik snap dat ze niet in maatregelen kan komen, maar wat voor welke urgentie legt zij daar nu neer?
0: De minister.
1: Ja, dank voorzitter. Nou, ik zou mevrouw Keizer willen bevestigen in hoeveel urgentie ik voel. En als u er, als het te prettig is, als ik dat iedere keer benadruk, wil ik dat echt met liefde doen, want u mag van mij weten dat ik hier echt mij zorgen over maak. Over de toekomst van onze economie. Zorgen alleen niet op een manier om op mijn rug te gaan liggen, maar juist om mijn hart aan te willen werken. En dat betekent ook van dat er ook elke dag in de afgelopen periode al aangewerkt is. U weet, ik ben 6 maanden geleden begonnen. Er is in die tijd ook door mijn collega's van alles opgeleverd. Daar heb ik een aantal plannen voor genoemd die inmiddels gepresenteerd zijn. Het is ook zo dat er wel een samenwerking tussen allerlei departementen nodig is om tot keuzes te komen die tot die doorbraken gaan leiden. En dat vraagt enige afstemming. Ik beloof echt dat wij op al die sectoren met heel gerichte plannen gaan komen.
0: Mevrouw Keizer.
3: Ja, als voorbeeld, voorzitter. Gisteren was president Macron in Nederland bij ASML om te gaan praten en afspraken te maken over investeren in die industrie. Daar was deze minister niet bij aanwezig. Waarom was zij daar niet? En het tweede punt wat ik aan haar zou willen voorleggen. Een van de grootste problemen die wij in Nederland hebben is een bedrijf ontstaat, die doet het goed, en vervolgens door allerlei beperkingen, waar die doorbraak op nodig zijn, weten we allang al welke beperkingen dat zijn en welke doorbraken nodig zijn, daar gebeurt maar niks op. Wat gaat zij daar nou doen om ervoor te komen dat straks niet zo'n bedrijf hier groeit? En net als dat wat wordt, gaat die hup, ja, richting Frankrijk.
0: De minister.
1: Ja, daar zijn onder andere de financieringsvoorstellen die we met Prinsjesdag denken te gaan presenteren, zijn heel relevant daarin. Hè. Die zijn nodig om te kijken hoe je financiering losmaakt om bedrijven in Nederland te laten groeien. Maar mevrouw Keijzer verwijst ook naar andere voorwaarden, zoals het gaat om netcongestie, dus positief gezegd netaansluitingen, het zorgen voor vergunningen. En daar zijn natuurlijk ook heel concrete voorbeelden in. Onlangs nog hebben we gelukkig kunnen zien dat Eli Lilly wil investeren in Nederland. Dat is een goed bericht. En is het gelukt om daar allerlei zaken voor klaar te maken, zodat ook echt dat bedrijf zich kan gaan vestigen? Dat zijn allemaal heel concrete zaken waarin niet alleen ik, maar ook mijn collega's ons voor inzetten.
0: Afrondend.
3: Een van de problemen is bijvoorbeeld het vermogen in aandelen in box 3. Dat is vooruitgeschoven door dit kabinet. En ik snap het wel, hè. Het kost in de CPB-systematiek een hoop geld. Maar als je daar niks aan doet en vervolgens trekken investeerders hun geld terug, of verdwijnen bedrijven naar het buitenland omdat ze alleen daar een goede propositie kunnen maken, dan heb je uiteindelijk niks. Onderschrijft de minister in ieder geval dat.
0: De minister.
1: Ik herken zeer dat er een groot aantal criteria is waarop bedrijven hun investeringsbeslissingen maken. Dat heeft enerzijds te maken met fiscaal klimaat. Dat heeft te maken met mogelijkheden om gewoon ruimte te krijgen die ook nog eens vergund is. Dat heeft met financieringsmogelijkheden te maken. Het bittere nieuws is dat op al die domeinen er voortgang nodig is en dat niet alles tegelijk kan. Dus dat continu er keuzes gemaakt moeten worden. Naar het goede evenwicht, daar zoekt dat ons kabinet in, en daar zullen wij op Prinsjesdag ook weer plannen voor presenteren.
0: Meneer Van der Lee.
4: Dank, voorzitter. Dank aan de minister voor haar inleiding. Ik was toch wel benieuwd naar of zij een kwalificatie kan geven van wat betekent dit nou eigenlijk, hè? Ook historisch gezien, als het gaat om een veel actiever industriebeleid. Hebben we nou te maken met een waterscheiding, waarin we als overheid keuzes maken en niet meer 1000 bloemen laten bloeien, kiezen voor vier domeinen, voor sleutelmarkten? Is het een evolutie? Is het echt ook een mentaliteitsverandering bij het ministerie dat traditioneel altijd voor vrijhandel vocht?
0: Minister.
1: Deze vraag van meneer Van der Lee houdt mij ook wel bezig. Ik denk dat we in een tijdperk leven waarin het meer dan hiervoor nodig is om ook als overheid richting te geven. En dat dat vraagt om keuzes die lef vragen. Daar kun je naar kijken als iets wat ongewenste overheidsinmenging is. Hoe ik dat persoonlijk zie, is dat het brood nodig is om ergens in te kunnen gaan excelleren. Omdat er namelijk allerlei schaarstes nodig zijn die aangesproken worden. Of het nou gaat om talent, om geld, om ruimte. Waarin we niet 1000 bloemen kunnen laten bloeien. En dat we daarin onze naïviteit kwijt moeten raken, dat alles in een wereld van vrijhandel wel goed gaat komen. Ik denk dat we dat in de afgelopen jaren meer en meer ondervonden hebben. Daar past ook het Nederlands beleid en het Europees beleid bij.
0: Meneer Van der Lee.
4: Ja, ik dank de minister daarvoor. Ik vind het helder. Ik bedoel, dat is ook de lijn waarop mijn partij zit. Het inzicht dat we in andere tijden leven. En ook daarin terug zouden moeten vallen op onze kracht. En dat is toch het Rijnlandse model. En ik had toch ook verwacht in de inleiding dat de minister was ingegaan op mijn oproep voor een breed sociaal akkoord. Neem werknemers hierin mee. Die hebben weinig kunnen meepraten met het rapport Wenning. Die willen een akkoord sluiten. En om die hele brede agenda ook qua randvoorwaarden te realiseren, zijn ze brood nodig. Erkent de minister dat?
0: Minister.
1: Ik ben persoonlijk, voorzitter, enorm gecharmeerd van het Rijnlands model. Ik zie ook geen tegenstelling tussen daar waar het gaat over belangen van medewerkers en bedrijven of andere stakeholders. Ik zie vooral het belang om daarin één richting op te bewegen die voor gezamenlijke perspectief gaat. Ik hoor dat overigens ook als ik in gesprek ben met allerlei soorten partijen in het land, dat er niemand is die betwist dat wij onze economie moeten laten groeien. Ik ben ervoor om dat gesprek zo snel mogelijk aan te gaan met alle partijen die daartoe moeten bijdragen. En zal daar zelf ook met veel energie aan tafel gaan zitten.
0: Afrondend.
4: En dat betekent dat de minister zich ook binnen het kabinet en binnen de taskforce inzet om ook te bereiken dat die gesprekken over een sociaal akkoord ook van de grond kunnen komen. En ook obstakels die daar nu liggen wil wegnemen.
0: Minister.
1: Ja, voorzitter, ik ervaar dat al mijn collega's in het kabinet dolgraag aan tafel willen om verder te kunnen. Niemand houdt ervan om vast te zitten.
0: Waarom hard is Amerika?
5: Ja, dank voorzitter. Ja, even voortbedurend op de vraag van mevrouw Keizer. We hadden het over het ophalen van geld, over het ophalen van kapitaal. En ook over box 3. Maar klopt het dat de inzet van de minister van Economische Zaken wel is dat we op termijn geheel overstappen naar volledige vermogenswinstbelasting? Dat wel de inzet is van de minister van Economische Zaken, zoals in het akkoord staat?
0: De minister.
1: Ja, ik moet nog een beetje oefenen, voorzitter, in waar ik mijn rol en mijn kabinetslidmaatschap vertegenwoordig. Als ik kijk naar het belang van bedrijven, gaat het één over stabiliteit, voorspelbaarheid, weten waar je aan toe bent. En ja, dan gaan we dan zeggen bedrijven, we willen de vermogenswinstbelasting. Dat is ook eigenlijk waar het kabinet van heeft gezegd, daar willen we uitkomen en we moeten de route daar naartoe tekenen. Over hoe die route eruit gaat zien, kan ik nu geen verdere uitspraken doen.
5: Nee, voorzitter, dat vraag ik ook niet, want daar wachten we op de plannen bij Prinsjesdag. Maar in het akkoord is wel afgesproken dat we overgaan op die volledige vermogenswinstbelasting. Ik wil alleen maar dubbelchecken of dat ook nog de inzet is van deze minister van Economische Zaken namens het bedrijfsleven.
0: De minister.
1: Ja.
0: Mevrouw Van Brink.
6: Ja, voorzitter, ik was blij dat de minister de haven van Rotterdam noemt. Want de plannen daar, ik zie dat het daar bruist. Bij het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Square. Geen woorden, maar daden willen ze daar. Ziet de minister dat ook?
0: De minister.
1: Geen woorden, maar daden. Ja, ik moet even weer hulp bij wat de precieze vraag is waar ik antwoord op moet geven.
0: Mevrouw Van Brink.
6: Ja, voorzitter. Ik zie dat Rotterdam best vragen heeft. Dat ze daar zo echt meer willen. En de vraag is, gaat daar ook in geïnvesteerd worden?
1: De allereerste focus in Rotterdam zit nu op het versnellen van al die vergunningverlening. Omdat namelijk net in Rotterdam er ontzettend veel privaat investeringspotentieel ligt. Bedrijven die dolgraag door willen investeren. En daarvoor eigenlijk vooral allereerst een akkoord nodig hebben. Kunnen we hier verder? Dat zit hem op vergunningen. Dat zit hem eigenlijk op een helderheid in waar bewegen we naartoe. De lijn in een aantal plannen. Daar zijn we allemaal nauw over in gesprek.
0: Afgerond.
6: Ja, voorzitter, heel fijn en heel goed. De vraag is even, wordt er ook nog gekeken naar de verdeling in het land? Want Rotterdam is natuurlijk een hele belangrijke, maar er zijn vast meer plekken in het land, ook in de regio's.
0: De minister.
1: Het is absoluut zo, want dat ik er veel belang aan hecht dat alle regio's in Nederland perspectief hebben. Ik ben persoonlijk niet van de school dat daarom alles eerlijk verdeeld moet worden. Omdat ik namelijk denk dat je ook voor winnaars moet kiezen op bepaalde domeinen. De haven in Rotterdam heeft een unieke positie en rol in Nederland, voor de Nederlandse economie, ook voor het achterland. En dat vraagt om maatwerkzaken. Net zo goed als dat voor andere regio's op andere onderdelen geldt. Dat is de inzet die u van mij mag verwachten.
0: Meneer Prikaerts, ik stel voor dat de minister daarna haar beantwoording vervolgt. Meneer Prikaerts.
7: Ja. Dank, voorzitter. We hebben het vandaag over het rapport Wenning. Niet geheel toevallig. Ik heb hier het FD van vandaag bij me. En daar staat een artikel in over de Business Climate Heatmap, die accountants en adviesorganisatie PwC voor de derde keer heeft gepubliceerd. En daar staat heel duidelijk omschreven, ik zal het kort houden, voorzitter. Nederland verliest geleidelijk zijn aantrekkingskracht op bedrijfsleven, niet door één grote oorzaak, maar op één stapeling van knelpunten. Overvolle stroomnetten, vergunningen die niet worden verstrekt, personeelschaarste, woningtekorten, stikstofcrisis. Daarom wordt investeren in Nederland risicovoller, duurder en minder voorspelbaar dan in concurrerende landen. Ondernemers ervaren niet ruimte op te groeien.
0: Vraag.
7: Ja, mijn vraag aan de minister is eigenlijk op basis hiervan, want dit, ja, bewijst de zoveelste keer dat, waar we het al eerder in debat over hebben gehad, wat de minister hier op korte termijn aan denkt te doen.
0: De minister.
1: Ja, het is een lijstje waar je van kunt gaan huilen. Tegelijkertijd spreek ik gelukkig ook bedrijven die goed kunnen benoemen wat er nog steeds zo aantrekkelijk aan Nederland is. En waarom in ieder geval ze niet een dikke streep door Nederland zetten. Overigens, ik zeg dit niet om te relativeren. Ik zeg dit omdat ik daarmee nog beter mijn best wil doen om juist de problemen die meneer Prikaerts noemt te helpen oplossen. Daar gaat nou net die hele aanpak voor die vanuit de taskforce opgezet wordt. En ik heb verteld, er zijn al bepaalde eerste stappen gezet met het presenteren van een stikstofplan, met het aanpak van de 500-regel, regelreductie die we doorzetten. En daar gaat ook nog veel meer in komen.
7: Ja, dat, ik, voorzitter, ik snap wat de minister zegt, maar we hebben het hier al meerdere malen over gehad. En wat ik me echt afvraag is of de minister zich realiseert hoe urgent deze problemen zijn en hoe lang gaan we nog wachten tot hier werkelijk wat aan gebeurt. Want we kunnen op een gegeven moment door blijven debatteren over dit soort zaken en hoe we dat eventueel zouden kunnen gaan oplossen. Maar ik denk dat dan een gros van bedrijven gewoon of verdwenen zijn of er niet meer geïnvesteerd wordt in het land.
0: De minister.
1: Ik weet heel goed, voorzitter, hoe de beslistermijnen binnen bedrijven liggen. Die zijn korter dan wat wij hier gewend zijn in Den Haag. In de 6 maanden dat ik nu in deze rol zit, doe ik erg mijn best om tempo te maken. Daarvoor zijn er een aantal dingen in de voorwas gezet die ik hoop dat die na Prinsjesdag volop in uitvoering kunnen komen. En daar zal meer komen.
0: De analyse op het rapport, Wenning.
1: Analyse op het rapport, ja. Om te starten met eigenlijk daar de bovenliggende vraag die door mevrouw Martens Amerika werd gepitcht. Eigenlijk bevraagt zij waarom er zo'n summieren en late reactie komt op het rapport wat toch zoveel urgentie heeft. Ik denk eigenlijk zelf dat in het coalitieakkoord al een heel deel van de reactie op zijn mooist is samengevat. Namelijk door volledig te erkennen waar meneer Wenning op wijst en door dat meteen op te nemen in dat akkoord. Dat heeft ook meteen geleid tot eigenlijk allerlei best duidelijke keuzes waar doorbraken in gehaald moeten worden. En daar zijn eerste stappen voor gezet. We voelen die urgentie heel erg om ons in te zetten voor dat vestigingsklimaat. Daar wordt niet alleen in mijn taskforce aan gewerkt, maar ook in die bijvoorbeeld over stikstof gesproken wordt. Bij Prinsjesdag zullen we die verdere stappen specificeren. Als het dan gaat om de route naar toekomstige welvaart. Eigenlijk is er een vraag van meerdere van uw leden gekomen over hoe we de snelheid kunnen vergroten. Dat is inderdaad iets waar ik ook naar op zoek ben. Het vraagt om lef te tonen, zelfs daar waar je niet altijd het allemaal helemaal met elkaar over. Eigenlijk is er een vraag van meerdere van uw leden gekomen over hoe we de snelheid kunnen vergroten. Dat is inderdaad iets waar ik ook naar op zoek ben. Het vraagt om lef te tonen, zelfs daar waar je niet altijd het allemaal helemaal met elkaar over eens bent. Omdat voor

alle domeinen al helemaal uitgetekend was. Dat is namelijk precies het dilemma. Moet je eerst alles met alles hebben afgewogen voordat je je eerste stap zet? Zou dat eerlijk en rechtvaardig zijn? Of is eigenlijk die snelheid rechtvaardigt die dat je soms vooruitloopt op al dit soort afwegingen? Nou, we verbouwen met de winkel open. Ik doe erg mijn best om stap voor stap heel concrete dingen te doen. Dat voelt dan soms misschien als klein, maar zie het iedere keer als een eerste stap voor volgende acties. En de roadmaps waarom gevraagd is, ook die heb ik zelf voor ogen. En daar denk ik in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijkheid over te kunnen geven. Even kijken. Dan over die urgentie, misschien nog specifieker. Daar werd ook door mevrouw Nanninga om gevraagd. Er is een heel helder doel voor mij. Dat is die 1,5% structurele economische groei. Dat is nodig, omdat anders we achteruit boeren in Nederland. Eigenlijk heeft meneer Wenning gezegd, die 1,5% is zelfs de onderkant van wat je zou moeten betogen. Voor mij zijn bijvoorbeeld die financieringsinitiatieven, waar ik straks nog wat nader op in zal gaan, met die Nationale Investeringsinstelling en het NADI, zijn heel belangrijke interventies om investeringen aan te jagen. Ik weet dat daar één van de grote sleutels zit om meer bedrijvigheid los te maken. Nou, daar gaan we dus na Prinsjesdag volop mee verder. Concrete interventies op al die strategische markten, daar wordt ook op dit moment heel goed naar gekeken. Dus die bijlage van het rapport Wenning, waarvan hij zelf altijd zei, dat was misschien wel het belangrijkste deel van mijn rapport, dat ligt bij mij op mijn bureau om te zorgen dat we daar keuzes in maken en vooruitgang in halen. Over het Rijnlands model ben ik bevraagd. Ik heb daar al wat over gezegd in antwoord op meneer Van der Lee. Eigenlijk heeft meneer Grinwis verwezen naar een motie die daarvoor lag, al bij de vorige minister. In mijn beleving is die motie ook echt beantwoord in een verzamelbrief van 16 januari van dit jaar. En daarin gaat mijn voorganger in op de verankering van het Rijnlands model in de wetgeving, in jurisprudentie en zelfregulering. Het borgt bijvoorbeeld dat bestuurders en commissarissen alle belangen moeten meewegen. En vennootschappen hebben een mate van ruimte waarin hoe ze dat precies invullen. Dat past ook bij de handelsgeest van Nederland. Het is ook wat fijn is, omdat we daarmee mee kunnen bewegen met alles wat er om ons heen verandert. Ik zie geen aanleiding om de regeldruk te vergroten door nog meer aanvullende regelgeving in te zetten. Het is wel belangrijk dat die dialoog tussen bestuurders en commissarissen met stakeholders goed gedaan moet worden. Dat zal ik ook overal entameren waar ik dat kan. Dan ga ik door naar investeren. Ik moet even lezen, voorzitter, van het zijn veel zaken die voorbij zijn gekomen in dit debat. Meneer Van der Lee heeft eigenlijk een appel gedaan hoe ik maatschappelijke en strategische doelen ook centraal ga zetten daar waar er geïnvesteerd gaat worden. Zeker als dat met maatschappelijk geld is, met publiek geld. Ik ben het eens dat langetermijn investeringen en samenwerkingen alleen maar nuttig kunnen als er ook gerichte en concrete doelen worden gesteld. Dat gaat voor mij. Het is daarin wel zoeken naar dat wat je op afstand van ons, de overheid, wilt laten gebeuren en dat waar je richting in mee wilt geven. Voor mij zijn die 4 domeinen, 6 markten het richtinggevende. Het willen stimuleren van alles wat innovatieve technologie nodig heeft om productiever en weerbaarder te worden. Het betekent niet dat ik zelf aan de knoppen zal gaan zitten, zal willen zitten bij iets van bijvoorbeeld een investeringsinstelling. Even kijken. Het Anglo-Saxisch model, hoe ik dat heb ik niet zorg dat bij bezuinigingen op sociale zekerheid dat we eigenlijk schieten naar een Anglo-Saxisch model. Hoe ik daar zelf naar kijk is dat het allereerste doel in Nederland zou moeten zijn om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat maakt dat je je een waardevol en gewaardeerd mens kunt voelen in een bredere samenleving. Dat is allereerst mijn inzet en insteek. Met natuurlijk daar waar dat allemaal niet mogelijk is.

0: mogelijk is voor sommige van onze medeburgers om daar een sociaal zekerheidsstelsel voor intact te houden, wat zorgt dat zij ook een waardig bestaan kunnen leiden. Dat is voor mij een belangrijk gegeven. Betekent wel dat ik ook denk dat het huidige stelsel een aantal veranderingen nodig heeft, omdat het nu niet helemaal optimaal werkt. Bijvoorbeeld omdat er bij het UWV te veel mensen te lang moeten wachten totdat zij geholpen worden om inderdaad weer mee te kunnen gaan doen. En dat soort knelpunten wil ik dolgraag helpen aanpakken. Allemaal met als doel om mensen mee te laten doen en onze economie sterker te maken. En op Prinsjesdag zal het kabinet plannen presenteren. Ik heb goede hoop dat dat een start kan zijn voor constructieve gesprekken met de sociale partners. Mevrouw Martens Amerika heeft ook een vraag gesteld over consumptieve uitgaven versus investeringen. Het kabinet erkent allereerst ontzettend het belang van investeringen. Dat is noodzakelijk voor die welvaart van morgen. Daarvoor moeten we zorgen dat mensen en bedrijven meer kunnen en willen investeren in die economie. Er zijn verschillende definities van publieke investeringen. Het CBS geeft een smalle definitie, die zich vooral richt op infrastructuuronderzoek en ontwikkeling, maar ook wapensystemen. En zij concluderen dat de overheid zo'n 41 miljard investeert in 2025. Dat tegenover een overheidsconsumptie van circa 300 miljard. Een bredere definitie, dus breder dan dat het CBS gebruikt, zou bijvoorbeeld kunnen gaan over uitgaven aan onderwijs. Volgens mij had mevrouw Martens zelf ook in haar opsomming een heel lijstje met veel grotere bedragen. Die afbakening van dat soort investeringen is best wel lastig en rekbaar. Er zijn ook niet heel grote of heel goede cijfers voorhanden voor die bredere definitie. In de miljoenennota zal het kabinet verder ingaan op alle investeringen die we ons voorgenomen hebben. En dan zullen we dat ook beter uitsplitsen. Ik ben er voor dat we goed blijven kijken naar dat we goed blijven investeren, zodat we consumptieve uitgaven op de lange termijn kunnen blijven financieren, want daarvoor moet er eerst geld verdiend worden. Mevrouw Keizer die uit haar zorgen over de mogelijkheid voor ondernemers om te investeren. En bevraagt mij van waarom we het eigenlijk zo moeilijk hebben gemaakt om zelf te investeren. Nou, ik ben het eens met mevrouw Keizer dat ondernemers meer ruimte moeten krijgen om te investeren. Ik geloof daar ook heel erg in. En daarvoor is het zo belangrijk dat die randvoorwaarden beter op orde komen in al die breedte van aspecten die we eerder ook al voorbij hebben horen komen. Juist daarom zet het kabinet in op het verminderen van, of het aanpakken van netcongestie, de stikstofproblematiek en al die procedures voor die vergunningen. En dan zetten we publieke investeringen in als hefboom voor private investeringen. Dat bijvoorbeeld wat we nu al doen bij InvestNL en Nationaal Groeifonds, en wat straks met nieuwe instrumenten vorm krijgt. Vanuit Volt ben ik bevraagd over eigenlijk een prikkelende uitspraak die meneer Wenning zelf deed. Over de wijze waarop wij begroten in Nederland. Het is door meerdere van de Kamerleden herhaald. Nou, ik ben het eens met meneer Wenning dat we veel meer prioriteit moeten geven aan investeringen en ook veel beter onderscheid moeten maken tussen investeringen en consumptieve uitgaven. Dat betekent alleen niet voor mij dat we dan direct onze begrotingssystematiek moeten aanpakken. Want onze huidige begrotingsregels staan investeringen helemaal niet ten principale in de weg. Ik denk dat we dus vooral in moeten zetten op het wegnemen van knelpunten voor investeringen, zoals die lange vergunningsprocedures en die netcongestie en die regeldruk. En dat is ook precies waar we aan werken. Voorzitter, u wilt misschien van mij weten hoeveel vragen er nog in dit blokje zitten.
1: Ja.
0: Ja, er zijn namelijk ontzettend veel dingen voorbij gekomen. Even kijken, 4, 5, 6, 7.
1: We maken dat gewoon even af en er is ruimte voor interrupties.
0: Goed. Dan zijn er vragen gesteld over het Europese perspectief. Of we dat benutten en investeren in een gezamenlijke toekomst. Dat was een vraag waar meneer Dassen vooral naar verwees. Ik ben het eens met meneer Dassen dat we de economische opgave niet alleen moeten bekijken in de Nederlandse context, maar juist met partners. En natuurlijk de allereerste partners in de Europese Unie. Dus we benutten als kabinet dat Europese perspectief ook actief om te investeren in onze gezamenlijke toekomst. Daar gaan heel veel van mijn gesprekken met collega's in de Europese Unie ook over. Het kabinet werkt constructief met de Europese partners, heeft een visie om het EU-concurrentievermogen te versterken. En dat gaat dan bijvoorbeeld heel concreet over het versterken van de interne markt, over samen een positie innemen in onderzoek en innovatie, over toekomstig industriebeleid, de kapitaalmarkt, eigenlijk al die dingen waar we het over gehad hebben. Ja, dat is broodnodig om als Nederland überhaupt te overleven. Dan de strategische symmetrie met China. Daar is op bevraagd door meneer Grinwis. Het is door meerdere van u benoemd. Eigenlijk is er, werd daar voorgelegd, moeten wij eigenlijk niet meer met eenzelfde soort methodes reageren daar waar wij voelen dat andere delen van de wereld dat richting ons doet. En laat ik hem dan even breder trekken, of dat nou China of Amerika is. Hè. Eigenlijk moeten wij daar goed positie in nemen. Ja, ik vind dat wij goed positie moeten innemen. En dat we dat vooral ook moeten doen in de Europese context. Dus niet op eigen houtje. Dat we dat moeten doen door ook niet naïef te zijn. Iedere keer opnieuw te blijven bevragen in hoeverre wij nog vast kunnen houden aan wat zo lang ons kenmerk is geweest, namelijk onze vrije handelsmentaliteit, onze vrije marktbenadering. Ik heb daar net al wat over gezegd toen ik beantwoordde op meneer Van der Lee. Even kijken. Wij blijven daarom ook oneerlijke concurrentie monitoren, ook vanuit China. Daar hebben we echt veel aandacht voor. En we proberen daarover in dialoog te blijven. Maar ook gebruik te maken van handelsdefensief instrumentarium. Ook weer samen met Europese partners. Als ik dan kijk naar dat rapport van de WRR... Dan klopt het dat een aantal van de dingen die wij kunnen doen best verstrekkende tegenmaatregelen weer op kunnen roepen. Dat is ook iets waar we als kabinet goed over na proberen te denken, zonder angstig te worden, maar wel door zelfbewust te weten waar we voor kiezen en daar ook weer voorbereidingen op te treffen. Dat daarin we in tijden leven die anders aanvoelen dan een aantal jaren geleden, ik ben de eerste om dat te beamen. We gaan de komende maanden overigens met een uitgebreidere reactie komen op dat WRR-rapport. En dan zal ik graag met uw Kamer weer over in gesprek gaan. Strategische keuzes vanuit de Europese Unie. Mevrouw Van Brink vroeg zich af, is het nou eigenlijk zo dat eigenlijk al die keuzes in de Europese Unie en niet vooral veel geld kosten en alleen maar teleurstelling opleveren? Nou, ik ben daar minder pessimistisch over. Ik zie echt dat de Europese Unie een aanjager is van investeringen in onderzoek en innovatie. Eigenlijk het bezoek van meneer Macron, waar net al aan gerefereerd werd, is ook alweer een voorbeeld van hoe we juist samen sterk kunnen zijn in die Europese context. Er zijn allerlei Nederlandse bedrijven die goed gebruik maken van Europese innovatieprogramma's. Dat is iets waar wij als Nederland juist onevenredig goed uitkomen als je kijkt naar onze lidmaatschap van de EU. Door ons te richten op die sleuteltechnologieën kunnen we ook goed mee blijven denken over prioriteiten in Europa. Dat is belangrijk voor Nederland en belangrijk voor heel Europa. De Wennick-rapporten, eigenlijk heeft mevrouw Van Brink twee keer benoemd hoezeer zij zich zorgen maakt over het feit dat er ieder land een eigen Wennick-rapport gaat doen. Ik denk dat wij dat hier niet kunnen voorkomen. Wat wij wel kunnen doen is een voorbeeld neerzetten over hoe je goede vervolgactie daarop inzet. Daar wil ik mij hard voor maken en ik ben ook bereid om daar iedere keer met alle partners in de EU goed over te blijven afstemmen, zodat we leren van elkaar. Laatste twee, voorzitter. Want mevrouw Van Brink heeft ook gevraagd of de regering de visie deelt dat er een fundamentele verandering van strategie nodig is, waarbij de inzet van overheden niet centraal staat, maar faciliterend is. Ik denk dat de overheid zeker faciliterend moet zijn. Niet moet denken dat de overheid een bedrijf is. Tegelijkertijd heb ik net ook betoogd dat ik denk dat we daar een actievere rol in moeten nemen dan hoe dat wellicht in voorgaande jaren wel eens gedacht is. Omdat de wereld om ons heen vraagt om snellere vooruitgang en dus ook meer focus en gezamenlijk oplijnen. Dat doe ik met mijn collega's binnen het kabinet, maar ook met mede-overheden en zoveel mogelijk samen met bedrijven. Een instituut zoals NADIS gaat denk ik ook weer helpen om daar gezamenlijk lijnen in uit te zetten. En dan de laatste, de verduurzaming in EU-verband. Dat is ook een vraag van 50+. Even kijken. wat denk ik van die verduurzaming en of die ons in de weg staat om economisch concurrerend te zijn. Kijk, voor mij staat natuurlijk boven alles dat we economisch concurrerend moeten zijn. Dat gaat niet alleen over een economische wedstrijd. Het moet ook ten dienste blijven staan aan een land waarin je prettig kunt wonen, waarin we gezamenlijke welvaart hebben, sociale zekerheid en leefbaarheid. En daar horen ook duurzaamheidsaspecten bij. Dus voor mij zijn dat dingen die hand in hand moeten gaan. Het Wenning-rapport gaat daar zelf ook op in. Dat onderschrijf ik ook. We moeten inzetten op niche-markten waar we goed in zijn als Nederland en de EU. En tegelijkertijd ook zorgen dat we een aantal dingen in eigen handen houden, zodat we niet te veel afhankelijk worden van andere delen van van de wereld. Ik sluit hierbij even dit blok af.
1: Ja, Maranon, ik ga.
2: Ja, dank voorzitter. Wij hadden de minister expliciet gevraagd naar diversiteits- en inclusiedoelstellingen van een eventuele nationale investeringsinstelling. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van zo'n instelling. Het de InvestNL en Nationaal Groeifonds, die doen dat wel. Hoe kijkt de minister daarnaar?
1: De minister.
0: Ik had eigenlijk bedacht om deze specifieke vraag in te gaan bij het blokje wat gaat over die financiële initiatieven.
2: Dan ga ik dat rustig afwachten, ja, voorzitter. Ik ben heel benieuwd.
1: Mevrouw Martens, Amerika.
3: Ja, voorzitter, dat ik niet de verkeerde vraag stel bij het verkeerde blokje. Dit was blokje 1, hè?
1: Ja,
3: helder.
1: Twee.
3: Nou ja, wat ik eigenlijk een heel klein beetje mis is, we hebben een heel groot beschouwend verhaal gehoord. Het is ook fijn om te horen van de minister hoe zij hier naar kijkt. Maar ik mis wel de hele concrete stappen. Volgens mij zijn we aangekomen op het moment dat we gaan bedenken hoe we dit gaan uitvoeren. En ik mis een heel groot stuk over zaken die Nederland zou moeten hervormen om ook een groot gedeelte van rapport Wenning na te volgen. Welke rol ziet de minister voor zich als het gaat over die talentenstrategie, als het gaat over de gesprekken met de polder?
1: De minister.
0: Ja, ik herken, net als mevrouw Martens Amerika, hoe wezenlijk al die elementen zijn voor een goed draaiende economie. Dat maakt economie ook zo'n lastig, maar ook interessant onderwerp. Het is niet één kleine snipper. Het vraagt om juist die goede samenhang tussen dingen. Mijn insteek daarin is want volgens mij doelt mevrouw Martens Amerika vooral op zaken die gaan inderdaad over werknemers, over sociale wetgeving, dat soort zaken. Talentstrategie noemde u ook al terecht. Daarbij is iedere keer mijn insteek en inzet dat we zoveel mogelijk mensen in staat moeten stellen om mee te kunnen doen. Dat vraagt om ze iedere keer te blijven preppen voor de nieuwe werkelijkheid, dus nieuwe kennis op te laten doen. Dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel bedrijven als overheid. Waarbij mensen zelf ook vooral initiatief moeten kunnen nemen. En dat er een vangnet nodig is voor degenen die daar niet mee kunnen doen.
1: Mevrouw Martens Amerika.
3: Ja, maar nee, voorzitter, met alle respect, maar dit komt by far niet in de buurt van wat ik vraag. Rapport Wenning geeft hele concrete aanbevelingen. Mm-hmm. Dit kabinet heeft ervoor gekozen om niet voor chef Sagge te gaan, met alle respect, heb vertrouwen in deze minister. Maar daarom willen wij wel een concrete uitwerking van de punten die zijn aanbevolen. Dat deze minister inzet op dat iedereen meedoet, dat vindt denk ik iedereen in deze zaal. En ik hoop ook dat we dat allemaal vinden. Maar wat gaat deze minister doen om te zorgen dat het onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt? En wellicht handiger voor ons, kunt u schetsen welke rol u heeft richting uw collega's in het kabinet en met welk mandaat u hier spreekt? Want dan weten wij welke debatten we waar moeten voeren.
1: En spreekt u via de voorzitter als u...
3: Via de... Ik zal het niet meer doen, voorzitter.
1: De minister.
0: Dat blijft ook voor mij uitdagend, voorzitter. Waar mevrouw Martens Amerika op vraagt, is bijvoorbeeld de volgende stappen over die talentstrategie die voor de zomer is uitgezet. Dat gaat natuurlijk keurig uitgewerkt worden in een plan. Daar zal mijn collega, minister van OCNW, weer uw Kamer over informeren. En wij hebben daar een gezamenlijk gesprek over in de taskforce.
1: Afrondend.
3: Maar voorzitter, dan gaan we die ontschotting die Wenning aanbeveelt natuurlijk niet tegen. Want het gaat erom dat volgens mij de minister van Economische Zaken, via de voorzitter, regie heeft op de uitvoering van plan Wenning. Dan kan het niet zo zijn dat er dan weer een brief gaat via een andere minister naar de collega's. We zoeken regie. We willen graag een centraal. Dus mijn vraag hier, misschien kunt u dat meenemen in uw tweede termijn, hoe we ervoor gaan zorgen dat deze commissie Economische Zaken op de hoogte blijft van alle plannen die worden gestuurd naar de Kamer, om te zorgen dat we het ook integraal kunnen bekijken. Want op dit moment heb ik geen idee wie waar mee bezig is, zeg ik via de voorzitter.
1: Minister.
0: Dat spijt mij om te horen, voorzitter. Omdat in de brief die bijvoorbeeld voor de zomer nog verstuurd is, we juist iedere keer de samenhang vanuit de taskforces en zo proberen te duiden. Daar zal ik anders vanaf nu nog beter mijn best voor gaan doen. Ik stuur in mijn rol als coördinerend bewindspersoon juist in die taskforce op bijvoorbeeld die talentstrategie 1-op-1 laten aansluiten op die keuze op die 4 domeinen. Dat is iets van waarin wij samen naar dezelfde doelen werken, met als hoogste doel die 1,5% economische groei. En ik hoor de suggestie van mevrouw Martens Amerika om hier toch nog een specifieker antwoord op te geven. Als dat nodig is in de tweede termijn, dan zal ik dat doen.
4: Meneer Vlag.
1: Ja, voorzitter. Even over financieringen in het publieke domein. De minister ging daar vrij kort en snel overheen in haar antwoord. Door te zeggen, ja, ons huidige stelsel zit eigenlijk investeringen niet in de weg. En ik ben helemaal niet op zoek per se naar nu een technische aanpassing van ons begrotingssystematiek. Mm-hmm. Maar ik vind het een heel belangwekkende aanbeveling in hoofdstuk 5... waarin eigenlijk wordt gezegd van dat investeringen worden afgeremd door de manier waarop wij met onze begroting omgaan. Dus het is wel degelijk een serieus probleem. En zonder dat je aan de techniek moet zitten, moet het mogelijk zijn om minder te gaan sturen op consumptieve uitgaven, minder met koopkrachtplaatjes, lastendrukplaatjes bezig zijn, ja, maar veel meer met de lange termijn maatschappelijke baten die je naast heeft. Dat zal toch leiden tot investeringstoename.
4: Minister.
1: Is de minister dat met me eens?
0: Ik ben het eens dat iedereen die wil investeren daarvoor langetermijn visie neerzet. En dat geldt in bedrijven. En dat bedrijven daarvoor, overigens ook voor andere investeringsfondsen. En dat die soms nodig hebben dat de overheid daarvoor laat zien hoe die daar een soort basis in kan neerleggen. Of de overheid zelf. Ik denk dat u daar, of dat meneer Vlag daarop wijst, daarmee een begrotingssystematiek zou moeten aanpassen. Dat is een stap die voor mij te snel gaat. Het is wel degelijk onbewust zo dat er bijvoorbeeld gezegd is voor NADI, goh, dat zou iets moeten zijn wat niet meteen revolverend zou moeten zijn. Want dan sla je daarmee alle lucht uit innovatie.
1: Meneer Vlag.
5: Ja, voorzitter, ik ben niet op zoek naar systematiek discussies. Okay. Dat is niet helemaal wat ik bedoel. Waar het mij om gaat is dat we hier elk najaar rond de begroting discussiëren over 0,1% koopkracht. En begrijp me niet verkeerd, allemaal prima. Hè? Mm-hmm. En lastendruk voor het nu of misschien volgend jaar. Maar dat we nauwelijks ooit kijken naar lange termijn effecten. Dat doen we wel bij doorrekening van verkiezingsprogramma's. Maar dan nog zijn er allerlei beperkingen die worden meegegeven, waardoor je echt investeren in de toekomst, die pas over 10 of 20 jaar rendement opleveren, nauwelijks kunt wegschrijven in een begroting. Dat adresseert Wennink hier als een serieus probleem. Hij suggereert ook door te zeggen van, nou, ga investeringen en consumptieve uitgaven nou anders waarderen in je begroting, of doe dat naast je begroting. Geef een beoordelingskader.
4: Uw vraag.
5: Daar kleven van allerlei financiële bezwaren aan, dat snap ik. Maar hoe kijkt de minister naar die aanbevelingen in paragraaf 5.2 van dit rapport?
0: Ik stel voor dat ik hier in de tweede termijn even op terugkom, want dan wil ik even iets preciezer kijken naar waar meneer Vlag naar verwijst.
4: Meneer Van der Lee.
6: Ja, dank voorzitter. Ja, het gaat over heel veel onderwerpen, dat snap ik. Ik kom even terug op de beantwoording over maatschappelijke en strategische doelen. Ja. Mijn punt is namelijk dat ik overkoepelend hoor 1,5% is ons doel. Nou vind ik dat op zich legitiem, maar ik vind het niet een doel op zich. Want we willen groeien om maatschappelijke en strategische vraagstukken op te lossen. En is het nou zo dat in de uitwerking van de 4 domeinen of in de 6 uitvoeringsprogramma's ook meer wordt ingevuld welke doelen, maatschappelijk of strategisch, het kabinet wil bereiken. Want anders kunnen we alleen maar controleren op een macrocijfer en niet op het niveau van domeinen en programma's.
4: De minister.
0: Het korte antwoord op de vraag van meneer Van der Lee is nee. Het is zo dat economische groei inderdaad het doel is bij die domeinen. Maar dat de domeinen in zichzelf wel geselecteerd zijn op maatschappelijke relevantie en de noodzaak om daar weerbaar te zijn. Dat we daar weer losse doelen op hebben, ja, die koppel ik niet rechtstreeks aan eisen voor bedrijven die bijvoorbeeld steun zouden moeten kunnen krijgen bij een investeringsinstelling. Overigens ben ik niet van plan om daar zelf keuzes over te maken.
4: Meneer Van der Lee.
6: Ja, we gaan hier vast nog in de toekomst over praten, maar ik vind dat wat vaag, ook voor de Kamer. Want we kunnen dan niet op niveau dan van domein- of uitvoeringsprogramma controleren of een mate van, noem het maar, weerbaarheid is bereikt. Omdat niet is geformuleerd wat nou eigenlijk het doel is. Dus ik zou de minister echt willen oproepen om dat toch wat meer in te vullen, zodat we niet alleen over een macrocijfer praten, wat van alles en nog wat is toe te schrijven en onderuit kan worden gehaald door een oorlog elders op de wereld. Maar ook wij kunnen toezien op een adequate uitvoering en ook af en toe bijsturen
1: de minister
6: van de agenda.
0: Ik denk dat ik het helemaal eens ben met meneer Van der Lee dat er natuurlijk doelstellingen moeten zijn daar waar het gaat over onze weerbaarheid. Dus daar ben ik het mee eens. Ook op een heleboel andere maatschappelijke onderwerpen. Waar wij misschien van mening over verschillen is over of dat het keuzecriterium gaat zijn over welke industrieën nu specifieke opdrachten mee moeten krijgen. En daar wil ik in mijn rol als minister niet op sturen.
1: Afrondend.
6: Nee, maar dan komen we denk ik tot elkaar. Ik bedoel, dat wil ik ook niet. Dat vraag ik ook niet van de minister. Maar er wordt een uitvoeringsprogramma of 6 worden er gemaakt. Er zijn 4 domeinen. En daarbinnen wil je wel iets bereiken, maatschappelijk of strategisch. En dat moet op een bepaalde manier meetbaar zijn. En niet alleen aan een macro-groeicijfer dat over de hele economie gaat. Ik hoop dat we daar elkaar in een later stadium ook op kunnen vinden.
1: Minister.
0: Ja.
1: Meneer Das.
4: Ja, voorzitter, de minister zegt maar ik had hier ook een vraag over, omdat ik hier ook een vraag over had gesteld. Ik ben dan wel benieuwd van wat zijn dan de indicatoren waar de minister aan denkt om te kijken van hoe kun je monitoren of een programma succesvol is, of dat erbij gestuurd moet worden. Want dat is volgens mij wat de heer Van der Lee vraagt. Dus ik ben even benieuwd of daadwerkelijk hier overeenstemming is, of dat de minister ja zei zo van, nou, ik ga er nog eens over nadenken. Dus welke indicatoren denkt de minister dan aan en hoe gaan wij dat dan als Kamer kunnen controleren?
0: Het is zo dat voorzitter, dat deze indicatoren nu nog niet afgestemd zijn. Maar ik zou mij prima voor kunnen stellen van dat als ik met uw Kamer in gesprek ga over de wijze waarop we voortgang halen in die 4 domeinen, 6 markten, waarvan ik al net heb gezegd van dat ik me voorstel dat we dat in Q1 van volgend jaar doen, dat dit bij dat gesprek zou kunnen horen.
4: Dus voorzitter, als ik het goed begrijp, komt de minister dan in Q1 met een voorstel van ja, dit zijn de indicatoren waarvan ik denk, als wij deze programma's succesvol willen doorlopen, dan ga ik hier naar kijken om te kijken of we dat ook daadwerkelijk halen. En als deze de indicatoren rood uitslaan of groen uitslaan, dan zijn we goed bezig of dan wel slecht bezig en dan weet ik hoe ik moet bijsturen.
1: Minister.
0: Meneer Dassen vult hem hiermee vrij specifiek in. Ik wil daar graag nog wat ruimte voelen om daar mijn eigen vorm aan te geven. Maar ook ik hecht er heel erg aan om effectiviteit van ingrijpen te kunnen toetsen. Dat is allereerst op of het lukt om met de eerste interventies om een vliegwiel aan te krijgen waardoor de vooruitgang zit in een bepaald domein. En waarbij meneer Dassen en meneer Van der Lee dat aanvullen met kwalitatieve criteria die passen bij die domeinen. En daar wil ik mij op beraden.
4: Nee, voorzitter, dan kom ik daar graag op een later moment op terug. Wat betreft de begrotingssystematiek, dan begrijp ik dat u daar in de tweede termijn nog uitgebreider op terug gaat komen.
0: Ja, alhoewel meneer Vlag eigenlijk, dat was degene die het zei, volgens mij, zei van het gaat mij niet zozeer om de systematiek. Eigenlijk wilde ik aansluiten bij de vraag van meneer Vlag. Die verwees naar hoofdstuk 5.2, zei hij volgens mij, om daarop terug te komen.
1: Mevrouw Bühler, mevrouw Keizer, en dan zou ik eigenlijk weer verder willen gaan met de beantwoording van de minister. Mevrouw Bühler.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de minister voor de antwoorden. Het is een groot debat met veel onderwerpen. En ik hou ook heel erg van praktisch. En ik vind het heel mooi dat de minister het heeft over de investeringen aanjagen. U nam het voorbeeld van de MedTech-interventie. En ja, dat is mooi, want daar waar de energie zit en u kijkt waar de grootste hefboom zit, daar gaat u interveneren. En ik vraag me dan af, neemt de minister dan ook de innovatiekracht van het MKB mee? Het
1: minister.
7: MKB wat ook produceert en levert.
1: Minister.
0: Dank, voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat het MKB een ontzettend cruciale rol heeft in juist die ecosystemen die goed moeten draaien. Daar is door meerdere van u aan gerefereerd. ASML zou niet succesvol kunnen zijn zonder juist een enorm netwerk aan MKB-bedrijven. Dus ja, ik zie dit als een samenhangend geheel.
1: Mevrouw Bühler.
7: Nog een vraag, want we hebben het dan ook vaak over regionale activiteiten. Daar is net ook al de heer Vlag over aangerefereerd. PBL heeft een mooi rapport geschreven. En neemt u daar ook de lessen mee die uit dat rapport komen en ook de inrichting van de regionale overlegtafels?
1: Minister.
0: Ik ben even overvraagd als het gaat om wat specifiek in dat rapport staat, voorzitter. Dus daar wil ik me dan eventjes in kunnen verdiepen.
1: Mevrouw Keizer.
8: Ja, voorzitter, of het nou de luchtkwaliteit hier is of de antwoorden van de minister. Maar bij mij loopt inmiddels alle energie eruit. Ik hoor de minister praten over systemen. Ik hoor de minister praten over rapporten, maar op elk concrete vraag komt er geen antwoord. En dat zou kunnen omdat deze minister feitelijk niet gaat over de randvoorwaarden die nodig zijn om dit land weer ondernemend te krijgen. Ik ga toch een poging wagen, even concreet. Hoewel trouwens dit onderwerp, begrijp ik, ook overgelaten is aan de staatssecretaris van de Burg.
1: Uw vraag.
8: De deregulering. Het is niet gelukt om de 500 regels te schrappen. Toch blijft de ambitie staan. Hoeveel gaat de minister schrappen voordat het Prinsjesdag?
1: De minister.
0: Ik denk niet dat het zinnig is om op deze vraag een antwoord te geven. Ik begrijp overigens wel heel goed de portée van mevrouw Keizer. Het klopt dat de 500-regel-aanpak in het coalitieakkoord gewoon weer opnieuw plek heeft gekregen, net als dat vorig jaar al gestart is bij Economische Zaken. Kan ik dan in mijn rol als minister van Economische Zaken regels schrappen voor bedrijven? Heel vaak niet, omdat dat vanuit andere departementen in eigenaarschap is. Ik doe er wel elke dag mijn best voor. En ik heb beloofd dat ik na de 403 regels die aangewezen zijn toen we sinds vorig jaar september gestart zijn, dat ik er ook richting volgend jaar 1 juli opnieuw weer 250 ga laten schrappen. Of in ieder geval aanwijzen zodat ze geschrapt kunnen worden of vereenvoudigd kunnen worden. Dat kan ik niet allemaal zelf doen, maar kan ik wel aanjagen.
1: Mevrouw Keizer.
8: Maar voorzitter, klopt het dat de heer Van den Burg daar feitelijk voor verantwoordelijk is? De staatssecretaris van BZK.
1: Minister.
8: En als dat zo is, heeft deze minister dan elke week een gesprek met hem daarover?
1: Minister.
0: Nou, voorzitter, inderdaad heb ik deze week nog met meneer Van den Burg hierover gesproken. Het klopt dat hij verantwoordelijk is voor de totaalaanpak op de 500 regels die zowel voor bedrijven als voor burgers verlichting moeten geven. En dat ik mij daarin verantwoordelijk voel voor de 250 regels die aangewezen zijn om voor bedrijven te versimpelen.
1: Afrondend.
8: Ja, voorzitter, als je jezelf verantwoordelijk voelt, dat is fijn, maar als je het niet bent, kom je niet verder. Wat zijn de overwegingen geweest om dat af te staan aan deze staatssecretaris? En welke regel is dan in dat gesprek van deze week, of welke regels, want je zult er meerdere moeten schrappen elke week, wil je deze aantallen halen, welke is daar dan in geschrapt?
1: Minister.
0: Het is eerst even kijken naar van wat is de regel geweest om het af te staan. Het is gewoon een keuze geweest in het coalitieakkoord om dit neer te leggen. En dat we zelfs een task voor slagvaardige overheid hebben waar dit onderdeel van de aanpak is. Ik blijf mij onverminderd inzetten voor het verminderen van regeldruk voor bedrijven. En dan is bijvoorbeeld de lijst die ik van mevrouw Nanninga heb gekregen een heel concrete, waar ik regelmatig kijk naar hoe gaat het daar eigenlijk mee. Daar staan 16 regels op. Onder andere de bijschrijfplicht in de horeca. En ik kan er nog een aantal noemen.
1: De heer Ginwis en mevrouw Van Brenk zijn als interim panten aangeschoven in de rij. Eigenlijk had ik gezegd om voor te gaan met de beantwoording van de minister. Ik wil het voor nu toestaan, maar daarna moeten we echt even meters gaan maken. Want de zaal is vanavond ook voor andere debatten geboekt. Dus dan gaan we weer even meters maken. Meneer Ginwis, kort en bondig.
9: Voorzitter, ik ben u erkentelijk en ik zou ook niks kritisch durven zeggen over de atmosfeer hier. Het is natuurlijk altijd een risico dat de zuurgraad wordt overschreden.
1: Bij mij niet hoor.
9: Mij ook niet. Zo is dat, voorzitter. Ik heb een vraag, want ik ben blij dat de minister een antwoord gaf op een vraag waarin ik refereerde aan een ander rapport dan van Wenning, namelijk strategisch handelen van het eerbiedwaardige instituut van de WRR. Maar ik merkte aan het antwoord dat de minister nog zoekend is. Van, hey, hoe gaan we nou om met die nieuwe blokken graniet waar we eigenlijk mee te maken hebben als Europese Unie en als Nederlandse economie. Niet alleen Amerika, maar ook China.
1: Uw vraag.
9: En de minister zei dat ze met een kabinetsreactie komt op het WRR-rapport. Maar dan wil ik vragen, want eigenlijk vind ik het voor wat we gewend zijn van de WRR een buitengewoon urgent en ook concreet rapport. Maar dat vereist dan ook een concrete beleidsreactie. En dan is de uitdaging aan de minister van wanneer komt de minister slash het kabinet met een kabinetsreactie? Is dat nog voor de begrotingsbehandeling van EZ? Dat zou mooi zijn. En ten tweede, dan daag ik de minister uit om zo concreet mogelijk te worden. Want het is echt urgent. Hè? De wereld zoals we die kenden bestaat niet meer. Durf buiten bestaande kaders te denken. Nu de wereld fundamenteel is veranderd, is het van belang ingesleten posities over handelsbeleid, industriebeleid, overheidsregie en competitie te heroverwegen. En dan is het fijn als het kabinet dat niet alleen constateert, maar ook durft.
1: Deze interruptie duurde anderhalve minuut. De minister.
0: Ja, ik herken die urgentie en het lef waar meneer Grim is om vraagt is precies wat ik eerder ook al noemde. Gaat het me lukken voor de begrotingen? Nee, dit gaat een afgestemde kabinetsreactie vragen. Dus daar zal iets meer tijd voor nodig zijn. Maar ik zal dat zeker met urgentie blijven aanjagen.
1: Mevrouw Van Brenk.
10: Ja, voorzitter. De minister reageerde op dat wij een aantal negatieve punten... dat we 20 jaar geleden een keuze hebben gemaakt voor klimaat... en dat is niet gelukt. Daar zijn we geen leader in geworden. En de vraag was, welke lessen hebben wij daarvan geleerd? Want we gaan nu weer nieuwe plannen bedenken of aanwijzen. Wat hebben we geleerd van dat we het vorige keer niet goed gedaan hebben?
1: Ja, de minister.
0: Ik kan hier niet uit mijn hoofd wat dingen noemen. Daar zou ik me meer in moeten verdiepen. Welke lessen daar expliciet geleerd zijn. Ik denk overigens ook dat dat dan vooral zit bij het departement... bij de minister van KGG.
1: De minister vervolgt met de beantwoording op de randvoorwaarden.
10: Voorzitter, echt...
1: Nou, vervolgvraag, mevrouw Van Brenk.
10: Ja, voorzitter, ik vind inderdaad dat dit toch wel heel, heel treurig is. En ik zou eigenlijk willen vragen aan de minister of ze in tweede instantie misschien een poging kan doen om te zeggen, wij hebben de batterij aan Tesla verloren. We hebben de windmolens en de zonnecellen hebben we allemaal aan China kwijtgeraakt. We moeten daar toch van leren, want we maken nu nieuwe keuzes. Ja. Straks gaan we weer dezelfde fouten maken. Dat is wat ik vraag.
1: Ja.
0: Eigenlijk gaat alles waar we het vandaag over hebben, voorzitter, erover over hoe we zuiniger zijn op de unieke kennis die we in ons land hebben en hoe we die uitbouwen tot een succesvolle, sterke economie die ook nog eens onze weerbaarheid vergroot. Alle adviezen daarover die ik lees in het rapport Wenning zijn, proberen we zo goed mogelijk opvolging te geven. Daar hebben we het over gehad. Dus ik zie dat als onze reflectie op alles wat we hebben kunnen leren in het verleden.
1: De minister vervolgt haar beantwoording op de randvoorwaarden.
0: Voorzitter, ik ga proberen om te filteren. Want ik merk dat we vastlopen als ik al mijn losse vragen ga beantwoorden. In het blokje randvoorwaarden. We hebben het gehad over een sociaal akkoord. Over even kijken. Misschien meneer Dijk heeft specifiek gevraagd de motie die is ingediend voor loondoorbetaling het tweede jaar, om die te collectiviseren. Als ik specifiek inga op dat onderwerp, dan zie ik dat dat natuurlijk enerzijds een effectief instrument is om ziekte te voorkomen en om solidariteit te waarborgen. Anderzijds is die periode van 2 jaar in internationale context ontzettend lang. Ik weet dat na Nederland Duitsland het eerstvolgende land is met 6 weken loondoorbetaling. En zoals eerder aangekondigd en ook opgenomen in het coalitieakkoord, willen we kijken hoe we dit totaal kunnen hervormen, leiden tot minder mensen die ziek worden, maar die wel kunnen blijven rekenen op steun. Nog voor Prinsjesdag zal de minister van Werk en Participatie een brief met uw Kamer delen, waarin hij scenario's schetst over hoe om te gaan met loondoorbetaling bij ziekte. En daarin wordt ook de motie Dijk-Zilkus meegenomen. En daarna gaat het kabinet graag in gesprek met uw Kamer en sociale partners om te komen tot een stap vooruit op dit punt. Even kijken. Ik weet dat mevrouw Martens Amerika eerder heeft gevraagd over de concrete vervolgstappen op die talentstrategie. Zij vroeg daarin van wat kunnen we verwachten en op welke termijn. In de komende maanden gaan de concrete akkoorden gemaakt worden met betrokken partijen. Zo gaat er onder andere met het onderwijsveld, werkgevers en andere belanghebbenden een plan komen om onder meer de instroom van technische opleidingen te verhogen. En dit najaar komt de minister van Sociale Zaken met een nadere verkenning naar de pilot vakkrachten. Die pilot wordt gebruikt om via gerichte arbeidsmigratie tijdelijk goed geschoolde vakkrachten aan te trekken. En samen met bedrijven wordt de behoefte daarvoor verder in kaart gebracht. De minister van Sociale Zaken informeert de Kamer ook uiterlijk volgend voorjaar over de LLO-regeling die ziet op scholing van mensen richting kansrijke sectoren vanuit die talentstrategie. Ik hoop dat dit wat vervolgstappen duidelijk schetst. Er is vanuit een SP eigenlijk ook op allerlei manieren besproken van hoe voorkomen we nou dat we in een race to the bottom terechtkomen. Ja, het is gewoon wel een werkelijkheid dat bedrijven en investeerders een voortdurende afweging maken. Ga ik nou in Nederland investeren of ergens anders in de EU of nog daarbuiten? En fiscaliteit is één van de factoren die daarbij meeweegt. Er zijn nog heel veel andere factoren. Bijvoorbeeld ook of er talent aanwezig is en of er ruimte is qua infrastructuur. En daarom zetten we in Europa in op internationale coördinatie op die fiscaliteit. Eigenlijk juist om te voorkomen dat we te veel concurreren daarin. Nederland kent verschillende belastingen die direct en indirect gedragen worden door ondernemingen. En de overheid zorgt er met ons belastingstelsel en de herverdeling voor dat die baten van investeringen en bedrijvigheid in algemene zin breed gedeeld worden en helpen om publieke voorzieningen in stand te houden. En we zullen die verdeling echt goed in de gaten houden. Bijvoorbeeld als ik dan kijk naar InvestNL, is dat ook iets waar de overheid meedeelt in de lusten. Hoe gaan wij het vertrouwen terugwinnen? Ja, voor stabiliteit, contracten met het bedrijfsleven is het een idee, vroeg meneer Grinwis, om te kijken of we beleidsrisico's beter kunnen afdekken van het bedrijfsleven. Ik ken heel goed de roep van bedrijven, hoezeer zij hechten aan stabiliteit, voorspelbaarheid in beleid. Ik snap zelfs dat daar soms een stap in gemaakt wordt. Kunnen we er eigenlijk ook een contractje onder leggen en afrekenen als een van beiden het contract verbreekt? Tegelijkertijd denk ik dat het niet reëel is om te denken dat de wereld om ons heen onveranderlijk blijft. Dat het ook niet slim en verstandig is om met belastingcenten contracten af te sluiten die hierover gaan. Dat betekent niet dat ik daarmee denk, we kunnen elk jaar wel van alles veranderen. Dat wil ik niet. Ik wil samen met u me er hard voor maken dat we voorspelbaar blijven, zonder dat in contracten vast te leggen. Nettarieven. Daarover is ook door meneer Grinwis gezegd, wat moeten we toch veel betalen voor de nettarieven? En hoe gaat de minister de energie-envelop invullen uit het coalitieakkoord? Nou, het kabinet deelt de zorgen over de relatief hoge nettarieven voor de energie-intensieve industrie. Daar gaat het ook best vaak over. We hebben het er dan over dat het de concurrentiepositie ondergraaft en elektrificatie belemmert. Dat is ook precies de reden waarom het kabinet significante middelen heeft vrijgemaakt om elektriciteitskosten te verlagen, bijvoorbeeld in die envelop waar meneer Grinwis ook naar verwees. En in de afgelopen maanden heeft het kabinet verschillende bestedingsopties onderzocht, onder andere gericht op het verlagen van de netkosten van de industrie. Dit najaar informeert de minister van Klimaat en Groene Groei via een brief over de uitkomsten van deze analyse. En het kabinet is van plan om volgend voorjaar een besluit te nemen over de middelen in die envelop. Moeten we, even kijken, de mobiliteitsinfrastructuur niet op dezelfde manier als randvoorwaarde zien als bijvoorbeeld ook die energienetinfrastructuur? Ja, dat was een vraag onder andere van meneer Vermeer. Ik herken dat mobiliteit ontzettend belangrijk is voor economie. Dat speelt bij de haven, dat speelt bij Schiphol, maar dat speelt ook in alle delen van het land. Dat is dus een belangrijke randvoorwaarde. Het is ook niet voor niks dat mijn collega van INW in die taskforce zit voor dat toekomstig verdienvermogen. Die is ook bezig om de prioritering van de investeringen te ordenen en daarin de basis weer op orde te krijgen. Wij zijn vanuit economische zaken nauw betrokken daarbij en brengen dus ook economisch perspectief in. Dan heeft meneer Vlag mij gevraagd, zou je boeren eigenlijk ook niet vooral als onderdeel van de oplossingen moeten zien in plaats van het probleem als het gaat om stikstof? Dat zie ik inderdaad ook zo. En ik denk ook dat dat geïllustreerd wordt in het pakket zoals het kabinet dat heeft gepresenteerd in juni. Daarmee komt er weer ruimte voor vergunningverlening. We moeten die maatregelen uit dat pakket natuurlijk nog wel borgen in wet en regelgeving. En ja, daar zal de agrarische sector ook een belangrijk aandeel in hebben. Onder andere door het nemen van emissiereducerende maatregelen, waarvan ik weet hoe vaak dat al gebeurt bij allerlei agrarische ondernemingen. En het kabinet vindt en draagt ook uit dat niet alleen de boeren daarvoor staan, maar dat het kabinet daar veel steun aan moet geven. Ik hoop dat mensen dat ook herkennen in dat pakket. Dan heeft mevrouw Walhatsch gevraagd naar de fysieke experimenteerruimte, de regulatory sandboxes. Ik herken de uitdagingen die geschetst worden door mevrouw Walhatsch. En ik hou er ook heel erg van om daar eigenlijk juist op door te zetten. Om te zoeken naar die plekken waar we eigenlijk even kunnen experimenteren buiten de bestaande regels om. TNO onderzoekt in het kader van het 3% reactieplan welke specifieke experimenteerruimtes we dan het beste kunnen inrichten. En daarover zal ik de Kamer later dit jaar informeren. Over de 500 regels hebben we het gehad. Het is nog niet helemaal opgelost. Maar ik heb daarvan gezegd dat de Taskforce Slagvaardige Overheid daar in ieder geval de lead in heeft. AI-rekenkracht. Daar zijn meerdere vragen over gesteld. Onder andere door meneer Dassen en mevrouw Martens Amerika. Ja, ik zie dat de Europese cloud- en rekeninfrastructuur sterk wordt gedomineerd door Amerikaanse hyperscalers. En daarin is die beperkte toegang voor Europese bedrijven echt wel een reëel knelpunt. Wat het kabinet wil doen is de digitale open strategische autonomie van Nederland en de EU versterken. En daarom zetten we in op de uitbreiding van de Europese rekeninfrastructuur, onder meer via AI-fabrieken, AI-gigafabrieken en de voorgestelde Cloud and AI Development Act. Ook is het... het is geen kabinetsambitie om niet-Europese aanbieders van de Nederlandse markt te weren. Want wij denken dat juist de aanwezigheid ook van die spelers wel degelijk bij kan dragen aan onze economie en digitale infrastructuur. We moeten ook weer hier niet naïef zijn. Geopolitieke ontwikkelingen onderstrepen ook echt het belang van die Europese autonomie. En in lijn met de motie El Boujani verkent het kabinet daarom of en hoe bij vergunningsverlening voor datacentra en het vergroten van Europese autonome datacentercapaciteit kan worden, hoe daarin die Europese datacentercapaciteit kan worden gestimuleerd. Uitkomsten worden meegenomen in de geïntegreerde nationale aanpak voor datacenters. Die wordt naar verwachting dit najaar gedeeld met de Kamer. Op Europees niveau wordt er ook gewerkt aan een Euro-HPC Joint Undertaking. Dat is een Europees publiek-privaat partnership dat middelen bundelt om Europa wereldwijd koploper te maken in supercomputing, quantum computing en AI-infrastructuren. En via dat Europese samenwerkingsverband wordt de beschikbare rekenkracht voor AI fors opgeschaald, ook toegankelijk gemaakt voor Europese bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Dat gebeurt onder meer via het netwerk van AI-fabrieken. En daar is die AI-fabriek in Groningen weer een element in. Daarnaast wordt ook op Europees niveau rekenkracht ingekocht bij toekomstige AI-gigafabrieken. Nederlandse bedrijven kunnen via die Euro-HPC-regelingen toegang krijgen tot deze Europese rekenkracht. En daarmee zorgen we er dat die extra capaciteit niet alleen wordt gebouwd in Europa, maar ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor Europese gebruikers. Dan vraagt meneer Dassen of er erkenning bij mij zit dat er te veel contracten zijn op IT in het algemeen, maar dat die gesloten worden met Europese aanbieders. Dat die niet genoeg gesloten worden met Europese aanbieders. Nou, dit onderwerp valt binnen het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En voor vragen over IT-inkoop door de overheid verwijs ik daarom graag naar die collega-staatssecretaris die hiervoor verantwoordelijk is. Dan vraagt mevrouw Martens Amerika of we een beetje vooruit kunnen kijken in de rekensom van de rekenkracht die we nodig hebben naar de toekomst toe, om eigenlijk te voorkomen dat we achter de feiten aan blijven lopen. Conform de motie van het lid Katman is het kabinet voornemens om in Q1 van 2027 te komen tot scenario's voor ruimte en rekenkracht die nodig is voor strategische positionering van Nederland op het gebied van AI. Laatste punt. De sandboxes, eigenlijk nog weer een vraag van mevrouw Walhatsch. Juist ook weer sandboxes op het gebied van AI-systemen. Ik ben daar voorstander van. Ook voor innovatieve AI-toepassingen. En dat is vooral belangrijk om ook een rol te geven voor toezichthouders over hoe zij zich moeten gaan verhouden tot die AI-toepassingen. De AP en RDI zijn als coördinerende toezichthouders voornemens om dit najaar te starten met een eerste vorm van de AI-sandbox. Zolang alleen die toezichthouders nog niet formeel zijn aangewezen, zijn hun bevoegdheden in die sandbox nog beperkt. Misschien moet ik het hier even bij laten, voorzitter.
1: Dat was randvoorwaarden.
0: Dit was randvoorwaarden.
1: Meneer Dassen staat te popelen. Gaat uw gang.
4: Ja, voorzitter, want het gaat over AI. En volgens mij is dat een van de grootste drijvers op dit moment achter welvaart, concurrentievermogen. En lopen wij daar als Europese Unie onwijs ver op achter. Als ik kijk naar de beantwoording van de minister, dan denk ik toch dat we nog onszelf wat meer zorgen kunnen maken. Hoe gaan we onze eigen Europese infrastructuur opbouwen? En hoe zorgen we ervoor ook dat die Europese bedrijven daadwerkelijk kunnen gaan concurreren met die Amerikaanse bedrijven? Want de minister zegt, ja, ik ga ze niet weren, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd zien we dat de investeringen die bedrijven kunnen doen, die Amerikaanse techbedrijven, ja, daar verbleken de investeringen bij die Europese bedrijven kunnen doen. Dus hoe gaan we dan dat speelveld gelijk trekken?
1: Minister.
0: Ja, ik denk dat meneer Dassen iets schetst waar ik zie absoluut hetzelfde. En ik denk dat we niet kunnen gaan concurreren met de mate van investeringen in bepaalde andere delen van de wereld. En dat we dus op een aantal zaken onszelf iets meer moeten beschermen. Daar een aantal afspraken over moeten maken. En goed in niches moeten kijken over waar wij onderscheidend in kunnen zijn. Dit is het niveau van waarop ik nu mijn antwoord zou kunnen geven.
1: Meneer Dassen.
4: Ja, voorzitter, maar dat vind ik wel onvoldoende. En ik hoop dat de minister dat begrijpt. De snelheid waarmee AI zich nu ontwikkelt is immens. En ik denk ook dat Wennink dat in zijn rapport duidelijk schetst. Ja. De afhankelijkheid die we daar hebben van de Verenigde Staten. Ook die gigantische kracht die daar nu geïnvesteerd wordt. En ik weet, het zijn Amerikanen. Ja. Je weet ook niet de bubbel of die een keer gaat barsten. Tegelijkertijd ben ik wel zoekende. Hoe gaan wij dan die infrastructuur bouwen?
1: Minister.
4: En hoe gaan we zorgen dat die Europese bedrijven ook die groeipotentie krijgen?
1: De minister.
0: Ja. Er is natuurlijk in een Europese context is hier ook een plan voor hoe we met giga-AI-fabrieken eigenlijk zorgen dat we grote rekenkracht beschikbaarheid krijgen. Hoe we daar op eigen bouw op door kunnen zetten. Een bedrijf zoals Mistral die interesse heeft in Groningen om daar eigenlijk verder te gaan ontwikkelen. Dat zijn allemaal mooie initiatieven. Ik begrijp heel goed dat de urgentie van de vraag van meneer Dassen eigenlijk veel groter is. Hè? Van, is dit genoeg om onszelf te beschermen of in positie te blijven in het wereldwijde veld? Ik stel voor dat ik hier in de Tweede Kamer nog even op terugkom over een vervolg.
1: De Dassen tot slot.
4: Ja, voorzitter, dan even specifiek over die rekenkracht. Kijk, want een van de zorgen die wij horen uit bedrijven van Europa, waaronder Mistral, is dat zij zeggen, ja, de manier waarop dat nu wordt ingericht is juist koren op de molen van de Amerikaanse bedrijven. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat wij daar nog steeds niet de mogelijkheid hebben om die rekenkracht die we nodig hebben, om die te gaan gebruiken. Dus ik denk dat we echt daar kritisch naar moeten kijken. Hoe gaan we rekenkracht beschikbaar stellen voor Europese bedrijven? Dat die kunnen opschalen, dat wij daar garant voor staan, dat we die inkopen. Om uiteindelijk dus ook te zorgen dat we die concurrentie aan kunnen staan. Maar ja, ik hoop dat de minister daar dan in tweede termijn met een ander antwoord op komt. Dan wel met een doorkijken wanneer we dat dan kunnen mogen verwachten.
1: Minister.
0: Ja, dat zal ik straks doen.
1: Mevrouw Martens-Amerika.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik wilde toch nog even terugkomen op de onrust die ook door meerdere partijen werd aangegeven. Wellicht wat ongeduldig. En hoe we dat zouden kunnen oplossen. Want wat ik merk, wat iedereen merkt, is dat we zoekende zijn naar welke bewindspersoon ons waarvan op de hoogte gaat houden. En ik heb even de brieven uitgeprint die u ons heeft doen toekomen. En er zijn 3 brieven gelinkt aan rapport Wennink in een half jaar. Terwijl er op andere dossiers heel veel gebeurt. En Wennink spreekt over de ontschotting, over dat we regie moeten pakken. Hoe kunnen wij de minister helpen om te zorgen dat wij hier met deze commissie de inhoudelijke debatten voeren over het grote vraagstuk, namelijk aan al die knoppen die we moeten draaien?
1: Minister.
0: Waardeer de vraag van mevrouw Martens-Amerika over hoe de Kamer mij kan helpen. En eerlijk gezegd weet ik nu even niet wat daar het goede antwoord op is. Dus ik ga dit even meenemen en kom hier straks op terug. Want ik begrijp de onrust. Of eigenlijk vooral het ongeduld. En vooral de behoefte aan actie. Die inderdaad in de breedte van het kabinet ligt. En waar wel regie op gevoeld moet worden.
1: Ja. Meneer Gimbis.
9: Ja, voorzitter, aan begrip geen gebrek vandaag bij deze minister, maar aan urgentie mijns inziens wel. Want net zegt de minister in antwoord op mijn vraag, ja nee, maar beleidsrisico's die gaan we niet afdekken. Daar gaan we niet een verplichting naar het bedrijfsleven aan. We hebben gewoon de morele taak om dat netjes te doen en niet te vaak beleid te wijzigen. Maar sinds het jaar 2000 zijn wij vaker naar de stembus gegaan dan de Italianen. En hebben wij iedere keer een nieuw kabinet met een enorme volatiliteit in beleid. En dan is het toch alleszins redelijk om bij grote investeringen, zoals we bij de maatwerkafspraken ook eigenlijk doen, bij grote investeringen eigenlijk een soort betrouwbaarheidscommitment met het bedrijfsleven aan te gaan.
1: Minister.
9: Dat doet geen inbreuk op het democratisch primaat. Dan kunnen we nog steeds veranderen van beleid. Maar dan moeten we ook op de blaren zitten als we bedrijven die investeringsbeslissingen hebben gemaakt daardoor kosten ondervinden.
1: De minister.
0: Ik voel heel erg mee in het mee verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen die genomen zijn tegen een achtergrond die verandert. En die mee verantwoordelijkheid nemen zou ik breder willen invullen dan alleen maar een contract afsluiten met een soort financiële afrekening. Eigenlijk is ook niemand daarmee geholpen. Het gaat erom over hoe we beter vooruit gaan. En dus als ik hem in die breedte mag voelen, ja, dan heeft meneer Grinwis mij helemaal. Ja, daar wil ik mee verantwoordelijkheid voor nemen.
1: Meneer Grinwis, kort en bond.
9: Oké, voorzitter. Nou, maar dan ga ik proberen daar in tweede termijn toch een uitspraak aan de Kamer voor te leggen. En dan niet inderdaad vast te leggen op de ene vorm van een contract, maar meer in de geest van hoe wij maatwerkafspraken ook aan het maken zijn. Op die manier te kijken of wij belangrijke beleidsrisico's toch enigszins kunnen afdekken richting het bedrijfsleven, als wij enorme grote investeringen eigenlijk van ze verwachten en ook hopen dat ze die hier in Nederland nemen en niet elders.
1: De minister. Ja, meneer Vlag.
5: Ja, voorzitter, ik ga hier ook even op door, want bij dat soort grote investeringsbeslissingen die ons vestigingsklimaat eigenlijk vraagt, gaat het om vertrouwen. En daarin is de politiek eigenlijk de allergrootste risico geworden. Wij zijn het grootste risico voor bedrijven geworden. Ik heb eerder gepleit voor een ondernemersakkoord, waarin je als overheid dwingt om langjarig afspraken te maken met het bedrijfsleven over netcongestie, het beschikbaar hebben van voldoende geschoold personeel enzovoorts. Al die belangrijke randvoorwaarden. Waar de bedrijven nu tegenaan kijken is een jaarlijks wisselend kabinet, jaarlijks wisselende kamer, een beetje overdreven.
1: Uw vraag.
5: Maar zo kijken ze inmiddels naar de Haagse politiek. Waarom wil de minister niet aan dat idee van zo'n soort ondernemersakkoord?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter. Ja, ik kan niet verantwoordelijkheid nemen voor de snel wisselende kabinetten. Ik doe erg mijn best om hier een langere tijd aan de bal te kunnen blijven. En met als doel om daarin betrouwbaar beleid uit te kunnen zetten. Waarom wil ik geen ondernemersakkoord of hoe we dat ook noemen? Eigenlijk wil ik vooral dat we niet te veel meer zoeken naar middelen, naar vormen, maar dat we samen in gesprek zijn om samen te kunnen investeren. Daarom hecht ik er ook zo aan om in die domeinen en in die markten om goed te herkennen welke spelers daar actief zijn en om te zorgen dat we elkaar in de ogen kunnen kijken en vooruit kunnen.
5: Meneer Vlag. Ja, maar voorzitter, dit gaat echt voorbij aan wat ik net zei over vertrouwen. Het kan wel zijn dat deze minister dat wil en dat vertrouw ik wel. Maar de ondernemer kan er niet meer op vertrouwen dat deze minister er volgend jaar nog zit. En wie zit er dan? En gaat hij dan niet de hele andere kant op? Zij eisen gewoon duidelijkheid, anders zijn ze gewoon weg. Daarom gaat het mij ook niet om de vorm van het ondernemersakkoord. Het gaat erom dat wij als politiek durven zeggen, nou, die grote beslissingen maken we even politiek neutraal. Die leggen we voor 10 jaar vast. En wie er dan ook komt, daar zit je gewoon aan vast. Dat is je vertrekpunt. Als we dat niet doen, gaan de bedrijven echt voor andere landen kiezen, omdat we jaarlijks wisselend beleid hebben.
1: Minister.
0: Ik denk dat we hierin vooral practice what you preach moeten doen. Dus laten zien hoe we streven naar of hoe we werken aan die stabiliteit. Ik denk dat er niet andere landen zijn die beloftes hierover vastleggen in welke vorm dan ook. Dus ik blijf niet enthousiast over de vorm waarin u mij bevraagt. Wel over het doel wat u voor ogen heeft.
1: Tot slot.
5: En toch, voorzitter, ondernemers zijn er wel enthousiast over zo'n ondernemersakkoord. En we hebben pensioenakkoorden, we hebben tal van akkoorden. Ik vind echt dat het tijd is dat ondernemers ook eens een keer zekerheid krijgen die verder gaat dan deze kabinetsperiode. Dus ik blijf er echt op aandringen. En ik hoop dat met het verstrijken van de maanden de minister ook enthousiaster zal worden hierover.
1: Meneer Dijk.
11: Voorzitter, als je hier een debat voert in de Kamer over de economie, dan gaat het al heel snel over het midden- en kleinbedrijf. En dat partijen vinden dat er te weinig aandacht voor is. En dat is zeer terecht. Ik vind dat vandaag ook. Ik heb een paar partijen dat horen zeggen. Nou is een van mijn voorgangers in 2015, dus dat is 11 jaar geleden, toen is dat voorstel al aangenomen om voor het midden- en kleinbedrijf het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte, om dat collectief te organiseren. Dat zijn allemaal voorgangers van in de Kamer hier.
1: En uw vraag?
11: En het is nog niet geregeld. In 2025 is een vergelijkbaar voorstel aangenomen van de SP en de VVD. Dat is uniek. Ja. Dat gebeurt niet vaak. En het voorstel is echt simpel. Het tweede jaar loondoorbetaling collectief organiseren. En ik begrijp echt niet dat als je een MKB'er spreekt in Nederland, dan is dat het allereerste wat ze zeggen. Dus hou op met die 500 regels schrappen en dat soort dingen. Laat dat maar eventjes. Regel dit.
12: Minister. Waarom wordt dit niet geregeld? Minister. Het is niet ingewikkeld.
1: Ja, minister.
0: Voorzitter, ik heb geprobeerd om antwoord te geven op dit eerdere appel van meneer Dijk. Door te zeggen dat voor Prinsjesdag de minister van Werk en Participatie een brief met uw Kamer zal delen waarin die scenario schetst over hoe om te gaan met loondoorbetaling bij ziekte. En dat hij daarin ook ingaat op de motie Dijkje-Zilkus. Ik had hoop dat daarmee helderheid gegeven is.
1: Nou, voorzitter, meneer Dijk, kort en bondig.
12: Voorzitter, een brief is geen helderheid. Ik wil eigenlijk gewoon klipperklaar van deze minister horen. Ja, dat moeten we gaan regelen. En ik wil dat eigenlijk ook horen van de minister van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de arbeidsmarkt. Daar wil ik het ook van horen. En daar hoor ik het niet van. Wij wachten nu al gewoon 12 jaar hierop. Ik vind dat het hele debat hier vandaag over gaat over brainports, mainports. Hartstikke mooi. Ik wil het regelen voor de slager, de bakker, de garagehouder, de snackbar op de hoek. Die zitten op dit soort dingen te wachten.
1: Minister.
12: En dan krijgen we heel veel abstract gepraat vandaag. En de uitkomst zal eigenlijk concreet niet zijn. Maar ik wil van deze minister horen, ja, de in minister. Die brief, we gaan dat volgend jaar regelen.
1: De minister.
12: Meerderheid van de Kamer wil het. U kunt het gewoon doen.
0: Ik begrijp hoe graag u dit antwoord van mij zou willen krijgen. Dat ga ik vandaag niet kunnen geven. Al was het maar omdat er een enorme samenwerking...
12: Abstract gepraat vandaag. En de uitkomst zal eigenlijk concreet niet zijn. Maar ik wil van deze minister horen... Ja, de in minister. Die brief, we gaan dat volgend jaar regelen.
1: De minister.
12: Meerderheid van de Kamer wil het. U kunt het gewoon doen.
0: Ik begrijp hoe graag u dit antwoord van mij zou willen krijgen. Dat ga ik vandaag niet kunnen geven. Al was het maar omdat er een enorme samenhang zit met allerlei andere zaken.

0: Vraag stellen en 3 keer hetzelfde antwoord krijgen. Meneer Dijk.
1: Voorzitter, dan zou ik heel graag aan de minister willen vragen of zij in die brief kan meenemen dat voor 1 december een keuze wordt gemaakt door dit kabinet dat er inderdaad een regeling komt voor midden- en kleinbedrijf waarbij het eerste jaar loonbetaling wel door het bedrijf wordt geregeld en het tweede jaar gecollectiviseerd wordt.
0: Minister.
2: Nee, die toezegging kan ik niet doen. Ik ga die brief niet schrijven. Die komt van een collega van mij. Ik zal deze wens graag doorgeven.
0: Mevrouw Buller.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Investeren, middelen hebben we het over. Europees geld. Er komt een MFK aan. Er zullen middelen naar Europa toe worden doorgeschoven, laat ik het zo zeggen, naar de lidstaten. Er is wel geld nodig voor cofinanciering. En die cofinanciering is heel belangrijk om ook aan dat Europees geld te komen. Dus de vraag is, hoe kijkt de minister daarnaar en op welke wijze gaan we dit organiseren?
0: Minister.
2: Ja, ik herken, voorzitter, van hoe belangrijk het is om op sommige initiatieven te kunnen cofinancieren. Dat is onderdeel van ook hoe we die initiatieven die uit dat rapport Wennink, die in die bijlage zitten, hoe we daar de kansrijkheid van beoordelen. Dus zien we het als een mogelijkheid om te cofinancieren. Daar hebben we niet ongelimiteerd geld voor. Ik heb bijvoorbeeld zelf al gezien dat bepaalde IPSAI-projecten heel veel cofinanciering vragen. Dus we zullen selectief daarin moeten zijn. Hoe we dat gaan doen, daarover zullen we bij Prinsjesdag ook weer meer duidelijkheid krijgen over wat daar de beschikbare middelen voor zijn.
0: Mevrouw Buller.
3: Ja, en dan zou ik dan ook heel graag willen vragen om dan te kijken bij het maken van prioritering, hoe krijgen we zoveel mogelijk geld vrij, zodat we daar ook echt werk van kunnen maken om onze ambities uit te voeren.
0: Minister.
2: Ik ben het daar zeer mee eens.
0: Meneer Vermeer.
4: Ja, voorzitter, we hebben nu meerdere blokjes gehad waar de minister allemaal antwoorden op geeft. En ik ken de minister uit de vorige debatten als iemand die meestal geen blad voor de mond neemt en gewoon zegt wat ze zelf vindt. Ik vind dat ze nu heel veel technische antwoorden geeft. Misschien zijn de vragen dan te technisch en lokt dat het uit. Ik stel een lange vraag, als ik gewoon 1 keer antwoord krijg, ben ik ook klaar, hoor, voorzitter.
0: Prima, dan geven we jullie ruimte.
4: De heer Dijk heeft terecht over die loondoorbetaling bij ziekte. Mevrouw Buller had het ook al over de IPSAI-projecten. De minister zegt in het vorige blok, Europese innovatieprogramma's doen we volop aan mee. Maar wij horen juist dat er niet volop aan meegedaan wordt. Juist omdat die cofinanciering niet beschikbaar is. En omdat er hier maar 1 minister is die heel veel budget heeft. Oké, misschien 2, defensie en financiën. En de rest moet elke keer maar schuiven, 10 miljoen hier, 5 miljoen daar. En dan ga je dit niet uitvoeren wat in het rapport Wennink staat. Mm-hmm. Ook het industrieel participatiebeleid bij Defensie. Nou, daar heeft de Rekenkamer al van geconstateerd. Dat komt eigenlijk nauwelijks op gang. Daarnaast is het ook niet controleerbaar. De minister zegt boeren zijn de oplossingen. Maar die leveren de oplossing, maar de heer Vlag had het over verdienvermogen. Nou, ik kan u zeggen, als een sector krimpt, dan draagt dat negatief bij aan het verdienvermogen. Ja. Als ik de antwoorden luister, gaat alles perfect en wordt alles uitgevoerd zoals het in het rapport staat. En anders komt het volgende week bij de stukken van Prinsjesdag wel. Maar wat denkt de minister nou echt? Wat zou ze, als ze in haar eigen hart kijkt, als minister van Economische Zaken, wat vindt ze eigenlijk wat wij dan af moeten dwingen bij de minister van Financiën? Wat moet er geregeld worden in dit land?
0: Minister.
2: Als er ongelimiteerd geld zou zijn, dan zouden er een heleboel kansrijke initiatieven zijn om verder op in te zetten. Ik vind het normaal dat er niet ongelimiteerd geld is. En dat er dus altijd keuzes in gemaakt moeten worden. Die keuzes die zijn mooi voorgezet door meneer Wennink door die domeinen aan te geven. Dat helpt. Dat is nog steeds niet genoeg om dan alles wat er binnen die domeinen valt wel te kunnen financieren. Dus we zullen vooral ons moeten inzetten om met publiek geld heel veel privaat geld aan te trekken. En daarvoor bijvoorbeeld hecht ik zo ontzettend veel waarde aan zo'n nationale investeringsinstelling. Dus dat is iets waarin vooral die leverage naar privaat kapitaal heel goed moet gaan werken. Gelukkig hebben we daar heel veel goede gesprekken over met stakeholders uit het financiële veld. En heb ik er ook vertrouwen in, want dat we daar kunnen bereiken wat we voor ogen hebben.
0: U vervolgt met markten en sectoren. Het waren 2 minuten en u zei dat het dan in 1 keer kon.
4: Afconcludering doen,
0: gaat
4: dat geeft
0: maar dan heel kort.
4: Dat ik net minuten. Als steeds meer partijen gelukkig in deze Kamer vind dat we moeten stoppen alles als kosten te zien en met een balans moeten gaan werken en vanuit investeringen.
0: Ja.
4: Dan op deze

0: meer bezuinigen we alles naar de Filistijnen.
1: De minister continueert haar beantwoording op het onderwerp markten en sectoren.
2: Ja.
1: Maar mogelijk zitten er ook wat dubbelingen in. Met
2: ja, ik ga daar mijn best doen om te kijken wat ik eruit kan filteren. Mevrouw Welhatsch had een vrij concrete vraag. Of ik bereid ben om per groeimarkt inzicht te geven in de drie meest impactvolle investeringsvoorstellen. En daarmee eigenlijk zo'n soort aanpak per domein of per markt duidelijk te maken. Eigenlijk is precies waar zij naar vraagt, is waar ik in geloof, dat we per domein moeten zien wat gaat het vliegwiel zijn voor het vervolgen. Waar moet je als eerste al je energie aan geven en misschien wat geld op inzetten of wat regelruimte aan geven. Of dat dan precies drie initiatieven zijn uit die bijlagen, daar zou ik me eigenlijk niet op willen laten vastpinnen. Maar om daar een concrete route in uit te tekenen, ja, daar wordt aan gewerkt. In Q1 van 2027 kom ik met die voortgang op dat industriebeleid. Overigens, als u daaraan hecht, kunnen we daar ook nog wel in een technische briefing nog verder inzicht over geven. Dan de regionale innovatieclusters. Ben ik volgens mij al een beetje op ingegaan. Ja, willen we volop op inzetten. Niet alleen in Drachten, maar ook in Leiden, in Maastricht, in Wageningen. Eigenlijk allemaal plekken waar unieke kennis zit en waar in die ecosystemen vooral geïnvesteerd moet worden. Moeten we weer focus in aanbrengen. Niet alleen ik met alle instrumenten die ik tot mijn beschikking heb, maar vooral ook in samenwerking met de andere bestuurslagen in Nederland, met de ROMs, met de regio's, met de provincies. Dat is ook precies wat ik de hele tijd doe. Om daarmee te voorkomen dat we in losse trajecten onze aandacht en geld versnipperen. Vraagt mevrouw Martens Amerika of ik van plan ben om verder te trechteren in de sectoren die nu gekozen zijn. Ik wil eigenlijk niet verder trechteren. Probeer wel te voorkomen dat we uitdijen in de nu aangebrachte focus. En ik ben er ook erg van om dan te denken van eerste stappen die uiteindelijk naar vervolg moeten leiden. Dus eigenlijk dat vliegwiel waar ik het net over had. De maakindustrie. Meneer Dijk vroeg mij daarnaar van wat doe ik nou aan die maakindustrie die verdwijnt? Nou, eigenlijk is juist machinebouw een van de prioritaire markten. Dus daar zitten we volop op in. We kunnen daar ook concurreren met nieuwe technologie, kunstmatige intelligentie, robotica. Betekent dat dan dat we daarmee alle bedrijven behouden? Nee, ongetwijfeld niet. Maar het is zeker iets wat we niet afschrijven voor Nederland. Meneer Van der Lee wil graag weten hoe ik naar cleantech kijk, schone technologie, omdat hij dat zegt te missen in de focussectoren van het kabinet. Ikzelf zie het terug in de groeimarkten waar cleantech eigenlijk in verankerd is, namelijk bij de innovatieve chemie en bij de machinebouw. Bij de innovatieve chemie is cleantech één van de drie hoofdpijlers. We beperken ons dan wel tot onderdelen waarin we verschil kunnen maken als Nederland op gebied van verdienvermogen en randvoorwaarden die we kunnen regelen. En bij machinebouw gaat het vooral over batterijen en de bijbehorende maakindustrie. Dus we hebben daar selecties uitgepakt. Het is wel degelijk iets wat is opgenomen is in de focus. Dan even kijken, ga ik naar Agrifood. Heeft meneer Vermeer mij op bevraagd. Herken ik ook als een vraag van hem. Hebben we eerder het ook over gehad in commissiedebatten. Het klopt dat Agrifood geen apart focusgebied is, maar is er ook weer iets wat niet doorgestreept is, want ook zeker bij machinebouw is er oog voor de agri-tech. En het specifieke programma Food 2040 is onderdeel, zit in die bijlage van project Wenning, wordt dus ook beoordeeld tegen een heleboel andere voorstellen. Even kijken, de vormgeving van de programma's. Ben ik op ingegaan. Ik denk dat ik dat nu niet meer moet doen. Hoe komen we van analyse naar uitvoering? Eigenlijk de hele tijd de bovenliggende en onderliggende vraag in dit hele rapport. Ja, Ik zelf kijk erg uit naar het moment waarop we bij Prinsjesdag kunnen zeggen hoe we weer geld kunnen koppelen aan allerlei zaken die in het coalitieakkoord zijn benoemd als dat wat we willen. Het NADI, de Nationale Investeringsinstelling, het Nationaal Groeifonds. Hoe we met strategisch industriebeleid en de talentstrategie verder gaan. Daar komt dan uitwerking over. Ik vind het ook vervelend van dat ik daar de hele tijd niet vandaag met u over kan praten. Even kijken, kan ik een regierol pakken als het gaat over juist samenwerking met de regio's? Heb ik net al even iets over gezegd. Ja, doe ik met die ROMS, met die structuurfondsen, ook op Europees niveau. Eigenlijk ben ik overal bezig om te voorkomen dat er losse agenda's ontstaan. En deze had ik al gedaan. Voorzitter, ik heb daarmee behandeld wat ik bij dit blok wilde doen.
1: Mevrouw Keizer, meneer Schenk en dan doen we het laatste blokje. Ik zie nog meneer Van der Lee, meneer Vermeer, mevrouw Walhatsch. Die vermiddelt weg. Mevrouw Keizer.
3: Dank u wel, voorzitter. Wil deze minister dat Nederland weer de meest concurrerende economie van Europa wordt?
2: Ja, voorzitter, dat wil ik. Het is overigens makkelijk gezegd moeilijker te realiseren. Ik wil graag 1,5% economische groei per jaar, structureel. Dat wil ik doen door een productievere economie en een weerbaardere economie te doen. Ik heb een strategiehuis waarin dit allemaal uitgetekend staat met opleverpunten erin. Ik denk dat mevrouw Keizer mij wil brengen naar het punt waarom het dan niet al geregeld is. Omdat willen en uitvoeren niet op één dag bij elkaar te brengen is. Werk ik er elke dag hard aan vanuit deze wil? Ja.
1: Mevrouw Keizer.
3: Dank, voorzitter. Dat is mooi. Het is nog niet zo lang geleden dat we dat trouwens waren. Wanneer wil deze minister dat Nederland weer de meest concurrerende economie van Europa is?
2: Ik richt al mijn doelen op 2030. Elke dag dat het eerder kan, ben ik ontzettend gelukkig mee. Maar dit is de ambitie.
1: Afrondend.
3: Genoteerd, voorzitter. 2030. We houden deze minister in de gaten.
1: Meneer Schenk.
4: Ja, dank voorzitter. Toch nog even door op die 1,5% structurele economische groei. Want dat kan natuurlijk een heel vertekend beeld afgeven. Er staat expliciet in het regeerakkoord: als we het niet halen of niet dreigen te halen, dan sturen we bij. Als 1,5% economische groei op zichzelf het doel wordt, dan zou het dus zo kunnen zijn dat je als overheid ineens 100 miljard euro extra aan de economie pompt. Nou, kijk eens, de economie is gegroeid. Maar ondertussen enorme inflatie en de mensen kunnen hun rekening aan de pomp niet meer betalen, kunnen hun energierekening niet meer betalen, zien hun boodschappenbon stijgen. Dus wat zegt die economische groei nou precies voor de mensen thuis die het moeite hebben om het dagelijkse levensonderhoud te kunnen betalen?
1: De minister.
2: Ja, ik ben blij met deze vraag, omdat namelijk die 1,5% economische groei voor mij alleen maar doelmatig is, omdat we die nodig hebben voor onze brede welvaart. En daarom koppel ik hem rechtstreeks aan het betaalbaar kunnen houden van onze zorg, ons onderwijs, onze veiligheid, al die zaken die belangrijk zijn voor een goed leven. Dus fijn dat meneer Schenk mij hierin laat vertellen dat het natuurlijk niet alleen om het cijfertje gaat. Het gaat om wat je daarmee kunt gaan betalen in Nederland.
1: Meneer Schenk.
4: Ja, ik ben op zich heel blij met het antwoord, maar zo lees ik het niet terug in zowel in het rapport Wenning niet, want daar staat het ook in. Daar heeft het kabinet volgens mij ook uitgehaald. Het staat ook in het regeerakkoord, zoals ik al zei. Daar staat gewoon 1,5% economische groei is het doel. Stel we hebben straks 1% economische groei, maar het betekent wel dat de koopkracht erop vooruit is gaan. Is het dan voor het kabinet ook goed? Of is het dan, nou, we moeten misschien toch als overheid nog even wat miljarden publiek geld investeren, want anders halen we die 1,5% niet. Het kan toch niet zo zijn dat dat streefgetal op zich het doel is. Het moet toch gaan, wat blijft er onderaan de streep als besteedbaar inkomen voor de mensen in Nederland over? Zijn wij daar over eens, is mijn vraag.
2: In het rapport van meneer Wenning wordt genoemd dat het een voorwaarde is om onze economie structureel 1,5 tot 2% te laten groeien, om een heleboel andere zaken in Nederland op orde te houden, waaronder koopkracht van onze mede-Nederlanders, maar ook onze weerbare positie in de wereld. Er zijn dus meerdere doelen. Naast die koopkracht, die ik overigens ook belangrijk vind, en de suggestie die meneer Schenk doet, alsof ik extra miljarden ergens vandaan kan plukken als de 1,5% economische groei niet gehaald wordt, daar herken ik niet helemaal in dat het zo werkt.
1: Afrondend.
4: Ja, want daar zit dus wel een beetje mijn angst. Wanneer je heel expliciet als doel stelt 1,5% economische groei en we zitten aan het eind van het jaar rond de 1,3, dat dan de tendens wederom zal zijn van de overheid: oh, we gooien nog even zelf wat extra geld erin, misschien wat extra ambtenaren aan, hè, misschien openen we ergens een heel nieuw ministerie of we laten nog wat ambtenaren uit India overvliegen. Dat zorgt allemaal onder de streep voor een groei van het bruto binnenlands product en dus voor een groei van de economie. Maar dat zegt heel weinig over wat mensen te besteden hebben en dus over de koopkracht. Laat dat dan ook mijn oproep zijn. Ik hoop echt dat die economische groei ook daadwerkelijk gericht is op koopkracht voor Nederlanders.
1: Minister.
2: Zoals ik net heb gezegd, is de economische groei noodzakelijk en voorwaardelijk voor enerzijds onze toekomstige brede welvaart, alles waarmee we ons onderwijs, veiligheid, zorg kunnen gaan betalen en onze positie in de wereldorde kunnen blijven innemen. Daar zet ik mij voor in. En daarvoor zijn er een heleboel zaken nodig die anders zijn dan alleen maar mensen aan het werk zetten. Er moeten problemen opgelost worden. Dat is de focus.
1: Meneer Van der Lee, mevrouw Walhartsch. En daarna rond de minister haar beantwoording af. Meneer Van der Lee.
5: Nou, dank voorzitter. Ik had een ondernemersakkoord aan de minister gegeven van bedrijven die koploper zijn, ook in clean tech. En dat is niet alleen groene chemie of machinebouw. Het gaat bijvoorbeeld om de bouwopgave. Biobased bouwen, circulair bouwen, cementvrij beton. Er liggen enorme kansen, we hebben goede bedrijven en het zou zonde zijn als we die missen. Dus is de minister bereid om nog eens naar dat akkoord te kijken en nog even na te denken over de positie van clean tech in haar strategie?
2: Voorzitter, ik ben natuurlijk altijd bereid om naar dat rapport te kijken. Dat heb ik in ontvangst genomen, ga ik zeker lezen. De positie van clean tech. Ik ben er niet op uit om mijn focus te verbreden. Ik ben er wel op uit om kansrijke bedrijven alle kansen te geven om goed te ondernemen in Nederland. Dat kan ook, want het is zo dat er nergens beperkingen zitten om verder te kunnen gaan met welke onderneming dan ook.
5: Dit stelt me nog niet gerucht. Ik zal een motie indienen en dan komen we in tweede termijn wel even over de vraag of de minister nog ergens over na wil denken en ik hem aanhoud of toch geen stem inbreng.
1: Mevrouw Wallace.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde even iets verhelderen, want de minister gaf antwoord op inderdaad die vraag over die investeringsvoorstellen en heel fijn dat die brief eraan komt. Maar ik had ook een aantal vervolgvragen erover gesteld, namelijk of dat dan meteen ook gekoppeld kan worden aan welke specifieke acties er dan nog nodig zijn om echt die voorstellen uit te kunnen voeren en of de brede welvaart per voorstel uitgewerkt kan worden. Zit dat er dan ook echt in? Want dat hoorde ik niet in uw beantwoording,
1: minister.
6: Zeg ik via de voorzitter.
2: Dat klopt dat ik daar niet specifiek op in ben gegaan. Dat stretcht ook mijn idee over wat er nodig zou zijn om aan de slag te kunnen gaan in die domeinen. Laat mij nog even kijken van of ik dit een goede toevoeging vind.
1: U vervolgt met het laatste deel van het
2: antwoord. Laatste deel, ja, voorzitter.
1: Dan gaan we meteen door met de tweede termijn van de Kamer. En daarin heeft u 1/3 van de spreektijd in eerste termijn. Dus dat was een misverstand dat men denkt 2 minuten. 1/3 van de spreektijd in eerste termijn. Minister vervolgt haar beantwoording.
2: Ook hier probeer ik weer te selecteren, voorzitter. De financiële initiatieven. Even kijken. Hoe wordt private financiering losgetrokken? Dat was een vraag van meneer Vlag. Ja, eigenlijk zijn hier. Ik ben toch een beetje bang dat ik hem in herhaling ga vallen. Dat wil ik niet. In de Nationale Investeringsinstelling is al heel erg bedoeld om privaat geld los te trekken. Overigens ook om een aantal andere instrumenten in onder te brengen. Even kijken. Ik ga hier niet preciezer op in. Even kijken welke concrete acties liggen er om de private R&D-uitgaven los te krijgen. Ja, is ook weer een vraag van mevrouw Marts Amerika. Meneer Van der Lee heeft daar ook vragen over gesteld. Kijk, het kabinet heeft de ambitie om 3% van het bruto binnenlands product te investeren in R&D. En die ambitie daarbinnen is om 1% vanuit publieke investeringen te laten komen en 2% vanuit private investeringen. Dat is niet wat we nu halen. En daarom komt er een 3% R&D-actieplan. Die ligt op de plank, komt volgens mij in september. Daar staan concrete stappen in beschreven om dat doel te bereiken. Daar is het. Nadi gaat daar weer een belangrijke rol in spelen. De academische spin-offs zijn daar weer belangrijk in. En die nationale investeringsinstelling niet als enige, maar wel onder andere. Dan kom ik nu terug op de vraag die mevrouw Nanninga mij weer in herinnering heeft gebracht eerder al. Over hoe ik kijk naar de wijze waarop er nu bij InvestNL wordt gewerkt. En dan heeft zij specifiek haar oog laten vallen op een diversiteitsprogramma met een waarde van 50 miljoen. Ik denk dat u daarbij refereert aan een programma wat bedoeld is om toegang tot financiering voor vrouwelijke fondsmanagers te vergroten. En dat is nou net iets van waar ik wel echt een stevige ondersteuning voor wil uitspreken. Want, hebben wij gezien, vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de Nederlandse kapitaalsector. Slechts 10% van de oprichters in de technologie sector is vrouw. Dat is belangrijk om dat toch wel iets op te trekken, of op zijn minst om te willen weten waarom dat zo laag is. Of daar blokkades in weggehaald moeten worden. Dus ik vind het goed dat daar aandacht aan besteed wordt. Kan ik toezeggen, vraagt meneer Van der Lee, of de Nationale Investeringsinstelling gaat opereren als een publieke aanvulling op de markt? Ja. Dat kan ik toezeggen, want het is cruciaal dat de investeringsinstelling additioneel gaat opereren. Wel maar conform, maar additioneel. De NII moet een hefboom worden voor private investeringen. Even kijken, hoe lang moeten we nog wachten op die Nationale Investeringsbank? Nou, eerst dus Prinsjesdag en dan zal de brief komen met de informatie over scope en de vermogensstructuur en de governance en de betrokkenheid van de private sector. Dan vraagt meneer Dassen naar de financiering van de NADI. En of dat eigenlijk gaat om EMU-relevant geld of niet. Ik onderschrijf de analyse van meneer Dassen dat niet zal de relevante middelen die voor het NADI zijn gereserveerd in het coalitieakkoord te veel beperkingen opleggen. En dat gaat gewoon niet helpen om die innovaties met lef aan te kunnen gaan. Je kunt niet afdwingen dat die succesvol moeten worden en ook nog op korte termijn moeten renderen. Tegelijkertijd, ik kan niet vooruitlopen op de budgetteerde besluitvorming van dit kabinet. Dus opnieuw moet ik verwijzen naar Prinsjesdag. Even kijken, de laatste staatsdeelnemingen over op die strategische sectoren. Meneer Grinwis heeft hier een vraag over gesteld. De overheid kiest voor een deelneming in kernenergie, omdat hier een duidelijke overheidstaak ligt in energievoorziening. Ik denk dat mevrouw Nanninga daar van geporteerd is. In andere markten is daar meestal geen sprake van. We bekijken dit per markt, het conforme deelnemingenbeleid. In andere strategische sectoren moet het initiatief voor ontwikkeling dus uit de markt komen. En bijvoorbeeld kan er wel vanuit InvestNL een investering gedaan worden op basis van een rendabele business case. Dit was de informatie die ik wilde delen in dit blokje, voorzitter.
1: Bent u daarmee aan het einde gekomen van uw gehele beantwoording?
2: Laten we zeggen ja.
1: Mevrouw Nanninga.
7: Dank, voorzitter. Ja, in zaken publiek geld investeren en daar dan allerlei diversiteitscriteria aan hangen, zijn we niet voor. Het klopt overigens niet wat de minister zegt, dat het gaat om vrouwen in AI. Wat overigens ook natuurlijk totaal onbelangrijk is. Hè, of er nou mensen werken die man zijn of vrouw of rood haar hebben, dat zouden we natuurlijk helemaal niet toe moeten doen. 50 miljoen, maar ik citeer even van InvestNL. 50% van het managementteam moet gender of cultureel divers zijn. Zo zet InvestNL een concrete stap naar een inclusievere investeringssector. Het heeft ook niets te maken met rendabel zijn, met hoe we verantwoord in een investeringsinstelling geld willen gaan uitgeven. Dus ik wil heel graag van de minister horen dat dit soort diversiteitskwakzalverij geen onderdeel gaat uitmaken van een investeringsinstelling. Dus echt heel ondoelmatig besteed geld. Het is ideologie. En dit moet gewoon gaan om investeringen en rendement.
1: Ja, mensen.
2: Ik ben het helemaal met mevrouw Nanninga eens dat het moet gaan over succesvolle financieringsinitiatieven. En ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat daarvoor het zeer ter zake is om daarbij diverse perspectieven mee te nemen. Omdat ik zeker weet dat daarmee er beter afgewogen beslissingen genomen worden.
1: Bonanica,
7: Ja, de minister noemt het woord al overtuiging. Hè? Het is echt een ideologische aanname dat diversiteit zou leiden tot betere resultaten. En wat wij vragen is vrij rationeel. Dat de enige afweging die er moet gemaakt worden, is die op, ja, is de boel een beetje rendabel. 50 miljoen investeren in diversiteitsprogramma's, wat bij InvestNL gebeurt, ja, dat is natuurlijk voor geen meter rendabel. Wij willen heel graag de steun voor zo'n investeringsinstelling is wankel. En wij zitten ook een beetje op het randje, maar dit kan het kwartje wel bij ons doen vallen naar, nou, dan steunen we het niet als we weer dit soort onzin gaan doen.
8: Minister.
2: Ik zou in ieder geval toekomstige voorstellen niet willen afmeten aan dit voorbeeld. Maar ik heb goed gehoord dat mevrouw Nanninga zegt en zal zorgen dat zij alle vertrouwen kan hebben in de voorstellen die hier straks op tafel komen liggen.
8: Afrondend.
7: Ja, dan overwegen wij een motie op dit punt, voorzitter. Want nogmaals, het gaat om investeringen van heel veel geld die onze economie moeten vlot trekken. En ik zou graag aan de voorkant, dus in dit debat, de garantie hebben dat we niet nog meer regels optuigen en commissies optuigen en ondoelmatig geld uitgeven. En dat is nou precies wat we niet moeten willen. Diversiteitsbeleid heeft hier niets mee te maken. En ik wil heel graag horen van de minister dat dat buiten die investeringsinstelling blijft. Daar is onze steun echt mede van afhankelijk.
8: Minister.
2: Als het gaat om het opzetten van een goede organisatie, dan zullen we daar werken met de normale spelregels die er zijn vanuit deze werkelijkheid, hè, de Haagse realiteit. Ik zal eerlijk zeggen, ik ken die niet helemaal uit mijn hoofd. Dus ik zeg toe dat aan mevrouw Nanninga dat ik me hierin zal verdiepen.
8: Meneer Gimwis.
5: Voorzitter, in ieder geval een prachtig woord. Diversiteitskwakzalverij. Complimenten. Mijn vraag gaat over een antwoord dat de minister gaf op mijn vraag over een staatsdeelneming oprichten of deelnemen in bedrijfstakken of in bedrijven. En ook daar had ik het gevoel dat de jaren 90 tot mij spraken. Dus de paarse jaren waarin we een beetje laissez-faire, ja, en de regels van de markt.
8: En uw vraag? En
5: mijn vraag is, juist ook gelet bijvoorbeeld op het rapport van de WRR en de enorme ontwikkelingen en de geopolitieke uitdagingen, zullen we dat ook niet juist moeten heroverwegen? Dat bijvoorbeeld als wij niet instappen in bijvoorbeeld een deel van de basischemie, dat die basischemie over een paar jaar verleden tijd is. Dat de Rotterdamse haven en Zeeuws-Vlaanderen, dat het één groot industrieel museum is,
8: minister,
5: in plaats van dat daar verdiend wordt.
8: Minister.
2: Ik herken, net als meneer Grinwis, dat er absoluut betrokkenheid vanuit de overheid nodig is om bepaalde dingen wel te laten gebeuren of juist niet te laten gebeuren. Ik deel niet de overweging dat dat moet uiten in staatsdeelnemingen.
8: Meneer Grinwis.
5: Ja, voorzitter, hoe je dat precies vormgeeft, dat is natuurlijk een tweede. Dus dat ben ik met de minister eens. Maar tegelijkertijd hebben wij, in het verleden zijn natuurlijk in de jaren 80 hebben we als Nederlandse staat een blauwtje gelopen met heel actief, misschien zelfs activistisch industriebeleid. Tegelijkertijd zijn de geopolitieke palen zo verzet dat we opnieuw moeten nadenken daarover. En volgens mij doen we dat ook bij het ministerie. Ik kijk maar naar de best wel activistische stap op het gebied van Nexperia.
8: Ja.
5: Dus ik zou de minister willen uitdagen om ook op die manier over een aantal industriële sectoren na te denken, waar we, als we niet opletten, over een jaar of 10 als Europa en als Nederland compleet afhankelijk zijn van blokken buiten Europa.
8: De minister.
2: Ik wil altijd overal over nadenken, dus dat zeg ik meteen toe.
8: Meneer Van der Lee.
9: Ja, dank voorzitter. We hebben het al vaker gehad over de investeringsinstelling en over de vraag wel of niet saldo-relevante uitgaven. Ja. Mag die instelling ook niet marktconform handelen om marktfalen op te lossen? Komt daar voldoende ruimte voor? De minister zei over NADI dat daar zit beweging in. Maar ja, ik ben nog niet gerust op als het gaat om de investeringsinstelling. Hoe staat het daar nou mee? Of moeten we echt wachten tot na Prinsjesdag om daar duidelijkheid over te krijgen?
8: De minister.
2: Ja.
8: Ik dank de minister voor de beantwoording in eerste termijn. Geef het woord aan mevrouw Martens Amerika voor haar inbreng namens de VVD in tweede termijn. 1 minuut 20 spreektijd en moties zijn conform artikel 8.20 van het reglement van orde kort en duidelijk geformuleerd. Het woord is aan mevrouw Martens Amerika.
10: Voorzitter, ik ga u blij maken. Ik ga geen moties indienen vandaag en ik hou het heel kort. Ik wil het eigenlijk houden bij de vraag die ik heb gesteld bij een van mijn laatste interrupties. De afdronk is dat het aan beste intenties geen gebrek is. En ik ben ervan overtuigd dat de minister weet wat er moet gebeuren. Ik mis alleen het doorzetten naar daadkracht. En die versplintering hebben we met z'n allen gezien. Geconstateerd, ik hoor alleen geen oplossingen. Dus mijn vraag aan de minister, en ik snap dat dat niet lukt in de tweede termijn, maar hoe gaat zij vanuit EZ en met het mandaat dat zij heeft gekregen op dit rapport de commissie EZ hierbij betrekken en ons op de hoogte houden van de voortgang? En dan niet alleen de plannen, maar ik wil heel graag horen wat we gaan doen en wat we gaan veranderen. En ik ontvang heel graag, heel snel, nog voor kerst een voortgangsbrief over het rapport. Dank u wel.
8: Ik dank u wel. Het woord is aan de heer Jimmy Dijk namens de SP in tweede termijn.

0: Dank u wel, voorzitter. Twee moties. De Kamer gehoord op raadszaken constateren dat rapport Wenning laat zien dat de huidige begrotingssystematiek onvoldoende onderscheid maakt tussen lange termijn investeringen en conservatieve uitgaven. Overwegende dat onze begrotingssystematiek hierdoor investeringen afremt in plaats van stimuleert. Overwegende dat investeringen nodig zijn om toekomstige economische groei en welvaart te realiseren. Overwegende dat het stelsel wat een realistischer beeld biedt van economische baten en kosten van uitgaven hard nodig is, verzoekt de regering om de mogelijkheid in kaart te brengen om de aanbeveling op te volgen van Wenning om een begrotingssystematiek te creëren die de baten van investeringen correct waardeert. En gaat over tot de orde van de dag. Dijk, Vlag, Van der Lee en de heer Vermeer. De Kamer gehoord op raadzaak constateren dat loondoorbetaling bij ziekte een probleem is voor kleine werkgevers. Constateren dat de motie Roemer in 2015 is aangenomen. Constateren dat de motie Dijkje-Zilgus in 2025 is aangenomen. Verzoekt het kabinet motie Dijkje-Zilgus uit te voeren en voor 1 december 2026 een concreet voorstel te komen waarbij het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers wordt vervangen door een collectieve voorziening en gaat over tot de orde van de dag. De heer Dijk en Keizer. En ik wil hier nog de mogelijkheid kunnen geven aan de VVD, mevrouw Martens Amerika, om daar eventueel ook onder te gaan. Maar ik heb er daar nog onvoldoende over kunnen spreken. Dus vandaar noem ik hem wel gewoon in. Dank u wel.
1: De tweede termijn is toch niet voorbij. Het woord is aan de heer Van der Lee. Namens Pro in tweede termijn.
2: Dank aan de minister. Drie moties. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de markt onvoldoende risicodragende financiering biedt voor projecten met grote maatschappelijke en strategische waarden, zoals het opschalen van technologie of investeringen in infrastructuur, verzoekt de regering de Nationale Investeringsinstelling zo vorm te geven dat zij marktfalen kan helpen oplossen door voldoende ruimte te hebben om niet marktconform te hoeven handelen en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat Duitsland met Sprint voorwaarden stelt aan financiering op het gebied van onder andere intellectueel eigendom, commercialisering en zeggenschap om de daaruit voortvloeiende waardecreatie zoveel mogelijk te behouden. Verzoekt de regering bij de vormgeving van NADI, naar voorbeeld van Sprint, vergelijkbare voorwaarden te hanteren om waardecreatie zoveel mogelijk in Nederland en Europa te behouden en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat schone technologie, ook wel clean tech, als groeimarkt naast economisch ook cruciaal is voor onze strategische autonomie. Verzoekt de regering schone technologie integraal onderdeel te maken van de inzet van de taskforce, het industriebeleid en hierop een programma in te richten. En gaat over tot de orde van de dag. Dank nogmaals aan de minister. Ik weet dat het over ontzettend veel onderwerpen gaat. Dus ik hoop ook dat de minister in de uitwerking handvaten geeft aan de Kamer om de voortgang te kunnen volgen en ook op indicatoren te kunnen toetsen. Daar heeft de minister een toezegging op gedaan en ik wacht de invulling daarvan af.
1: Dank u wel. Het woord staat de heer Dassen namens Volt in tweede termijn.
3: Dank voorzitter en dank aan de minister voor de beantwoording. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat het inzichtelijk maken van de baten van investeringen kansen biedt om beter de investeringen te kiezen die het toekomstige verdienvermogen van de economie vergroten. Verzoekt de regering richting een volgend kabinet te onderzoeken hoe investeringen buiten de reguliere uitgavenscasus kunnen worden geplaatst en de SBR te verzoeken dit expliciet mee te nemen in hun volgende advies en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat een significant deel van de publieke aanbesteding van AI-diensten belandt bij Amerikaanse aanbieders. Van mening dat Europese publieke middelen zoveel mogelijk ten goede moet komen aan Europese bedrijven, verzoekt de regering haar rol als launch and customer bij Europese AI-bedrijven te gebruiken om een verantwoorde Europese AI-industrie te stimuleren en gaat over tot de orde van de dag. En de Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat lokale overheden en bedrijven al veel economische plannen hebben ontworpen, maar de overheid onvoldoende duidelijkheid verschaft in de vorm van middelen of waardering. Overwegend dat het maken van nieuwe plannen veelal een herhaling van zetten zou zijn, terwijl we het onszelf niet kunnen veroorloven om nog langer te wachten met investeren, verzoekt de regering keuze te maken over welke bestaande economische plannen wel of geen uitvoering krijgen voordat zij nieuwe plannen maakt en hierover een tijdslijn te delen met de Kamer. En verzoekt de regering daarnaast om bij het uitvoeren van deze plannen doelstellingen te formuleren met concrete economische indicatoren en deze actief te monitoren. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Vermeer namens de BBB in tweede termijn.
4: Dank u wel, voorzitter. Twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het rapport Wenning economische infrastructuur noemt als belangrijke randvoorwaarde voor toekomstig verdienvermogen. Overwegende dat bereikbaarheid en betrouwbare verbindingen noodzakelijk zijn voor bedrijven om te kunnen investeren, produceren en groeien. Verzoekt de regering fysieke mobiliteitsinfrastructuur concreet en expliciet mee te nemen als strategische economische basisinfrastructuur bij de uitvoering van het rapport Wenning en de uitwerking van strategische economische clusters. Er gaat over tot de orde van de dag. Vermeer en Jimmy Dijk. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat voedselzekerheid, hoogwaardige voedselproductie en agrarische technologie van economisch en strategisch belang zijn. Overwegende dat de Nederlandse agri- en foodsector bestaat uit een breed ecosysteem van boeren, tuinders, veredelaars, machinebouwers, kennisinstellingen, familiebedrijven en innovatief MKB, verzoekt de regering Food en Agri een volwaardige en herkenbare positie te geven in de uitwerking van het rapport Wenning en daarbij specifiek aandacht te besteden aan biotechnologie, robotica, AI, veredeling, agrarische techniek en innovatieve voedselproductie. En verzoekt de regering tevens hiervoor concrete projecten, verantwoordelijke bewindspersonen, financieringsmogelijkheden en een tijdpad te presenteren. Gaat over tot de orde van de dag. Vermeer en Schenk.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Nanninga namens jaar 21 in tweede termijn.
5: Dank voorzitter en dank voor de beantwoording. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat Nederlandse scale-ups, innovatieve ondernemingen en grote industriële projecten problemen ervaren bij het aantrekken van voldoende investeringskapitaal. Overwegende dat de nationale investeringsinstelling GAAT in de financiering kan helpen overbruggen, maar geen vervanging mag worden voor een goed functionerende private kapitaalmarkt. Overwegende dat structureel meer investeringen alleen mogelijk worden wanneer ook nationale en Europese fiscale, juridische en grensoverschrijdende belemmeringen voor privaat kapitaal worden weggenomen, verzoekt de regering om parallel aan de uitwerking van de nationale investeringsinstelling een plan voor verbetering van de kapitaalmarkt aan de Kamer te sturen en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is samen met mevrouw Keizer. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het kabinet werkt aan de oprichting van een nationale investeringsinstelling. Overwegende dat bij InvestNL momenteel programma's bestaan waarin diversiteit expliciet onderdeel is van investeringscriteria. Overwegende dat kenmerken van personen zoals geslacht, afkomst of culturele achtergrond geen rol behoren te spelen bij de vraag of een investering economisch kansrijk is. Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat beleid omtrent kenmerken als geslacht, afkomst of culturele achtergrond geen investeringscriterium worden bij de Nationale Investeringsinstelling en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, dank u wel.
1: Dank u. Het woord is aan de heer Jim Wis namens de ChristenUnie in tweede termijn.
6: Voorzitter, dank en ook dank aan de minister voor de beantwoording. En ik snap dat zij in haar eentje als minister van Economische Zaken eigenlijk ongeveer alle beleidsterreinen vanmiddag daar een antwoord op moest formuleren. En dat valt natuurlijk niet mee. Dus dank. Ik heb één motie meegebracht, die kondigde ik al aan. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat grote investeringen door bedrijven vaak terugverdientijden van decennia kennen. Overwegend dat tussentijdse wijzigingen van overheidsbeleid, waarbij investeringsbeslissingen nog geen rekening mee kon worden gehouden, het investeringsklimaat schade. Overwegend dat bedrijven bij grote investeringen behoefte kunnen hebben aan langjarige afspraken met de overheid om specifieke beleidsrisico's af te dekken bij onvoorspelbaar beleid. Van mening dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt zich als een aan te spreken betrouwbare bondgenoot met commitment op te stellen, verzoekt de regering te verkennen hoe gedurende de terugverdientijd van grote investeringen door bedrijven zij beter kunnen worden gevrijwaard van beleidsrisico's met een grote negatieve impact op die terugverdientijd. Bijvoorbeeld in de geest van de maatwerkafspraken via langjarige afspraken met bedrijven en of sectoren. En de Kamer hierover te informeren en gaat over tot de orde van de dag samen met collega Vlag.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Buhler namens het CDA in tweede termijn.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de minister voor de beantwoording. Ik heb één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat sterke regionale innovatieclusters concrete investeringsprojecten voortbrengen die bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland en dat we daarom niet verder vertraging op mogen lopen. Constaterende dat de realisatie van deze projecten regelmatig wordt belemmerd door knelpunten op het gebied van onder meer netcongestie, ruimte, vergunningen, stikstof, talent en financiering. Overwegende dat niet alles tegelijk kan en daarom juist bij projecten met strategische relevantie, een groot hefboom-effect en private investeringsbereidheid de overheid doorbraken moet gaan realiseren. Verzoekt de regering de doorbraakaanpak onderdeel te maken van de verdere opdracht aan de taskforce toekomstige welvaart en vestigingsklimaat. Daarbij de benodigde instrumenten en doorbraakmechanismen op orde te brengen en de Kamer jaarlijks te rapporteren over de geselecteerde concrete projecten en de gerealiseerde doorbraken. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Vlag namens de Staatkundige Gereformeerde Partij.

0: Voorzitter, dank. Ik kreeg tijdens dit debat een mailtje binnen van de bekende professor Barbara Baarsma. Ik zou hem het liefst helemaal hebben willen voorlezen hier. Maar ik lees er maar even twee zinnen uit voor. Ze wijst erop dat de Nederlandse economie niet te maken heeft met een tijdelijke terugval, maar met een structurele verzwakking. En als belangrijkste oorzaken noemt ze bestuurlijke slagkracht, voorspelbaarheid van beleid en kwaliteit van regelgeving. Een dikke streep onder wat we hier vanmiddag hebben gewisseld. De bal ligt bij ons, bij de overheid. Daar moeten we echt iets aan doen. En in dat verband één motie. De Kamer gehoord de beraadslaging en constateerde dat het kabinet voornemens is departementale reductiedoelstellingen vast te stellen, maar dat momenteel gestuurd wordt op het aantal regels en niet op vermindering van de totale regeldrukkosten. Overwegend dat in het verleden kabinetten kwantitatieve netto-doelstellingen vaststelden voor de vermindering van administratieve regeldruk, zodat extra regeldruk in euro's ook gepaard moest gaan met regeldrukverlaging in euro's elders, en dat deze doelstellingen allemaal bereikt zijn, verzoekt de regering ambitieuze departementale netto-reductiedoelstellingen in euro's voor nationale regelgeving vast te stellen, inclusief nationale koppen volgens de brede definitie, zodat de regeldruk deze kabinetsperiode niet verder stijgt, maar daadwerkelijk afneemt, en de Kamer jaarlijks over de voortgang te rapporteren. Verzoekt de regering te onderzoeken of deze doelen net als in 2004 aan de begrotingssystematiek gekoppeld kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Schenk namens Forum voor Democratie.
2: Dank, voorzitter. Eén motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat het kabinet als doelstelling hanteert om actief te sturen op 1,5% structurele economische groei en bij te sturen indien deze doelstelling niet wordt gehaald. Overwegende dat groei van de Nederlandse economie als geheel niet noodzakelijk betekent dat de welvaart per Nederlander eveneens toeneemt. Overwegende dat economische groei van 1,5% geen doel op zichzelf behoort te zijn, maar ten dienste moet staan van een hogere en duurzamere welvaart voor Nederlanders. Verzoekt de regering bij het toewerken naar de doelstelling van 1,5% structurele economische groei de ontwikkeling van de welvaart van de Nederlandse bevolking leidend te maken, daarbij in ieder geval de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en het reëel besteedbaar inkomen per hoofd te betrekken en hierover jaarlijks aan de Kamer te rapporteren. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Vermeer. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan de prikkaarts namens de Partij voor de Vrijheid.
3: Ja, dank voorzitter. Om te beginnen wil ik de minister danken voor het beantwoorden van alle vragen in het debat van vandaag. Ik heb één motie en die luidt als volgt. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat Nederland steeds minder aantrekkelijk wordt als vestigings- en ondernemingsland. Verzoekt de regering geen voorkeursbehandeling te geven aan specifieke sectoren, maar het ondernemingsklimaat voor het gehele bedrijfsleven te verbeteren door te zorgen voor betaalbare energie, minder regeldruk en snellere vergunningverlening. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Keizer voor haar tweede termijn.

0: Ja, voorzitter, ik heb weinig energie gekregen van dit debat. Het gaat over systemen, modellen, plannen van aanpakken, doorbraken. Noem het allemaal maar op. Terwijl we allemaal weten wat hier nodig is. Dereguleren, investeren in infrastructuur, iets doen op de arbeidsmarkt en aan de fiscaliteit. Daarom heb ik maar één concrete motie. Kijken of we ergens kunnen komen vandaag. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat Nederland voor toekomstige welvaart afhankelijk is van investeringen, ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat. Overwegend dat langdurige onzekerheid over box 3-investeringen ontmoedigt, vermogensvorming belemmert en het vertrouwen van ondernemers, spaarders en particuliere investeerders schaadt, verzoekt de regering voor de behandeling van het belastingplan met opties te komen die op korte termijn verlichting bieden voor vermogen en aandelen in box 3 en in ieder geval mogelijk te maken dat het onderdeel van de wet werkelijk rendement box 3 dat toezit op vastgoed afzonderlijk en volgens de oorspronkelijke planning in werking kan treden en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Walhaj namens D66 in tweede termijn.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En ik wil ook de minister bedanken voor haar beantwoording. Ik begrijp dat zij moet wachten op de financiële besluitvorming voordat ze meer kan uitweiden over die investeringsinstelling en die NADI. Maar laten we in elk geval met elkaar afspreken dat we ook echt ambitieuzer zijn in het tempo en de uitvoering. Daarom, om een eindje op weg te helpen, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het kabinet heeft aangekondigd nationale regie te nemen op projecten van strategisch belang en ruimte voor cruciale innovatieclusters aan te wijzen, verzoekt de regering tenminste één innovatiecluster aan te wijzen als versnelde vergunningszone waarin projecten binnen de strategische markten met voorrang, met één aanspreekpunt en binnen een voorafgestelde maximale doorlooptijd worden behandeld en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling EZK te informeren over locatie en tijdpad en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Dank u wel. Tot slot is het woord aan mevrouw Van Brink namens 50PLUS in tweede termijn. Gaat uw gang.
3: Dank, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het verminderen van regeldruk en het wegnemen van juridische en institutionele barrières voor ondernemers belangrijke onderdelen zijn van de analyse van de heren Wenk en Draghi, overwegende dat het verminderen van de regeldruk volgens de brief van 10 juli expliciet niet tot de directe scope van de taskforce toekomstige welvaart en vestigingsklimaat behoort. Overwegende dat het thema vermindering regeldruk belegd wordt bij andere taskforces en gremia, verzoekt de regering het thema vermindering regeldruk te stroomlijnen en te promoveren tot een ambitieuze taskforce met haalbare en meetbare doelen op het gebied van kostenreductie en het bevorderen van de economische dynamiek en gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, als we in EU-verband een krachtige vuist willen maken op het wereldtoneel, dan moeten we erop kunnen rekenen dat er een goede onderlinge afstemming moet zijn tussen alle 28 lidstaten. En 50PLUS verzoekt de minister zich daarvoor in te zetten. Dank u wel.
1: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Ik schors tot 6:10 voor de beantwoording van de minister.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de minister.
1: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een paar openstaande dingen. Daar zal ik mee beginnen en daarna afsluiten met de moties. Het waren er 20. Even kijken. De vraag van mevrouw Martens Amerika. Hoe kan de Kamer u helpen? Nou, eerst een schot voor de boeg en alles kan misschien nog beter afgestemd worden na deze bijeenkomst. Want ik ben natuurlijk hartstikke blij van dat er veel steun is in de Kamer om vooral volle vaart vooruit te zetten op ons vestigingsklimaat, het behalen van die 1,5% groei. Ik herken alles wat u benoemd heeft. Dat hoort allemaal bij verschillende domeinen. Maar als coördinerend minister van de taskforce kan ik toch ook wel echt naar u toe dingen communiceren. Bijvoorbeeld, zoals dat al gebeurd is over die talentstrategie. Natuurlijk kan ik u exact aangeven voor welke onderwerp welke collega in de lead is. Zodat uw Kamer over dat onderwerp ook in gesprek kan met die collega's van mij. Ik hou regie over het totaalpakket. En ik wil eigenlijk met de commissie het gesprek aangaan over hoe we hier het best overkoepelend over kunnen spreken. Op Prinsjesdag zal het kabinet verder maatregelen aankondigen die we inzetten op al onze doelen. De timing is inderdaad van dit debat wat ongelukkig. Dus u helpt mij om de plannen die we presenteren op Prinsjesdag kritisch te bezien en daarop dan te reageren. Hoe we, meneer Dassen van Volt vroeg hoe we onze eigen Europese infrastructuur opbouwen en zorgen dat Europese bedrijven, het ging over AI, hoe we zorgen dat onze bedrijven daadwerkelijk kunnen gaan concurreren met Amerikaanse bedrijven, hoe we dat speelveld gelijk trekken. Nou, er wordt nu volop op Europees gewerkt aan het opbouwen van AI-infrastructuur en het toegankelijk maken hiervan voor Europese bedrijven. Dat is niet morgen al gerealiseerd, maar we werken daar hard aan. En het kabinet voelt ook de urgentie daarvoor en weet dat er naast rekenkracht ook veel meer nodig is om daadwerkelijk te kunnen concurreren op het wereldtoneel. Bijvoorbeeld voldoende data, talent en privaat kapitaal. Dit is een onderwerp op het terrein van mijn collega staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit. En zij komt hierop terug in een Kamerbrief die voor het debat over ditzelfde onderwerp op 7 oktober met uw Kamer wordt gedeeld. Mevrouw Walhatsch heeft, even kijken, vervolgvragen over acties op die specifieke domeinen. Als die programma's per markt gereed zijn, dan hebben we ook scherp welke obstakels er zijn. Vaak zijn die trouwens al in beeld en ligt het helemaal in lijn met wat in het rapport Wennink staat. Alle programma's zijn maatwerk. Ik weet niet helemaal of het zinvol is om per brief alle obstakels nog eens te benoemen. Als het gaat om de opbrengsten, vind ik dat ook wel een lastige. Want voordat interventies en investeringsprojecten effect sorteren, zijn we wel vaak jaren verder. Ik vind het lastig om er een soort business case van te maken. Misschien zouden we samen nog eens kunnen kijken naar waar u naar zoekt en hoe ik, via de voorzitter, waar mevrouw Walhatsch naar zoekt en hoe ik daar verder in kan helpen. Want ik ben met haar wel erop uit om heel effectief te willen zijn in alles wat we doen. De appreciatie van het begrotingsbeleid in Wennink. Hier heb ik een uitgebreide tekst over. Ik denk dat het goed is dat ik die echt even voorlees, omdat die ook goed afgestemd is met het ministerie van Financiën. Ik gaf aan terug te komen op de aanbevelingen van Wennink over begrotingsbeleid, onder andere in paragraaf 5.2. Meneer Grinwis, of Vlag, een van beide verwees mij hiernaar. Wennink heeft twee concrete aanbevelingen over begrotingsbeleid. Ten eerste,

0: stimuleer met inachtneming van onafhankelijkheid de verdere ontwikkeling van economische ramingsmodellen bij de planbureaus en kennisinstellingen, zodat langetermijneffecten van productiviteitsverhogende investeringen, zoals in R&D, beter kunnen worden meegewogen in begrotings- en beleidsbeslissingen. Nou, dit is een aanbeveling waar het kabinet mee aan de slag is. Zo loopt er een onderzoek samen met het CPB om de langetermijnbaten van onder andere onderwijs en R&D beter in kaart te brengen, zodat die meegewogen kunnen worden bij beslissingen in het hier en nu. Dit onderzoek is inmiddels gepubliceerd en er vinden sessies plaats om te zien hoe we dit kunnen verwerken. En u wordt hier nog dit jaar over geïnformeerd. Dat was de eerste. De tweede suggestie vanuit het rapport Wenning over begrotingsbeleid was: voer op basis hiervan binnen het begrotingsbeleid een systematiek in waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen constructieve uitgaven en investeringen. Toets en prioriteer beleidsvoorstellen met een grote financiële impact standaard op basis van hun bijdrage aan de noodzakelijke economische groei van minimaal 1,5%. En daarvan kan ik zeggen dat ik de noodzaak deel om dat onderscheid te maken tussen constructieve uitgaven en investeringen. En we proberen om wat duidelijker uit te lichten wat nou investeringen zijn en wat niet. Maar de discussie hoe dit in de begrotingssystematiek verankerd zou kunnen of moeten worden, die zult u met de minister van Financiën moeten voeren. Daar kan ik niet vandaag verder met u op in. Dan zou ik naar de moties willen gaan.
1: Ik sta één vervolgvraag toe.
2: Ja, voorzitter. Dus deze laatste de minister van Economische Zaken. Ja. Want ik heb hier toch wel een klein beetje moeite mee, hoor. Dat hier stukken voorgelezen worden die blijkbaar opgeschreven zijn door de minister van Financiën. En dan moet je maar zoeken of de minister van Economische Zaken dat ook vindt. Ik denk dat het verstandig is dat we volgende keer hier een debat hebben met gewoon de verantwoordelijke ministers erbij. Want dit schiet op deze manier weinig op.
0: Ik ga naar de moties, voorzitter. Ja. Motie 1 gaat over een realistischer beeld over de mogelijkheid voor begrotingen met batenlasten. Die moet ik ontraden. Want dit is toch echt iets wat op het domein van de minister van Financiën ligt. Ik ondersteun het belang van investeringen. Dat heb ik net ook laten blijken.
1: Motie 2.
0: Is een motie over tweede jaar loondoorbetaling. Was van meneer Dijk en mevrouw Keizer. Daar wil ik u vragen om te wachten op het antwoord van de minister van Sociale Zaken. Dus ik moet deze motie hier ontraden.
1: Motie 3.
0: Meneer Van der Lee. Ik ontraad de motie die ingaat over minder marktconform handelen van de Nationale Investeringsinstelling. Dat is namelijk zo dat die Nationale Investeringsinstelling marktconform moet werken om te voorkomen dat dat beticht kan worden van staatssteun. Op instellingsniveau zal het wel mogelijk zijn om een lager marktconform rendement na te streven. Overigens hebben wij dan wel belang erbij dat het nog steeds positief is. Juist dit zorgt ervoor dat NII ook additioneel aan de markt kan financieren, ja, en onderscheidend kan zijn zonder de private markt te verstoren. Buiten het kernkapitaal overigens zijn er wel mogelijkheden om niet marktconform te financieren.
1: Motie 4.
0: Motie 4, ook van meneer Van der Lee, ging over NADI. Die geef ik oordeel Kamer.
1: Motie gaat 5.
0: Prima. Motie 5 is er eentje die ik helaas weer moet ontraden. Dat gaat over cleantech. Ik hou me bij de selectie van strategische groeimarkten. Ik ben ervan overtuigd dat cleantech daar sterk is verankerd. En daar zetten we dus ook op in vanuit programma's, maar niet door een aparte sector van
1: motie
0: te maken.
1: Motie 6.
0: Die gaat weer over het begrotingsbeleid. Ik moet die net als de voorgaande motie ontraden. Ik ondersteun het belang van die investeringen en ik zie daar ook een rol voor de studiegroep begrotingsruimte. En ik wil zeker ook het signaal hoezeer u hier geïnteresseerd bent doorleiden aan de minister van Financiën.
1: Er is één vervolgvraag van de heer Van der Lee op motie 5, ik in.
3: Nou, ik ben bereid die motie over cleantech aan te houden als de minister toezegt om het ondernemersakkoord nog eens goed te bekijken en toch nog even na te denken of cleantechnisch nog iets beter verankerd kan worden.
1: Kunt u dat toezeggen?
0: Ik wil dat toezeggen.
1: Daarmee is motie 5
3: houd bij deze motie. Ja, dank u wel.
1: Motie 7.
0: Motie 7. Launching customer. Of de regering de rol als launching customer kan nemen. Die geef ik oordeel op Kamer.
1: Motie 8.
0: Dat is er eentje als... het was een motie van meneer Dassen. Als we het eens zijn over de interpretatie... dat het hier gaat om een oproep voor invulling van de programma's van het industriebeleid. Hè, om geen nieuwe dingen daarin te verzinnen, maar vooral door te bouwen op bestaande initiatieven. Dan kan ik hem oordeelkamer
1: geven. Ik zie Team Volt knikken. Dus daarmee krijgt motie 8 oordeelkamer.
0: Ja.
1: Motie 9.
0: Motie 9. Moet ik ontraden? Ik moet deze eigenlijk... hij is ontijdig. Nee, daarmee ontraad ik hem. Dit ligt echt bij mijn collega van Infrastructuur en Waterstaat. Ik weet dat hij bezig is met die mobiliteitsinfrastructuur. Daarin wordt het economisch belang meegewogen. Ja.
1: Dan zijn er twee smaken. Dan is de vraag of ontraad. De heer Vermeer bereid is om de motie aan te houden. Als hij dat niet is, dan is hij ontijdig. Of de minister ontraadt hem. Dat zijn twee verschillende zaken. Dus is de heer Vermeer bereid om de motie aan te houden?
4: Voorzitter, nee, zeker niet. Omdat wij juist gevraagd hebben om een grotere afvaardiging van het kabinet... en alleen deze minister hier zit. En dat hij nu ontijdig wordt verklaard omdat die minister daar niet is... en het bij INW hoort. En dit is nou precies het probleem. Dit benoemt Wenning in zijn rapport. Al die silo's, dat moeten ze een keer kappen. Dus gewoon doorzetten en we zien wel wat de Kamer ervan vindt. En
0: dan moet ik hem ontraden?
1: Maar ontraden of ontijdig?
0: Ontraden.
1: Ontraden.
0: Met dank.
1: Aan de indiener. Dit gebeurt niet vaak. Motie 10.
0: Moet ik ontraden? Ik snap wel de oproep van, meneer Vermeer. Maar ik wil de focus niet verder oprekken. Dus er is oog voor agri-food. Ik ontraad de motie.
1: Motie 11.
0: Mevrouw Nanninga, over de ontwikkeling van de kapitaalmarkt. Als ik de motie zo mag interpreteren... dat ik de Kamer informeren kan over de ontwikkeling op de durfkapitaalmarkt... dan kan ik hem oordeelkamer geven.
1: Mag dat? Ik zie een aarzelende instemming, dus daarmee krijgt hij oordeelkamer.
0: Oordeelkamer.
1: Motie 12.
0: Dat is een motie die ik wil ontraden. Dat gaat over het meegeven van criteria. Of juist het zeggen er mogen geen criteria zijn. Ik wil niet op detailniveau financieringscriteria meegeven of uitsluiten aan de Nationale Investeringsinstelling.
1: Motie 13.
0: Die motie moet ik ontraden. Dit was een motie van meneer Grinwis. Het kabinet onderschrijft het belang van stabiel en voorspelbaar beleid... maar beleidsrisico's afdekken is echt een brug te ver. Dus we moeten flexibel kunnen blijven op onverwachte ontwikkelingen... zoals bijvoorbeeld oorlogen of zo. Langjarige afspraken kunnen de beleidsvrijheid van ook toekomstige kabinetten... en de wetgever zeer beperken. Dat lijkt me niet verstandig.
1: Een vervolgvraag van de heer Grinwis.
5: Nou ja, voorzitter, ik constateer dat de minister een andere tekst opleest dan is ingediend. Ze heeft het over afdekken en dat woord staat helemaal niet in het dictum. En ten tweede, de heer Vlag haalde het al aan van professor Baarsma... dat zij zo het belang benadrukte van voorspelbaarheid van overheidsbeleid... juist bij bedrijfsinvesteringen... en dat we juist op die randvoorwaarden het laten afweten. En de motie schrijft niet voor hoe het moet. De motie schrijft letterlijk, dus de tekst klopt niet... die de minister denk voor zich heeft, dat het wordt verkend... hoe gedurende de terugverdientijd... bedrijven beter kunnen worden gevrijwaard van beleidsrisico's. En er staat dan bijvoorbeeld hoe dat zou kunnen. Dus de motie is al, zo te zeggen, afgezwakt, zou je kunnen zeggen... ten opzichte van hoe we het hebben besproken... en de versie die misschien eerder bij het ministerie lag.
1: Minister.
0: Ik heb dan inderdaad een andere tekst voor mij liggen, voorzitter. Dat brengt mij nu in verlegenheid. Mag ik hier schriftelijk op terugkomen?
1: Dat mag altijd. De minister komt schriftelijk terug op motie 13.
0: 14. Ik zou... even kijken. Dat is een motie van mevrouw Buhler. Als ik niet een aparte voortgangsrapportage hoef te gaan maken... maar de rapportage over voortgang kan verwerken in normale, reguliere brieven... dan zou ik hem oordeelkamer kunnen geven.
1: Ik kijk of dat mag, mevrouw Buhler. Ja, diepe zucht mag dat. Daarmee krijgt motie 14 oordeelkamer. Motie 15.
0: Dat is... zou ik willen laten aanhouden. Omdat er een commissiedebat is over regeldruk op 29 oktober aanstaande. En het lijkt me dat de motie daar goed bij past.
1: Is de heer Vlag daartoe bereid?
6: Ja, Ja, voorzitter. Maar ik deel wel de frustratie die ik ook eerder bij andere appreciaties voelde. Dat moties worden afgeraden of ontraden omdat een bepaalde minister daarover gaat. Ja, dan moeten we dit soort debatten niet meer voeren met één bewindspersoon. Ik vind het echt voor de orde van het debat wel storend als op basis daarvan moties worden ontraden of aangehouden. We moeten wel zaken kunnen doen met de vertegenwoordiging van het kabinet die tegenover ons zit. Zeg ik even bij deze.
0: Ik leef mee met de opmerking van meneer Vlag. In dit geval zou ik denken dat ik het echt een interessante inhoudelijke suggestie vind die meneer Vlag doet. En belangrijk vind dat dat juist in het debat daarover kan plaatsvinden.
1: De heer Vlag houdt motie 15 aan.
0: Motie 16 is een motie die overbodig is, omdat we al jaarlijks rapporteren over nationale productiviteit en welvaartsontwikkeling. Voegt niet wat toe. Overbodig.
1: Motie 16 overbodig. Vervolgvraag van meneer Schenk.
7: Ja, want volgens mij staat dat er niet. Er staat om dat specifiek te doen bij het toewerken naar de doelstelling van 1,5% structurele economische groei. Dat is toch wat heel anders dan hoe de motie nu beoordeeld / geapprecieerd wordt.
1: Minister.
0: Ik lees de motie, voorzitter, zo dat bij het toewerken de welvaart leidend gemaakt wordt, de arbeidsproductiviteit meegenomen wordt en dat jaarlijks te rapporteren. Misschien heb ik te veel gefocust op het jaarlijks rapporteren van die voortgang. Nee, ik ga als de nadruk ligt op de ontwikkeling van arbeidsproductiviteit en welvaart, om die leidend te maken in het zoeken naar de toekomstige welvaart, ja. De economie, dan moet ik hem ontraden.
1: Ik zie meneer Tassen.
8: Ja, voorzitter, motie 8. De heer Van der Lee zou die graag mede ondertekenen. Dus dat wilde ik via deze weg doorgeven.
1: We noteren dat. Motie 17.
0: Motie 17 moet ik ontraden. Ja, ik ga juist eigenlijk wel een voorkeursbehandeling geven aan bepaalde sectoren. Dat is de kern van het industriebeleid. Daar moet ik die motie ontraden.
1: Motie 18.
0: Dat is een motie van mevrouw Keizer. Die moet ik ontraden. Ik moet doorverwijzen naar Prinsjesdag.
1: Motie 19.
0: Die geef ik oordeelkamer.
1: Motie 20.
0: Die moet ik ontraden. Ik zou nu willen vasthouden aan de gekozen methodiek. Daar waar het gaat over regeldruk. En ik zal wel graag deze commissie informeren over voortgang. Daar waar het gaat om reductie van regels en regeldruk voor bedrijven.
1: Ik dank de minister. Ik zie meneer Dijk nog.
9: Ja, voorzitter, ik had even netjes afgewacht totdat alle moties geapprecieerd werden. Ik wou toch even terugkomen op de motie over loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers. Dat is motie 2.
1: Ja.
9: Omdat ik snap dat deze minister denkt bij dit debat, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen. Maar het zou me wel een lief ding waard zijn als we wel voor 1 december gewoon dat er hier een voorstel komt te liggen. En mijn vraag is, wat zou daarvoor nodig zijn om dit voorstel aan te passen? Zouden we bijvoorbeeld moeten vragen aan het kabinet om er ook een dekking bij te regelen? Dat u daar de vrijheid in heeft. Wat is daarvoor nodig om toch een andere appreciatie te krijgen dan zeggen ja, ontijdig of afkeuren?
1: Minister.
0: Mag ik voorstellen van dat ik aan mijn collega, de minister van Sociale Zaken, vraag om hierop te reageren?
1: Dat lijkt me uitstekend en dat zal dan schriftelijk zijn. Ik dank de minister. Nee, we deden 1 interruptie, 1 vervolgvraag. En de minister heeft toegezegd hier schriftelijk op terug te komen. Ik dank de minister voor de beantwoording in tweede termijn, voor het gevoerde debat. Ik dank de leden voor het gevoerde debat. Over de ingediende moties zal dinsdag worden gestemd. En ik schors de vergadering tot 19:30 voor de dinerpauze. De vergadering is geschorst.

0: Ik heropen de vergadering. Als de leden dat hun plekken willen innemen. Aan de orde is het 2 minuten debat tijdelijk sanctiebesluit onrechtmatige nederzettingen in de door Israël bezette gebieden. Ik heet de minister van harte welkom. Ik begreep dat niet alle vragen tijdens het commissiedebat zijn beantwoord. De minister heeft aangegeven dat hij de antwoorden verwerkt in de appreciatie van de moties die ongetwijfeld gaan komen. Dan zou ik graag als eerste het woord geven aan mevrouw Piri namens de fractie van Pro. En ik verzoek een beetje stilte in de zaal, meneer Stoffer. Ja.
1: Voorzitter, de Kamer gehoord de beraadslaging spreekt steun uit voor het voorliggende sanctiebesluit over onrechtmatige nederzettingen in de door Israël bezette gebieden en verzoekt de regering dit besluit voortvarend te implementeren en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat de handel in diensten en investeringen ook bijdragen aan de instandhouding van de illegale bezetting van Palestijnse gebieden. Verzoekt het kabinet om zo spoedig mogelijk, indien juridisch mogelijk, de handel in diensten en investeringen met de illegale nederzettingen te verbieden en gaat over tot de orde van dag, mede ondertekend door collega's Dobbe en Teunissen. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat de Israëlische regering de aanbestedingsprocedure voor de bouw van nederzettingen in het E1-gebied heeft geopend. Constateren dat het E1-project voor opeenvolgende Nederlandse kabinetten een rode lijn is geweest. Verzoekt het kabinet om alles wat juridisch mogelijk is in te zetten om te voorkomen dat Nederlandse bedrijven kunnen meedingen in de aanbestedingsprocedure voor het E1-project en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Dobbe en Teunissen. En tot slot, voorzitter, ik wil de minister natuurlijk danken, maar ik wil ook vooral alle ambtenaren bedanken, want ik weet dat er door heel veel ministeries gewerkt is aan deze sanctiemaatregel, wat er op papier heel eenvoudig uitziet. Maar we hebben ook gemerkt in de technische briefing dat hier echt wel wat achter zat. Dus ook namens mijn fractie dank aan hen.
0: Dank mevrouw Piri. Dan gaan we door met de bijdrage van mevrouw Dobbe. Maar u... Oh, excuus. Meneer Seder, een interruptie.
2: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Piri en ik zijn het op dit onderdeel op veel punten oneens. Ik zou graag wel de inzicht van mevrouw Piri willen hebben over het volgende. Klopt in ieder geval de analyse, we wegen hem anders, dat als je zegt dat je het IGH-advies 2024 volgt, dat het besluit wat er nu ligt eigenlijk te weinig doet. Hè. U refereert naar diensten, handel, et cetera. Maar er wordt ook gezegd dat je delen eruit kan carven, bijvoorbeeld het doel voor evacuatie. Klopt het dat u het in ieder geval met elkaar eens zijn?
0: Ja,
2: dat als je zegt, we omarmen dat, ja, dat dit besluit eigenlijk niet doet wat het advies vraagt.
0: Mevrouw Piri.
1: Nee, kijk, wat er het allerbelangrijkste wat in dit advies staat, waarop de regering nu ook acteert, is dat je als derde land niet kan meewerken aan de instandhouding van de illegale bezetting. Dat is waarom er wordt gekeken naar sancties. En zoals ik het begrijp, zegt het kabinet, wij zouden ook best investeringen daaronder willen laten vallen. En ook best diensten. Dat is namelijk ook bij de aankondiging van deze sanctie door het kabinet gezegd. Alleen zeggen ze, we zitten in de Europese Unie en wij zijn er juridisch niet zeker van dat dat kan. Dus vandaar deze ene stap, maar er kan veel meer.
0: Mevrouw Dobbe. Namens de fractie van de SP. Gaat uw gang.
3: Dank u wel, voorzitter. We hebben 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de Israëlische aanbestedingsprocedure voor het E1-nederzettingenplan op 29 oktober afloopt, waarna de bouw kan beginnen, constateren dat deze nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht en een Palestijnse staat ondermijnen, constateren dat de E1-bouwplannen in het bijzonder problematisch zijn omdat het de westelijke Jordaanoever in tweeën splitst en het leven van Palestijnse burgers nog zwaarder maakt, constateren dat Nederland en andere EU-landen deze plannen van Israël reeds hebben veroordeeld, maar Israël zich hier niets van aantrekt, verzoekt de regering aan te dringen op spoedige en stevige maatregelen van de EU tegen Israël als het E1-project wordt voortgezet, en verzoekt de regering, als maatregelen door de EU uitblijven, met gelijkgestemde andere landen maatregelen tegen Israël te nemen als het E1-project wordt voortgezet. Dat gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de leden Dassen, Teunissen, Van Baarle en Piri. En voorzitter, de Kamer hoort de beraadslaging constateren dat het kabinet een verbod op import van goederen uit onrechtmatige nederzettingen in de door Israël bezette gebieden wil instellen. Overwegende dat het kabinet niet kan garanderen dat wapens die Nederland exporteert naar Israël niet worden ingezet voor het instand houden van het illegale nederzettingenbeleid, verzoekt het kabinet om een algeheel wapenembargo op Israël in te stellen en gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door de leden Teunissen en Van Baarle. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Dobbe. Dan gaan we door met de heer Van Baarle namens de fractie van DENK.
4: De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat Spanje in artikel 4 van zijn sanctiebesluit tegen handel met illegale Israëlische nederzettingen, Real Decreto Ley 10/2025, reclame voor nederzettingsproducten en voor diensten die in de nederzetting worden verricht, expliciet zijn illegale reclame heeft aangemerkt, verzoekt de regering te onderzoeken hoe binnen de nationale juridische ruimte ook reclame voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen en voor diensten die in deze nederzetting worden verricht kan worden verboden. En de Kamer hiertoe, indien die ruimte er is, een voorstel te doen en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gooit de beraadslaging constateren dat het tijdelijk sanctiebesluit onrechtmatige nederzetting op 22 september 2026 in werking treedt, verzoekt de regering een brede communicatiecampagne te voeren over de inhoud en gevolgen van het sanctiebesluit en daarbij in ieder geval ondernemers, importeurs, verkopers en reizigers actief te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat het internationaal gerechtshof heeft geoordeeld dat derde staten niet mogen bijdragen aan de instandhouding van de onrechtmatige situatie in de bezette Palestijnse gebieden, van mening dat economische druk noodzakelijk is om een einde te maken aan de bezetting, kolonisering en onderdrukking van het Palestijnse volk, verzoekt de regering boycott, desinvestering en sancties als uitgangspunt van het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël te hanteren en zich nationaal en internationaal in te zetten voor een totaal handelsverbod met Israël zonder dat humanitaire hulpstromen worden getroffen en gaat over tot de orde van de dag. Mede ingediend door mevrouw Dobbe. Tot slot, de Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat het onwenselijk is wanneer bedrijven die handel drijven met illegale Israëlische nederzetting tegelijkertijd kunnen profiteren van samenwerkingen met de Nederlandse overheid of andere vormen van overheidssteun, verzoekt de regering te onderzoeken welke juridische mogelijkheden bestaan om bedrijven die handel drijven met illegale Israëlische nederzettingen uit te sluiten van bepaalde samenwerkingsverbanden met de overheid en waar mogelijk van subsidies, fiscale voordelen en andere vormen van overheidssteun, en de Kamer hierover te informeren, mede ingediend door mevrouw Dobbe en mevrouw Teunissen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Van Baarle. En dan gaan we door met mevrouw Rajkowski namens de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
5: Ja, voorzitter.
0: Gaat u gang.
5: Ja, dank u wel. En zoals in het debat al is gewisseld, staat de VVD voor een duurzame twee-staten-oplossing. We zien dat kolonistengeweld onder huidige regering onbestraft blijft en dat de nederzettingen uit blijft breiden. En dat brengt een twee-staten-oplossing verder weg. En daarom steunen wij de sancties. Twee dingen hierover. Wat de VVD betreft worden de maatregelen ingetrokken zodra er een Israëlische regering aantreedt die aantoonbaar ander beleid voert en geloofwaardig optreedt tegen gewelddadige kolonisten. En twee, voorzitter, een onderzoeksmotie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat het kolonistengeweld een duurzame twee-staten-oplossing in de weg staat. Overwegende dat Oost-Jeruzalem en de Golanhoogte losstaan van het kolonistengeweld. Constaterende dat de ANWVB verder gaat dan de formulering in motie van Kampen-Boswijk, die oproept tot het heffen van sancties op producten, verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem uit de ANWVB te halen en gaat over tot de orde van de dag.
0: Voordat u verder gaat, een interruptie van het lid Piri.
5: Ja.
6: Ja, voorzitter, ik blijf me erover verbazen. Dus aan de ene kant horen mevrouw Rajkowski zeggen, ik steun de sancties, maar eigenlijk niet zoals ze nu zijn. En de voorwaarden, zodra er eigenlijk niks meer is met kolonisten die geweld gebruiken, moet deze sanctie weg. Mm-hmm. Ik vraag me af, wat hebben illegale nederzettingen met kolonistenterreur te maken? Ik snap wel dat daar een link is. Ja. Alleen, ook als er geen terreur wordt gepleegd, zijn die nederzettingen nog steeds illegaal. Dus ik snap de link niet helemaal.
0: Ja, dus, mevrouw Rajkowski.
5: Ja, dus ook, ik denk sowieso, voorzitter, dat wij hier het niet 100% over eens zullen zijn, maar ook de uitbreidingen van de nederzettingen. Dus het gaat om alles wat ermee te maken heeft. Daarom heb ik die net ook zo benoemd in mijn spreektekst. Dus wij zien sinds regeringen Netanyahu zien wij verwerpelijke uitspraken van de ministers. We zien uitbreidingen van de nederzettingen. Wij zien gewelddadig kolonistengeweld wat onbestraft blijft. En dat alles bij elkaar zorgt en voor onveiligheid in de regio en brengt de twee-staten-oplossing verder weg. En daarom steunen wij deze sancties.
3: Meneer Van Baarle.
7: Ja, voorzitter. Zegt de VVD dan hiermee op het moment dat er geen gewelddadige kolonisten meer zijn en de nederzettingen breiden niet uit, dat er dan blijkbaar geen voldoende sprake is van een onrechtmatigheid die sancties rechtvaardigt? Want voorzitter, volgens mij, die nederzettingen die bestaan al tientallen jaren. Ja. En die nederzettingen, dat is een flagrante schending van het internationaal recht. Dus zouden sancties rechtvaardigen. Dus de VVD die kan dan toch niet zeggen als twee bepaalde dingetjes veranderen, dat die sancties niet meer nodig zijn?
3: Mevrouw Rakowski.
5: Ja, voorzitter. Kijk, voor ons gaat het uiteindelijk om te verzorgen dat we stappen worden gezet richting die twee-staten-oplossingen. We zien wat er nu gebeurt dat het dat niet doet. En uiteindelijk is hoe de gebieden, want binnen de Westelijke Jordaan-oever heb je ook ABC-gebieden. Dat heet waarschijnlijk de heer Van Baarle nog beter dan ik, want die zag veel langer woordvoeren op dit terrein. Maar uiteindelijk is het aan de twee partijen om te komen tot een akkoord hoe de gebieden precies worden ingericht, wie waar mag wonen, dat is niet aan ons. Dus ik ga hier nu niet zeggen dat alle nederzettingen meteen zouden moeten verdwijnen of dat Israëli's niet meer op Palestijns grondgebied mogen wonen of andersom. Dat is niet aan mij om daar nu een keuze over te maken.
3: Meneer Seder.
2: Ja, mevrouw Piri verwoordde het net perfect. Wat hebben gewelddadige kolonisten met illegale bezetting te maken? En dat is juist de crux van dit sanctiebesluit. Dit sanctiebesluit heeft niks te maken met gewelddadige kolonisten of met EE-nederzettingen of Benkevier of Gaza. Het heeft te maken met volledige terugtrekking. En zolang dat niet heeft plaatsgevonden, zullen deze sancties nooit opgeheven kunnen worden, omdat de grondslag in het IGH-advies ligt.
5: Ja.
2: Dus ik wil mevrouw Rakowski vragen of ze dat onderschrijft.
3: Ja.
2: En ik heb ook mede daarom persoonsgerichte maatregelen
3: meneer Seder, wilt u uw vraag af?
2: Waaronder die dus in de motie Boswijk van Kampen Boswijk staan. Dus om die reden hebben we dit ook gesteund zoals we dat bepleit.
3: Mevrouw Rakowski.
5: Ja, dus daarom heb ik net aangegeven. Als het gaat om het kunnen intrekken van die wanneer de termijn wordt opgeheven, dat op het moment dat de Israëlische regering aantoonbaar ander beleid voert en dus gewelddadig optreedt. Dat is helemaal in de lijn met de motie van Kampen-Boswijk, Erik van den Burg. Dus zo zien wij dit ook gebeuren.
3: Meneer Van Lanschot.
8: Dank, voorzitter. Ja, ten aanzien van de onderzoeksmotie die collega Rakowski aankondigt, snappen wij als CDA dat de VVD zegt, ja, de Golanhoogte heeft minder met de twee-staten-oplossing te maken.
5: Ja.
8: Tegelijkertijd constateren wij ook uit het debat dat wij geen selectie kunnen maken in de geografieën, omdat dan anders het besluit succesvol zou kunnen worden aangevochten en nietig verklaard wordt. Dus ik
3: en
8: zou
3: ook,
8: voorzitter, via u willen vragen of de minister dat in zijn beantwoording zometeen nog even klip en klaar kan stellen.
3: Dank. Volgens mij was dat een vraag aan de minister en
5: zou
3: niet zozeer
5: ik toch even
3: aan u, mevrouw Rakowski. Kort.
5: Ja, dank. Daarom heb ik hem ook geformuleerd als onderzoeker. Want het is niet mijn intentie, zoals ik al zeg, wij steunen de sancties. Het is niet mijn intentie om deze hele ANVB in te trekken, maar om te kijken waar die beter en gerichter kan. En ook Golanhoogte is inderdaad geen onderdeel van de Palestijnse gebieden. Ik zie dat landen als Spanje ook andere motiveringen kiezen. Dus daarom vraag ik me af, waarom kiezen wij dan deze motivering? En om te voorkomen dat we ook ineens met lege handen komen te staan, heb ik de motie ingericht onderzoeken of het mogelijk is. Want als er een mogelijkheid is om deze twee gebieden eruit te halen en dat de rest van de ANVB in stand blijft, dat zou voor ons de meest wenselijke oplossing zijn.
3: Mevrouw Dobbe.
9: Dank u wel. Even om het VVD-standpunt duidelijk te krijgen. Mm-hmm. Want het is mij nu niet helemaal meer duidelijk. Welke illegale nederzettingen van Israël in Palestijns gebied mogen dan van mevrouw Rakowski blijven? Aangezien, ja, volgens mij het standpunt van de VVD altijd was, illegale nederzettingen zijn illegaal. En
5: zeker,
9: dus illegaal, dat brengt bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee.
5: Ja,
9: dus
5: klopt.
9: Als mevrouw Rakowski zegt, ja, u zult mij niet horen zeggen, alle nederzettingen moeten weg. Welke dan niet?
5: Nou, daar ga ik niet over. Uiteindelijk gaan de twee partijen uiteindelijk over welke nederzettingen uiteindelijk mogen blijven en wel niet. Dat ze illegaal zijn, dat heeft internationaal recht. Dat is gewoon afgesproken, dus daarmee is het ook bezet gebied. Dat onderschrijven wij ook. Maar hoe uiteindelijk wat een oplossing precies gaat worden voor die gebieden en voor die nederzettingen, dat is aan de twee partijen. Zo is dat onder andere in Oslo-akkoorden, maar ook in hele andere settingen ook zo met elkaar afgesproken.
3: Ja.
5: Waar wij op tegen zijn.
3: Ja,
5: Ja, korter.
0: Het zijn hele lange verhandelingen. Dus ik vraag u toch om iets korter te antwoorden. Want het is een 2 minuten debat. We zijn al een kwartier onderweg. En zo komen we er niet in 3 kwartier doorheen.
5: Excuus. Dan is dat een antwoord?
0: Ja, u kan nog een laatste zin uitspreken. Mevrouw Teunissen.
10: Voorzitter, ik vind het heel kwalijk wat de VVD doet met deze zogenaamde onderzoeksmotie. Want de VVD probeert hier dus 2 gebieden uit het sanctiebesluit te trekken. Daarmee trek je dus het hele sanctiebesluit onderuit. Dat gaat de minister hopelijk zometeen ook nog bevestigen. Dus wat is het nou? Gaat de VVD nou dit sanctiebesluit steunen, daarachter staan? Of zien we hier een VVD die probeert dit sanctiebesluit, het mini-stapje wat het kabinet nu zet, te ondermijnen?
0: Ja. Mevrouw Rakowski.
5: Ja, daar ga ik denk ik ook in herhaling. Maar zoals ik een paar keer heb gezegd, wij steunen de sancties. Wij zien alleen dat het kiezen voor bijvoorbeeld de Golanhoogte, wat geen Palestijns gebied is, vinden wij opvallend. We zien dat landen als Spanje ook andere redeneringen gebruiken bij het instellen van die sancties. Daarom vraag ik me af, is dit wel echt nodig of kan het ook op een andere manier? Maar omdat ik niet wil dat die ANVB dat we helemaal niks gaan doen, heb ik daar een onderzoeksmotie van gemaakt. En ik begrijp, voorzitter, dat het lastig is. Dus ik zie kamers aan de ene kant die zeggen VVD moet veel verder gaan. Ik zie aan de andere kant partijen die zeggen u moet juist veel minder ver gaan. Maar ja, ik denk dat dat voor ons ook het dilemma is, want zo zwart-wit is het daar ook niet.
0: Meneer Dassen.
11: Ja, voorzitter, we voeren dit debat natuurlijk al enkele jaren. En eindelijk zijn we tot een klein mini-stapje gekomen wat dan nu genomen wordt door dit kabinet.
5: Ja.
11: Ik ben benieuwd naar het antwoord van de minister dadelijk. Dat als hij heel duidelijk en klippenklaar aangeeft van ja, als dit kan niet en als we dit wel zouden doen, dan zou het hele juridische basis onderuit getrokken zou worden. Is de VVD dan ook bereid om meteen de motie in te trekken omdat dat een helder antwoord is en je daarmee direct ondermijnend bezig bent en eindelijk probeert dit te torpederen? Of brengt mevrouw Rakowski dan alsnog deze motie in stemming omdat dat eigenlijk ook de bedoeling is van de VVD?
0: Mevrouw Rakowski.
5: Nee, daar staat nog een derde naast. Zoals ik net zei, landen als Spanje hebben een andere juridische basis gevonden om dit soort sancties in te stellen. Dus op het moment dat dat ook juridisch houdbaar is, vind ik dat een interessantere route. Maar laat ik ook nog even zeggen, er wordt hier door een aantal partijen gezegd dat dit een klein mini-stapje is. Voor mij is dit geen mini-stap. Ik vind het een hele grote stap. Dit is Nederland behoort tot een van de eerste landen ter wereld die dit soort maatregelen neemt. Er zijn heel veel andere landen ter wereld waarvan ik denk, daar zouden sancties ook geoorloofd zijn om hele andere redenen. Dat doen wij niet. We hebben ook al mensen in de regering hebben ook al sancties tegengesteld. Die hebben een inreisverbod gekregen. Volgens mij wat wij hier doen is zeer uitzonderlijk. Op het moment dat iemand ook die wet overtreedt, kan hij tot 6 jaar gevangenisstraf krijgen. Dus ik neem deze sancties ook niet zo licht op, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Rakowski. En dan geef ik graag het woord aan de heer Stoffer namens de fractie van de SGP. U mag nu zeker praten, meneer Stoffer, maar wel niet langer dan 2 minuten. Tenzij u interrupties krijgt.
12: Ik zal u niet teleurstellen. Als het aan mij ligt, dan heb ik het binnen een minuut klaar.
0: We houden het bij.
12: Voorzitter, ik heb 1 motie. En luidt als volgt, de Kamer gehoord de beraadslaging verzoekt de regering het tijdelijk sanctiebesluit gericht tegen Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogte per direct in te trekken en gaat over tot de orde van de dag. Deze dien ik in samen met de heer Hogeveen, de heer Seder, de heer Markussauer, de heer De Roon, mevrouw Keizer en mevrouw Van der Plas. Dank u wel.
0: Nou, dat waren 24 seconden. Dus ik wil je hartelijk danken, meneer Stoffer. Dan gaan we door met de heer Dassen namens de fractie van Volt.
13: Dank, voorzitter. En dank aan de minister voor de beantwoording die de beleidsmedewerkers hebben gevolgd. Daarom 3 moties. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat het tijdelijk sanctiebesluit onrechtmatige nederzetting, economische activiteiten en illegale nederzetting boogt te ontmoedigen. Overeen dat Nederlandse bedrijven die economische activiteiten ontplooien en de illegale nederzettingen tegelijk gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten, verzoekt de regering te onderzoeken hoe fiscale faciliteiten kunnen worden uitgesloten voor bedrijven die aantoonbare economische activiteiten ontplooien in de illegale nederzettingen. En de Kamer hierover voor de plenaire behandeling van het belastingplan in 2027 te informeren gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door collega Teunissen. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat de Israëlische nederzetting een schending vormt van het internationaal recht. Constateren dat de kolonisten op de westelijke Jordaanoever vrij kunnen reizen naar de Europese Unie. Omdat zij in bezit zijn van een Israëlisch paspoort en vallen onder de visumvrijstelling. Terwijl Palestijnen dat niet kunnen. Overweging dat de nederzettelijke uitbreiding een 2-staten-oplossing ondermijnt en daarmee het beleid van de regering. Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de visumvrijstelling voor Israëlische kolonisten kan worden opgeschort. En gaat over tot de orde van de dag.
11: En de Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat de douane Field en het OM hebben gewaarschuwd dat goederen uit illegale nederzettingen het Nederlands verbod kunnen omzeilen via andere EU-lidstaten, waaronder België en Duitsland. Overwegend dat handhaving van tijdelijk sanctiebesluit effectiever is als buurtlanden samenwerken om omzeiling tegen te gaan, verzoekt de regering actief samenwerking te zoeken met België en andere buurlanden om omzeiling van de sanctiebesluit via een grondgebied tegen te gaan. Dat gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Dassen. Dan gaan wij door met mevrouw Teunissen namens de fractie van de Partij voor de Dieren.

0: Gaat uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. De Kamer voor de beraadslaging constateren dat Booking.com accommodaties blijft aanbieden in illegale nederzettingen. Ondanks de strijdigheid met het internationaal recht, overwegend dat Booking.com nog niet onder het aankomende sanctiebesluit valt, overwegend dat Booking.com voor miljarden euro's uit Nederlandse subsidies en fiscale voordelen ontvangt, overwegend dat onwenselijk is dat bedrijven die bijdragen aan het in stand houden van illegale nederzettingen fiscaal voordelen en subsidies ontvangen, verzoekt de regering ervoor te zorgen dat bedrijven die diensten aanbieden in illegale nederzettingen niet langer gebruik kunnen maken van fiscale voordelen en subsidies. Zeg het over tot orde van dag, Teunissen, Dobbe, Piri, Van Baarle en Dassen. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat Nederland in de afgelopen jaren voor 2 miljard aan militair materieel heeft aangekocht bij de Israëlische wapenindustrie, overwegend dat onwenselijk is dat Nederland afhankelijk is van militaire industrieën die betrokken zijn bij oorlogsmisdaden, overwegend dat de Israëlische fabrikant van het raketartilleriesysteem Puls, waar de Nederlandse defensie gebruik van maakt, van plan is om joint venture te sluiten met een Duitse firma KNDS voor een Europese variant, van mening dat Europa strategisch onafhankelijk moet worden van landen die zich schuldig maken aan militaire dreigingen en agressie, verzoekt de regering om de Nederlandse afhankelijkheid van bedrijven en fabrikanten die een joint venture hebben met de Israëlische wapenindustrie af te bouwen. Echt over tot orde van de dag. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Teunissen. Maar voordat u gaat, is er nog een interruptie van de heer Seder.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van de motie over Booking.com. Mijn vraag aan de Partij voor de Dieren is wanneer Booking.com wel weer haar normale handel zou kunnen voeren. Klopt het dat als de EE-nederzettingen niet worden doorgevoerd, als er een vredesdeal in Gaza is waarbij er geen geweld meer plaatsgevonden wordt, als Ben Gvir geen minister meer is en een nieuw kabinet is, dat alles bij elkaar opgeteld nog steeds geen grond vormt om die sancties te verlichten, in ieder geval volgens de visie van Partij voor de Dieren, en wanneer dan wel?
0: Mevrouw Teunissen.
1: Nou ja, het gaat in ieder geval om dat Booking gewoon nu doorgaat met huizen verhuren van Palestijnen die zijn weg, die zijn verjaagd. Dat is waar ik een einde aan wil maken. En ja, we kunnen in hypothetische situaties van wanneer gaan we dat dan weer eindigen. Maar laten we in ieder geval beginnen met dat Booking zich nu gaat terugtrekken. Dat is wat we nu willen. Dank u wel.
0: Meneer De Roon, namens de fractie van de PVV.
3: Voorzitter, ik ga straks even op de site van Booking.com kijken wat er allemaal in de aanbieding is. Maar ik ga me nu beperken tot 1 motie. En die luidt als volgt. De Kamer gehoort de beraadslaging, spreekt uit dat Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem toebehoren aan het Joodse volk en aan de staat Israël. Dat sancties tegen dat land derhalve totaal onzinnig, ongepast en onacceptabel zijn. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders.
0: Dank u, meneer De Roon. Dan gaan we door met de heer Seder namens de fractie van de ChristenUnie.

0: Voorzitter, dank. De interruptie van mevrouw Piri verwoordt het eigenlijk voortreffelijk. Wat hebben gewelddadige kolonisten te maken met illegale nederzettingen? En de essentie van dit sanctiebesluit gaat namelijk helemaal niet over waar we de hele dag met elkaar over hebben gehad. Dit sanctiebesluit gaat niet over het bevriezen van de EE-nederzettingen. Het gaat niet over het sanctioneren van Benkevier en Smotrich. Het gaat niet over een nieuw kabinet. Het gaat niet over vrede in Gaza. Het gaat ook niet over een effectieve aanpak van die verachtelijke, gewelddadige kolonisten tegen Palestijnen. Want als al deze maatregelen doorgevoerd worden, dan is er alsnog grond om dit sanctiebesluit door te voeren, volgens het advies van het Internationaal Gerechtshof 2024 en de VN-resolutie. En dat betekent, in tegenstelling tot wat partijen hier proberen te beweren, dat deze sancties niet afgeschaald kunnen worden zolang volledig aan het advies is voldaan. En het eerste punt is onder andere de evacuatie, en dat bevestigt het kabinet, van in ieder geval meer dan 700.000 Israëlische staatsburgers, waaronder de christenen, druzen en Arabieren, totdat dat punt is voltooid. En daarmee staan we op het punt historisch broddelwerk door te voeren, zoals de minister zei, onontgonnen gebied. En openen we de deur voor eindeloze procedures om het kabinet woord te laten houden, namelijk volledige invoering van het IG 2024, ongeacht kabinetsverandering of samenstelling van de Kamer. Tuurlijk gaan partijen vanuit de samenleving procederen en deze coalitie aan hun woord proberen te laten houden. Dat zou ik ook doen. Voorzitter, ik hoop dat partijen hiervan nog kunnen laten doordringen, op zoek gaan naar gerichte maatregelen en afzien van deze historische vergissing. En daarom de volgende motie. De Kamer hoorde beraadslaging overwegend dat het kabinet stelt dat er geen directe internationaal rechtelijke verplichting bestaat om bij te dragen dat Israël alle meer dan 700.000 Israëlische staatsburgers, settlers uit de oude stad van Jeruzalem en de Westbank evacueert, en dat de invulling van de evacuatie pas na en uit overleg tussen Israël en de PA zou moeten voortvloeien. Constateer dat dit kabinetsstandpunt niet uit de tekst van het IGH-advies 2024, nog uit de tekst van het VN-resolutie ES-1024 vloeit, die in volledige zin mede de grondslag vormen voor dit sanctiebesluit.
1: Meneer Scheer. Over...
0: Ja. Voorzitter, als ik eenmaal met de motie begin, mag ik hem afmaken.
1: Ja, maar een beetje tempo dan.
0: Overwegende dat het kabinet niet kan uitsluiten dat de juridische grondslag in het sanctiebesluit een toekomstig president schept, waarbij externe partijen elk kabinet kunnen houden aan sanctiemaatregelen tot volledige en directe naleving van het IGH-advies uit 2024 en VN-resolutie ES-1024, inclusief directe evacuatie, verzoekt de regering voor inwerkingtreding nader internationaal rechtelijk spoedadvies aan te vragen over de vraag of het kabinet bij het onderschrijven van het IGH-advies van 2024 en punt 2 van VN-resolutie ES-1024, namelijk dat Israël alle Israëlische settlers dient te evacueren, de beleidsruimte behoudt om de uitwerking van de evacuatie van settlers over te laten aan mogelijke toekomstige gesprekken tussen Israël en de Palestijnse autoriteit, en verzoekt de regering zich voor inwerkingtreding van het sanctiebesluit ervan te vergewissen dat er geen precedentwerking kan ontstaan waarbij een eventuele afschaling of afschaffing van sancties door externe partijen kan worden aangevochten op grond van diezelfde juridische grondslag als waar het kabinet zich op beroept. Het gaat over tot de orde van de dag. Ceder, Hoogveen, Stoffer.
1: Meneer Ceder, ik ben zeer coulant geweest. Ik heb u anderhalve minuut extra gegeven. Als u moties maakt die meer dan anderhalf minuut bestrijken, dan vraag ik u om een inleiding daarvan echt korter te maken. Want die begint als u nog 15 seconden heeft. En we herkennen hier geen regel in de Kamer dat als u eenmaal begint, dat u mag afmaken. En dat had u moeten weten, want u bent al heel lang hier bewoner in dit Kamergebouw. Dat gezegd hebben, dan gaan we door met de heer Van Lanschot.
2: Ja, dank voorzitter. Na dit toch juridische behoorlijke mistgordijn, of moet ik zeggen waterval, wil ik toch graag iets duidelijk maken. En de ChristenUnie beschuldigt een aantal partijen hier van selectieve toepassing van het internationaal recht, maar volgens mij is er sprake van selectief luisteren door de ChristenUnie. De minister heeft een aantal keer heel duidelijk gemaakt dat er beleidsvrijheid is voor de Nederlandse regering bij de invulling van onze internationaal rechtelijke verplichtingen. Dus ik vraag aan de heer Ceder, heeft u dat niet gehoord of niet willen horen? Dank u wel.
1: Meneer Ceder, met een korte reactie.
0: Ja, voorzitter, als er één partij is die rookgordijnen heeft opgetrokken, is het CDA die dit voorstel aan de meerderheid geholpen heeft door te verzekeren dat in de oude stad van Jeruzalem druzen, christenen, Palestijnen niet geraakt zouden worden. En nu hier alsnog akkoord gaat met een gigantische verruiming van de rijkwijde, waar zelfs de VVD van zegt, maar hier hebben we niet voor gestemd. Ten tweede, voorzitter, ja, de staat heeft een beleidsruimte om die verplichtingen in te vullen. En hoe doen ze dat? Door zich te committeren aan het advies van het Internationaal Gerechtshof 2024 en VN-resolutie ES-1024. In resolutie VN In VN-resolutie ES24 staat in punt 2 dat binnen 12 maanden, daar staat niet als er gesprekken plaatsvinden, de PA wordt niet genoemd, maar dat is er al binnen 12 maanden, die zijn nu over tijd, binnen 12 maanden alle settlers moet hebben worden geëvacueerd. En ik vraag aan ieder die meekijkt om die resolutie erbij te pakken, het te
1: meneer
0: lezen.
1: Meneer Seder, en ik vraag u gewoon antwoord te geven op degene die u een vraag stelt en hier geen colleges te geven. Mevrouw Pieri.
0: Excuse, voorzitter.
3: Ja, voorzitter, wij zijn hier in het parlement en we zijn allemaal verschillende partijen. En dan is het helemaal prima om het niet met elkaar eens te zijn. Maar ik moet echt opmerken, de manier waarop de ChristenUnie, zowel het Kamerdebat daarnet van 4 uur, als hier met valse voorstellingen waar partijen voor staan, met valse voorstellingen alsof de regering hier een etnische zuivering van Israëliërs uit de nederzettingen zou bepleiten. Ik vind het schandalig.
1: Meneer Seder.
0: Ja, voorzitter, als de minister zo kan verzekeren dat er geen procedures opgestart kunnen worden, dan trek ik mijn woorden in. Maar voorzitter, ik heb tijdens het debat gevraagd aan mevrouw Pieri om mij op inconsistenties te wijzen. Er is vooral gejijbakt, doet ze nu weer, doet ze vaker, al 2 jaar. En doordat we dit inhoudelijk debat al 2 jaar niet voeren, zijn we nu op het punt om maatregelen in te voeren waarvan we niet zeker zijn wat de reikwijdte is, niet zeker zijn over de handhaving en niet zeker zijn over het doel. Dus ik vind het goed om het over de inhoud te hebben en ik daag ieder Kamerlid gewoon uit om op de inhoud aan te geven waarom wat ik zeg niet klopt.
1: Meneer Van Baarle.
4: Laat ik het ook proberen. Want volgens mij, voorzitter, hebben we het vandaag over een sanctiebesluit. En dat sanctiebesluit, dat wordt door de regering genomen op basis van een breed spectrum aan redenen. Onder andere het advies wat de heer Seder aangeeft, maar ook omdat de regering zegt, dit is een effectieve manier om druk te zetten. Dit doen we omdat het Europees niet lukt. Breed spectrum aan redenen. Wat de heer Seder doet, is het debat over de sanctiemaatregel vernauwen tot partijen beschuldigen alsof ze etnische zuivering zouden voorstaan, of de regering beschuldigen dat ze voor deportatie zouden zijn. Terwijl daar gaat het niet over.
1: Meneer Van Baarle.
4: En voorzitter, ik zou aan de heer Seder willen vragen of hij in staat is om die twee dingen op zijn minst wel intellectueel los te trekken van elkaar en het debat daar gewoon niet mee te vervuilen.
1: Meneer Seder, voor een korte reactie en dan gaan we door met de volgende spreker.
0: Voorzitter, ik stel dat het kabinet, wat hebben vorige kabinetten niet aangedurfd, maar dit kabinet wel, dat is een wisseling, dat zij zich volledig committeren aan het opinieadvies uit 24. Dat hebben eerdere kabinetten niet gedaan. En die stellen dat dat geldende internationale recht is. Dan kan je niet daarin shoppen. Wat je wel had kunnen doen, is zeggen, er zitten belangrijke overwegingen in. Het is gezaghebbend. Ik heb heel veel respect voor het internationaal rechtshof. En in het kader daarvan gaan wij dit wel doen en dat niet. Wat heeft het kabinet nagelaten? Die hebben gezegd, wij committeren ons aan het advies. Dat is internationaal recht. En wij committeren ons aan die VN-resolutie. En heeft zo de beleidsruimte ingevuld. Voorzitter, ik wil ook dat er vrede komt. Ik wil ook dat de gewelddadige kolonisten aanpakken. Maar mijn bewering dat de zalvende woorden, dat over een paar maanden we hopelijk die sancties niet meer nodig hebben, laten we wel eerlijk met elkaar zijn. Zolang die bezette gebieden, dat er geen evacuatie heeft plaatsgevonden, zal in de Kamer altijd het geluid komen en we hebben nog sancties nodig.
1: Ja. Oké, okay, en daarmee ronden we uw bijdrage af. Meneer Hogeveen, namens de fractie van JA 21.
5: Dank voorzitter en dank aan de minister voor de beantwoording. Maar mijn fractie is verre van overtuigd. Wat je ook van het Israëlische nederzettingenbeleid vindt, de juridische onderbouwing voor dit nationale invoer- en handelsverbod is flinterdun. We zetten schaarse handhavingscapaciteit in op een zeer kleine handelsstroom, waarvan we weten dat die via de Europese interne markt gewoon kan worden omzeild. Terwijl de bewijsvoering problematisch is en Israël nooit hieraan gaat meewerken. En dat terwijl de Europese Commissie zegt dat het bestaande EU-beleid al in overeenstemming is met de relevante verplichtingen uit het IGH-advies. Het kabinet wil dit het liefst Europees regelen, zeggen ze, maar heeft daarvoor geen meerderheid. En vervolgens wordt via een ruime interpretatie van de openbare orde alsnog een nationaal invoer- en handelsverbod ingevoerd. Voorzitter, wat resteert er dan behalve een politiek signaal en verdere schade aan relatie met de staat Israël, vraag ik aan de minister. De juridische vragen die vandaag zijn blijven liggen verdienen wat mijn fractie betreft een onafhankelijke toets, daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat onduidelijkheid bestaat over de vraag in hoeverre uit het internationaal recht een verplichting voortvloeit tot het instellen van nationale handelsbeperkingen op goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogvlakte. Overwegende dat eveneens onduidelijk is hoe ruim de openbare orde-exceptie kan worden uitgelegd bij de nakoming van internationaal rechtelijke verplichtingen en welke precedentwerking hiervan kan uitgaan voor andere internationale conflicten. Verzoekt de regering hierover extern juridisch advies in te winnen en dit met de Kamer te delen en gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door de heer Seder.
1: De heer Van Baarle voor een interruptie.
4: Klopt, voorzitter. Ik probeer het debat even terug te luisteren in mijn hoofd. Maar ik heb de regering horen zeggen, dit is de manier hoe wij denken invulling te geven aan het advies en het internationaal recht. Ik heb nergens de regering horen zeggen, wij zijn op basis van het internationaal recht verplicht om dit te doen. Dus ik snap niet waarom de heer Hogeveen een advies wil of wij verplicht zouden zijn dit te doen. Volgens mij zijn we niet verplicht om dit te doen, maar is het wel verstandig dat we doen? Dat vind ik althans.
1: Ja, meneer Hogeveen.
5: Nee, voorzitter. Hetgeen wat ik zeg is, vanuit de Europese Commissie is het signaal gekomen dat onder het huidige ontmoedigingsbeleid al wordt voldaan aan het IGH-advies. Dat zegt de Europese Commissie zelf. En dan komt Nederland en zegt, ja, maar wij willen invulling geven aan het internationaal recht. Ja, dat kan best, maar dat moet via het gemeenschappelijk Europees handelsbeleid. Via artikel 207 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie. Daar kan je op uitzonderingen aanvragen, maar dat is dan op basis van de openbare orde. Ja, ik vraag mij ten zeerste af wat producten uit de westelijke Jordaanoever, het importeren daarvan, wat dat voor een effect kan hebben op de openbare orde. Ik zie het niet, dus ik zou daar graag een toetsing over willen zien. Waar dat vandaan komt en hoe dat wordt geïnterpreteerd en wat dat voor een precedent schept voor andere conflicten in de wereld.
1: Ik geef het woord aan de heer Van Lanschot namens het CDA voor een interruptie.
2: Dank u, voorzitter. Als we nou eens meegaan in de redenering van de heer Hogeveen, dat dit enkel een politiek signaal is. Wat vindt in het zin dan eigenlijk van dat politieke signaal?
1: Dat is een hele korte, heldere vraag. Dank u wel. Meneer Hogeveen.
5: Nou, zoals ik in mijn bijdrage al zei, ik vind dat geen serieus buitenlandbeleid. Ik denk, als je al zoiets doet als dit, dan doe je dat in samenspraak met Europese partners. Zorg je ook dat er een besluit wordt genomen wat conform is de werking van de Europese Unie, wat ook daadwerkelijk effect heeft, namelijk dat je het vanuit de hele gemeenschappelijke markt doet. Dan zou het eventueel effect hebben. Van de politieke vraag, nou, zijn wij het als fractie er überhaupt niet mee eens.
1: Dank u wel, meneer Hogeveen. En daarmee komen we aan het einde van de termijn van de Kamer. Geef ik de minister de ruimte om de 18 moties die zijn ingediend van een appreciatie te voorzien. Daarvoor schors ik, of 19 zijn het er zelfs, daarmee schors ik voor 10 minuten. En ik wil toch nog even aan de Kamer meegeven voor ter beraadslaging in de schorsing. We zitten in een 2-minuten debat. Het is geen regulier plenair debat. Het is ook geen commissiedebat. Dus houdt u daar alsjeblieft ook rekening mee bij zometeen de beantwoording van de minister. Want we hebben nog meer te doen vanavond. Dank u wel.

0: Ik hervat de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat tijdelijk sanctiebesluit onrechtmatige nederzettingen in de door Israël bezette gebieden. En ik geef graag het woord aan de minister.
1: Dank u wel, voorzitter. Appreciatie van de moties. Oordeel 1. Motie 1, oordeel Kamer. Motie 2 is ontijdig. Vanmiddag al de toezegging gedaan dat het kabinet binnen enkele weken de uitkomst van de verkenning zal sturen naar de Kamer.
0: Mevrouw Pieri.
2: Voorzitter, toch even voor de zekerheid. Want volgens mij, zoals het kabinet er zelf over heeft gecommuniceerd voor de zomer, is dat het kabinet bereid is om dit te doen, maar niet zeker weet of het juridisch kan. Dus dan snap ik niet zo goed waarom het ontijdig is. Er staat namelijk, als het juridisch kan, doe het.
0: De minister.
1: Zoals ik in het debat gebeld heb, er komt de volledige verkenning met alles daarin komt naar de Kamer. En daarmee is de motie wat ons betreft ontijdig.
0: Kijk ik even. Oh ja, natuurlijk, u bent mede in de dienaar. Ja, mevrouw Dobbe.
3: Ja, dank u wel. Want dat is natuurlijk niet. De motie vraagt niet om een verkenning. En het risico ligt er natuurlijk dat er zo meteen een verkenning komt waaruit blijkt dat het juridisch kan en dat we nog heel lang moeten wachten voordat het wordt ingevoerd of het helemaal niet wordt ingevoerd. Daarom deze motie vraagt, indien het juridisch kan, wat dus uit die verkenning kan blijken, daarna dat te verbieden. Maar dat is dan toch. Want waarom doen we anders die verkenning als je dat niet zou willen?
0: De minister.
1: Voorzitter, het juridische aspect is onderdeel van de verkenning. Die verkenning komt naar de Kamer toe en laten we dan samen het gesprek voeren. Daarmee is de motie.
0: Ik kijk even naar de indieners. U houdt de motie wel in stemming? Ja, dan krijgt hij de appreciatie ontijdig. Gaat u verder met motie 3?
1: Motie 3 ontraden we. We hebben een actief ontmoedigingsbeleid. Duidelijke stellingnamen met belangrijke bondgenoten hierover. En zoals gezegd, als ons signalen bereiken over mogelijke deelname van Nederlandse bedrijven, dan zoeken wij actief contact daarover. Maar op dit moment hebben we daar geen signalen over.
0: Mevrouw Pieri.
2: Ja, hier snap ik helemaal niks van, voorzitter. E1 nederzettingen. Een rode lijn voor het kabinet. Kijk naar Ed Miliband. Die heeft gezegd, ik ga er alles aan doen dat Britse bedrijven niet aan onze rode lijn kunnen meewerken. Waarom kan het kabinet dat gewoon niet zeggen? Niet alleen als het gebeurt, dan is het te laat. Gewoon klip en klaar aan Nederlandse bedrijven. Ik ga u nog niet vertellen wat we gaan doen, maar reken er maar op dat wij met acties gaan komen als Nederlandse bedrijven meewerken aan het onmogelijk maken van een twee-staten-oplossing.
0: Minister Berendsen.
1: Voorzitter, wij denken, het kabinet denkt hetzelfde als mevrouw Pieri over het E1-project en de facto onmogelijk maken van een twee-staten-oplossing bij uitvoering van dat project. Nogmaals, heb ik ook in het debat gedaan, duidelijk aangegeven dat dit kabinet volstrekt helder is over wat we hiervan vinden en eventueel deelname van Nederlandse bedrijven, dat we ook een duidelijk appel op doen dat dit absoluut onacceptabel is als ze dat doen. En wij op dit moment ook geen enkel signaal hebben dat er ook maar een Nederlands bedrijf is wat hieraan gaat bijdragen.
0: Mevrouw Dobbe.
3: Ja, maar dan als het absoluut onacceptabel is, dat vind ik ook. Ik vind het ondenkbaar dat een Nederlands bedrijf zou meehelpen zo meteen met het bouwen van de E1-nederzettingen. En dat zou deze minister ook best wel wat stelliger mogen zeggen, dat dat ondenkbaar is en onacceptabel. En het is heel goed dat deze minister nu zegt onacceptabel. Maar als het onacceptabel is, wat voor gevolgen heeft dat dan?
0: De minister.
1: Ja, voorzitter, ook hier hebben we het debat over gevoerd. Ik heb gezegd wat ik daarover gezegd heb. We hebben geen enkel signaal dat een Nederlands bedrijf daar aan meedoet. Het kabinet is ook volstrekt helder over wat we hiervan vinden en ook richting bedrijven binnen ons actief ontmoedigingsbeleid.
0: Motie 3 had appreciatie ontraden, als ik het goed had.
1: Ja. Ja. Motie 4. Ontraden, ook dat hebben we uitgebreid besproken in het debat. We hebben ons er meteen over uitgesproken op één. We werken met in een Europees verband. Zetten we gezamenlijk druk op Israël en kijken we naar gezamenlijk initiatief. Bij deze.
0: Mevrouw Dobbe.
3: Dit snap ik ook niet, want deze motie hebben wij met deze bewoordingen ook voor het reces ingediend. En toen zei deze minister, ja, maar het is nu ontijdig, omdat er nog uitstel misschien zou komen voor het EE-nederzettingenbeleid. En nu blijkt die uitstel er niet te zijn. Er is een hele duidelijke deadline waarop bedrijven moeten inschrijven om mee te doen aan die EE-aanbesteding. En nu zegt deze minister niet meer ontijdig, maar we ontraden hem. Maar waarom zou deze minister dit ontraden? Er is toch een verklaring die deze minister met allemaal landen heeft getekend, dat als de EU zich hier niet tegen wil verzetten en maatregelen wil nemen, kan de minister toch het voortouw nemen met die landen waarmee hij een verklaring heeft getekend.
4: De minister.
3: Want, sorry, maar voorzitter, als de minister dat niet doet, dan is zo'n verklaring toch echt alleen maar een soort van papieren voor de bühne verklaring, ja, waar totaal geen consequenties aan voor. Dat moeten we toch ook, ja, niet willen?
4: De minister.
1: Voorzitter, wat ons betreft is die verklaring niet alleen papier. En tegelijkertijd met die belangrijke bondgenoten zoeken we gezamenlijk naar manieren om verder druk te zetten op Israël. Dat is wat we doen. Deze motie gaat als dan nog een stap verder. En dat ontraad ik op dit moment. We zijn belopen het traject wat op dit moment met onze belangrijke bondgenoten belopen op dit gebied.
4: Motie 4 krijgt de appreciatie ontraden. Motie 5.
1: Motie 5. Ontraden. Ja, het gaat over algeheel wapenembargo. Dat hebben we ook tijdens het debat uitgebreid besproken. Motie
4: 5 ontraden.
1: 6 ontijdig. In het debat ook al de verkenning toegezegd. Reclame is een dienst. Dus wordt meegenomen in de verkenning die nu uitgevoerd wordt en binnen enkele weken naar de Kamer komt.
4: Ik kijk naar de heer Van Baarle. Wilt de heer Van Baarle wel een stemming brengen? Ja, dan krijgt hij de associatie ontijdig.
1: Motie 7, oordeelkamer.
4: Motie 7, oordeelkamer.
1: Als ik daar aan toe mag voegen, mevrouw voorzitter, want dat is een van de openstaande vragen die nog over waren gebleven, mevrouw Piri. Over de communicatie. We zullen reizigers informeren via de website met reisadviezen nederlandwereldwijd.nl. En waar we specifieke informatie zullen toevoegen wat deze maatregel voor reizigers betekent. Het kabinet heeft geen andere specifieke campagne voor reizigers op dit moment van plan om die te starten. Nederlandse bedrijven worden geïnformeerd via de reguliere kanalen zoals de RVO en de douane. Motie
4: 8.
1: 8 ontraden we met verwijzing naar het debat.
4: Motie 8 ontraden.
1: 9 ontraden ook met verwijzing naar het debat, waarin ik al aangegeven heb, en dit gaat bij meerdere moties hierover terugkomen, dat fiscale regelingen niet gericht zijn op internationale politiek.
4: Motie 9 ontraden.
1: Motie 10 ontraden we, ook met verwijzing naar debat. Waaruit ik wil toevoegen dat natuurlijk we heel zorgvuldig gekeken hebben naar de mogelijkheden om hier andere keuzes in te maken. Maar dit leidt tot inconsistentie van de toepassing van de openbare orde-exceptie. En dat ondermijnt het hele besluit. En dat maakt het kwetsbaar voor, conform we in het debat ook uitgebreid besproken hebben.
4: Motie 10 ontraden.
1: Motie 11 ontraden we. Met verwijzing naar het debat.
4: Motie 11 ontraden.
1: 12 ontraden we met wat ik net ook zei, dat algemene fiscale maatregelen geen instrument zijn voor internationale politiek.
4: Motie 12
1: motie
4: ontraden.
1: 13 ontraden, omdat het juridisch niet mogelijk is om te differentiëren tussen Israëlische burgers.
4: Motie 13 ontraden.
1: Motie 14 oordeelkamer.
4: Motie 14 oordeelkamer.
1: 15 ontraden we. Met de zin over de fiscale instrumenten die ik net al een aantal keer genoemd heb.
4: Motie 15 ontraden.
1: Motie 16 ontraden we. In het debat uitgebreid gehad over het standpunt op het gebied van defensie. Motie 17 ontraden.
4: Voordat u verder gaat zie ik dat mevrouw Teunissen daar nog een vraag over heeft. Over motie 16.
5: Ja, voorzitter. Dit is wel een debat aan de orde geweest, maar dit is precies in lijn met de motie die ook een meerderheid heeft gekregen in de Kamer, namelijk het afbouwen van onze afhankelijkheid van Israëlische wapens. En dit is eigenlijk een omzeiling van als Nederland dat gaat doen, namelijk dat je nu al ziet dat Israël zich voegt bij joint ventures in Europa om dan via die joint ventures wel wapens te kunnen kopen. Dus dit is precies in lijn met die aangenomen motie, dus ik vraag me af, wat is dan de reden van het kabinet om dit te ontraden en wel aan de slag te gaan met die andere motie?
4: De minister.
1: Voorzitter, dit is duidelijk een stap verder, want dit gaat ook over joint ventures. En dat is echt een stap verder dan eerder aangenomen.
4: Heel kort, mevrouw Teunissen.
5: Ja, voorzitter, dit is dus geen stap verder. Dit is precies ook afhankelijkheid afbouwen van... Dus dit valt onder het afbouwen van de afhankelijkheid van de Israëlische wapenindustrie. Dus ik zie echt niet waarom dit dan nog een stap verder gaat.
4: De minister.
1: Nou, voorzitter, joint ventures, daar maken andere partijen onderdeel van. En wij hebben een enorme uitdaging om onze defensieindustrie te versterken. En als we ook joint ventures gaan aansluiten waar misschien partijen in zitten en landen in zitten die van grote waarde zijn voor onze defensieindustrie, dan is dit echt een stap verder dan het afbouwen van de Israëlische wapenindustrie.
4: Gaat u verder met motie 17?
1: Motie 17 ontraden we, verwijzing naar het debat.
4: Motie 17 ontraden.
1: Motie 18 ontraden we en motie 19 ontraden we, beide met verwijzing naar het debat. Waar we het echt, echt heel uitgebreid gehad hebben, steeds weer over dezelfde juridische vraag die ik zojuist ook weer langs hoorde komen.
4: Motie 18 en 19 ontraden en daarover heeft meneer Seder een vraag.
6: Ja, voorzitter, of dit besluit doorgaat of niet, heeft te maken met de redenering dat je een deel van het advies kan uitstellen totdat er overleg is tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten om invulling eraan te geven. Een tussenstap die nergens uit het internationaal recht, zoals het kabinet dat formuleert, voortvloeit. En dit is het punt waarop het CDA zegt, als wel blijkt dat we invulling moeten geven aan alles, dus ook de evacuatie, kunnen we deze maatregel niet steunen. Er is ook geen extern juridisch advies, zover ik weet, ingewonnen over dit punt. Ik vraag ook niet om de maatregel te stoppen. Ik vraag om binnen 2 weken dit nader door een andere partij aan het kabinet gewoon te laten checken. Ja. Waarom wil de minister dit niet laten checken?
4: De minister.
1: Voorzitter, dit punt is meerdere malen langsgekomen in het commissiedebat. En ik heb meerdere malen uitgelegd dat in het IGH-advies er een aantal acties verplicht worden voor Israël. Maar dat in datzelfde IGH-advies er een verplichting voortvloeit uit derde staten. Dat is waar we ons aan verplichten. Dat wij met dit besluit voldoen aan de internationaal rechtelijke verplichtingen die in dat advies aan derde staten worden gegeven. Namelijk dat wij niet bijdragen aan een onrechtmatige situatie. Dat is waar dit op gebaseerd is. En ik heb daar ook steeds aan toegevoegd dat tegelijkertijd dit dus een nationale invulling is, waar we ruime beleidsvrijheid hebben. En ook de Hoge Raad ook toetst dat een regering ook op het gebied van buitenlandpolitiek een ruime bevoegdheid heeft. En voorzitter, de heer Seder en alle andere Kamerleden hebben ook kunnen zien dat wij een Raad van State advies hebben gehad over deze uitermate zorgvuldig voorbereide en juridisch onderbouwde complexe operatie. Waarbij ik me ook volledig wil aansluiten bij de complimenten van mevrouw Piri voor de ambtenaren die hier keihard aan gewerkt hebben.
4: Oké. Ja, meneer Seder, volgens mij heb ik echt voldoende coulance in uw richting betracht. Dus iedereen... Omdat mevrouw Teunissen zeer kort was in haar vraag en u bent elke keer erg lang in uw vraag. Dus ik beëindig hiermee dit debat.
1: Sorry, ik heb nog 3 hele korte vragen,
4: Excuus. Gaat uw gang. Ik was in de veronderstelling dat u aan het einde was gekomen van uw bijdrage. Ja, maar u heeft inderdaad nog 3 korte vragen.
1: Dus voorzitter, ik had misschien een nog net iets betere poging moeten wagen om die ook te verbinden aan de appreciatie van moties. Voor 1 was daar in ieder geval een kans geweest. Namelijk de vraag van mevrouw Pier of dat het ontmoedigingsbeleid ter sprake is gekomen in het gesprek van de minister-president met Booking.com. Ik kan niet in detail ingaan op die gesprekken, want dat betreft bedrijfsgevoelige informatie. En over eventuele interne bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie of interne afwegingen van een specifiek bedrijf kunnen wij geen uitspraken doen. Tegelijkertijd heb ik in het debat al aangegeven dat ons actieve ontmoedigingsbeleid met vele bedrijven wordt besproken, dus ook met Booking.com.
4: Mevrouw Pieri, voor 1 korte vraag.
2: Ja, voorzitter, het is echt te bizar voor woorden. Ik vroeg hier niet om interne bedrijfsinformatie van Booking.com. Ik vroeg hier om de man die nu minister-president is, de heer Jetten, die altijd hele duidelijke standpunten had over illegale nederzettingen, of hij in het gesprek met Booking.com het feit dat Booking accommodaties aanbiedt en illegale nederzettingen ter discussie heeft gebracht in dat gesprek. Uit dit antwoord concludeer ik dat het antwoord daarop nee is.
4: De minister.
1: Ja, voorzitter, ik heb mijn antwoord gegeven. Wij doen geen uitspraken over het gesprek met een individueel bedrijf.
4: Gaat u verder met uw tweede antwoord.
1: Tweede vraag van mevrouw Pieren die nog open stond was... hoe zet het kabinet zich in om handhaven van de juiste herkomstaanduiding aan te scherpen? Het kabinet heeft tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 15 juni... de Europese Commissie verzocht om een analyse van de naleving van het beleid... met betrekking tot de export van goederen uit illegale nederzettingen... uit de bezette gebieden, inclusief een analyse van de problematiek... en de handhaving van correcte herkomstaanduiding... en correcte toepassing van de oorsprongsregels onder het associatieakkoord. En wij zullen de commissie ook aan herinneren dat die analyse ook snel volgt. En mevrouw Dobbe vroeg... Ik meen dat ik deze beantwoord had tijdens het debat... maar aan het einde van het debat gaf mevrouw Dobbe aan dat dat nog niet het geval was. De toepassing van maatregelen op Nederlandse financiële instellingen. Nederlandse financiële instellingen vallen onder diensten. En daarmee verwijs ik weer naar... de verkenning die wij binnen enkele weken naar de Kamer gaan sturen.
4: Dank u wel, minister. Dan bent u daarmee denk ik wel aan het einde gekomen... van uw appreciaties en beantwoording, waarvoor dank. Daarmee beëindig ik ook dit 2 minuten debat... over het tijdelijk sanctiebesluit onrechtmatige nederzettingen... in de door Israël bezette gebieden. Ik dank alle deelnemers voor hun bijdrage. En de stemming zal zijn aanstaande dinsdag.

0: Ik heropen de vergadering en aan de orde is nu de voortzetting van de behandeling van het voorstel van de wet van het lid Bushoff tot wijziging van de mededingingswet in verband met uitbreiding van het concentratietoezicht, kamerstuk 36-774. Ik heet de heer Bushoff opnieuw van harte welkom in vak K. Gisteren vond de eerste termijn van de zijde van de Kamer plaats en vandaag bent u reeds in staat antwoord te geven op de gestelde vragen. Ik wens u daarbij natuurlijk heel veel succes. En ook heet ik graag nogmaals uw ondersteuning welkom in vak K. De heer Ton Langehuizen, beleidsmedewerker bij de Pro-fractie, en de heer Matthijs Tollerton, wetgevingsjurist van het ministerie van Economische Zaken. In die hoedanigheid verleent hij vanavond de ambtelijke bijstand. Tevens heet ik natuurlijk welkom in vak K de minister van Economische Zaken, mevrouw Herbert. Maar ik geef nu eerst het woord aan de heer Bushoff. Dus meneer Bushoff, gaat uw gang, aan u het woord.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. En aangezien we een ras-echte Amsterdamse voorzitter hebben, dacht ik, begin ik ook met een uitspraak van een Amsterdammer die iedereen, denk ik, wel bekend is. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei Cruijff ooit. En bij initiatiefwetgeving is het eigenlijk precies andersom. Je hebt pas door hoeveel werk het is op het moment dat je eraan begonnen bent. En dat werk, moet ik ook eerlijk zeggen, voorzitter, dat wordt vooral gedaan door de mensen achter de schermen. In de eerste plaats ook door Matthijs Tollerton, wetgevingsjurist bij Economische Zaken. Daarvoor wil ik hem heel erg bedanken. En natuurlijk ook door onze eigen beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van Pro, Ton Langehuizen. En hoewel je het niet zou zeggen, zeker als je naar Ton kijkt uiteraard, werkt hij hier al ongeveer even lang als dat ik oud ben. En ik denk dat veel politici zich dan afvragen, hoe doe je dat, Ton? Ik denk dat het vooral iets anders aangeeft, namelijk dat politici uiteindelijk vervangbaar zijn, maar dat het de mensen achter de schermen zijn die onmisbaar zijn om dit kamerwerk goed te kunnen doen. En daar wil ik ze ook heel hartelijk vanaf deze plek voor danken. En mocht ik het dan verkloten vanuit vak K, ik weet niet of dat het woord is wat je vanuit vak K hoort te gebruiken. Maar goed, als dat zo is, dan is dat echt volledig aan mij. Maar alle complimenten die u gisteren al heeft gegeven voor deze wet, die geleid ik ook heel graag door naar de ondersteuning achter mij. En voorzitter, ik ga proberen, gelet op de tijd, om hoewel volledig te antwoorden, toch dat enigszins kort en bondig te doen. En ik zal dat doen aan de hand van de welbekende blokken. Maar voordat ik u ga mededelen in welke blokken ik ga antwoorden, wilde ik toch nog een paar inleidende woorden ook met u delen over dit initiatiefwetsvoorstel. Je kind naar school of de kinderopvang brengen. Met de fiets, trein of auto in de drukke ochtendspits naar werk. Of toch eerst nog eventjes naar de huisarts en kunnen rekenen op goede zorg als dat nodig is. Of met een goed idee een bedrijf beginnen en ervan dromen dat jouw start-up het succesverhaal van morgen wordt. Het zou zomaar een doodnormale donderdagochtend kunnen zijn voor miljoenen gewone mensen in ons land. En misschien is dat wel wat we van de politiek mogen verwachten. Dat gewone leven goed regelen. Eerlijk en met het algemeen belang voorop. Want wat is er eerlijk aan als de winst van enkele zwaarder weegt dan het algemeen belang? Wat is er eerlijk aan als gewone mensen steeds minder te kiezen hebben, maar de prijzen van de zorg, de dierenarts of de kinderopvang steeds hoger worden? En wat is er eerlijk aan als een goed idee niet de kans krijgt om uit te groeien tot een succesvolle onderneming, omdat een gevestigd bedrijf een start-up opkoopt met maar één doel: innovatie en de concurrentie van morgen uitschakelen? Eerlijk is het als we beschermen wat van waarde is, goed zorgen voor wat van ons allemaal is. Eerlijk is het als we kiezen voor het algemeen belang boven de winst van enkelen. Dat is een eerlijke economie en daar moet deze wet aan bijdragen. Deze wet geeft de autoriteit Consument en Markt, de toezichthouder, de mogelijkheid om ook potentieel kleine, maar toch schadelijke overnames te kunnen onderzoeken en tegen te houden. En zo te voorkomen dat er steeds meer economische macht in steeds minder handen terechtkomt. En voorzitter, ik zeg er nadrukkelijk bij, het verbiedt niet ondernemen. Het maakt het juist mogelijk om goed te blijven ondernemen. Overnames blijven mogelijk. Fuseren blijft mogelijk. Maar alleen daar waar een onevenredige hoeveelheid marktmacht ontstaat die onwenselijk is, geven we de toezichthouder de mogelijkheid om dan in het algemeen belang in te grijpen. En voorzitter, laat ik nog heel even kort schetsen hoe dat dan zou kunnen gaan. De werking van het instrument van de inroepbevoegdheid. Op het moment dat een fusie of een overname, we noemen dat ook wel concentratie, wordt gemeld bij de ACM, of dat die publiekelijk kenbaar wordt gemaakt, dan heeft de ACM 4 weken de tijd om te zeggen: ik wil graag meer informatie over deze fusie of overname, over deze concentratie. En na het ontvangen van die aanvullende informatie heeft de ACM vervolgens nog eens 4 weken de tijd om te beslissen of zij deze overname of fusie dan inroepen, zoals dat heet. En ik zeg daarbij dus, ook in de richting van de heer Klaas, ik zie hem nu niet, maar dit is hoe het werkt en dit zijn de termijnen die er dus ook voor de ACM gelden. Heldere termijnen waarbinnen zij dus deze besluiten moeten maken, waar ook nog eens bezwaar en beroep tegen mogelijk is. Mocht de ACM ervoor kiezen om dus zo'n fusie of overname binnen te halen, vanaf dat moment gelden eigenlijk de gewone mededingingsregels zoals we die nu ook al hebben opgeschreven in de mededingingswet en zoals de procedures van de ACM nu ook al zijn. Voorzitter, dat gezegd hebbende is het denk ik, dacht het is goed om dat nog even te herhalen, ook in de richting van de heer Klaassen, want die had daar wat opmerkingen en vragen over. Ja, hoe werkt dat nou precies en hoe lang duurt het nou voordat de ACM een besluit neemt? Ik hoop dat hiermee te hebben opgehelderd. En voorzitter, dan ga ik ook over naar eigenlijk de beantwoording naar deze algemene woorden en de werking van het instrument op de meer specifieke vraag. En dat doe ik aan de hand van de volgende blokjes. Ik ga het eerst kort hebben over de noodzaak en de rijkwijd van het instrument. Dan de balans tussen de belasting voor het bedrijfsleven en het algemeen belang natuurlijk. Daar moeten we een goede balans in vinden. En bij dat blokje ga ik het ook hebben over de zogenoemde omzetdrempels. Daar is het veelvuldig over gegaan. Ik ga het hebben over de rechtszekerheid in het derde blok, over het effect op de economie en de ATR. Kijk de heer Kisteman aan. In het vierde blokje kom ik daar echt uitgebreid op terug. En ik zal heel kort stil zijn bij een invoeringstoets en een evaluatie. En tot slot heb ik nog een enkele overige vraag, waar ik onder andere stil zal staan bij ook het amendement van de heer Pickarts over een meldpunt. En dat komt dus aan het einde terug. En ik zal overigens de amendementen gaandeweg proberen te appreciëren, maar ik zal voor de volledigheid ook aan het einde nog even kort terugkomen op de appreciatie van alle amendementen. Voorzitter, dan eerst over de noodzaak en de rijkwijde van het instrument. Eigenlijk zeiden vrijwel alle leden op een enkeling na: we zien eigenlijk verschillende ontwikkelingen die wij potentieel onwenselijk vinden. Of het nu is die zogenoemde killer acquisitions, waarbij een gevestigd bedrijf een veelbelovende start-up opkoopt en daarmee innovatie in de kiem smoort, wat we onwenselijk vinden. Daar hadden verschillende leden het over. Maar veel leden wezen vooral ook op die serie van kleine overnames in de kinderopvang, in de huisartsenzorg, bijvoorbeeld bij de dierenartsen, die ertoe zou kunnen leiden dat er een te grote marktmacht ontstaat in een bepaalde regio of regionale markt, wat vervolgens een nadelig effect zou kunnen hebben voor de kwaliteit of de prijs. En veel van uw leden zeiden daarom steunen wij ook het instrument van zo'n inroepbevoegdheid. En voorzitter, ook de OESO ziet eigenlijk een toename van dit soort kleine overnames. En ook de ACM ziet een toename van dit soort kleine overnames. En dus willen we kunnen ingrijpen voor het te laat is. En ik vond dat de heer Schoon is dat eigenlijk wel mooi verwoord aan de hand van een goed voorbeeld. Die zei: ja, weet u nog dat voorbeeld van PostNL dat Zand overnam? Toen kwamen we er eigenlijk na jaren achter. Dat hadden we niet gewild en had niet gemogen, maar het was al te laat. En precies dat wil je voorkomen. En het was volgens mij ook de heer Pickarts die heel duidelijk zei: ja, En ik citeer hem dan eventjes. We moeten voorkomen dat we een systeem bouwen waarmee de ACM pas kan optreden nadat de schade al is aangericht. De inzet moet niet alleen zijn om achteraf marktmacht te repareren. De inzet moet zijn om die marktmacht waar mogelijk tijdig te signaleren en te voorkomen. En ik dacht, dat is me uit het hart gegrepen. Precies dat is inderdaad het doel van deze wet. En ik zeg er ook bij in de richting van de heer Pickarts. Het is niet alleen bedoeld om consumenten te beschermen, maar het is natuurlijk ook bedoeld om bedrijven onderling te beschermen. Want in het voorbeeld van de heer Pickarts, en dat had hij, vond ik heel mooi verwoord, het was een persoonlijk voorbeeld, was hij zelf de ondernemer die in dit geval, ik moet even terugkijken, maar private label drinks verkocht en daarvoor dus digitale printtechnieken voor die labels nodig had. En zoals de heer Pickarts dat mooi vertelde, had hij in het verleden keuze uit verschillende bedrijven die eigenlijk die druktechniek konden toepassen. Maar vervolgens werden eigenlijk al die bedrijven door een private equity partij opgekocht, ging de prijs vervolgens omhoog en was daar de onderneming van de heer Pickarts dan ook de dupe van. En precies dat wil je ook kunnen voorkomen met deze wet. Dus ik hoop daarmee ook de heer Pickarts gerust te stellen dat deze wet niet alleen consumenten beschermt, maar ook ondernemers kan beschermen. Voorzitter, eigenlijk zie je in deze economie die we vandaag de dag kennen heel veel dingen goed gaan gelukkig, maar af en toe een aantal van die schadelijke trends waarbij een grote partij of een private equity partij een serie aan overnames doet die leidt tot te veel marktmacht. En dat zijn eigenlijk trends, symptomen die we kennen van dat Amerikaanse, dat Anglo-Saxische aandeelhoudersmodel eigenlijk moeten we het noemen. En dat is eigenlijk altijd gericht op korte termijn winst te maken, hoog rendement denken, aandeelhoudersbelang staat voorop. En dat staat in zo'n ontzettend schril contrast met dat Rijnlandse model waar Nederland zo groot mee is geworden. Dat Rijnlandse model waar zowel aandeelhouders als de werknemers als ook de samenleving al die belangen nevenstaand zijn. En dat Rijnlandse model, dat past heel goed bij deze wet. Of ik kan eigenlijk beter zeggen, deze wet past heel goed binnen die traditie, die Nederlandse traditie van dat Rijnlandse model. En dat is iets wat mij als sociaaldemocraat ook na aan het hart ligt. Maar ik kan me ook goed voorstellen, zeg ik in de richting van het CDA, en dan kijk ik met een schuin oog naar de minister die hier natuurlijk zit namens ons allemaal en namens de kroon, maar toch kijk ik vervolgens vooral naar mevrouw Bühler van het CDA, dat ik me ook goed kan voorstellen dat dit past binnen die christendemocratische traditie van goed rentmeesterschap en een eerlijke economie, waarin je juist al die belangen van werkgevers, aandeelhouders, werknemers en de samenleving goed met elkaar in balans probeert te brengen. En voorzitter, dat brengt mij ook bij mijn volgende blokje, eigenlijk de balans tussen aan de ene kant het algemeen belang dienen en aan de andere kant voorkomen dat dat leidt tot onevenredig veel lasten voor het bedrijfsleven. En hoe doen we dat nou? En voorzitter, ik denk dat ik hier ietsjes langer bij moet stilstaan, omdat er veel vragen over zijn geweest, met name over die drempels die in deze wet zitten. En daar begon de heer Van der Lee met eigenlijk een vraag. Ja, waarom heeft u überhaupt zo'n drempel ingebouwd? Zo'n asymmetrische drempel van 30 miljoen die ervoor zorgt dat op het moment dat er sprake is van een overname, de ACM alleen gebruik kan maken van zijn inroepbevoegdheid op het moment dat één van beide partijen een omzet van 30 miljoen heeft. Want dat zat in het oorspronkelijke voorstel nog niet. En daar heeft de heer Van der Lee volkomen gelijk in, dat er in het oorspronkelijke voorstel nog niet in zat. De gedachte daarachter was vanuit mij, ja, we willen ook die kleine overnames allemaal kunnen toetsen, want die zouden wel eens schadelijk kunnen zijn. En tegelijkertijd, en dan kom ik ook op dat punt van balans, moet ik ook constateren dat na de consultatieronde, maar ook na het advies van de Raad van State, we er toch voor hebben gekozen om zo'n asymmetrische drempel van in dit geval 30 miljoen in de wet op te nemen, omdat we daarmee meer zekerheid geven aan het bedrijfsleven voor waar ze aan toe zijn. En dat we er ook voor zorgen op deze manier dat niet alle kleine overnames onder die bevoegdheid van die inroepbevoegdheid vallen. Maar dat alleen degene die het meest schadelijk zouden kunnen zijn onderzocht kunnen worden door de ACM. En daar is dat niet mijn eigen opvatting. Maar de ACM zei, wij verwachten dat alleen overnames waarbij één van de partijen meer dan 30 miljoen omzet, Dat we die het liefste eigenlijk zouden gaan onderzoeken. Dus ook daar volg ik in die zin de ACM. En denk ik dat het wetsvoorstel zoals het er nu voor ligt verandert ten opzichte van het initiële voorstel, met dus zo'n asymmetrische omzetdrempel uiteindelijk een betere balans is. En dat die balans goed gevonden is na de consultatieronde. En na ook, zeg ik in de richting van mevrouw Nanninga, na ook goed gelezen te hebben het advies van de Raad van State. Wat overeenkwam met overigens een dictum B. Voorzitter, D66, de heer Schoon is, die vroeg eigenlijk ook van ja, hebben we dan geen blinde vlekken als we zo'n omzetdrempel in de wet inbouwen? En de eerlijkheid gebied te zeggen, ja, we hebben een aantal blinde vlekken. Het was de heer Van der Lee die heel goed had uitgezocht, en ik zou het niet durven betwisten, hoeveel bedrijven nou in Nederland een omzet van meer dan 30 of 40 miljoen draaien. De meeste hebben, kleine bedrijven hebben een lagere omzet. Maar laat ik het ook even in perspectief plaatsen. Welke bedrijven eventueel wel in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n inroepbevoegdheid met zo'n asymmetrische drempel van nu nog 30 miljoen. Wellicht, we gaan het zien, straks 50 miljoen met een wijziging die voor ligt. Want denk bijvoorbeeld aan de kinderopvang Partout of kinderopvang Kindergarten. Allemaal grote ketens, ik denk u allen veel bekend. Die draaien allemaal omzet van honderden miljoenen. Dus stel dat zij zo'n overname hadden gedaan of nog meer overnames zouden willen doen. In theorie zou met deze wet dan de ACM de bevoegdheid krijgen om dat te onderzoeken en zo nodig te kunnen tegenhouden. Daarmee zeg ik niet dat de ACM dat zou gaan doen. Dan ga ik te veel op de stoel van de ACM, wat toch een zelfstandig bestuursorgaan is, zitten. Maar met deze inroepbevoegdheid zouden zij nog steeds die negatieve gevolgen, bijvoorbeeld in de kinderopvang, bij Partout, bij Kindergarten, maar ook bij de dierenartsen van Evidentia, met een omzetdrempel van 30 of 50 miljoen kunnen onderzoeken. Ik denk dat dat goed is om dat ook te benoemen. Voorzitter, dan ook de vraag van D66. Ja, de ACM bepleit eigenlijk zowel een inroepbevoegdheid als het generiek verhogen van de omzetdrempels. En waarom heeft de indiener ervoor gekozen om die omzetdrempels niet generiek ook te verhogen? Daarbij was eveneens de afweging, ja, ik vind het vooral belangrijk dat we al die kleine overnames ook kunnen toetsen. En de tweede afweging was, ja, ik ga nu een instrument maken, vooral zo'n inroepbevoegdheid, en die algemene omzetdrempels verhogen, dat vind ik iets wat misschien wel los zou kunnen staan van deze wet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ook gegeven het debat in deze Kamer, goed luisterend ook naar de zorgen van de heer Kisterman over de regeldruk voor het bedrijfsleven, maar ook geluisterd hebbend naar mevrouw Buhle, dat ik me best wel wat kan voorstellen bij het algemeen verhogen van die omzetdrempels. Want als je dat doet, dan zorg je ervoor dat de lasten voor heel veel bedrijven lager worden. En geef je tegelijkertijd de ACM de mogelijkheid met deze inroepbevoegdheid om alleen daar waar het nodig is echt heel gericht te kunnen ingrijpen. En ik denk dat we dan weer terugkomen op het vinden van die goede balans. Dus ik hoop ook dat inderdaad, en dat geef ik al een klein tipje van de sluier weg over het amendement van mevrouw Buhle voor het algemeen verhogen van de omzetdrempels. Dat is iets wat niet aan mijn wet raakt in die zin dat het in de wet staat, dus de appreciatie volgt van de minister. Maar mocht ik er iets over zeggen, dan kan ik me er iets bij voorstellen, omdat dat inderdaad volgens mij bijdraagt aan een goede balans tussen aan de ene kant minder lasten voor het bedrijfsleven en aan de andere kant een gerichte inroepbevoegdheid die het mogelijk maakt voor de ACM om in te grijpen wanneer dat nodig is.
0: Meneer Kisterman.
2: Ja, voorzitter, dat klinkt natuurlijk interessant, want meent de heer Bushoff daarmee te bedoelen dat er dan toch kans bestaat op regeldruk nu hij die drempel wil verhogen?
0: De heer Bushoff.
1: Nou, ik denk dat het verhogen van een omzetdrempel zorgt voor lage regeldruk in die zin dat minder bedrijven in aanmerking zouden komen onder het huidige mededingingstoezicht om door de ACM onderzocht te worden. Dat staat helemaal los van mijn wet. Onder de huidige mededingingswet kunnen bedrijven nu al door de ACM onderzocht worden. En zometeen, stel dat de algemene omzetdrempels verhoogd worden, kunnen wat minder bedrijven onderzocht worden door de ACM. Dus ik denk dat dat enerzijds ervoor zorgt dat sommige bedrijven inderdaad wat minder te duchten hebben van de ACM. En aan de andere kant dat dat ook de werklast van de ACM wat zou kunnen verlichten.
0: Meneer Kisterman.
2: Ja, voorzitter, want op de schriftelijke inbreng waar wij vroegen om een ATR-toets, zei de heer Bushoff, nou, de regeldruk is minimaal of verwaarloosbaar, dus dat gaan we niet doen. Maar nu zegt de heer Bushoff, nou, misschien moeten we toch die drempel dan maar verhogen om ook een beetje richting de Kisterman tegemoet te komen. Want misschien is er toch wel iets regeldruk. Of interpreteer ik hem nou verkeerd, of is hij toch tot inzicht gekomen in het eerste termijn dat er misschien toch wel regeldruk uit deze inroepbevoegdheid kan komen?
0: Meneer Bushoff.
1: Nee, volgens mij worden er twee dingen door elkaar gehaald door de heer Kisterman, voorzitter. In de eerste plaats is er nu al een mededingingswet die het mogelijk maakt voor de autoriteit Consument en Markt om overnames te toetsen wanneer deze boven een omzet van 30 miljoen vallen of Europees gezien opgeteld boven een omzet van meer dan 150 miljoen hebben. Op het moment dat je deze omzetdrempels van 30 miljoen naar 50 of 75 miljoen verhoogt, dan komen er minder bedrijven in aanmerking onder het huidige mededingingstoezicht al om onderzocht te worden door de ACM. Ik denk dat dat de werklast van de ACM in de eerste plaats verlaagt. En in de tweede plaats betekent dat inderdaad voor bedrijven die dus onder die nieuwe omzetdrempels vallen, dat zij zeker weten dat zij in principe niet onderzocht worden door de ACM. Dat staat los van mijn wet, een inroepbevoegdheid, waarmee ik denk dat de werklast voor de ACM heel beperkt blijft. En zeker voor bedrijven die niks te duchten hebben als ze zich aan de mededingingsregels houden. Maar door inderdaad aan de andere kant die omzetdrempels wat te verhogen, weten we één ding zeker, de werklast daardoor wordt voor de ACM minder. En de werklast die zij er iets bij zouden krijgen met deze inroepbevoegdheid compenseert dat dan wellicht weer. En ik denk dat we dan dus die goede balans vinden. Vooral voor de ACM en ook wel voor het bedrijfsleven.
0: Mevrouw Nangega.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ja, we zijn nu wel weer binnen het probleem aan het redeneren. Hè? Want we hebben het over drempels die je een beetje omhoog kan doen en een beetje omlaag. En is meneer Kisterman blij en is meneer Van der Leen niet blij, noem het allemaal maar op. Maar het fundamentele probleem blijft natuurlijk, het principiële probleem, dat dit een generieke bevoegdheid blijft voor de hele economie. Dat is het probleem. Daar verandert een drempel natuurlijk niks aan.
0: Meneer Bussoff.
1: Ja, voorzitter, het is maar hoe je. Of twee dingen. Eén, mocht het zo zijn dat inderdaad de heer Kisterman blij is en de heer Van der Lee niet, dan zoeken we blijkbaar het midden op. Kijken wie daar allemaal zich in thuis voelen, zou ik zeggen. Tweede plaats, ja, mevrouw Nanninga die zegt dat het instrument voor de hele economie geldt en dat dat een probleem zou zijn. Ik zie dat helemaal niet als een probleem, om heel eerlijk te zijn. Ik denk juist dat dat heel hard nodig is. Hè? De heer Schoonis had het prachtige voorbeeld van PostNL en Sand, waar na jaren eigenlijk pas bleek, deze overname had niet gemogen, hadden we niet gewild. En toen was het eigenlijk al te laat. Dus om in de woorden van de heer Pickarts te spreken, je wil eigenlijk voorkomen dat het te laat is en dat je pas achteraf moet ingrijpen terwijl een concentratie al tot stand is gebracht. Dat is voor niemand fijn. Dat is ook voor bedrijven die concentratie al hebben doorgemaakt, die fusie of overname al hebben doorgemaakt, het laatste wat je wil. Je wil aan de voorkant duidelijkheid verschaffen over of een concentratie doorgang kan vinden, ja of nee. En precies daar draagt deze wet aan bij. Dat is het eerste waarom het nodig is om dat wel degelijk economiebreed in te zetten. Omdat je niet aan de voorkant kan zeggen in welke sector wel of niet het nodig zal zijn. Als dat de redenatietrans zou zijn, dan zou je pas dit instrument kunnen inzetten op het moment dat je ziet dat het in een sector al mis is gegaan en te laat is. En dat wil je juist niet. Bovendien, tot slot, voorzitter, ja, het kwam al even aan bod, zowel in de inbreng van de Kamer, dat het gaat over de kinderopvang, dierenartsen, garagebedrijven, postbezorging, digitale stickerdrukkerij. Kortom, het beslaat ook de hele economie. Dus ook dat is een reden om dit economiebreed in te zetten.
0: Mevrouw Nanninga.
3: Ja, maar dat is dus precies het probleem, voorzitter. Want dit is een sleepnet dat we over onze hele economie uitrollen. Is het leuk als je allerlei problemen en ongelukken van tevoren zou kunnen zien en voorkomen? Ja, prachtig. Maar om daar zo'n 100% wet op van toepassing te laten zijn, hè, we gooien dat sleepnet maar uit. Ja, je haalt vast wel iets boven. En ik heb dat niet verzonnen. Hè. Ik heb gesproken met de Dutch Startup Association. En die zeggen, ja, we hebben hier gewoon onwijs veel last van. Dus onwijs veel regeldruk voor zo'n ongericht middel. Waar je kan zien dat in sectoren waar het misgaat, kun je het toepassen, kun je wat scherper op zijn. Dat is ook hoe ons strafrecht werkt. Als wij van deur tot deur gaan huiszoekingen houden, dan garandeer ik u dat we heel veel misdaad en illegale spullen gaan vinden en voorkomen. Maar dat is niet wat we moeten willen. Het is een chilling effect. Het is een regeldruk, ja. Van heb ik jou daar. En de start-ups hebben daar ontzettend veel meer last van dan de paar problemen die ermee voorkomt.
0: Meneer Bussoff, bent u het daarmee eens?
1: Nou, voorzitter, ik denk dat een paar dingen eigenlijk door elkaar worden gehaald. Dus laat ik proberen daar opheldering over te geven. Namelijk in de eerste plaats, deze bevoegdheid wordt natuurlijk alleen ingezet op basis van de bestaande mededingingswet. Namelijk op het moment dat er sprake is van dat een concentratie, een fusie of een overname de concurrentie significant zou kunnen belemmeren. Alleen dan Als dat het geval is, zal de ACM kunnen overwegen om deze inroepbevoegdheid te gebruiken. De ACM heeft daar al van gezegd, dat zullen we waarschijnlijk helemaal niet honderden keren hoeven doen. Met andere woorden, er is helemaal geen sprake van een sleepnet. Nee, er is sprake van een gericht instrument dat wanneer, wat nu al in de mededingingswet staat, geweld aangedaan wordt, de toezichthouder kan ingrijpen. Tot slot, ja, voorzitter, ik heb het toch eens nagegaan in hoeveel andere Europese landen ze deze bevoegdheid al hebben. Dat zijn er heel veel. En ik heb het nagevraagd en laten uitzoeken of er minder overnames en fusies zijn gebeurd nadat deze inroepbevoegdheid in al die andere Europese landen is ingevoerd. En dat was niet het geval. Het enige verschil is dat een enkele kwaadwillende fusie of overname is tegengehouden. Maar in al die andere Europese landen heeft het dus niet geleid tot minder fusies en overnames, tot onredelijke werkdruk, een angstbeeld wat gewoon niet klopt wat mevrouw Nanninga hier schetst.
0: Mevrouw Nanninga, voor een laatste korte interruptie.
3: Dat is natuurlijk een drogreden, want een bedrijf dat niet wordt opgericht kun je niet meenemen, of overgenomen kun je niet meenemen in statistieken. En wij hebben gesproken met investeerders, wij hebben gesproken met start-ups die hier wel degelijk last van hebben. En natuurlijk geldt het niet voor allen. Maar als ik meneer Bushoff een schaaltje M&M's geef, er zitten er 100 in. Ik zeg, ja, er zijn er maar 3 giftig. Denk ik niet dat hij vrolijk een handje M&M's gaat eten. Dat is een schuwheid, een chilling effect die hij met dit wetsvoorstel in de markt brengt. Investeerders kopschuw maken, start-ups kopschuw maken. Het is echt een onnodige complicatie. Het is met een mug op een kanon schieten. En dan blijft hij volhouden. Ja, in andere landen doen ze het ook. En daar heeft het helemaal geen schade opgeleverd. Dat kun je dus niet zien. Een bedrijf dat niet wordt overgenomen, niet wordt opgericht, kun je niet meten. Ja. En vanuit het veld horen wij echt andere geluiden.
0: Oké, okay. Meneer Bushoff.
1: Nou, voorzitter, zoals het dan werkt met statistieken, is er een vergelijking uitgevoerd of er in de jaren voordat deze inroepbevoegdheid in andere Europese landen er was, er meer overnames waren in al die segmenten dan nadat die inroepbevoegdheid er was. Dat was niet het geval. Dat is 1. 2. Er wordt hier ook gezegd van ja, het zou investeerders kunnen afschrikken. Voorzitter, deze wet gaat niet over investeren in een bedrijf. Investeerders kunnen nog steeds doen wat ze willen met hun geld en bedrijven stimuleren, daarin investeren. Ze kunnen een aandeel nemen in een bedrijf. Op al die dingen is deze wet niet van toepassing. Deze wet is alleen van toepassing op het moment dat er een fusie of overname plaatsvindt. En dat heeft dus niks te maken met investeerders die door dit instrument het Nederlandse bedrijfsleden zouden mislopen. Dat is ook niet wat we hebben gezien in andere landen.
0: Meneer Kisterman, ik had al 2 vragen in dit blokje gesteld, dus ik geef u nog de kans om 1 vraag daar te stellen.
2: Ja. Is dat een nieuwe regel, voorzitter?
0: Nou, ik denk 3 vragen per blokje, dan schieten we een beetje op voor deze avond. Maar doet u uw best om hem scherp te stellen, dan komt het
2: vast
0: goed.
2: Zoals u weet ben ik kort van stof en ik ga er wel vanuit voor dat ik iets meer de tijd heb. Want ik heb gewoon een vraag en ik weet niet of de heer Bushoff dat is. Het gaat namelijk ook over PostNL en Cent. En de heer Bushoff zegt, als de ACM deze bevoegdheid had gehad, dan hadden we achteraf niet ellende gehad dat die overname er niet was geweest. Of het was andersom, dan was de overname had niet gekund. De ACM heeft een negatief advies gegeven voor deze fusie. Is de heer Bushoff daarvan op de hoogte?
1: Nee, ja, voorzitter. Kijk, 1, antwoord ja. 2, het was een mooi voorbeeld, vond ik, van de heer Schoonis, die aangaf van, kijk, toen hebben we achteraf geconcludeerd dat we zo'n overname niet wilden en toen was het al te laat en kon je niet terugdraaien. Dus het was meer een, vond ik, prachtig spreekwoordelijk voorbeeld wat laat zien, in de woorden van de heer Pickarts, dat je wil voorkomen dat er een fusie plaatsvindt waarvan je achteraf spijt hebt. Dat is wat deze wet ook beoogt.
2: Voorzitter, de ACM.
0: Meneer Kisterman, ik geef u het woord voor een kort vervolgvraag.
2: Voorzitter, de ACM gaf van tevoren aan dat die fusie niet moest plaatsvinden. En weet de heer Bushoff wie ervoor heeft gezorgd dat die fusie door moest gaan? Dat was, voorzitter, want dan zal ik me helpen, ik ga er geen vraag zelf maken, dat was de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft aan de minister gevraagd om het advies van de ACM ongedaan te maken. Er waren 2 partijen die er hebben tegengestemd. Dat waren die van de heer Schoonis, D66 en VVD. En de partij van de heer Bushoff was die voorstander van. Dus de ACM had die tools om dit te voorkomen, maar vervolgens heeft de Kamer dat tegengegaan. Dus die inroepbevoegdheid, als die er straks komt, zorgt er dan ook voor dat de partij van de heer Bushoff daarna vervolgens rustig op zijn stoel blijft zitten als de ACM een advies geeft? Of gaat vervolgens daar de politiek weer tegenin?
0: Meneer Bushoff.
1: Ja, voorzitter, een paar dingen. Eén, het is wel grappig hoe van een spreekwoordelijk voorbeeld, wat niet meer is dan alleen laten zien dat je wil voorkomen, dat voorkomen beter is dan genezen. Meer dan dat was het niet. Althans, zo heb ik het geïnterpreteerd. Het voorbeeld van de heer Schoonis nu enorm mythische proporties krijgt door de heer Kisterman. Ik denk, dat doet deze wet geen recht. Laten we het op de inhoud focussen. Wat ligt hiervoor? En wat hiervoor ligt is een wet die op het moment dat de mededinging ernstig in het geding is, de concurrentie ernstig beperkt wordt, dan de ACM de mogelijkheid krijgt om kleinere overnames die nu onder de radar blijven alsnog te onderzoeken. Dat is wat voor ligt. En laten we daar nou proberen het inhoudelijke debat goed over te voeren, zeg ik tegen de heer Kisterman. En ik kom zo meteen nog op een ander blokje over de effecten op de economie en de ATR. Wellicht dat we dan nog ook het inhoudelijke debat goed kunnen voeren daarover. Want ik denk echt dat we elkaar wel kunnen vinden. Want in mijn idee heb ik ook de heer Kisterman horen zeggen dat er best wel eens overnames kunnen zijn waarvan de VVD zegt, die vind ik onwenselijk. Als er te weinig concurrentie op een gegeven moment is, kan dat schadelijk zijn voor onze economie. Dat zijn geen gekke termen die volgens mij voor de VVD en voor de heer Kisterman als heel erg eng klinken. Sterker nog, ik heb de heer Kisterman zelf gelukkig ook horen zeggen dat hij zich kan voorstellen dat er situaties zijn waarin het onwenselijk is dat er een monopolie ontstaat. En precies daarvoor is deze wet, om dat te kunnen voorkomen, omdat het soms ook gebeurt door een hele serie aan kleine overnames.
0: Meneer Prikkaert.
4: Ja, dank voorzitter. Ja, ik merk dat er eigenlijk al een beetje een discussie over ontstaat over de omzetdrempel. In de initiatiefwet van meneer Bushoff staat 30 miljoen. Het CDA stelt voor 50 of zelfs 75 miljoen. Maar hetgene waar wij het eigenlijk al elke keer over hebben, zijn de verstoorde marktconcentraties, bijvoorbeeld dierenartsen, kinderopvang, noem het allemaal maar op. Dat zijn allemaal groepen bedrijven die vaak al ver onder die 30 miljoen omzet opereren. Althans, meestal is er niet één van die onderdelen die meer dan 30 miljoen omzet draait. Mijn vraag aan meneer Bushoff is, hoe denkt hij in de toekomst dat deze wet ervoor gaat zorgen dat ook verstoorde marktconcentraties onder die omzetdrempel, of die nou 30 miljoen, 50 miljoen of 75 miljoen is, tijdig op de radar komen en ook tijdig gewoon ingegrepen kan worden door de ACM? Want dat vind ik een hele belangrijke vraag. U gaf het zelf al aan, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Dus hoe kan op een gegeven moment daar dan ingegrepen worden? Dat vind ik een interessante
0: helder
4: vraag.
0: Meneer Bushoff.
1: Nou, dat kan op een aantal manieren. De ACM maakt nu al gebruik van openbare bronnen. Dus fusies en overnames moeten worden gepubliceerd. Daar maakt de ACM van die publicaties gebruik om te kijken van, zit er iets tussen waarvan wij denken, daar willen we nader onderzoek naar doen. Dat is één mogelijkheid. Twee, er is nu ook al de mogelijkheid dat bedrijven zichzelf melden met een fusie of overname bij de ACM. Omdat ze dan graag op voorhand zekerheid willen van de ACM. Of zeggen, wij gaan fuseren. Kunt u dit onderzoeken? Of denkt u dat het nodig is om dit te onderzoeken? Een andere mogelijkheid is ook bijvoorbeeld, en daar had de heer Pickarts het zelf ook over, een meldpunt. En op zichzelf geeft de huidige mededingingswet al de mogelijkheid voor derden om een melding te doen bij de ACM om te zeggen van, we zien dat hier mogelijk iets niet goed gaat. Dat is gelukkig al iets wat in de huidige mededingingswet ook staat. Tegelijkertijd denk ik eigenlijk dat het idee van de heer Pickarts, en hij heeft er volgens mij ook een amendement op, ik kom daar later nog op, best een sympathiek idee is om er juist voor te zorgen dat de ACM niet alleen een instrument heeft wat ze zouden kunnen inzetten, maar dat ze ook goed op de radar hebben wanneer ze dat moeten inzetten. Dus ik kom er later nog op. Maar ik denk dat dat best een sympathiek idee is.
0: Meneer Prikkaert.
4: Nou, ik ben blij te horen dat meneer Bushoff sympathiek staat in ons amendement inderdaad, om een meldpunt te organiseren waar dit soort dingen op tijdig aangegeven kunnen worden. Dus dat klinkt goed.
0: Meneer Bushoff.
1: Ja, voorzitter, zal ik voor het gemak dan gelijk, omdat we dit punt toch bij de kop hebben, dan ook gelijk naar dit amendement gaan. Dat scheelt zo meteen aan de achterkant weer tijd. Dus wellicht is het goed als ik dan iets zeg over dit amendement van de heer Pickarts. Want ik denk inderdaad, het idee is, van een meldpunt deel ik helemaal. Er zijn al mogelijkheden toe in de huidige mededingingswet. Dus volgens mij sluit het amendement in die zin aan bij een goede praktijk en kan het helpen voor de ACM om inderdaad overnames die mogelijk schadelijk zijn op de radar te krijgen. Ik heb echter een enkel technisch probleempje met het amendement en ik denk dat we daaruit kunnen komen. Dus laat ik u daar doorheen lopen. In de eerste plaats, als het amendement in de huidige vorm zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat na een melding van een derde de ACM gelijk een onderzoek zou moeten starten zonder dat ze daar eerst zelf informatie over zouden kunnen opvragen en dan hun eigen oordeel over kunnen vellen. En ik kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Dus het moet zo zijn dat wanneer er een melding van een derde is, vervolgens de ACM informatie gaat opvragen en dan een eigen oordeel maakt over willen wij deze melding verder onderzoeken, ja of nee. Dat is tenminste wat ik hoop dat ook de heer Pickarts beoogt. Daar is een kleine technische wijziging voor nodig om dat te bewerkstelligen. Dus ik hoop dat we die wijziging kunnen doorvoeren in het amendement. Dat is één. En het tweede punt is dat in mijn huidige wetsvoorstel staan termijnen waarbinnen de ACM moet handelen. Namelijk binnen 4 weken nadat zij bijvoorbeeld extra informatie hebben gekregen, moeten zij een besluit nemen over of zij wel of niet een fusie verder willen onderzoeken. En in het amendement van de heer Pickarts staan die termijnen niet, omdat het net op een vreemd. En het tweede punt is dat in mijn huidige wetsvoorstel staan termijnen waarbinnen de ACM moet handelen. Namelijk binnen 4 weken nadat zij bijvoorbeeld extra informatie hebben gekregen, moeten zij een besluit nemen over of zij wel of niet een fusie verder willen onderzoeken. En in het amendement van de heer Pickarts staan die termijnen niet, omdat het net op een verkeerd artikel in de wet is geantwoord.

0: positief op te reageren.
1: Dan gaan we die aanpassingen doorvoeren en dan kan ik daar zeker goed mee uit de voeten. En dan delen we volgens mij het doel van het amendement en van de wet. Voorzitter, dat scheelt alweer aan de achterkant en dat scheelt ook iets in de tijd.
0: Gaat u verder.
1: Dus ga ik verder met waar ik gebleven was. En ik denk dat het goed is om dan ook het blokje over de balans en de omzetdrempels waar we het over hadden toch af te ronden. Maar niet voordat ik toch even stil heb gestaan bij de twee amendementen van mevrouw Bühler van het CDA. Namelijk, het kwam al in de verschillende interruptiedebatjes al naar voren. Het eerste amendement dat er eigenlijk op toeziet dat de omzetdrempel die nu in de wet zit van 30 miljoen voor één van beide partijen die een overname doet, verhoogd wordt naar 50 miljoen. En kijk, de eerlijkheid gebied te zeggen, in eerste instantie had ik helemaal geen drempel ingevoerd in de wet. Na een consultatieronde, advies van de Raad van State, heb ik ervoor gekozen om een omzetdrempel van 30 miljoen te doen. Ik heb voor het bedrag van 30 miljoen gekozen, omdat dat een bedrag is wat op dit moment ook gebezigd wordt in de huidige mededingingswet. Het is echter wel zo dat dat bedrag al jarenlang niet is geïndexeerd. Dus de facto is het bedrag, die omzetdrempel, daarmee lager geworden. En snap ik in die zin ook de behoefte dat je zegt, we zouden het graag wat willen verhogen, eigenlijk gewoon willen indexeren, zou je kunnen zeggen. Dus daar kan ik op zich wel in meekomen. Dus met dat doel zou ik ook prima kunnen leven met dit amendement van het verhogen van een omzetdrempel van 30 naar 50 miljoen. Dat gezegd hebbende, voorzitter, het tweede amendement, dat gaat over het generiek verhogen van de omzetdrempels in de mededingingswet van 30 naar 75 miljoen. Eigenlijk ook een soort van indexatie. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dat buiten de scope van deze wet gaat en dat dat dus eigenlijk iets is voor de minister. Maar volgens mij, met dat ik heb gezegd dat ik me kan voorstellen dat je een balans zoekt, dus aan de ene kant de werklast voor het bedrijfsleven, de werklast voor de ACM, en aan de andere kant een effectief instrument en indexatie meeweegt, kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Kan ik me ook voorstellen dat dit amendement is ingediend. En de exacte appreciatie moet ik officieel aan de minister laten, maar ik denk dat hij mijn woorden kan doorhoren, dat ik daar geen bezwaar tegen heb ook. Volgens mij heb ik dan dit blokje afgerond en de appreciatie ook op deze twee amendementen gegeven.
0: Mevrouw Bühler.
2: Ja, dank u wel. Ik ben ook heel blij met deze appreciatie. Fijn. Ik heb in het amendement over de asymmetrische omzetdrempel heb ik ook aangegeven dat ik graag zou willen dat er mogelijkheid is om die aan te passen middels AMVB. Ja. Kunt u daarop reageren?
1: Ja, u heeft helemaal gelijk. Dat eigenlijk amendement 13, hè, daar hebben we het dan over. Het verhogen van de omzetdrempel van 30 naar 50 miljoen. En het mogelijk maken om die asymmetrische drempel per algemene maatregel van bestuur weer aan te passen. Dat amendement kan ik me heel goed voorstellen dat we dat inderdaad op die manier regelen. Zowel het verhogen, omdat dat dus het indexeren is. Waarbij ik dus echt zeg, laten we oppassen dat we de wet niet botter maken en niet verder inperken, omdat ik dan denk dat de balans weer zoek raakt. Maar met dit amendement denk ik dat we de balans goed kunnen vinden. En het aanpassen per algemene maatregel van bestuur vind ik logisch, want anders zou ik telkens een wetswijziging vragen als uiteindelijk blijkt dat die omzetdrempel toch weer veranderd dient te worden.
0: Meneer Schoonis.
3: Een kleine vervolgvraag erop. De verandering kan ook naar beneden bijgesteld worden, even voor de zekerheid.
1: In theorie zou dat kunnen, waarbij dat denk ik minder voor de hand ligt, omdat het vooral denk ik een algemene maatregel van bestuur is die bedoeld is om bijvoorbeeld een inflatiecorrectie te doen, kan ik mij zo voorstellen. Dus mocht het zo zijn dat er een fundamentele wijziging van die omzetdrempel plaatsvindt, dan wel enorm hoog, dan wel helemaal naar beneden. Hè? In de huidige wet staat namelijk een omzetdrempel van 30. Zou je naar 0 gaan, dan is dat wel een dusdanige verandering van de wet dat ik me dan kan afvragen of dat geschikt is per algemene maatregel van bestuur, of dat het dan netter zou zijn om dat wel via een wetswijziging te doen. Maar dat heeft vooral met de zorgvuldigheid te maken.
0: Meneer Schoonis?
3: Ja, maar voor mij gaat het hier dan niet om de inflatiecorrectie, maar meer of de ACM in één keer denkt van, volgens mij zitten we toch te hoog met die 50 miljoen. Dat ze het dan naar beneden kunnen bijstellen. En ik stel gelijk de volgende vraag. In mijn idee of mijn gedachte is dat je beter bij kan stellen naar boven dan naar beneden. Want dan ga je mensen dingen afpakken of in ieder geval onzekerheid doen. Dus mijn wens was dan ook om op die 30 miljoen te beginnen. Ja. En daarna pas naar boven te kijken, nadat je eventueel een evaluatie hebt.

0: maar een jaar. Dus ja, meneer Bussel heeft hem al weggegeven, maar dat verbaasde mij even.
1: Meneer Bussel. Ja,
2: voorzitter, kijk, er vindt nog een invoeringstoets plaats. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat waarschijnlijk nog niet oplevert dat we precies weten hoe deze inroepbevoegdheid werkt. Want die gebeurt na een jaar. Dus die ziet vooral op een aantal andere zaken toe. De evaluatie, na 5 jaar of eventueel, ligt het mogelijke voorstel vanuit de Kamer voor om dat te verlagen naar 3 jaar. Die geeft denk ik beter inzicht in of dit instrument adequaat werkt en of er grote veranderingen nodig zijn. Of kleine veranderingen nodig zijn. En ik denk dat met het instellen van een algemene maatregel van bestuur waarmee dan die omzetdrempel gewijzigd kan worden, dat eventueel kan naar aanleiding van die evaluatie, als daaruit blijkt dat er inderdaad een aanpassing van die omzetdrempel nodig is. Ik geef u alleen in alle redelijkheid en eerlijkheid wel mee dat op het moment dat dat een majeure wijziging gaat zijn, dus het volledig afschaffen van een omzetdrempel, dan doet dat, ligt dat ver af van de wetsbehandeling die vandaag voor ligt. En vind ik dat dat eigenlijk niet per algemene maatregel van bestuur zou kunnen. Nog los of dat juridisch technisch überhaupt mogelijk is. Maar zou dat denk ik wel iets zijn wat via de Kamer zou moeten.
1: Meneer Schoonis, tot slot.
0: Tot slot, wij hebben gepleit dat het eigenlijk communicerende vaten zijn. Die asymmetrische omzet en de generieke. Toch heeft u besloten om allebei naar boven te trekken. Kunt u daar even 1 keer op reflecteren waarom u dat heeft gedaan?
2: Ja, voorzitter. Kijk, de asymmetrische drempel heb ik überhaupt al ingebouwd in deze wet. Het idee om de algemene omzetdrempels te verhogen was een wens van zowel de kant van het ministerie als ook een wens overigens van de ACM zelf. Als ook een wens die kenbaar is gemaakt in de Kamer. Zowel door uw partij als ook per amendement van mevrouw Buhle van het CDA. En het is aan de minister om daar een oordeel over te vellen, maar ik heb ook al aangegeven dat ik me daar best wel iets bij kan voorstellen. Gegeven dat dat de werklast voor de ACM beperkt, de regeldruk voor het bedrijfsleven vermindert, maar aan de andere kant wel een gericht instrument ervoor teruggeeft aan de ACM om daar waar het nodig is te kunnen ingrijpen. En dan tot slot, ja, dat gerichte instrument wordt in die zin iets minder scherp zou je kunnen zeggen, doordat er een omzetdrempel van überhaupt 30 miljoen is ingebouwd en zometeen wellicht 50 miljoen. Waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook de ACM pleitte voor zo'n asymmetrische drempel en daarbij aangaf dat zij verwachten dat de meeste overnames die zij graag zouden willen zien dan nog daarvoor in aanmerking komen. En ik heb u ook een aantal voorbeelden gegeven van de kinderopvang, van de dierenartsen die in aanmerking zouden komen voor een inroepbevoegd, voor deze inroepbevoegdheid met een omzetdrempel van 30 of wel 50 miljoen, omdat zij gewoon meer omzet draaien. En dat waren dan de voorbeelden die we allemaal hebben aangehaald als onwenselijke voorbeelden.
1: Gaat u verder met uw betoog?
2: Ja, voorzitter, ik ga verder. Stukje dan, het volgende blokje, ga ik proberen vrij snel doorheen te gaan. Dat gaat over rechtszekerheid. Daar hebben eigenlijk veel woordvoerders het over gehad. Mevrouw Buhle, de heer Klaassen, de heer Kisterman, mevrouw Nanninga. En dat gaat eigenlijk over de rechtszekerheid voor bedrijven en hoe die geborgd is. En ik wil daar een aantal dingen snel over zeggen. 1, ik denk dat die rechtszekerheid bevorderd wordt door het feit dat we, ondanks dat dat in het eerste initiële wetsvoorstel niet stond, nu een omzetdrempel van 30 miljoen hebben ingebouwd. Dat is 1. 2, ik denk ook dat het heel goed is om te melden dat het criterium aan de hand waarvan de ACM toetst of een overname of fusie ingeroepen wordt, dat verandert niet. Dat blijft hetzelfde. Dat blijft namelijk het criterium of een concrete concentratie de mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren. En dat staat er overigens vastgelegd in de Europese concentratieverordening. Om precies te zijn, artikel 2, tweede lid van de Europese concentratieverordening 139/2004. En de artikelen 37, tweede lid en artikel 41, tweede lid van de huidige mededingingswet. Daarin staan al de criteria op basis waarvan de ACM een afweging maakt of zij een overname of een fusie gaan onderzoeken. Daar verandert deze wet niets aan. Dus ook dat geeft volgens mij voldoende rechtszekerheid voor bedrijven, omdat deze criteria in de praktijk eigenlijk al heel werkbaar zijn gebleken voor het bedrijfsleven en voor de ACM. Voorzitter, dan wordt er ook nog een leidraad gepubliceerd. Die leidraad kreeg wat grote proporties, moet ik zeggen, in het debat in de eerste termijn. Die leidraad is eigenlijk vooral een, ja, moet je zien, een inkleuring van de regels zoals we die al in de huidige mededingingswet op Europees niveau, de Europese verordening, als onze eigen mededingingswet hebben staan. In die leidraad geeft de ACM veel meer duidelijkheid over hoe je die regels zou moeten lezen. Geven ze aan de hand van voorbeelden daar inkleuring aan. Dat is wat die leidraad beoogt. Hoe die leidraad er precies uit komt te zien, daar gaan wij als Kamer niet over, gaat de minister niet over. Dat is echt aan de ACM zelf, omdat de ACM een zelfstandig bestuursorgaan is en ik ook wel hecht aan die zuiverheid der rollen. Wat wel zo is, heb ik me laten vertellen door de ACM, zeg ik ook in reactie op mevrouw Bühler die daarna vroeg, maar ook meerdere partijen volgens mij, dat zij bij het opstellen van die leidraad ook zeker de belanghebbenden, het bedrijfsleven, consulteren. Bovendien heb ik zelf in de memorie van toelichting ook al, of nee, in de beantwoording op het schriftelijk overleg ook al toegezegd, en ik doe dat beroep nogmaals ook vanaf deze kant op de minister, om deze inroepbevoegdheid, mocht deze wet door beide kamers komen, niet eerder het koninklijk besluit te slaan ofwel de wet in werking te laten treden, alvorens die leidraad met dus die consultatie door, bij het bedrijfsleven door de ACM is gepubliceerd. En helemaal tot slot op dit punt, voorzitter, wat ook denk ik helpt voor het bedrijfsleven is dat de mogelijkheid wordt geboden met deze wet om een informele zienswijze te vragen van de ACM als een bedrijf of onderneming twijfelt over of een voorgenomen fusie of overname tot stand mag worden gebracht.
1: Dat leidt tot de vraag van mevrouw Nanninga.
3: Ja, heel korte vraag, voorzitter. Hoe gaat de indiener er nou mee om met het hele simpele feit dat er geen juridische bindende afgebakende definitie bestaat van de killer acquisition wat dit initiatief beoogt te voorkomen?
1: Meneer Bussoff.
2: Ja, voorzitter, mijn wedervraag zou zijn, maar ik weet dat dat niet de bedoeling is, dus ik zal hem ook gelijk zelf beantwoorden, of mevrouw Nanninga dan van de hele huidige mededingingsregels af zou willen. Want ook in de huidige mededingingswet, het criterium wat ik net oplas, wordt gehanteerd voor overnames en fusies, killer acquisitions, waarbij een van beide partijen Europees een omzet van meer dan 150 miljoen hebben of beide partijen meer dan 30 miljoen hebben. Dus die criteria die in de mededingingswet staan, nu al, worden nu al gewoon goed werkbaar gehanteerd door de ACM om te beoordelen of een overname of fusie wel of geen doorgang mag vinden. Daar verandert deze wet helemaal niks aan. Dus als het idee is, ja, dat willen we überhaupt niet, ja, dan zullen we de hele mededingingswetgeving op de schop moeten gooien. Dan staat mevrouw Nanninga vrij om daar een initiatiefwetgeving op te maken die veel omvangrijker zal zijn dan de relatief beperkte wet die ik hier vandaag indien.
1: Mevrouw Nanninga.
3: Ja, voorzitter, indiener stapt hier over het schaalprobleem heen, hè? De schaal waarin we dit nu gaan doen, dat is een sector met kleine start-ups en scale-ups, waarvan heel veel ten onder gaan. Gewoon omdat het product niet goed wordt uitontwikkeld, omdat er geen markt voor is, noem maar op. Dus het zijn geen grote gevestigde bedrijven waarbij je qua de opzet, hè, wat een killer acquisition veronderstelt, toch makkelijker aan te tonen is. Dit is een veld, die kleine start-ups en scale-ups, waarin heel veel ten onder gaat door de aard van de schaal. En dan, als je dan met killer acquisitions wetgeving wil gaan strooien, moet je het echt beter afbakenen. Is de heer Bussoff dat met me eens?
1: Meneer Bussoff.
2: In de eerste plaats denk ik dat al deze start-ups, scale-ups waar mevrouw Nanninga het over heeft, in principe niks te vrezen hebben van deze specifieke bevoegdheid. Ten tweede, op het moment dat het zo zou zijn dat er inderdaad de ACM denkt, we gaan wel ingrijpen, dan doen ze dat dus op basis van de regelgeving, de mededingingswet en de Europese verordening die nu al geldt. Het enige verschil dat wij met deze wet aanbrengen is de mogelijkheid om ook kleine overnames, dus waarbij de sprake is van een partij die tenminste 30 miljoen omzet of een kleinere partij, om die te kunnen onderzoeken. Maar wij veranderen niks aan de criteria waar de ACM die overnames vervolgens aan toetst. En ik denk dat dat goed is om te realiseren. En het lijkt alsof dat door elkaar wordt gehaald.
1: Mevrouw Nanninga, tot slot, laatste vraag.
3: Ja, voorzitter, de heer Bushoff kan een beetje badinerend gaan proberen te doen, alsof ik niet begrijp waar ik het over heb en dingen door elkaar hou. Als ik heel flauw ben, ga ik badinerend terugdoen en zeggen, dan heeft de heer Bushoff kennelijk echt niet met start-up en scale-ups gesproken hierover. Kan ik me haast niet voorstellen. Maar die laten weten dat ze zich hier wel degelijk zorgen over maken. Dus zeggen, maak je geen zorgen, is een beetje zinloos. En het gaat mij om het probleem van de schaal waarin we hier open is. Precies wat de heer Bushoff zegt. We passen dit al toe. Maar dan op hele grote spelers. En ze maken zich dus wel degelijk heel erg zorgen dat een oprecht faillissement of mislukken van een product of project, dat het met deze wetgeving, die inderdaad precies hetzelfde is als voor grote spelers, ja, toch heel verkeerd wordt uitgelegd. Of aanleiding is voor onderzoek, een aanleiding voor rompslomp, een aanleiding voor kopschuwe investeerders. En dat, ik weet niet of de heer Bushoff dat duidelijk expres niet wil begrijpen, maar we hebben het over een hele andere schaal, waarin je dus veel scherper moet afbakenen. Ja. Hoe toon je nou zo'n killer acquisition aan? Want er gaan veel vaker bedrijven in dit segment over de kop.
4: Ik denk dat de vraag helder is. Meneer
2: Bushoff. Voorzitter, en in die zin was het ook niet bedoeld vanuit mij om daar balinerend over te doen. En op zichzelf is het best een terechte zorg. Ik kan me daar best wel wat bij voorstellen. Ik heb ook zorgen gehoord daarover. Alleen wat ik probeer te doen in dit debat is die zorgen wegnemen door aan te geven hoe deze wet in elkaar steekt. En dus door aan te geven welke rechtszekerheid vrijwel al die bedrijven, ook start-ups, hebben. Namelijk in de eerste plaats dat er wel degelijk nog sprake is van een omzetdrempel van 30 miljoen. In de tweede plaats dat er dus sprake is van de huidige mededingingsregels die nog steeds gelden, ook als we deze wet, deze inroepbevoegdheid straks hebben, die het criterium vormen voor de ACM om wel of niet een overname te gaan onderzoeken. Er is sprake van een leidraad die wordt opgesteld. En er is ook nog de mogelijkheid voor een informele zienswijze. Dus wat ik probeerde te doen, en dat was op geen manier bedoeld om te zeggen, die zorgen mogen er niet zijn of die zijn niet terecht, was met deze zaken die zorgen juist weg te nemen.
4: Gaat u verder?
2: Voorzitter, ik ga verder en ik denk dat ik ook door kan naar het volgende blokje. En dat hebben we eigenlijk ook al voor een wat groter deel behandeld. Dat waren namelijk de effecten op de economie en de ATR. En als het gaat over die effecten op de economie, hebben we het ook al in het interruptiedebat eerder gewisseld. Blijkt uit vergelijkend onderzoek in andere landen waar ze deze inroepbevoegdheid hebben, dat er niet minder overnames en fusies zijn geweest nadat deze inroepbevoegdheid in het leven is geroepen. Ten tweede is het ook goed om te realiseren dat ik mij niet kan voorstellen dat er sprake zou kunnen zijn van, ja, risicomijdend gedrag of minder investeringen, omdat uiteindelijk een investering in een onderneming op zichzelf niks te maken heeft met deze inroepbevoegdheid. Een aandeel nemen in een onderneming, een onderneming starten of een onderneming daarin investeren, al dat soort zaken vallen buiten de scope van deze wet. Het gaat hier echt alleen om fusies en overnames. Dus ook op het punt van, we zijn bang dat dit ervoor zorgt dat er, ja, een minder goed economisch klimaat in Nederland zou ontstaan, waarin investeringen teruglopen. Dat risico zie ik, gegeven de argumentatie die ik net gaf, minder. Dat is één. En twee, als het gaat om die fusie en overnames, of we dat minder zien, dat schijnt dus niet het geval te zijn, ook in andere landen. En bovendien geeft de ACM ten derde ook nog aan dat zij verwacht een aantal, er zijn er niet honderden, maar een aantal fusies en overnames met deze wet te kunnen gaan onderzoeken. Waarbij nog niet eens gezegd of ze dan die fusies en overnames ook daadwerkelijk zullen tegenhouden. Als ze dat wel doen, dan is er ook gegronde reden om dat tegen te houden. Namelijk dat de concurrentie dusdanig belemmerd wordt, dat er sprake is van een onwenselijk monopolie, wat slecht uitpakt voor consumenten, slecht uitpakt voor bedrijven, en wat geen recht doet aan een eerlijke economie, zoals we dat beogen met de mededingingsregels zoals we die in Nederland en in Europa kennen. Dus alleen op het moment dat echt die mededingingsregels in het geding zijn, ja, dan zou het zo zijn dat een overname gestopt kan worden. En dan denk ik ook dat dat een goede zaak zou zijn. Voorzitter, ik denk dat ik daarbij ook de belangrijkste punten heb aangehaald als het gaat over de effecten op de economie. Oh ja, en dan nog het punt van de ATR. We hebben er al een aantal interrupties volgens mij over gewijzigd of gewisseld over dat punt. We hebben een hele nette consultatieronde gedaan. Daar heb ik goed naar gekeken. het advies van de Raad van State hebben we goed bestudeerd. En naar aanleiding daarvan hebben we ook gezegd, het is zinvol om, waar dat eerst niet in de wet stond, toch een asymmetrische omzetdrempel in te bouwen van 30 miljoen. Mede ook op aanvraag of op advies van uiteindelijk de ACM zelf. Ten tweede, heeft ook de ACM aangegeven, wij verwachten niet dat er opeens honderden bedrijven door ons meer zullen worden onderzocht. Zij kunnen op basis van wat zij de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen en dan wel of dan wel niet op hebben kunnen acteren, een hele goede inschatting maken van hoeveel extra bedrijven nu onderzocht gaan worden door de ACM. En dat is een beperkt aantal. Maar voor dat beperkte aantal is het wel wenselijk dat deze inroepbevoegdheid er komt. Alleen het geeft tegelijkertijd dus ook aan dat het overgrote deel van de bedrijven in Nederland niks te vrezen heeft van deze inroepbevoegdheid. En bovendien, en dat heb ik net al aangegeven, zijn er tal van mogelijkheden voor bedrijven als ze zich onzeker voelen over een fusie of overname om meer zekerheid te krijgen middels een informele zienswijze, middels de leidraad die gepubliceerd wordt. En ook gewoon om zich te baseren op de huidige mededingingsregels die nu al gelden. Dus ik denk dat de lastendruk en onzekerheid voor het bedrijfsleven, alles bij elkaar optellend, heel beperkt is. En daarbij denk ik ook dat het dus niet nodig zou zijn om nu nog opnieuw een ATR-advies aan te vragen. Omdat we dus al eigenlijk bijna alles hebben gedaan, volgens mij, wat nodig is om een goede balans te vinden in deze wet. En ook goed geluisterd hebben naar alle inspraakreacties, naar de Raad van State en tot een gewogen voorstel zijn gekomen.
4: Meneer Kistelman.
2: Wacht even, want ik heb nog meer, maar ik wacht even op de heer Kistelman totdat hij zijn vraag heeft gesteld.
4: En volgens mij was meneer Kistelman aan het wachten tot u was uitgesproken, dus u bent zeer hoffelijk naar elkaar. Meneer Kistelman.
5: Ja, voorzitter, ik wou eigenlijk meerdere vragen stellen, maar dat durf ik nu natuurlijk niet meer.
4: U mag drie vragen stellen.
5: Dat ga ik natuurlijk. Waar de heer Bussel begon met zijn introductie, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Het algemeen belang is belangrijker dan het belang van het individu. Ik heb het even iets korter omschreven. En daarvoor is hij een voorstander van deze inroepbevoegdheid. Jawel, wat als het gevolg van deze inroepbevoegdheid wordt dat het algemeen belang wordt geschaad omdat wordt ingegrepen bij het individu. Dus, maar daar ga ik het niet over hebben, voorzitter. Want dat mag ik geven, anders dan heb ik mijn andere vraag. Het gaat over de ATR. En de heer Bussoff die geeft aan, ja, de regeldruk zal beperkt worden tot het minimaal aantal bedrijven. Dus dat valt wel mee, helemaal als de drempel aanpast. En daarvan verschillen wij natuurlijk van mening, want voor mij is een regeldruk voor één bedrijf, zal mijn fractie dat al te veel vinden. En dan moet ik echt dan nogmaals toch de vraag stellen, hoeveel moeite kost het de heer Bussoff, als ik hem hier zie staan, is hij echt super professioneel hiermee bezig, om toch even gewoon het ATR te laten checken van, nou, weten we het nou zeker? Weten we zeker wat de gevolgen zijn? Is er nou, wat doet het met de regeldruk? En hoeveel moeite zou dat nou kosten om zijn voorstel even langs de ATR te sturen?
4: Meneer Bussoff.
2: Ja, voorzitter. Ik denk dat er betere wegen zijn om hetzelfde doel te bereiken dan dit wetsvoorstel nog langer op de plank te laten liggen en eerst langs de ATR te sturen. Laat ik daar eerst het volgende over zeggen. De heer Kistelman gaf aan, voor zijn partij is het belangrijk dat eigenlijk elke regel die erbij komt er één te veel is. Gelukkig ligt er ook de mogelijkheid voor de Kamer om de omzetdrempels, de algemene omzetdrempels, te verhogen. Daar zou de heer Kistelman in mee kunnen gaan en dan zou dat dus minder regels of minder lastendruk voor het bedrijfsleven betekenen. En is dat denk ik mooi meegenomen met deze wetsbehandeling. En zou wellicht de partij van de heer Kistelman daar heel blij mee kunnen zijn dat deze mogelijkheid van deze initiatiefwet is aangegrepen om de lastendruk voor het bedrijfsleven nota bene nog eens te verlagen ook. Dat is één. Twee, ik zei al, ik denk dat er betere wegen zijn om hetzelfde doel te bereiken, namelijk een invoeringstoets doen na een jaar en een evaluatie doen na 5 jaar. Want als het dan echt in de praktijk iets niet goed blijkt te zijn, ik kan me best voorstellen dat de heer Kistelman ook dat nog eens vraagt, of aan de minister, of aan mij, of in een motie. Neem nou bij die invoeringstoets en die evaluatie ook echt die lasten voor het bedrijfsleven mee. Ja, dan kunnen we ook pas, als in de praktijk daar echt iets mis lijkt te zijn, kunnen we er daar dan ook op acteren. En dat is veel zinvoller, denk ik, dan nu op een fictieve situatie gaan acteren.
4: Meneer Kistelman.
5: Ja, voorzitter. En dat maakt het toch interessant, die lastendruk. Want de heer Bussoff geeft aan, als je de drempels verhoogt, zou je de lastendruk voor de ondernemers weer verlagen. Die lastendruk is er nu nog niet. Die komt er straks misschien wel. En we zouden dat dus wel vooraf in beeld willen kunnen brengen. En dan ga ik toch even terug toen wij het adviescollege toetsing en regeldruk hebben ingesteld hier. Dat was nog toen het nog GroenLinks PvdA was. Ik citeer even, voorzitter, de heer Thijssen. Maar ik vind wel dat als we het adviescollege hebben met een als expertise regeldruk, dat we niet alleen moeten laten zeggen of het een regel niet zo effectief of onnodig is. Ze hebben daar ook de know-how om ons advies te kunnen geven als je, zoals je het nou op deze manier doet. Haal je het nog steeds? En dan zegt hij, maar heb je minder regeldruk. Dus ja, volgens mij is het een kleine moeite om de ATR te vragen. De heer Thijssen, voorganger van de heer Van der Leeuwen, althans als woordvoerder voor economische zaken. Waarom is GroenLinks PvdA Pro hier nu in één keer van afgestapt?
4: Meneer Bussoff.
2: Ja, voorzitter, ik probeerde eigenlijk... Ik ken de VVD eigenlijk als een partij wanneer het glas bij andere partijen half leeg is, is bij de VVD het glas half vol. Dus ik dacht eigenlijk met de mogelijkheid die deze wetsbehandeling biedt om die algemene omzetdrempels te verhogen, dat dat voor de VVD een heugelijk moment zou zijn en dat het glas dan half vol zou zijn, omdat daarmee dus inderdaad de lasten voor het bedrijfsleven verlaagd worden. Dus ik dacht eigenlijk dat ja, door deze wetsbehandeling en het momentum dat aangegrepen wordt om die omzetdrempels te kunnen verhogen, dat een heel heugelijk moment zou zijn voor de VVD. En nou, dat is hoe ik de VVD kende. Dus daar sloeg mijn opmerking op. En voorzitter, ik denk dus dat we alle stappen hebben doorlopen om goed in kaart te brengen wat de lasten voor het bedrijfsleven zouden kunnen zijn, hoe we die zo minimaal mogelijk kunnen houden en toch een goed instrument kunnen hebben. En bovendien hebben we dus een invoeringstoets na een jaar en een evaluatie na 5 jaar. Dus we hebben ongeveer alles al gedaan, volgens mij, wat nodig is om ervoor te zorgen dat we hier een instrument uiteindelijk in handen hebben wat het algemeen belang dient, maar ook ervoor zorgt dat de lasten voor het bedrijfsleven minimaal zijn en als het nodig is dat we daar nog op kunnen corrigeren.
4: Meneer Kisterman, tot slot.
5: Ja, voorzitter. Ja, de heer Bussoff heeft er inderdaad bijna alles aan gedaan. Het laatste wat hij nog zou kunnen doen, dat is die ATR. Nou, dat is echt gewoon een top-initiatiefnemer, zou die zijn. Dus ik zou dat ook voorstellen wat te doen. Maar dan ga ik toch even terug naar wat de heer Bussoff zegt. En dan zegt, door het verhogen van die drempel kunnen we de lastendruk verlagen. Maar er zit een stap daarvoor. En dat is door eventueel die bevoegdheid te geven, stijgt de regeldruk en daarna kan die door de drempel worden verlaagd. En daarmee geeft de heer Bussoff toch indirect aan dat de kans bestaat dat de regeldruk gaat stijgen. En dan ga ik hem nog één keer voorleggen, vragen, voorzitter. Als deze initiatief nemen, en ik vind echt dat de heer Bussoff het supergoed doet, echt een supergoed initiatief hebben, leg het nog even bij de ATR voor.
4: Meneer Bussoff.
2: Ja, voorzitter, ik weet niet of we elkaar daar gaan vinden. Ik denk dat er gewoon betere wegen naar Rome zijn. Die heb ik net benoemd. Ik wilde nog wel één ding om echt heel volledig te zijn in mijn beantwoording richting de heer Kisterman aanhalen. De heer Kisterman had het namelijk in zijn eerste termijn ook over de zorgspecifieke visietoets die door de ATR is getoetst, waarop kritiek was van de ATR. En ik ben daar toch nog eens ingedoken met hulp van de ondersteuning om dat eens uit te zoeken hoe dat nou zat. En daarvan zei de ATR eigenlijk, ja, er moeten een aantal aanpassingen gedaan worden voordat dat voorstel naar de Kamer kan worden gestuurd. Aanpassingen die vooral zitten op de motivering van de noodzaak, et cetera, op de rijkwijde van het instrument. Op een aantal van dat soort punten, zei de ATR, willen wij graag een nadere motivering. En daarna heeft de zorgminister, die nadere motivering in de memorie van toelichting gegeven, is een nieuw advies gevraagd aan de ATR en had de ATR verder geen opmerkingen meer. En in die zin denk ik dat ik zelfs een stap verder ben gegaan dan de minister van Zorg bij die toets, door niet alleen de motivering, de memorie van toelichting te verbeteren en aan te passen, maar ook nog eens een omzetdrempel in te voeren. Dus ik hoopte eigenlijk daarmee ook de heer Kisterman nog iets gerust te stellen dat ik zelfs nog iets verder ben gegaan bij deze fusietoets dan de zorgminister is gegaan. Volgens mij notabene de zorgminister van zijn eigen partij. Dat gezegd hebbende, voorzitter, hoop ik dat dat ook geruststellend is voor de heer Kisterman. En denk ik ook echt dat op het moment dat het blijkt dat er onevenredig veel lasten zouden zijn voor het bedrijfsleven, waar ik echt van denk dat dat absoluut niet het geval is, dat er ook een minister zit die dan de mogelijkheid heeft om bij die evaluatie en die invoeringstoets daarover in gesprek te gaan met de ACM. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen eigenlijk, als ik zie welke stappen allemaal daar zijn doorlopen. En voorzitter, ik kom eigenlijk ook bij mijn ene laatste blokje. Want ik denk dat we een deel kunnen overslaan van wat ik had voorbereid. Maar ik wil nog wel eventjes iets zeggen over die invoeringstoets en die evaluatie. Want daar ging het al veel over. Dat is ook het ene laatste blokje. Even kijken, ik heb hier het stenogram erbij gepakt. Want D66 had namelijk ook nog eventjes de vraag of hoeveel concentraties er dan zijn ingeroepen en hoeveel heeft dit betekend voor de consument qua prijzen, et cetera. Of dat al getoetst kan worden bij die invoeringstoets. En ik vind het gewoon wel eerlijk om te zeggen dat ik denk dat dat bij de invoeringstoets misschien nog wel wat te snel is om dat helemaal helder te hebben. En bovendien is het soms ook lastig om na een jaar van een invoeringstoets per se een causaal verband te vinden tussen nu hebben we deze bevoegdheid en nu zijn daar de prijzen niet gestegen of zijn daar de prijzen wel gestegen. Dat is denk ik best lastig om dat zo hard te maken met een invoeringstoets. Ik denk dat je die invoeringstoets met name moet zien als een instrument om te kijken, hey, zijn er in de uitvoering nog dingen die anders moeten en die beter kunnen? En dat we bij de evaluatie na 5 of na 3 jaar beter inhoudelijk een oordeel kunnen vellen over hoe effectief dit instrument is geweest. Voorzitter, tot slot op dit punt. De heer Klaassen is er nu niet, maar hij heeft een amendement ingediend. En dat is ook gelijk het bruggetje naar mijn laatste blokje. Hij heeft een amendement ingediend om de rijkwijde van dit instrument te beperken. Namelijk pas de inroepbevoegdheid mogelijk te maken op het moment dat we zien dat het in een sector echt fout gaat. En dan per ANVB die sector aanwijzen als een sector die in aanmerking komt voor deze inroepbevoegdheid. Ik heb eigenlijk in het begin van mijn inleiding al gezegd dat ik dat een heel slecht idee zou vinden. Eén, omdat het heel veel sectoren betreft op dit moment waarbij we onwenselijke ontwikkelingen zien. De dierenzorg, die dierenartsen, de huisartsen, de kinderopvang, garagebedrijven, eventuele postbedrijven. Het voorbeeld van de heer Pickarts over die digitale druktechnieken waarbij we dat hebben gezien. Dus het is eigenlijk economiebreed waarbij we deze ontwikkeling zien van een serie aan kleine overnames die potentieel tot te veel marktmacht zouden kunnen leiden. Dat ziet ook de OESO, dat ziet ook de ACM. En precies daarom is het denk ik nodig om dit instrument breed in te kunnen zetten. Bovendien, en dan haal ik nog één keer de heer Pickarts aan, die zei het volgens mij heel goed, je wil eigenlijk voorkomen is beter dan genezen. En als je pas deze inroepbevoegdheid kan gebruiken op het moment dat je ziet dat het ergens in een sector al te laat is, dan vis je achter het net en dat willen we juist niet. Dus op dat punt moet ik het amendement van de heer Klaassen echt sterk ontraden. Hij heeft in datzelfde amendement ook voorgesteld om de invoeringstoets wettelijk vast te leggen. Nou, ik mag, heb ik geen bezwaar tegen. Is in zekere zin overbodig, maar zou kunnen. Hetzelfde geldt voor het verkorten van de evaluatietermijn van 5 naar 3 jaar. Ook daar heb ik geen bezwaar tegen. Dus mocht de heer Klaassen meekijken en het amendement dusdanig aanpassen dat alleen die evaluatietermijn verandert van 5 naar 3 jaar... en die invoeringstoets na 1 jaar wordt vastgelegd in de wet, daar zou ik goed mee kunnen leven. Maar dat eerste punt, de scope van dit instrument beperken, dat gaat me echt te ver. Dan maken we dit middel echt ineffectief. En dan vind ik het eigenlijk vrij destructief aan deze wet. Dus dat ontraad ik echt ten zeerste. En voorzitter, volgens mij ben ik er dan doorheen. Want ik had hier op mijn lijstje voor mezelf nog gezet dat ik nog wat langer wilde ingaan op het amendement van de heer Pickarts. Maar dat heb ik eerder al gedaan, dus dat hoeft niet meer. En heb ik ook de 4 amendementen volgens mij geapprecieerd. Voor de volledigheid, amendement 12 van het CDA, het verhogen van de omzetdrempels generiek, dat raakt niet mijn wet. Heb ik wel iets over gezegd dat ik me daar iets bij kan voorstellen, maar het uiteindelijke oordeel laat ik aan de minister. Amendement 13, het verhogen van de asymmetrische drempel van 30 naar 50 miljoen. Gegeven de inflatie kan ik me dat wel voorstellen. En het amendement Klaassen heb ik ontraden en het amendement Pickarts. Daarover stuur ik de technische wijzigingen nog naar de heer Pickarts. En als die worden overgenomen, kan ik dat ook oordeel Kamer geven. En dan ben ik er volgens mij doorheen en heb ik gepoogd uw Kamer zo volledig mogelijk te beantwoorden.
4: Maar niet voordat... Oh, u stond daar gewoon lekker om dat het goed is om af en toe even te gaan staan. Meneer Bussoff, dan wil ik u heel erg hartelijk danken voor uw uitgebreide beantwoording. Daarmee heeft u volgens mij recht gedaan aan veel vragen van de Kamer. En dan wil ik graag het woord geven aan minister Herbert voor de vragen die aan haar zijn gesteld.
6: Dank, voorzitter.
4: Gaat u gang.
6: En laat ik ook beginnen met het bedanken van meneer Bussoff. Want het opstellen van zo'n initiatiefwetsvoorstel is geen makkelijke klus. En vooral niet als het zo'n specifiek onderwerp mededingingsrecht betreft. Ik vermoed dat meneer Bussoff op onderdelen meer ervan af weet dan dat ik dat al weet. Overigens zal de Kamer merken dat wij zeer in lijn liggen met elkaar. Mijn ambtenaar en ik hebben heer Bussoff meerdere keren gesproken. En dat was een heel constructieve manier om samen op te trekken, om dat ook inhoudelijk te doen. En ook de ambtenaren van mijn departement hebben gesproken met meneer Bussoff, maar ook met een brede groep aan stakeholders. Ook die stakeholders wil ik bedanken voor duidelijke en constructieve inbreng. Daaraan hebben we gemerkt dat we dat hebben kunnen doen, al die gesprekken met eenzelfde doel voor ogen, namelijk Het doel, laten zorgen dat die markten goed werken. Zowel voor consumenten, maar ook voor ondernemers. En het kabinet staat positief tegenover dit voorstel. Dat heb ik in mijn brief aan de Kamer van voor de zomer ook uitgebreid toegelicht. Ook in het coalitieakkoord staat het voornemen opgenomen om de ACM een inroepbevoegdheid toe te kennen. Daar zijn gisteren grappende opmerkingen over gemaakt hoe fijn dit de samenwerking tussen coalitie en oppositie illustreerde. Het is wel een feit, inderdaad, dat daarmee het een snel ingevoerde wet zou kunnen zijn vanuit de coalitie. Ik ben dus heel blij met het initiatiefwetsvoorstel. Er zijn twee zaken waar ik voor wil waken. Eigenlijk zijn die al uitgebreid aan bod gekomen. Ik hecht eraan om dat nog een keer te herhalen. Die zaken gaan over regeldruk en over rechtsonzekerheid. Want daarvan is volgens het kabinet het belangrijk om die verder te beperken. Want ondernemers moeten ruimte krijgen om te groeien. En regels die onnodig veel vragen aan bedrijven en een rechtsonzekerheid geven, die dragen daar niet aan bij. Dus dat moeten we proberen te voorkomen. Vanuit die optiek heeft het kabinet een aantal voorstellen gedaan om het voorstel verder te versterken. Daar is ook al uitgebreid op toegelicht. En ik heb ook geprobeerd om daar rekening te houden met eerdere geluiden uit uw Kamer. Dus ik zal ingaan op de vragen die er gesteld zijn, geordend langs een aantal blokken. Regeldruk, rechtszekerheid, capaciteit bij de ACM en nog wat overige. En dan zal ik daarna de amendementen ook appreciëren. Dat doe ik natuurlijk in mijn adviseursrol. Ten eerste die regeldruk. En dan gaat het over de aanpassing van omzetdrempels. Ik hoop daarmee ook de vraag van de heer Kisteman te beantwoorden over hoe ik aankijk tegen regeldruk, in generieke zin. En de vraag van de meneer Schoonis of de drempels eigenlijk wel afdoende zijn om kralenreigers te pakken. Kijk, ik wil dat effectief toezicht ertoe leidt dat de ACM zich richt op zaken die mogelijk tot problemen leiden. En dat heeft ook de ACM aangegeven, kan zijn nu onvoldoende. Ik hecht er daarbij wel aan om dan naar die asymmetrische drempel goed te kijken over omzetdrempels daarin. En daarna wil ik ook nog wat zeggen over de generieke drempel. Allereerst over die asymmetrische drempel. Want het kabinet omarmt namelijk heel erg de toevoeging van een asymmetrische drempel. Juist ook om te voorkomen dat als het niet asymmetrisch zou zijn, dat ook allerlei kleine partijen die fuseren of samengaan, dat die in potentie onder het toezicht van de ACM zouden vallen. Die keuze van de hoogte van de drempel, dat blijft natuurlijk ook het zoeken van een balans. Voor mij is dat dus iedere keer de zoektocht. Hoe balanceer je effectief toezicht met onzekerheid en regeldruk aan de andere kant. Dat betekent dat niet mijn inzet is om alle zaken altijd en overal te willen laten onderzoeken door de ACM. En om dat te doen boven een bepaalde omzetdrempel, in de asymmetrische drempel, denk ik dan dat 50 miljoen een mooie balans is hiertussen. Hoe kom ik dan op die 50 miljoen? Nou, eigenlijk, zoals meneer Bussoff ook al mooi heeft toegelicht, vanuit de wetenschap dat de nu geldende drempel in de wet, zonder die asymmetrie te bezien, dat die op 30 miljoen staat en dat die al meer dan 25 jaar in de wet staat. Als je dan indexeert, kom je ongeveer op die 50 miljoen uit. En dan vind ik het ook relevant om te noemen dat de ACM daarvan heeft gezegd dat zij denken dat bij deze drempel, dus die 50 miljoen, de problematische fusies en overnames beoordeeld kunnen worden door ze. Dan nog naar de reguliere omzetdrempel, waar inderdaad meneer Bussoff allereerst zich niet op heeft gericht. Maar ook die reguliere meldingsdrempels voor verplichte melding bij de ACM zou ik graag willen aanpassen, verhogen. Ook omdat daar weer in die afgelopen jaren nooit een indexatie op heeft plaatsgevonden. Mijn voorstel daarbij is om die generieke drempel te verhogen tot 75 miljoen. Ook weer in de zoektocht om een balans te vinden tussen vermindering van regeldruk enerzijds en effectief toezicht anderzijds. Vanzelfsprekend is het waar dat hoe hoger je die drempel zet, hoe groter het effect is op de vermindering van regeldruk. Tegelijkertijd, meneer Schoonis vroeg, van hoe kijkt de ACM dan naar die verhoging naar 75 miljoen? Kunnen ze dan hun werk nog wel goed doen? En van de ACM zeggen ze, nou ja, we staan daar neutraal in. Het is een politieke keuze. Ze hebben wel gezegd dat als zij terugkijken naar de zaken die zij hebben bekeken in de afgelopen jaren, dat ze dan zien dat eigenlijk alle zaken die problematisch zijn gebleken boven die 75 miljoen zitten. Aan de hand daarvan denk ik dat daarmee er een goed voorstel ligt door naar 75 miljoen op te trekken. Daarmee geef ik ook antwoord op de vraag die meneer Klaassen heeft gesteld. Tot slot wil ik opmerken dat de omzetdrempel voor de inroepenbevoegdheid met dit voorstel in de mededingingswet zelf wordt opgenomen. En het kabinet vindt het wenselijk als daarbij wordt opgenomen dat deze drempel in de toekomst met een algemene maatregel van bestuur kan worden verhoogd. Daar is net ook uitgebreid toelichting op gegeven. Ik kan daar meteen ook bij zeggen, ja, die zou potentieel ook verlaagd kunnen worden. Daarmee kunnen we sneller en eenvoudiger meebewegen met allerlei zaken, zoals de economie, zoals bijvoorbeeld een inflatiecorrectie. Die mogelijkheid bestaat overigens al in de mededingingswet voor reguliere meldingsdrempels. Ik wil daar dus ook graag bij aansluiten als het gaat om die asymmetrische drempel. Dan nu het onderwerp rechtszekerheid. Of eigenlijk, hoe voorkomen we rechtsonzekerheid? Dat is voor mij ook een heel belangrijk thema. Daar heeft meneer Bussoff al aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat de ACM in een leidraad duidelijkheid biedt over hoe de ACM die inroepbevoegdheid gaat inzetten. En het kabinet steunt dit van harte. Kijk, de onzekerheid voor ondernemers in een fusieproces kun je aan de voorkant niet volledig wegnemen. Maar er kan wel duidelijkheid worden geboden over de toepassing van de bevoegdheid. En daarom is het ook belangrijk dat zo'n document, zo'n leidraad, voldoende helderheid biedt. Meneer Klaassen vroeg of ik bereid ben om de leidraad aan de Kamer toe te sturen. En voordat het besluit tot inwerkingtreding wordt genomen. En dat zeg ik hierbij graag toe. Over de inhoud van zo'n document zou het kabinet graag de volgende punten terugzien. 3 punten. 1. Concrete voorbeelden van casussen van killer acquisitions en kralenrijgen. Om daarmee een soort van gedeeld begrip te bouwen. Ten tweede, de punten waarop de ACM let bij de inhoudelijke beoordeling van welke concentraties zij gaat inroepen. En 3, welke informatie ondernemingen moeten aanleveren in de verschillende fases van het inroepproces. Al die zaken zijn er dus op gericht om te weten waar je aan toe bent. En het kabinet roept de ACM daarnaast op om ook besluiten in besluiten waarbij geen nader onderzoek nodig is nadat een zaak is ingeroepen, om toch te motiveren waarom de ACM de concentratie goedkeurt. In ieder geval in de eerste 5 jaar. Want daarmee namelijk bouwt de ACM een gedegen beschikkingenpraktijk op. Met ieder nieuw besluit wordt het steeds duidelijker in wat voor soort gevallen de ACM een fusie of overname zal inroepen. Natuurlijk vergt dat tijd en capaciteit bij de ACM, maar dit betaalt zich terug met meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor bedrijven in de toekomst. Ook wil ik trouwens bedrijven zelf erop wijzen, iets wat meneer Bussoff ook al noemde, dat zij hun voornemen tot een fusie of overname kunnen voorleggen aan de ACM. En dan kan de ACM guidance geven of dit een fusie of overname is die ze in zouden willen roepen. En het is een makkelijke manier om als bedrijf te weten waar je aan toe bent. Het voorkomt onzekerheid.
4: Mevrouw Nanninga.
3: Ja, dank voorzitter. Is de minister niet van mening dat leidraden en dergelijke, dat het niet onze taak is dat de grenzen en kaders niet gewoon in een wet, in een algemene maatregel van bestuur behoren te staan, en dat een uitvoeringsorganisatie die vervolgens op te volgen heeft en niet een leidraad aan de hand van fictieve voorbeelden?
4: De minister.
6: Ik ben het zeer eens met mevrouw Nanninga van dat er natuurlijk allereerst een helder kader moet zijn in de wet beschreven. En ik ben ervan overtuigd dat dat nu ook zo is in de nu bestaande mededingingswet. Meneer Bussoff heeft het een paar keer ook toegelicht dat deze toevoeging eigenlijk op de wet voortbouwt op iets wat in de basis in de wet helder beschreven is en waar de ACM ook al jarenlang goed mee uit de voeten kan. Dus deze toevoeging zie ik ook echt als een handreiking om elk gevoel van onzekerheid voor partijen die nu zich nieuw beoogd voelen, dat dit geldt als een handreiking.
4: Mevrouw Nanninga.
3: Ja, dank voorzitter. Ja, ook hier weer dat schaalprobleem. Hè. Ik heb in mijn bijdrage de eerste termijn ook specifiek genoemd de start-ups, scale-ups en investeerders die hier wel degelijk bij betrokken zijn, zeg ik ook tegen de heer Bussoff. Het gaat om overnames, maar het zijn natuurlijk ook investeerders die dat doen. Dat die natuurlijk met grote onzekerheid te maken hebben. En dat die ook bij de uitwerking moeten worden betrokken voor deze leidraad. Omdat je het over een hele andere tak van sport hebt dan waarvoor de bestaande wetgeving nu al voor geld. Hè. Dit zijn opstartende bedrijven. Dit zijn niet hele grote spelers die fusiëren of elkaar overnemen. Dus het is een ander speelveld. Het zou toch fijn zijn als de minister wat meer aandrong op preciezere regels, algemene maatregelen van bestuur. Kortom, de wetgevende taak ook serieus neemt.
4: De minister.
6: Ik neem die wetgevende taak zeer serieus. En ben ervan overtuigd dat de nu bestaande wet heel duidelijk definieert waar juist een gevaar bestaat voor goede marktwerking. En het tegengaan van marktconcentratie. Meneer Bussoff heeft ook proberen uit te leggen van dat het niet de bedoeling is om allerlei bedrijven bang te maken. Het is de bedoeling om bescherming te bieden tegen iets wat we allemaal niet willen, wat er gebeurt, namelijk marktconcentratie, eigenlijk het verpesten van de markt. Daar zijn echt goede omschrijvingen voor. Daar kan de ACM goed mee uit de voeten. Alles wat we daar extra aan kunnen doen door het geven van informatie in de vorm van zo'n leidraad, door te kunnen bellen met de ACM, is echt allemaal wat extra is.
4: Mevrouw Nanninga, tot slot.
3: Laatste kunnen start-ups vraag. En scale-ups niet met voor hun specifieke zorgen en behoeften, die dus niet gelden in de al bestaande wetgeving, hè, die voorziet daar niet in, zou die er op zijn minst dan bij die zogenaamde leidraad kunnen worden betrokken als er niet fatsoenlijk dat in de wet wordt vastgelegd, als er geen fatsoenlijke maatregel van bestuur komt, kunnen die dan op zijn minst dat een beetje naar hun situatie helpen vertalen? Want dat is waar wel degelijk de zorg zit.
4: De minister.
6: Ik moet bekennen, voorzitter, van dat ik denk dat de heer Bussoff de lead heeft in het hier verder vervolg aan geven. Maar dat volgens mij wij hier samen naar kunnen kijken.
4: Gaat u verder.
6: Vroeg meneer Klaassen hoe ik het oordeel van de Raad van State weeg dat de rijkwijde onevenredig breed is als ik voor een generieke bevoegdheid, als dat voor een generieke bevoegdheid kiest. Laat ik dan helder zijn dat ik eraan hecht dat het een generiek instrument is, omdat dat het toekomstbestendig maakt. We weten namelijk nog niet in welke sectoren problematische fusies en overnames in de toekomst gaan plaatsvinden. We kennen nu voorbeelden, die zijn ook veel benoemd, in de zorg, de dierenartsenzorg, kinderopvang, de techsector, maar het speelt net zo goed in andere sectoren. En daarom acht ik het niet onevenredig om de inroepbevoegdheid generiek in de wet op te nemen. Ik hecht daarbij wel aan die balans weer tussen rechtszekerheid en effectiviteit. Daarom vind ik ook dus de toevoeging van die leidraad, de guidance door de ACM en die beschikkingenpraktijk heel goede toevoegingen die zorgen voor die juiste balans. Bovendien heb ik volste vertrouwen dat ACM met ervaring en expertise die zij al hebben opgebouwd op een gedegen en betrouwbare manier kan afwegen welke fusies en overnames zij in de toekomst gaan inroepen. En dat nogmaals het daarmee niet een gevaar is voor allerlei bedrijven. Dan zou ik iets willen zeggen over de capaciteit die dit vraagt bij de ACM. Kijk, de ACM heeft zelf gezegd dat zij verwacht dat haar toezichtskosten per saldo nauwelijks veranderen en dat zij deze nieuwe toevoeging kunnen verhapstukken budgetneutraal op voorwaarde, dat hebben ze daarbij wel gezegd, dat die meldingsdrempels omhoog gaan. Dat onderstreept het punt dat ik eerder heb gemaakt over die verhoging van de drempels. Zonder die verhoging komt er geen capaciteit vrij voor de inzet van de inroepbevoegdheid. En wat ik natuurlijk zou willen voorkomen, ik vermoed dat u dat ook wilt, is dat dit voorstel er dan toe zou leiden dat de effectiviteit van de ACM-toezicht op andere mededingingsterreinen afneemt. Bijvoorbeeld het toezicht op kartels en het misbruik van economische machtsposities. De heer Van der Lee die vroeg of een invoeringstoets al 1 jaar na invoering kan plaatsvinden. En dat vind ik een goed idee. Want als blijkt dat die inroepbevoegdheid ten koste gaat van andere toezichtstaken, waar ik het net eigenlijk over had, dan kan zo'n invoeringstoets nog zorgen dat daarop bijgestuurd kan worden. Het kabinet kan zich daarnaast ook vinden in de toegevoegde evaluatie, bijvoorbeeld na 3 of na 5 jaar... waarin dan wordt gekeken naar de praktische uitwerking. Bijvoorbeeld kan dan ook weer de hoogte van die drempels bezien worden en hoe dat zich verhoudt tot het toezicht op andere mededingingsterreinen. Mevrouw Buller vroeg of ik ook nog kon toezeggen om bij die invoeringstoets te kijken of de leidraad en de informele zienswijze voor ondernemers voldoende duidelijkheid bieden. En ook wat de gevolgen zijn voor de uitvoering door de ACM. En zeker, dat zeg ik graag toe, dat zullen we meenemen bij die invoeringstoets. Dan heb ik nog een paar restvragen. voordat ik naar de amendementen ga. Meneer Kisteman vroeg of ik eigenlijk geen signalen heb ontvangen van bijvoorbeeld VNO-NCW dat deze wet een rem zet op investeringen. Nou is het zo geweest dat vanuit mijn departement er op meerdere momenten in het proces ambtelijk gesproken is met ondernemers, ook met VNO-NCW. En deze ondernemers hebben in eerste instantie inderdaad hun zorgen geuit over de gevolgen van investeringen en investeringsbereidheid. Tegelijkertijd werd ook met elkaar geconstateerd dat natuurlijk lang niet alle fusies en overnames problematisch zijn. Sterker nog, de meeste zijn dat helemaal niet. Dat geldt ook als het om grote bedrijven gaat die kleine bedrijven overnemen. De toets in de mededingingswet is leidend en die wijzigt ook niet. In die bijeenkomstenwet ondernemers is ook gekeken hoe verdere zorgen over onzekerheid voor bedrijven, hoe dat nog weggenomen zou kunnen worden. En daar kwam ook dat idee uit van die duidelijke leidraad van de RCM met die mogelijkheid om de ACM vooraf guidance te vragen en ook dat verhogen van die drempels. De heer Kisteman vroeg vervolgens ook hoe ik weeg wat de economische gevolgen zijn als de ACM de inroepbevoegdheid krijgt. Dan zou mijn basisstelling zijn dat goed functionerende markten juist heel goed zijn voor de economie. En dat dit wetsvoorstel bijdraagt aan het verbeteren van concurrentie binnen Nederland. En daarmee heeft het een positief effect op de economie. De ACM zal ook alleen fusies en overnames onderzoeken die in potentie een negatieve impact op de economie hebben, zoals dat nu ook al de bedoeling is in de mededingingswetgeving. Dan meneer Prikkaerts, die had nog een aantal vragen over de toetsing door de ACM. Zijn eerste vraag ging over de basis waarop de ACM kan besluiten of er sprake is van onwenselijke concentratie. Dus hoe secuur ze daarin kunnen zijn. Nou, is het zo dat de ACM marktmacht allereerst bij het kijken naar marktmacht allereerst een afbakening doet van relevante markten. De markten waar dit aan de orde zou kunnen zijn. En nadat ze dat gedaan hebben, dus dat is stap 1, gaan zij onderzoeken of er onwenselijke marktmacht gaat ontstaan op deze markt. Dat is stap 2. En dat doen zij door zich te baseren op de richtlijnen en bekendmakingen van de Europese Commissie. Ze kunnen dan specifieke marktkenmerken meenemen in die analyse. Want, dat kunnen wij denk ik allemaal begrijpen, dan is een markt voor kinderopvang echt iets anders dan een techmarkt. En dit wordt ook zichtbaar in de besluiten die de ACM gemotiveerd moet nemen. Meneer Prikkaerts vroeg ook hoe we nou gaan voorkomen dat we met één generieke norm alle sectoren over één kam scheren en of er dus wel maatwerk is voor losse sectoren. Hier zou ik willen bekrachtigen dat de ACM zelf die keuze maakt wanneer zij de bevoegdheid wil inzetten en dat dat altijd maatwerk is. Dat zij daar al die expertise die ze hebben en de informatie die hen ter beschikking staat, dat ze die daarvoor benutten. Dus als er geen probleem is in een sector of in een markt, dan ligt het niet voor de hand dat de ACM ingrijpt bij fusies of overnames. Dus ondanks dat er een generieke norm is, wordt er niet, worden niet alle sectoren over één kam geschoren. Het is altijd maatwerk, niet per sector, maar zelfs per geval. Ten slotte is er een vraag geweest van meneer Prikkaerts over een meldpunt. Of dat zou kunnen helpen voor de ACM om meer inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige marktconcentraties. Nou, dat kan inderdaad helpen, zo'n meldpunt. Het is niet nodig om daarvoor iets nieuws in te richten, want het bestaat al. En de ACM ontvangt ook daadwerkelijk meldingen vanuit allerlei hoeken uit de samenleving over mogelijke marktproblemen, ook soms over fusies en overnames. Iedereen kan daar een melding of een klacht indienen. En marktpartijen kunnen ook informeel met de ACM bespreken of hun fusie mogelijk tot problemen zou kunnen leiden. Daar heb ik eerder al wat over gezegd. En tot slot ontvangt de ACM veel signalen tijdens hun onderzoeken en door zelf de media in de gaten te houden. Dus zij hebben hier ook een actieve, scannende rol in. Voorzitter, ik rond hiermee de toelichting op de kabinetsvisie en de beantwoording van enkele vragen af. Het kabinet is positief over dit voorstel. Wat ons betreft is het een waardevolle aanvulling op ons toezicht en zorgt het ervoor dat de randvoorwaarden voor beter werkende markten worden versterkt. Mijn suggesties zijn punten om het instrument dus scherper te richten en beter uitvoerbaar te maken, niet om het fundamenteel te veranderen. Ik dank daarmee de meneer Bussoff nogmaals. Ik kijk uit naar het debat. En de amendementen, zal ik die meteen meenemen?
7: Dan tik ik die snel af. Amendement nummer 12 van mevrouw Buhler. Geef ik oordeelkamer. Amendement 13 geef ik oordeelkamer. En u zult van mij begrijpen dat ik beide positief sta tegenover de amendementen, omdat ik dat ook net heb toegelicht waar dat bij mij doorgemotiveerd wordt. Dan het amendement nummer 14 van meneer Klaassen. Dat is een amendement waarbij meneer Bushoff ook al mooi heeft toegelicht dat daar eigenlijk allerlei elementen in zitten die net een wat andere appreciatie verdienen wat mij betreft, maar waardoor het geheel door mij ontraden zou worden. Juist omdat het als een geheel gepresenteerd is, als ik daar toch ook wat verfijnder weer naar zou kijken, zou ik dezelfde afdronk hebben als die meneer Bushoff ook heeft benoemd. Namelijk dat ik geen bezwaar heb tegen het formaliseren van de invoeringstoets in het wetsvoorstel en ook niet tegen het vervroegen van de evaluatietermijn van 5 naar 3 jaar. Maar dat ik dit amendement sterk wil ontraden, juist door wat er is ingevoegd om een inroepbevoegdheid alleen te mogen inzetten voor zover er sprake is van een fusie binnen een bij AMVB aangewezen sector. Want dat nou net zou eigenlijk dit hele wetsvoorstel minder effectief maken. Meneer Bishoff heeft daar sterkere bewoordingen bij gebruikt die ik eigenlijk ook onderstreep. Dan het laatste amendement, nummer 15 van meneer Prikaerts. Ik vond het heel interessant van hoe daarin eigenlijk in de toenadering die meneer Bushoff deed, daarnaar een preciezere vorm bewogen werd die ik vervolgens oordeelkamer zou kunnen geven. In de vorm zoals het nu voor ligt zou ik daar in mijn adviseursrol en in mijn formele appreciatie een ontraden appreciatie geven, maar met de aanpassingen, precies zoals ze net eigenlijk voorgesteld zijn en waar volgens mij u op knikte, zou ik oordeelkamer geven.
4: Dank u wel,
7: daarmee
4: minister.
7: Ben ik daardoorheen.
4: Ja, en dank voor uw beantwoording en uw appreciaties. Er is nog wel een vraag van mevrouw Buhler.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. En er is veel gesproken, dus het kan zijn dat ik het gemist heb. Maar ik heb een toezegging gevraagd over de wettelijke evaluatie en of daar dan ook daadwerkelijk de regeldruk, rechtszekerheid en het ondernemers- en investeringsklimaat zou worden meegenomen. En volgens mij moet ik die toezegging krijgen van de minister, omdat zij na een aantal jaar de evaluatie zal gaan doen.
4: De minister.
7: Voorzitter, dit klinkt mij bekend in de oren. Nu kijk ik even snel of ik daar nog ergens iets in mijn aantekeningen heb gemist. Nou, ik kan dit even zo niet vinden, maar
4: anders komt u er zo meteen in de tweede termijn
7: op terugkomen?
4: Ja. Ja.
7: Dank,
4: ja.
7: Voorzitter.
4: Ja. Oké, dan komen we daarmee aan het einde van de eerste termijn van de indiener van de initiatiefwet en de minister. Dan wil ik voorstellen aan de Kamer om er meteen door te gaan met de tweede termijn van de Kamer. En dan begin ik bij de heer Van der Lee. Gaat u gang.
9: Dank u wel, voorzitter. Aan mij de eer om allereerst ook de minister te bedanken in haar rol als adviseur van de Kamer. Het was helder. Het is ook mooi om te zien hoe indrachtig zij heeft opgetreden in lijn met de verdediging van de heer Bushoff, die op buitengewoon eloquente wijze heeft laten zien dat hij zich genuanceerd en onderbouwd kan bewegen in de smalle marges van de politiek. En dat heeft hij vast geleerd van een van zijn sociaal-democratische voorgangers, die iedereen wel kent. Ik denk dat, ondanks dat ik natuurlijk zelf heb aangegeven dat een nog scherper instrument mijn voorkeur zou hebben gehad, ik heel goed begrijp dat het noodzakelijk is om hierin een balans te zoeken. Dat het echt belangrijk is voor Nederland, voor Nederlandse consumenten, Nederlandse bedrijven, maar ook trouwens voor de overheid en voor een toezichthouder, dat we een evenwichtige invoering van dit nieuwe noodzakelijke instrument tot stand brengen met elkaar. Ik denk dat de heer Bushoff erin is geslaagd om bij veel fracties die in potentie wat zien in dit instrument, of zelfs al een handtekening hebben gezet in het regeerakkoord daarover, een aantal zorgen heeft kunnen wegnemen. Ik wil daar nog een kleine bijdrage aan geven. Ik wil ook nog een motie in te dienen. dat mogelijk weer een abonnement voorkomt. Maar ook, denk ik, voor een deel weer tegemoet komt aan een aantal zorgen die sommige leden hebben verwoord. En dat luidt als volgt. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat met de inroep bevoegdheid er een nieuw instrument aan het concentratietoezicht wordt toegevoegd, van mening dat na invoering van die bevoegdheid onder andere onderzocht dient te worden of er sprake is van onvoorziene gevolgen voor het bedrijfsleven, van mening dat voor zover dat mogelijk is ook de effectiviteit van de wet met betrekking tot het voorkomen van ongewenste marktconcentratie getoetst wordt, verzoekt de regering een jaar na inwerkingtreding van de wet inroepbevoegdheid, autoriteit, consument en markt een invoeringstoets te houden en gaat over tot de orde van de dag. En tot slot, als u mij toestaat, wil ik ook toch nog even de heren Langenhuizen en Tolleton bedanken. En ik denk dat zij trots zijn op de wijze waarop de initiatiefnemer vorm heeft gegeven aan de verdediging van teksten waar zij met veel noeste arbeid zorgvuldig aan hebben gewerkt. Dank u wel.
6: Dank u wel, meneer Van der Lee. Dan gaan we door met de heer Klaassen. Die is er niet. Nou, dan gaan we niet door met meneer Klaassen. Dan gaan we door met mevrouw Bühler.

0: Namens de fractie van CDA. Gaat
1: ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de beantwoording. Complimenten aan de heer Bushoff. Ook dank...
0: Namens de fractie van CDA gaat
1: ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de beantwoording. Complimenten aan de heer Bushoff. Ook dank aan de minister en ook heel

0: voldaan aan proportionaliteit, rechtszekerheid en beperking van regeldruk. We hebben wel nog een motie. De motie was mede ingediend met Kisteman en Nanninga. De Kamer hoort beraadslagingen, constateerde dat de inroepbevoegdheid pas in werking treedt nadat de ACM in leidraad heeft opgesteld en de mogelijkheid voor informele zienswijze heeft ingericht, overwegende dat deze instrumenten belangrijk zijn voor de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van ondernemingen, overwegende dat daarom wenselijk is dat de ondernemingen en andere betrokken vooraf kunnen reageren op de praktische uitwerking daarvan, verzoekt de regering de wet niet in werking te laten treden voordat de ACM de conceptleidraad openbaar heeft geconsulteerd en daarbij in ieder geval de gelegenheid is geboden te reageren op de omstandigheden waaronder de inroeping aan de orde zijn, de concrete voorbeeldsituaties en de werkwijze rond de informele zienswijze en gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel, mevrouw Buhler. Dan gaan we door met de heer Kisteman namens de fractie van de VVD. Gaat uw gang.
2: Voorzitter, ik wil de minister bedanken voor haar beantwoording en complimenten geven aan de heer Bushoff, hoe hij daar stond en als ware een bewindspersoon. Alleen ja, de verdere gedachtegoed van de fractie van of de partij van de heer Bushoff weet ik niet of dat ooit in de toekomst mijn voorkeur zou hebben, maar ik vind het echt complimenten waardig hoe de heer Bushoff dit heeft verdedigd. Maar voorzitter, hij heeft me niet overtuigd van de twijfels die wij hebben en ook met alle ervaring in mijn strijd tegen de regeldruk en een goede economie in Nederland is mijn mening en van mijn fractie dat we beter vooraf kunnen voorkomen dan achteraf kunnen genezen. En daarom heb ik twee moties, voorzitter. En die zullen vast niet geheel onverwacht zijn. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegen dat wetsvoorstel gevolgen kan hebben op economische groei, bijvoorbeeld wegen toenamende regeldruk, een stijging van de rechtsonzekerheid en dat voor start-ups potentieel financiering mogelijkheid wordt ontnomen. Overwegen dat inzicht in de consequenties van een wetsvoorstel onderdeel uitmaakt van een gedegen besluitvormingsproces. Verzoekt de regering het wetsvoorstel door onderzoeks- of planbureau te laten toetsen op de brede economische gevolgen alvorens de wetsbehandeling voor te zetten. Gaat over tot de orde van de dag. En de Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat de initiatiefnemer het niet nodig vindt het wetsvoorstel voor te leggen aan het adviescollege toetsing regeldruk. Overwegen het gevolg van de rechtszekerheid en op de administratieve lasten van het wetsvoorstel naar verwachting niet verwaarloosbaar zijn. Verzoekt de regering het wetsvoorstel eerst voor te leggen aan het adviescollege toetsing regeldruk alvorens de wetsbehandeling voor te zetten en gaat over tot orde van de dag.
1: Meneer Schoonis.
3: Ja, nog een vraag aan de voorzitter. Een vraag aan de heer Kisteman. Wat als we eventueel dit zouden aannemen? Hoe zou de heer Kisteman dat dan willen implementeren?
1: Meneer Kisteman.
2: Ja, wat aannemen?
1: Ja, voorzitter, meneer Kisteman, u moet het niet aan mij vragen. Ik ben alleen maar de voorzitter. En het is ook niet de bedoeling dat u een wedervraag stelt. Dus,
3: maar even duidelijk.
1: Maar de heer Schoonis is toch bereid om het te verduidelijken.
3: De heer Kisteman stelde voor om een onderzoek te doen. Maar we willen allemaal zo graag dat deze wet er doorheen komt. Wat zou eventueel dus van de uitkomst van het onderzoek, hoe zou u dat willen implementeren dan, zonder dat het vertraging oploopt?
1: Meneer Kisteman.
2: Het idee, zeg maar, als je een economisch onderzoek ernaar doet, of je laat de ATR naar kijken, dan kan er bijgeschaafd worden, bijgestuurd worden. Nou, de heer Bushoff gaf heel duidelijk aan wat de ATR bij een ander advies heeft gegeven, wat er daarnaast gedaan. Dat zou u ook prima mee kunnen. Kijk, nogmaals, in het regeerakkoord staat dat we voorstander zijn van die inroepbevoegdheid, mits de regeldruk binnen de perken blijft, dus inzichtelijk is, en dat het geen economisch gevolg mag hebben. Dus ja, we kunnen het eerste termijn gaan herhalen, voorzitter, maar volgens mij is dat niet nodig.
1: Dank u wel. Voordat u gaat, dan is er nog een vraag van de heer Van der Lee. Meneer Van der Lee.
4: Ja, toch nog dan één vraag daarbij. Want de consequentie van de opstelling van de VVD is dat op het hele generieke terrein, waar nu een potentiële forse verhoging van de drempel aan zit te komen, dat ook dat voorlopig niet door zal gaan. En daarvan geeft iedereen aan dat, want dat gaat om het hele generieke mededelingsbeleid, dat raakt veel meer bedrijven, dat dat een forse lastenverlichting is. In de zin van administratief

0: lastenverlichting. Maar kennelijk vindt de heer Kistenmaker dat niet zo belangrijk. Wil die...
1: Is de meneer Kistenman.
0: Ja, sorry. Ja. Ja, het is, een beetje laat. En, ik sta al de hele dag in de zaal. Ja. Sorry daarvoor.
1: Gaat u verder met uw vraag aan de heer Kistenman?
0: Was niet badinerend bedoeld, was gewoon een verspreking. Kan de heer Kistenman daar nog even op reflecteren?
1: Meneer Kistenman.
2: Ja, voorzitter, het is totaal niet erg. Ik ben ook wel eens kerstman genoemd of dat soort dingen. Dus dan valt Kistenmaker nog reuze mee. Maar die drempel is al heel lang niet verhoogd. En daar is al jarenlang op gewacht. En als wij nu eventueel nog een jaar langer zouden wachten... of hoe lang het ATR erover doet, dat is voor die ondernemers... zal dat niet het probleem zijn. Ik denk dat de gevolgen van een nieuwe wet of een nieuwe inroepbevoegdheid... daarvan zeggen we, kijk daar nou eens goed naar wat je doet. En ik snap dat eventueel... dit proces dat iets kan vertragen. Maar ik denk dat we goed naar moeten kijken... wat zijn de gevolgen van deze extra inroepbevoegdheid voor de ACM?
0: Ja, ik moet het daarmee doen, maar ik vind het heel merkwaardig. Want de heer Kistenman staat altijd te roepen... ja, die lasten, de administratieve lasten moeten omlaag. En dan kan het, concreet, snel. En is hij degene die dan daarin een vertraging gaat veroorzaken? Het lijkt me zonde. En ik zou hem willen vragen om daar nog even over na te denken... voordat we gaan stemmen. En misschien is een motie gewoon in te trekken of aan te houden.
1: Meneer Kistenman.
2: Mijn voorzitter, betekent niet als we vandaag ergens 3 regels kunnen laten verwijderen... dat we er overmorgen weer 6 moeten toevoegen. En daarom zeggen wij, kijk er nou eens goed naar... en ga niet over 1 nacht ijs. Doe nog even dat laatste stukje. De heer Bussel gaf aan, hij heeft bijna alles gedaan... behalve het voor te leggen aan het ATR. Dus niet heel erg gek dat wij dat voorstellen.
1: Dank u wel, meneer Kistenman. Dan... kijk ik naar de heer Schoonis of hij nog behoefte heeft aan tweede termijn. Dat is niet het geval. Mevrouw Nanninga. Namens de fractie van Jaar 21. Gaat u gang.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, als geboren en getogen Amsterdammer. En mijn vader is in dezelfde wijk en in dezelfde generatie als Cruijff opgegroeid in de Meer. En ik 1 buurt verder. Weet ik er ook nog wel eentje. Voordat ik een fout maak, maak ik de fout niet. Dat is er ook eentje van Cruijff. We gaan van een Rijnlands model naar een Oost-Duits model, als we nu uitkijken. Maar even serieus. De Raad van State heeft de noodzaak van een economiebrede bevoegdheid, die dit is, onvoldoende aangetoond geacht. De rijkwijde is onevenredig breed, de gevolgen zijn onvoldoende onderzocht. En ja, de staat moet kunnen optreden tegen marktmacht. Maar een nieuwe bevoegdheid moet wel aantoonbaar nodig zijn en gedefinieerd en begrensd. En dat is hier niet het geval. En dan de minister, ja, daar hebben we de hele middag rapport Wenning mee besproken. Dat ging over regeldruk, dat ging over start-ups en scale-ups. Dus ook van iedereen in het huis hele bezorgde geluiden gehoord over start-ups en scale-ups. En er wordt een soort... Ja, ik heb het gevoel dat de heer Bussehoff er inhoudelijk heel goed in zit. Dus dat hij het best begrijpt, maar dat hij een beetje speelt alsof hij het niet begrijpt. Dat we het hier over een hele andere categorie hebben. Hè? Dat overnames en mergers veel meer van levensbelang zijn voor het overleven van deze categorie bedrijven. En dat deze wet daarvoor veel rampzaliger is dan de normale ACM-toetsing voor de grotere bedrijven. Ik ga mijn fractie dan ook adviseren om met wel respect en dank voor het vele werk dat erin gestoken is, hoor, wil ik ook wel gezegd hebben. Maar ik ga mijn fractie wel adviseren dit niet te steunen. We staan wel onder de motie Bühler dat mocht deze slechte, onhandige wet het halen, dat hij dan toch met die motie hopelijk iets minder vervelend wordt. Voorzitter, dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Nanninga. Dan zijn we daarmee aan het eind gekomen van de tweede termijn van de Kamer. Ik heb begrepen dat 10 minuten schorsing voor appreciatie van de moties en de beantwoording van de vragen, dat voldoende is. Dus ik schors de vergadering tot iets over 10:30. Dan zijn we wel terug, hè?

0: Ik hervat de vergadering. Aan de orde is het voorstel van de wet van het lid Bushoff tot wijziging van de mededingingswet in verband met de uitbreiding van het concentratietoezicht, de wet inroepbevoegdheid ACM. En aan de orde is de tweede termijn. En ik begin bij de heer Bushoff als initiatiefnemer van deze wet. Gaat u gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Er zijn geen verdere vragen aan mij gesteld. Ik dank alle leden voor het leuke debat. Ik heb ervan genoten. Ik heb zo nog één kort slotwoord wat ik nog wil doen. Maar ik begin eventjes met de appreciatie van twee moties. De eerste twee moties die gaan eigenlijk, de motie van de heer Van der Lee en de motie van Bühler, die gaan eigenlijk over de wet nadat die in theorie zou zijn aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. En dat betekent dat op dat moment de wetsbehandeling uit mijn handen zou zijn en dat het echt aan de minister is om die moties te appreciëren. Dus ik laat die eerste twee moties om die reden echt bij de minister. Want dat gaat echt over op het moment dat de wet uit mijn handen is en in handen is van de minister. Maar die laatste twee moties die gaan wel echt over de wetsbehandeling zelf. En hoe die voor te zetten. En daar wil ik dan wel een oordeel over vellen. Omdat dat logisch zou zijn dat de indiener moties die de wetsbehandeling betreffen een oordeel velt. Ja, het zal misschien geen verrassing zijn, want we hebben er uitvoerig over gesproken. Dus ik ga het debat niet opnieuw doen. Maar eigenlijk onder vermelding van het debat wil ik beide moties toch ontraden. Omdat ik denk dat we echt heel erg goed hebben geluisterd naar het veld. En dat daaruit voortkwam dat we een heel gebalanceerd voorstel hier in uw Kamer hebben neergelegd. Wat mede op advies van de ACM, mede op advies van de minister, aan de hand van amendementen van de Kamer nog beter in balans gebracht kan worden. En daarmee denk ik dat deze moties geen goed doen en op een betere manier ditzelfde doel bereikt kan worden met een invoeringstoets en een evaluatie. En dus onder vermelding van de rest van wat ik heb gezegd in het debat ontraad ik motie 3 en 4. Voorzitter, als u mij toestaat om nog een halve minuut van uw tijd te nemen, dan wilde ik eigenlijk de Kamer nogmaals enorm bedanken voor het debat over deze wet. En hoewel er soms tegengestelde visies zijn, dat hoort ook in een parlementaire democratie, hoe er soms op uitvoering andere opvattingen leven, heb ik wel het gevoel gehad dat er gewoon een echt leuk inhoudelijk debat was in deze Kamer. En daar hou ik van, want dat hoort bij onze parlementaire democratie. Dat is iets wat we moeten koesteren om juist die argumenten, die verschillende tegengestelde visies aan elkaar te spiegelen. En soms misschien zelfs wel elkaar te laten overtuigen van het idee van een ander. En ik denk dat het product dat we vandaag hebben eigenlijk een heel mooi product is van, nou ja, elkaar af en toe weten te vinden op het nog beter maken van voorstellen die hier in de Kamer liggen. En zo hoort het eigenlijk te werken. Dat je goed naar elkaar luistert, soms het niet eens wordt, soms kijkt waar kun je elkaar wel vinden. En ik denk dat dat precies is wat vandaag tot nog toe gelukt is. En dat het resultaat daarvan is dat er een wet ligt met mogelijk straks een aantal aanpassingen, dat die wet nog beter in balans is. En ik hoop dan ook op brede steun vanuit deze Kamer. En dan zou ik hem, mocht er brede steun in deze Kamer zijn, met heel veel plezier verder brengen in een Eerste Kamer. Dank jullie wel.
0: Dank u wel, meneer Bushoff. Er is nog een... Nee, dat was niet zo. Dank voor uw beantwoording. Je ziet het pas als je door hebt. En we hebben gezien dat u op een zeer eloquente wijze uw wet hier heeft kunnen verdedigen. Dus dank u wel daarvoor. Mevrouw Howard, de minister.
2: Ik vind het bijna jammer, voorzitter, dat ik nog hier nu het woord moet nemen na deze prachtige afsluitende woorden van meneer Bushoff, waar ik me alleen maar bij kan aansluiten. Ik heb nog één vraag openstaan van mevrouw Bühler. Ja, ik kan aan mevrouw Bühler toezeggen om de effectiviteit, regeldruk, rechtszekerheid en het investeringsklimaat in de evaluatie van de wet mee te nemen. En dan zijn er twee moties die ik inderdaad vanuit mijn rol als minister en daarmee verantwoordelijke voor de uitvoering van de wet wil appreciëren. Motie 1 van Van der Lee geef ik graag oordeelkamer. En ik heb in mijn toelichting net al volgens mij verteld over hoezeer ik de gedachte steun. Datzelfde geldt voor motie 2, die ik ook graag oordeelkamer vind. Geef om de conceptleidraad openbaar te consulteren, gaat het erover. Ik heb alle vertrouwen erin dat daarmee er iets goeds uitkomt. Mijn aanname is dat motie 3 en 4 onder de toelichting van meneer Bussoff dus niet door mij geapprecieerd worden, omdat dit gaat over het initiatief wetsvoorstel.
0: Ik denk dat uw aanname klopt, want ik zie daar ook geen reactie van de Kamer. Dus dan dank ik u daar zeer voor. De stemming over de moties is op 22 september. Maar ik zie dat de heer Van der Lee nog iets wil zeggen.
3: Ja, het lijkt me heel goed om voortvarend door te gaan met de behandeling van het wetsvoorstel. En daarvoor zijn stemmingen nodig. Maar die zijn dan nu heel laat voorzien, omdat we te maken hebben met Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Dus ik zou u als voorzitter willen verzoeken om de stemming volgende week dinsdag te houden.
0: Ik kijk even naar de Kamer of daar bezwaar tegen is, meneer Kisteman.
4: Ja, voorzitter, ik snap de haast van de heer Van der Lee, maar dit gaat wel heel snel. Mijn voorstel zou willen zijn om volgende week dinsdag te stemmen over het amendement en de moties. En dan de week na Prinsjesdag, dus dat is 3 weken, te stemmen over de wet. Dan hebben we ook tijd om te kunnen kijken wat de gevolgen zijn van de amendementen. Volgens mij is er ook een commissie hier geweest die heeft advies gegeven om dat uit elkaar te trekken. Dus ik neem aan dat de indiener wil dat we dat proces volgen, daar de tijd voor nemen. Dus ik kijk vooral naar de indiener. Laten we deze wetsbehandeling goed voorzetten. Dus volgende week amendementen en moties. En dan de week na Prinsdag, want volgens mij stemmen we dan weer, dan over de wet.
0: Ik kijk even naar de Kamer, want de heer Van der Lee heeft voorgesteld om al aanstaande dinsdag het hele pakket in stemming te brengen. De heer Kisteman zegt aanstaande dinsdag wel moties en amendementen, maar de wet pas op 22 september. Mevrouw Nanninga.
5: Steun voor het voorstel van de heer Kisteman.
0: Meneer Schoonis.
6: Ik ga voor de kant van de heer Van der Lee.
0: Mevrouw Buhler.
2: Ik denk dat wat moties en amendementen zijn ingediend. En ik denk dat we ook wel het zorgvuldige proces moeten verlopen om te checken wat er uit de stemmingen van de moties en amendementen komen. En daarmee wil ik het proces niet vertragen, maar eigenlijk steunen en verbeteren.
0: Maar daarmee kiest u dus...
2: Excuseer, ik steun het voorstel van de heer Kisteman.
0: Meneer Priekaerts.
7: Ja, voorzitter, een beetje dubbel. Ik denk eigenlijk dat we eigenlijk gewoon over kunnen gaan tot stemmen, zowel voor de moties als de amendementen. En daarachteraan ook gewoon de wet zelf.
0: Ja, ik constateer dat voor beide voorstellen geen meerderheid is in de Kamer. En dat we daarmee eigenlijk gewoon terugvallen op het voorstel zoals het er was. De stemming op 22 september. Meneer Van der Lee?
3: Ja, in dat geval dan geef ik mij gewonnen. dan volg ik graag het voorstel van de heer Kisteman. Dat we wel stemmen over de amendementen en de moties. Het geeft ook al wel duidelijkheid.
0: Ik snap wat u zegt. Dus dan gaan we aanstaande dinsdag stemmen over de moties en amendementen. En dan stemmen we op 22 september over de wet. Meneer Kisteman, u heeft nu uw zin gekregen.
4: Amendementen, moties, dat was mijn voorstel.
0: Dat is precies wat ik zei. Amendementen, moties, aanstaande dinsdag. En dan op 22 september de wet. Ja? Oké. Dan dank ik de minister voor haar adviserende rol. Ik dank nogmaals de initiatiefnemer voor de wijze van beantwoording. En ik dank de aanwezige Kamerleden. En dan sluit ik hiermee de beraadslaging tot morgenochtend.
2: Maar dit was natuurlijk mooi. Ja, nou... Ja, dat was wat anders dan dit. Maar dit was een leuke afsluiting, toch?
8: Dankjewel voor het leuke pad. En ik ga nog even naar...

0: Meneer Jet, u bent eruit.
1: Ja, we hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
0: En wilt u straks steun van links of van rechts?
1: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen in onze veiligheid, in onze economie, in het aanjagen van de woningbouw. Dus echt een breed verhaal voor Nederland.
0: Maar brede steun hebben de oppositiepartijen nu al meerdere keren gezegd dat zij dat niet zien zitten. Heeft u dat ook gehoord?
1: Zeker. Kijk, oppositiepartijen hoeven ook absoluut niet met elkaar een akkoord te sluiten. Wij willen graag op een aantal thema's de stilstand in Nederland doorbreken. En we denken dat dat kan met deze ambitieuze begroting. We gaan de komende weken ons best doen om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren.
0: Het is nog steeds een lakmoesproef voor het minderheidskabinet. Hoe vindt u dat het gaat?
1: Nou, we hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden als je op een paar grote thema's ook echt de doorbraak voor elkaar wil krijgen.
2: Ja, meneer Jet, het doel was een brede steun vinden bij de oppositie. Maar de afgelopen dagen hebben we bij de oppositie niet gezien. U was vooral onderling in discussie. Wat is daar nou gebeurd die afgelopen dagen? Wat maakt het zo moeilijk?
1: Het had wat meer denk- en rekenwerk in zich om dus op al die thema's te kijken.
2: Hoe alleen kun je denken en rekenwerk?
1: Ja, nou, en dat, af en toe zit er een beetje wrijving bij, maar dat geeft ook meer glans aan zo'n begroting. We hebben nu echt een pakket liggen waarvan we overtuigd zijn dat we echt kunnen laten zien. We hebben goed geluisterd naar kritiek die er was op het coalitieakkoord, op een aantal ideeën die zijn aangedragen. En nu aan ons om vanaf Prinsjesdag van links tot rechts die steun dan ook te verkrijgen.
2: Ja, want is dat ook het moment dat het proces verder gaat? Of gaat u ook met oppositiepartijen in gesprek tussen nu en Prinsjesdag?
1: Nou, de stukken die we net in de ministerraad hebben vastgesteld worden met Prinsjesdag met heel Nederland gedeeld. Dat geldt ook dat dat in één keer voor iedereen openbaar wordt. We zullen natuurlijk de komende weken ook weer gesprekken voeren met allerlei partijen hier in Politiek Den Haag, maar ook in de rest van het land, om hen uit te nodigen de komende tijd met ons mee te doen.
2: Ja, de afgelopen weken was voor de buitenwereld enigszins rommelig. Er waren verschillende tafels. Eerst met oppositie, die hoefde toen niet meer te komen. Hoe kijkt u nou zelf terug naar deze eerste begrotingstest van dit kabinet?
1: Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
2: Dus het is precies als gepland?
1: Hadden we denk ik wat minder avonden met elkaar doorgebracht. Maar we zijn heel erg tevreden met het resultaat dat er nu ligt. Maar wel in de wetenschap dat dit niet het einde is. Dit is ons aanbod aan het parlement om goed zaken te doen voor Nederland.
3: U begon dit kabinet met de woorden nieuwe politiek. We gaan samenwerken, compromissen zoeken, over ego's heen stappen. Is dat wat u de afgelopen dagen hebt gezien?
1: Ja, dat gaan we ook laten zien met de begroting die voor ligt. We hebben niet voor niks verschillende oppositiepartijen uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten. En we hebben veel van hun ideeën ook echt kunnen inpassen in de begroting. En daarmee laten we ook zien dat we niet alleen maar voor ons eigen gelijk staan, maar graag willen samenwerken om mooie dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen.
3: Hoe dicht heeft u bij een kabinetsval gestaan?
1: Niet.
3: Is er ook niet gesmeekt, we moeten bij elkaar blijven?
1: Nou, kijk, dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. Dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
3: En wie heeft de wedstrijd gewonnen? Is dat D66 en CDA of de VVD?
1: Nou, ik denk dat het punt hier juist is dat wij vanuit een minderheidskabinet heel goed luisteren naar ideeën die door oppositiepartijen worden aangedragen. Maar soms ook door mede-overheden, door maatschappelijke organisaties. En dat je dus ook laat zien dat je een stap in hun richting kan
3: mooie
1: zetten.
3: Mooie woorden, maar wat houdt dat in?
1: Dat wij onze coalitieplannen op een aantal belangrijke thema's echt aanpassen om daarmee de hand te reiken naar anderen.
0: D66 en CDA wilden graag een handreiking voor Pro. Daar ging het dit weekend ook grotendeels over. Welke handreiking heeft u gedaan?
1: Je zult op Prinsjesdag zien welke stappen wij zetten op een aantal grote thema's. Zoals ik net ook al aangaf, we zijn echt van van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is. Dat mensen thuis vooral willen weten, wat doen de plannen voor mijn portemonnee? Komen er meer betaalbare huizen? Wordt dit land veiliger? En geven we ook een extra boost aan die economie?
0: Maar worden er bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel geveegd? Verdwijnen die?
1: U zult binnenkort zien welke bewegingen wij maken. Maar we doen echt een aantal forse handreikingen.
4: In de komende weken al gaan onderhandelen met voor Prinsjesdag, gaan onderhandelen met de oppositie verder over de begroting?
1: Nee, zoals ik net al zei, de plannen worden echt op Prinsjesdag in één keer met het hele land gedeeld. Maar we zullen, omdat we ook de afgelopen weken natuurlijk intensieve gesprekken hebben gehad, ook weer even contact hebben met partijen in de Kamer. Maar ook allerlei mensen in het land die hebben aangegeven, wij willen graag helpen om een aantal grote doorbraken voor elkaar te krijgen.
4: De oppositie graag zegt, ik heb een aantal gesproken vandaag, en die zeggen, ja, wij willen dan wel, als gesprekken weer worden uitgenodigd, willen wij wel de stukken zien. Want anders weten wij niet waar wij over praten. Want het kabinet heeft nu iets besloten. En wij willen weten wat dat is voordat wij eventueel willen onderhandelen. Dus hoe denkt u daar dan over? Want dan willen zij dus de stukken zien.
1: Nou, er gelden gewoon hele strakke regels voor het delen van de stukken. Maar de dagen na Prinsjesdag zijn de algemene politieke beschouwingen. Daarna de financiële beschouwingen. Er is heel veel ruimte om met elkaar verder te praten, te onderhandelen en waar nodig nog plannen verder aan te passen.
4: Maar dus voor Prinsjesdag dan niet?
1: Nogmaals, als de vraag is, worden de stukken gedeeld? Zo werkt dat niet. Nu is het besluit in het kabinet gevallen en zal iedereen even tot Prinsjesdag moeten wachten.
0: Het minderheidskabinet is nieuw. Bent u tevreden?
1: Ik vind het wel echt verfrissend dat je in de zomermaanden niet alleen maar als coalitie druk bent met de begroting van volgend jaar, maar dat je ook echt veel ideeën bij anderen ophaalt. En het is dan straks ook aan de oppositie om te oordelen. Doe ik mee met al die doorbraken op die grote onderwerpen? Waar heb ik misschien nog plannen en suggesties om het nog verder aan te scherpen? Dan gaan we daar ook graag het debat over aan. En ik zal u nu de gelegenheid geven om de minister van Financiën te spreken.
2: Namelijk over dit punt. Want in een eerdere fase van dit proces zei u eigenlijk, ik wil in augustus plannen maken voor meerdere jaren. U zei ook, ik wil dat ja van die oppositie eigenlijk al krijgen voor vandaag. Dat is niet gelukt. Dan is het toch niet gegaan zoals u had gepland.
1: Nou, u zult in de begroting zien dat we echt voor de komende jaren hele duidelijke plannen neerzetten, inclusief de financiering die daarbij hoort. En natuurlijk is het mooi als je al voor Prinsjesdag weet. Jazeker. En daar ben ik ook blij met het inhoudelijke resultaat dat er ligt. Maar er is zeker ook nog werk met de oppositie te verzetten. Dat gaan we de komende weken gewoon doen.
3: Er is eigenlijk nog één vraag op dat punt. Hoeveel ruimte is er nu nog voor de oppositie om toch nog opnieuw aan deze begroting die met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen te gaan sleutelen?
1: Dan zeg ik ook als oud-Kamerlid, het parlement heeft altijd het hoogste woord. En zij bepalen uiteindelijk in november hoe de totale begroting eruit ziet.
3: Dus er is ruimte?
1: Absoluut. Dank jullie wel.
0: Meneer Heijnen, er ligt een begroting. Gaat u straks samenwerken met links of met rechts?
5: We hebben het belangrijk dat we intern in het kabinet nu een begroting hebben. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt en dan gaan we nu weer verder spreken.
0: Welke 10 partijen?
5: Er zijn heel veel partijen in het parlement en ik zoek breed draagvlak van links tot rechts.
0: Wat is nou het verschil tussen wat u woensdag af had en nu?
5: Dat zult u zien. Met Prinsjesdag ziet u het eindresultaat. En alle tussenproducten, die zijn niet relevant. Het gaat om het resultaat.
3: U bent schor. Heeft u geschreeuwd?
5: Ik heb heel kort geslapen.
3: Heel kort geslapen. Ja. Want hoe gingen deze gesprekken? Aan het begin van dit kabinet waren het woorden nieuwe politiek, samenwerken, compromissen sluiten, over ego's heen stappen. Is dat precies hoe het is gegaan?
5: Ja.
3: Ja, waarom duurde het dan zo lang?
5: Omdat het een hele ingewikkelde puzzel is. Dus nogmaals, we kijken niet alleen, kan je een begroting maken voor 3 partijen, maar kan je dat echt met meerdere partijen, kan je er iets neerleggen waar iedereen in herkent. Er zijn natuurlijk gesprekken aan vooraf gegaan, hele zomer aan doorgewerkt. En we denken echt dat hier een hele goede basis ligt, goed voor Nederland, maar ook goed voor het parlement.
3: En dat duurde heel lang voordat de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 dan wilden bewegen richting elkaar?
5: Dat hoort er altijd bij. De deadline was vandaag en die hebben we gehaald.
2: U zegt, wij komen oppositiepartijen tegemoet. Hè. Er zijn plannen aangepast. Zijn uw kaders wel overeind gebleven? Als het gaat om de financiën en ook de staatsschuld bijvoorbeeld?
5: Ja. Dus er ligt gewoon een nette begroting. En gewoon netjes gedekt.
2: Maar de vraag is of ook alle oppositiepartijen dat net zo net vinden als u?
5: Die staatsschuld is van ons allemaal, dus dat denk ik wel. En het belangrijkste is, zitten de ambities erin voor Nederland? We hebben met z'n allen het gevoel, dit helpt Nederland verder. En kunnen we investeren in de zaken die we belangrijk vinden? Kunnen we hervormen in de zaken die we belangrijk vinden? En het zit allemaal in de begroting. En over 2 weken zult u het zien op Prinsjesdag.
2: Er leggen natuurlijk 2 eigenlijk eisen van oppositiepartijen op tafel die veel geld kosten. De sociale lasten, waar Pro het over had, en ook vermogen Box 3. 2 dingen die heel veel geld kosten. Kunt u echt hun allebei die kanten tevreden stellen met een beetje aan beide kanten? Of hoe heeft u dat aangepakt?
5: Ja, ik snap natuurlijk de vraag, maar ze hebben echt even geduld moeten hebben tot Prinsjesdag.
2: Maar u verwacht wel dat zij, zowel links als rechts, daar zich in kunnen vinden?
5: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is. Maar we gaan natuurlijk gewoon de gesprekken aan. Budgetrecht ligt in de Kamer, verwees de premier net ook al naar. Er komen nog politieke beschouwingen, financiële beschouwingen. We gaan alle begrotingen in het parlement netjes behandelen. Maar ligt hier echt een hele goede baas.
2: En hoeveel wisselgeld heeft u nou nog in uw achterzak om die andere partijen, die misschien toch nog niet helemaal tevreden zijn, tegemoet te komen?
5: Nou, er zaten vooral heel veel bonnetjes in en die heb ik nu ook allemaal afgerekend.
0: Maar heeft u een begroting zonder meerderheid?
5: Nou, daar zijn we mee bezig om die te zoeken. Maar nogmaals, er ligt hier een hele goede basis om die meerderheden ook gewoon voor elkaar te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Bent u heel tevreden dat het is gelukt zonder meerderheid?
5: Ik ben tevreden dat het echt is gelukt om in die coalitie een akkoord te maken. Maar niet alleen waar je het onderling eens bent, maar waar je ook weet, daar zitten echt belangrijke wensen van oppositiepartijen in.
0: Wat maakt het nou zo moeizaam? Want jullie wilden eerst vrijdag klaar zijn, toen werd het zondagavond, toen werd het maandagochtend, maandagmiddag, maandagavond. Wat maakt het zo moeizaam?
5: Het is altijd zo net. Ik heb het nu een paar keer mogen doen en dan zie je altijd die laatste loodjes, die wegen natuurlijk het zwaarst. Het is soms ook gewoon praktisch alles goed narekenen, herkennen we allemaal in en ook breder kijken. Want nogmaals, ik maak het niet alleen voor 3 partijen, ik maak het echt voor meerdere partijen in de Kamer. Zit dat er allemaal goed in?
2: En hoe kijkt u nou naar de volgorde van hoe dit proces is gegaan? Was het niet handiger geweest om eerst als coalitie te bepalen, dit is wat we willen, en dan met de oppositie in gesprek te gaan?
5: Ja, en dat hebben we dus ook gedaan. Dus we hebben eerst een coalitieakkoord gesmeed met elkaar. Toen we al netjes werkten in de begroting. Toen zijn we gesprekken gaan voeren. Voor de zomer hebben we dat individueel gedaan. Samen met de premier. De hele zomer doorgewerkt. Daarna weer opgepakt. En alles wat we hebben opgehaald, hebben we geprobeerd zo goed mogelijk in te passen.
3: Denkt u Jesse Klaver blij te kunnen maken?
5: Ik hoop het hele parlement blij te kunnen maken.
3: Nou, maar met het hele parlement, dan heeft u straks niemand die tevreden is. U heeft keuzes moeten maken. Kunt u Jesse Klaver blij maken?
5: Nogmaals, mijn streven is dat ik iedereen blij maak natuurlijk.
6: Hebt u in de coalitie nu ook een oplossing gevonden voor Box 3? Of is het iets wat later gekomen?
5: U zult echt even moeten wachten op Prinsjesdag. Dat valt dit jaar vroeg, dus dat is al over 2 weken. En dan zult u al de plannen zien.
4: Moet de oppositie ook wachten op Prinsjesdag? Voordat ze een enig idee krijgen wat u vandaag heeft afgesproken?
5: Iedereen krijgt een stuk op hetzelfde moment.
4: Dus er wordt de komende 2 weken niet onderhandeld met de oppositie? Want die willen weten dan wat u heeft afgesproken.
5: Dat willen we natuurlijk allemaal. En dan moeten we echt even wachten op Prinsjesdag.
4: Maar er wordt dus voor de komende 2 weken niet serieus onderhandeld?
5: Op Prinsjesdag maken we alle de stukken al openbaar. Ja.
2: Spannende dag wel voor u, tenslotte. Want wat nou? Ja, u bent natuurlijk heel tevreden en verwacht dat die steun er is. Maar wat nou als dat er niet is straks?
5: Stap voor stap. Het belangrijkste is eerst een formatie, begrotingen maken, met de oppositie spreken, nu weer een nieuwe begroting maken. Gaan we gewoon weer verdedigen in het parlement. En stap voor stap bewegen we voorwaarts.
3: Hoe vol is...
7: Wat vindt u van de kritiek die steeds te horen is dat u in het begin eigenlijk een veel te rechtse begroting had afgeleverd?
5: Daar herken ik me niet in. Ik streef naar een begroting met breed draagvlak.
7: En heeft dit hele proces, heeft dat de verhouding geschaad binnen de coalitie?
5: Nee, het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die diepe in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
7: En hoe ziet u dat dan eigenlijk, dat de 2 partijen tegen de VVD vooral zouden zijn geweest in dit hele spel?
5: Daar herken ik me totaal niet in. Ja. Nee.
3: U heeft misschien net als ik herinneringen bij deze onderhandeling over de begroting aan de voorjaarsnota. In hoeverre was dit anders? Is er geheld? Zijn er mensen weggelopen van tafel? Is er ruzie gemaakt?
2: Heeft een bankje in de gang?
5: Het verschil is dat ik dit keer thuis heb kunnen slapen.
3: Oké. Maar het ging wel de nacht in en dat wilde u niet meer doen.
5: Nou, maar we hebben echt wel op punt gezet. Dus rond middernacht zeiden we, het is mooi geweest. Er zitten achter de scherm ook allemaal medewerkers
3: nacht neemt
5: te werken.
3: Wel ruim, want volgens mij was u om 2:30 weg. Maar...
5: Ja, maar mijn werkdagen zijn ook vrij ruim. Dus zo'n beetje rond etenstijd ben ik halverwege mijn werkdag. Oké. Dank u wel. We zien elkaar snel weer. Dank u wel.
8: Meneer Dijk. Goedendag. Voor een groot deel zijn de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Wat vindt u van die berichten?
9: Ik heb nog helemaal niet alles gezien. Dus eerst maar zien of ze echt helemaal allemaal van tafel zijn.
8: Maar zeggen grotendeels.
9: Ja, grotendeels. Dat is niet helemaal. Volgens mij heeft niemand om die bezuiniging op sociale zekerheid gevraagd. En er staan nog steeds forse bezuinigingen op de zorg. Daar hoor je geen mensen over hier in Den Haag. Vind ik verpand. Want dat gaat mensen aan elkaar treffen. Dus de vlag kan zeker niet uit.
8: Nee. Wat vindt u sowieso van het proces?
9: Nou, ik vind het opzienbarend dat de drie partijen dagen, weken, zelfs maanden erover hebben gedaan om met z'n drieën ergens over uit te zijn, om vervolgens de oppositie te gaan uitnodigen om aan te schuiven terwijl ze er zelf niet eens over uit waren.
8: Ziet u nog een rol voor uzelf voor de komende weken?
9: Zeker. Wij blijven gewoon goede plannen presenteren. Ik kom binnenkort met een uitgewerkt plan voor een betere...
8: Op tafel gaan?
9: Ik kom eerst met plannen en zolang de bezuiniging op sociale zekerheid en de zorg nog grotendeels staan, dan schuiven wij niet aan.
8: Slecht nieuws voor u, die bijna gratis kinderopvang wordt weer verder uitgesteld.
9: Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Ja. Volgens mij hebben we in Nederland te maken met een forse betaalbaarheidscrisis. Al jaren gaan we de komende maanden ook zien dat de brandstofprijzen en de voedselprijzen en de energieprijzen nog veel verder gaan stijgen. Daar moet een oplossing voor komen. Dan moet het kabinet niet komen met hoge rekeningen voor mensen, bijvoorbeeld voor de kinderopvang.
8: Grimwis, als u dit zo ziet wat eruit lekt, denkt u dan, nou, daar ga ik mee om tafel?
10: Nou ja, sowieso gaan wij eerst de Prinsjesdag afwachten en heel goed bekijken wat er nou precies daadwerkelijk allemaal in die begroting staat. Welke maatregelen wel en niet zijn genomen, wat ze voor zich uit hebben geschoven. Dat risico bestaat ook dat het kabinet veel voor zich uitschuift. En dan pas kunnen we een echt oordeel vellen. En nu zijn het slechts flinters en splinters en daar kun je nooit zoveel mee.
8: Kunt u voor die tijd nog niet met ze spreken?
10: Ja, kijk, als er een uitnodiging komt, dan kun je altijd met ze spreken. Het lijkt mij dat het kabinet zijn tijd heeft gehad. Hè. Tot 31 augustus hadden ze de mogelijkheid en de deadline om zelf zaken te doen. Het is nu ook aan de Kamer straks.
8: Niet de zaken doen in de komende tijd tot aan Prinsjesdag?
10: Ja, dat vind ik nu te vroeg om te zeggen. Ik ben benieuwd wat de coalitie wil. Ik ben benieuwd wat het kabinet wil. Als ze ons uitnodigen voor gesprek, ja, dan ga je natuurlijk zo'n uitnodiging niet afwijzen. Maar het lijkt mij dat als het kabinet zometeen een bod neerlegt met de begroting, dat het aan de Kamer is, primair bij de algemene beschouwing en ook bij de behandeling van de begroting en van het belastingplan daarna, om stappen te zetten.
8: Een groot deel van die bezuinigingen op sociale zekerheid, die zijn van tafel naar verluid. Dat zou toch een grote handreiking zijn?
10: Naar verluid. Dus we gaan echt zien wat er uiteindelijk op tafel ligt op Prinsjesdag. Maar het mogen duidelijk zijn, de ChristenUnie heeft altijd gezegd, het coalitieakkoord was in zaken de sociale zekerheid volstrekt onbarmhartig. De AOW-maatregel was echt onverstandig om mensen zo kort na een pensioenakkoord met een steeds hogere AOW-leeftijd op te zadelen, maximum dagloon, daar 20% op korten. Dat was echt ridicuul. Dus dat er stappen zouden zijn gezet op dat soort maatregelen, ja, dat is ook volstrekt logisch. Hoe wil je ooit anders de Kamer en de polder mee gaan krijgen? Maar hoe het er precies uitziet en hoe het wordt betaald, de rekening, ja, dat weet u niet, dat weet ik ook niet.
8: Risico is, zegt u, dat ze dingen gaan vooruitschuiven. Wat kan, wat u betreft, echt niet vooruitgeschoven worden?
10: Nou ja, sowieso heb je aan de inkomstenkant het belastingplan, moet je echt keuzes maken, want een aantal maatregelen dreigen in te gaan in 2027. Hè. De ChristenUnie heeft bijvoorbeeld gezegd, het kan niet zo zijn dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met steeds duurdere boodschappen, dat die volgend jaar minder op hun loonstrookje krijgen. Die vrijheidsbijdrage waar het vaak over ging, die moet echt anders. Ja, ik ben benieuwd welke keuzes ze daarover hebben gemaakt. Of hebben ze dat voor zich uitgeschoven?
8: En box 3?
10: Wie zal dat zeggen? Hebben ze dat voor zich uitgeschoven? Of hebben ze daar echt een keuze in gemaakt? Het feit is dat er een wetsvoorstel nu in de Eerste Kamer ligt, wat waarschijnlijk niet kan rekenen op een meerderheid. Dus ik ben heel benieuwd wat voor keuze het kabinet daarover heeft gemaakt. En daarover is weinig uitgelekt. En wie weet is dat een veeg teken.
8: Zou u ervan vinden als die bijna gratis kinderopvang weer een jaar wordt uitgesteld? Dat lijkt het toch ook op in een stuk.
10: Zou ik heel onverstandig vinden. Het is namelijk zo dat de dekking, hoe we deze maatregelen betalen, die gaat wel al in 27. Hè? Dus mensen, gezinnen met een hogere middeninkomen, die krijgen een lager belastingvoordeel. En ondertussen is het afschaffen van de kinderopvangtoeslag en een betaalbare kinderopvang voor iedereen raakt dan nog verder uit zicht. Dus als dat zo zou zijn, zou ik dat een hele onverstandige zet vinden. En dan zou ik als wedervraag willen stellen, hebben we dan niks geleerd van de kinderopvangtoeslagenschandaal? Alsjeblieft, haal die inkomensafhankelijkheid uit dat systeem.
8: Dank u wel. Alsjeblieft. Meneer Vermeer, wat vindt u ervan wat u tot nu toe ziet aan uitgelekte stukken?
11: Ja, dat men vooral geprobeerd heeft er voor dit moment uit te komen, zodat ze de bal een stukje vooruit kunnen trappen en weer een jaar verder kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk niet waar Nederland bij gebaat is.
8: U bedoelt dat het geen echte keuzes zijn?
11: Er zijn nog steeds geen echte keuzes. Ik zie wel dat de VVD fors door de pomp gegaan is. Omdat blijkbaar mensen met hogere inkomens meer belasting moeten gaan betalen. En het hele box 3 gebeuren nog steeds niet opgelost wordt. En dat is geen zaak voor vermogende mensen. Maar dat is vooral zaak voor 1,5 miljoen ZZP'ers en zelfstandigen. Die via box 3, via hun eigen bezittingen, hun pensioen moeten verzorgen. En die lijken nog steeds gepakt te worden.
8: U was ook erg kritisch op bezuiniging op sociale zekerheid. Voor een groot deel gaat die nu van tafel. Is dat niet al een grote handreiking? Zou u dan niet wat blijer moeten zijn?
11: Ja, dat was in het gesprek met het kabinet, werd daar al op gehind dat eigen risico niet haalbaar was in deze Kamer. Om dat te verhogen. Alleen ik zie nu dat ze het maar een jaar vooruitgeschopt hebben, ook hier weer. En nog steeds niet een echte keuze gemaakt hebben. En dat die AOW van de baan is, extra verhoging van die AOW-leeftijd. Nou, dat was al duidelijk dat daar in de verste verte geen meerderheid voor te vinden was in de Kamer. Dus ja, dat is geen cadeau aan ons of wie dan ook. Dat is gewoon beleid wat sowieso niet door kan gaan.
8: Hoe ziet u dan de komende weken voor u zin?
11: Ja, dat kan ik niet beoordelen, want tot nog toe was het zo van deze hele miljoenennota is geheim en blijft geheim tot aan Prinsjesdag. En dan heeft het ook geen zin om gesprekken te voeren over een geheim stuk. Wat ik dan niet eens kan bespreken met mijn Eerste Kamerfractie en met mijn eigen fractieleden.
8: Nee, dan kunt u niet kijken of zij dat kunnen steunen.
11: Nee, dus of de hele boel moet op tafel, dan kunnen we praten.
8: En, laat u dat vragen?
11: Dat zal wel een van de vragen zijn. Er wordt al aan gewerkt op de achtergrond om te kijken welke extra informatie we nu kunnen krijgen als Kamer.
8: Dank u wel. Bedankt. Meneer Klaver, is het genoeg?
12: Goedemiddag.
8: Goedendag.
12: Er gaan straks miljarden extra naar de allerrijkste mensen. En de bezuinigingen op gewone mensen via de sociale zekerheid die blijven staan. Dus u kunt raden, wat denkt u dat ik daarvan vind?
8: Ja, het is grotendeels aan tafel gehaald, maar dan is het nog steeds niet genoeg.
12: Nou, op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven. Maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkeloosheidsuitkering nodig hebben en die daar zelf voor hebben betaald, hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden. En hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden.
13: Maar het is een enorme stap die het kabinet, die de coalitie zet richting u ook. Wat vindt u daarvan?
12: Ja, dat is niet zoals wij het zien. Ik zie nog steeds dat er miljarden gaan naar de allergrootste vermogens, naar miljonairs. Meer nog dan in het coalitieakkoord stond. Dat is een verslechtering. En daarmee wordt er geen stap richting ons gezet. Wat ik hier zie is een politiek compromis. Dus wat ze hebben geprobeerd is de ruzie in de coalitie op te lossen. Maar dit helpt gewone mensen in Nederland niet. En dat is wat voor ons altijd centraal heeft gestaan. Gewone mensen moeten erop vooruit. En dat is in deze plannen niet het geval.
8: Kunt u hiermee wel om tafel?
12: Nou, allereerst de stukken zijn nog niet gedeeld. We hebben het alleen via lekkages weten we nu wat er speelt. En dat betekent dat we met Prinsjesdag het debat zullen hebben. En dan zullen we ook ervoor zorgen dat de plannen gaan veranderen.
14: Maar ik zit toch even te kijken, hè, meneer Klaver. Geen bezuiniging op de AOW, streep door verlaging maximum dagloon, uitstel duur van de WW van 2 naar 1 jaar, uitstelverhoging eigen risico, zorg. Dat zijn toch allemaal punten die voor u heel belangrijk zijn?
12: Nu noemt u al een aantal dingen. Dus 1, uitstel. Nou, dat vinden we niet voldoende, hebben we vanaf dag 1 gezegd. Mensen zitten in onzekerheid. Mensen waar nu gereorganiseerd wordt, bedrijven, die denken, wat gaat er straks met mijn werkeloosheidsuitkering gebeuren? Die bezuinigingen moeten van tafel, dat is 1.
14: U bent niet bang dat u uw hand overspeelt dan?
12: Het tweede punt wat u daar... Ik maak me zorgen over mensen in Nederland, niet zozeer over onszelf hier in het parlement. Het tweede, op heel veel van de zaken die u daar noemt, wordt niet verteld hoe het wordt betaald. En wat ik zie is dat er miljarden gaan verdwijnen naar de grootste vermogens. Miljonairs krijgen er miljarden bij. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid, die blijven gewoon staan. Dus als u mij dan vraagt, is dit een beweging richting jullie? Nee, dat vind ik niet. Sterker nog, het is misschien wel slechter geworden ten opzichte van wat er lag in het regeerakkoord.
14: Maar wanneer bent u dan wel bereid om daar echt constructief over mee te praten? Want het is wel natuurlijk een gebaar richting pro.
12: Wij zijn altijd bereid om constructief te spreken. Dat zullen we ook altijd doen. De coalitie heeft zijn kans gehad om tot een akkoord te komen voor Prinsjesdag. Nu zullen we op Prinsjesdag hier met elkaar verder over spreken. Wij willen graag dit land vooruit hebben. Weet je wat voor mij echt belangrijk is? Dat gewone mensen erop vooruit gaan.
13: U zegt sterker nog, het is er slechter op geworden. Meneer Eerdmans zei vanochtend hetzelfde. Sterker nog, hij is pissig eigenlijk op de coalitie. En hij zegt, mijn prijs gaat omhoog. Gaat uw prijs nu ook omhoog?
12: Nee, onze prijs en onze inzet blijft precies hetzelfde. Ik wil gewone mensen in dit land helpen. Al te vaak hebben zij de rekening betaald. En dat gaat nu weer gebeuren. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, Is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel. Maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat dat gebeurt. Dus met Prinsjesdag wordt het gewoon ontzettend spannend.
13: Maar dan gaan ze
12: overweg
13: als u zo blijft in de wedstrijd blijft staan.
12: Nou, dan moeten ze veel succes.
13: Lekker doen.
12: Nee, ja, succes. Ik zit hier niet voor een snelle politieke deal. Ik zit hier omdat ik het beste wil voor mensen in Nederland. En ik zie dat die bezuinigingen blijven staan op de sociale zekerheid. En ik heb al die mensen die ik heb gesproken de afgelopen maanden één ding beloofd. Wij zijn er voor jullie. Wij knokken voor jullie. En wij gaan niet akkoord met de compromis.
13: Door een beetje water bij de wijn te doen, kunt u misschien wel binnenhalen.
12: Ja, maar dit is niet een beetje water bij de wijn doen. Dit is verdorie de halve Noordzee in een politiek compromis gieten. Dat gaan we niet doen.
0: Meneer Klaver heeft het over uitstel, dat niet genoeg is. Maar de begroting gaat in principe over volgend jaar, niet over de komende jaren. Dus wat hadden ze meer kunnen doen?
12: Mensen in Nederland maken zich enorm zorgen. Dus als je ziek bent of als je werkeloos raakt, er is onzekerheid over mensen uitgestort. En wij hebben daarom ook gezegd, ja, maar daarmee willen we dat de bezuinigingen allemaal van tafel gaan op de sociale zekerheid. Daar zijn we vanaf dag 1 super helder over geweest. En als dat niet gebeurt, ja, dan hebben ze een probleem met Pro.
14: Ik hoorde Stoffer nog en ook Eertmans over het proces. Ik vond het vrij verbijsterend. Ze zeiden eigenlijk, ja, we zaten aan tafel en we werden daarna eigenlijk helemaal niet meer gecontacteerd. Was dat echt zo bizar?
12: Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt.
14: Nee.
12: Dus het eerste wat ik hoor is nu via de krant.
0: Is er alweer contact opgenomen?
12: Ik heb meer met jullie gesproken nu dan met
14: coalitiepartijen. Maar wat zegt dat dan? Hè? Want ik heb echt het idee van, ja, ze hebben eerst even met de oppositie gesproken en daarna gingen gewoon de luiken dicht en gewoon geen contact meer.
12: Nee, ze hadden,
14: en nu verwachten ze van, gaat u maar weer aan tafel?
12: Ja, maar ze hadden een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. Dus ze hebben voor uitstel gezorgd, zowel op een politiek, inhoudelijk op een aantal onderwerpen. Maar dit is ook een uitstelstrategie politiek. Want die meerderheid in het parlement die is er voorlopig niet. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen.
14: Ik lees wel, het been van Heijnen gaat naar links.
12: Nou ja, ik wil niet weten waar het been van de Heijn is, maar ik lees iets anders.
14: Die spagaat, is hier überhaupt mogelijk om over links en over rechts te gaan?
12: Deze beeldspraak, ik dacht dat het weer een beeldspraak ging.
14: Ja, maar die beeldspraak door te gaan. Ja, we zien nu Ilko Heijnen in de spagaat.
12: Exact, dat willen we niemand aandoen, dat beeld. Ilko Heijnen trouwens zelf ook niet. Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om de wensen hier van bijvoorbeeld JA21 en van ons, om dat samen te combineren. Dat probeert het kabinet wel. Dat doen ze al de hele tijd. En daarvan zeggen zowel rechtse partijen als wij, dat is eigenlijk geen route. En dat zie ik wel terug in de plannen die er liggen. En daarmee denk ik echt dat ze voor uitstel kiezen en het probleem voor zich uitschuiven, maar geen stap dichterbij zijn.
14: Van de begroting.
15: Nou, ik vind het een verschrikkelijk verhaal. Om te beginnen, wat een amateurisme, hoe het gaat. Ik weet nog goed, ik zie Rob Jetten daar nog staan, een paar jaar geleden, aan de interruptiemicrofoon, ondergetekende de les lezen over hoe er een puinhoop het was bij het kabinet Schoof. Ja, we zijn nu, een paar dagen na de deadline, en het enige waar ze het over eens zijn is met elkaar. Nog met helemaal niemand anders, dus met terugwerkende kracht. Een veel te grote broek aangetrokken met de kritiek op ons. Dan inhoudelijk. Ja, wat ik heb gezien is het, behalve wat uitschuiven en een enkele ombuiging schrappen, totaal niet wat wij zoeken. Wij zoeken als PVV een volledige asielstop. Die zit er niet in. En wij vinden dat al die miljarden die nu worden besteed aan Europa, aan de Oekraïne, noem maar op wat voor uitgaven ze doen, dat die terug moeten worden gesluist naar wat echt een probleem is. Box 3, vraag op straat aan mensen, wat vinden jullie een probleem? Niemand zal box 3 noemen. Ze hebben het echt over de prijs van boodschappen, over de huren, over het eigen risico en de zorgkosten, over de energierekening, over de benzine, die volgend jaar ook weer voor een deel omhoog gaat. En dat zit er allemaal niet in. Het is wat gerommel.
0: Maar box 3 zit er ook niet in.
15: Het is wat, nog niet. Wat ik heb gezien bij RTL is dat nog niet bekend. Maar het schijnt wel dat ze daar, maar ik zal zien als het niet zo is, dat daar een deal over zou zijn. Maar hoe dan ook, het is gerommel en de marge is totaal niet waar Nederland op zit te wachten. En nogmaals, het beste voor ons land is wat ook, zag ik bij SBS6, 65% van de Nederlanders inmiddels vindt, is dat het kabinet gewoon moet opstappen.
16: Wie zou er langer zitten, denkt u? Kabinet Schoof of Jetten?
15: Nou, dat vroeger of een paar maanden geleden zou iedereen erom lachen, maar het is nu nog wel eens de kans dat dat anders is. Want nogmaals, ze zijn rollend over straat gegaan. Nogmaals, het beste voor ons land is, wat ook, zag ik bij SBS6, 65% van de Nederlanders inmiddels vindt, is dat het kabinet gewoon moet opstappen.
16: Wie zou er langer zitten, denkt u? Kabinet Schoof of Jetten?
15: Nou, dat vroeger of een paar maanden geleden zou iedereen erom lachen, maar het is nu nog wel eens de kans dat dat anders is. Want nogmaals, ze zijn rollend over straat gegaan. Hebben op het laatst in een fotofinish voor de deadline een

0: vooral tegenstemmen, meneer Wilders?
1: Nou, dat zullen we moeten zien, hoe we met de individuele voorstellen overgaan. Maar wij gaan niet met een kabinet onderhandelen en wij doen niets om een kabinet te laten zitten wat de grote problemen van mensen, en dat zijn echt hun energierekening, dat zijn hun boodschappen, dat zijn hun zorgkosten, dat zijn noem maar op, wat iedereen iedere dag nodig heeft, daar moet het geld naartoe. Er valt heel veel geld te halen. We geven bakken met geld aan ontwikkelingshulp, aan Afrika, 3 miljard per jaar aan de Oekraïne, noem maar op, klimaatfonds, stikstoffonds, terwijl de mensen zelf hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
0: Maar ik hoor je allemaal ideeën, meneer Wilders, maar u bent niet met ze in gesprek geweest.
1: Nee, dat bewust niet, want ik vind ook de partijen die dat doen, moeten dat zelf weten. Ik vind het een beetje een nep-oppositie, want nogmaals, dit kabinet met zo'n slechte plannen en nu blijkt ook zo'n slechte chemie, moet je niet laten zitten, maar moet zo snel mogelijk naar huis. En dat is mijn doel. En dat vindt ook 65% van mensen die geaccanteerd zijn bij een omroep die een collega van u zijn. Dus ja, ik vind dat ze weg moeten. En ik zal alles ervoor doen om ze weg te krijgen. Dat is te weinig op asiel. En de mensen zelf krijgen niks. Box 3. Geen burger die daar wat aan heeft.
2: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien. Ik wil ook zien wat er nu met box 3 gebeurt. Hoe gaan we met onze vermogens om? Ik weet nog steeds niet waar we voor de lange termijn in gaan investeren. Want we schuiven wel heel veel naar achteren nu. Het is allemaal korte termijn. Nou, het is bekend. Wij willen investeringen in de haven van Rotterdam. Op de energiehub. Ook de lange termijn. Daar zit hij er ook voor. Regeren is vooruitzien. Mijn staf is natuurlijk... Ik heb een weddenschap verloren, want ik zei woensdag gaan die stukken lekker, let maar op. Nou, we zijn niet eerder, hè, dus iedereen gaat vanavond weer overwerken en terecht. Dus, maar goed, dus ik wil, ik ben, je staat niet, ik ga niet juichend op de boerenkar, hoor.
3: Nou, dus een groot deel van de bezuinigingen zijn in ieder geval voor nu van tafel. Is dat dan niet een handreiking?
2: Ja, natuurlijk, daarom zeg ik ook, er zitten interessante dingen in. En ik ben hartstikke blij, hè, want dat het eigen risico voorlopig niet wordt verhoogd, dat we echt naar kwetsbare mensen kijken. Maar nogmaals, ik blijf een beetje argwaan. Er zitten echt goede dingen in. Mij hebben ze nog niet aan boord. Maar als ik uitgenodigd word, dan ga ik zeker praten.
3: Wat vond u van die cijfers die u uitgelekt zag?
4: Ja, kijk, de hele plannen weten we nog niet. Maar wat er nu ligt, is gewoon uitstel. Uitstel van de bezuiniging op de sociale zekerheid. Daar zit Nederland zeker niet op te wachten.
3: Maar is het niet ook een handreiking? Want ze waren eerst iets heel anders van plan. En er is toch wel geluisterd?
4: Nou ja, iets heel anders. Het is nu dat je ziet dat bijvoorbeeld de bezuiniging op de WW, dat wordt dan uitgesteld, net zoals het eigen risicoverhoging wordt uitgesteld. Ja, wat hebben we daaraan? Dan hebben we een jaartje respijt en daarna komt precies dezelfde discussie weer. En dat zie je wel dat het probleem is hier met het minderheidskabinet. Het is natuurlijk heel moeilijk meerderheden kunnen vinden voor de voorgenomen bezuinigingen.
3: Ja, wat vindt u van het proces, hoe dat is gegaan?
4: Ja, kijk, deadline gemist. En wat je ziet is dat de bal de hele tijd vooruit wordt geschoven. Dat heb je al eigenlijk gezien sinds dat de VVD heeft geweigerd om samen met Pro te werken. Buiten de onderhandelingen te houden. Ja, sindsdien is er alleen maar uitgesteld. En ja, nu ligt er dus iets. Nou, weer uitstel.
3: Is er een manier waarop u over een meerderheid zou kunnen praten? Over steun? Of hoeft u sowieso niet te bellen?
4: Nou ja, wat voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid echt van tafel gaan. Maar wat ik daarnaast ook echt mis, is extra klimaatmaatregelen. Ik moet de begroting natuurlijk nog zien. Maar we hebben zo'n vreselijke zomer gehad met bosbranden, met de hitte, met de droogte. Dat er echt extra maatregelen zijn. Daar zal de Partij voor de Dieren ook bovenop gaan zitten dat die extra klimaatmaatregelen komen.
3: Stoffer, wat denkt u van die cijfers die zijn uitgelekt?
5: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het heel jammer vind dat dit uitgelekt is. Ook op zo'n kort moment nadat gisteren het kabinet er met zichzelf uit was en de boel in de Raad van State zit. Echt heel jammer. Ik vind ook een schoffering van ons staatshoofd die straks een troonrede over 2 weken voorleest. De getallen zelf hebben we niet uitgewerkt bestudeerd. Maar als ik er zo een eerste blik op werp, dan zie ik bijvoorbeeld dat het lijkt dat kwetsbare gezinnen erop vooruit gaan met 62 miljoen. Maar ja, er zit wel even een koekje van eigen deeg in. Er wordt ook 150 miljoen bij gezinnen weggehaald. Oftewel, het gezin komt hier getalsmatig er al bekaaid af als deze getallen kloppen. Dus ik word hier niet vrolijk van.
3: U wordt hier niet vrolijk van, terwijl het de bedoeling was om eigenlijk alle partijen een beetje tevreden te stellen.
5: Nou ja, wat ons betreft, de eerste blik die we erop werpen, dat ziet er gewoon niet goed uit. Daarnaast hebben we altijd gezegd dat voor ons het meest belangrijk immateriële zaken zijn. Dat op abortus een stand still is, of liefst eigenlijk dat we de trend gaan keren. En dat ook op de rest van medische ethiek, bijvoorbeeld het draagmoederschap, geen slechte stappen worden gezet. Ja, daar hebben we nog helemaal natuurlijk geen reactie op gekregen. Dus
3: nee, het kabinet, het kabinet...

0: Je net wil eigenlijk vooral over het begroting praten en niet over dat soort zaken.
1: Ja, dat is heel mooi. Maar in de politiek heb je idealen. En daarna zorg je dat het financieel op orde is. Dus eerst onze immateriële wensen op het gebied van medische ethiek en klassieke vrijheden. Die staan voor ons als randvoorwaarden voorop. En daarnaast proberen we natuurlijk op voor gezinnen goede dingen te zoeken. In deze plaats zie je het zelfs achteruit boeren. We willen wat voor de middeninkomens, dat die goed rond kunnen komen. Ondernemers, vrouwen die zwanger zijn in kwetsbare posities. Ja, we zien er weinig van terug.
0: Ja, dus dit is wel bijvoorbeeld iets geregeld. Als we horen bijvoorbeeld dat het op accijnsgebied een tegemoetkoming is voor mensen die brandstof rijden. Is dat dan nog iets, zeg je, nou, daar word ik wel vrolijk van?
1: Nou, op zich is dat mooi voor als dat iemand vooruit helpt natuurlijk. Maar ik heb niet exact gekeken wat gaat dat nu voor ieder gezin of ondernemer betekenen. Dus nee, het was ook niet voor ons een wens die voorop stond. Als je daarmee de koopkracht van gewone gezinnen zou kunnen verbeteren. Maar ik denk dat er wellicht ook nog betere maatregelen zijn wat dat betreft. Vooralsnog word ik niet blij van deze plaat. Wat we overigens wel hebben gedaan is het verzoek van Pro. Dat ze zeggen die mutatietabel laat die dan ook maar echt naar ons toekomen. Dat we weten of het klopt of niet. Want dat is ook de vraag. Dat hebben we nu gesteund bij hoge uitzondering. Want we vinden dat lekker verschrikkelijk. Stukken moeten pas bij Prinsjesdag naar buiten. Maar als nu overal ligt, bij de pers en iedereen weet dat, dan moeten we als politiek ook zeker weten of dit klopt of niet.
2: De Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Heeft u ze gezien?
3: Ik heb nog niet alles gezien, maar ik heb wat headlines kunnen lezen.
2: Wat denkt u dan?
3: Ik denk dat 1,5 miljard niet genoeg is om de grote kosten die mensen hebben, hè, de pijn die mensen voelen bij de supermarkt, om die echt te verzachten. Met een beetje meer inflatie is die alweer verdampt. Want je moet natuurlijk over huishoudens spreiden. Dus 1,5 miljard klinkt veel, maar dat is echt niet zoveel. Zeker als je kijkt naar de inflatie die op ons blijft afkomen. Dus ik denk dat er wordt nu wel aan knoppen gedraaid, zoals dat altijd wordt gedaan politici. Maar ik denk dat we eigenlijk naar de hele machine moeten kijken. Dat hebben ze niet gedaan, willen ze ook niet doen, kunnen ze ook niet doen. Want ze zijn hopeloos verdeeld, die coalitie. En als je me vraagt, hoe moet die machine dan eruit zien? Er moet een economie komen die vrij wordt gegeven door de overheid. Dus er moet veel minder belasting worden geheven. Het moet bedrijven makkelijker worden gemaakt om bedrijven te starten, hier te houden, mensen aan te nemen. Je moet dus heel veel vrijheid teruggeven aan de markt.
2: Maar het kabinet zegt, voor bijna elke oppositiepartij zit er wat in. Wat ziet u?
3: Nou, ik zie in dat ze nogmaals aan wat knopjes hier en daar proberen te draaien. Maar ik maak me heel erg zorgen over de lange termijn overlevingskansen van de Nederlandse economie. En het begint echt dat de overheid eigenlijk in eigen vlees had moeten snijden. Misschien wel 10-15% af van die overheid. En dat doen ze niet. En dat betekent dus dat die belastingen heel erg hoog blijven en nog hoger worden. Zo betalen ze ook die 1,5 miljard bijvoorbeeld, door belastingen te verhogen. Ja, en ik denk dat dat voor de Nederlandse economie rampzalig is.
2: Mevrouw Bikker, de Prinsjesdagplannen zijn uitgelekt. Wat haalt u eruit?
4: Nou, dat je hoopt dat een kabinet één team, één missie is. En dat dat vooralsnog wel heel lang heeft geduurd. En ook al nu weer een aantal dingen echt vooruitgeschoven worden. En waarom vind ik dat ingewikkeld? Dat is omdat het hele belangrijke keuzes zijn die mensen raken die nu hard aan het werk zijn. En die willen weten, hey, hoe gaat dat de komende jaren uitzien? Over de zorg, welke rekeningen, als je chronisch ziek bent, welke rekeningen krijg ik? Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
2: Ik vind eigenlijk dat ze geen keuzes maken.
4: Nou, ik zie dat het kabinet erg lang bezig is geweest met box 3. Een belasting die de meeste Nederlanders niet betalen. Waar ze al lang voor de zomer wisten dat ze daar een probleem hadden. Lijkt erop dat daar geen ei is gelegd, maar daar ben ik benieuwd naar. Terwijl die andere keuzes echt zo hard en zo snel gemaakt moeten worden. Dus ik hoop dat daar nog meer gaat volgen, want dit zijn uitgelekte stukken. Maar anders is er nog veel werk aan de winkel.
2: Dan kunnen ze niet op uw steun rekenen.
4: Ik ben altijd een partij, en de ChristenUnie is een partij, die zegt wij willen echt wel zorgen dat er in dit land weer wat gebeurt. In plaats van politici die alleen maar praten over elkaar. Dus als het kabinet zegt, joh, dit is onze eerste uitgestoken hand. Maar echt, wij zijn bereid om verder te kijken. Zou ik altijd dat gesprek aangaan.
2: Maar het kabinet zegt, ja, we hebben voor bijna elke oppositiepartij hebben we wel wat bedacht om het te kunnen steunen.
4: Ja, dat vind ik ook heel mooi en daar zie ik ook goede dingen in. Maar als u en ik naar de winkel gaan en we zien iets moois liggen, hebben we het toch ook even over hoe gaan we dat betalen. En daar zit nu mijn zorg.
5: Oh, kijk, we hebben ingezet of het werken meer moet lonen. Er wordt me nog niet helemaal duidelijk of dat er voldoende in zit. En wat me wel duidelijk wordt is dat heel veel keuzes toch naar achter worden geschoven. Dus wat mij betreft moet er nog veel gebeuren. Dus ik zou zeggen, leg al die stukken op tafel. Dan kunnen we echt het debat gaan voeren en dan kunnen we de begroting wat ambitieuzer gaan maken.
2: Het kabinet zegt, dit is die handreiking waar de oppositie om vroeg.
5: Ja, maar het zijn natuurlijk nog steeds stukken die ik nog niet helemaal in heb gezien. Dus ik ben dan benieuwd wat er dan precies in zit, waar die handreiking dan zit. Kijk, wij willen heel graag dat er een goede begroting komt dadelijk. Dus ik hoop dat het kabinet echt goed geluisterd heeft naar de wensen van de oppositie en daar ook daadwerkelijk wat mee gedaan heeft. Dan valt het met ons altijd te praten. Maar ik zie nog wel wat ruimte voor verbetering. Want de echte keuzes worden volgens mij nog niet gemaakt.
2: Die worden vooruitgeschoven, zegt u?
5: Die worden vooruitgeschoven. Er wordt heel veel uitstel naar komende jaren naar achter geschoven. Ja, en dat is natuurlijk omdat ze er zelf niet in staat waren om eruit te komen. Ja, die discussie zal dus nog wel gevoerd moeten worden. En dat weten ze zelf ook heel goed. En wat ons betreft kan het dus ook nog wel wat ambitieuzer.
2: Het kabinet heeft 66 zetels. Hebben er nog meer nodig? Misschien kunt u helpen. Hoe moet de komende 2 weken er volgens u uitzien?
5: Nou ja, wat ons betreft, ja, leg het dan maar open als het nu allemaal al uitgelekt is. Dan zou ik ook wel graag willen zien wat er dan precies gebeurt. Wat ons betreft moet er zo snel mogelijk dat debat voor Prinsjesdag, nou, dat gaan we voeren met elkaar. Ja, en dan zal het kabinet duidelijk moeten maken en met een plan moeten komen. Hoe gaan we dan met de oppositie verder en hoe gaan we ze ook echt betrekken?
2: Ja, maar dat mag toch helemaal niet, nu al die stukken geven?
5: Nee, maar je kunt natuurlijk wel nu met een plan komen van oké, wij hebben dadelijk een begroting neergelegd. Op deze manier gaan we jullie erbij betrekken. Hier zit de ruimte nog, dit is de discussie. En ik hoop wel dat ze dat ook gaan doen. Want we hebben gezien wat voor chaos het de afgelopen week is geweest. Ik hoop niet dat dat de komende maanden voorboden zal zijn.
2: Als u bellen om te praten?
5: Natuurlijk, dan komen wij praten. Maar dan hoop ik ook wel dat er duidelijkheid is. En dat het ook duidelijk is van waar zit dan die uitgestoken hand. Want in mijn ogen, wat ik tot nu toe heb gezien, is het nog veel uitstellen en mag het ambitieuzer.
6: We zien een aantal punten die we ook wel herkennen. Maar het wordt eigenlijk allemaal teniet gedaan door weer lastenverzwaring op andere fronten. Je ziet de energiebelasting die gaat stijgen. Terwijl wij juist bepleit hebben vorige week nog van laat die dalen, hè, de hoogste van Europa. Waterbelasting, box 3 wordt geparkeerd. Ondertussen de hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. Dus dat is blijkbaar ook van de baan. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar pro. Dus al met al worden wij hier niet vrolijk van.
2: Welk gevoel blijft bij u hangen als u dit ziet?
6: Nou, ik zie nog steeds dat ze proberen de meeste van alles wat tevreden te stellen. Maar men vergeet erbij dat als je de een tevreden stelt, dat je de ander ook ontevreden maakt, zodat iedereen ontevreden is. Dat is het beeld dat opdoemt. Wij willen dan nog steeds proberen die kant naar rechts op te schuiven. Dat moet ook bij het kabinet gaan landen. Dus tot Prinsjesdag hebben ze nog tijd om daarover na te denken. Tot die tijd zie ik geen steun vanuit Ja 21.
2: Wat is er nodig voor wel steun van Ja 21?
6: Nou, dat het kabinet bij zichzelf te raden gaat en duidelijk bedenkt van wat is nou de strategie naar voren. Is dat nou met pro of is dat met Ja 21? Deze miljoenennota lijkt mij meer naar pro te hellen dan naar Ja 21. Dat kan ook anders, maar dan zullen ze zich moeten bezinnen. En ik denk dat daar een weg is. Hè. We hebben 76 zetels met Ja 21 en de SGP. Dat kan, maar dan moeten er wel andere keuzes worden gemaakt.
2: Wat moet er komende 2 weken gebeuren?
6: Nou, laten we eerst kijken hoe het kabinet reageert op het informatieverzoek. Want anders praat je over dingen die in de krant staan. Dan weten we pas echt wat er op papier staat voor de troonrede. Miljoennota. Nou, en dan is nogmaals echt aan het kabinet om te zeggen, we maken een draai. We gaan inderdaad op deze manier niet verder. Van iedereen proberen tevreden te houden. We maken een keuze naar jaar 21. Dan staan wij in principe bereid om weer te praten.
2: Het kabinet zegt, dit is een handreiking naar misschien wel 10 oppositiepartijen.
6: Ja, dus naar niemand. Want dat is het probleem. Als je iedereen tevreden wil stellen, stel je eigenlijk iedereen teleur. Dat denk ik dat het algemene beeld ook is in de oppositie. Ik kan bijna niet voorstellen dat er één partij is die nu zegt, nou, hier word ik zo ontzettend vrolijk van. Ze hebben naar me geluisterd. Dit is eigenlijk ook ons plan van aanpak en onze cijfertabel. Dus ja, nogmaals, we hebben financiële voorstellen gedaan. We hebben natuurlijk op veiligheid voorstellen gedaan. We hebben op asiel-migratie voorstellen gedaan. Daar moet naar geluisterd worden. En dan valt het te praten.
2: Eén vraag. Wat vindt u van de houding van Jette in dit hele proces?
6: Ja, ik vind dat niet sterk. Dus ik heb ook al gezegd dat het proces is te laat opgestart. Is nog steeds ontdaan van keuzes. Dus er wordt nog steeds om de keuze heen gelopen. Willen we naar links, willen we naar rechts. Precies wat u zegt. Er wordt toch geprobeerd om iedereen tevreden te houden. Dat is fundamenteel verkeerd. Heb ik ook aan tafel gezegd. Maak die keuze, want dit is op zoek zijn naar een minderheid en niet naar meerderheid.
2: Spannende weken?
6: Ja, zeker. Ik denk dat dit wordt eigenlijk per dag spannender. Maar misschien heeft dat ook weer het catharsis, zou ik bijna zeggen, om te kijken van dat je toch weer ergens uitkomt als je eenmaal heel diep gaat. Maar ik heb er wel een hard hoofd in.
7: Ik heropen de vergadering en ik verzoek u uw plaatsen in te nemen. Voor een bijzonder moment, namelijk een beëdiging van een nieuwe ambtsgenoot. En daarvoor geef ik als eerst het woord aan de heer Ellian. Tot het uitbrengen van verslag namens de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief.
8: De beste manier om het parlementaire jaar te beginnen, zullen we maar zeggen. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op mevrouw I. Albiati te Obdam. De commissie is tot de conclusie gekomen dat mevrouw I. Albiati te Obdam terecht benoemd is verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De commissie stelt u daarom voor om haar toe te laten als lid van de Kamer. Daartoe dient zij wel eerst de ede, zoals die zijn voorgeschreven bij de wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal af te leggen. De commissie verzoekt u tot slot om de Kamer voor te stellen het volledige rapport en handelingen op te nemen. Het was weer een genoegen, voorzitter.
7: Het genoegen was wederzijds. Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor dien overeenkomstig te besluiten. Aldus besloten. Ik verzoek de leden en overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune voor zover dat mogelijk is te gaan staan. Mevrouw Albiati is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven ede af te leggen en ik zie dat de griffier haar al bezig is binnen te geleiden.

0: De door u af te leggen eden luiden als volgt. Ik zweer dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen.
1: Zo waar helpt mij God almachtig.
0: Ik wens u van harte geluk met het lidmaatschap van de Tweede Kamer en ik schors voor een enkel ogenblik, zodat u hiervoor het rostrum felicitaties in ontvangst kunt nemen. De vergadering is voor een kort ogenblik geschorst.

0: geef het woord aan de heer Mohandis voor zijn vragen namens de fractie van Pro aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in de Tweede Kamer. Goed dat u er bent.
1: De roosterplank gelegd.
0: Meneer Mohandis, als u zover bent, dan heeft u het woord. Mag ik aandacht voor de heer Mohandis?
2: Voorzitter, dank u wel. Hoeveel gele kaarten kan een publieke omroep krijgen? Voorzitter, mijn vragen vandaag gaan over een publieke omroep die heet Ongehoord Nederland, die al zoveel gele kaarten aan de broek heeft dat ik me inmiddels afvraag wat een gele kaart voorstelt. Afgelopen zomer een extra dieptepunt door Hitlerverheerlijking bij deze omroep. Elke omroep staat het vrij om buiten het bestel, zonder publiek geld, content te maken. Maar voor elke omroep geldt dat als zij gesanctioneerd worden, en dat zijn ze tig keer, ik heb een heel rapport, door het commissariaat voor de media, door de ombudsman, door de NPO, dat het tijd wordt om een keer in te grijpen. En ik vraag deze minister wanneer het volgens haar tijd is om de omroeplicentie van deze omroep, die alle krediet heeft verspeeld, die niet heeft bewezen in de tijdelijke vergunning dat ze bijdragen aan het publieke bestel, daarvan de vergunning in te trekken. Graag een concrete reactie.
0: Het woord is aan de minister.
3: Goedemiddag, meneer de voorzitter. Ik kreeg afgelopen zomer het fragment opgestuurd tijdens mijn zomervakantie, hoog in de bergen, en ik ben me echt kapot geschrokken. Van het fragment rondom Hitler, de discussie die daar in dat programma werd gevoerd. Ik heb al eerder gezegd, ook in vragen vanuit de media vorige week, dat het werkelijk, ja, echt verwerpelijk, schandalig is dat op deze manier dit fragment naar buiten is gekomen. En als ik kijk naar ook hoeveel meldingen daarover zijn binnengekomen ten aanzien van dit fragment en de hoeveelheid mensen die daardoor gekwetst zijn geraakt, dan denk ik dat we hier in deze Kamer allemaal ons ver afstand nemen van wat we daarin gezien hebben. We hebben nog veel meer gezien afgelopen jaar rondom Ongehoord Nederland. We hebben een rapport gekregen van een evaluatiecommissie, waarin is aangegeven dat de journalistieke kwaliteit ernstige zorgen geeft. We hebben sancties van het commissariaat van de media. En net voor de zomer heb ik een brief gekregen van het college van omroepen. Die hebben aangegeven bij het bestuur van de NPO, waar de brief ook aan gericht was, dat zij geen bereidheid meer hebben tot inhoudelijke samenwerking. Ik heb toen gewacht op NPO om te horen hoe gaan zij op die brief reageren. En die brief heb ik na de zomer gekregen. En u heeft ook daar een statement over kunnen lezen in de media, waarin NPO heeft aangegeven dat zij ook zorgen hebben over de samenwerkingsbereidheid binnen het bestel. Dat zij zich ook zorgen maken over de manier waarop de afgelopen periode ook tot die samenwerking bereidheid was. En tegelijkertijd ook ten aanzien van de juridische interpretatie kunnen zij nu mij verzoeken om tot intrekking over te gaan, nog vragen hadden en dat in een gesprek met mij wilde toelichten. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, waarin ik ook gevraagd heb wat de juridische interpretatie is zoals zij die lezen in die mediawet. Wat er nu in het vervolg gaat gebeuren is dat NPO een reactie gaat geven op deze ontstane situatie. Want wat is er afgelopen maandag gebeurd, en ik denk dat afgelopen vrijdag, het is nu dinsdag, er is weer een brief gekomen van hetzelfde college van omroepen, waarin zij de NPO verzoeken om over te gaan tot een verzoek aan mij om de intrekking van de erkenning te overwegen. Dat verzoek heb ik op dit moment niet. En u kent de mediawet als geen ander, meneer de voorzitter. De mediawet geeft een aantal mogelijkheden waarop een minister over kan gaan tot intrekking van erkenning van een omroep. En u moet ook weten, dat is een zwaarwegend besluit. We hebben niet voor niets ook in onze grondwet de persvrijheid geborgd en ook in de mediawet vrij scherp ingekaderd wanneer een minister kan besluiten of moet besluiten tot intrekking. Nou, dat verzoek wat ik net zeg, dat ligt er dus niet. Er liggen op dit moment twee sancties van het commissariaat van de media. Er liggen heel veel zorgen, ook bij uw Kamer, die ik begrijp. En het is nu aan mij om uiteindelijk tot een finale afweging te komen. En ik heb afgelopen vrijdag ook gezegd, toen ik ook vanuit de media daar vragen over kreeg, dat ik voor het debat van 25 september... waarin wij over de herziening van het nieuwe mediastelsel gaan praten, mijn reactie op de hele ontstane gang van zaken ga geven.
0: De heer Mohandis.
3: Dus dat is binnen nu en twee weken.
2: Ja, voorzitter, dank voor het antwoord, maar ik had een iets scherper antwoord verwacht. Kijk, laat ik ook helder zijn naar de collega's. Het gaat hier niet om of Ongehoord Nederland leuke dingen of geen leuke dingen uitzendt. Dat is niet de rol van de Kamer. Wat wel de rol van de Kamer is, is het feit dat we instanties in het leven hebben geroepen die sancties mogen uitdelen. En de minister is de enige die bevoegd is, en als ooit gebeurt, die de voordeur kan openzetten om te zeggen, nieuwe omroep, u wordt toegelaten. Maar als een omroep zich misdraagt op basis van die sancties, dan kan de deur ook worden opengezet om te zeggen, u kunt ook uit het bestel vertrekken. En de minister is de enige die bevoegd is in de wet om dat zo op te pakken. En als ik dan inzoom op die wet, dan geeft de minister nu aan, de NPO kan dan met een verzoek komen op basis van artikel 2.33 Mediawet lid 2. Staat heel duidelijk dat als het commissariaat voor de media binnen één jaar twee sancties oplegt, dan kunt u ook overgaan tot handhaven. Dus het kunnen ingrijpen reikt veel verder dan alleen of de NPO u een verzoek doet. En die mogelijkheid is er. Dus wat ik aan de minister wil vragen, ook omdat Ongehoord Nederland alle krediet heeft verspild met alle gele kaarten die ze hebben, geen enkele omroep die ze nog wil als het gaat om samenwerking. Er is inmiddels een ruime kamermeerderheid als we de berichtgeving lezen. Die zegt, minister, grijp in. Want u heeft nog maar twee keuzes die voorstaan. Of Ongehoord Nederland permanent in het bestel, of een keer optreden. En ik hoop dat de minister het laatste doet. Ik kijk er naar uit.
0: Minister, kort en bondig alsjeblieft. Minister.
3: Meneer de voorzitter, ik begrijp helemaal dat de bal nu bij mij ligt. En ik heb u aangegeven dat ik op heel korte termijn, ruim voor het debat, mijn reactie geef op deze situatie.
0: Meneer Mohandis.
2: Ja, en dat gaat zijn.
3: Dat ga ik minister. Dat ben ik nu nogmaals. Dat vergt ook, meneer de voorzitter, een zorgvuldige afweging. Nogmaals. We hebben hier te maken met aan de ene kant het waarborgen van de persvrijheid en aan de andere kant een omroep die de integriteit van het bestel zwaar onder druk zet. Die afweging ben ik aan het maken en ruim voor het debat krijgt u van mij de finale reactie daarop.
0: De heer Mohandis.
2: Voorzitter, weet u waarom ik zo fel ben? Wij staan ook aan de vooravond om te praten over het inrichten van ons publieke bestel. Hoe gaan we de publieke omroep inrichten voor de toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Welke omroephuizen? En ik heb gewoon de serieuze zorg op het moment dat we Ongehoord Nederland met alle ondermijnende acties en al die gele kaarten die ze hebben gekregen, als we daar geen besluit over nemen, dat we geen zuiver debat gaan voeren over de toekomst van het bestel. Tenminste, geen enkele omroep met ze wil samenwerken. Dus dit zullen we, leuk vinden of niet, voorzitter, 24 september staat er een debat, dan zal die duidelijkheid er moeten zijn. En ik zeg er nu ook bij, wij hebben afgelopen zomer niet stilgezet. We hebben ook gewoon geschreven en echt gekeken, hoe gaan we hier als Kamer onze rol pakken? Dit heeft niets te maken met of wij een bepaalde omroep links, rechts of wat dan ook vinden. Op het moment dat wij spelregels hebben in de mediawet die worden overschreden, dan zullen wij uiteindelijk, als de minister het niet doet, haar de opdracht geven om tot actie over te gaan. En dan kan er maar één ding gebeuren met al die gele kaarten van commissariaat, ombudsman, NPO, dat om op of gaat.
0: De minister.
3: En meneer de voorzitter, als ik in uw schoenen zou staan, zou ik precies hetzelfde doen. Tegelijkertijd ben ik als minister ook verantwoordelijk voor een zorgvuldig doorlopen proces. Daar zit ik middenin. En nogmaals, ruim voor het debat gaat u van mij een reactie krijgen. Gaat de heer Mohandis een reactie krijgen.
2: Ik kijk naar uit.
0: Dank u wel. Meneer Krul.
4: Voorzitter, Ongehoord Nederland gebruikt belastinggeld om een stroom aan ranzigheid over Nederland uit te storten. En het verheerlijken van Hitler is het absolute dieptepunt. En we zien nu wel een soort witwaspraktijk, maar het is al gewoon te laat. Hier komen ze niet meer van terug. En ik begrijp dat het complex is. De minister schetst dat denk ik goed. Het moet ook zorgvuldig. Maar als de minister zegt er komt een reactie, kunnen we dan op zijn minst ervan uitgaan dat die reactie ook een finaal oordeel zal bevatten? Wat dat oordeel is, dat kan de minister nu niet zeggen. Maar kunnen we ervan uitgaan dat wij voor het debat duidelijkheid hebben over die rode kaart voor deze omroep die zich structureel misdraagt?
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, daar kunt u van uitgaan.
0: Meneer Ergin.
5: Ja, voorzitter, Ongehoord Nederland die vergoeilijkt Hitler, verspreidt racistische omvolkingstheorieën, discrimineert, verspreidt nepnieuws En het zijn allemaal rode kaarten, voorzitter. Rode kaarten keer op keer onder het mom van journalistiek. En ik zou aan de minister willen vragen, deelt ze de conclusie dat het geen journalistiek is wat Ongehoord Nederland doet, maar dat het normaliseren van racisme is en dat het normaliseren van nazisme is en dat er stevig op moet worden ingegrepen?
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, wat ik net aan het begin zei, dat het Hitlerfragment verwerpelijk, schandalig, kwetsend, onnodig is. Er zijn meldingen ook over binnengekomen bij de ombudsman die uiteindelijk gaat over de schending van de journalistieke normen. Dat is niet aan mij om die afkeuring hier in die hoedanigheid juridisch te maken. Dat zit bij de ombudsman en uiteindelijk is het aan het commissariaat van de media om daar ook op toe te zien. Maar volgens mij heb ik hier al voldoende geuit wat ik zelf van dat fragment vind.
0: Meneer Erkin?
5: Ja, voorzitter, natuurlijk is het schandalig en verwerpelijk dat Hitler wordt vergoeilijkt. Natuurlijk is het schandalig en verwerpelijk. Ik had niks anders van deze minister verwacht. Maar ik verwacht van deze minister inmiddels na zoveel incidenten geen procedurele antwoorden meer. Geen vooruitschuiven van lastige vraagstukken. En geen handelingsverlegenheid. Maar een minister die zegt, als je subsidie krijgt, als je belastinggeld krijgt en je gaat dit soort vreselijke dingen doen, dan gaat die geldkraan gewoon dicht. Ik begrijp gewoon niet waarom de minister deze conclusie die ze eigenlijk gisteren al had kunnen trekken, nog steeds niet trekt.
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, wat ik net heb proberen uit te leggen is dat ik, als ik in uw schoenen zou staan, kan ik me ook echt voorstellen dat u die druk hier wil opvoeren. Tegelijkertijd ben ik ook als minister verantwoordelijk om daar een zorgvuldig proces op in te regelen. Volgens mij doe ik dat met heel veel spoed. Want ik heb u ook aangegeven dat u ruim voor het debat, wat op eind september gepland staat, van mij een reactie gaat krijgen. Dus ik ben daar alle zorgvuldigheid, maar ook de ernst van de situatie in aan het meewegen. Dus,
0: mevrouw Welhuis.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. En die afgrijzelijke beelden die we hebben gezien, die zijn op zich al schandalig, maar het feit dat ze met publiek geld worden gefinancierd maakt het echt ondraaglijk. En wat D66 betreft is het dan ook echt einde verhaal voor Ongehoord Nederland. Tegelijkertijd snap ik die zorgvuldigheid van deze minister in haar rol ook heel goed. We verwachten inderdaad een brief van deze minister. En mijn vraag is eigenlijk of ze in die brief dan ook misschien alvast een inkijkje kan geven in wat er dan nodig is om te voorkomen dat we in dezelfde soortgelijke situaties terechtkomen in de toekomst.
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, in diezelfde periode komt er ook een wetsvoorstel wat een internetconsultatie gaat over de herziening van het gehele mediabestel. En we zullen ook in het debat met elkaar dit gesprek gaan voeren. En dat debat staat gepland op 24 september.
0: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen.
7: De heer Stoffen vroeg, kan de minister de consequenties aanvaarden van het advies van het IGH uit 2024 waarop het besluit is gebaseerd. Die IGH-advies beschrijft de geldende internationale verplichtingen van Israël en ook van andere staten. Het kabinet erkent in navolging van het advies dat de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden onrechtmatig is en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Dit is aanvullend op de reeds jarenlang bestaande kabinetspositie dat uitbreiding van nederzettingen, vernielingen of uithuisplaatsingen in de bezette gebieden in strijd zijn met internationaal recht. Nederland is als derde staat verplicht niet bij te dragen aan de onrechtmatige bezetting en nederzetting. En met deze maatregel geeft het kabinet nader invulling aan deze verplichting. Meneer Stoff vroeg ook of dat het kabinet kan bevestigen dat beleid niet gericht is op het vertrek van alle Israëlse staatsburgers uit betwiste gebieden. Meerdere leden verwezen daarnaar. Het evacueren van de eigen burgerbevolking die het onrechtmatig heeft overgebracht naar bezet gebied is een verplichting van Israël en niet van derde staten. Dat is geldend internationaal recht. De praktische invulling van dit vraagstuk, dat zal onderdeel moeten zijn van afspraken tussen de partijen over een twee-staten-oplossing. Uiteindelijk zullen afspraken hierover onderdeel moeten zijn van een breed akkoord waarin beide partijen hun veiligheid en identiteit gewaarborgd zien. Het kabinet kan niet vooruitlopen op de invulling hiervan. De visie van het kabinet is daarmee dat het internationaal recht leidend is en de invulling van de evacuatie van kolonisten in praktijk onderdeel moeten zijn van de afspraken tussen de partijen. En dit heeft het kabinet willen laten reflecteren in de beantwoording ook van de feitelijke vragen die hierover zijn gesteld.
8: Kan de minister ingaan op het argument dat het juist rechtsstatelijk is vastgelegd dat de twee partijen, Israël en Palestijnen, middels vredesbesprekingen de definitieve status van die gebieden vast moet stellen en dat deze sancties dus eigenlijk veel daar niet in passen?
9: De minister.
7: Nee, wij geven met het sanctiebesluit geven wij invulling aan onze internationaal rechtelijke verplichting. Dat is de internationaal rechtelijke verplichting van derde staten om niet bij te dragen aan de instandhouding van de huidige illegale situatie. En ik heb net ook al gemeld dat uiteindelijk de beide partijen tot een oplossing moeten komen voor een twee-staten-oplossing. En waarbij wij vervolgens in de invulling van onze internationaal rechtelijke verplichting weer de beleidsvrijheid hebben om bij een bepaalde verbetering van de situatie daar verdere besluiten af te nemen.
9: Meneer Marksauer.
10: Ja. Kan de minister ook aangeven waarom hij zo druk is met deze sancties tegen Israël, terwijl er toch wel veel grotere geopolitieke kwesties spelen die eigenlijk zijn volle aandacht zouden moeten hebben?
9: Minister.
7: Nou, voorzitter, er zijn vele internationale kwesties die mijn volle aandacht hebben. Maar ook deze situatie verdient onze volle aandacht. Omdat wij hier volgens internationaal recht verplicht zijn om niet bij te dragen aan de instandhouding van deze situatie. En dat is wat we met dit besluit willen.
11: Het standpunt van de minister, en ik hoorde net ook het CDA zeggen, is we volgen het al advies op. Maar de verplichtingen doen we nu. En de evacuatie volgt pas na een gesprek tussen de PA en Israël. En mijn vraag is, ik heb het nog een keer doorgelezen. Waar staat dat?
9: De minister.
7: Nee, nogmaals. En ik denk dat dat een misverstand is wat ik zojuist ook meerdere malen in het onderlinge debat heb gezien. De juridische basis waar wij ons besluit op richten is de verplichting voor derde staten voortkomend uit het IGH-advies. De verplichting voor derde staten is dat wij de verplichting van lidstaten om maatregelen te nemen om handels- en investeringsrelaties te voorkomen die bijdragen aan het instand houden van de onrechtmatige situatie die door Israël in de bezette Palestijnse gebieden is gecreëerd. Dat is de basis, onze juridische basis. Dat is waar wij een invulling aan geven met onze internationaal rechtelijke verplichtingen. En ik heb zojuist ook al gezegd dat het aspect wat daar genoemd wordt over de evacuatie van kolonisten, dat uiteindelijk in de toekomst overleg tussen alle partijen tot een oplossing gekomen zal moeten worden.
11: Ja, voor dit standpunt van het kabinet is, dan had u de resolutie niet moeten onderschrijven. Want die stelde destijds dat binnen 12 maanden aan alle verplichtingen gedaan had moeten voldoen, waaronder het evacueren van settlers, allemaal. Erkent u dat u die VN-resolutie tot op de laatste zin onderschrijft?
9: De minister.
7: Nogmaals, het is in de toekomst en hopelijk zo snel mogelijk aan alle partijen om een oplossing te vinden voor deze situatie. En dat een gedeelte bij een toekomstige oplossing wellicht zal moeten verhuizen als onderdeel van die oplossing, dat is mogelijk. En dat een gedeelte zou kunnen blijven wonen als onderdeel van die oplossing, zou dat ook kunnen.
12: Ja. Maar vindt u nou wel of niet dat de Israëliërs mogen wonen op de westelijke Jordaanoever?
9: De minister.
7: Het is niet aan mij, het is aan de beide partijen om tot een oplossing te komen. En ja, die gezamenlijke oplossing, dat is aan hen.
11: De minister zegt dat er beleidsruimte is om eerder te stoppen met sanctiebesluiten. Maar dat is niet waar, want u koppelt het klopt niet, maar u koppelt het aan die gesprekken. Dus zolang die gesprekken niet plaatsvinden, of nou één nederzettingen stoppen of Benkevier geen minister meer is, zullen deze sancties door moeten gaan. En mijn vraag is, klopt dit? Want u koppelt het zelf aan die gesprekken. En klopt het dat als wij stoppen als Kamer, andere partijen juridische procedures kunnen starten om ons hier aan te houden?
9: De minister.
7: Nee, nogmaals. Waar wij de juridische basis aan koppelen is dat in het IGH-advies ons opgedragen wordt, onze internationaal rechtverplichting, om niet bij te dragen aan de instandhouding van de onrechtmatige situatie. Er staan andere dingen in dat IGH-advies, maar dit is wat op ons slaat. Daar geven wij invulling aan. En wij hebben een beleidsruimte om daar invulling aan te geven. En dat betekent dat we op basis van de situatie zoals die nu is vinden dat deze maatregel invulling geeft aan onze internationaal rechtelijke verplichting. En dat het in de toekomst, en laten we het alsjeblieft met z'n allen hopen, dat er in de toekomst een situatie ontstaat waarvan we zeggen die situatie is veranderd en we kunnen daar een andere afweging maken.
13: Is de juridische uitzonderingsgrondslag die nu gekozen is voor de goederen, zou die ook toepasbaar zijn als het kabinet ervoor had gekozen om volgens de uitspraak van het internationaal gerechtshof ook bijvoorbeeld Israëlische bedrijven, ik zeg maar wat tegels reveren voor de huizen in de nederzettingen, om die ook hierbij aan te pakken?
9: De minister.
7: Europees rechtelijk kan dat niet op dit moment. Met dezelfde juridische grondslag.
13: En dan ben ik benieuwd naar waarom dat niet kan. Want volgens mij heeft het gerechtshof gewoon gezegd, niet zozeer je moet per se dit doen, maar je moet de economie en de handel op allerlei manieren voorkomen. Dus ik snap niet heel goed Het kan een politieke keuze zijn, maar ik snap niet heel goed waarom Israëlische bedrijven die nog steeds kunnen exporteren naar Europa, maar die dus wel bijdragen aan de nederzetten, waarom we die goederen niet hieronder konden laten vallen.
9: De minister. De minister.
14: Ja, ik vind het een goede vraag, maar ik moet daar even op terugkomen.
15: Nederland beroept zich op de openbare orde. En mijn vraag is, wat is dan de rechtvaardiging om zich daarop te beroepen? Want als dat de motivering is, ja, dan herken ik nog wel heel veel andere conflicten in de wereld die dan ook de openbare orde waar dat op beroep zou kunnen doen. Dus daar, ik vraag om die juridische afbakening en de precieze motivering daarachter.
9: Dank u wel. De minister.
14: Ja, nogmaals, het gaat over deze specifieke situatie. Het gaat om deze specifieke internationaal rechtelijke verplichting om niet bij te dragen aan de onrechtmatige situatie in de bezette gebieden. Dat is waar wij hiermee invulling aan geven. En Europees rechtelijk gezien, in het handelsdomein Europees rechtelijk gezien, is die openbare orde een grond waarop je nationaal maatregelen kan nemen. Invulling geven aan je internationaal rechtelijke verplichtingen is, zoals ik net al zei, onderdeel van de openbare orde.
9: De minister gaat verder met antwoorden.
14: Voorzitter, de vraag waarom kunnen Israëlische bedrijven die bijdragen aan nederzettingen nog steeds exporteren naar Europa? Ze kunnen dit niet doen naar Nederland als het gaat om producten uit onrechtmatige nederzettingen. Voor zover het gaat om producten van oorsprong uit Israël kunnen zij dit wel. En voor export vanuit Israël naar andere EU-lidstaten hangt dit af van de nationale wetgeving in die landen.
0: Ik open de vergadering van dinsdag 1 september 2026. Van harte welkom terug allemaal. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En aan de orde zijn vragen van mevrouw Van der Plas namens de fractie van de BBB aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, die ik van harte welkom heet in de Kamer. Als zij zover is, dan is het woord aan mevrouw Van der Plas.
16: Ja, als u even wilt wachten met de knopindruk van de seconde, wil ik even zeggen dat ik het fijn vind om iedereen weer in goede gezondheid hier terug te zien. Want dat is natuurlijk niet altijd dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En dan ga ik van start. Voorzitter. 5 vergunningen, legale, onherroepelijke vergunningen van boeren die alles hebben gedaan wat de overheid van hun vroeg, al jaren, zelfs nog meer dan dat, hebben gedaan. Die worden gewoon maar eventjes ingetrokken. Althans, dat is het voornemen van de provincie Brabant. Dat is natuurlijk te zot voor woorden. We leven in zo'n gekkenhuis inmiddels in Nederland, zal ik maar even zeggen. Dat ondernemers, in dit geval zijn het boeren, maar morgen kunt u het allemaal zijn. Want de vergunning is in Nederland, eigenlijk staat dat gewoon op de richel. Je kunt het zomaar even kwijtraken. En daarvoor heb ik een aantal vragen aan de minister. De minister die gaf aan, bijvoorbeeld, ja, hij vond het allemaal erg spijtig en allemaal zielig en jammer voor die mensen. Maar ja, dit was eigenlijk, dit had ook de rechter wel gevraagd in de uitspraak vorig jaar. En ik wil de minister als eerste vragen, waarom jokt de minister hierover? En dan zeg ik het even heel netjes. Want dat staat namelijk helemaal niet in de uitspraak van de rechter. De rechter heeft gezegd dat er een zorgvuldig besluit genomen moest worden, dat er in gesprek gegaan moest worden. Dat is wat die boeren hebben gedaan. En in de rechtelijke uitspraak staat niet dat vergunningen worden ingetrokken. En die vraag zal ik als eerste beantwoord willen zien.
0: Het woord is aan de minister.
17: Ja, voorzitter, misschien voordat ik die vraag letterlijk ga beantwoorden, is het ook goed om vanaf deze plek te zeggen dat het vreemd dat iedereen zomaar vergunningen kan kwijtraken een onjuiste voorstelling van zaken is. Op het moment dat er al intrekkingsverzoeken liggen, en in het geval van de vijf boeren waar het hier over gaat, lag al 3 jaar een intrekkingsverzoek bij de provincie Noord-Brabant, dan loop je met elkaar een traject af wat uiteindelijk kan leiden dat het bevoegd gezag bepaalde keuzes moet nemen. Het bevoegd gezag in dit geval de provincie Brabant. Maar dat dat overal zomaar aan de orde zou kunnen zijn, dat wil ik echt als eerste besproken hebben. Dan was de vraag over de uitlatingen van mij. Nou, deze zomer heb ik 3 dingen gezegd. Ik heb gezegd dat het heel ellendig is voor de ondernemers in kwestie. En dat is het ook. Dat hebben we denk ik kunnen zien, hebben we kunnen ervaren. Ik heb gezegd dat dit juist is wat we willen voorkomen. In het debat hier met de maatregelenbrief van 16 juni heb ik dat ook aangegeven, dat er 217 intrekkingsverzoeken bestaan. En dat we als de wiedeweerga dat pakket in wetgeving moeten omzetten om juist dit te voorkomen. Dus wij willen dit niet. En ik heb het duidelijk aangegeven, ook op vragen van Kamerleden, ja, dat we alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen.
18: Mevrouw van der Plas.
16: Nou, voorzitter, mijn vraag was concreet. De rechtelijke uitspraak zegt niet dat vergunningen ingetrokken moeten worden. De rechtelijke uitspraak zegt dat er een zorgvuldig besluit moet komen. Dus nogmaals mijn vraag. En misschien hoeft dat niet van mijn tijd af te gaan, want ik moet hem herhalen. Waarom jokt de minister daarover? Want het staat niet in de rechtelijke uitspraak.
17: Nee, ik heb daar zelf in die zin geen mening over. Het is het bevoegd gezag wat een rechtelijke uitspraak vertaalt naar een handeling die zij moeten doen. Ik ben hier niet het bevoegd gezag. Waar ik wel een mening over heb, is wat we te doen hebben, namelijk dit voorkomen.
18: Mevrouw van der Plas.
16: Voorzitter, dit wordt een beetje irritant, want de minister heeft gezegd dat dit het gevolg is van een rechtelijke uitspraak en het staat niet in de rechtelijke uitspraak. Waarom jokt de minister hierover?
18: De minister.
17: Ja, voorzitter, het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag Brabant in dit geval om een oordeel te vellen. Kijk, dat hier 3 jaar aan vooraf zijn gegaan, dat er een intrekkingsverzoek is gekomen, dat de rechter een uitspraak heeft gedaan waarop in dit geval bevoegd gezag de provincie Brabant moet handelen, dat staat volgens mij buiten kijf. Dat staat gewoon vast. En als zij daar een besluit in nemen, ja, dan kan ik daar een mening over hebben, maar is het wel het gevolg van een rechtelijke uitspraak?
18: Mevrouw van der Plas.
16: Voorzitter, ik ga ervan uit dat de minister zijn uitspraak dat dit in de rechtelijke uitspraak stond daarmee terugneemt. Maar de minister zei ook dat alle alternatieven eerst serieus moeten worden onderzocht. En de provincie zegt dat intrekking nog altijd de enige uitkomst is. Wie heeft er nou gelijk, de minister of de provincie? En wat heeft de minister sinds zijn gesprek met de provincie concreet bereikt? Welk besluit is gewijzigd? Welke intrekking is voorkomen? Welke zekerheid hebben de 5 boeren vandaag gekregen? En de minister zegt alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de vergunningen niet worden ingetrokken. Maar ik wil weten, wat betekent dat concreet? Welke juridische, financiële en bestuurlijke middelen zet de minister in en op welke datum?
18: De minister.
17: Ja, voorzitter, alle alternatieve onderzoeken heb ik inderdaad aangegeven, omdat ik vind, zoals we ook in onze Kamerbrief hebben staan, dat je het trappetje van Remkes moet aflopen. Dat is ook een afspraak die we met alle sectorpartijen hebben gemaakt, dat in gebiedsprocessen ondernemers de keuze moeten hebben. En als ik de indruk heb dat dat onvoldoende naar voren komt, dan vind ik dat ik ook naar voren moet stappen om te zeggen dat dit is wat we in de Kamerbrief hebben besproken en dat dit ook is wat ik verwacht van de provincie. Nou, dat hebben we vervolgens ook in een statenbrief aan de Provinciale Staten van Brabant terug kunnen lezen, dat het bevoegd gezag, te weten gedeputeerde staten, die opties gaat onderzoeken, gaat bespreken. En dat ook de gedeputeerde in kwestie op bezoek gaat bij de ondernemers om dat gesprek daarover te voeren. Nou, volgens mij hebben we concreet bereikt dat dat hoger op de agenda staat, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat die gedeputeerde dat ook doet. En alles op alles zetten betekent ook dat wij vanuit het ministerie alle hulp aan provincies geven die we maar kunnen geven om dat maatregelpakket wat voor ligt, wat ik in een spoedwet aan u voor ga leggen, zodanig in een verweerlijn om te zetten dat je dit soort verzoeken, dit soort handhavingen, intrekkingsverzoeken kunt voorkomen.
18: Mevrouw van der Plas.
16: Goed, kan de minister dan uitsluiten dat vergunningen worden ingetrokken terwijl plannen voor innovatie, emissiereductie of aanpassing van de bedrijfsvoering nog niet onafhankelijk zijn getoetst?
17: Ja, voorzitter, ik ben niet het bevoegd gezag. Provincies, zo hebben we dat in Nederland afgesproken, zijn het bevoegd gezag hierin. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen twijfel dat ook de andere provincies die ik spreek gewoon dit soort zaken willen voorkomen. Dat zij eigenlijk ook van ons vragen, het Rijk, doe je werk, zorg dat je dat pakket zo snel mogelijk als kan in wetgeving omzet. Want dan kunnen wij dit soort verzoeken afwijzen. En als we samen die redeneerlijn bouwen, dan hebben we daar goed vertrouwen in. Maar nogmaals, ik ben niet degene die uiteindelijk moet reageren op de handhaving en intrekkingsverzoeken.
16: Nou, voorzitter, ik vind het allemaal opnieuw slappe hap. Enorm slappe hap, want de minister die zegt... ik ga alles op alles zetten. Alles op alles zetten. Om ervoor te zorgen dat die vergunningen niet worden ingetrokken. En keer op keer doet deze minister hetzelfde. Ja, ik ben niet het bevoegd gezegd. Ja, dat is de provincie. Dus dat betekent dan, en kan de minister dat dan toelichten of bevestigen... dat alles op alles in de praktijk gewoon loze woorden zijn... en dat het alleen een gesprek is en dan vervolgens machteloos toekijken.
17: Ja, voorzitter, dat is onzin. Dat is onzin omdat ik nog erg weinig heb gezien... dat een maatregelpakket wat op 26 juni wordt gepresenteerd in een beleidsbrief... al in oktober tot spoedwetgeving leidt. Dat is ook alles op alles. Dat is je rol pakken. Provincies hebben hier een rol. Die moeten reageren op dit soort verzoeken. Maar wij hebben hier ook een rol om te zorgen dat het Rijk aandeel doet. En als we dat eerder hadden gedaan, 3 jaar geleden... want dit verzoek ligt er 3 jaar... dan hadden we hier ook niet met elkaar gezeten. Mevrouw van der Plas.
16: Ja, voorzitter. We praten wat ons betreft gewoon over onbehoorlijk bestuur... Als ondernemers honderdduizenden euro's, soms miljoenen euro's... ja mensen, miljoenen euro's worden door boeren geïnvesteerd... om hun stallen te verduurzamen, om te reduceren. En dat je dan toch een vergunning wordt ingenomen. Wat vindt de minister nou eigenlijk van de hele handelswijze van de provincie? Hoe dit allemaal is gegaan. Een half jaar hebben boeren niks meer gehoord... nadat ze plannen hadden ingediend. En ze mogen op 16 juli of 17 juli mogen ze dan opdraven om te horen... Ja. Om te horen dat hun bedrijf, wat vaak generaties in de familie is... generaties...
0: Dank u wel.
16: Dat die vergunning wordt ingetrokken.
0: De minister.
16: Kan de minister reflecteren op de handelswijze van de provincie?
0: Ja, de minister. Ja,
17: voorzitter, ik denk dat precies op het punt wat mevrouw van der Plas hier aansnijdt... de gedeputeerde in de Statenvergadering, in het spoeddebat wat ze daar hebben gehad in Brabant... precies op dit punt heeft gereflecteerd en haar excuses heeft aangeboden. En ik denk dat het goed is dat ze langs deze ondernemers gaat.
0: Mevrouw Pot.
19: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat het helder is dat niemand wil dat het gebeurt zoals dit deze zomer is gegaan. Dus daarom misschien nog even heel duidelijk. Kan de minister nou even aangeven wat is nou het verband tussen handhaving... of eigenlijk het voorkomen van handhaving en het stikstofpakket... zoals dat voor de zomer door het kabinet is gepresenteerd?
0: De minister.
17: Ja, voorzitter, het verband daar is dat uiteindelijk dit soort besluiten... of dit soort verzoeken af te kunnen wijzen, dit handhavingsverzoeken... moet je een onderbouwing hebben waarom de staat van instandhouding van de natuur erop vooruit gaat. Dat de staat van instandhouding van de natuur geborgd is. En dan is het dus nodig dat een provincie kan verwijzen naar de maatregelen die het Rijk neemt. Ze kunnen zelf maatregelen nemen, maar het Rijk heeft ook maatregelen te nemen. En het verband ertussen is dat als wij ons pakket juridisch geborgd hebben... dat duidelijk is wat de Rijksoverheid doet om onder andere stikstofuitstoot te reduceren... te zorgen dat die natuurgebieden in goede staat van instandhouding zijn... dan kun je onderbouwd aangeven wat je doet... en daardoor kun je een handhavingsverzoek afwijzen. En dat is precies waar we in het Kamerdebat ook met elkaar over hebben gesproken. Dat laat zien dat we zo gauw als kan, zo snel als kan... dat maatregelpakket en wetgeving om moeten zetten.
0: De heer Korevaar.
20: Ja, voorzitter, ik viel echt van mijn stoel deze zomer... toen ik de berichten over Brabant hoorde... En daarom heb ik toen ook Kamervragen gesteld... en ben ik ook bij een van die pluimveehouders op visite geweest. Maar wat mij betreft was die brief inderdaad van juni... de basis om die handhavingsverzoeken van ons weg te duwen. En daarom snapte ik ook niet echt de eerste reactie van de minister. Daar snapte ik helemaal niks van, om heel eerlijk te zijn. En later kwam de minister daarop terug door te zeggen... Oké, dit moet anders. Ik ga alles op alles zetten. Dat lijkt er meer op. Maar heel veel... ondernemers met een geldige NB-vergunning worden onzeker. Dus mijn vraag is, komt de minister op voor alle boerenbedrijven... met een geldige NB-vergunning?
0: De minister.
20: Wilt u daar eens op reflecteren?
0: De minister.
17: Ja, voorzitter, de alles op alles die ik heb aangegeven... in reactie op de Kamervragen van de heer Korevaar... maar ook de Kamervraag van mevrouw van der Plas... hebben juist inzicht dat wij dit pakket doen... zodat boeren erop kunnen vertrouwen... dat een belangrijk fundament onder hun bedrijven... want dat is een NB-vergunning... dat fundament niet om de havenklap aangetast kan worden. En ik vond het ook fijn dat de Kamervragen van de heer Korevaar... mij die kans boden. Want zo zit ik erin, zo zit ons pakket erin. En als dat niet duidelijk is bij ondernemers... ja, dan moeten we de kans wel benutten... om precies die insteek van ons... namelijk ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen... dat in beginsel een NB-vergunning iets is wat een fundament onder een bedrijf kan zijn... Ja, dan moeten we dat nog duidelijker maken. Dat heb ik deze zomer gedaan.
0: Heer Christiansen.
21: Ja, dank voorzitter. Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst op het provinciehuis van Noord-Brabant. En daar werd een presentatie gegeven door de directeur stikstof van het ministerie en een aantal van zijn ambtenaren. En dat moest per se in beslotenheid. Statenleden zijn er zelfs over opgestapt, omdat men weigerde in openbaarheid die informatie te delen. Mijn vraag is, wat is daar in vredesnaam besproken? Zat er soms iemand van mop aan tafel wat dan niet openbaar mag worden of zo?
0: De minister.
17: Ja, voorzitter, de provincie gaat natuurlijk zelf over hoe zij de sessies organiseren. Daar heb ik als minister de invloed niet op om dat besloten of niet besloten te doen. Net zoals u dat kunt besluiten. En ik heb niet het idee dat daar nou grote geheimen zijn verteld of dat daar allerlei partijen bij aan zijn geschoven. De statenleden zijn bijgepraat door de provincie en er zijn wat vragen gesteld aan het ministerie van LVVN.
0: De heer Christians.
21: Ja, voorzitter, ze zijn bijgepraat door ambtenaren van het ministerie. En de minister zegt, ik heb niet het idee dat daar iets is gebeurd wat dan niet openbaar had mogen zijn of niet door de beugel kan. Maar heeft de minister überhaupt wel weet van wat daar dan besproken is? Of is het gewoon gissen?
0: De minister.
17: Ja, voorzitter, het is een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Brabant. Daar ga ik niet over. Hoe zij hun vergaderingen organiseren, wat besloten is en wat niet. Waar ik wel over ga is als men vraagt, mochten er vragen komen naar de landelijke overheid, iemand van LVVN aanwezig zijn, dan zeg ik net als u Kamer vraagt om ambtelijke bijstand of een technische sessie, zeg ik ja tuurlijk, wat mij betreft geen geheimen.
0: Mevrouw Den Hollander.
1: Voorzitter, het intrekken van een rechtsgeldige vergunning is wat de VVD betreft het allerzwaarste middel en moet te alle tijden voorkomen worden. We zijn ook heel blij dat op initiatief van de VVD in Brabant er uiteindelijk een motie is aangenomen die het college al daar oproept om nog eens een keer in gesprek te gaan dat gebiedsproces gewoon beter te doorlopen. De minister heeft net al aangegeven in ieder geval het trappetje van Remkes te willen gaan begeleiden en daar de regie op te pakken. Mijn vraag daarbij is dan nog, gaat de minister er ook op toezien dat de betrokken ondernemers tijdig, persoonlijk en duidelijk worden meegenomen? Want daar heeft natuurlijk ook aan ontbroken de afgelopen weken. Zodat alles op alles wordt gezet om te voorkomen.
0: De minister.
17: Ja, voorzitter. Mijn reden om ook een van de pluimveehouders te bezoeken was juist om te horen hoe dit proces is gelopen. En dat contact is wat mij betreft niet eenmalig. We hebben, als ik me goed herinner, ook nummers uitgewisseld of manieren om contact te houden. Dus mochten daar signalen zijn die voor mij heel relevant zijn om te horen, dan kan de ondernemer dat doen. En ik zal ook bij hen informeren hoe zij het contact op basis van de motie die daar ook is ingediend door onder andere de VVD-fractie, hoe ze dat hebben ervaren.
0: Mevrouw Bromet.
2: Ja, voorzitter, de provincie Noord-Brabant zag zichzelf gedwongen om dit te doen, omdat het juist het rijksbeleid was wat uitbleef. En dat zegt de minister eigenlijk nu ook in zijn inleiding. En hij heeft ook gezegd, zoals we al eerder hoorden, dat hij alles op alles gaat zetten om te voorkomen dat die vergunningen ingetrokken gaan worden. Maar is dat niet het scheppen van valse verwachtingen? Want het blijft zo dat er te veel stikstof uitgestoten wordt in dat gebied. Dat het pakket aan maatregelen, dat er ook voor gaat zorgen dat er minder uitgestoten moet worden. Dat de bedrijven opgekocht worden, dat bedrijven moeten omvormen.
0: Ja.
2: Is het niet veel eerlijker om te zeggen, ja, er gaan hele grote veranderingen plaatsvinden daar in Brabant?
0: De minister.
17: Ja, voorzitter, ja, er gaan grote veranderingen plaatsvinden. Dat is ook de reden waarom we om ons heen zien wat er ook gebeurt in de landelijke gebieden. En de signalen die daarvan naar ons toe komen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een provincie het maatregelpakket kan meerekenen en meewegen in de afweging die zij te maken heeft. We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we begin volgend jaar willen komen met normen voor de intensieve veehouderij. We willen in oktober, of wil ik heel graag, voorzitter, dat de Kamer die spoedwet aan gaat nemen, dat de Eerste Kamer dat ook doet. Ja, dat zijn zaken die zijn zo fundamenteel voor hoe we handhavingslijnen en handhavingsverweer opstellen, dat ik wil dat Brabant dat meeweegt in hoe ze uiteindelijk het besluit nemen. En zij nemen dat besluit. Zij gaan over het aflopen van het trappetje van Remkes. Maar ik vind niet dat je zulke grote stappen zou moeten negeren in het beoordelen van deze verzoeken. En daar is mijn reactie heeft daarop op toegezien. Laat onverlet dat daar veel staat te gebeuren.
0: Wat dan over?
22: Ja, voorzitter. Met het intrekken van de legitiem verkregen vergunningen van deze 5 pluimveehouders zijn we echt gekomen op een nieuw dieptepunt in het stikstofdossier. Ik wil dan ook van de minister weten, welke natuurwinst gaat deze verwoestende impact op deze 5 pluimveehouders concreet opleveren voor het herstel van de natuur?
0: De minister.
17: Ja, voorzitter, dat is helemaal afhankelijk van welke stappen op het trappetje van Remkes en uiteindelijk besluiten gereputeerde staten daar neemt. Op het moment dat ze met innovaties komen, is het natuurlijk een heel ander perspectief, ook op de natuurwinst, dan wanneer er sprake is van verplaatsen. Of wanneer er sprake is van stoppen. Dus het is heel moeilijk om daar nu antwoord op te geven terwijl de gesprekken met die ondernemers lopen.
0: Heer Goudswaard.
16: Voorzitter, de minister
17: die trappetje van Remkes en uiteindelijk besluiten gereputeerde staten daar neemt. Op het moment dat ze en met innovaties komen, is natuurlijk een heel ander perspectief, ook op de natuurwinst, dan wanneer er sprake is van verplaatsen. Of wanneer er sprake is van stoppen. Dus het is heel moeilijk om daar nu antwoord op te geven terwijl de gesprekken met die ondernemers lopen.
0: Heer Goudswaard.
4: Voorzitter, de minister die had het over hulp aan provincies.

0: Van de rekentool is daarin een kwalijk iets. Kan de minister toezeggen, als hij ambieert om 100 zetels steun te vergaren, dat hij er alles aan gaat doen om ervoor te gaan liggen dat deze onteigening gewoon niet doorgaat? Want anders is het gewoon een belachelijk voornemen om te zeggen van we gaan voor brede steun. Want dat gaat nooit niet lukken op deze manier.
1: De minister.
2: Er zijn een paar vragen in één. Ja, hulp aan ondernemers is superbelangrijk. Dat zit in de uitwerking van het pakket. En er zitten miljarden, hopelijk ook straks in een begroting die u mag goedkeuren, over ondersteuning aan ondernemers. En dat is superbelangrijk. En zoals ik heb aangegeven, vind ik dat provincies dus alles op alles moet zetten om dit te voorkomen. Dat is een oproep naar ons allen om dat pakket snel aan te nemen. En dat is een oproep naar provincies om dat te doen. En wij ondersteunen die ondernemers met subsidies. En we ondersteunen provincies met verweerlijnen op basis van het pakket.
1: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, de democratische rechtsstaat die doet het meestal heel goed in D66-kringen. Wetten kun je aanpassen en daar zie ik nog weinig animo bij deze minister. Het pakket waar net naar verwijst is, de brief uit juni, gaat voor heel veel boeren betekenen dat hun bedrijf eindigt. Die democratische rechtsstaat gaat ook over grondrechten, eigendom, vrijheid van eigendom en bescherming daarvan. Hoe zwaar weegt dat voor deze minister? Ik heb uitgebreide vragen gesteld over de consequentie daarvan. Nog steeds geen antwoord. Misschien is dan nu het moment om als minister te zeggen, die vrijheid van eigendom en de bescherming daarvan staat bij mij het allerhoogst in het vaandel.
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, ik vind het belangrijk om te reageren op wat mevrouw Keijzer net zei, namelijk het pakket betekent heel wat voor boeren. Dat realiseer ik me als geen ander. Ik woon ook op een plek waar je waarschijnlijk net zoals velen van u eerst langs vele vlaggen mag, makelaarsborden en noem zo zomaar op. Maar tegelijkertijd is dit pakket nodig om te voorkomen dat het onderwerp waar we het nu over hebben, namelijk intrekkingsverzoeken, om dat te voorkomen. En dat is mijn motivatie en volgens mij zou dat de motivatie van ons allen moeten zijn.
1: Heer Gimwis. Dank u wel. Over de rechtsonzekerheid voor deze pluimveehouders is al veel gezegd, maar over de rechtsongelijkheid nog niet zoveel. En wat vindt de minister er nou van dat de rode loper voor de Amerscentrale is uitgerold en daar een vergunning voor is verleend? Dat met industriële bedrijven een convenant is aangeboden en dat deze pluimveehouders van de provincie Noord-Brabant een aanschrijving krijgen en een dreigement dat een vergunning wordt ingetrokken? En welke invulling geeft deze minister dan aan zijn stelselverantwoordelijkheid die hij heeft en welke instructieregels komen er voor provincies om deze rechtsongelijkheid en ook deze rechtsonzekerheid te bestrijden? De minister.
2: Ja, voorzitter, laat me beginnen om te zeggen dat, en dat hebben we eerder ook bij een ander debat over een andere natuurvergunning geconstateerd met z'n beiden, zeg ik tegen de heer Gimwis, dat het beeld dat in Nederland de ene ondernemer wel wordt geholpen en de andere niet, dat vind ik een verschrikkelijk beeld. En daar zal ik ook alles aan doen om me daartegen te verzetten. Want volgens mij moet iedereen, en dat vindt iedereen in het huis, ook gelijk behandeld worden. De instructieregels die we gaan komen, die zien juist erop toe dat het pakket wat we hebben zodanig vormgegeven wordt dat je in deze situatie dus niet meer komt. Dat provincies in staat worden gesteld om wat we hier in Noord-Brabant hebben gezien, om dat te voorkomen. En op die manier geef ik invulling ook aan mijn stelselverantwoordelijkheid, want de provincies hebben een landelijk pakket nodig om te zorgen dat Noord-Brabant en wat we daar hebben gezien niet ook op andere plekken gaat ontstaan.
1: Mevrouw Ouwehand.
4: Ja, voorzitter. Ik mis in de reacties van de minister ook vandaag weer wel de context die relevant is. Ik hoor hem op geen enkele manier zeggen dat het van levensbelang is dat we onze natuur beter gaan beschermen. Dat de overheid onder druk van de boerenlobby, hè, waar ook deze boeren zich door hebben laten vertegenwoordigen, voortdurend geitenpaadjes hebben gezocht waarvan we wisten dat gaat spaak lopen. Dan komen of individuele boeren in de problemen, zoals we nu zien, of de belastingbetaler moet de hele schatkist omkieperen, omdat het heel veel geld kost om ze uit te kopen. Dat zien we nu gebeuren. Kan de minister bijvoorbeeld bevestigen dat een van die pluimveehouders 100% meer kippen houdt dan in zijn vergunning staat?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, op dat laatste. Ik kan het alleen bevestigen uit basis van uitspraken die ik hoorde van de gedeputeerde van Brabant. En op het eerste punt wat mevrouw Ouwehand aansnijdt, volgens mij heeft u mij hier op deze plek in interviews en op andere plekken heel vaak horen zeggen, natuurherstel is de enige weg vooruit. En daar blijf ik achter staan, achter die uitspraak. En dat is ook hoe ik ernaar kijk.
1: Mevrouw Ouwehand.
4: Ja, voorzitter, maar ik denk dus, en het is een advies aan de minister, dat hij veel vaker dat belang van dit maatregelenpakket echt moet uitdragen. Ja, het is ingrijpend voor individuele boeren, maar het is ook nodig, want we kunnen niet zonder de natuur. En een ander belangrijk deel van de context, een van die pluimveehouders houdt 182.400

0: 30 kippen. Daar heeft hij een soort van toestemming van gekregen van de provincie. Dat moet ook de context zijn. De overheid heeft willens en wetens grote risico's genomen met de belangen van individuele boeren, ja, onder druk van de boerenlobby. Daar moeten we mee stoppen.
1: Ja, er zat geen vraag in, voorzitter. Dank voor de overweging.
2: Mevrouw van der Plas.
3: Voorzitter, de minister die zei toen straks van nee, maar je kan niet zomaar je vergunning kwijtraken. Dat is een valse voorstelling van zaken. Ja. Dan heb ik een vraag aan de minister. Stel dat Johan Vollebroek, waarvan ik hoop dat hij geen gesprekspartner meer is op het ministerie overigens, dat Johan Vollebroek intrekkings- en handhavingsverzoeken gaat doen op andere bedrijven dan boerenbedrijven. Welke garantie geeft deze minister ondernemers in Nederland, dus andere ondernemers dan boeren, ondernemers in Nederland, dat zij ook niet geconfronteerd worden met intrekking van legale en onherroepelijke vergunningen?
2: De minister.
1: Ja, voorzitter, zoals ik net heb gezegd, is dit verzoek lag er al 3 jaar. Al 3 jaar hadden wij de tijd om een maatregelpakket neer te leggen wat dit voorkomt. Dus ik vind het in die zin een valse voorstelling van zaken, alsof het iedereen zou kunnen overkomen. Er gaat tijd overheen, er gaan juridische procedures overheen. En als wij onze verantwoordelijkheid hier nemen, en dat doen we met dit maatregelpakket, dan behoort dat tot het verleden.
2: Van der Plas.
3: Ik hoop niet dat dit als een extra vraag wordt toegekend.
2: Zeker.
3: Want, nou, ga ik even een puntje van orde maken naar de voorzitter. Ik heb gevraagd welke garantie geeft de minister andere ondernemers. Ik krijg weer een heel vaag en wollig antwoord. Maar hij kan zeggen, ik kan ze geen garantie geven. Ja. Of hij kan zeggen, ik geef ze die en die garantie. Dus dit is geen tweede interruptie. Maar dat is een verduidelijking. Ik heb een duidelijke vraag gesteld. Welke garantie?
4: Ik ga erover of dat wel of niet zo is. Ik constateer dat het wel zo is. Omdat de minister gaat over zijn antwoorden en u over uw vragen. En u heeft hierbij namens de BBB-fractie uw tweede en laatste vraag gesteld in dit mondelinge vraaguur. En de minister gaat over tot de beantwoording daarvan.
1: Ja, voorzitter, volgens mij heeft mevrouw van der Plas zelf een keer aangegeven dat garantie je bij de mediamarkt krijgt op een wasmachine. Maar dit is een uitzonderlijke casus. Hier gaan jaren aan vooraf waarin ook juridische uitspraken komen. De rechter zegt een mening over veld. Dus dit is niet iets wat elke ondernemer mee kan maken. Dat is het absoluut niet.
4: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen. En dit debat krijgt een gouden randje. En dat is niet alleen dankzij uw scherpe bijdrage allen, maar dankzij mevrouw Bühler, die ik het woord geef, voor haar medespeech. En we weten dat tijdens medespeeches niet wordt geïnterrumpeerd. Mevrouw Bühler zal haar medespeech uitspreken namens de fractie van het CDA. Gaat uw gang.
5: Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, het heeft even geduurd, maar vandaag gaat het dan toch gebeuren. Mijn maiden speech. En dat is bijzonder en persoonlijk. Want wie mij vraagt waarom economie voor mij belangrijk is, krijgt geen abstract antwoord. Dan kom ik uit in mijn regio, Zuid-Limburg, Geleen. 100 jaar geleden, in 1926 precies, startte daar de productie van de staatsmijn Maurits. Waar eerst het Malse koren stond, kwamen mijnschachten van bijna 900 meter diep. Mensen kwamen van heinde en verre werken. En met het werk kwamen de woningen, winkels, verenigingen, cultuur en scholen. De economie bouwde niet alleen fabrieken, zij bouwde een samenleving. Maar ik zag ook een andere kant. Toen de mijnen verdwenen, verdween werk, trots en saamhorigheid. Als kind uit de jaren 70 zag ik de teleurstelling van de oud-mijnwerkers in de mijnwerkerskolonie, of de kolonie, zoals wij dat noemen. Later zag ik als wethouder hoe economische neergang generaties lang kan doorwerken in armoede, kansenongelijkheid en verlies van vertrouwen. Daarom is mijn overtuiging: een sterke regionale samenleving begint met een sterke economie. Werk en perspectief zijn immers het fundament onder bestaanszekerheid en gemeenschapszin. Voorzitter, daar raakt mijn persoonlijke verhaal aan het rapport Wenning. De analyse ligt er: Nederland moet productiever worden, investeren in onderzoek en innovatie, strategisch kiezen en zorgen dat kennis leidt tot productie, banen en welvaart. Dat is de basis van een nieuw economisch en industriebeleid. Maar hoe komen we van analyse naar uitvoering? Voor mij is in ieder geval duidelijk dat je zo'n nieuwe economie niet enkel vanuit Den Haag bouwt. De grootste kracht zit in de regionale ecosystemen. Ik bezocht innovatieclusters in Wageningen, Limburg, Nijmegen en Leiden. En wie daar rondloopt, wordt optimistisch over Nederland. Want je ziet bedrijven, start-up, MKB-maakindustrie, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en ontwikkelingsmaatschappijen samenwerken aan ideeën, producten en nieuwe bedrijvigheid. En deze regionale ecosystemen willen doorgroeien, maar lopen vast op randvoorwaarden. Geen aansluiting op het energienet, geen vergunningen vanwege de stikstof, geen bedrijfsruimte of infrastructuur, tekort aan talent en onvoldoende groeikapitaal. Voorzitter, dat moeten we aanpakken. Maar we kunnen niet alles tegelijk doen, dus daarom is een heldere governance nodig van de minister. Zodat het voor bedrijven duidelijk is hoe en waar de prioriteiten worden bepaald. Wie eindverantwoordelijk is, hoe publiek-private samenwerking wordt opgezet en sectoren en kennisclusters worden betrokken. En hoe regionale, nationale en Europese programma's, waar veel cofinanciering mogelijk is en nodig is, op elkaar aansluiten. Kan de minister deze regierol pakken en helderheid geven? Voorzitter, we moeten vooral aan de slag, zodat we over een jaar spreken over welke fabrieken, labs, campussen en banen we mogelijk hebben gemaakt. En daarom wil ik de minister aansporen tot een doorbraakaanpak door een aantal prioritaire projecten van strategisch belang te selecteren met een groot hefboom-effect, waar private investeringsbereidheid is en waar randvoorwaarden op de korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Is de minister bereid samen met de regionale innovatieclusters zo'n doorbraakaanpak op te zetten? En kan dit onderdeel worden van de vervolgopdracht van de taskforce? Dus welke projecten willen we? Wat houdt het tegen? Wie gaat dat oplossen? Wanneer moet het opgelost zijn? En hoe creëert de minister doorzettingsmacht over departementale grenzen heen? Voorzitter, ik eindig in Zuid-Limburg. Mijn streek weet wat economie met een samenleving kan doen. Zij weet wat er ontstaat met werk, trots en perspectief, maar ook wat er verloren gaat als dat fundament verdwijnt. We hebben de analyse, de regionale kracht en ondernemers die willen investeren. Nu moeten we een overheid organiseren die doorbraken mogelijk maakt. Kies nationaal waar we sterk in willen zijn. Organiseer regionaal waar de kracht zit. En zorg voor doorzettingsmacht wanneer het vastloopt. Want alleen zo zorgt economische groei opnieuw voor perspectief voor mensen, gezinnen, gemeenschappen in heel Nederland. Dank u wel, voorzitter.
4: Dank u wel, mevrouw Buhler. En het is een genoegen om u als eerste te mogen feliciteren met uw medespeech. En ik nodig u uit om felicitaties voor het rostrum in ontvangst te nemen. En ik schors de vergadering tot 14:15 voor felicitaties en voor de lunch. Ik schors tot 14:15.

0: En dat ging over de omgang met critici, met tegendenkkracht. Was het tegendenken binnen het kabinet op enige wijze ook structureel georganiseerd?
1: Het tegendenken dat we dus van buiten het kabinet dat toeliet, dat werd wel echt gestimuleerd en georganiseerd. Er kwam op een gegeven moment hebben we ook dat red team ingezet. Nou goed, ik heb ook wel van een getuige gehoord dat die zei, ja, maar er werd weinig. Komen van onze adviezen terecht. Nou ja, goed, daar blijf ik even buiten, want dan ga ik ook buiten mijn expertise. Dat werd dus buiten, naar buiten toe gestimuleerd. Ik zei u, ik ben zelf ook echt met veel branches. Ik heb ze opgeschreven, de hele lijst, met de horeca, de bioscoopbranche, de evenementenbranche, de grootwinkelbedrijven. Ja, de luchtballonnenbranche heb ik allemaal uiteraard georganiseerd door mijn ambtenaren opgezocht om hun verhalen te horen en nou, wat is er mogelijk en dergelijke. In het kabinet was tegenspraak op de maatregelenpakketten zeker mogelijk. En we hebben, dat is vorige keer uitvoerig in orde geweest, heel lang met elkaar en uitvoerig gesproken en ook nagesproken over bijvoorbeeld de avondklok. Maar ook eerder in oktober 20, toen het zo oplaaide, hebben we ook echt, zowel in het Catshuis als daarna in de MCC, zeer uitvoerig. En waren er ook mensen die heel andere ideeën. Dat liep al uit.
0: U schetst het beeld. U heeft natuurlijk goed laten informeren door verschillende maatschappelijke stakeholders. Er is intensief gesproken met het kabinet. Mijn vraag ging over het verankeren van dat tegendrenken. Ook vanuit de optiek dat het kabinet ook heeft aangegeven, juist in het begin van die crisis, we varen in de mist. We hebben niet alle kennis. Was dat wenselijk geweest met het oog op een volgende crisis?
1: Ja, ik vind dat echt heel glad ijs.
0: Waarom?
1: Omdat ik denk wel dat je in een deskundige team, in dit geval een outbreak management team, moet op de een of andere manier daarin moet een meer wat maatschappelijk sociologische component ook zitten. Dat is wel wat ik er van geleerd heb, of hoe je dat wil noemen. Dus ik zou maar zeggen, Kim Putters, of zijn nou nu niet meer, maar zijn opvolger, hè, zou daar dan in moeten zitten. Maar ik vind het heel glad ijs om te zeggen, ja, moet je al vanaf het begin ook allerlei instanties of mensen die een alternatief model hebben allemaal de ruimte geven. Want uiteindelijk wil de overgrote meerderheid gewoon dat je het probleem oplost.
0: Ja, nou, de exacte vormgeving hoeven we hier ook niet nu te bespreken. Ik constateer dat u heeft aangegeven dat er verschillende informatiebronnen waren, maar dat er niet structureel een vorm van tegendenken was georganiseerd.
1: Ja, dus maar wel op het punt van dat red team en
0: dat
1: dergelijke.
0: Is dat
1: maar
0: is
1: niet echt op het punt van organisaties die bijvoorbeeld, of mensen die de crisis ontkenden of het virus bagatelliseerden. Ik geef toe dat we daar niet veel ruimte aan gegeven hebben. Ik zelf in ieder geval niet.
0: Nou, mooi dat u dat heeft toegelicht. Dank u wel.
2: Ja, dan kunnen we naar het volgende onderwerp en daarvoor geef ik collega Lammers het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dan willen we nogmaals doorpraten met u over berichtenverkeer met u en de heer De Jonge. Daarin is meermaals sprake van opvallend taalgebruik. Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
1: Laat ik vooropstellen, dit was allemaal binnenskamers onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Maar het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden. De laatste opmerking, dat is, heeft veel meer te maken met echt een ontwikkeling die er in het Veiligheidsberaad de volgende dag, een belangrijke vergadering, en men had aangegeven, we gaan deze kant op. En ik heb gezegd, ja, ik vertrouw er helemaal niks van. En ja, ik zeg heel eerlijk, hè, kwalificaties, nou, dat is gewoon niet netjes, ook al is het onderling. Maar het heeft overigens, het heeft in ieder geval als een, hoe noem je zoiets ook alweer, uitlaatklep kunnen werken, want het heeft het zakelijk verkeer en zelfs het persoonlijke verkeer nooit beïnvloed.
3: Ja, want wat zegt dit woordgebruik over uw ontvankelijkheid voor tegenspraak van collega, bewindslieden en burgemeesters?
1: Nou, niets. Het zegt dat ik af en toe, daar sta ik misschien ook wel een beetje bekend om, maar af en toe fors uitdruk. Ik heb met alle mensen die u noemt altijd tot en met 10 januari 2022 met af en toe kritische noten over en weer, maar wel gewoon heel goed samengewerkt. Dus ja, je hebt, in iedere relatie komt wel eens voor dat je, in mijn leven in ieder geval, dat je eventjes niet gelukkig bent, als ik het maar nu wel netjes zeg.
3: Ja, nou, wij zien in ons onderzoek heel veel van dit soort berichten. En de vraag is dus ook, van, ja, nam u dan deze mensen nog wel serieus als u zulke berichten stuurde?
1: Ja, absoluut. En ik weet niet wat heel veel zijn. Ik heb van tevoren 60.000 stukken van uw commissie gekregen om te bestuderen. En dat heb ik allemaal tot gek wordens toe heb ik het allemaal gelezen. En er zullen zeker af en toe dit soort ergernismailtjes in zitten. Zeker als het, denk dat ik in januari, februari 2021, dat het mij behoorlijk boven mijn hoofd liep. Dat hebt u ook al gemerkt de vorige keer. Nou, het spijt me. Het is allemaal niet zo kwaad bedoeld. Maar wat belangrijker is, ja, het was waarschijnlijk voor mij een manier om er ook echt vanaf te zijn.
3: Ja, en dan willen we nog een ander bericht aan u voorleggen. Tijdens een debat in de Eerste Kamer hebt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
1: Oh, oké. Nou, ik weet niet wat het over
3: ging. Stond u op dat moment dan nog open voor bijdragen vanuit het parlement?
1: Ja, ik ben daar. Ik weet niet hoe vaak geweest. En er zijn zeker af en toe dingen gezegd door leden van het parlement, waar ik in het licht van die crisis weinig tot geen inhoudelijk begrip van had. En dat is wat hier ongeveer staat.
3: Stoorde u zich ook aan de manier waarop de Tweede Kamer haar controlerende rol tijdens de pandemie vervulde?
1: Nee, maar u moet niet door elkaar halen. Er zal misschien ook wel, ik zal ook wel eens een keer misschien zoiets gecommuniceerd hebben over iemand van de Tweede Kamer. Ik bedoel, je mag wel, en nogmaals, het is, ik noem het maar steeds weer binnenskamers. Je kunt wel af en toe gewoon hebben dat je wat iemand zegt, gewoon inhoudelijk volstrekt niet aan de maat vindt.
3: En
1: dat in straattaal heet dat
3: deze
1: onzin.
3: Kwalificaties.
1: Ja, nou ja, goed, daar heeft u gelijk aan. Dat ik had ook kunnen opschrijven. Ik vind dit inhoudelijk zeer onder de maat. Het is wat beeldender.
3: Wij hebben uw perspectief gehoord en wij nemen dat mee. Dank u wel.
0: In het vorige verhoor heb ik met u gesproken over het onderscheid dat u op een gegeven moment ook maakte tussen complotdenkers en criminele demonstranten en vreedzame demonstranten die om begrijpelijke redenen ook bedenkingen kunnen hebben bij het beleid. Ik zou even specifiek willen inzoomen op die laatste groep. Hoe hield u oog op de zorgen en wensen van deze groep mensen?
1: Ja, dat lag in het kabinet niet primair bij mij, maar bij collega's om in hun diverse beleidsonderdelen daar, laat ik zeggen, contact te zoeken of te houden met dat soort dergelijke groepen. Ik heb zelf niet veel gesprekken gevoerd, ik zeg maar rustig, bijna geen gesprekken gevoerd met groeperingen die, zoals u dat noemt, vreedzaam er tegenover stonden. En misschien is dat iets wat we voor de volgende keer, dat we echt moeten zeggen, je moet wel zorgen dat je de mensen die misschien niet meedoen, maar leidzaam niet meedoen, dat je die wel op de een of andere manier goede aandacht geeft.
0: Is er onvoldoende aandacht voor geweest?
1: Nou, dat dat vraag ik me af, maar ik zat zelf, maar dat heeft te maken met de achtergrond van mijn ministerie. Ik zat zelf natuurlijk heel erg op de groeperingen die, waar ik de vorige keer ook wat over heb gezegd, die werden aangestuurd, of in ieder geval beïnvloed, gesponsord, noem het maar op, door de zware criminaliteit en de statelijke actoren. En nogmaals, daar zijn, ik heb het vorige keer gezegd, maar daar kunt u navraag op doen, ik niet, maar daar zijn ook rapportages van de inlichtingendiensten. En dat wil ik hier echt, dat mag ik hier wel zeggen. Dat breed gewortelde anti-overheidssentiment is mij toen wel duidelijk geworden. Wordt ook heel erg door groepen met heel andere belangen aangestuurd. Statelijke actoren, georganiseerde misdaad.
0: Ja, dat punt heeft u inderdaad gemaakt en dat is een belangrijk punt.
1: En dat zit meer in mij. Dat zat meer bij justitie en veiligheid. Dus ik heb daar, zeg ik onmiddellijk, aan die vreedzame groepen heb ik weinig aandacht besteed. Of dat in het kabinet voldoende is gebeurd, vind ik dus lastig te beoordelen.
0: Want u doet in die tijd, en dat is gericht op de relschoppers, dat zeg ik er onmiddellijk bij, maar een aantal stevige uitspraken. U noemt het misdadig. U zegt, we gaan er keihard tegen in. U spreekt van ASO's, waar het mensen die zich niet aan de geldende maatregelen houden betreft. Is in die, die stevige woorden, is die middengroep, dus de groep die daar niet kwam om redden te schoppen, maar die oprechte zorg hadden over het beleid, is die groep, echt die grijze nuance, is die toen verloren geraakt?
1: Nee, want dit was echt wel. Dit waren niet mensen die alleen. Je had natuurlijk per ongeluk regels overtreden, die hadden expres regels overtreden. Maar dit waren mensen die gewelddadig. Dat moeten we niet vergeten. In juni 2020 zijn er onder andere in Den Haag echt heel gewelddadige protesten geweest. In januari 21 in Eindhoven. Is een heel gewelddadig acties zijn daar geweest, waar hooligans een belangrijke rol in speelden. En toen is daar ook het hele stationsgebouw en een supermarkt daar. Ik weet niet, het is allemaal vernield en geplunderd. En dat staat helemaal niet meer op het spectrum van gematigd of zeer sterk tegen corona. Dat is gewoon criminaliteit. En daarom zei ik, daar heb ik mij heel erg op gericht. Misschien juist wel om dat af te zonderen van de mensen die ook bij mij door de straat in grote drommen op weg naar het Museumplein heel vreedzaam liepen. Hè? En daar het echt. Misschien is dat goed om dat nog te zeggen. Ik mocht dan mijn huis niet uit, maar daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dan gingen ze grote groepen vreedzaam naar het Museumplein. Waar mensen met echt geen kwade bedoelingen. En dan hoorde ik natuurlijk toch later dat er op het Museumplein gewelddadige groepen tussen waren gekomen. Maar dan konden die vreedzame mensen niks aan doen.
0: Voormalig minister Schouten was hier deze week ook te gast. En die gaf in haar reflectie aan dat het kabinet het toen, naar haar mening, te veel vanuit handhavingsperspectief heeft bekeken. Dus het signaal van die rellen was, we moeten meer handhaving gaan organiseren. Maar ze gaf daarbij ook toe, eigenlijk het signaal dat de zorgen die achter dat beleid vandaan kwamen, die had zij in ieder geval op dat moment ook onvoldoende in beeld. Deelt u dat?
1: Nou ja, ik denk dat waar ik in januari, februari erg op gericht was, was het aanpakken van de mensen die bijvoorbeeld in Rotterdam, en die in die ene week met 6 dagen dat er in verschillende steden rellen waren, waren allemaal verschillende soorten groepen. De ene keer Zolle waren het 14, 15-jarigen in Den Bosch 20. Heel erg, de plunderingen, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik mij op gericht. En ja, dus dan verschil ik daar misschien toch een beetje van mening met de collega. Ik heb juist, dat heb ik u eerder vandaag geschetst, als burgemeesters wat gas terugnamen met handhaving op bepaalde punten, daar nooit veel aangedaan, behalve waar we het een tijdje over gehad hebben. Dus
0: weet u wel van collega's die zich verder hebben verdiept in de verschillende motivaties van burgers die naar
1: ja, maar we hebben daar wel degelijk ons in, maar daar hebben we ons wel degelijk in verdiept. En daar gaan die geheime rapporten ook over, voor een deel. Maar wat ik in ieder geval probeer duidelijk te maken is dat nou in ieder geval één, ik zat zelf gewoon, ja, moet ik zeggen, qua verantwoordelijkheid was ik veel meer gericht op de echte foute, gewelddadige railschoppers en weet ik veel wat. En die groepen vreedzamen, die werden daardoor af en toe ongewild mee besmet. Ik denk wel dat we daar aandacht voor hebben gehad, ook via dat DG COVID-19. Maar ik ben zelf niet betrokken geweest bij het benaderen van dat soort, of spreken met dat soort groepen. Omdat ik ook een beetje het affiche had van dat ik achter de geweldschoppers aanging.
2: Meneer de Jonge, u bent opgeroepen als getuige voor het tweede coronaverhoor met u. In het kabinet Rutte 3 was u minister van Volksgezondheid. Deze week, maar ook volgende week, staan in het teken van reflecteren en vooruitkijken. Er zijn al een aantal onderwerpen in het eerste verhoor aan bod gekomen. Het kan zijn dat we daarop doorgaan, maar er komen ook een aantal nieuwe onderwerpen in dit openbare verhoor aan bod. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen. En daarmee bent u gehouden aan de gehele waarheid en niets dan de waarheid. En ik wil u verzoeken om te gaan staan en uw rechterhand en eerste twee vingers omhoog te houden. En zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig.
4: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
2: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
5: Ik heb toch nog even de behoefte om, omdat u zelf erover begon, de brandweer en het brandblussen waar u het net over had. Ik neem aan dat de brandweer dan u bent. En het brandblussen, dat zal dan coronavirus zijn. Want wij hebben in een audiobericht van de ochtend van 23 februari 2021 het een en ander beluisterd in aanloop naar een debat in de Eerste Kamer. Dan zegt u ook tegen minister Grapperhaus, het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden deze crisis.
4: Nou.
5: Hoe verklaart u die woordkeuze?
4: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben
5: voelde
4: gedaan.
5: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
4: Nou, het was gewoon, en dat heb ik al eerder gezegd, het was gewoon enorm intensief. U moet zich voorstellen dat we, ik denk, 55 debatten in de Tweede Kamer hebben gehad. En ik meen 11 in de Eerste Kamer hebben gehad. En het is zelfs in weken voorgekomen dat je en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer een debat had. En het punt is dat het was sowieso, was het 7 dagen lang, 3 dagdelen per dag werken. Maar als je de ene dag in de Tweede Kamer zit en nog een andere dag in de week in de Eerste Kamer zit, ja, dat betekent dat je al je werk moet je in de randen van de nacht doen. Al je werk in de zin van al je executieve werk. En Natuurlijk, debatteren is onderdeel van je werk, dat is zo. En nogmaals, ik denk dat we juist iets heel moois hebben weten te bereiken. Namelijk dat die parlementaire controle bij alle maatregelen gewoon overeind is gebleven. Hoe lastig dat soms ook was. Maar dat het intensief was, ja, natuurlijk. En dat ten koste ging van de tijd die je had om daadwerkelijk maatregelen te kunnen voorbereiden, et cetera. Ja, natuurlijk. En dat maakt overigens, dat is een verklaring van deze tekst. Dat is op geen enkele manier een rechtvaardiging voor de woordkeuze. Laat ik dat ook helder zeggen.
5: Ja, als wij een dergelijke audiobericht horen waarbij wordt aangegeven... dat gaat over een Eerste Kamerdebat. We gaan daar gewoon het beste van maken. We gaan dat afraffelen en we gaan het kort doen. En dat u vervolgens zegt, ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals... dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden, deze crisis. Dan is het toch niet raar of gek dat als we zoiets lezen dat we denken, nou, de minister voelde zich blijkbaar gehinderd door de Kamer die ook een controlerende taak wenst te vervullen.
4: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst, hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè? Dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen. En wat ik mij achteraf... wat ik achteraf denk, wat hadden we moeten doen? Uw allereerste vraag was, is er eigenlijk wel eens gesproken tussen Kamer en Kabinet over hoe je met elkaar wilde samenwerken en hoe je die debatten wilde doen? Nou, wel dus rondom de vaststelling van die tijdelijke wet. Hè, dat was net na de zomer van 2020 hebben we dat gesprek echt wel met elkaar gevoerd. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de praxis van je neemt als kabinet een besluit. En daarna heb je het Kamerdebat erover. En dat is ongeveer een ritmiek van eens in de twee weken. Maar waar ik me wel na afloop van heb gedacht, van wat misschien ook wel een les zou kunnen zijn voor een volgende keer, is toch om dat gesprek explicieter te voeren. Kijk, mopperen in de richting van collega Grapperhaus, dat helpt natuurlijk niet. Maar dat gesprek voeren met de Kamer zelf, van dit is voor ons te intens. Dit gaat ten koste van onze mensen op het departement. Dit gaat ten koste van de brandweer. Terwijl de brandweer moet blussen, had misschien ook best een ver gesprek geweest tussen Kamer en kabinet. En je moet ook niet eens uitsluiten dat de Kamer dat ook had ingewilligd. Maar kennelijk voelde ik daarvoor niet de ruimte. Ik weet nog wel, het is toen geopperd, ook wel door een aantal mensen op het departement, van zou dat gesprek niet eens een keer voeren, of over minder schriftelijke vragen bijvoorbeeld. Er zijn duizenden, ik geloof al 700 zoveel sets of zo, er zijn duizenden Kamervragen gesteld in die coronatijd. Moesten allemaal worden beantwoord, zijn ook allemaal keurig beantwoord, maar het kostte ongelooflijk veel tijd. Is het het recht van de Kamer? Jazeker, het is het recht van de Kamer. Alleen, ja, het moet allemaal wel een beetje doenlijk blijven. En ik denk dat de les voor een volgende keer is, als er weer zo'n crisis uitbreekt, is dat je, denk ik, op voorhand met elkaar gewoon het open gesprek voert van hoe wil de Kamer de parlementaire controle inrichten? En ook, wat kost dat qua effort aan de kant van het departement of aan de kant van de bewindspersonen? En kunnen we dat leveren? In welke mate zou ook een te hoge intensiteit ook ten koste kunnen gaan van de crisisbestrijding? Dank en kun je dan ergens in het midden uitkomen? En dat hadden we eigenlijk moeten doen. En dat zou misschien ook wel, nou ja, het is aan uw commissie natuurlijk om daarover te adviseren.
5: Dank voor deze reflectie.
4: Zou best wel eens een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, want u sprak net, ik vroeg u aan het begin van dit blok naar de verhoudingen binnen het viertal. Nou, u sprak daar ook, nam daarbij het woord loyaliteit ook in de mond. En wat ons opvalt in ook berichten die u heeft gestuurd, onder andere een bericht verkeerd tussen u en de heer Hoekstra. Daar zegt u nadat een van uw collega bewindslieden kritiek heeft geleverd, zegt u, sorry hoor, dit is zo extreem oncollegiaal. Er was geen andere mogelijkheid dan vandaag besluiten. In 1 à 2 dagen moet je duizenden gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u kritiek van collega-bewindslieden als deloyaal gedrag?
4: Nee, in generiek opzicht niet. Nee, maar in dit geval kennelijk wel. Ik denk dat ik weet waar dit over gaat, maar dit gaat denk ik over een ministerraadsbesluit. En dat maakt ook dat ik er niet over kan uitweiden. Maar ja, laat ik zeggen, kijk, nee, niet in generieke zin. Dus in generieke zin juist niet, want we hebben heel erg veel debat gehad, normaal collegiaal debat gehad, zoals dat altijd gaat in de ministerraad. Alleen ja, als je als het uur u nadert, namelijk dinsdag rond de lunch, moet de hamer wel vallen om een besluit te kunnen voorbereiden, ook communicatief te kunnen voorbereiden om die avond ook naar buiten te brengen. Ja, dan mag je wel van collega's verwachten dat ze zich daar ook toe verhouden, tot die ritmiek ook verhouden. En kennelijk was dit een uiting van de frustratie daarover dat het niet gebeurde.
0: Ja, want u zegt in dat berichtenverkeer nog iets interessants. Overigens reageert de heer Hoekstra daar ook op met: volgens mij moet je het niet zo zien. Het gaat niet over loyaliteit. Er zit gewoon echt veel onvrede vanwege de impact. Dus die reageert daar ook op dat het niet loyaliteit betreft. Maar u zegt daarin nog iets interessants. U zegt namelijk: in 1 à 2 dagen moet je 1000 gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u de verschillende overleggen die u moest voeren als een last in die tijd?
4: Nou, ook weer niet generiek, natuurlijk niet. Namelijk als een noodzaak, want anders kun je niet tot besluiten komen. Maar wel in de context van dat de besluitvorming in een hele korte termijn moest plaatsvinden. En wat zich een beetje wreekt is dat ik niet op de inhoud van dit voorbeeld kan ingaan, want dan had ik het denk ik makkelijker kunnen toelichten. Dus ik moet het een beetje abstract houden. Kijk, je mag van collega's ook verwachten dat zij hun eigen sector meenemen, toch? In het eerste blokje stelde u de vraag: maar trok VWS niet te veel naar zich toe? Nou, dat probeerde VWS niet te doen, maar er kwam wel veel op het bordje van VWS terecht. En dat zou alleen maar meer worden als collega's niet ook gewoon zelf af en toe hun eigen sector meenamen. En daar zat wel eens frictie natuurlijk. Dus heel veel collega's overigens hebben dat ongelooflijk goed gedaan. Dus bijvoorbeeld het overleg met het onderwijs is echt altijd gewoon via Arie Slob en Ingrid van Engelshoven verlopen bijvoorbeeld. Maar er was natuurlijk ook wel eens dispuut met een collega. Dat wij zeiden van ja, hallo, we moeten dinsdag tot een besluit komen. Je weet dat jouw sector daar onderdeel van is. Ga dat overleg nou voeren, want anders schrijven ze straks chagrijnig in de krant. Omdat ze uit de krant hebben moeten vernemen wat er was besloten. Dus kom eens op de trappers in plaats van op de bagagedrager. Ja, en dat is de frustratie die hierachter zit. Maar ja, dat is ja, dus ook een beetje ministers at work, denk ik, toch?
0: Ja, dus u vond zelf dat uw ontvankelijkheid voor kritiek, voor andere geluiden, dat die op orde was?
4: Ja, dat is ook weer zo generiek. Ik denk dat er best wel eens kritiek was waarvan ik dacht: jee, maar hoe kun je daar nou mee komen? Of dat ik daar, laten we zeggen, defensief op reageerde. Of dat ik daar totaal niet op zat te wachten, omdat we nog maar een hele korte tijd hadden om tot een besluit te komen. Dat ik dacht, ja, misschien heb je wel gelijk, maar nu even niet. Dat zal best, hè? Daar ga ik vanuit. Dus ik ga niet zeggen dat ik generiek altijd open stond voor crisis. Kijk, ik leidde de crisisaanpak. Ik leidde niet een debatcentrum. Hè? Dus nee, je zit niet altijd op kritiek te wachten. Maar feit is dat kritiek er is. En dat je je daartoe hebt te verhouden. En dat heb ik gedaan. En soms ja, gaat dat op een manier dat het even botst. Maar altijd volgens mij uiteindelijk juist ook in goede verhouding. En volgens mij, dat is het bijzondere, denk ik. Dat je in zo'n crisistijd, dat het gewoon lukt om de club bij elkaar te houden. Min één dan, maar goed bij elkaar te houden. En eigenlijk juist heel veel grote belangen te overstijgen. Dat is denk ik juist wat is gelukt in deze crisistijd.
5: Dit gaat over een, om even dit voorbeeld aan te halen, gaat over een minister. Die is de hoeder van de grondwet. Die gaf in haar eigen verhoor aan toen over de avondklok dat ze het gevoel had dat ze als landverrader werd gezien. Dat was haar emotie en gevoel. U noemt haar een bak grind in de machine van ieders besluitvormings. En dat roept gewoon de vraag op. In hoeverre ben je, even los of je ontvankelijk bent voor iemands input, dat je ook die input meeneemt en serieus neemt?
4: Nou, gewoon absoluut. Hè. Dus natuurlijk kon het af en toe botsen, maar hier zat gewoon een team professionals zijn werk te doen. En ik heb al vaker gezegd, het is natuurlijk logisch dat iedereen daar vanuit zijn eigen perspectief aan tafel zat. Het is ook zo dat in een hele korte tijd er hele ingewikkelde besluiten moesten worden genomen. En het is ook zo dat daar soms echt eventjes voor armpje gedrukt moest worden. Nou, en volgens mij is dit blijk, geeft deze berichtgeving er blijk van dat ik kennelijk het niet voor elkaar kreeg om het besluit dat ik graag had willen nemen, om dat te kunnen nemen. En daar uit ik mijn frustratie over in woorden die ik niet moet gebruiken. Hè, dat is waar. En tegelijkertijd, ja, soms gebruikten we WhatsApp wel eens als ventiel voor frustratie. Hadden we misschien niet moeten doen, was misschien niet verstandig.
5: Is, maar is dat uw kwalificatie van al die app-berichtjes die zijn gestuurd? Want wij hebben natuurlijk meerdere app-berichtjes gezien. Waaronder ook het dat u een andere minister vermoeiend vindt, niet te nassen. We hebben de heer Grapperhaus gisteren gehoord en een aantal berichten voorgelegd die aan u, naar u toe zijn gestuurd. Ja, is dat een uiting van frustratie?
4: Ja, ik denk het wel.
5: En niet iets anders? In hoeverre neem je dan collega's serieus als je ze op deze wijze kwalificeert?
4: Heel serieus. Het is ook een selectie uit vele duizenden berichten. Ik zou het ook absoluut niet willen zien als een illustratie van de onderlinge verhoudingen. Wel als een illustratie van frustratie die gewoon optreedt als ministers in een hele moeilijke tijd onder hele hoge druk hele moeilijke besluiten moeten nemen. En dat vooral in een heel kort tijdsbestek moeten doen. Waardoor er eigenlijk voor het overleg wat je normaal kunt hebben om tot een besluit te komen, eigenlijk gewoon onvoldoende tijd is.

0: Ja, dames en heren, welkom. Hij begon bij het CDA, kwam voor het eerst in de Tweede Kamer voor de LPF in 2002. Daarna was hij wethouder voor Leefbaar Capelle, voor Leefbaar Rotterdam. In 2020 zat hij kort bij Forum voor Democratie. En daarna richtte hij met Annabel Nanninga JA21 op, waarvan hij sindsdien de politiek leider is. Nu is hij met 9 zetels in de Tweede Kamer, 2 in de Eerste Kamer, een interessante partner voor het minderheidskabinet. En hier in Nieuwspoort kennen we hem als jurylid van de Pim Fortuynprijs, maar ook als DJ Jopie. Deze zoon, politieke zoon van Pim Fortuyn, is 55 jaar jong. Dames en heren, Joost Eertmans.
1: Ja, en hij is pas 40 jaar oud, maar toch al een politieke veteraan. 40 jaar lang moet ik dan eens eigenlijk zeggen. Begonnen in 2017 als politiek assistent van staatssecretaris Mark Harbers op justitie. Met de portefeuille asiel, die hij nadien als Kamerlid ook zelf had. In het vorige kabinet was hij minister van Defensie.
2: En nam hij even waar op buitenlandse zaken. En nu is hij sinds februari fractievoorzitter van de VVD, de tweede partij van het land. Hij stond als nummer 3 op de lijst, dames en heren, Ruben Brekelmans.
0: Ja, we gaan natuurlijk met u beiden vooruitblikken op het nieuwe politieke jaar. En u kreeg zo meteen de gelegenheid om rustig uw voorspellingen, uw visie op te geven. Maar we gaan toch eerst even terugblikken op de afgelopen dagen, op de actualiteit, natuurlijk op de begrotingsgesprekken. Meneer Brekelmans, u was er nauw bij betrokken. U zat daar ook aan tafel. Hoe kijkt u er nu? Is het 24 uur na het akkoord? Nee, nog net niet.
3: Nee, nog niet. Nee.
0: 12 uur na het akkoord op terug.
3: Het waren een paar intensieve dagen waar inderdaad urenlang gesproken is en veel onderhandeld is. En dat komt natuurlijk. Kijk, het gaat uiteindelijk wel echt ergens over. En het gaat over belangrijke keuzes die worden gemaakt over bijvoorbeeld de economische kracht van Nederland. Maar ook een heleboel andere zaken natuurlijk, wat ook andere partijen belangrijk vinden. Ja, en nu we deze minderheidscoalitie hebben, ben je natuurlijk in die onderhandelingen ook aan het kijken van wat kun je nou niet aan de ene kant doen van wat je als partij zelf belangrijk vindt, maar ook hoe kun je nou de juiste dingen doen om ook het voor oppositiepartijen interessant te maken om mee te werken. Ja, en daarmee wordt eigenlijk die hele puzzel en die hele opgave wordt nog net een tandje complexer. Ja. Dus dat kost dan tijd en soms ook meer tijd dan je verwacht. Zo gaan die dingen in de politiek. Maar uiteindelijk geldt dan ook weer na een aantal van dat soort dagen dat het resultaat telt. Ja, dat is natuurlijk wat ongemakkelijk. Dat is altijd rond Prinsjesdag dat we nu niet al details kunnen bespreken. Dus dat gaat u zo meteen mee vragen. Wat zit er allemaal in? En dan praat ik daar een beetje omheen. Dat hoort er allemaal bij. Maar uiteindelijk zal natuurlijk wel verder worden gesproken. Want we realiseren ons terdege dat wat er nu ligt, daar zijn we uitgekomen als minderheidscoalitie. Maar we zullen nog hard moeten werken om daar ook meerderheden voor te vinden.
0: En baalt u van dat proces van die laatste dagen dat het zo chaotisch ging, dat D66 en CDA tegenover de VVD kwamen te staan?
3: Ja, dat vult u op die manier in. Kijk, het is
0: U mag zeggen hoe het zit.
3: Ja, kijk, natuurlijk zijn er dingen waar we over van mening verschillen. En dat zal voor niemand verrassend zijn. Dat wij op een aantal thema's anders denken dan D66 of anders denken dan CDA. En soms kunnen ook weer die verhoudingen anders liggen. Maar het is meer wat ik zei. Het gaat echt om grote dingen. Weet je, er is ik zal er zo meteen iets over zeggen, maar er is natuurlijk in de wereld ontzettend veel aan de hand. En dat raakt ons allemaal. Weet je, dat raakt ons met de energierekening. Dat raakt ons als we de prijzen zien in de supermarkt. Ja, weet je, en hoe ga je daarmee om? En welke keuzes maak je dan? Nou, en voor de VVD is dan natuurlijk altijd belangrijk dat we zeggen van, kijk naar het fundament van onze economie. Zorg ervoor dat onze economie kan groeien. Dat mensen kunnen meedoen. Dat er een baan is. Ja, weet je, dat is uiteindelijk de kern. En daar moet je ook, om dat in stand te houden en dat zelfs te versterken, ja, moet je ook de keuzes maken die daarbij horen. Ja, en sommige partijen hebben daar net weer andere prioriteiten en accenten in. Weet je, daar praat je dan de hele tijd met elkaar over. Uiteindelijk hoort dat er allemaal bij.
0: Ja, meneer Eertmans, hoe kijkt u erop terug? En bent u misschien bereid om te steunen?
4: Nou, even over keuzes maken. Dat is precies wat er dus niet gebeurt. En op tijd zijn, dat is ook niet helemaal gelukt. Want ik denk dat het echt best wel een beetje een rampzalig proces is geweest. om te komen tot meerderheden. Kijk, als je kijkt naar andere landen waar het werkt met een minderheidskabinet, is altijd dat je inderdaad draagvlak krijgt voor partijen die dat beleid feitelijk steunen. En het probleem van deze coalitie, maar ik ga er straks wel wat over zeggen, is natuurlijk uiteindelijk dat er gespleten wordt gedacht op een aantal fundamentele kwesties. En dat vergt gewoon moed, denk ik, om een keuze te maken. En dat is voor rechts of dat is voor links. Ik denk dat mijn buurman liever naar rechts, naar JA21 kijkt. Dat geldt alleen voor zijn twee coalitiegenoten niet. Ik heb begrepen uit bronnen dat het langs het ravijn is gegaan dit weekend. Kan ik niet zelf bevestigen, was er niet bij. Maar het geeft wel aan hoe spannend het alleen al was binnen die coalitie. Dus dat ze 66 zetels hebben, ja, dat moet nog een prestatie dan worden genoemd. Dat zet ik maar even tussen aanhalingstekens. Maar kijk eens verder. Dit wordt een zeer, zeer ingewikkelde opgave. Terwijl wij, ik zie het geroffel op de tafel. Kijk, dat hebben wij ook wel een paar keer gedaan. Van waarom wordt er niet beter geluisterd in die zin naar wat wij brengen? En kijk, dan kan, ik zal er zo wat meer over zeggen. Kan natuurlijk de VVD zeggen, ja, dat wilden we wel. Maar dan moet je ook het mandaat hebben om dat te doen. En dat verwijt ik denk ook Rob Jetten als premier. Dat hij die keuze niet heeft willen maken. En nu zijn we feitelijk gestrand, kun je zeggen. Op een minderheid, zoals het begon.
2: Klopt het, meneer Brekelmans, dat het langs het ravijn is gegaan, zoals Eerdmans zegt?
3: Kijk, we zitten met drie partijen en dat geldt in ieder geval voor mijzelf. Ik zit nu 5,5 jaar in de politiek, het werd net aangekondigd en ik heb inmiddels al 3 verkiezingen meegemaakt.
2: Ja.
3: En volgens mij realiseert iedereen zich dat als er weer verkiezingen zouden komen, dan los je daar geen, dat op zichzelf lost niet het probleem op. Want dan zitten we over een half jaar of een jaar weer verder en dan zit je weer met dezelfde partij. En heeft dus de een paar zetels meer en de ander wat ander.
2: Uw partij was niet bereid om voor de derde keer een kabinet te laten vallen.
3: Ik denk dat Nederland dat niet in het belang is van. Ik denk dat het niet in het belang is van Nederland dat er weer verkiezingen zijn. En u weet ook dat het, want u bent een goed ingevoed journalist, dat het anders is dan hoe u het net neerlegt. Bij elke kabinetsval geldt dat er partijen samen tot de conclusie komen, we komen er niet uit. Het is nooit één partij die zegt, in ieder geval niet wat ik heb meegemaakt, ik trek de stekker eruit. Weet je, zo gaat het niet, behalve Geert Wilders. Die heeft natuurlijk gewoon gezegd van, uiteindelijk, ik wil niet meer doorpraten, ik trek het vloekketel onderuit. Maar als je in deze coalitie en deze partijen, dan ook wat we eerder hebben meegemaakt toen met ChristenUnie, kom je op een gegeven moment samen tot de conclusie, we kijken anders naar asiel. En in dit geval zijn er 3 partijen die de verantwoordelijkheid voelen om te zeggen, ja, de meningen lopen uiteen, maar we moeten er toch alles aan doen om weer bij elkaar te komen. En natuurlijk loopt de spanning dan soms op, tijdens die dagen. En niet in de zin dat mensen met deuren lopen te slaan en naar elkaar te schreeuwen, maar wel gewoon dat je lange discussies met elkaar hebt over bepaalde dingen. Maar iedereen had de grondhouding steeds om te zeggen, we moeten eruit komen. We moeten nu belangrijke keuzes maken in Nederland en niet weer de bal verder vooruit trappen.
2: Is deze begroting in feite een aanpassing van het coalitieakkoord?
3: Het is niet dat, wat soms wel wordt het coalitieakkoord opengebroken, dat niet in die zin het fundament staat. Maar natuurlijk zijn er wel, net zoals dat ieder jaar met de begroting gebeurt, gaat er naar het ene ding gaat meer geld en naar het andere gaat minder geld. Kijk, en ik hoorde Eerdmans net zeggen, we moeten over rechts of over links. Kijk, de begroting gaat vooral over sociaal-economische onderwerpen, voor een heel groot deel. Daar is in Nederland geen rechtse meerderheid. Partijen ter rechterzijde van jaar 21, of het nou PVV is of andere partijen, die zijn sociaal-economisch knetterlinks. Die willen niet de maatregelen nemen die nodig zijn om onze economie sterk te houden. De hervormingen doen die daarvoor nodig zijn. Dus dat hele makkelijke van je moet sociaal-economisch over rechts of over links, hadden we maar een rechtse meerderheid wat dat betreft. Weet je, dan zouden we veel sneller stappen kunnen zetten. En dan, als dat, terwijl dat niet zo is, en de dingen die de heer Eerdmans en ik belangrijk vinden, lagere belastingen, investeren in onze economie, in groei, daar is dan niet automatisch een meerderheid voor.
2: Dus moet je naar links kijken?
3: Ik moet naar partijen kijken die niet economisch rechts zijn. Want er is geen economisch rechtse meerderheid. Ja. Ook partijen die zich rechts noemen, die zijn misschien op asielrechts. Maar wat ik zeg, die zijn economisch knijter links.
4: Maar de fout is dat jullie kijken naar iedereen en dan is niemand tevreden. Dat hoor je ook bij Pro. Dan vis je uiteindelijk achter elk net. Kijk, met JA21, SGP, BBB, belangrijk ook voor de Eerste Kamer straks, kan jij ook die agenda uitrollen. Maar wat meer, wat ons betreft, ook nog op asiel en migratie doen. Ook dacht ik een belangrijke wens van de VVD. Dus ook op veiligheid misschien wat meer doen. Daar zijn we het ook sociaal-economisch absoluut. En niet de lasten weer gaan verhogen voor vermogen straks als het aan Pro ligt. Dus ik denk dat er heel veel te verliezen is voor de VVD in deze ronde. En te makkelijk dus toch de hand uitsteken naar links en rechts gaat de VVD bezuren.
0: Maar meneer Eertmans, u bent nu heel kritisch. Bent u wel bereid om na alles wat er gebeurd is de afgelopen dagen wel om nog wel willend te gaan praten met de minister van Financiën of de coalitietop?
4: Kijk, ons gesprek is ook...
0: Zegt u van het is klaar?
4: Nou, u moet mijn gevoel begrijpen, dat wil ik wel duiden, dat wij abrupt zijn verlaten. Het gesprek is gewoon gestopt met het kabinet. En er was totale stilte. En in het weekend word je even gebeld door die land van ja, het gaat allemaal prima. Ik zeg nou, niet met ons in ieder geval. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar... Dus, ja, dat is zo doorgeëmmerd het weekend. En uiteindelijk is er dus, nou ja, wel of niet langs het ravijn, is er iets op tafel gekomen. Maar neem het ons niet kwalijk. Hè, als oppositie, die zijn hand en zijn nek heeft uitgestoken afgelopen zomer om te praten, te kijken wat er kan. Dat ging vooral om de lastenverdeling in Nederland en asiel en migratie. Ja, dat totaal vastgelopen was. Onder het, zeg maar, de noemer van ja, we kunnen eigenlijk niet kiezen. Want precies wat Bekelman zegt, ze hebben toch ergens toch die linker achterzak. Waarin toch zaken moeten worden gedaan met pro. En dat baart mij juist heel veel zorgen.
0: Maar bent u bereid om te...
4: Ja, dat is de vraag. Nou, kijk, wat er nu ligt is natuurlijk een stuk wat geheim is en verstuurd naar de Raad van State. Ik vraag me af of je daarover kan gaan praten, want dan... Ik ben eens of dat mag, want het zijn geheime stukken.
0: Dan na Prinsjesdag.
4: Dan zou het inderdaad een proces zijn tot Prinsjesdag. Ik vermoed een soort stilstand, surplus. En vervolgens gaat het feest losbarsten. Ja.
0: Maar dan
4: en dat is dan
0: bereid.
4: Nou ja, wij zijn altijd... Kijk, wij hopen nog steeds dat het kabinet bij zinnen komt. En met name de VVD. En die keuze maakt. Of met rechts of niet.
5: Kijk, wat ik... Ik snap best dat de heer Eerdmans zegt van ik heb irritatie bij het proces van de laatste week. Want er is in de weken daarvoor is er met verschillende oppositiepartijen gesproken. De ene, zoals JA21, gaf concreter aan wat ze graag zouden willen zien. Anderen hielden de kaarten tegen de borst. Dan is het ook moeilijk om daar serieus over te spreken. En vervolgens, dan heb je dat... totaal overzicht, of de minister van Financiën en het kabinet hebben dat totaal overzicht van wat de verschillende wensen zijn van de oppositiepartijen. Ja, en die zijn natuurlijk verschillend. Die lopen uiteen. En in die zin is daarom gesproken over wat leggen we nu in eerste instantie neer richting Prinsjesdag, waar we het alle drie over eens zijn. Maar waarbij ook, en dat zal de heer Eerdmans zien op het moment dat hij in meer detail ziet wat er voor ligt, ook echt een uitgestoken hand naar de partijen die constructief aan tafel zaten, waaronder JA21. Dus ik denk niet dat dit het moment is om nu de balans op te maken en hele harde conclusies te trekken. Er ligt nu een begroting waar heel veel dingen voor oppositiepartijen inzetten. En op basis daarvan voeren we het gesprek. Dat moet inderdaad kijken in welke mate van detail dat richting Prinsjesdag kan. En anders, pas over de begrotingen en het belastingplan wordt pas later in het jaar gestemd.
6: December.
5: En dan is daar ook nog ruimte voor om met elkaar daarover te spreken.
6: Nou. Dus de verhoging van het eigen risico gaat niet door?
5: Nou, ik had verwacht dat u de vraag wat subtieler zou stellen.
0: Nou, tot zover de terugblik op de afgelopen dagen. Laten we maar beginnen met de vooruitblik. U krijgt ieder om en nabij de 5 minuten. Mag ietsje meer zijn, maar ook niet te lang. Om uit te leggen hoe u het politieke jaar ziet, wat uw voorspellingen, verwachtingen, uw doelen zijn. En we beginnen alfabetisch, dus het woord is aan de heer Brekelmans.
5: Ja, het is toch goed dat je de achternaam gebruikt en niet de voornaam. Ja.
0: Om en nabij de 5 minuten, mag ietsje meer zijn, maar ook niet te lang. Om uit te leggen hoe u het politieke jaar ziet, wat uw voorspellingen, verwachtingen, uw doelen zijn. En we beginnen alfabetisch, dus het woord is aan de heer Brekelmans.
5: Ja, het is toch goed dat je de achternaam gebruikt en niet de voornaam.
4: Partijnaam.
5: Ja, partijnaam.

maar dat winst is van de afgelopen dagen, dat mensen daar wat minder over twijfelen volgend jaar. We staan inderdaad aan de start van een nieuw politiek seizoen. En ik zei het net al, voor mij geldt dat ik in de afgelopen 5,5 jaar 3 verkiezingen heb meegemaakt. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen in Nederland. En wie ik ook spreek, ik hoor heel breed mensen snakken naar oplossingen. Dat de asielinstroom omlaag gaat, huizen worden gebouwd, dat de economie van het slot wordt gehaald. En die wens, dat geldt breed in de samenleving en breed onder kiezers. Of het nou mensen zijn in de achterban van de coalitie of de oppositie of kiezers van Jaar 21 of de VVD. En ik zie het dan ook als fractievoorzitter als een van mijn voornaamste taken om dat te helpen voor elkaar te krijgen. We leven in een wereld waarin turbulentie een constante is geworden. Wie had vorig jaar bijvoorbeeld gedacht tijdens deze Machiavelli-bijeenkomst dat de Verenigde Staten nu al maandenlang in oorlog zou zijn met Iran? Met alle gevolgen van dien op wereldwijde handel, op energieprijzen en op inflatie. In die onrustige wereld verwachten mensen van politici en ook van Nederlandse politici verwachten zekerheid en resultaten. En het liefst ook grote resultaten. En ik vind dat als politici dat we natuurlijk stevige ambities moeten stellen. Maar tegelijkertijd leven we in een democratie met 18 miljoen meningen, met 17 partijen in de Tweede Kamer. Ik ben in de Eerste Kamer inmiddels de tel kwijtgeraakt. En we hebben daardoor zelden hebben we makkelijke meerderheden. En het was Otto von Bismarck die het al mooi zei: politiek is de kunst van het mogelijke. The art of the possible. En wij politici zullen het komende jaar in een turbulente wereld en in een gefragmenteerd politiek landschap moeten laten zien wat mogelijk is. En daarin heeft ieder van ons een belangrijke rol. Dat geldt zowel voor Jaar 21 als voor de VVD. Dat geldt zowel voor Joost Eertmans als voor mijzelf. Ik moest toch aan Machiavelli denken, natuurlijk, in aanloop naar deze bijeenkomst. En de meeste mensen kennen hem van het boek Il Principe, de vorst of de heerser. En meest bekend zijn zijn harde opvattingen over de rol van de heerser en zijn relatie tot de bevolking en de manier om met machtspolitiek dingen voor elkaar te krijgen. En ik zal nu zeker niet zeggen dat ik de filosofie van Machiavelli onderschrijf, maar ik wil wel 3 uitspraken noemen waarvan ik denk dat ze relevant gaan zijn in het komende politieke jaar. Een eerste citaat van hem is dat niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om een leiding over te nemen of minder zeker van succes dan het invoeren van nieuwe dingen. Omdat degene die nieuwigheden invoert hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden maakt en hen die het onder nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan als slechts lauwe verdedigers heeft. En dat is precies wat nu de situatie is in Nederland. Het kabinet wil een aantal grote vernieuwingen en een aantal grote hervormingen doorvoeren. Om uitkeringen te hervormen, zodat minder mensen aan de kant staan. Om de overheid drastisch te verkleinen, zodat er meer ruimte komt voor groei en ondernemerschap. Om Nederland uit het stikstofslot te halen, zodat er meer kan worden geïnvesteerd in onze economie en boeren eindelijk zekerheid krijgen. Kortom, grote vernieuwingen om de kracht van onze economie te versterken. En de tegenstanders van deze vernieuwingen, die melden zich, die zijn zeer vocaal en ook zeer fanatiek. En daar kan niet tegenover staan dat de voorstanders, in de woorden van Machiavelli, slechts lauwe verdedigers zijn. Zowel in de samenleving als in de politiek kunnen we met lauwe verdedigers niet de vernieuwingen voor elkaar krijgen die zo hard nodig zijn. Een tweede citaat van Machiavelli is: een veelkomende fout van mensen is om bij goed weer geen rekening te houden met de storm. Ik zei het al eerder, turbulentie in de wereld is een nieuwe constante geworden. En er gaat mogelijk al dit jaar meer storm komen. De Russische agressie duurt voort en zal zich uitbreiden. China zal ons de duimschroeven aandraaien, op zijn minst economisch. Het Iraanse regime en haar terroristische handlangers zullen het Midden-Oosten en de rest van de wereld blijven bedreigen en destabiliseren. En grote economische omwentelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot AI, zal met schokken gepaard gaan. En juist in die wereld is het zo belangrijk om buffers te hebben. Om te investeren in de kracht van onze

0: economie, zodat we met z'n allen tegen een stootje kunnen. Om te zorgen dat we militair paraat en ook maatschappelijk weerbaar zijn. Maar u zult het komende jaar vooral heel veel mensen horen die toch heel graag deze buffers willen opsoeperen. Die naar buiten kijken en de zon zien schijnen, of misschien ergens een wolkje aan de hemel, maar geen rekening houden met de storm die de komende jaren onherroepelijk gaat komen. Dan het derde citaat. Het was even zoeken, maar ik heb toch een toepasselijk citaat kunnen vinden in het boek De Heerser. Namelijk, het gaat over een heerser. En daarvan zegt Machiavelli, hij dient rustig, bedachtzaam en menselijk te werk te gaan. En ervoor op te passen dat te veel vertrouwen hem niet onvoorzichtig en te veel wantrouwen hem niet onverdraaglijk maakt. En nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat wij heersers zijn, hè, dat even niet het verkeerde beeld ontstaat. Maar dit specifieke citaat geldt ook voor mijzelf persoonlijk en wat mij betreft ook voor de coalitie in brede zin. Namelijk rustig, bedachtzaam en menselijk te werk gaan om met de juiste voorstellen te komen en hier meerderheden voor te vinden. Niet met te veel zelfvertrouwen, want voor meerderheden vinden zullen we hard moeten werken. Maar ook niet met te veel wantrouwen. Want we zullen op een vertrouwensbasis met elkaar moeten samenwerken, informatie moeten delen en afspraken moeten maken. Zoals we dat in de afgelopen maanden ook meermaals met Ja 21 en met Joost Eerdmans hebben kunnen doen. En dat waardeer ik zeer. Tot slot wil ik eindigen met een bescheiden oproep. Want persoonlijk was een van mijn zorgen bij een minderheidscoalitie überhaupt dat het nog meer zou bijdragen aan de vluchtigheid van de Nederlandse politiek. Mijn zorg was dat alle aandacht zou uitgaan naar vragen als: gaat die en die motie het dinsdag halen? Wordt die wet of die begroting wel aangenomen? Welke partijen doen er wel mee? Welke doen er niet mee? En ik snap dat dat relevante vragen zijn en dat mensen dat bezighoudt. Maar laten we ook met z'n allen proberen om net even wat verder te kijken dan die waan van de dag. Want ons land is er niet bij gediend dat politiek vervalt tot een soort van dagelijkse voetbaluitslagen. Maar dat het ook blijft gaan over de richting waar we heen willen met ons land en ook de keuzes die daarvoor nodig zijn. En als het ons het komende jaar lukt, als coalitie, samen met de oppositie, om te zorgen voor een streng asielbeleid, dat Nederland van een stikstofslot komt, dat we een begroting hebben die de economie aanjaagt en dat we de uitkering hervormen, dan leggen we in een jaar tijd echt een hele solide basis voor ons land. En als het ook nog lukt om dat met wisselende meerderheden te doen, krijgen we wellicht dingen voor elkaar die in een meerderheidscoalitie met een vaste coalitie nooit waren gelukt. En als we dat ook nog kunnen doen met de betrokkenheid van oppositiepartijen zoals Ja 21, dan wordt het politieke debat relevanter en kan dat ook bijdragen aan de vitaliteit van onze democratie. En als ons dat allemaal lukt, dan kan een minderheidscoalitie een succes worden. En daarbij kunnen ook oppositiepartijen of partijen die nu in de oppositie zitten, kunnen ook in de toekomst daar baat bij hebben. Maar dat vraagt van ons allemaal iets minder vluchtigheid en iets meer en iets verder vooruitkijken. Dank u wel.
1: Dank u wel. Nou, meneer Eerdmans, dit klinkt als een heel verzoenend verhaal. Ik ben benieuwd wat u daar tegenover stelt.
2: Iets heel anders, maar...
3: Ja, wat jammer.
2: Ja.
3: Jammer.
2: Nee, het moet een aftrap. Het moet toch een aftrap zijn?
1: Ja, in kaksen. Gaat u gang.
2: Dus, uiteindelijk... goedemorgen. Dank. Ik duik met jullie wel, naar Remco, volgens iets even in op de actualiteit. Maar ik begin even met een citaat. Want boven de zonnewijze poort in Groningen vond ik bij de Prinsentuin een mooie tekst. En die gaat als volgt: het verleden is niets, de toekomst is ongewis en het heden is wankel. Pas op en verdoe uw tijd niet. Misschien had het wel van Machiavelli kunnen zijn, maar ik vond hem, het is van twee Groningse kunstenaars, maar ik vond hem wel toepasselijk voor deze situatie waarin we nu beland zijn. De begroting is gistermiddag naar de Raad van State gestuurd. En de minderheid is het dus met elkaar eens, nu de rest nog. Wij hebben bij JA21 vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat wij geen fan zijn van een minderheidskabinet. Om twee redenen. Nederland heeft behoefte aan stabiliteit. Denk dus precies omgekeerd eigenlijk als Brekelmans. En twee, er zit in deze coalitie geen evenwicht. Het is twee keer links en één keer rechts. Een kabinet dat niet wil en niet kan kiezen, blijkbaar. En dat merkten wij van de zomer. Wij spraken met Eelco Heijnen, de minister. En wij spraken over een fundamentele kwestie. Die van de lastenverdeling in Nederland. En voor ons is het heel belangrijk, het vlagen van die lasten ten opzichte van het pakket wat er lag. Het is de klassieke botsing bekend tussen het verlagen van de lasten of het verlagen van de uitgaven. Elke keer als wij voorstelden om een belasting te verlagen, kwam het toch terug. Ja, dan moet er ergens anders weer een belasting omhoog. Nee, wij vinden die lasten moeten omlaag, maar dan ook de uitgaven daar aan gekoppeld. En dan kom je erachter uiteindelijk dat je met een minister praat die geen mandaat had van zijn coalitiepartners. 3 weken lang hebben wij met elkaar gepraat. En ik denk ook zeker dat wij een paar goede koerswijzigingen met elkaar in beeld hadden voor het belastingplan. Maar daarna werd de minister teruggefloten. Hij zei het zelf ook, ik moest mijn linkerbeen bijtrekken. Tot op de dag van vandaag hebben we niks meer gehoord, niks meer vernomen. Ja, en 20 is gevraagd of wij ook immateriële wensen hadden naast de lasten. Dat is heel duidelijk voor ons op nummer 1 prioriteit strengere migratie- en asielafspraken. Wij willen, zoals bekend, aanscherpingen. Daar was geen enkele ruimte voor. Minister Van Brink heeft een overleg met ons gevoerd en die zei, ja, ik doe alles al wat er moet gebeuren. Dat staat volgens ons haaks, wat er in het eigen coalitieakkoord staat, opgeschreven. Er zullen aanvullende asielbeperkende maatregelen in beeld kunnen komen als het nodig is. Nou, noodopvang, we zien de situatie in Ter Apel. Ik denk dat wij, een dwangwet is nodig om gemeentes tot opvang te dwingen. Volgens mij is die noodzaak er wel. Maar het kan in ieder geval niet allebei waar zijn. We doen wat we kunnen en er zijn mogelijk andere maatregelen nodig. Kortom, het hele proces geeft aan dat er binnen de coalitie niemand goed en op tijd heeft doorgedacht hoe dit experiment dan moet gaan slagen. Ze zijn bewust in dat experiment gestapt, maar ze hebben uiteindelijk niet willen kiezen en een echte politieke deal willen sluiten. En ik vind dat dus naïef en tegelijkertijd hooghartig. Ik denk dat het dus klopt wat er boven de Groningse zonnewijzer staat opgetekend. Daarmee is een heleboel kostbare tijd verdaan. De vraag van Wilco aan mij was ook van wat is jouw politieke wens? Of misschien wel hoop voor het komende politiek seizoen. Ik hoop dus vooral op een kabinet dat bij zinnen komt. We hadden het net al over bij Prinsjesdag en de APB alsnog zal gebruiken om overrechts te gaan. Want iedereen tevreden houden is niemand tevreden houden. En dat is gedoemd om te mislukken. Maar ik heb voor dit jaar ook nog een ander politieke wens. Ik kom misschien iets meer in de richting van bij Brekelmans. Iets meer nuchterheid in de Kamer. Misschien iets meer vaker tot 10 tellen. Iets minder geschreeuw, iets minder ophef. Kijk, want ophef, woede en conflict die zitten natuurlijk in onze Haagse grondbeginselen. Weten we allemaal. Maar die zou best wel eens mogen worden geamendeerd wat mij betreft. Want het wordt sleets als je ze elke dag hoort. Woedende politici krijgen altijd meer media-aandacht dan de wat genuanceerdere. En het is heel prima om af en toe boos te zijn. Maar met boosheid alleen lossen we het ook niet op hier. Wij zijn bij JA21 meer van de schoolproblemen oplossen in plaats van uit te vergroten. En elkaar op de persoon ook een beetje heel laten. Een grappige anekdote. Ik werd vorig jaar, avond voor Prinsjesdag, gebeld door Bontebal. Hoe pakken we Wilders aan? Een dag later, op Prinsjesdag, belt Mona Keijzer mij. Hoe pakken we Bontebal aan? Dus kijk, ik vind het helemaal prima om met je collega's stevige debatten te voeren en elkaar stevig aan te pakken. Maar ik geloof niet in die treintjes van persoonlijke aanvallen. Want dan bellen mensen ons en mailen mensen ons van joh, waar zijn jullie nou weer de hele dag mee bezig geweest? Kijk, een BNB vol liefde gaan wij ook niet worden hier, dat weten we. Maar het krassen om het krassen, dat staat mij tegen. En we laten ons gedrag in de Kamer heel simpel, heel vaak bepaald door peilingen. Door de verhalen in de media, door bolletjesmoties of door boze mails of posts. En er is niks mis mee om eens een keer misschien 5 minuten na te denken voordat je een reactie geeft of dat jij wat zegt. En achter de schermen vindt iedereen dit. Dat is het frappante ervan. En die heigerigheid vinden we allemaal stom vervelend. Echt zonder uitzondering. Want we zijn de hele dag boos en met onszelf bezig. En toen ik wethouder was in Rotterdam, vatten we dat altijd wel mooi samen van joh, we zijn weer een dag het stadhuis aan het besturen in plaats van de stad. En dat moeten we denk ik dat moeten we niet doen. En het geeft denk ik ook een gekleurd beeld van wat we hier aan het doen zijn. Want er wordt gewoon echt gewoon hard gewerkt. Ook achter schermen, ook voor de schermen. Het is niet alleen maar elkaar de hersens inslaan. En dat mogen we ook zeggen. En er wordt ook prima met elkaar omgegaan, ondanks de politieke verschillen. Dat wilde ik even kwijt. Tot slot. Wij willen met JA21 recht doen aan de stem van een hele grote groep Nederlanders. De rechtse stem. Dat is een stem voor ondernemerschap, voor autonomie, voor veiligheid. En het gaat ons dus niet om de dagprijs voor de heftigste soundbite. Wat wij willen, dat zijn resultaten. En dat staat denk ik in een lange Nederlandse traditie van onszelf redden, omzien naar elkaar en stevig doorpakken. Het liefst zonder te veel lauwe verdedigers, zeg ik maar even tegen mijn buurman vanuit het citaat. Het worden ongetwijfeld boeiende weken. Yep. En hierbij wou ik het laten. Dankjewel.
1: Dankjewel. Is niet de essentie van een minderheidskabinet dat je juist niet kiest voor de ene flank of de andere?
2: Ja, mijn gevoel is, maar Bontwal heeft daar geloof ik 3 weken onder de kerstboom een studie van gemaakt, is dat
1: die heeft er een heel essay
2: aan. Ja, essay gemaakt. Ja. Dat moet nog een keer worden uitgegeven. Maar uiteindelijk denk ik dat het alleen maar werkt als een coalitie in principe door gelijk verwanten wordt gedoogd of gesteund. Maar net hoe je het doet. Maar
1: dan had je net zo goed dat in de formatie kunnen doen en had je een meerderheidskabinet gehad.
2: Remco, dat is het. Nee, maar dat is precies.
1: Precies wat er niet gebeurd is.
2: Maar dat is dus precies wat wij al maanden zeggen. Had dat geprobeerd. Wij zijn niet aan tafel gevraagd. Het bekend verhaal natuurlijk. Pro mocht niet van de VVD. Wij mochten weer niet van D60. Maar dat hebben ze zelf wel zo bepaald.
1: Zeggen dat het kabinet nu moet kiezen is ontkennen wat een minderheidskabinet is.
2: Nou, ik denk de realiteit ontkennen van hoe je iedereen niet tevreden kan stellen. En dat je zult moeten kiezen. Ja, dat is ook vanaf het begin af aan bij ons de gedachte geweest. Van het moment dat je partijen gaat uitnodigen, dan ga je ze wel serieus wat bieden. Ik bedoel, wij zijn in principe vrijheid, blijheid. Wij hoeven niet. Ja, N20, kijk, ik wil wel mooie woorden van op iedereen gaan we rekenen. Wij werden weggestuurd, even heel plat gezegd, in januari. Omdat dat niet kon, bla bla. Prima, maar dan moet je niet een half jaar later het hoogste eisen. Wij hebben wensen, wij hebben zelf onze eisen voor deelname aan dealvorming. Maar als daaruit blijkt dat uiteindelijk achter de schermen er eigenlijk geen overeenstemming is van willen we nou naar Pro of willen we naar Ja 21, ja, dan moet je ons dan niet kwalijk nemen.
4: Meneer Brekelmans, wat is uw reactie op het verhaal van Eerdmans? Want hij noemt het minderheidskabinet aan de ene kant naïef en hooghartig, maar doet ook tegelijkertijd een oproep tot samenwerking. Is die samenwerking dan wel mogelijk wat u betreft? Misschien bijvoorbeeld op migratie?
0: Zeker. Nee, en dat is ook wat ik net ook zei. Kijk, ik snap best de irritatie over de afgelopen week. Hè? Dus daar hebben we net even over gehad hoe dat is gegaan. Dus dat betreft begrijp ik de woorden van Joost Eerdmans wel. Kijk, het voordeel van een minderheidscoalitie is natuurlijk dat bijvoorbeeld we met jaar 21 kunnen werken aan een streng asielbeleid met zowel in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Maar dat niet betekent dat jaar 21 op alle andere onderwerpen ook samen hoeft te werken met D66 bijvoorbeeld, waar ze heel anders over denken. En dat geldt ook weer op andere manieren. Dus aan de ene kant, het biedt minder vastigheid, want je hebt niet een akkoord waar je 4 jaar aan vast kunt houden en elkaar 100% binnen die strakke contour kunt houden. Maar het biedt wel flexibiliteit om dingen voor elkaar te krijgen met meerderheden wat anders misschien niet zou lukken. En ja, het hangt er vanaf hoe iedere partij zich opstelt en de mate van samenwerking daarin, of dat lukt om de ene keer met die ene meerderheid en de andere keer met die andere meerderheid toch dingen voor elkaar te krijgen. En ik denk nu, na een half jaar, hebben we bijvoorbeeld gezien dat het op asiel is gelukt om meer wetten aan te nemen dan ooit. Stikstofaanpak waar een meerderheid voor is. We hebben eerder het energiepakket met de meerderheid aangenomen. Nou, nu werken we aan de begroting. Ik denk dat je nu niet de balans kunt opmaken van of dit lukt. Maar we hebben in ieder geval wel de afgelopen half jaar hebben gezien dat we grote issues, zoals ik net zei, die al jarenlang in politiek Den Haag vastzitten, dat we daar wel een enorme stap op zetten. Maar dat vraagt de inzet van ons allemaal. Het is niet een makkelijke construct, maar het is wel, als je het slagend krijgt, kun je wellicht meer bereiken dan met de meerderheid.
4: En als het niet slaagt, want we zien nu Den Haag is nog aan het zoeken hoe dat werkt, zowel bij de coalitie en de oppositie, hoe dat eigenlijk moet, zo'n minderheidskabinet. Stel nou dat het niet werkt en de storm die u zojuist voorspelde, internationaal ook, komt op ons af. Is er dan misschien dit najaar een moment dat u zegt, minderheidskabinet werkt niet, we moeten uitbreiden naar een meerderheidskabinet?
0: Ja, dat is niet mijn verwachting dat gaat gebeuren. Hoe werkt het wel of niet? U zegt daarvan terecht, we zijn daarmee bezig. En ook omdat we in Nederland natuurlijk niet de politieke cultuur hebben van de minderheidskabinet. Toen ik nog minister was, heb ik een aantal keer met mijn Noorse en Deense collega over gesproken waar ze die cultuur wel hadden. Nou, en dan beschreven zij, weet je, wat bepaalde mores zijn in daar in de politiek. En ook hoe je als oppositiepartij bijvoorbeeld wordt afgestraft als je bepaalde dingen doet. Dus bijvoorbeeld mijn Noorse collega zei, bij ons worden thema's nooit aan elkaar gekoppeld. Als je dat gaat doen, als jij zegt bijvoorbeeld van, ik ga de begroting koppelen aan migratie, dan ben je als oppositiepartij weg. Waarom? Dan zit je in de Noorse manier van denken, zit je het landsbestuur in de weg. Nou, wij hebben die politieke cultuur niet. Dus nee. Ik zeg niet dat ik het daarmee dat ik het Joost Eerdmans kwalijk neem. Dat hij die dingen aan elkaar koppelt. Want zijn er in het verleden ook bredere akkoorden gesloten. Dus dat is ook gaandeweg zoeken van hoe we hebben het nu over de begroting. Hoe vind je daar een meerderheid voor? Hoe zorg je ervoor dat je daar ook steun voor krijgt, maar niet alles aan elkaar koppelt? Ja, weet je, dat is natuurlijk ook gaandeweg, wordt er aan gewerkt. Maar ja, terugkijkend op het afgelopen half jaar en ook vooruitkijkend met wat er nu ligt en hoe er daar denk ik ook heel veel interessants in zit voor Partage 21, denk ik dat het mogelijk moet zijn.
1: Eerdmans refereerde net aan Bontebal. Die zei gisteravond in de schoollezing: we zullen nog veel meer minderheidskabinetten krijgen de komende jaren. Want het landschap is zo gefragmenteerd dat het waarschijnlijk vaker niet anders zal kunnen. Dus die politieke cultuur waar Brekelmans het over heeft, daar zullen we aan moeten wennen.
2: Ja, ik vind dat echt een theoretische gedachte. Want kijk, als je kijkt naar hoe de minderheidscoalitie al zichzelf heeft moeten bekreunen dit weekend om het bij elkaar te krijgen. Dan kijk, ik geloof in coalities. Ik geloof absoluut in coalities om elkaar vast te houden in barre tijden. Ik heb er zelf meermalen ingezeten. Lokaal niveau oké, maar ook daar was het spannend. Het wekelijkse crisisoverleg met D66, zei het dan altijd. Dus dat is het ook. Maar je kunt elkaar vasthouden. Er werd voorspeld, je komt de winter niet door. De kerst, nou, we hebben het 4 keer gehaald. Dus uiteindelijk is het mogelijk. Maar op deze manier het overlaten aan de grillen van oppositiepartijen die zijn geweerd, laten we het zo vaststellen, hè, bij de deur. Want wij mochten, ik bedoel, zelfs Pro en ook wij hebben ons, denk ik, best redelijk opgesteld na de verkiezingen. Maar die stembusuitslag was 50-50. Zo moeten we vastleggen. Het is ongeveer links-rechts, bijna goed links-rechts verdeeld. De coalitie is dat niet. Dat moeten we realiseren. En ik vind dat Jet een hele grote broek aantrekt. 1 zetel meer haalde volgens mij in den beginne dan de PVV. Een hele grote broek van we gaan het doen volgens de wet van D66. En ik weet dat de VVD daar ook moeite mee heeft. Maar dan moet je ook niet meer akkoord gaan. Dat moet je dus ook niet willen. Het is niet goed voor Nederland. Het was voor Nederland goed geweest als er ook een rechtse stevige poot in dat kabinet had gezeten. Ja, 21. Misschien met een SGP erbij. Maar zeker wij. Dat gesprek heeft niet eens plaatsgevonden. Dus daar begint de weeffout.
4: Vindt u dat de heer Jetta zich te veel opstelt als een D66-premier?
2: Ja.
4: Vindt u dat ook, meneer Brekelmans?
2: In het proces dat ik heb doorlopen, ja. Ja, niet als hij een toespraak houdt voor militairen. Ik bedoel, zo is het niet. Maar wel in de rol die hij speelt. Ja.
4: Meneer Brekelmans, vindt u dat ook?
0: Nee, ik vind niet dat hij. Ik vind dat hij zich gewoon opstelt als premier. Kijk, natuurlijk is het zo in de onderhandelingen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Ja, daar zaten de 3 partijen aan tafel. En we hebben allemaal gezien wie daar aan tafel zaten. Daar zaten ook de premier en de 2 vicepremiers aan tafels, ook namens hun smaldeel. Dus als je op die manier in dat construct aan tafel zit, ja, dan krijg je inherent dat ook degenen die daar aan tafel zitten ook meer vanuit hun partijbelang redeneren. Maar het werkt altijd zo in een kabinet. Als je eenmaal een besluit hebt genomen, dan moet je dat ook gezamenlijk uitdragen. En dan stelt premier Jet zich ook als een premier namens het hele kabinet op.
1: Meneer Brekelmans, de VVD heeft in Rutte 2 5 jaar samengewerkt met de PvdA. En ook netjes de eindstreep gehaald. Zou dat nu nog steeds kunnen?
0: Nou, volgens mij hebben VVD en Pro überhaupt in welke peiling dan ook überhaupt geen meerderheid. Dus dat lijkt me sowieso een hele rare vraag.
1: Nee, maar dat kan zomaar veranderen natuurlijk. Pro is aan het groeien door de samenwerking. Als u het een beetje.
0: Zoals wij 50 zetels halen.
1: Als u het doet zoals u net zei, met alles wat u het komende jaar wilt, gaat u ook ongetwijfeld groeien. En wie weet, komt u dan weer bij elkaar uit?
0: Nee, nou, ik ben benieuwd hoe Pro zich de komende. Kijk, schuin ook naar de heer Van Lee. Hoe Pro zich de komende maanden gaat opstellen. Want ik heb in ieder geval in de afgelopen weken gezien dat Pro zei: ja, eerst moet alles van tafel op het gebied van uitkeringen. En dan pas komen wij überhaupt te spreken. Ja, dat is niet een hele constructieve houding om serieus met elkaar in gesprek te gaan. Dus ik hoop dat ze zich daar de komende tijd, als het om de begroting gaat, wat constructiever in opstellen.
1: Maar los daarvan, u hebt aversie tegen Pro. Daar kunnen we gewoon kort over zijn.
0: U legt mij nu allemaal woorden in de mond. Ik beschrijf.
1: Nee, er stond een vraagteken achter.
0: Nee, we hebben... Oké, dan moet u dat wel even in de intonatie.
1: Ja, die had duidelijk gevind.
0: Even een octaaf omhoog. kijk, we hebben, dat bedoel ik net zeggen, het afgelopen half jaar misselende weerderheden gehad. Dus bijvoorbeeld op het energiepakket, daar heeft Pro steun aangegeven. Net als jaar 21 overigens. Ja. Dus heel hard zeggen van, we gaan niet samenwerken, dit en met dat. Er zijn voorbeelden geweest, en dit was een grote, maar zo zijn er meerdere wetten en andere dingen geweest, waar een brede meerderheid voor was, van zowel jaar 21 als Pro. Ja. Nou, er zijn ook dingen geweest, zoals asiel, waar jaar 21 voor was en Pro niet. En zo zijn er ook dingen de andere kant op geweest. Ja, en dat is de manier waarop we met dit minderheidskabinet werken. Dus ik sta iedere dinsdag bij de patatbalie en ik krijg letterlijk elke dinsdag dezelfde vraag. Wilt u over links, wilt u over rechts, wat vindt u van Pro, dit en met dat. Maar het is voor mij nu, het is geen relevante vraag in die zin dat we op zoek zijn naar brede meerderheden. En als Pro zich constructief opstelt, dan zullen we wellicht met Pro er op sommige dingen uitkomen. En als ze enorm, in mijn ogen, te absurde eisen stellen, ja, dan gaat het niet.
1: Ja.
4: Meneer Eerdmans, we hebben het dan nu inderdaad, we focussen natuurlijk veel op de VVD, want die zit in de coalitie. Maar ik zag dat u een bondje sloot met de SGP. Is dat er nog? En gaat u elkaar ook de komende weken vasthouden?
2: Ja, ik vind het jammer dat ze er niet zijn. Ik weet niet wat daar. Nee hoor. Nee, maar Stoffer, die spreek ik bijna dagelijks.
4: En ook dan op de typische SGP-onderwerpen, zoals medisch-ethisch, gaat u daar ook samen optrekken?
2: Die zijn bij ons, zoals bekend, vrij in de fractie.
4: Dus daar steunt u de SGP niet?
2: Nee, dat zal een deal zijn tussen SGP en het kabinet. Ik begrijp wel dat ze immateriële wensen hebben, net als wij die hebben op asielmigratie.
4: Ja, maar het is dus niet zo dat u zegt van ik steun ook dat eisenpakket wat de SGP... Klopt. Dus het bondje is eigenlijk alleen sociaal-economisch.
2: Ja, dan. Daar komt het feitelijk op neer.
4: En kunnen daar nog meer partijen bij aanhaken? Ik noem een DNA.
2: Een DNA.
4: Die groepmakers zou sorry. Ja.
2: Dat kan. Nou, kijk, wij hebben gezegd, wij focussen ons, dat is al lastig genoeg natuurlijk. Als je kijkt naar de route, hoe het kabinet wandelt en in 20 wil doen, hebben we met de SGP denk ik heel veel dragen overeenkomst. In die economische agenda, ook andere agenda's. Om daar nog meer aan toe te voegen is niet nodig, kun je zeggen. Want de route is naar 76 zetels. Dus maak het niet lastiger. Wij hebben deze focus gemaakt.
1: Moet dat rechtse blok niet wat homogener worden? Want we hebben er nu geloof ik 7 rechts van de VVD. Ja. Dat schiet niet op natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. Er komt alleen maar meer bij, zou je zeggen. Nou zijn verkiezingen altijd wel goed daarin om dan ook weer misschien weer de rechter te
1: trekken. Beetje op te schonen.
2: Op te schonen. Ja. Dan zeg ik er gewoon zonder, met een gevoel van een statement bij. Ik geloof in bundelingen van krachten, dus dat is zeker waar. Alleen de vraag is hoe je daar komt. En ik ben ook heel erg voor stabiliteit. Dus wij hebben als fractie gezegd van iedereen die zich bij ons zou willen aansluiten, kan zich gewoon melden bij de kandidaatstelling voor diverse verkiezingen. En dat is nog steeds zoals we erin zitten.
1: Maar dat heeft Mona Keijzer niet gedaan. Die begint gewoon een nieuw project.
2: Ja, dat moet ze doen. Dat is ook helemaal haar goed recht, toch? Ja.
4: Zei over jaar 21, zei ze, en ik citeer, jaar 21, waar staat die partij eigenlijk voor?
2: Ja. Om vervolgens toch heel graag met ons over alles in gesprek te zijn. Dus ik denk dat ze wel weet wat we willen, dat daar wat overeenkomsten zijn. Nee, kijk, ze moet zich afzetten natuurlijk. Ik bedoel, ze moet een hele rijtje langslopen waarom ze toch van iedereen afwijkt. En zelf een eigen koers heeft. Het wordt voor kiezers denk ik lastig te zien soms. Wij geloven in eigen kracht bij JA21 waar we voor staan. We hebben ook 9 zetels. Dus we zijn goed in beeld in wat we doen met onze mensen. Geldt voor andere partijen ook. Kijk, ik heb geen probleem met Mona Keijzer. Ik vlieg meer in de haren met Jesse Klaver. Waarschijnlijk dan met Mona Keijzer.
4: Ja, nu hebt u veel ervaring met verschillende partijen. U hebt er veel van binnen gezien. Denkt u dat dat project 2029 dat kansrijk is?
2: Nou, ik weet, dat hangt natuurlijk sterk van de actualiteit af. Hoe dit kabinet de winter doorkomt. En of dan Keijzer daarvoor klaar is of niet. Het interesseert mij wat minder. Wij richten ons gewoon op onze taak die we doen met z'n negenen. En bespannende tijden voor ons nu ook. Voor Prinsjesdag, daar is al onze energie eigenlijk wel voor nodig.
4: Ja, meneer Brekelman, zorgt al die drukte op rechts, zorgt dat er nou voor dat die VVD ook steeds rechtser wordt, zich steeds rechtser wil profileren, echt absoluut niet met Pro gezien wil worden?
0: Nee, wij... kijk, dat wordt over asiel en migratie wordt dat bijvoorbeeld soms gezegd, maar waar wij natuurlijk gewoon naar kijken is, wat is er aan de hand in Nederland? En als we zien dat de asielinstroom hoog is, te hoog, en dat mensen zich daar heel veel zorgen over maken, terecht, dan vinden wij dat die aantallen omlaag moeten. En of er nou 2, 5 of 10 partijen op rechts zijn die daar verder op rechts zijn, die dat allemaal nog harder schreeuwen, dat vinden wij. En hetzelfde geldt voor de economie. Wij vinden het enorm belangrijk met alle onzekerheid in de wereld dat we in Nederland een hele krachtige economie hebben. Ja, en wat andere partijen daar nog verder terecht te zijn over roepen, ja, dat zien we.
4: Vindt u project 2029 van Mona Keijzer een toevoeging?
0: Nou, kijk, wat ik vooral de afgelopen jaren heb gezien, ik heb natuurlijk verschillende partijen heel snel omhoog zien gaan en ook weer naar beneden. En wat ik zelf erg vind, mensen die vestigen daar ontzettend veel hoop in, vaak met te hoge verwachtingen. Weet je, alsof een nieuwe partij in één keer wel zou kunnen wat 10 andere partijen daarvoor niet konden. Weet je, op het moment dat je dan ineens, dat hebben we bij NSC ook gezien, een grote partij bent, ja, dan heb je ook met hetzelfde krachtenveld te maken. Dan moet je ook in één keer heel moeilijk meerderheden gaan vinden en dan moet je compromissen sluiten en dat soort dingen. Dus of dit project gaat lukken, dat gaan we gewoon zien. Ik wens Mona wat dat betreft wens ik succes, net zoals ik dat iedereen doe. Maar ik zou niet zeggen van welke nieuwe beweging ook om daar al je hoop in te vestigen. Want
2: het geeft denk ik wel aan dat er ter rechterzijde gewoon mensen ontevreden zijn. En daarom kwamen ze ook bij ons terecht met de VVD van weleer. Hè, in de tijd van Bolkestein, die mensen spreek ik veel. De ondernemers die dachten bij de VVD een veilig huis te hebben. Hè, voor lasten, box 3, veiligheid, noem het op. Die mensen de poorten wijd openzetten, het Rutte-beleid. Dus dat moet je ook realiseren. Hè. Je kunt wel zeggen, ja, het is zo druk, maar dat is niet voor niks. En ik denk dat wij hopelijk daar met kop en schouders bovenuit gaan steken. Maar dat zal iedereen, zal Mona ook gaan willen. En dat wil de BBB. Dat zal moeten blijken. Kiezer moet vertrouwen hebben in mensen. In wat ze wat ook willen bereiken. Niet alleen maar aan de zijlijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wij onze nek ook uitsteken. Dat is jaar 21. Maar de schuld linkt denk ik wel aan de rechterflank. Ja, toch met name misschien deel CDA, maar vol VVD. En de PVV die nooit wat doet. Die dus aan de zijlijn blijft staan. Ja, daar is ruimte.
1: Meneer Erdmans, Brekelmans refereerde aan de internationale situatie die zeer ongewis is. Ja. Is wat u betreft steun aan Oekraïne in steen gebeiteld? Gaan we daar onverkort mee door?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Ja, dat hebben we ook afgesproken.
1: Ja.
2: En er geloof ik 3 miljard erbij jaarlijks. Dus dat is los van de NAVO-verplichting die we gaan opschroeven, is dat cruciaal dat we dat we Oekraïne steunen.
1: Brekelmans, houdt u rekening met een Russische aanval op de NAVO of een van de NAVO-landen?
0: Op welke termijn?
1: dit jaar?
0: Nou, rekening houden met is net of ik verwacht dat het zou gaan gebeuren. Dat verwacht ik niet. Maar kijk, we zien wel dat het risico dat het gebeurt neemt
1: toe.
0: Elk jaar toe.
1: Ja.
0: Zolang wij onze defensie niet op orde hebben. En wat we nu natuurlijk ook de afgelopen zomer hebben gezien, hè, met de drones in Duitsland. Het is in die zin onderdeel van hybride oorlogsvoering in de grijze zone waar we nu in zitten. Dus niet direct een militaire aanval. Maar wel via dit soort methoden die wel heel destabiliserend werken. En daar gaat Rusland steeds verder in. En daar nemen ze steeds meer risico in.
1: Ja.
0: Dus het risico op een conflict en het risico dat wat zij misschien zullen zien als een speldeprik toch steeds groter wordt, die is heel groot. En het tweede is dat we zien in de komende jaren Rusland gaat een gigantisch militair arsenaal nog opbouwen de komende jaren. En dat gaan ze gebruiken om ons onder druk te zetten. En de enige manier om die druk te weerstaan is als wij daar voldoende defensie en afschrikking tegenover stellen.
1: Gaat het helpen als Oekraïne EU-lid wordt? Of maakt het de boel alleen maar explosiever?
0: Ik denk dat dat niet van doorslaggevende betekenis is. Het is nu vooral heel belangrijk dat Oekraïne stand houdt. Want het is één op één zo als Rusland de overhand heeft in Oekraïne en daar sterk staat, is de dreiging voor de rest van Europa direct heel veel groter.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat mij, er zijn twee dingen die mij in de publieke discussie enorm storen. Het eerste, dat wordt gezegd, het kan wel een tandje minder met Oekraïne, die steun. Nou, dat is direct in ons nadeel. Zowel qua veiligheid en ook bredere consequenties die dat heeft. Dus dat is door mijn norm. En twee, ik hoor soms zeggen, ja, de armoede in Nederland neemt toe omdat wij Oekraïne steunen. Weet je, als je kijkt naar wat wij in Nederland aangeven aan uitkeringen, aan
1: zorg. Met name Wilders zegt dat.
0: Dat gaat om honderden miljarden. En de steun aan Oekraïne is inderdaad orde grootte 3 miljard. Dan praat je over minder dan 1% van de totale rijksbegroting. Veel minder dan 1% van de totale. Ja. Dus zeg maar dat beeld alsof dat zo'n tegenstelling of die zo zwaar, dat is allemaal polemiek en zo goedkoop.
4: En Oekraïne EU-lid worden. Ziet u dat zitten, meneer Eerdmans?
2: Nee, dit ben ik met Brekelmans eens. Dat is een heel ander traject. Ik bedoel, de steun voor Oekraïne, militair en moreel, dat staat los van die toekomst. Wij zijn daar terughoudend, zeer terughoudend in. Omdat er nogal wat issues spelen, ook rond Oekraïne, corruptie en dergelijke. Of dat toegevoegde waarde heeft. Wij zijn sowieso, trappen wij liever op de rem bij de uitbreiding van de EU, dan die los te laten. Dus eens Brekelmans, dat moet je denk ik van elkaar loskoppelen.
4: Ja, een ander thema, want ja, straks komt de winter er ook weer aan. Dan krijgen we weer discussies over die gasvoorraad. Ik zag u deze zomer weer pleiten voor boren in Groningen.
2: Ja, ja, zeker. Nou, in ieder geval die putten die nu worden dichtgegooid, dat stopt. Daar hebben we een initiatief, onze Daniel van den Berg heeft daar een initiatiefwet voor gelanceerd. Om bizarre besluit, vinden wij, van het vorige kabinet om die putten definitief met beton vol te storten.
4: Bent u nog eens recent in Groningen geweest om dat idee te bepleiten?
2: Nee. Maar daar is wel onze Rangie Klemming geweest met ook Daniel van den Berg. Dus de twee Kamerleden die gaan over de situatie rond de voorraad van gas en ook de putten discussie daar. En de hele. Kijk, als we het over globalisering hebben en we het over de wereld in brand, dan denken wij juist dat het heel verstandig is om die putten open te houden voor de noodvoorraad die we hebben. Dus onze safety choice als het nodig is. We hebben daar voor 3 miljard kuub aan gas beneden in de grond zitten. Dat is onder emotioneel. Wat mij betreft te veel emotionele argumenten is dat verworden tot het dicht afsluiten van die put in plaats van te zeggen we gaan het voorlopig niet doen. Wij vinden dat los van de hele operatie natuurlijk van herstel rond de huizen en de mensen die schadeclaims hebben, vind ik het oprecht een doodzonde om die putten voor altijd dicht te storten.
4: Meneer Brekelmans, vindt u dat een interessant idee inmiddels?
5: Ons standpunt is niet veranderd, hè?
4: Nee, dus maar gewoon door.
2: Ik merk wel dat andere standpunten wel veranderen. Hè? Dus de TNO, en er was laatst weer een instantie dat zegt, ik weet niet welke dat was, toch genomeerde mensen zeggen steeds vaker van joh, daar zou je over na kunnen. Niet meteen, we zetten die poort weer open en laten Groningen aan zijn lot over, maar wel dichtstorten definitief van de gasput, onze eigen energievoorraad voor moeilijke tijden. We hebben nu een probleem inderdaad richting de winter al begrijpen met de vulgraden. Dat moet je gewoon niet doen. Dus ik, het wordt op een gegeven moment ook geparkeerd als een soort emotiebesluit van dat daar hebben we het niet over. Terwijl ik vind dat gewoon een taboe. En dan moeten we doorbreken.
5: Ik heb er zelf de afgelopen weken ook met verschillende energie-experts over gesproken. Ik ben ook zelf in Groningen geweest. En er zijn, als je kijkt naar wat er nodig is aankomende winter, maar ook daarna, zijn er of de Noordzee of kleinere boringen op andere plekken in Nederland waar niet al die problemen zijn, zoals rondom het Groningenveld. Er zijn de manieren om onze gasvoorziening gewoon goed op orde te houden, zonder dat we moeten terugkomen op ook wat aan de Groningers is toegezegd. En ook wat we vooral ook moeten zorgen is dat hele schadehersteltraject, wat nu al jaren duurt, waardoor Groningers daar ook in onzekerheid zitten met alle ellende van die mensen die al nu 2 jaar of soms langer uit hun huis zijn. Ik zou zeggen, weet je, richt je alle aandacht op dat zo snel mogelijk wordt afgemaakt. Zorg er daarnaast voor dat we in onze energievoorziening, dat we voldoende onafhankelijk zijn van landen in het Midden-Oosten en andere plekken. Nou, daar moeten we hard aan werken. We moeten ook zorgen, en daar ben ik het met 2 dingen waar Eermans en ik samen in optrekken. 1 is kernenergie. Ja. En 2, dat we ook zorgen voor de betaalbaarheid van energie. Want ik heb het over gehad over de economische kracht van Nederland. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij in een digitale economie dat je rekenkracht hebt. Daar heb je veel energie voor nodig, maar dan moet het ook betaalbaar zijn. Ook veel bedrijven die zeggen, ja, mijn energierekening is zoveel hoger dan in Duitsland of in België. Ik kan niet meer concurreren. Nou, dat is iets waar wij als VVD natuurlijk wel heel goed op letten. Ja, we willen allemaal onafhankelijker worden. Ja, we willen allemaal ook duurzamer worden. Maar wel op een manier dat bedrijven het kunnen meemaken.
2: Maar doe dan ook iets aan die energiebelasting, hè? De hoogste van Europa. Hetzelfde geldt voor de vliegbelasting. We zijn echt koploper, benzine, accijnzen. Ik weet, daar zit ook wel wens van de VVD. Maar het blijft, ook dat blijft blijkbaar een taboe om dat echt aan te pakken. En ik denk juist dat je met een opening van Groningen weer wat zelfvoorzienend en minder van Trump, minder van Qatar, minder van Rusland zelfs nog met contracten afhankelijk bent. Hou je eigen energievoorraad intact.
1: We hebben ruimte voor 2 vragen uit de zaal voordat wij zelf onze laatste vraag stellen. Wie heeft er een vraag aan Brekelmans of Eertmans? Dan komt er een microfoon naar u toe. En zo niet, dan stellen wij zelf de laatste vraag. Daar is een vraag. Van een collega, Wilco Boom van de NOS.
6: Ja, het ging net even over samenwerking SGP en Ja 21. En wat ik me afvraag is, in hoeverre is de VVD bereid om de SGP tegemoet te komen als het gaat om de eisen van die partij op medisch-ethisch terrein?
5: Ja, kijk, wij denken natuurlijk als liberalen, denken wij daar heel anders over dan de SGP. Maar we hebben in het verleden ook met de ChristenUnie in een coalitie gezeten en zijn we daar ook tot afspraken in gekomen. Dus het is wel iets waar we natuurlijk met de SGP over kunnen praten om te kijken. Hè, lopen we verschillende wetsvoorstellen, verschillende trajecten. Nou, daar kun je wel afspraken met elkaar over maken. Maar goed, ook dat kost tijd, want het zijn wel dingen waar we echt anders over denken.
1: Nog iemand?
4: Ja, dan halverwege.
1: Ja, halverwege. Als ik het goed zie, Mieke Pennock.
7: Ja, klopt. Ja. Zou het een idee zijn om eens met elkaar te gaan praten als fracties in de Kamer om blokkeermacht uit te sluiten? Dus om niet meer dingen te koppelen van dit mag absoluut niet gebeuren en dan zijn wij bereid om wat anders te doen. Want dat haalt zo tempo uit de vooruitgang.
1: Aan wie is de vraag gericht? Wie wil?
2: Maar bedoel je blokkeren van partijen in een formatie? Bedoel je uitsluiten van partijen?
8: Ik denk dat jullie praten ja. Minimaal dit. Dus het termen blokkeren van de ander. En dan kijken waar je samen.
1: Oh. Misschien dan allebei even op reageren. Ja.
5: Ik begrijp de theoretische gedachte vanuit voortgang. Dus, maar ik zou dat politiek niet willen. Want kijk, voor ons zijn ook bijvoorbeeld een aantal dingen heel belangrijk die we gewoon niet willen aanpassen. Hè? Dus ik zeg maar wat, hypotheekrenteaftrek. Willen wij een standhouden? Dat is voor ons heel belangrijk. En dan zou ik niet willen dat, dat er dan om mij heen dan op die manier wordt gezegd van ja, oké, okay, maar terwijl je in een coalitie zit, daar kunnen we toch omheen werken. En dan is de opvatting van de VVD in één keer niet meer relevant. Net zo goed als CDA en D66 ook dat soort dingen hebben. Ja, 21 ongetwijfeld ook. We hebben ook niet voor niks in Europa bijvoorbeeld terecht, ook op sommige dingen natuurlijk vetorecht. Hè? Dat je zegt van nou, ja, we willen samen dingen voor elkaar krijgen in Europa, maar op een aantal dingen moet toch echt iedereen het eens zijn. En ik zou die mogelijkheid politiek wel in stand willen houden.
2: Ja, Jort Kelder zegt altijd, het beste voor het land is een gematigde dictator. Daar ben ik het dan niet mee eens.
1: U zou dat zelf niet willen zijn.
2: Ik zou het niet...
5: Dit kan wel worden geknipt zo. Hè?
2: Maar er zit wel een naam van Kelder voor. Nee, kijk, de heerser, ze hebben toch weer terug bij Machiavelli. Ik geloof dus heel erg in coalities die je bouwt op basis van onderling begrip. En dat is absoluut water bij de wijn doen. Zo zit Nederland in elkaar. Dat kan niet anders. En ik geloof heel erg in... Mensen, hè, we noemden dat vroeger altijd, elkaar niet de ballonnen kapot steken op andermans verjaardag. Want je kunt elkaar de hele tijd leven zuur maken. Maar als je met elkaar vasthoudt, dan kan je heel wat moois bereiken. En dat, ik denk ook dat het gros van Nederland zit te wachten op die daadkracht. En niet de hele tijd, dat probeer ik ook in mijn boodschap vandaag te zeggen, niet de hele dag aan elkaar aan het krassen en inderdaad blokkeren of uitsluiten met grote woorden. Je hoeft niet alles te accepteren. Weet je? Het is niet alleen maar slikken, het is geven en nemen. Maar in dit geval vonden wij dat dit proces daar geen schoolvoorbeeld voor is.
1: Meneer Brekelmans, Machiavelli organiseert altijd de ochtend na verkiezingen een debat met campagneleiders. Is dat dit jaar al nodig? Of kan dat nog 3 jaar duren?
5: Nou ja, we hebben in dit politieke seizoen natuurlijk sowieso de Provinciale Statenverkiezingen. Dus dan kunt u
1: een
5: zaaltje boeken. Ja. Maar niet voor de landelijke verkiezingen.
1: Niet voor de landelijke verkiezingen. Dit minderheidskabinet zit nog wel even in het zadel.
5: Ja.
2: Ik sprak hiervoor afgaand met onze secretaresse Mandy. Die mij vertelde dat ze vandaag een jaar in dienst is bij A21. En dat dacht ik een jaar geleden. Moesten we nog verkiezingen krijgen? Want dat vergeet je gewoon bijna. Je bent er bijna weer kwijt. Maar we zijn wat dat betreft, en dat ben ik het ook mee eens. Hè. Engeland is in 10 jaar tijd toe aan de 6e premier. We zijn in Nederland ook een beetje hard op weg. Dus dat heeft niet de voorkeur. Ik bedoel, verkiezingen, we zijn er klaar voor. A21 is er.
1: Ja, maar daar kun je wisselen van premier zonder verkiezingen. Hè?
2: Dat kan. Nee, zeker weten. Want gaan wij om de onrust. Kijk, daar. Nederlands, als je de stembus vraagt, verkiezingen op dit moment misschien 50-50, ik weet het niet. Ik zou denken, we hebben nog een kans om dat wat ons betreft naar rechts te trekken. Dan hoeven we niet weer naar die stembus. Maar als het moet, dan zijn we er klaar voor. Dat is onze boodschap.
1: Dames en heren, Ruben Brekelmans, Joost Eertmans.
4: En tot zover deze activiteit van de Stichting Machiavelli. We hebben meerdere activiteiten in het jaar. Het campagneleidersdebat werd net al even genoemd. Maar ook in februari de prijsuitreiking van de Machiavelli-prijs. En de lezing. En deze bijeenkomst had niet kunnen plaatsvinden zonder de sponsoren van Machiavelli. En dat zijn onze hoofdsponsor Public Matters. Dat ziet u daarboven. Maar ook Rabobank, Amazon en Heineken. Dank u wel.

Goedemorgen. Het reces in de Tweede Kamer is ten einde. En we beginnen gelijk met een mooi onderwerp bij de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Namelijk het ronde tafelgesprek volkshuisvesting en fiscaliteit. We zullen dat vandaag in twee blokken gaan doen. Waarbij er een korte toelichting wordt gegeven op eerder verstuurde presentaties. Dat zal in de eerste ronde worden gedaan door de heer Gijsbertsen van het Nibud. De heer Vlak van Vastgoedbelang. Mevrouw Stijns Bisschop van de Nederlandse Bank, de heer Sinnige Tamstee van het Centraal Planbureau en de heer Veltzer van Stichting Professional Platform Vastgoed. Voordat ik het woord geef aan onze gasten, die ik hierbij ook van harte welkom heet, wil ik ook de Kamerleden van harte welkom heten en natuurlijk alle mensen die hier in de zaal zijn. Na de 5 presentaties geef ik het woord aan de